0: Het was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Boardroom Panel. OpenAI heeft publiekelijk gereageerd op de door Apple aangespannen rechtszaak. En aandeelhouders zijn akkoord met fusie van de verfmakers AkzoNobel en sectorgenoot Exalta. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. En dat zijn Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. En Jeroen Verkouteren weet alles over fusies en overnames. Dat komt goed uit. Hij is associate partner bij Qfinity. Welkom leden van het panel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Maar we beginnen bij nieuws van gisteravond. Want Axel stevend af op een faillissement. Die fietsenfabrikant van onder andere Batavus heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er was interesse vanuit onder andere Singapore, maar het kwam niet tot een deal, dus een nieuwe eigenaar werd niet gevonden. En we bespreken dit onderwerp al jaren in het Boardroom Panel. In een notendop van de beurs gehaald door twee investeerders, midscheeps geraakt door corona, enorme voorraden, sluiting van fabrieken om de productiekosten naar beneden te brengen, een schuldenakkoord met crediteuren. We hebben het allemaal gezien. Aandeelhouders die nog eens extra investeerden. En dan nu toch dit. Was dit onvermijdelijk? Had het anders kunnen aflopen?
4: Nou, het is jammer, alleen ja, de markt herstelt zich ook niet. En dat is ook wat je ziet in deze industrie. Heel veel aanbod, weinig vraag. Men heeft zich echt verrekend in coronatijd op de enorme vraag naar elektrische fietsen. Ja, dat heeft zich niet hersteld. En ik ben niet verbaasd, ik vind het wel heel jammer.
3: Wat zo gek is, is dat het de afgelopen maanden toch ook nog wel ging over potentiële bedrijven die Axel wilde overnemen vanuit Singapore. Ik noemde het al, was er serieuze interesse. Waarom, denk jij, nu kijk ik toch eventjes met meer dan een schouderhoog naar de specialist fusies en overnames, is dat er niet van gekomen?
6: Nou, ik denk dat het grootste probleem is natuurlijk de schuldenlast, de schuldenberg van het bedrijf. En dat betekent dus dat de schuldeisers, onder andere de banken, maar ook de aandeelhouders die daar talloze leningen in gepompt hebben, ja, die moeten een gedeelte afschrijven. En dan is er een discussie. Natuurlijk, ja, de koper wil natuurlijk zo min mogelijk voor die schulden betalen, want dat is oud geld. Dat is in een soort bodeloomse put gegaan. Dus die zeggen, die waardeerden dat op 1 euro. Maar de aandeelhouders en de banken die zeggen, ja, nee, het is wel wat waard. Nou, en dan krijg je dus een discussie. Is het dan 40% van mijn schuld waard? Is het dan 10%? Is het 80%? En ik denk dat ze daar niet echt uit zijn gegaan. Nou,
3: maar er staat er toch nog wel een bedrijf met een enorme geschiedenis, met toch altijd Klopt. Een productiekracht, met sterke merken.
6: Absoluut.
3: Dat is toch ook wat waard?
6: Maar dat is zeker ook wel waard. Alleen het probleem zit hem in het feit, als de banken en de aandeelhouders denken, nou ja goed, het is nog zeg maar 50% waard, en maar geen enkele investeerder wil dat betalen, dan zit je met een probleem. Dan ga je naar een faillissement. Nou, in een faillissement zijn de kaarten gewoon heel anders geschud. Dan komt er de curator. En dan kan je dus als koper, ook wellicht voor goedkoper, die hele boedel kopen. Dus ja, daar zitten ze denk ik nu op te wachten. Ja,
3: we hoeven nog geen afscheid te nemen van Axel en de merken die daaronder hangen.
4: Zeker niet, want het kan ook een strategie zijn. Hè. Je kan ook zeggen, laat het maar failliet gaan. Dan heb ik in ieder geval die claim op Baboe, heb ik niet meer. Dus ja,
3: dat zijn nog de bakfietsen waar productiefouten ontstonden en een terugroepactie het gevolg was.
4: Ja, die claim is ook enorm, dus die ben je dan ook kwijt. Dus je kunt dan ook de mensen aannemen die je wil, de locaties aanhouden die je wil. Je hebt dan wat te kiezen. Maar ja, je bent niet meer in control op het proces als mogelijke koper.
3: Ja, maar wanneer is Axel die controle kwijtgeraakt? Want ik noem nogal wat, hè. We hebben natuurlijk die crisis, we hebben het feit dat ze van de beurs zijn gehaald. Ik heb hier destijds nog gesproken met Tjeerd Jegen, toenmalig topman die voor de poorten van de hel nog tot een soort schuldenakkoord kwam. En daarna overigens vrij snel van het podium vertrok. Maar wanneer had Axel die controle weer terug kunnen krijgen?
4: Nou ja, je hebt hier echt te maken met een restructuring casus. En dat betekent op het moment dat de banken zeg maar de macht grijpen, dan ben je echt de controle kwijt. Want de banken die streven met name hun eigen positie, naar is mijn ervaring. En ja, dan ben je toch als bestuur afhankelijk van wat zij toestaan. En qua financiering en liquiditeit ben je juist van die bank afhankelijk. Dus het wordt gewoon heel lastig.
6: Ja, ik denk dat dat het grootste probleem is natuurlijk. En het begon natuurlijk allemaal net wat je al aanhaalde in de coronatijd. En zij waren niet de enige die al die spullen uit China lieten komen en in containers allemaal op de kade stonden. En toen alles wel weer kwam, hadden alle merken opeens heel veel fietsen.
3: Ja, korting.
6: Ja, en toen was die prijzenslag. Ja, en daar was eigenlijk niemand op bedacht. Maar toen ging het helemaal mis. En om het dan weer goed te krijgen, zeker omdat KKR toen de tijd het bedrijf wel behoorlijk met schulden had volgeladen. Dus ja, dan kom je dat ook nog eens een keer bij. En als je de aflossing niet naar kan komen, dan ga je inderdaad een speelbal van de banken worden.
3: We gaan naar een welgeslaagde fusie, althans dat zal in de praktijk moeten blijken. Maar de aandeelhouders zijn akkoord, hebben ingestemd met de fusie van AkzoNobel met Exalta. 99% stemde voor die plannen, waarmee automatisch de verhoogde beloning voor het bestuur ook is goedgekeurd. Toch werd er de afgelopen tijd nog wel met spanning gekeken naar die voorgenomen fusie, zegt Maxime van Meel van BNR Beurs.
5: Afgelopen maanden hoorden we toch nog een paar andere pogingen die gedaan werden om die overname rond te krijgen. Nou goed, uiteindelijk werden die pogingen afgewend door het bestuur en moesten beleggers dus nu alsnog over die originele fusie stemmen tussen Axalta en AkzoNobel.
3: Want het Japanse Nippon Paint meldde er ook nog in juni. Veel beleggers dachten toen, dit wordt een biedingenstrijd. Misschien kunnen we daar nog wel van profiteren. Maar Exalta, dat speelt al langer. In 2015 zelfs al was het aan de orde. En FD schreef in een bedrijfsprofiel van AkzoNobel, of moet ik zeggen een necrologie, hij zal het uitwijzen, dat Exalta een vitale witte plek op de wereldkaart zou vullen met zijn enorme aanwezigheid op de Amerikaanse markt. Maar het versterkt ook dienstpositie op de automarkt, de schadeherstelmarkt. Het leek een kwestie van tijd voordat dit in die onvermijdelijke consolidatieslag zou leiden tot een fusie. Was dit inderdaad al in de sterren geschreven?
4: Ja, ik denk het wel. Dit speelt al heel lang, al jaren. En vorig jaar is het al bekendgemaakt, semi-bekendgemaakt. Dus ik verwachtte wel dat dit zou gaan gebeuren. Ik had niet voorzien dat er nog een tweede bieding zou komen, door er drie strategieën ontstaan. Hè. Je gaat zelf door, je wordt overgenomen, of je wordt nog gesplitst. Daar is ook nog sprake van geweest. Dus een Amerikaanse partij die interesse had en Japanners.
3: Ja, die wilden dan de decoratieve verfafdeling hebben.
4: Dat klopt.
3: De Japanners.
4: Ja, nou, dan krijg je een scenario dat aandeelhouders ook gaan kijken wat ze kunnen verdienen, want dat is toch ook voor hun belangrijk. En ze kregen een bonus van 14,50 per aandeel. Ja, en dan ben je eigenlijk snel op 99% dat je toch voor bent. Ik heb gisteren wel gevolgd in de media, interessant. Wat ik veel interessanter vond, zeg maar de raad van commissaris die geen décharge kreeg, althans voor 32% van de aandeelhouders niet. En dat is opvallend. Dat heeft ermee te maken dat
3: décharge, wat betekent dat ook weer in
4: dat je eigenlijk goedkeuring krijgt voor het gevoerde beleid en bestuur. En wat er gebeurd is dat nu de aandeelhouders minder macht hebben als het gaat om beloning van bestuurders en bepaalde keuzes die ze kunnen maken. Dus daarom zijn ze niet tevreden en hebben ze een aantal commissarissen toch een boodschap meegegeven dat ze niet blij zijn met deze manier van besluitvorming.
6: Ja, maar tegelijkertijd, Nippon is nog niet helemaal uitgespeeld. Hè? Want er komt nog een volgende stap en dat zijn de mededingingsautoriteiten. Want het wordt een gigantisch concern. De vraag is of zij al hun divisies mogen houden. Dus jij zou best wel eens kunnen denken dat de Nippon nu een beetje achterover leunt en zegt van, nou, misschien die decoratieve verven, die komen wel naar ons toe als de mededingingsautoriteiten zeggen, ja, jongens, jullie zijn als combinatie te groot, dus jullie moeten onderdelen verkopen.
3: We hebben elkaar eerder gesproken deze week over een potentieel heel erg groot bedrijf, twee farmaceuten die elkaar hebben gevonden.
6: Exact.
3: Dit is iets waar je rekening mee houdt dat je nog langs die hoorden moet of eroverheen.
6: Ja, maar tegelijkertijd, het is wel een soort op hoop van zegen. Je houdt er binnenskamers in de boardroom wel rekening mee dat er divisies verkocht moeten worden of onderdelen verkocht moeten worden. Maar tegelijkertijd, je weet niet hoeveel, je weet niet wat. Dus je hoopt eigenlijk dat je al je winstgevende en goede onderdelen mag houden. Maar de praktijk blijkt toch vaak dat de mededingingsautoriteit zegt, ja, deze cash cow, die moet je maar verkopen. En dan kom je in een soort gedwongen verkoopverhaal natuurlijk.
3: Jij had het, Anton, net al over onvrede onder beleggers. Aandeelhouders die dus wel voor die fusie stemden, maar geen décharge gaven, althans een aantal van hen niet. Hoeveel heeft dat inderdaad te maken met de beloningsstructuur van dit bedrijf en zeker ook het nieuwe bedrijf?
4: Nou ja, dus ik had een populaire discussie aan die beloningsstructuur. Want ze zeggen eigenlijk van, ja, het is een Amerikaans bedrijf nu. Ze gaan naar Amerikaanse standaards. Zoals je altijd hoort, dat als ze een nieuwe bestuurder zoeken, en dat het dan met een internationale tarief moet worden gewerkt. Dat is een van de onderdelen. Wat ze veel belangrijker vinden, is dat ze minder zeggenschap hebben. Ook over het te voeren dividendbeleid. Want dat raakt die aandeelhouder direct. Ik denk dat beloningsbeleid is één punt wat je er altijd uitpakt. Een populair onderwerp. Maar ik denk dat je ook goede afspraken maakt in de governance met de bestuurder, wat je kan verdienen bij welke targets. En dat vinden wij heel veel.
3: En hoe komt het dat die aandeelhouders daar nu minder over te zeggen hebben? Dat is afgesproken in het grotere raamwerk van die fusie.
4: Ja, dat kan je zeggen. En ook, zeg maar, de wetgeving zal wellicht veranderen naar Amerikaanse standaard. Bovendien gaan ze naar een beursnotering in New York. Niet nu, maar over een jaar. Ja, daar geldt ook de Amerikaanse governance.
3: Als je dat echt heel problematisch vindt, dan moet je dus niet voor die fusie stemmen, want dit hoort erbij.
4: Ja, maar wat ik al zei, hè, dus die aandeelhouders kijken ook met name naar hun eigen portemonnee.
6: Ja, dat is het belangrijkste uiteraard. Maar goed, omdat het inderdaad naar Amerika toe gaat, gaan een aantal regels met betrekking tot de boord veranderen. En in die zin ook verbeteren, met name over qua salaris, et cetera. Ja, en dan heb je toch wel een beetje de schijn tegen van, oké, waarom stem je dan voor je fusie? Waarom ben je dan zo'n grote advocaat hiervoor?
7: Ja, omdat ook de CEO, overigens, de huidige CEO wordt ook de CEO
6: van de combinatie.
7: Het nieuwe concern. Dus Grégoire Poux-Guillaume, die gaat in plaats van 5,5 miljoen 11 miljoen verdienen. Maximale beloning van 7,6 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro.
6: Dus dat gaat behoorlijke verdubbeling, om het maar zo te zeggen. Ja, nee, kijk, en dat heeft natuurlijk voor de publieke opinie wel de schijn tegen. Dus ja, dat is wel het lastige. Tegelijkertijd is daar een discussie over. Inderdaad, Amerika, ja, daar worden hogere beloningen gegeven. Ik vind het wel jammer dat AkzoNobel als naam ook gaat verdwijnen. En inderdaad van Amsterdam.
7: Ja. Nog even over die beloningen. En dan gaat het niet per se om het miljoenenbedrag, maar ook de leden van de RVC, de Raad van Commissarissen, die gaan veel meer verdienen met meer dan de helft van de vergoeding in de vorm van aandelen. En Medion, dat is de belangenbehartiger voor de institutionele belegger, zegt dat de afhankelijkheid, en met name de onafhankelijkheid,
4: ja, en de onbevangenheid, wat de VEB al heeft gezegd,
7: aantasten.
4: Ja, zeker, dat vind ik ook wel een goed punt. Ik denk, je zult nooit ergens lezen dat het een rol speelt, hè, formeel.
6: Ja.
4: Maar speelt zeker een rol van in het frame wat het bestuur kan maken ten aanzien van de gedoodverfde kandidaat die het dan zou moeten gaan worden. Speelt dit ongetwijfeld een ondergeschikte rol.
7: Maar zou je een raad van commissarissen dus niet moeten belonen in de vorm van aandelen?
4: Daar ben ik het wel mee eens, ja.
6: Ja, zeker om de onafhankelijkheid helemaal te borgen zou je dat inderdaad niet moeten doen. Tegelijkertijd, het argument is natuurlijk ook zo van, ja, als het beter gaat met het bedrijf, gaat het ook beter. Dus ja, weet je, dat is ook een beetje het andere.
7: Dus wat vind je nou?
4: Ja, maar de keer hoor je nooit.
6: Ik vind de onafhankelijkheid, dus zeg maar de toetsing van het bestuur moet gebeuren door onafhankelijke mensen die ze niet gebonden zijn aan het bedrijf. Dat vind ik absoluut.
4: Je hoort nooit dat ze moeten bijstorten.
6: Nee, inderdaad. Ja.
7: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
8: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Het boardroompanel is aan het woord. Anton Wiggers en Jeroen Verkouteren zijn hier. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Blijkt na spoedoverleg in Marokko. De hele voetbalwereld staat op zijn kop door het plan van Infantino om aandelen van het WK voetbal te gaan verkopen. En meerdere voetbalbonden, competities, federaties zijn over elkaar heen gebuiteld om hun vertrouwen in Infantino op te zeggen. De Europese voetbalbond, als de UEFA, dreigt zelfs met juridische stappen. Volgens onze sportverslaggever Jaap de Groot werd het nog wel even spannend tijdens dat spoedoverleg.
9: Het was toch wel een tricky situatie, want zijn rechterhand was dus Cordero was al opgestapt. Zijn COO Kevin Lamour had op niet misverstaande wijze kritiek geleverd, waarbij hij ook aangaf dat er de afgelopen jaren vaker dingen waren gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Dus ja, het was wel een serieus beraad in Rabat.
7: Ja, de Groot in onze ochtendspits bij mijn collega Bas van Werven. Hij blijft dus voorlopig in het zadel. Er is wel veel wantrouwen, veel ophef. Is dit nou slim? Had hij beter de eer aan zichzelf kunnen houden? Of past dat niet zo bij zijn karakter?
6: Nou, ik denk dat het sowieso niet bij zijn karakter past. En tegelijkertijd, je kan ook zeggen, het is een soort glibberige aal. Blijkbaar heeft hij in de beslotenheid van die vergadering gisteravond, heeft hij alle neuzen dezelfde kant weer opgekregen. Ik vind het wel ergens knap.
7: Alle neuzen dezelfde kant? Dit zijn historische woorden.
6: Van zijn bestuur. Van zijn bestuur. Dus de eerste hoorde is genomen. Er zijn er nog een aantal anderen natuurlijk ook. Ja, en dan gaat dan natuurlijk ook het verhaal dat hij de WK-finale aan Marokko heeft beloofd.
7: 2030
6: dus ja,
7: we gaan er ook alweer in Marokko.
6: Dus dat gaan we ook maar weer zien of dat gaat gebeuren of niet. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het toch wel wonderlijk dat er inderdaad zoveel verhalen zijn gelekt de afgelopen dagen van naasten van hem. En dan opeens is iedereen weer koekenij en iedereen is weer het bestuur dan.
7: Voor zover die naasten nog zijn naasten zijn. Want er zijn dus mensen die wel degelijk hier consequenties aan hebben verbonden en hebben gezegd, ik vertrek.
6: Ja, maar goed, de meeste mensen die zijn toch wel gebleven en het hele bestuur staat nu gewoon als één blok weer achter hem. Tegelijkertijd, de bonden, met name de Europese bond, is natuurlijk, die kijkt daar wel anders tegenaan.
7: Maar we praten hier natuurlijk over omdat het ook raakt aan hoe je moet besturen en hoe de governance van de FIFA, er zijn over verschillende boeken en documentaires al over verschenen, hoe dat in elkaar zit en hoe het toch kan dat iemand vrijwel zelfstandig, op eigen houtje, dergelijke plannen kan presenteren, niet of nauwelijks wordt tegengesproken.
4: Ja, dit is ook de Champions League, bestuurskunde, diplomatie en glibberigheid, zou je kunnen zeggen. Maar als je het puur sec op de feiten gaat te betrekken, ik heb er ook wel een mening over. En ik heb ook ooit in de Raad van Commissarissen van een betaald voetbalorganisatie gezet. En ik weet ook alles wat je doet, dat komt in de pers, dat weet je ook. Maar als je kijkt naar de feiten en de meningen, wat hij heeft gedaan en kon doen, heeft hij ook gedaan. Ik heb een fout gemaakt, ik heb een plan gelanceerd, ik heb niet overlegd, dat trek ik terug. He, dat is stap 1. En daarmee haalt hij zeg maar wel een stuk van de energie terug. Dan heeft hij 211 bonden, waar hij de meerderheid van de clubs achter zich had. Een aantal heeft zich zeg maar tegen hem gekeerd. En ik denk op de langere termijn, dus ik verwacht eigenlijk in de verkiezingen in maart, geloof ik, dat hij een mooie toekomst achter zich heeft. Dit is de vertrouwenscrisis en hij zal niet anders kunnen concluderen.
7: Dat hebben we van zijn voorganger Blatter ook wel eens gedacht, dat dead man walking was. En dan had hij toch nog weer iets te geven aan bonden die op zoek waren naar geld of prestige. En dan bleek het plotseling toch weer anders te liggen.
4: Dat klopt, hè. Dat speelt, dat is voetballerij, zeg ik dan maar even. Maar als je puur even kijkt naar vanuit het boardroomgedachte, zoals wij hier zitten, dan heb je zeg maar bestuurlijk falen en juridisch falen. Hè? En je hebt het hier over bestuurlijk falen. Juridisch heeft hij gezegd, ik heb een fout gemaakt, neem ik terug. Excuus daarvoor.
7: Maar de eerste fout is al dat hij dat zonder enig overleg naar buiten heeft gebracht. Dat zelfs zijn rechterhand dacht, wat doe ik hier nog?
4: Ja, nou ja, dat is zeg maar, dat kun je autoritair leiderschap noemen. Hè? Dat is het ook. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. Hij is niet de enige in een boardroom overigens waar dat gebeurt. En dat Jeroen dat ook wel kan bevestigen. Dat zie je veel vaker.
7: Ja, wie is nou jullie eigen Infantino? Naam en rugnummer.
5: Nee. Ja, dat bevestigen wij hier.
6: Noem even de naam Trump. Dat bedoel, dat al genoeg genoemd. Hè?
7: Maar die kennen jullie niet persoonlijk.
6: Nee, dat is waar. Dat is waar, ja.
7: Maar liep er bij FC Utrecht, waar natuurlijk een grote investeerder achter zit, ook een soort Infantino rond?
4: Nee, maar wat je daar ziet, is zeker geen Infantino. Is een hele aardige, prima kerel met een goed hart. Maar wat daar gebeurt, je neemt een besluit om zeg maar de salarisplafonds te gaan inbouwen. En je zegt, we moeten een paar spelers verkopen. En dan wordt er inderdaad in de winterstop worden een aantal spelers verkocht. En toen zei ik van, en nu? Ja, we moeten ook nog iets vertellen, Anton. En wat dan? We hebben ook nog een speler gekocht. En toen ben ik afgetreden. Want dat heeft ook zijn weerslag op jou.
7: Maar veel mensen vinden het dermate aantrekkelijk om in de voetballerij werkzaam te zijn.
4: Absoluut.
7: De Anton Wiggers hebben dus wel een sterke rug. Maar die laten dat allemaal passeren. Omdat ze het wel interessant vinden om een commissariaat bij FC Utrecht te
4: krijgen. Je moet principe gedreven zijn en zeggen, als het aan mijn principes raakt, dan stap ik eruit. Het is een omgekeerde wasstraat, Thomas. Je komt er schoon in en je gaat er vies uit. Dat is de meest. Als je heel veel geld hebt, en het kan je niet zoveel schelen, en maak je niet uit, je hebt een goed hart en je hebt goed gevoel bij die club, denk aan FC Utrecht, moet je dat vooral gaan doen. Hartstikke leuk. Maar de kern van de club is 40, 50 man, het bestuur, de technische staf en daaromheen heel veel mensen die het leuk vinden om bij zo'n
7: club. Maar je blijft dus niet schoon. Dan moeten we zeggen, Infantino had al een fikse carrière bij de FIFA achter de rug voordat hij tot het hoogste werd geroepen. Hij was de opvolger van Sepp Blatter.
6: Nou, ja.
7: Zijn belofte was, ik ga het allemaal anders doen, want wat er allemaal op het cv van Sepp Blatter staat, die nu notabene heeft gezegd, dit gaat mij veel te ver.
4: En moet er vrouw komen?
6: Dat is ook nog het mooiste van het verhaal. Ja.
7: maar hoe lang blijf je fris? Want die Infantino die is nu toch ook wel behoorlijk verkreukeld geraakt.
6: Nou, absoluut. En kijk, weet je, de vraag is ook überhaupt of hij nog wel voor deze termijn mag opgaan. Hè? Want hij is natuurlijk gekozen, of niet gekozen. Ja, inderdaad wel gekozen, sorry. In de eerste termijn, maar dat was na de aftreden van Sepp Blatter. Dus eigenlijk heeft hij de termijn en die telt dan niet officieel. Maar kijk, wat hij gedaan heeft, en wat Sepp Blatter zelf ook gedaan heeft, door die voetbalbonden, door allemaal één stem te geven, heb je natuurlijk wel een heel scala aan kleinere bonden die je aan je kan binden door inderdaad giften, speciale dingen te doen, et cetera. Ja, kleine envelopjes. Nou, noem het maar op. En het is natuurlijk, ja, wat dat betreft, wel echt een corrupt zootje.
7: We gaan naar het grote geld. En dan kom je ook grote bedrijven tegen. OpenAI heeft een verzoek bij de rechter ingediend om de zaak die Apple vorige maand heeft aangespannen vanwege vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen te seponeren. Advocaten van de maker van ChatGPT noemen de zaak verrot tot op het bot. Apple wil dan weer dat de oud-medewerkers om wie het gaat verboden wordt om vermeende vertrouwelijke informatie te benaderen, te verkrijgen, te gebruiken of te openbaren. Want het gaat dus om die twee oud-Apple-medewerkers die zijn vertrokken naar OpenAI en volgens Apple hebben ze geheime informatie meegenomen om de producten van het AI-bedrijf te verbeteren. OpenAI ontkent in alle toonaarden, dat hebben ze nu ook publiekelijk gedaan. Dit gaat over het meenemen van kennis of het stelen van bedrijfsgeheimen. Waar zit hem dan het verschil?
6: Ja, kijk, weet je, stelen van kennis of meenemen van bedrijfsgeheimen, dat is natuurlijk strafbaar. Laten we dat heel helder zijn. Ja,
7: maar en
6: dat
7: moet je met je laptop onder de arm vertrekken.
6: Ja, inderdaad. En ja, goed, de voorbeelden zijn daarvan natuurlijk dat je inderdaad als manager of als zeg maar commercieel manager alle gegevens van je klanten downloadt en meeneemt naar de concurrent. Dat is gewoon strafbaar. Ja. Tegelijkertijd, de kennis die in je hoofd zit, de kennis, de ervaring ook met name, ja, die neem je mee naar een ander bedrijf. En je kan moeilijk zeggen van ja, die ervaring en de manier hoe je bepaalde dingen bereikt, et cetera, ja, dat mag je niet uitvoeren bij het nieuwe bedrijf.
7: Maar ik noem die laptop niet zomaar, want nee, Apple stelt dan ook dat een van die medewerkers een computer had en die missen ze nog.
4: Ja, dat komt vaker voor. Ik heb ook een paar laptops thuis liggen, moet je zeggen. Maar die zeggen, kijk, je hebt onboarding en je hebt offboarding. En in het offboardingproces bij Apple is ook het nodige misgegaan. Op het moment dat je zeg maar beschikbaarheid hebt over... Je kunt een laptop meenemen, maar niet de beschikbaarheid hebben over de informatie. Dus ik denk dat in de offboarding van Apple nodig is misgegaan. Want er wordt gezegd dat ze nog hebben geprobeerd aan te loggen op het systeem van Apple. Nou, dat is natuurlijk prima koren op de molen van Apple. Aan de andere kant zal OpenAI zeggen, jongens, je hebt zelf een fout gemaakt. Bovendien, het is niet mijn probleem. Maar je beschuldigt twee mensen en ga het maar bewijzen. Het is echt een bewijszaak waar het over gaat. Heel moeilijk. Ik denk ook niet dat ze het gaan halen. Ik denk dat ze de pers hebben gezocht om...
7: Wie haalt het niet? Apple niet?
4: Nee, die gaan het niet halen. Dat
7: omdat het lastig is om aan te tonen?
4: Je kan het niet aantonen, nee. Zo is het, ja.
7: Dus het is bewust in de publieke arena nu?
4: Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat Apple ook geen behoefte heeft om in de pers gezien informatie te zien dat ze zeg maar lek zijn. Of dat ze geen goed proces hebben ten aanzien van mensen die vertrekken. En dat heeft OpenAI gewoon goed gezien. En daar vallen zij op aan.
6: Ja, nou dat heeft de OpenAI gedaan. Hè. Die heeft vervolgens inderdaad berichtjes laten zien van dat Apple-medewerkers nog steeds contact opnamen met de oud-werknemer. Om te zeggen van, ja, hoe zit dat, hoe zit dat? Ja, weet je, daarmee toon je eigenlijk aan dat Apple zelf actief contact heeft opgenomen. Dus ja.
7: Maar dat is dan om het lek te dichten vermoedelijk?
6: Nee, gewoon omdat zij ook bepaalde dingen moesten weten nog van hem. Ah. Omdat die informatie in zijn hoofd zat en niet in het hoofd van de medewerkers van Apple.
7: Ja. Maar als je... medewerkers van een, zou je kunnen zeggen, concurrerend bedrijf overneemt. Doe je dat dan voor de specifieke kennis of een profiel van die medewerker? Of denk je, het is toch mooi meegenomen dat we daarmee ook zijdelings een kijkje in de keuken krijgen?
6: Natuurlijk, want die ervaring, als jij 10 jaar lang voor een ander bedrijf hebt gewerkt, wat precies jouw concurrent is, dan weet je inderdaad de procedures, je weet het businessmodel, je weet hoe ze bepaalde klanten benaderen, wat voor pitches ze geven, et cetera. Dus ja, natuurlijk, die kennis en ervaring neem je natuurlijk mee naar je eigen bedrijf. Dat is ook niet meer dan logisch.
7: OpenAI zegt nu, dit is allemaal absoluut buiten elke orde. Het is onzorgvuldig, agressief, persoonlijk, had echt allemaal anders gekund, was eventjes met ons om de tafel gegaan, dan hadden we samen een oplossing gevonden. Is dit een hele Roomse voorstelling van zaken? Had het minderlijk geschikt kunnen worden?
4: Dit ga je gewoon zien in de rechtszaal, maar die gaat echt niet komen. Het is gewoon communicatie en communicatie. Het grappige is trouwens dat Apple niet ging, die ging niet investeren in AI. En OpenAI gaat dan kennelijk nu in hardware investeren.
6: Ja, dat is nog het mooiste van het verhaal, inderdaad. Ze gaan allebei elkaars markt.
4: Heel vreemd, ja? Toch?
6: Ja.
7: Ik dank jullie voor dit panel. Het zat bomvol, maar jullie hebben mijn vertrouwen niet beschaamd. Het was fantastisch om te horen, om bij te mogen zijn. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. En Jeroen Verkouteren was er ook, specialist op het gebied van fusies en overnames. We weten wel wanneer we je moeten uitnodigen, van Qfinity. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Honderdduizenden huishoudens hebben problematische schulden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En volgens onderzoek van meerdere ministeries kost die schuldenberg de maatschappij jaarlijks minimaal 8,5 miljard euro. De deurwaarder is degene die namens de schuldeiser het geld komt invorderen, maar de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ziet graag dat de deurwaarder ook helpt bij het oplossen van de achterliggende problemen. De gast is Chris Bakhuis van Kesteren, voorzitter van deze beroepsorganisatie. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Wanneer komt die deurwaarder, laten we maar bij het begin beginnen, eigenlijk in beeld? Wanneer kan een schuldeiser aankloppen bij een kantoor?
6: Dat kan vanaf het moment dat de factuur niet is betaald. Dan kan die de deurwaarder vragen, wil je namens mij een aanmaning sturen? In de regel stuurt de schuldeiser de leverancier eerst zelf een aanmaning. En dan kan die er daarna voor kiezen om het aan de gerechtsdeurwaarder in handen te geven. De gerechtsdeurwaarder zal ook eerst aanmanen en dan komen de kosten bij. En dan ligt het aan de afspraak met de leverancier wat het vervolg is. Want als er niet betaald wordt, ja, dan zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt om een vonnis te halen. En de rechter gaat dan oordelen of dat terecht is.
5: Ja, maar nu zijn we in één antwoord heel snel van één keertje niet betalen naar een gerechtelijke procedure gegaan.
6: Ja, klopt.
5: Daar zit natuurlijk nog een hele wereld tussen.
6: Daar zit inderdaad een hele wereld tussen. We noemen het de reis van de vordering. Dus er wordt eerst een aantal keren aangemaand. En als burgers of bedrijven, want we komen ook bij bedrijven en we komen bij burgers, niet kunnen betalen, dan ga je het gesprek aan. Wat is de reden dat er niet kan worden betaald? Is het tijdelijk? Zijn er mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen? Of is er meer aan de hand? Is het problematisch bij
5: burgers? Moet je eerst weten wat er aan de hand is voordat je een goede route naar het vorderen van die schuld kunt inzetten?
6: Nee, dat hoeft niet per definitie. Want op het moment dat een burger of een bedrijf zegt, ik kan nu betalen of over 1 of 2 maanden, dan ga je de meeste mee akkoord en dan vraag je niet door. Maar er kunnen indicatoren zijn die maken dat je moet doorvragen. Bijvoorbeeld, je komt voor de derde keer met een andere vordering aan de balie, of je komt voor de derde keer bij die burger aan de deur, of je hebt het gesprek. Want wij voeren aan de deur het gesprek. Wij zijn het gesprek van mens tot mens.
5: Bent hier ook met een missie, dat kunnen we maar meteen duidelijk stellen. Jij wil graag dat het beeld van de deurwaarder als de boeman die zonder pardon binnenkomt en alles komt opeisen, dat dat in de prullenbak gaat?
6: Ja.
5: Jullie zijn een gesprekspartner.
6: Wij zijn een gesprekspartner, want wij komen aan de deur, aan de balie en wij voeren het gesprek. We geven juridisch advies, maar als we indicatoren hebben dat er meer aan de hand is, dan hebben wij een doorverwijzende functie. Wij willen die doorverwijzende functie ter voorkoming van ernstige financiële problemen. En als het ernstig is, wil je dat de partij bij wie je komt, dat die geholpen wordt, dat wordt uitgebreid.
5: Ja, en wij horen en zien veel. Dat een bedrijf of een burger toch kan betalen, ondanks dat het in eerste instantie niet leek te lukken. Maar jullie zijn ingeschakeld. Moet dat dan ook via de gerechtsdeurwaarder? Of kan zo iemand zeggen, nou, ik heb het inmiddels begrepen, ik heb die aanmaning ontvangen, ik betaal dan wel direct aan de schuldeiser?
6: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het is eigenlijk stelregel, als bij de deurwaarder in behandeling is, dan zit er meestal een stukje in kaskosten bij. Dan moet er rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald. Er wordt ook gecommuniceerd middels de deurwaarder. Dus als de andere partij een verweer heeft, is het er niet mee eens, dan kunnen wij dat doorsluizen naar de opdrachtgever. Of we kunnen adviseren, dan zit ik alweer een stukje verder in het proces, bent u het er niet mee eens, dan geven we advies hoe men verweer kan voeren, hoe men juridisch advies kan inwinnen, et cetera. Ja. Dus als men zegt, ik wil betalen, dan is het in principe aan de deurwaarder, tenzij wij als deurwaarder aan het loket of aan de deur staan met het verzoek om rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen. Maar dat blijkt dan ook uit de stukken die we ter hand stellen.
5: Ja, precies. Ik kom op jullie eigen site namelijk een hele waaier aan mogelijke kosten tegen. Incassokosten zijn er natuurlijk, maar ook proceskosten, informatiekosten, beslagkosten, executiekosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de rente. Het gaat in Nederland ook zeker sinds die veel bekeken en besproken documentaire schulden, gaat het over de schuldenberg en hoe een schuld wordt opgebouwd. Zijn de kosten nog altijd wel in verhouding, als je dit zo allemaal hoort, met de schuld waar het om gaat?
6: Er moet wel een verschil gemaakt worden. Je hebt incassokosten. Dat zijn kosten die bovenop de factuur komen als er niet op tijd wordt betaald. Dat is ook wettelijk geregeld. Dat is 15% met een minimum van €40. En dat gaat naarmate de vordering hoger is, gaat die staffel naar beneden. Die tarieven zijn al sinds 2014 niet geïndexeerd. Is dus door de overheid geregeld. Daarnaast zijn er tarieven, de kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen. Zoals de kosten voor de oproep voor een rechter, of de kosten voor het leggen van een loonbeslag, of de kosten voor een bankbeslag. Die kosten zijn door de minister vastgesteld.
5: Maar een bankbeslag, dat kan dus gaan omdat er nog een schuld open staat van pak een beetje €100, of een schuld van €100.000. Nee. Dat maakt voor de kosten voor dat bankbeslag niet zoveel uit.
6: Nou, het moet wel verschil gemaakt worden. Wij mogen pas beslag leggen als we de gang naar de rechter hebben gemaakt of als er een dwangbevel is. Dus dan zijn er al aanzienlijke kosten bijgekomen. En voor het maken van extra kosten door het uitvoeren van de ambtshandeling zijn wij verplicht een afweging te maken. Met een heel mooi woord heet dat een proportionaliteit of een opportuniteitsafweging.
5: Dus voor die 100 gulden doe je het niet?
6: Als het niet in verhouding is, dan maak je echt een afweging om het niet te doen. Wat we daarnaast ook doen, dat zijn we verplicht. We hebben een register, een beslagregister. En daar moeten we in kijken als we een ambtshandeling willen plegen. Dus stel voor, je wil een bankbeslag leggen. Of beslag op een loon. En je kijkt in dat register en je ziet dat er al een beslag.
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het staat wel onder druk, maar ik denk dat er voldoende gerechtsdeurwaarden zijn en we kunnen de markt voldoende bedienen. Vanuit de markt horen we geen klachten. Wat wel zo is, wij staan midden in de maatschappij. Wij zijn de ogen en de oren van de overheid. Wij zien waar wetgeving knelt. Dus vandaar dat beslagregister is ons initiatief. Want schuldeisers buitelden over elkaar heen en maakten kosten terwijl het niet verhaalbaar was. Dus het is in het algemeen maatschappelijk belang dat die ontwikkeling er is.
3: Is het ook mooi als je door de kroon benoemd bent en je bent een ambtenaar, dat je dat algemeen belang stevig voor ogen houdt. Maar ik kan me er ook niet aan de indruk onttrekken, en dat maakt jouw beroep denk ik ook zo fascinerend, dat je tegelijkertijd zelf een bedrijf bent, dat je ondernemer bent, dat je dus ook moet kijken waar wordt het geld verdiend. Wanneer wordt dat een lastige spagaat?
2: Dat hebben we op dit moment nog niet. Maar het zou natuurlijk kunnen als het aantal ambtshandelingen nog meer gaat teruglopen. Wat de verwachting is, omdat onze rol meer opschuift naar de preventieve kant. Dus het is wel belangrijk, daar waar verwacht wordt vanuit de politiek, de overheid en de maatschappij, dat wij onze rol pakken in de preventieve fase, dat wij daar ook een vergoeding voor gaan krijgen. Want enerzijds staan we aan de deur of het loket met een ambtshandeling en leggen we uit juridisch wat de mogelijkheden zijn. Of verwijzen we ze naar advocatuur, juridisch loket, of een andere hulpverlenende instantie. Maar voor dat stukje, dat doorvragen en kijken wat er aan de hand is, ja, daar hebben we meer tijd voor nodig.
3: Mag ik dan toch nog even kijken naar de opbouw van jullie eigen verdienmodel of de factuur, zo je wilt. Want je zegt, wij verrichten ambtshandelingen, dat is allemaal wettelijk geregeld, er geldt een bepaald tarief voor, maar je gaat ook aan de slag, je gaat op pad voor de schuldeiser. Kan je of moet je met die schuldeiser, los van die vaststaande tarieven, aparte afspraken maken over wat je krijgt voor je dienstverlening?
2: Ja, eerst even onze positie. Wij zijn onafhankelijk. Wij staan tussen de opdrachtgever en de burger in.
3: Maar je wordt er ingeschakeld door die schuldeiser die zegt, ik wil dat mijn factuur betaald wordt.
2: Ja, als de schuldeiser zegt, deurwaarder gaat dagvaarden, hebben wij dat te doen.
3: Want wij hebben het duidelijk dat er een relatie is van opdrachtnemer en opdrachtgever.
2: Ja, maar wij hebben een ministerieplicht. Wij moeten het uitvoeren. Dus wij hebben op dit moment niet de mogelijkheid dat als de opdrachtgever zegt, deurwaarder, ga maar door, dan kunnen we niet zeggen, we stoppen. We maken wel die afweging en we geven een advies. Want daar waar de schulden zijn en het niet verhaalbaar is, is het echt zinloos om door te gaan de verdere kosten te maken. Dus wij staan echt tussen die partijen in. Wij hebben een eigen afweging te maken. En ik weet dat men denkt dat wij een verlengstuk zijn, maar dat is niet zo. Nee. Dus wij moeten kijken wat het beste is voor de schuldeiser en de burger.
3: Maar de vaststelling dat je en ambtenaar bent en ondernemer bent, die is volgens mij correct.
2: Die is correct.
3: Dus waar verdienen jullie dan je geld mee?
2: Op het moment dat een vordering niet verhaalbaar is, dan moet je de nota neerleggen bij de opdrachtgever, de schuldeiser. Ja.
3: Dus die opdrachtgever, je staat tussen die schuldenaar en die schuldeiser in, maar hier zeg je toch wel, die schuldeiser, dat is mijn opdrachtgever. Daar ligt de rekening.
2: Daar komt dan uiteindelijk de rekening te liggen, maar en dat is ook wel goed om te benoemen. 80-90% van de vorderingen worden gewoon netjes betaald. Er blijft maar een klein stukje over waarvoor je in andere acties moet gaan nemen of dat het problematisch is. We doen per jaar 2,5 miljoen dossiers af. We hebben 10,5 miljard te vorderen. Dus we zijn heel belangrijk voor de economie van Nederland, voor de bedrijven die geld te vorderen hebben, voor het grote MKB, het klein MKB, de loodgieter om de hoek, maar ook de bijstandsmoeder. Dus wij bedienen allerlei soorten opdrachtgevers. Ja. Dus
3: zou je hopen dat je soms op een warm welkom mag rekenen. Een redacteur van nu.nl liep een tijdje terug mee met een deurwaarder. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
2: Ja.
3: Nou, vond ik een interessante reportage, want het was een goed gemutste man. Ook helemaal niet van plan om de boeman uit te gaan hangen. Nee, hij had voor het geval iemand niet zou open doen, niet thuis zou zijn, grote groene en paarse enveloppen meegenomen, zodat misschien die envelop een volgende keer wel zou worden opengedaan. Maar de conclusie na een dagje meelopen was, ja, ik kan wel de gesprekspartner willen zijn, maar dan wordt die opengedaan voor mij.
2: Ja, nou ja, dat zijn van die dagen dat er soms weinig mensen thuis zijn.
3: Ja, maar is dat nou zo? Zijn mensen niet thuis? Ja. Of willen ze niet thuis zijn?
2: Nou ja, er is een schaarste aan personeel.

0: Dus ik denk dat er inderdaad veel mensen niet thuis zijn. Ja, maar je probeert. Ja, maar ik bespreek eigenlijk. Ik ben jarenlang aan de deur en achter de deur geweest. En mensen doen echt wel open. En sommige mensen doen niet open omdat ze bang zijn. Om open te doen, want ja, stel, ze zijn bang dat de spulletjes het huis uit worden gehaald. Maar dat is niet zo. Er is wetgeving voor dat het ook niet meer zomaar mag. Dus dat is één. Daarnaast kan het zijn als mensen of bedrijven niet reageren ter plekke als je daar bent, dan gebeurt het natuurlijk heel vaak dat er naar aanleiding van het stuk wat je achterlaat, dat er wel contact wordt opgenomen om tot een oplossing te zoeken.
1: Ja. Maar goed, dat stuk wat je achterlaat, hè, ik vond dat interessant om te lezen. Hij was wettelijk verplicht om paarse en groene enveloppen achter te laten, want dat valt op. Dus komt dat niet zomaar op de stapel te liggen. Misschien wordt het wel geopend. Dat is natuurlijk iets wat we kennen van mensen met schulden. Die openen die dingen niet meer.
0: Nee, dat klopt. Mensen zijn vaak murf. En het kan helpen. En het is geen wettelijke verplichting om een kleur te gebruiken. Nee. Het is wel een verplichting om op die envelop te zeggen: dit is een ambtstuk. Het heeft spoed. Wilt u het alsjeblieft direct openmaken? Dat is eigenlijk wat er op de envelop staat. Dus die burger neemt contact, of dat bedrijf neemt contact op, of om een regeling te treffen. Maar wat we ook doen is, kijk, we gaan naar dat adres toe. We gaan naar dat bedrijf toe. En we hebben de Kamer Verkoophandel gecontroleerd. We hebben het BRP gecontroleerd. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. We controleren, zit dat bedrijf er nog? En soms staat de pand leeg. En staat het bedrijf nog ingeschreven. Soms staat een woning leeg en staat de betrokkenen nog ingeschreven. Dus wij borgen ook die rechtszekerheid. Hè. Naast zeg maar die afweging, gaan we die kosten maken of niet? Wij hebben die poortwachtersrol. Woont de betrokkenen daar? Zit het bedrijf daar nog? Om te zorgen dat het stuk de betrokkenen bereikt. Want het is natuurlijk heel belangrijk.
1: Maar die betrokkenen die gaat vaak uit van een horrorscenario waarin er beslag wordt gelegd, waarin hij zijn boeltje moet pakken. Terwijl dat vermoedelijk niet eens aan de orde is.
0: Nee, dat nou zo, dat is wel heel bout gezegd. Het is in de regel zo dat mensen.
1: Nou, jij zegt hier, ik kom langs om te helpen. Dat was eigenlijk.
0: Ik kom langs om te helpen.
1: Is niet zeggen van u kunt uw spullen pakken, toch?
0: Nee, dat doen we ook niet. En dat wij hebben zelf gezorgd voor wetgeving. Dat het niet meer mogelijk is om inboedel die niet bovenmatig veel waard is, die mag je niet meer in beslag nemen. Want het is kostenverhogend. Maar je gaat het gesprek aan. En als je aan die deur staat van mens tot mens, dan krijg je een gewoon gesprek en dan hoor je wat er aan de hand is. En dan ga je oplossingen zoeken. Dus het feit dat inboedel uit het huis wordt gehaald omdat er schulden zijn, dat gebeurt niet meer. Uitzondering daar gelaten. En mensen dat ze uit hun huis worden gezet vanwege huurachterstand, omdat er een en er is een uitspraak van de rechter dat ze worden ontruimd. Ook dat is veranderd.
1: Maar wat zegt een corporatie dan? Want die wacht misschien al 3-4 maanden op huur. Ja. Die komt niet binnen.
0: Ja,
1: moet dan toch worden opgetreden.
0: Ja, even nog wat cijfers. 2016 waren er ongeveer 10.000 ontruimingen per jaar. Nu zijn dat er 3700 per jaar. En was de schuldeiser vroeger degene corporatie die zei, ja, deurwaarde, ik heb 3 maanden huurachterstand. Ik heb een wachtlijst en ik heb hier een gezin die wel wil betalen. Wilt u zorgen voor ontruiming, zodat ik de woning weer te mijn beschikking heb? Nu is het zo, deurwaarde, voorkom ontruiming. Ga het gesprek aan, ga naar de deur. Ik wil dat er een duurzame oplossing wordt gezocht voor dit probleem.
1: Maar dat is interessant om te weten wat dan de achterliggende verklaring is voor die financiële problemen. Ik las een interview met jou waar meerdere mensen aan het woord kwamen, overigens in de NRC, waarin je zegt het is een cruciaal verschil te weten of je te maken hebt met niet-willers of niet-kunners.
0: Ja.
1: Nou, ik neem jou alvast de woorden uit de mond, maar wat bedoel je daar precies mee? En hoe weet je dan of iemand een niet-kunner of een niet-willer is?
0: Op het moment dat jij weet dat er meerdere schulden zijn en dat er beslag ligt op een inkomen, en je ziet gewoon aan het inkomen schulden die er zijn, dat er gewoon niets te halen is, dan is het gewoon een niet-kunner. En degene die niet wil, ja, dan weet je dat er bijvoorbeeld een huis is en een overwaarde, et cetera. En die wil gewoon niet betalen.
1: En ben je niet-willer minder scrupules?
0: Nee hoor, dan nou, doe je gewoon... Nee, geen scrupules. Het is gewoon een financiële afweging. Kosten, baten, is het zinvol om je door te gaan of niet? En dat is de afweging die je maakt. En ja, emoties moet je wel een beetje buiten de deur laten. Je moet daar, je bent er om te helpen, om je taak uit te voeren, je ambtelijke taak.
1: Als je er bent om te helpen, maar je sluit emoties uit, dat is toch vreemd?
0: Ja, maar
1: ik kan me voorstellen dat je toch die honderden of duizenden keren dat je zelf met het beeldje hebt gehakt, zo af en toe dacht... Ik ben naast gerechtsdeurwaarder ook nog mens?
0: Ik ben altijd mens naast gerechtsdeurwaarder. Maar als je bedoelt dat je zegt van... nou, nu ga ik eens even lekker wel incasseren op met een bottenbelde in. Nee, dat mag niet aan de orde zijn. En zeker, je bent mens. En juist omdat je mens bent en het gesprek aangaat... krijg je die informatie en die openheid van zaken... om te zorgen dat er een oplossing gaat komen voor het probleem... waar je voor op dat moment aan de deur bent. En zeker ben ik mens. Ja hoor, absoluut.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Conflictsituaties en agressie horen nu eenmaal bij het vak van gerechtsdeurwaarder. Of nee, elke vorm van verbale of fysieke agressie is onacceptabel.
0: In principe is elke vorm van agressie onacceptabel. Maar de praktijk leert, en dan komen we toch wel op dat stukje emotie.
1: Jij kent de praktijk, want jij bent Chris Bakhuis van Kesteren... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe ziet die praktijk eruit?
0: Die praktijk ziet eruit dat als je aan de deur komt... en je staat bijvoorbeeld met een dagvaarding in een vechtscheiding aan de deur... kunnen de emoties bij de andere partij soms hoog oplopen. Daar weten we met verbale agressie als gerechtsdeurwaarders... heel goed mee om te gaan. Anders is het dat wanneer de agressie fysiek wordt... of ernstige vormen aanneemt, ja, dat is onacceptabel. Dus gerechtsdeurwaarders zijn wel gewend om te gaan met verbale agressie.
1: 81% van de gerechtsdeurwaarders, cijfers van 2024... onderzoek van Ipsos en INO, heeft te maken met agressie tijdens het werk. Vorig jaar ging het om 771 meldingen. Staat alweer in jullie eigen jaarverslag.
0: Ja. Ja, nou ja,
1: dus het is geen incident?
0: Het is geen incident, het komt vaak voor. Maar als je het afzet tegen het aantal dossiers wat wij jaarlijks afdoen... dat is 2,5 miljoen. En de
1: ja, maar die doe je ook wel eens schriftelijk af, denk ik, toch? Je gaat niet 2,5 miljoen keer langs.
0: Maar 1,5 miljoen ambtshandelingen, dus we komen vaak aan de deur. En daarnaast ook nog deurbezoek. We weten daarmee om te gaan. En ja, de aard van ons beroep is natuurlijk... dat we niet altijd een leuke boodschap hebben. Want we komen vertellen, u moet betalen... of we komen een verzoekschrift voor een echtscheiding uitreiken... of een faillissementsoproep bij een bedrijf. Dus ja, dan kunnen de emoties hoog oplopen.
1: Maar heb jij zelf, want je doet het nu volgens mij niet meer actief, toch? Je gaat niet meer langs de deur.
0: Ik ga de laatste jaren niet meer langs de deur.
1: Heb je wel eens moeten rennen?
0: Niet moeten rennen. Maar ik heb wel eens te maken gehad met agressie... dat ik een duw in mijn rug heb gehad. En dat is onacceptabel. Daarvan heb ik ook aangifte gedaan bij de politie. En ook bedreigingen in de tijd met poederbrieven. Die periode hebben we ook nog gehad. Ja, dan doen we gewoon rücksichtloos aangifte. Bepaalde verbaal geweld.
1: Is er sprake van geweld ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder. Waar leidt dat toe als je aangifte doet?
0: Dat ligt eraan aan wat er gebeurd is, maar dan wordt de aangifte opgenomen... en dan is het aan de officier om strafvervolging in te stellen. En de laatste jaren is er zeker in een aantal gevallen... door de officier van justitie is de strafvervolging ingesteld. Heeft ook geleid tot het opleggen van straffen. En terecht, want ja, even, je moet natuurlijk wel met je handen... van onze deurwaarders afblijven. Wij voeren een taak uit. Dus de ene keer is het staarden voor de alimentatiemoeder... de andere keer voor een zorgverzekeraar. Iedereen moet recht kunnen halen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat als jij levert... dat je ook betaald krijgt.
1: Ja. Maar wat doet die agressie uiteindelijk met waar je daarvoor komt? Namelijk die boodschap brengen, schuld vorderen. Dat gaat onverminderd door. Of denk je toch, ja, moeilijk adresje?
0: Het kunnen moeilijke adressen zijn. Hè. Dus sommige mensen hebben een wat korte lontje. Maar dat zien we ook al in de praktijk. Als je boodschappen doet, als je iets... te dicht op iemand komt met je winkelkarretje... kan het ook al ruzie opleveren. Maar ja, meestal als je het gesprek aangaat... en je helpt mensen ook... en je zegt wat de mogelijkheden zijn... eigenlijk binnen enkele seconden, een halve minuut, dan draait het gesprek al.
1: Is het vak leuker geworden? Want jij draait al een hele tijd mee, tot in de vorige eeuw aan toe. Je zegt zelf, onze positie is veranderd. Wij verwijzen mensen door. Wij doen een vroegsignalering. We wijzen naar andere loketten.
0: Schuldeiser is ook veranderd.
1: Is de schuldeiser veranderd?
0: Jazeker, want grote schuldeisers die zeggen, ik wil toch de relatie behouden, ik wil dat er een passende oplossing wordt gezocht. Ook die woningcorporatie die zegt, voorkom ontruiming. Dat maakt het werk veel leuker. Want het is natuurlijk veel leuker om een oplossing te zoeken en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Maar als
0: je
1: alle frictie wegmasseert, dan is er dus zometeen geen gerechtsdeurwaarde meer nodig. Je ziet al dat het aantal zaken afneemt. Je zegt zelf, wij moeten eigenlijk vergoed worden voor alles wat we doen in het kader van die schuldsignalering en hoe mensen daaruit te helpen.
0: Ja.
1: Je bent de laatste voorzitter.
0: Nee hoor, zeker niet. Het beroep van gerechtsdeurwaarder bestond al in het Romeinse Rijk. Over 100 jaar bestaat hij nog. En er zullen altijd mensen zijn die de verplichtingen niet nakomen. Wij zullen altijd nodig zijn. Wij zorgen voor toegang tot het recht. Wij zorgen dat iedereen zijn recht krijgt.
1: Ja,
0: dus wij zullen
1: kan ik
0: altijd
1: mij
0: bestaan.
1: Aan jou vragen en dan zeg je het nog. Maar bepaalde trends zijn er nu eenmaal, toch? Als jij zegt, we moeten nadenken over hoe dit ook financieel voor ons te bolwerken is, als een bepaalde categorie vragen en verzoeken afneemt, dan hoort er dus een vergoeding bij voor alle dingen die we de maatschappij besparen, omdat wij mensen op het goede pad zetten.
0: Uiteraard. Want,
1: en hoe zie je dat voor je?
0: Ja, je benoemde al die 8,5 miljard... wat het de maatschappij kost, zoals het nu is ingericht, zoals het stelsel er nu uitziet. Onze rol is aan het veranderen. Die rol is dat wij meer in de preventieve fase oplossingen zoeken, het gesprek aangaan en kijken wat we kunnen betekenen. Een collectief afbetalingsplan bijvoorbeeld voor alle schuldeisers. Kijken of er een zorgplicht, de doorverwijzing naar de gemeente.
1: Ja, maar daar krijg je dus nu nog niet voor betaald.
0: En daar krijgen we nu nog niet voor betaald. Dus men verwacht dat van ons en wij kunnen dat ook. Want ik durf gerust te zeggen dat wij een beroepsgroep zijn die wendbaar zijn, soepel zijn, efficiënt en effectief
1: kunnen
0: werken.
1: Precies wat mensen altijd denken bij gerechtsdeurwaarders.
0: Nee, efficiënt en soepel. Niet. Nee. Ze vallen mee hoor, ze vallen echt wel mee. Okay. En dus wij kunnen veel. En als men vraagt van joh, deurbezoeken, in het kader van vroegsignalering is de nota niet betaald, kunnen wij het doen. Wij kunnen ook, dat hebben we al een keer eerder aangeboden, de Belastingdienst had een tekort aan personeel. Toen hebben we gezegd, we kunnen jullie helpen. En,
1: maar dan zijn ze gestopt met het innen van coronaschulden. Terwijl jij jaren geleden al hebt gezegd, het is geld van ons, voor ons, tot je dienst.
0: Ja.
1: Waarom
0: absoluut
1: wordt er dan geen gebruik van gemaakt?
0: Op een gegeven moment zou men eerst kiezen voor andere oplossingen en erop terugkomen. En wij wachten nog op het volgende gesprek. En wij zijn vasthoudend en volhoudend.
1: Ja, dit is de rechtsdeurwaarder as we know it.
0: Ja, en
1: vasthoudend en volhoudend.
0: We zitten aan tafel, we blijven aan tafel. Ja. En, want ik denk dat we het goed doen. Belastingdienst stuurt brieven. En uiteraard is de Belastingdienst voor ons allemaal. Maar wij komen aan die deur, aan die balie.
1: Punt gemaakt. Chris Bakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Vincent Tervoort, de grote man achter Chateau Meiland, of Bo 5 Days Inside over de wereld van de tv-producties. In een wereld waarin overigens steeds minder lineair gekeken wordt, luister dan naar de top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat laatste, dat was er zeker bij de ondernemers van vandaag bij mij in de studio. Met speciale lampjes die de benen van fietsers vanaf de zijkant verlichten, willen ze meer veiligheid in het verkeer in Nederland. Maar dan komt er een grote programmeerfout aan het licht tijdens de drukste verkoopmaanden. Nou, de fout loopt flink in de papieren. Dat lijkt allemaal kommer en kwel, tot er ineens een lichtje gaat branden. Welkom, Lucie en Douwe. Leuk je te zien.
8: Hoi.
9: Goedemorgen.
7: Lucie, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Nou, wij zijn Lucie en Douwe van Zimi. Wij maken het verkeersstukje veiliger van de zijkant op de fiets. Want 71% van de ongelukken gebeurt zijwaarts.
7: Douwe, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: We hebben een merk met een smoel en een gezicht gebracht in een markt die ontzettend saai is.
7: Lucie, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, afgelopen seizoen dachten we in één keer de hele batch te bestellen om klaar te zijn. Maar daar zat helaas een productiefout in.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, laten we beginnen met... leuk dat jullie er zijn. Laten we beginnen met jullie product Zimi. Douwe, je zei het al, het is eigenlijk een hele saaie markt.
9: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand wakker werd en dacht, ik ga vandaag een hele leuke fietslamp bestellen of kopen in de winkel. Nu zeg ik niet dat iedereen dat met ons product doet, maar we gaan het zeker wel op een andere manier insteken. En dat gaan we nog een tijd lang zo blijven doen.
7: Ja, want dit is een fietslampje, Lucie, dat ja, eigenlijk de verkeerde kant op gericht is, toch?
8: Ja, het is letterlijk omdraaien. Wij verlichten de fietser zelf, want je wilt gezien worden in het verkeer. Dus waarom sta je dan niet zelf in het licht?
7: Want wat jullie doen is, ik heb hier het lampje bij me. Dat ziet eruit, ja, het is net even een ander lampje dan je normaal gesproken hebt. Maar in principe ziet het eruit als een fietslampje, zo herken ik het wel. Maar jij zei, dit moet je aan je stuur verbinden, maar dan wel zodat hij op jou gericht is.
8: Ja, exact. Het grote verschil met reguliere fietsverlichting is dat wij deze lamp zodanig hebben ontworpen dat het alleen de benen verlicht. Mm-hmm. En een koplamp is bedacht om breed en hoog te schijnen. Maar die van ons die verlicht echt enkel de bewegende benen.
7: Ja.
8: Het is dus ook een aanvullend product, want een koplamp verlicht de weg zelf.
7: Ja, en dan zie je dus, zeg maar, automobilisten zien dus die benen heen en weer gaan met licht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dan heel zichtbaar is.
8: Ja, klopt. En het speelt ook in op een wetenschappelijk onderbouwd principe, biomotion. En biomotion is dus de menselijke beweging. Het is ook bewezen dat als je dat erkent in het verkeer, dat de automobilisten gelijk denken automatisch van, hé, daar fietst een mens. Let op.
10: Ah, oké. Okay. Goed. Wat kost een Zimi, Douwe?
9: €30.
10: Oké. Okay. Dat is een behoorlijke prijs voor een fietslampje, toch of niet?
9: Dat is precies de vraag die je stelt in de context waar je het in moet zien. Kijk, €30, hè, we zijn een beetje gewend geraakt aan de HEMA-verlichting van €5. Die raak je na een week kwijt, koop je de 10 per winter, geef je die kinderen er nog 5 mee. Ja. Kom je onderaan de streep duurder uit. Kijk, wij maken een product wat staat voor veiligheid. Het is kwalitatief hoogstaand, het gaat meerdere jaren mee, heroplaadbaar. We moeten geld reserveren voor nieuwe innovaties, voor nieuwe producten. Ja. Daar hangt een hogere prijskaart aan, dat is de waarheid.
10: Wie kopen dit, Lucie?
8: Nou, eigenlijk iedereen die fietst. Daarvoor hebben we het gemaakt. Maar nu, alle data afgelopen jaren heeft laten zien dat we vooral 3 groepen hebben. Dus de jonge ouders die het voornamelijk voor hun kinderen kopen. Ja. Rond een jaar of 8, 9 gaan zij zelf fietsen en dat is best wel spannend. Dan heb je nog het woon-werkverkeer. En dan heb je ook nog de betrokken senioren, grootouders, zeg maar. Dus iedereen...
10: Eigenlijk iedereen die fietst, zie je dit kopen. Ja. Als ik het zo... En waar liggen jullie?
9: We, op onze eigen webshop.
10: Oké, okay. Ja, geen retailkanalen?
9: Nog geen retailkanalen. Oh. En dat is eigenlijk met een hele belangrijke reden. We moeten nog best wel voor uitleggen. De reden dat we hier zitten betekent nog dat er een probleem is waar mensen zich bewust van moeten worden. Ik moet uitleggen dat het lampje de verkeerde kant op schijnt. En vervolgens uitleggen dat het voor €30 de komende jaren jou veilig maakt.
10: Ja.
9: Succes vanuit een retailschap.
10: Ja, snap ik. Ja, oké, oké. Okay. Hoe groot is jullie team?
9: Was met 2 afgelopen winter. En we gaan nu met de huidige nieuwe crowdfunding investeren in het nieuwe team. Vanochtend verhuisd. Hoop in september met 10 te zijn. En dan zal het snel doorgroeien.
10: Wauw, oké. Okay. En kun je iets zeggen over omzet, winst, et cetera?
8: Ja, zeker. We zijn enorm gegroeid. Sinds het begin, waar we in 2023 nog 2000 stuks verkochten, is dat nu gegroeid naar 120.000 stuks in totaal.
10: Wow.
8: Dus dat is heel mooi. We zitten ongeveer in 2 seizoenen op 2,5 miljoen omzet momenteel. Winst zijn we echt hard mee bezig. Die potentie zit er echt zeker in. Alleen, we gaan er vandaag over praten. De Tommy-situatie heeft ons nogal wat geld gekost.
10: Laten we daar zo meteen over gaan praten. Eerst even terug naar het begin. Want Lucie, jij wilde ooit uitvinder worden, begrijp ik, toch?
8: Ja,
10: of niet?
8: Willy Wortel was mijn grootste inspiratie.
10: Oh, is. Ja. mooi. Ja. En is dat ook hoe Zimi is ontstaan, of niet?
8: Ja, zeker. Een grappige side note, mijn naam is Lucie, dat betekent licht. Ja. Dus ik denk dat mijn ouders het al wisten, voordat ik het wist. Ik wilde dus altijd uitvinder worden vroeger. Ik heb meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik was gewoon heel gecharmeerd van problemen oplossen, tastbare problemen oplossen die iedereen ervaart. En het ook daardoor een stukje beter, makkelijker, veiliger maken voor de consument. Middels een low-tech hardware product, dat vond ik altijd gewoon al heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga bij de TU Delft studeren, want daar komen alle uitvindingen vandaan. En tijdens mijn master was het dus zover en mocht ik wat ontwerpen om de fietsers veiliger te maken voor maaltijdbezorgers. Nou, die zijn,
10: dat was de opdracht, begrijp ik.
8: Dat was de opdracht, okay, ja. En die zijn natuurlijk voornamelijk in het donker actief. Dus vandaar dat ik vooral daar ging kijken van wat is nou, waar gebeuren nou die ongelukken? Nou, zijwaarts. 3/4 van de ongelukken gebeurt zijwaarts. En eigenlijk is dat de plek waar ik compleet onzichtbaar ben. Dus zo is Zimi ontstaan.
10: Ja,
8: en dat,
10: echt tijdens de studie dit ontworpen?
8: Ja.
10: Oké. Okay. Even de studie nog wel afgemaakt? Of,
8: Zeker. Maar een halfjaartje uitgelopen.
10: Ah ja, oké. Okay.
8: Nee, ik vond mijn studie ook waanzinnig leuk om te doen. Dus dat was ook gewoon een feestje. Ik klinkt wel heel nerdig, maar het is wel echt zo.
10: Goed zo. Wist je iets van ondernemen?
8: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus vroeger altijd al gestimuleerd als wij een vijver in de tuin wilden, mochten we een plan schrijven en presenteren aan mijn ouders. En dan kwam die vijver er.
10: Mm-hmm.
8: Dus dat wel. Maar goed, we waren ook 20 jaar oud, dus wat weet je nou echt?
10: Ja. Met wie was je aan het ondernemen?
8: Ja, met een vriendin van mij, Eliane Koetsier. Nog steeds hele goede vrienden. Helaas is zij, heeft zij een zijslag genomen naar de corporate wereld. Zoals ik zei, we waren natuurlijk heel jong en nog studerende. Dus ja, dan ben je ook maar een beetje aan het ontdekken wat je precies wilt in het leven.
10: Oké, maar met haar ben je dit bedrijf begonnen?
8: Ja.
10: Ja. Geld, waar heb je dat vandaan gehaald?
8: Nou, wij dachten gelijk van, als we dat geld ophalen en het validatie van het product nou kunnen combineren, dan hebben we 2 vliegen in 1 klap. Mm-hmm. Want ja, ga anders maar geld ophalen voor een idee op papier.
10: Ja.
8: Dus we hebben toen een crowdfunding campagne opgericht. En vrij snel toen €36.000 opgehaald. Wat toen genoeg was om de eerste productierun op te starten.
10: En €36.000 in crowdfunding, was dat dan een soort pre-orders? Of was het investering in het bedrijf?
8: Beide. Dus het was vooral pre-orders, want dat was die validatie. Willen mensen er wel daadwerkelijk €30 voor betalen? En een stukje leningen.
10: Douwe, wanneer ben jij aangehaakt dan?
9: 2,5 jaar geleden alweer.
10: Oké.
9: Okay. Ja, ik ken Lucie al veel langer. Ik kwam uit hetzelfde dorp, hetzelfde sportclub. Dus op een gegeven moment was het al een bekend gezicht. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Dat klinkt heel professioneel, maar dat is gewoon bedrijfskundestudie afronden. Vanuit het idee, ik ga ooit wel ondernemen, dan leer ik daar vast wat ik moet doen. Altijd gefascineerd geweest van Shark Tank en de mooie producten die je gewoon kan uitleggen. Iedereen denkt, ah ja, slim, had ik het maar bedacht. Dat had ik met Simi. Ik zag het voorbij komen in die crowdfundingperiode. Toen was het natuurlijk in het dorp groot nieuws. En toen dacht ik, god, wat ben ik jaloers. Ja, het was voor mij een beetje een paperclip idee. Ik dacht, wauw, nou...
10: Shit, deze had ik willen bedenken.
9: Ja, toen had het gevolgd. En toen deed ik op een gegeven moment zelf een masterstudie. Management consulting, vond er echt geen snars aan. Toen heb ik Lucie benaderd voor een, voor een project.
8: Toen is hij in mijn DM geslide.
9: Ja, Gen Z-erig. Instagram DM'tje gestuurd. Ik had natuurlijk de nummer niet. Ik dacht, Lucie, 2 weken geen reactie. En op een gegeven moment zei ze, oeps, ik lees dat eigenlijk nooit.
10: En wat stuurde je dan?
9: Hey Lucie, we kennen elkaar eigenlijk niet, maar ik ken je ook weer wel. Je hebt een fantastisch bedrijf. Ik mag een project schrijven voor een bedrijf naar keuze. Mag ik dat voor jou doen?
10: Ah, oké. Okay, dit was een soort masterscriptie opdracht of zo.
9: Ja, ik mocht in 8 weken mochten we een consultancyproject schrijven voor een bedrijf. Ik had mijn groepjes bij elkaar gezocht. En zei, ik wil graag een go-to-market strategy schrijven voor Zimi. En dan hoopte ik op de laatste dag dat ik erbij mocht komen.
10: Dit was al meteen... Dit
9: was voorbedacht eraan.
10: Het
8: was dan een soort auditie van of zijn kant.
10: Wist jij dit of niet?
8: Ik was toevallig dat moment ook op zoek naar een partner weer. Want ik had het net een jaar alleen gedaan. En,
10: want die vriendin was er al niet meer bij.
8: Ja, nee, die had al de zijslag genomen naar de corporate wereld. En ik wilde wel ook gewoon wel door, want er zat zoveel potentie in. Het alleen doen, dat zit ook niet echt in mijn aard. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om samen te doen. Naast het feit dat ik ook helemaal niet de bedrijfskundige achtergrond heeft die Douwe net beschreef.
9: Mooi stempel.
8: Ja. En daar ook niet per se heel warm van wordt. Ik kan het wel, ik vind het wel geinig. Maar je moet er wel echt intrinsiek warm van worden om daar elke dag voor op te staan. Dus toen hij in mijn DM slide, dacht ik eigenlijk al gelijk, yes. Ik voelde al iets van... Hier zit wat. We hadden het eerste belletje. Toen dacht ik, misschien kan hij wel blijven.
10: Ja.
8: En dat klikte gewoon supergoed. Ik zou het een geschenk uit de hemel willen noemen. Dat wij gewoon zo goed elkaar aanvullen. En ook privé nog eens een keer een hele leuke band hebben. Ja. En echt beste vrienden zijn geworden.
10: Wat leuk zeg. En sindsdien samen eigenaar van dit bedrijf?
9: Ja, dat ging heel snel. Dus dat plan was af. En toen zeiden we, dan moeten we nu geld op gaan halen. Het was ongeveer februari 2 jaar terug. De nieuwe voorraad moest besteld worden. Na dat project zei Lucie, we moeten over een week naar China... want we moeten onze producent ontmoeten. Daar op de hotelkamer een pitch geschreven. Hoe schrijf je een pitch? Dan ga je op Google 6 slides opzoeken. Die knal je dan op LinkedIn. En toen we terug waren, hadden we de eerste gesprekken. Dat was echt een stroomversnelling.
8: Ja, gelijk een pressure cooker samen op de hotelkamer elkaar leren kennen.
9: Ja, samen de hotelkamer delen. Dat geld is natuurlijk op, dus je moet dan zeg maar samen wel delen. Ja, dat moet dan maar. En dan schrijf je die pitch, knal die online. En het eerste investeerdersgesprek was, we voegden €80.000. Die zei, weet je wat het is, jongens? Ik doe die €80.000 wel, maar dan ga je 3 keer zoveel ophalen. Want hier ga je het niet meer halen. En dan weer op z'n kop en het plan weer opnieuw uitdenken. En nou ja, zo leer je wel along
10: Want je moest eigenlijk veel meer ophalen dan die 80.000. Het was gewoon, denk groter was de...
9: Denk groter, ja. Het was een van onze belangrijkste investeerders. Komt ook eigenlijk vanuit het consumentenproduct. Die zat er heel snel door. Je hebt echt wat meer ballast nodig om wat beweging op gang te krijgen.
10: Ja.
9: Uiteindelijk is het €300.000 geworden. Deel marketing, deel voorraad. Was een goede zet.
10: Ja.
9: Dus nog steeds bedankt.
10: Ja, bedankt. En is die investeerder aan boord nog steeds?
9: Nog steeds. En die heeft elk rondje... steeds meegedaan en die vindt het hartstikke interessant en leuk.
10: Ja.
9: Is echt een hele goede vriend geworden eigenlijk. Ja.
10: Leuk. Oké, dus dan, jullie zijn samen bezig aan het ondernemen. Vertel even hoe dat dan groeit. Want de eerste paar jaar, of het eerste jaar verkoop je een paar duizend lampjes, kan me zo voorstellen.
8: Ja, toen Douwe erbij kwam, toen had ik net dat seizoen 2000 lampen verkocht. Net een ton omzet of zo vond ik natuurlijk waanzinnig. Want dat waren 6 getallen had ik het voor mezelf. Six Figure Company had ik voor mezelf bedacht. Ik weet niet of de eerste de 1 echt meetelt, maar goed. Ik had het zo gerebrand. En toen hadden we al de plannen geschreven, de marketing en de investeringen allemaal rond. Dachten we, we gaan wel gewoon iets meer dan keer 2. Dus we kopen 5000 Simi's in, moet wel goed komen. Is al een aardige groei. En toen eigenlijk in augustus of begin september... de eerste marketinguiting die we ooit betaald konden doen... die ramde eigenlijk al door het dak. Dus we kochten 1000 Simi's op die dag. We hadden er maar 5000, dus. Paniek. Dus wij iedereen bellen van shit, zet de marketing uit. We moeten echt nu bedenken hoe we meer voorraad... Het was pas september en het was nog niet eens donker, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk de rest van het seizoen tegen het maximale productiecapaciteiten verkocht. Dus steeds meer. Ja, ze kwamen per 5000, kwamen ze per 3 weken of zo. Maar we hadden ze eigenlijk al verkocht in de voorverkoop voordat ze in Nederland waren.
11: Ja, oké. Okay.
8: Dus
11: aan de ene kant is dat heel fijn, want dan zie je dat het product tractie heeft. Aan de andere kant, je mist gewoon enorm marktpotentieel. Of ja. Toch?
9: Ja, de allergrootste luxe positie die er bestaat natuurlijk. Ja. Kijk, toen voordat ik bij Lucy aansloot, was er gewoon nog nooit een euro echt in marketingbudget gestoken. Dan weet je ook niet wat er gebeurt als je het product aan een grote klok hangt. Dat hebben we toen kunnen doen. Maar je hebt helemaal gelijk, dan voltooi je in de eerste winter met niet het idee, ik heb een fatsoenlijk marketingplan kunnen uitdraaien.
11: Ja, oké. Okay. Dus luxe positie, maar er zit veel kracht in de markt.
8: En het grote voordeel was ook wel dat we niet heel veel voorraadfinanciering vast hadden in voorraad, want die voorraad was al verkocht voordat het hier was.
9: Als je een lesje cashflow wil, dat hebben we toen wel geleerd.
11: Precies. Eerst alles binnenhalen en daarna zeggen, nou, het duurt nog wel even voordat het er is.
9: Ja, dan de marketing inkopen, want je 30 dagen betaaltermijn, dus dan kan je dan later betalen en dat geld tekort komen en zo was het wel.
8: Was het een leuk spel.
11: Menig ondernemer krijgt dit pas door op het moment dat het te laat is, cashflow management.
9: Ja, dat kan me voorstellen.
11: Dus ik merk dat er enorm veel potentie is. En dan denk je op een gegeven moment, shit, we moeten groter gaan denken.
9: Mm-hmm.
11: Wat gebeurt er?
8: Nou ja, we gingen natuurlijk eerst doorplannen van hoeveel denken we dan dat we kunnen verkopen. Hoe groot is die markt? Veel consumenten spreken. Dat is het leuke aan een consumentenproduct hebben die we direct aan de klant verkopen. Je kan gewoon iedereen opbellen. Dus door veel in contact te staan met klanten, service uit te sturen en zo, waren we vrij zelfverzekerd in dat we konden opschalen naar 120.000 stuks. Mm-hmm. Nederland, België en ook Denemarken erbij doen. We hadden al aardig wat leuke weekendjes in Denemarken gespendeerd om te kijken of daar ook een markt voor is. Die leek best wel op Nederland, dus we dachten, let's go. En dan moet je natuurlijk wel voorraadfinanciering ophalen. Dus toen hebben wij kredietlening bij de Rabobank van 1 miljoen gekregen.
11: Zo.
8: Ja, dat was echt heel fijn. En ze hadden echt superveel vertrouwen in ons. Dus dat is een mooie partner.
11: Goed, een bank die een kredietlening van 1 miljoen doet, is ook niet zomaar geregeld.
8: Nee, dat was vrij uniek, was dat ook.
11: Ja.
8: Maar
11: waardoor kwam dat, Douwe?
9: Nou ja, wij bankieren bij de Rabobank. Hè, dus je hebt wel een vertrouwenspersoon van het feit dat ze al langer zien wat je aan het doen bent. Ze geloven in ons en ze geloven in het product.
8: In de groei.
9: Ze hebben wel het grapje gemaakt dat hè, als ze die verkocht krijgen, dan geven we alle werknemers een lampje. En dan hebben we ook een kerstcadeau geregeld voor het jaar erop. Ja. Ik weet niet of het echt zo is, maar dat was gewoon een goede klik. En ik denk dat ze ook wel iets zien in de toegevoegde waarde die we in de maatschappij kunnen aanbrengen als mensen deze verlichting gaan gebruiken.
11: Ja, oké. Okay. Dus je dacht, weet je wat, we bestellen die hoeveel?
8: 120.000.
11: 120.000.
8: Ja.
11: Oké, okay, besteld. Dan ga je, dus dan durf je ook meer de marketing aan te zetten, toch, denk ik?
8: Ja.
9: Ja.
8: Nou ja, we wisten al veel beter door het afgelopen jaar welk verhaal werkt. We hadden een hele mooie rebranding gedaan, zeg maar, van Zimi, waar we volledig zelf allemaal achter stonden. Het voelde elk, weet je, we hebben echt heel erg een nitty picky op elk woord, maar het voelde daardoor ook heel goed wat we naar buiten brachten. Dus daar waren we ook super zelfverzekerd in dat verhaal klopte.
11: Mm-hmm.
8: En dat hadden we bewezen dat seizoen ervoor, dus dat was ook niet meer spannend. Het gaat er gewoon nu om het spel, hoeveel mensen kan je bereiken?
11: Ja.
8: Want als je die mensen bereikt, is het wel van, waarom bestaat dit nog niet? En kopen we het gelijk.
11: Ja. Ja, oké, okay, goed. Dus het klinkt allemaal roosgeur en maneschijn.
9: Mm-hmm. Voelt het ook, ja. Was wel veel stress daarnaast, want we schalen op van met 2 man alles ad hoc naar een team van freelance specialisten eromheen. Naar eigenlijk veel te veel werk en veel te veel hoopje vork.
11: Ja.
9: We hebben echt een levende lijve ondervonden dat de oud-Hollandse ik doe het allemaal zelf wel niet werkt als je opschaalt.
11: waar merk je dat dan aan?
9: Dat je maar 8 uur in een dag hebt, het liefst. En dat wordt als je ondernemer bent al heel snel 12, 13, 14. En dat haal je simpelweg niet. Onmogelijk. Nee. Van klantenservice tot editen, tot video's maken, tot strategisch, tot investeerdersbelletjes.
11: Het hou je een paar weken vol, een paar maanden vol en daarna.
8: Ja, en ook daarnaast, zeg maar, op die fase hadden wij helemaal niet meer de competenties eigenlijk of de expertises. We waren learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert aan boord haalt. En ja, waarom zou je het niet doen? Het geld was er, de expertise hadden we nodig. Het kon ons een beetje verlossen van geld en van werkdruk. En wij konden ook weer leren van die specialisten. Dus we hebben echt vet veel geleerd. Ik zeg wel eens, onze hersenen zitten onder de strié van leren zo ongeveer. waarom zou je het niet doen? Ja. Dat versterkt elkaar alleen maar.
11: Ja. Goed, we hebben dus de lampjes hebben besteld. We hebben de marketing aangezet. Ja. Die worden ook redelijk verkocht, volgens mij, toch?
9: Ja, we liepen 300-400% boven het jaar ervoor. Dus eigenlijk on target.
11: Oké. Okay.
9: Ja. De reacties waren goed, het verhaal stond nog steeds als een huis. We spraken ook meer klanten aan. Hè? Dus nee, dat ging eigenlijk allemaal voorspoedig.
10: Ja.
8: Ik word een beetje zenuwachtig van deze build-up.
10: Ja, precies, want er komt opeens een telefoontje.
8: Ja.
9: Ja,
10: wie heeft het telefoontje aangenomen?
9: Ik heb me helaas aangenomen. Okay. Het was vrijdagmiddag, 11 uur, net voor de lunch. Ik zit achter mijn bureau, klanttelefoon gaat af, ik neem op. Hele aardige meneer, en dat is wel fijn. Onze klanten denken altijd dan met ons mee. Hè. Dat is het voordeel van het opbouwen van een merk waar je je gezicht aan verbindt. Dan heb je
10: iets, jullie staan ook in doosjes hier.
9: We staan in een doosje, op de website.
10: Met name erbij, ja.
9: Lucie leuk. Van Zimi is misschien wel,
8: bekende van Zimi.
9: Een bekend persoon. Ja. Hij belt, ik zal hem even dit verhaal Rob noemen. En Rob belt en zegt, lieve Douwe, ik had een lampje van jullie gekregen. Was perfect. Ik heb hem een nieuwe gekregen. Hartstikke dank daarvoor. Maar ik heb ze alle vijf vannacht op tafel gelegd. Leeg gaat te lopen en ze zijn alle vijf defect. Nou, dan ga je natuurlijk rekenen. Een productiefout, zeg maar.
10: Even voor mij. Dus hij gaat aan.
9: Ja, hij had door dat er een defect kwam als het lampje leeg was. Dus hij dacht, voordat ik straks het lampje weer over een maand moet terugsturen, ik laat ze even allemaal leeglopen, kijk of hij dat weer doet.
10: En als je hem dus helemaal laat leeglopen, gaat hij niet meer aan?
9: Ja, dus het makkelijkste voorbeeld, ik had het altijd uitleggen, is de telefoon. Die kan je leeg laten lopen, op een gegeven moment gaat hij in een soort beschermingsstand, dan zie je nog wat logo. Maar als je hem oplaat, komt hij er weer uit. Nou, dat laatste zinnetje gebeurde bij ons niet.
10: Oké, ben je meteen in paniek?
9: Nou, dan ga je je vastklampen aan de statistieken. Dus dan denk je, nou, misschien heeft die meneer wel heel veel geluk.
8: Ja,
9: we hebben wel pech, ja. Dus dan hadden we natuurlijk 12 dozen op kantoor liggen. Leg je de tafel vol met 160 lampen, leggen ze allemaal aan. Maar dan moet je wachten tot ze leeg zijn. Dus we hadden maar een gap van 3 uur waarbij ze leeg zouden lopen. Maar we zeiden, we gaan het kantoor uit, deur op slot. En we gaan eerst een crisisplan bedenken voor wat straks het resultaat is.
8: Even een stuk wandelen.
9: Het was dus op de lunchtijd, dus we konden goed even daarvoor kijken wat we moesten doen.
10: Ja.
9: En dan loop je het kantoor weer in en dan vind je het antwoord.
10: Ja. Ja, want dan zijn die lampjes uit en dan probeer je ze aan te doen, Lucie.
8: Ja, dus wij stoppen ze allemaal weer in een kabeltje. En we kwamen erachter dat het probleem toch wel in elke Zimi zat. Ik geloof 2 niet of zo, maar dat was dan weer de soort uitzondering. Dat is onverklaarbaar. Maar
10: wist jij meteen wat er aan de hand was of niet?
8: Nee, wij wisten niet wat er aan de hand was. Dus we hebben gelijk onze producent gebeld en het probleem uitgelegd. Met z'n allen een soort crisisberaad gegaan om zo snel mogelijk erachter te komen waar het aan lag. En of het daadwerkelijk inderdaad in alle lampen zo is. En zo'n 3 uur later werden we teruggebeld door onze producent dat het inderdaad aan de programmering ligt die in elke Zimi geprogrammeerd was.
10: Van die 120.000.
8: Van die 120.000 euro. En ook 120.000 lampen. En ook in Denemarken. Dus ga maar eens een keer in het Deens uitleggen.
9: Ja, volgens mij als je de Deens erbij optelt, komen op 130.000 lampen uit.
8: Ja.
10: Oké. Okay. All right.
9: Oeps.
10: Oepsie.
8: En toen moesten we wel huilen. Ja. Toen kwamen die tranen.
10: Dit waren de tranen. Ja,
8: ja, ik kon niet meer stoppen hoor, die nacht.
10: Ja, wat denk je dan?
8: Nee, ik dacht gewoon van, Het zakt als een kaartenhuis in elkaar gewoon, weet je wel. Want je hebt zo hard opgeschaald, grote risico's genomen. En big risk, big reward natuurlijk. Maar in dit geval niet. En het is natuurlijk al spannend omdat je zo hard aan het bijbenen bent in het seizoen. We waren helemaal ready voor wintertijd, net gehad. En dan gebeurt dit, weet je. Dus
9: het moeilijke is ook, we hebben ook zo vaak tegen elkaar gezegd, hè, de producent met wie we samenwerken levert ook aan de grote merken van deze wereld en de duurste kwaliteit fietsen. Ja. We hadden gezegd, wat zijn wij blij dat we daar nooit geen zeik mee krijgen.
10: Oeps.
8: Ja. Ja.
9: Dus dan zit je wel aan tafel met elkaar, tranen in je ogen, en heb je echt het gevoel dat het glipt allemaal van je voorbij.
10: Ja, ik denk je echt, het komt nooit meer goed.
8: Nee. Dan gewoon van, wat nu? Nee. Wat nu? Het is zo'n grote vraag.
10: Oké, tranen. En dan moet er iets bedacht worden.
9: Ja, dus het voordeel was dus dat we tijdens die lunch hadden bepaald, dit zijn de stappen die kunnen gebeuren. Het belangrijkste was dus zo snel mogelijk erachter komen, wat is er nou precies gebeurd?
10: Mm-hmm.
9: En dan zo snel mogelijk alle investeerders bellen en samen een plan van aanpak bedenken. Want we hadden gelijk al samen door, wij zitten nu veel te hoog in de emotie. We moeten er mensen aan tafel bij krijgen die dat minder hebben, die ervarener zijn. Nou, dat ging best wel goed. Ze reageerden eigenlijk ongekend sterk.
8: En best wel een soort van geruststellend van, jongens, dit gebeurt wel eens een keer. Jullie kunnen hier uitkomen. Dus het was heel fijn om hen zo te hebben.
9: We hadden er eentje geappt van, er is iets erg gebeurd, kan je even bellen? En we belden hem op na een uur. En die zegt, we leggen het uit. En die zegt, is dat het?
10: Echt waar?
8: Ja.
9: En die zeggen, wat dan? Ja, ik dacht dat even hier aangereden was of zo.
8: Ja.
9: Het komt toch wel goed?
8: Relativeer de boel ook alweer.
10: Oh ja.
9: Dus het is ook maar een perceptie van mensen.
10: Ja, hoe dicht je erop zit.
9: Dat. Ja. En die zijn ook heel
8: terecht, joh,
9: dit gebeurt. Het is extreem vervelend. En het kan de kopje ondergaan. Laten we dat ook niet ontkennen. Maar ja, je bent nog gezond en wel.
10: Ja. Hoeveel lampjes had je al verkocht?
8: Een stuk op 30.000.
10: Okay.
8: Dus dat was ook onze eerste focuspunt. Hoe gaan we met onze trouw, loyale klanten, onze community om, die nu al die lamp hebben?
10: Ja.
8: Dus dat was
10: En dan kun je twee dingen doen. Niks zeggen of wel iets zeggen?
8: Ja, iedereen zei niks zeggen.
9: Daar waren meningen over verdeeld, dat is apart hoor.
8: Ja, veel mensen die zeggen echt van... Ze zeiden van, hij ontploft niet, bijvoorbeeld, dus hou je mond. Of hij is niet kapot als mensen hem gewoon opladen, ja. Dus hou je mond.
10: Ik laat mijn fietslampjes best wel vaak helemaal leeglopen.
8: En ja. Het is ook helemaal niet de kwaliteit die je verwacht van ons. Nee. Of mag verwachten van ons.
10: Okay, dus jullie gingen wel communiceren met de mensen.
8: Ja, en wij vinden het ook veel meer van nu. Weet je, de wereld wordt steeds transparanter. En wij zijn ook.
9: Moet ook bij je als mens passen. Als wij, mens. Wij hebben altijd samen gezegd: we willen een bedrijf bouwen die zo dicht mogelijk bij ons staat. Dan blijft het ten eerste het makkelijkste om jezelf te zullen zijn.
10: Ja.
9: En blijf je het langs leuk vinden.
10: Ja,
8: ja liever failliet gaan op onze manier dan onze manier. Ja.
9: Dus toen hebben we daar gewoon vanuit. Nou ja, toen Lucie eigenlijk. Het was maar een paar dagen wel hoor. Ik moest eerst even afkoelen en even mensen op de hoogte brengen. Toen kwam Lucie maandag op kantoor en die zegt: ik heb gewoon iets bedacht. Hoe gaan we nou gewoon van onze allergrootste dieptepunten iets goeds maken?
10: Ja, hoe dit verhaal precies afloopt, dat hoor je in de podcast van Bloed, Zweet en Zaken. Ga dan even naar de BNR-app en vind ons daar. Of gewoon in je favoriete podcast-app Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week zijn we er weer met een ander ondernemersverhaal. Tot dan.
6: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: En er wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
7: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen we lopen nu weg en dan, dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
6: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing the deal... En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
8: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was, denk ik, onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald, bijna €1 miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk, denk ik, voor Bird zelf... onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En het was met name omdat wij... ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam... op de baarsjes, in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley. En toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech... En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership, zeg maar, binnen. Dus dat was een soort van... mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen €60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
7: Maar je zei binnen 8 dagen?
6: Ja.
7: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
6: Ik kwam bij een. Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
8: Excel, grote investeringsmaatschappij.
7: Ja, dat was de deal van je leven.
6: Ja, dat was de deal. Dat was de deal van me. Ja, Excel, groot investeerder van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En daarna die partner die zei van. jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ja, ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gewoon onderhandelen. Want, dat...
7: Maar had je wel wat mensen naast je die daar wel een idee bij hadden?
6: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like ja. En er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben. Ik was heel erg gefocust op de terms. Van hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond het ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed dat je tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen wat ik moet doen. En dus ja, ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En nou, dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij jaarwoord zei... dacht ik van nou oké, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
8: Mooi. En zo is dat gegaan. Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Nou, je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan. De eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
6: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... En dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. 1, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden heel eerlijke regels. We hadden allemaal 2000 euro per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
3: dat was 7 dagen in de week werken, hè?
2: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was geen Nederlandse...
3: Geen vakanties.
2: Dat was gewoon
3: echt, je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
2: Ja.
3: En voor jou was het de...
2: Nou, kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen hebben bij tech altijd denk ik een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen.
3: Dat is echt gebeurd.
2: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven was het zo dat ik, toen we personeel hadden... dan deed ik de deur dicht van binnen, zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd, ik zou het niet klappen laten... maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... Dat ik dan op kantoor sliep. Maar nee, dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
3: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
2: Ja, tuurlijk. Kijk... Ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon. It's different, right? Iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Moet je maar een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus. Ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat je het voordeel is dat je... Ik geloof wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden... in de kroeg en je betaalt nooit die rekening... ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen... maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet... ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over...
4: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
2: Want ja, tuurlijk.
4: Je levert natuurlijk van alles in... als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
2: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
3: Ja. 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer de incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120.000.
2: Ja, dat was geen goede deal.
3: Nee.
2: Voor een deal van je leven.
3: Dat lijkt me ook niet.
2: Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
3: Ja?
2: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
3: Nu
2: en,
3: de CEO van OpenAI.
2: Van OpenAI, ja. En die hardheid van Silicon Valley. Ik hoop dat ik het niet erg zeg, maar he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit... Ik ben
4: kom maar op.
2: 30, 40 miljoen omzet. Mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug. Hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards, Sam. Knijterhard.
3: Zo.
2: Was gewoon show up or don't.
4: En wat was je reply?
2: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
3: Ja. en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
2: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En het zit dan echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten het was. Het was 13 minuten. En dan gaat die timer af. Zeiden ze van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
4: Lekker
2: dus ik loop daaruit en ik bel Bob en René.
3: Over directheid gesproken.
2: Bob en René, ik zeg van, ik denk dat we hier niet... We komen hier niet in, want ze hebben net tegen me

0: gezegd. Van, nou ja, en dan moet je wachten en dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld en ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%, are you fucking kidding me? Quote unquote, dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
1: slim gespeeld vanuit hen ook.
0: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten. Dat de seconde dat je dat. Nee, er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar. En op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel? Gewoon van
2: zeker.
0: Tussen zo'n start-up. En er wordt er gewoon letterlijk in je gezegd: hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
1: Hartstikke idee, ja. Yeah.
0: En dan. Dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
1: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen zeker. Met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland is het goud Champions League wat dat betreft.
0: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook je eigen weg te vinden. Van ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat. Hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet. You can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn. Maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech. Ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijtenhard. Het is direct. Wat ook een heel. Maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
1: Ja.
2: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
1: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer.
2: Oh ja?
1: Direct, ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van geef ons een beetje richting, geef ons some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. En in Nederland komt dan zo'n politiek spel van dat zeg ik niet en je moet gewoon je beste bieding doen. Het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn. Wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
0: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wil teruggooien. Dat ik wou niet die opening speed gaan. Maar ja, nee, dat is wel. You either say what you want.
1: Ja.
0: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskast te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met echt het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone tot Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moet wel. Ja, voor zometeen. Maar deze was 600 miljoen.
1: Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder.
1: Ja, spuiken.
0: Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bert een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bert gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bert heeft ook geen managers, Bert heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Nee, je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bert kan SQL's geven. Zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel. Wat is
1: niet alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bert een beetje kent en ooit met Bert zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je van, nou, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje. Ik probeer er een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bert heeft wel. Kijk, we hebben wel een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoren. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk al op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja.
2: En dat was serieus. Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen ik uiteindelijk om over iets te onderhandelen. En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is gewoon 20% meer of meer. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar. Dus op het moment dat je een principal point maakt, I'm going to walk away if you don't change this. Yeah. That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet.
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt als niet, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David in deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart, waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen, where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob, zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Uiteindelijk werkt ook 95% van het bedrijf niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
0: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van, hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt. En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
0: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, ja, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En er was er later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
0: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals, zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakte, omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar er hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb jij dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, geld, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, of to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
0: On-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet, kijk, je moet ook niet vergeten. Een ondernemer, een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
0: Zo zit hij in de wedstrijd.
1: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money. Een founder's job is to create. En een investor's job is to take.
0: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China. Met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie: het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
6: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
5: Ja, Ursula von der Leyen heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
7: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
5: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in. De smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dus dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
7: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
5: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook
8: snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruit plannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
7: Een combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
8: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
7: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert, achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
8: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
9: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang. En kosten heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, op deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
8: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
9: Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal, maar ook in Servië. Dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn, ben je gewoon compleet afhankelijk.
8: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer, ik citeer even. Die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook, 5 voor 12? Klopt het? Is het zover?
7: Ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua, als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
8: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
7: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant. En ook wat andere Aziatische landen doen. Maar ik denk dat wat Ron al zei, dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn van dit soort afhankelijkheid van China misschien ook gewoon niet realistisch is. Maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar de naraffinage van die grondstoffen allemaal uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
8: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar Ron, de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China. En dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
9: Ja, Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrieën die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben, eigenlijk met onze vrienden, om maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstofafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Casper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. En moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
8: Die wet in behandeling waar je het over hebt, daar wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je dan met stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde. Dat eigenlijk wel goed vond. En denk, nou, makkelijk al goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
9: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot misschien 2020. Het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we, prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment gewoon bepaalde veto-recht over onze economie krijgen, bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
8: Nee, we staan behoorlijk op achterstand. Probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door. Maar ik wil ook even weten, Casper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. En denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zoveel vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
10: Wel een beetje, ook omdat Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Ze zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
8: Maar wel die individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij ook praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, die individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
10: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
8: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
10: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
8: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
10: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren luisteren naar deelbelangen. Vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd. En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over. Of zeg maar in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
8: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Kassel. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
10: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd zoals de geopolitieke, ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
8: Ja.
10: Wat natuurlijk denk ik een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen, maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus ja. Op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar.
8: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
10: Klopt, ja, het is best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
8: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad. En bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
9: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven, die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om in hun eentje assertief te worden tegen China. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus we moeten de kabinet en de EU, zij dragen de verantwoordelijkheid om de beleid voor de bedrijven natuurlijk uit te zetten. Dus het is niet dat ik daarmee de bedrijven wil afvallen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat bedrijven misschien gaan lobbyen bij de politiek om het beleid af te zwakken. En dat kan wel op de lange termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè? Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
8: Ja, Ron, de hamvraag dan uiteraard. Hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
9: Ja, nou twee belangrijke dingen. De eerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
8: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij in die wet?
9: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet. Er staan allemaal dingen in over, ook over veiligheid. En over wel, per sector is het ook wel anders. Andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen. Hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben. En welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler. Het ondersteunen van onze industrieën. Met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit en vanuit veiligheid. Bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. Dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrijhandelsverdragen aan het tekenen die we al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling ingekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. Ja. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd, oké, we geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht op.
8: Nou, maar je kunt niet zeggen dat Europa achteroverleunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is dit een goede slag terug om het in die termen te gieten? Kasper?
7: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen. Maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Het blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken. Ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voor delig is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er zeg maar korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
8: Wij kunnen die commentatoren natuurlijk niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk, dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtige tegengeluid laten horen.
7: Ja, absoluut. En nog even de commentatoren, natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we het te weinig over hebben. Maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
8: Maar het gezamenlijk aanpakken, want je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, we hoeven ons niet te veel aan te trekken van met name mevrouw van der Leyen. Maar straks moeten ze dat misschien wel. En dat is uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, dat blijft de zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
7: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
8: Ja, maar je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die act. Dan gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de commentatoren weer op loslaten.
7: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China, denk ik een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
8: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
10: Ja, nou dat, wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En dat is eigenlijk in 2010 gebeurd, toen bij een conflict tussen China en Japan, dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit, maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, dat was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
8: Maar dat zijn we vergeten. Mag je net best wel een keertje weer even ophalen.
10: Dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
8: ja, zeker. Graag zelfs.
10: Nou, dat heeft denk ik toegeleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft de Japanse relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. En Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met het land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië. Dus van diezelfde grondstoffen.
8: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Witz, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsebrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
6: We gaan het weer doen, de beursdag doornemen. Die van donderdag 6 augustus, de dag dat Commerzbank zich gewonnen geeft. Want de deur voor Unicredit gaat open.
7: Now, Commerzbank says a strategy developed together with Unicredit might be beneficial for investors.
6: Maar Commerzbank laat zich niet gewillig overnemen, want de bank kwam met hele goede cijfers. En over overnames gesproken, die van EasyJet is ook weer een stapje dichterbij.
8: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken.
6: Toch blijft de koers nog een beetje steken. We zoeken zo uit waarom, hoor je ook waarom beleggers blij worden van SBM Offshore. Maar dat was de grootste stijger aan de AEX vandaag. Bijna 12% kreeg SBM Offshore erbij. De AEX sloot ook zelf licht hoger op 1112 punten en een beetje. Minder geluk in de VS, want daar staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Eerste keer samen, fijn. Ik heb er zin in, jij ook?
9: Ja, leuk. Gaat een mooie aflevering worden.
6: Heel goed, goed dat je er bent. En ik wil beginnen bij EasyJet dus. Dat leek een biedingenoorlog te worden, die overname strijd. Maar die loopt toch een beetje met een sisser af. Want de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake probeert EasyJet al sinds mei over te nemen. Nou, pas na het vijfde bod voelde EasyJet zichzelf serieus genomen. Toen gingen ze akkoord met dat bod tot een andere investeringsmaatschappij, Apollo, weer met een hoger bod kwam. Allebei kregen ze tot uiterlijk morgen einde dag om met een hoger bod te komen, maar Castle Lake heeft zich vanmiddag teruggetrokken, wat ook gelijk een achtbaan voor het aandeel EasyJet betekende. Dat ook 7% omlaag voor slechts een half uurtje, want toen maakte het bestuur van EasyJet bekend dat het toch weer akkoord gaat met dat laatste bod van Apollo, nu Castle Lake is afgevallen. Dat is £7.15 per aandeel. Nou, toen ging de koers weer omhoog, maar nog wel onder het overname van het bod van Apollo. Het kregen zo'n 3% bij, op dit moment 2,8% in de plus op £6.70. Minder dan die £7.15, dan hoe verklaar jij dat, Thomas?
9: Ja, dat zie je wel vaker bij dit soort overnames. Je hebt gewoon nog best wel wat onzekerheid die in de prijs ingebakken moet zijn. Sowieso heb je de kosten van tijd. Het duurt gewoon even voordat je zo'n deal echt kan afronden. En beleggers die gaan dat, die tijd, daar willen ze wel iets van rendement over zien. Dus dan willen ze een iets lagere prijs nu. En daarnaast heb je in dit geval de eigendomsstructuur die een beetje lastig is. Europa heeft namelijk regels dat Europese luchtvaartmaatschappijen minimaal 50% in handen moeten zijn door Europeanen. Apollo is Amerikaans, dus daar moeten ze omheen gaan bouwen. De verwachting is dat ze een structuur gaan opzetten dat ze zelf 49,9% van de aandelen hebben en dan nog een Europese entiteit voor 5% opzetten. Maar dat is natuurlijk wel een beetje om de regels heen werken. Dus wetgevers zijn er op dit moment ook naar aan het kijken wat dat zou betekenen. Maar die onzekerheid die zit dus ook nog een beetje ingebakken.
6: Ja, ze moeten dus op zoek nog naar een Europese partner op de een of andere manier. Wat betekent dat voor die overname, denk je? Is het toch wel een gelopen race? Komen ze er wel uit? Of kan dat nog een onzekere factor worden?
9: Nou, er zit altijd iets van een onzekerheid in. Maar een bedrijf als Apollo is serieus genoeg dat die dit soort dingen al lang en breed rekening mee hebben gehouden. Dus ik verwacht daar geen grote verrassingen meer. Ik denk dat zij al lang een structuur hebben uitgedacht die ook binnen de Europese wet gewoon geldig is.
6: Gaan we naar tech investeerder SoftBank. Dat zag de winst met 18% dalen. Maar dat is alsnog een veel beter resultaat dan analisten hadden verwacht. Die gingen ervan uit dat de winst veel meer zou zijn gedaald. SoftBank werd vooral gered door twee grote namen. Een Amerikaanse en een Chinese. Nou, de Amerikaanse is chipmaker Intel.
3: The headline positive is probably the fact that they have a big investment gain on the back of the Intel stake, which is like a 3x return in the quarter reported.
6: Dan die Chinese naam, dat is ByteDance, de eigenaar van TikTok. Beide werden dus meer waard, maar er is nog iets anders dat opvalt, want SoftBank leent voor 10 miljard om te investeren en gebruikt daarvoor hun OpenAI-belegging belang als onderpand.
3: On the other side, we've just seen some headlines coming out to say that the Vision Fund 2 is going to borrow $10 billion against the stake that SoftBank has in OpenAI, which of course is all still private and not public. So there's how do you mark that to market? And does that raise the questions around the whole circular funding stuff that's going on in the AI trade as well?
6: Ja, dat kan nog een risico worden, want die beursgang van OpenAI die kan misschien nog worden uitgesteld. Wat vind jij, Thomas? Is het ook een risico om dat belang als onderpand te gebruiken?
9: Ja, denk ik zeker. Ze hebben ook een contractuele voorwaarde aan de lening gesteld, waarbij software of eerder moet terugbetalen of cash moet bijstorten als hun belang in OpenAI minder waard wordt. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk met de beursgang van SpaceX, die een groot AI-deel ook hebben we gezien dat het echt hele volatiele bedrijven zijn. En dat ze dus niet alleen omhoog gaan, maar ook naar beneden kunnen gaan. En als je nu tegen een AI-aandeel gaat lenen en dat nieuwe fund dat ze willen opzetten, dat willen ze ook juist voor technologie, voor AI willen ze dat gaan gebruiken. Dan ben je dus eigenlijk dubbel daarin aan het investeren. Ben je leverage aan het creëren, ben je concentratie aan het creëren. En dat zijn risico's. En ik moet erbij zeggen, de SoftBank CEO die is daar zeker niet bang voor. Die was tijdens de dotcom-bubble verloor die ook 99% van zijn fund, van SoftBank. Maar toch heeft hij zich inmiddels weer opgekrabbeld tot echt een groot bedrijf.
6: Ja, en die beursgang van OpenAI, hou je er rekening mee dat dat inderdaad nog wel even gaat duren?
9: Ja, het doel was in eerste instantie dat het ergens dit jaar zou plaatsvinden, maar de kans is nu groot dat het volgend jaar wordt. Je merkt toch dat ze een bepaalde waardering willen zien. En zeker met wat je nu hebt gezien met SpaceX, denk ik dat ze dat nog even uit gaan stellen. Ergens volgend jaar verwacht ik hem wel. Maar ik denk dat ik en alle andere beleggers er rijkhalzen naar uitkijken. Van mij persoonlijk niet, omdat ik denk van dat is een hele goede investering. Maar het geeft dan wel, als die de boeken open moeten gaan doen, veel meer duidelijkheid in hoe de AI-sector ervoor staat.
6: Ja, SoftBank zal er ook naar uitkijken dus.
9: Zeker.
6: Gaan we naar Duitse Siemens. Wat is het bedrijf van de ovens en de wasmachines natuurlijk. Maar dat is niet waar de groei zit bij Siemens. Want geloof het of niet, ook dit ouderwetse Siemens verdient tegenwoordig aan AI. Ze maken namelijk ook koelapparatuur. En dan heb ik het niet over de koek.
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Originally, of course, that's a big setback for the company. And we could see that really weighing on the shares this morning after a loss of about 23% already so far this year.
6: Ja, Rheinmetall verliest dus een belangrijke order. De Duitse overheid ziet af van een bestelling van 6 marineschepen. Een bestelling goed voor meer dan 10 miljard euro. Toch drukte de omzetverwachting maar met 300 miljoen. Beleggers zetten het aandeel 3,5% lager vandaag, nadat het sowieso al fors verloor dit jaar. Meer dan 25% alleen dit jaar al ging eraf. En daarmee is een groot deel van die enorme groei in het aandeel van de afgelopen 2 jaar ook eigenlijk wel weer teniet gedaan. Ja, Thomas, het was een beetje het symbool voor de herwonnen populariteit van defensieaandelen, Rheinmetall. Maar kunnen we constateren dat die hype een beetje over zijn hoogtepunt heen is?
7: Ja, ik denk het wel. Maar die hype was ook heel intens natuurlijk. We hebben 2 jaar lang hebben we enorme rendementen gezien binnen die sector. Maar ik denk juist met de periode die we nu hebben gehad, met een beetje horizontaal of zelfs naar beneden van veel van die defensiebeurskoersen, denk ik dat daar wel kansen liggen. Bij ABN AMRO zijn we ook enthousiast over de defensiesector. Je ziet ook de ontwikkelingen geopolitiek gezien zijn hartstikke positief voor defensie. Van aan de ene kant heb je Amerika die al zijn munitie aan het verschieten is en waarvan steeds meer en meer wordt gezegd dat ze echt munitietekorten hebben. En aan de andere kant is de oorlog in Oekraïne met Rusland, die wakkert ook nog steeds altijd voort. En het besef in Europa en bij de NAVO van we moeten die NAVO-norm echt gaan aanhouden, dat is nu wel hoger geworden.
6: Kan het zich dan weer een beetje herpakken, dat aandeel, denk je?
7: Ik denk het wel. Van ik denk dat de lange termijn vooruitzichten die blijven gewoon goed.
6: Zometeen hoor je over de topman van Bank of America. Die vindt zijn personeel te dik, dus koopt hij voor honderden miljoenen aan afslankmedicatie. En we duiken in de cijfers van kersvers AIX-bedrijf SBM Offshore. Maar eerst naar Commerzbank. De directie bleef het maar proberen. De cijfers opkrikken om weer een beetje weerbaar te blijven tegen een vijandige overname. Nou, het goede nieuws, het opkrikken van die cijfers, dat is gelukt. Bijna 40% meer winst bij Commerzbank het afgelopen half jaar. En bovendien gaat de bank ook voor 1,2 miljard aan eigen aandelen inkopen. Maar het verzet tegen die overname, dat wordt nu toch gestaakt. 2 weken terug werd eigenlijk al wel duidelijk dat de overname door het Italiaanse Unicredit onafwendbaar leek te worden. Een meerderheidsbelang van Unicredit is bijna binnen. Nou, nu geeft de topvrouw van Commerzbank, Bettina Orlop, ook toe dat ze met de Italianen in gesprek is. Al doet ze dat wel heel schoorvoetend.
8: We have talked after every quarter, UniCredit and Commerzbank, because there are a very large investor since a couple of quarters. So it's very normal that we have interactions with a very significant shareholder, and that will and these meetings will continue for sure.
6: Ja, halve minuut had ze ervoor nodig om eigenlijk gewoon te zeggen we zijn met elkaar in gesprek. Dus, nou, dan is dat in ieder geval maar duidelijk. Dan even die cijfers, Thomas. Het is misschien wel een mooi statement, zo vlak voor zo'n vijandige overname, als je het eigenlijk al niet meer tegen kan houden, nog zulke nette cijfers laten zien en ook nog even een flinke eigen aandeleninkoop presenteren.
7: Ja, het is natuurlijk echt een uiterste poging om nog de aandeelhouders te belonen voordat ze echt worden overgenomen. Dus je ziet echt dat ze maximale waarde willen creëren nu, zodat die aandeelhouders toch nog een centje eraan overhouden. Maar ik denk wel dat het te laat is daarmee.
6: Ja, het is een gelopen race, denk ik.
7: Ja, het is wel echt een gelopen race.
6: Ja, in hoeverre helpt het nog dan, dit soort mega goede cijfers voor Commerzbank? Kan het nog iets wezenlijks veranderen aan die overname?
7: Ik denk dat het er vooral op neerkomt dat ze hiermee hun eigen strategie misschien iets meer kunnen afbaken. En dat UniCredit misschien iets minder een vinger in de pap wil houden. Iets minder wil micromanagen en kan zeggen van oké, jullie hebben een nieuw pad ingeslagen. Wij zijn nu wel eens de waarde baas, maar dat willen we in zekere zin wel door jullie blijven laten uitvoeren.
6: Ja, dus je staat gewoon sterker in onderhandelingen, denk je?
7: Ja, zeker. En uiteindelijk, UniCredit is wel echt de bovenliggende partij. Die heeft het voor het zeggen. Maar je wil zo'n onderhandeling, je wil het wel echt samen doen. En niet alleen maar van bovenaf zeggen van zo gaan we het doen. Want dan wordt het voor niemand plezierig.
6: En dan helpen dit soort cijfers.
7: Zeker.
6: Wat heeft UniCredit, of wat heeft Commerzbank nog in te brengen bij die onderhandelingen, denk je?
7: Ja, ik denk dat ze dus echt die samenwerking moeten opzoeken. Ze hebben natuurlijk niet heel veel in de pap te brokkelen op dit moment. Maar wat ze een beetje moeten gaan zoeken is dat Commerzbank is binnen Duitsland wel echt een van de belangrijkste leners aan de Duitse middenstand. En dat is wel iets wat zowel Commerzbank zelf als de Duitse overheid, die ook 12% belang heeft, die vinden het heel belangrijk dat dat ook echt in Duitse

0: handen blijft. Of in ieder geval dat die Duitse activiteiten echt op Duitsland gefocust blijven.
1: Ja, over die onderhandelingen ging het ook in datzelfde interview met Bettina Orlop. Dat was bij Bloomberg. Ze kreeg de vraag wat ze uit die onderhandelingen hoopt te halen.
2: Well, what will your main other asks be then in the takeover talks? I'm thinking about keeping the international network, the headquarters, keeping the public listing. Maybe you want some job guarantees.
3: I understand the interest in that, but you will understand that I think things like that should be discussed first between Commerzbank and UniCredit, and then we will definitely come out to the public to share more details on it. For the time being, I think it's important, that we deliver and that we continue to deliver against our targets, and B, that we are in constructive dialogue with UniCredit.
1: Wat vind jij? Wat zijn de garanties die Commerzbank sowieso wel moet veiligstellen eigenlijk in die onderhandelingen?
0: Ja, dat wordt heel lastig natuurlijk om echt harde garanties te krijgen. Maar wat ze dus willen gaan veiligstellen is inderdaad wat ik net aangaf. Dat ze dus die Duitse markt, dat het echt op Duitsland blijft focussen. Dat het niet allemaal gefragmenteerd wordt of helemaal direct onder het Italiaanse vaandel gaat vallen. En een ander belang is dat veel van de board van Commerzbank is voor een groot deel ook in handen van werknemers. En die willen natuurlijk garanties gaan zien dat er niet of niet veel ontslagen gaan vallen. Terwijl dat precies is waar zo'n bank als UniCredit op dit moment natuurlijk naar aan het kijken is om synergievoordelen te behalen.
1: Ja, moet UniCredit de vakbonden ook nog meekrijgen? Die zijn ook kritisch op deze deal. Dat wordt ook nog wel een strijd, denk ik.
0: Dat wordt zeker een strijd, maar op een gegeven moment, het lijkt er steeds meer en meer op dat het gewoon echt een gelopen race is. En die vakbonden die hebben echt nog wel wat tegengas te geven, maar uiteindelijk zullen ze zich ook een beetje ernaar moeten bewegen en gewoon akkoord moeten geven.
1: Ja, is de bank per saldo ook beter af in Italië, denk je, onder de Italianen?
0: Ik denk dat sowieso ben ik fan van consolidatie binnen Europese banken. Dat was ook een belangrijk punt in het Draghi-rapport een paar jaar geleden. Maar je ziet dat, als je kijkt naar de twee losse banken ook, dan zie je dat UniCredit het al jarenlang echt een stuk beter doet. Nu heeft Commerzbank toevallig hele goede cijfers laten zien. Maar UniCredit heeft betere return on equity, betere cost-to-income ratio en daar ook echt een historie mee dat ze dat beter doen. En als je dan ook nog eens die synergievoordelen kan behalen plus een nieuwe strategie kan toepassen, dan denk ik dat dat wel een goede fit is waarbij Commerzbank voor de werknemers zullen er echt wel mensen uit moeten. Maar ik denk dat het voor het Europese bankenlandschap als geheel dat het echt wel beter gaat worden.
1: Ja, die overname die gaat er dus wel komen. Dat hebben we inmiddels wel geconcludeerd, denk ik. Maar als we nog even terugpakken naar die cijfers vandaag, kunnen we de conclusie trekken dat Commerzbank misschien wel de sterker uit is gekomen door die overnamestrijd?
0: Ja, dat zie je vaak. Dat op het moment dat een bedrijf echt wordt gepusht van oké, er staat nu flinke druk op, dat er dan echt nog in alle hoeken wordt gezocht waar kunnen we nu omzet, waar kunnen we winst, waar kunnen we besparingen vandaan halen. En je ziet dat Commerzbank daar goed in is geslaagd om dat nu op korte termijn te doen. En ook ja, bijvoorbeeld die aandeleninkoop die ze hebben aangekondigd, dat is bijna de volledige winst dit jaar. Dus dat geeft ook wel aan dat ze heel erg gefocust zijn om nu de beleggers belonen. Op de langere termijn dan is zo'n strategie van alles teruggeven is natuurlijk wat minder productief.
4: BNR Beurs.
1: Door naar AEX-bedrijf SBM Offshore. Dat ging vandaag maar liefst 12% omhoog. Beleggers worden blij van de kwartaalcijfers van SBM, maar vooral van wat er de komende tijd nog aan zit te komen.
5: SBM heeft namelijk zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. Vooral in Zuid-Amerika doet SBM goede zaken. Zo levert het een drijvend olieplatform aan Guyana, waar voor de kust sinds een aantal jaren olie wordt gewonnen. Dat platform kost 2 miljard euro en dat is ongeveer de helft van de totale omzet afgelopen 6 maanden. Ook kreeg SBM belangrijke orders uit Brazilië.
1: De omzet en de winstverwachting gaan dus omhoog bij SBM en daar profiteren de aandeelhouders van. In september wordt er 100 miljoen aan dividend uitgekeerd, bovenop de 100 miljoen die in mei al werd uitgekeerd. En dat is ook nog bovenop het lopende aandeleninkoopprogramma van 270 miljoen. SBM is een vrij nieuw AEX-aandeel. Het kwam dit jaar in de AEX en staat dus nu al op een winst van bijna 40%. Wat gaat er zo goed bij dat bedrijf?
0: Ja, het is wel echt een combinatie van factoren, maar ik denk dat de meeste beleggers op dit moment echt in hun handen wrijven met het bedrijf. Ja, het belangrijkste is dat de winst hard stijgt. En waardoor kan dat nou? Ze hebben een paar jaar terug, een beetje 2024, ietsje eerder, hebben ze de strategie toch wel behoorlijk op de kop gegooid. En daarbij zeggen ze van ja, we willen eigenlijk meer focus op de bouw en verkoop van die olieplatformen dan wat ze daarvoor eigenlijk altijd deden en wat nu nog steeds een belangrijk onderdeel is. En dat is dat ze het bouwen en dan jarenlang leasen aan andere bedrijven en het onderhoud doen. En dat levert een prima rendement op, maar op deze manier dan kunnen ze met minder kapitaal kunnen ze meer omzet en winst genereren. En dat zie je nu, de afgelopen jaren zie je dat echt heel positief terugkomen. En bovendien zie je ook dat ze extra capaciteit vrijmaken door de productie van hun platformen, door die meer te standaardiseren. Dus niet voor iedere individuele klant een apart platform te maken, maar daar meer aan bepaalde standaarden vast te houden. Ja, en dat werpt zijn vruchten af.
1: Ja, dit was ook best wel een risicovolle markt, toch? Die offshore markt. Veel verre landen en zo waar die projecten plaatsvinden. Ja, SBM lukt het wel blijkbaar.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Er is heel veel volatiliteit daarin. Je hebt een periode gezien van eigenlijk meer dan 10 jaar... waarbij die hele offshore-markt, daar was een stuk minder interesse in. Er kwam natuurlijk ook een stuk meer interesse in duurzame projecten. Maar nu zie je, en zeker met de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar, dus aan de ene kant met Rusland, aan de andere kant nu met wat we in het Midden-Oosten zien, zie je dat er veel meer interesse is in überhaupt olieproductie buiten het Midden-Oosten en Rusland. Maar ook dus daarmee naar offshore projecten. En zij zitten precies, hebben zich de afgelopen jaren gepositioneerd als dé bouwer van dat soort platformen. En zeker met partners in Brazilië, in Guyana, waar ze nu dat platform hebben verkocht. Daar zie je dat ze hele goede zaken doen.
1: Ja, waar zit de grootste groei voor SBM, denk je? Waar kunnen ze?
0: Ik denk wel in die markt.
1: In die markt, ja.
0: Ja, zeg maar, ze doen het sowieso goed.
1: Op lange termijn,
0: maar ook op lange termijn denk ik dat daar echt nog wel wat platformen gebouwd kunnen worden. Dus ook hun orderboek is op dit moment gewoon nog fors. Dus ze kunnen de komende tijd nog lekker doorbouwen.
1: Ja, het is sinds kort pas een Ajax-bedrijf. Is het een toevoeging, denk je, aan Ajax?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Los van het feit dat het afgelopen tijd het natuurlijk zo goed heeft gedaan. Het is een wereldwijde speler in een sector die weer een stuk belangrijker is geworden. En daarmee denk ik dat het de AEX toch wel weer wat meer breedte geeft, zeker.
1: Ja. Een blijvertje ook wel dus voor de AEX.
0: Ik zie hem niet zo snel weggaan, nee.
1: Ja, het is nog wel een relatief klein AEX-bedrijf, nog maar 6 miljard euro waard. Waar gaat dat heen? Waar eindigt dit?
0: Ja, wij zien er bij ABN AMRO zien we er echt nog wel wat potentieel naar de bovenkant op. Ik vind het altijd lastig om daar echt een exact getal op te plakken. Maar ja, met de trends die ze nu zien, met aan de ene kant dus die winst meer naar voren halen met het bouwen en de verkoop van die platforms. En aan de andere kant dat ze ook gewoon echt meer gefocust zijn op het belonen van de aandeelhouders. Ja, dat is hartstikke positief. En dan zit er nog wel wat groei in.
1: Ja, wat bijgedragen zal hebben aan die groei vandaag, aan die koers vandaag, zal dat dividend zijn. Ze blijven maar cadeautjes uitdelen. Hoe lang kun je dat volhouden als bedrijf?
0: Nou, ze hebben de afgelopen jaren hebben ze dus ook met die nieuwe strategie de vrije kaststroom fors op willen weten te schroeven. En die is, nou, die was ook een beetje kwakkelend, soms negatief, maar die is nu de afgelopen jaren dus die best mooi. En dan kun je dus die vrije kaststroom ook prima gebruiken om daar dividenden en eigen aandelen van in te kopen. En dat is wat ze doen. Dus zolang die vrije kaststroom positief is, dan kunnen ze daar gewoon nog lekker mee doorgaan.
4: BNR Beurs.
1: Doen we een rondje langs de beurzen in Amerika. Te beginnen met de Dow Jones, die staat lager, 0,7% in de min. Ook de S&P 500 staat lager, 0,2% in de min. En het spijt me, maar ook de Nasdaq staat lager, 0,11% in de min. En een aandeel dat daarbij opvalt is Duolingo. Dat staat, hou je vast, bijna 11% in de min. En je hoort het niet vaak over in BNR Beurs, maar het is genoteerd aan de Nasdaq. Gisteravond kwamen de cijfers en die cijfers zagen er op zich goed uit. Het aantal gebruikers groeit en ook, dus dat gaat goed. Het is juist de omzetverwachting die beleggers schrik aanjaagt, want die is lager dan verwacht. Er zijn ook wel wat zorgen bij Duolingo. Het heeft last van allerlei AI-apps die voor een fractie van de kosten ook allerlei leuke taallesjes kunnen maken. Nou, daardoor staat het aandeel van Duolingo sowieso al bijna 25% lager dit hele jaar door. Desondanks dus best goede kwartaalcijfers gisteravond. Meer gebruikers, 18% meer omzet en ook nog eens meer omzet dan verwacht. Maar door een tegenvallende outlook gaat het aandeel dus toch opnieuw de verkoop in. Nog even naar Amazon. Dat schoot maandag door de grens van $3 biljoen. Een mooi moment om wat aandelen te verkopen, dacht de oude baas daar kennelijk, Jeff Bezos. Hij is nog steeds mede-eigenaar, maar na gisteravond wel weer een stukje minder mede-eigenaar, want hij bouwt zijn belang al langer in kleine stapjes af. Nou, nu heeft hij weer voor $350 miljoen aan aandelen verkocht. Dat deed hij trouwens een stuk minder dan gepland. Eerder deze week diende Jeff Bezos namelijk de plannen in voor de verkoop van meer dan $4 miljard aan aandelen. Nou, het werden er dus $350 miljoen. Die aankondiging zette het aandeel Amazon wel weer lager, waardoor we nu weer onder die 3 biljoen zitten. Dat is lullig. Voorlopig houdt Jeff Bezos nog wel een flink belang in Amazon. Met ruim 8% is hij nog steeds met afstand de grootste aandeelhouder. Maar wat denk jij, Thomas? Gaat hij dat nog verder afbouwen de komende tijd?
0: Ja, ik denk dat die trend die zet zich nog wel voort. En zeker als je ziet dat die beurskoers nog aan het oplopen is. Elke keer als die verder oploopt, dan is dat voor hem natuurlijk een mooi moment om uit te stappen. En overigens denk ik wel van kleine stapjes van $350 miljoen. Dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, dat is waar. Lekker cash. Heb ik nog een bijzonder verhaal van de Bank of America. De topman daar vertelt namelijk tegen CNBC dat zijn bank jaarlijks meer dan $250 miljoen uitgeeft aan afvalmedicatie voor het personeel dus. Jaarlijks koopt Bank of America allemaal Ozempic en Wegovy-middelen voor de mensen. In totaal geven ze meer dan 2 miljard per jaar uit aan de zorg voor de 211.000 werknemers daar. Nou, en meer dan 10% van die zorgkosten gaat dus op aan prikken als bijvoorbeeld Ozempic. En volgens de topman is het echt een topinvestering, want hij zegt dat zijn mensen echt gezonder worden. En volgens de bankier helpt het niet alleen bij afvallen, maar vermindert het ook het risico op hart- en vaatziekten. Nou, dat zorgt dus voor minder uitval van mensen die ze bij de bank hard nodig hebben. Is het een idee van Mees Pierson ook? En jij hebt het niet nodig, dat weet ik.
0: Maar ik heb mensen er nog niet over gehoord. Volgens mij zijn we ook een hartstikke gezond bedrijf als ik om me heen kijk. Maar ik zal nog eens na de CAO-onderhandeling even kijken of dat erin is gefietst.
1: Geen collega's die nog een prikje kunnen gebruiken. We zijn er bijna doorheen. We gaan alleen nog even naar morgen kijken. In Europa komen de meest uiteenlopende bedrijven met cijfers. In eigen land is ASM Bank bijvoorbeeld aan de beurt. Die bank is niet beursgenoteerd, maar toch leuk om naar te kijken, want de overheidsbank zal uiteindelijk een keer terug naar de beurs moeten. Deze keer is het vooral de vraag of ASN op eigen kracht de winst kan laten stijgen, want de vorige keer lukte dat wel, maar wel dankzij harde ingrepen en eenmalige meevallers. In het buitenland komt Bpost, de concurrent van PostNL, er nog met cijfers. En mocht je juist wild worden van economische data, dan kom je ook aan je trekker. Zo komt er een rapport uit over de staat van de Duitse industrie en kun je je opmaken voor een nieuw Amerikaans banenrapport. Dit was de Benenbeurs van donderdag 6 augustus. Eentje vol met overnames. Commerzbank geeft zich over aan Unicredit. Ja, die overname gaat er echt komen, hebben we nu wel geconcludeerd. En de overname van EasyJet lijkt ook bijna rond. Konden wij Thomas Pellegron van ABN AMRO maar overnemen? ABN AMRO Mees Pierson maar overnemen?
0: Nou, ik kom binnenkort weer terug, hoor. Maak je geen zorgen.
1: Heel goed. Dank dat je er was. En morgen zijn Jelle en ik er ook weer. Gezellig samen, dat is toch leuker. Abonneer je dan op ons in je favoriete podcast-app. Dan kun je dat allemaal meemaken. Spreken we je dan weer voor een nieuwe aflevering.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Afslankmedicijnen zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die nu vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar €32 miljoen. Maar die business is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar die ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook onze schoonheidsidealen? Het zijn allemaal interessante onderwerpen om over te praten. En ik doe dat deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag heb ik Anne Roes te gast. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Van harte welkom.
7: Dank je.
6: We gaan straks uitgebreid praten over afslankmedicatie en de enorme opmars. Je bent in ieder geval kritisch, zover weet ik het al. Maar ook genuanceerd, dus laten we kijken waar we op uitkomen. Mm-hmm. Maar eerst even een persoonlijke vraag, want ik begrijp dat je vroeger eigenlijk kok wilde worden. Ja. Dus je kent de wereld van verleidingen met eten en dat is natuurlijk ook in onze maatschappij op allerlei manieren aanwezig. Is het moeilijk om je als mens staande te houden in zo'n maatschappij met verleidingen?
7: Jazeker. Als we 60 jaar teruggaan in de tijd, toen was het probleem met obesitas en overgewicht stukken minder. Maatschappij waarin we nu leven, zal niemand ontkennen, is vol met verleidingen. En dat maakt het heel moeilijk om gewicht te verliezen, op gewicht te blijven, zeker.
6: Ja, en toen in jouw tijd als kok, begon dat toen al te leven voor jou dat gezond eten belangrijk is?
7: Ik denk dat het restaurant waar ik toen werkte niet per se bezig was met heel gezond eten.
6: Lekker veel roomsaus.
7: Het was vooral gericht op heel erg lekker. Kijk, en in een gezond, gebalanceerd dieet of leefstijl kan dat natuurlijk ook best. Het is niet zo dat je de hele tijd daar obsessief mee bezig moet zijn. Ik denk overigens wel dat het heel goed mogelijk is om gezond en lekker samen te koken.
6: Ja, zeker. Ja. Dat moet ook absoluut kunnen. Waar ontstond jouw fascinatie voor abnormaal eetgedrag?
7: Dat ontstond toen ik mijn promotieonderzoek ging doen bij Anita Janssen. En dat ging over obesitas. En Daar is het eigenlijk
6: daar begonnen. En je bent dus hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. Hè?
7: Ja.
6: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat meteen snapt, die relatie. Wat is de relatie tussen de twee?
7: Tussen
6: neurowetenschappen en abnormaal eetgedrag.
7: Oh ja, nou goed. Ik heb in mijn vorige grote project me vooral bezig gehouden met hoe het beloningssysteem in het brein werkt. En hoe dat al dan niet verschilt tussen mensen met overgewicht en mensen van een gezond gewicht. En daaruit is eigenlijk gebleken dat daar niet structurele verschillen zijn tussen mensen met obesitas en mensen met een gezond gewicht. Maar dat het alles te maken heeft met mindset, hoe jij naar dat eten kijkt. En dat bepaalt hoe jouw brein het eten op dat moment representeert. Dus hoe dat beloningssysteem reageert is heel erg afhankelijk van het moment. Dus als jij bezig bent met na een lange werkdag genieten van lekker eten, ja, dan zal dat flink actief zijn. Maar als jij langs een sportschool loopt of kleren aan het aanpassen bent, dan juist als je dan dat lekkere eten ziet, dan denk je er heel anders over. En dan reageert dat brein ook anders. En dat geldt voor iedereen.
6: Ja,
7: en
6: ja. Ja, dus zeg je daarmee eigenlijk ook, als je te zwaar wordt, dan heeft dat niets te maken met, hè, want we komen straks nog wel op die medicatie, maar die doen ook iets met food noise in je hoofd. En hè, dus dat zit ook op die hersenen, kan ik me zo voorstellen.
7: Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt, ik denk dat als je het wil vertalen naar hoe dat is in het dagelijks leven. Onze omgeving triggert zo'n genieten mindset natuurlijk heel erg veel. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat dat voor bepaalde mensen vaker gebeurt. Dat hun omgeving dat nog meer versterkt. Mijn onderzoek was in een lab, in een MRI-scanner. Dus dat is natuurlijk heel, heel kunstmatig. En wij wilden vooral begrijpen, hoe gaat dat in het brein als we mensen heel erg lekker eten laten zien? En verschilt dat structureel tussen mensen met overgewicht en een gezond gewicht? En dat bleek niet zo te zijn.
6: Dat is echt hetzelfde. Ja. Wanneer is er nou sprake van abnormaal eetgedrag?
7: Ja, onze lab dat houdt zich bezig met zowel obesitas, maar ook met eetstoornissen zoals anorexia nervosa, bulimia nervosa. Dus ons onderzoek bestrijkt eigenlijk die hele range. Eigenlijk.
6: Ja, maar toch om even te definiëren, wanneer ben je abnormaal aan het eten? Wanneer is je gedrag abnormaal?
7: Ja, als je dus voldoet aan een van die diagnoses, anorexia, bulimia en obesitas, is ook gedefinieerd als chronische ziekte. En dat is als je BMI wordt zo door de WHO gedefinieerd, als je BMI boven de 30 is.
6: Ja, ja. Maar het suggereert een beetje, als je het over gedrag hebt, dat soort mensen allerlei dingen naar binnen zitten te werken.
7: Maar dat wil ik helemaal niet daarmee impliceren. Nee. In die zin is de titel.
6: Omdat het abnormaal eetgedrag. Ja. Hè, dan denk je toch, dat heeft dus met je eetgedrag te maken. Dat je te veel
7: patatjes eet. Het heeft denk ik ook zeker wel met eetgedrag te maken. Maar in het algemene debat wordt het dan vaak een beetje gereduceerd. Dat dat is een gebrek aan wilskracht. En zo denkt natuurlijk geen enkele expert erover. Maar dat het iets met eetgedrag te maken heeft. Dat kan je denk ik ook niet ontkennen. Alleen eetgedrag is ingewikkeld. Het is ingewikkeld om te veranderen, maar ook het ontstaat natuurlijk niet in een vacuüm. En wat het voor de een moeilijk maakt om gezond te eten, is anders dan voor de ander. Voor sommige mensen zijn het misschien mentale problemen, hebben misschien last van een depressie. Voor andere mensen zijn het misschien budgetproblemen. Voor nog andere mensen economische problemen of stress. Dus waar wij ons op richten is op dat eetgedrag, maar in een veel bredere context. Dus wat beïnvloedt dat eetgedrag eigenlijk?

0: En wat maakt het voor mensen nou precies zo moeilijk? En dat zal verschillen tussen mensen. Ja. Om.
1: Leg eens uit. Waarom is het voor mensen zo moeilijk? Want we zitten wel, worden geconfronteerd dat we Amerika steeds meer achterna gaan. Mm-hmm. Het is echt schrikbarend als je naar de overgewicht en obesitascijfers kijkt. Ook steeds kleinere kinderen die al. Dat is echt afschuwelijk. Ja. Hoe komt dat we dat niet onder controle krijgen?
0: Wat ik in het begin zei. Als je 60 jaar geleden gaat, toen zag onze wereld er heel anders uit. Hè? En we worden continu verleid. Daarnaast is ons leven ook veel passiever geworden. Zelfs middelbare scholieren gaan soms op een elektrische fiets naar school. En heel veel werk vereist helemaal niet meer dat we zoveel bewegen. Dus het is meer. Daarnaast is dat denk ik meer stress in de maatschappij. Mensen nemen minder tijd om zelf gezond te koken. Dus een heleboel dingen werken ons daarin tegen.
1: Ja. Uiteindelijk, op het moment dat je op dat overgewicht of in het ergste geval op obesitas uitkomt, dan wordt er ook vaak gezegd, er zijn allerlei processen in je lichaam bezig.
0: Ja.
1: Ook met je hormonen, waardoor je het eigenlijk niet meer zelf kan, dat afvallen. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik denk dat dat een oversimplificatie is. Ik denk dat obesitas niet gereduceerd kan worden tot een biologisch mankement, zeg maar.
1: Als ben je het dan niet eens dat het een ziekte is?
0: Jawel, ja, nou, maar ik denk dat het een biopsychosociale ziekte is en niet alleen maar biologisch. Ik denk dat het complexer is dan alleen maar biologie. Als je gaat kijken naar het bewijs voor van, nou, is het nou zo? The body fights back wordt dat dan genoemd. Het bewijs is niet heel overtuigend. Het ene onderzoek ondersteunt het, ander onderzoek niet. De grootte van het effect is niet super groot. En wat ik dan denk, en wat ik in mijn huidige onderzoek probeer uit te zoeken verder, het heet The End of Average. Ik denk, nou, voor sommige mensen zou dat best zo kunnen zijn. Maar lang niet voor iedereen. Hetzelfde, we weten dat er een associatie is tussen depressie en lichaamsgewicht. Maar dat betekent niet dat alle mensen met obesitas een depressie hebben. Maar als je goed gaat kijken, dat voor een klein groepje zo is. En zo denk ik ook met biologische problemen die gewichtsverlies in de weg kunnen staan. Dat kan zo zijn, maar het is niet de grote algemene oorzaak dat het zo moeilijk is.
1: Dus ik hoor door al jouw woorden heen, we kijken veel te generiek eigenlijk naar deze groep.
0: Dat denk ik wel. Kijk, het is gewoon van iedereen die bij de huisarts aanklopt, die wordt doorverwezen naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Als dat niet lukt, dan is nu de tweede stap vaak medicatie. En wat wij in ons onderzoek nu proberen uit te zoeken is, we meten een heleboel biologische, psychologische omgevingsvariabelen. We proberen voorspellers daarvan te vinden. Dus voor wie werkt zo'n leefstijlinterventie nou wel, voor wie niet? En dan de stap, en wat kenmerkt die mensen nou? Voor wie het wel werkt en voor wie het niet werkt.
1: Er zit ook iets pervers, hè, in die hele GLI, die gecombineerde leefstijlinterventie. Want als je te veel afvalt in het jaar, krijg je die afslankmedicatie niet.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dus gaan ook mensen, dat herken jij denk ik ook.
0: Ja, ik hoor
1: beetje
0: dat
1: sjoemelen.
0: Ik hoor dat van kennissen die GLI-coach zijn, van huisartsen, dat mensen komen van nee, maar dat wil ik niet. Ik wil nu die spuit, want ik heb al alles geprobeerd. Ik wil dat allemaal niet. En dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Kijk, ik snap dat als er sprake is van zwaar overgewicht, echte obesitas, dat je daarmee gezondheidswinst kunt behalen. Maar wat vaak tekortschiet, denk ik, is de begeleiding die mensen krijgen. En heel veel mensen bestellen het ook online bij zo'n online apotheek. Is echt niet zo moeilijk om dat te krijgen.
1: Nee, je hebt het zelf geprobeerd.
0: Ik heb het zelf geprobeerd en binnen 5 minuten had ik dat in mijn mandje. Dus dat is echt niet moeilijk. Je moet wat vragenlijsten invullen. Er komt geen arts aan te pas. Maar zelfs dan, als het wordt voorgeschreven, dan denk ik dat dat echt goede coaching en die verder gaat dan alleen maar leefstijladvies, dat heel belangrijk is.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Anne Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je volgt dus verschillende groepen, van anorexia tot obesitas. Dat hele spectrum om te kijken wat zit er daar nou voor diepe oorzaken achter. Ik hoor eigenlijk door jouw woorden heen de opkomst van die afslankmedicatie, dat je daar best wel kritisch over bent. Klopt dat? Zie ik dat goed?
0: Ja, kijk, ik ga niet ontkennen natuurlijk dat er een groep is voor wie dat goed is, wie daar baat bij heeft. Maar ik zie ook dat het een enorme vlucht aan het nemen is. En dat mensen er ook vaak als eerste stap nu naar vragen. En ja, wat ik eigenlijk het moeilijkste vind om te zien is vooral als je dan naar Amerika kijkt, maar dat sijpelt natuurlijk door naar Europa ook, dat farmaceutische bedrijven daar flink reclame ook voor maken. Op billboards in New York zien het. En
1: daar zijn de regels allemaal wat
0: soepeler.
1: Wat soepeler, ja.
0: Ja. En dat is toch wel bedenkelijk, want dat is ook gewoon het propageren eigenlijk van een soort van lichaamsidealen trekt ook mensen aan voor wie die medicatie niet bedoeld is.
1: Nee, daar gaan we zo nog wat dieper op in. Ook hoe onze schoonheidsidealen veranderen. Maar als we nou eventjes kijken. Gast van deze week, hè, Vera Spaans, columnist voor het Parool. Waar ze eerlijk schrijft over haar ervaringen met het middel Ozempic om af te vallen. Zij geeft aan, joh, ik kwam in de overgang. Mm-hmm. Ik was echt iemand die veel sportte, goed at, maar die kilo's die bleven maar komen. En op een gegeven moment zat ik op 10 kilo aan. En toen heb ik gewoon gedacht, toen zag ik iemand die heel slank was geworden. En ik had zoiets, ik bestel dat ook. Dat was haar verhaal.
0: Ja.
1: Kan je daar begrip voor opbrengen?
0: Ja, natuurlijk kan ik daar begrip voor opbrengen. Want er is niet alleen maar overal verleidingen in onze maatschappij. Maar er is ook een druk. Het schoonheidsideaal is ook sterk aanwezig. En natuurlijk, die medicatie als artsen die voorschrijven, dan doen ze dat voor gezondheidswinst. Hè?
1: Ja, maar zij heeft het online gedaan. Hè?
0: Ja, nee, dus dat snap ik.
1: Wel en ik weet ook niet pas ergens.
0: Ja, en ik weet ook niet wat haar motieven verder zijn natuurlijk. Maar ik snap dat natuurlijk wel.
1: Zij van dit loopt uit de hand, weet je wel. Ja. En 10 kilo overgewicht is ook niet goed.
0: Nee, dat snap ik.
1: Mijn BMI was te hoog. Dus niet zo hoog om in aanmerking te komen voor het huidige vergoedingssysteem. Hè, want die grenzen liggen veel hoger. Dan gaat het over obesitaspatiënten.
0: Ja.
1: Het is best wel, we merken ook deze week met elkaar, ook als redactie, het is een moeilijk punt.
0: Het is een ontzettend moeilijk punt. Kijk, en ik ken haar niet. Ik ken haar biologische parameters natuurlijk helemaal niet. Dus ik kan niet over haar uitspraken doen. Maar in algemene zin vind ik het wel zorgwekkend dat mensen met een BMI van rond de 5, 6, 27 ook in de verleiding worden gebracht om, dat kan ik ook doen, zo'n spuit. Zich misschien niet meteen realiserende dat je daar dan dus eigenlijk voor de rest van je leven aan vastzit. Want we weten ook dat.
1: Ja, zij zei ook ja.
0: Ja,
1: en ja, als ze wist het niet vooraf.
0: Nee, dat vind ik erg dat je dat dan niet vooraf weet. Kijk, we weten uit onderzoek dat als je stopt met die medicatie, grootschalig onderzoek, gemiddeld zijn mensen dan na 1,7 jaar zijn ze weer terug bij af, eigenlijk. Als ze stoppen.
1: Ik zag ook cijfers dat je dan misschien nog wel 30% van de kilo's die je verloren hebt wel behoudt. Maar een groot deel bounce weer terug.
0: Gemiddeld ben je dus na 1,7 jaar echt weer terug bij af. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat is een hele grote meta-analyse die over al die onderzoeken is gedaan. Die laat dat zien. En die laat ook zien dat jouw gewicht er 4 keer sneller bij komt dan wanneer je met een leefstijlinterventie afgevallen zou zijn.
1: Ja.
0: Dus het komt echt heel snel terug.
1: En als je dan, want het begon het gesprek, dat je in de hersenen eigenlijk niks ziet als het gaat om de confrontatie met eten. Mm. Tussen mensen met een gezond gewicht en met overgewicht obesitas. Zie je wel verschillen bij mensen die afslankmedicatie gebruiken? Ja, of is dat nog te jong qua onderzoek?
0: Ik heb dat niet meer heel goed bijgehouden. Ik weet niet, ik denk dat er inmiddels wel onderzoek naar gedaan is. Ik zit zelf nu heel erg in dat gepersonaliseerde aanpak. Maar als je gaat kijken naar die GLP-1...
1: Dat is die gecombineerde leefstijl.
0: Nee, de GLP-1, de receptoragonisten.
1: Dat is dat stofje in de afslankmedicatie. Ja, ik ga nu de GLI en de GLP...
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar van, goh, is er nou heel veel bewijs dat bij mensen met obesitas daar dan specifiek iets mis is. Ja, die effecten zijn ook gewoon weer niet heel erg sterk. En ook weer niet heel erg consistent. En het is niet eens duidelijk, is dat nou een oorzaak?
1: Mm-hmm.
0: Dat hormoon gereduceerd is of een gevolg van de obesitas. En in dat geval zou het natuurlijk nog wel kunnen werken als we nou dit houdt de obesitas in stand. Maar als je dan gaat kijken, wat doet dat medicijn nou echt? Dat herstelt niet een biologisch evenwicht. Het zorgt er, want normaal gaat dat GLP-1 gaat reageren als jij gegeten hebt.
1: Ja.
0: Een paar minuutjes, signaaltje, je hebt genoeg gegeten. die medicatie die zorgt ervoor dat jij dat een week lang dat die reactie er is. En ook nog eens, ja, die doseringen worden steeds hoger, veel sterker is dan jouw natuurlijke hormoon.
1: Dus ja, we spraken gisteren met de maker van Mounjaro. Die heeft dan ook nog eens twee varianten. Hè? Dus twee hormonale stofjes waar het op aangrijpt. Dus je ziet dat die markt zich steeds verder ontwikkelt. Er is ook een verhaal, maar goed, morgen dan krijg ik ook de autoriteit op dit gebied, Lisbeth van Rossum, te gast, die er als arts naar kijkt. Maar dat je een bepaald setpoint hebt. Dat je lichaam altijd geneigd is om het gewicht wat hij lange tijd heeft gekend, om daar naartoe terug te gaan. En dat het gewoon een tijd duurt voordat hij een nieuw setpoint creëert.
0: Ja, dat is wat ik in het begin aangaf. Dat daarvoor is het bewijs ook gewoon niet zo sterk. Hè? Als je gaat kijken naar van nou, hoe zit dat nou met die honger- en verzadigingshormonen, ghreline, leptine, hoe zit dat nou met je metabolisme? Eigenlijk zie je dat, ja, sommige onderzoeken laten het zien, andere niet. De effecten zijn niet heel groot. Dus je kunt je dan afvragen van is dat echt dat de biologie alleen maar die jou terugtrekt? En in individuele gevallen kan dat natuurlijk best zo zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat de omgeving je terugtrekt. Ik bedoel, stel je hebt heel lang een goede coaching gehad, je wordt begeleid, dan is het klaar. Nou, en dan moet je het weer allemaal zelf gaan doen en je loopt rond in je oude omgeving. En langzaamaan gaan er weer oude gewoonten in slijten. Je hebt die coaching niet meer.
1: Ja. Ja. En dan zijn er ook mensen die tegen jou zeggen. Het zijn ook mensen die stoppen met alcohol. Dan, gewoon omdat ze het gezonder vinden voor hun lichaam. Dan zeggen ze, ah joh, doe er nou eentje. Ja. Dat speelt, dat aspect bedoel jij. Die omgeving waar we in zitten.
0: Dat. En je hebt niet meer die coaching erbij.
1: Ja, dus we moeten voor altijd aan de coaching. Nou, niet voor altijd aan de spuit, maar...
0: Nee, dat weet ik niet. Als je gaat kijken, is een studie gedaan waarbij ze die medicatie hebben gecombineerd met een echt heel goede beweeginterventie. En dan gingen ze kijken naar de lange termijn. En bleek dus dat de effecten van het beweegdeel, die waren grotendeels behouden. En dat komt omdat mensen echt een skill leren. Mm-hmm. En een gewoonte ontwikkelen. Dus dat is uiteindelijk is dat duurzamer. En ik denk echt dat het belangrijk is dat mensen...
1: Zijn die gegevens echt hard? Dat je kan zeggen, afslankmedicatie, als je dat vergelijkt met een leefstijlprogramma, dan kan je blijvend succesvoller afvallen met een leefstijlprogramma.
0: Het was niet een
1: vergelijk.
0: Nee, het was, als je het heel gedetailleerd wil weten, ze hadden dus mensen wel of niet die medicatie en wel of niet laten sporten. Ja. En dan hadden ze alles gestopt. En dan gingen ze kijken op de wat langere termijn, volgens mij na een jaar. En dan bleek dus dat de effecten die bereikt werden door het sporten, die waren behouden. Maar als mensen stoppen met de medicatie, al die effecten die gaan weg. En wat de auteurs dan concludeerden is van nou, mensen in zo'n beweeginterventie, die leren iets, die bouwen een gewoonte op, die worden daar heel goed bij ondersteund. En als dat echt goed en intensief is, dan kan dat dus behouden blijven. Ik zeg ook niet dat het bij iedereen werkt. En ook lang niet elke interventie is natuurlijk intensief genoeg of gepersonaliseerd genoeg. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te realiseren dat die medicatie niet een biologisch evenwicht herstelt. En bewijs daarvoor is ook, die medicatie die zal bij iedereen de eetlust onderdrukken. Hè? Ook als jij of ik dat zouden gaan nemen, wij zouden ook veel minder gaan eten. Ook al is ons BMI nu niet te hoog. Dus er is niet iets mis wat dat betreft. Maar toch gaat je honger enorm naar beneden. Ga je minder eten en dus val je af.
1: Ja, en dus zitten we in een soort dilemma eigenlijk nu. In een samenleving die steeds meer met overgewicht te maken krijgt en met obesitas. Wat gaan we nou doen? Hè? Gaan we gewoon door op de ingeslagen weg? En dan zie je tegelijkertijd, en daar zit misschien wel jouw grootste vrees, dat de markt eigenlijk niet meer is tegen te houden. Want er komt een afslankpil aan. En ja, er wordt eigenlijk gezegd, joh, dit wordt gewoon de nieuwe cholesterolverlager.
0: Ja.
1: We gaan straks allemaal dat pilletje slikken.
0: Ja. Ja, ik vind dat wel een angstbeeld, dat een nieuw normaal gaat worden. Want je hele hormonale systeem wordt niet hersteld. Nee, wordt eigenlijk overspoeld met GLP-1.
1: Ja.
0: En andere hormonen. Hè? Die farmaceutische industrie die investeert op dit moment miljarden om nog effectievere medicatie te maken.
1: Maar bij cholesterolverlagers hebben we dat gevoel helemaal niet. Daar praat iedereen best openlijk over. Joh, ik neem een cholesterolletje.
0: Maar daarvan kun je je ook afvragen. Dat zou je ook met een gezondere leefstijl, zou je ook dat cholesterol kunnen verlagen.
1: Dus het steekt jou dat we eigenlijk steeds meer gaan medicaliseren? Dat we in een
0: het steekt mij niet per se persoonlijk, maar ik vind het een wat trieste ontwikkeling eigenlijk. Dat wij dat, dat we dat steeds normaler aan het vinden zijn. En dat ook de farmaceutische industrie die investeert nu miljarden in nog effectievere medicatie. En tegelijkertijd is er nauwelijks geld voor preventie. Op scholen is er nauwelijks.
1: Maar zij zeggen wij gaan daar niet over. Nee. En wij zien een maatschappij die tegen een infarct aanloopt. Dus ze geven ook eerlijk toe, het is business. Maar zij zeggen ook van, we redden de maatschappij. Want dit loopt uit. Want dat is natuurlijk wel het infarct waar we naartoe gaan.
0: Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd zien zij denk ik ook dat hun medicatie veel breder gebruikt wordt dan waar die voor bedoeld is.
1: Ja, voelen ze zich ook ongemakkelijk bij. Tenminste, dat werd verteld gisteren.
0: Als je nou gaat kijken naar de marketingcampagnes, vooral in Amerika, die ze inzetten, dan denk ik, voelt je er misschien ongemakkelijk bij, maar je doet het wel.
1: En betekent die opkomst van de afslankmedicatie dan uiteindelijk ook het einde van de body positivity beweging? Daarvoor praat ik zo verder met Anne Roef. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Joep de Groot. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Hij is het niet eens met de makkelijke pleister van afslankmedicatie boven preventie. De voedingsindustrie en de marketing eromheen moet in zijn ogen veel harder worden aangepakt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een prijzenspel dat gaande is. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. De gast vandaag is Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. En je hebt al uitgelegd in het eerste half uur dat het gaat van anorexia tot aan obesitas. Naar die groepen kijk je, doe je allemaal onderzoek naar. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat nou echte oplossing is als het gaat over... Ja, dat is een groot vraagstuk. Je begint dan te lachen. En natuurlijk ook of afslankmedicatie daar dan toch een rol in moet krijgen, terwijl je er kritisch over bent. En wat afslankmedicatie eigenlijk doet met onze schoonheidsnorm. En laten we daarmee beginnen. Want je ziet natuurlijk dat die afslankmedicatie niet alleen gebruikt wordt. We hebben net als zijdelings aangestipt door mensen met overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas. Maar ook de Hollywoodsterren, die hebben het eigenlijk heel toegankelijk gemaakt. Wat vind je daarvan?
5: Toegankelijk gemaakt. Het blijft natuurlijk wel heel erg duur als je het niet opgezet krijgt. Wat ik daarvan vind is...
4: Ja, de gedachte dan. Ja. Hè? Het is normaal om dit te doen. Dit moeten wij ook doen.
5: Dat vind ik natuurlijk wel problematisch. Als je de recente foto's zag... helemaal uitgemergelde lijven, gezichten. Ozempic face werd genoemd. En dus... heel erg maakbaar, Ozempic, Botox en dat zie je dan nu. Het straalt uit dat je, je kunt er ook zo uitzien als je dit maar allemaal doet. Ik denk dat, body positivity had een heleboel goede aspecten natuurlijk.
4: Die gaan een beetje overboord.
5: Nou, ik weet niet of ze helemaal overboord gaan. Maar niet voor iedereen, denk ik. Maar die belangstelling voor dat ultradunne is wel weer aan het toenemen.
4: Ik kan me voorstellen dat ook misschien wel in de beeldvorming nu weer gaat ontstaan. Joh, je kan een spuit nemen. Ja. Dus als jij te zwaar bent, dat is gewoon echt niet oké. Ben je daar bang voor? Dat mensen met overgewicht en ernstig overgewicht toch weer een soort...
5: Nou ja, ik denk eigenlijk dat schoonheidsideaal nooit heel ver weg is geweest. En je ziet ook mensen die zich dus eerst positioneerden als body positivity influencer, dat die nu ook aan die obesitasmedicatie gaan. En dat is niet kritiek op hun, maar meer ter illustratie van nou, dat schoonheidsideaal is denk ik nooit zo ver, dat hele dunne, is nooit heel ver weg geweest. En dat wordt nu op deze manier bereikbaar gezien.
4: Ja. Ja. Hoe zie je dat terug nu aan celebrities dat zij dit gebruiken? Ik begrijp bijvoorbeeld dat je echt Serena Williams vind je echt vreselijk.
5: Nee, ik vind haar niet vreselijk. Ik vind het gewoon zo jammer. Kijk, ik ben zelf een tennisser en ik bewonderde haar altijd. Maar vooral om wat zij uitstraalde van een topsporter die veel bereikt en die niet ultra dun is, maar gewoon heel erg sterk en heel erg goed is. Dat straalde ze uit.
4: Gespierd,
5: ja. En ze straalde gewoon uit van, ja, weet je, het is oké hoe je bent. Je mag anders zijn. Kijk wat ik bereik. Ja. En dat vond ik heel erg krachtig. En ik was gewoon een beetje teleurgesteld dat zij dat dan ging gebruiken. En ook nog eens voordat Roe Health op billboards staat.
4: Dat is van haar man, hè? Dat is dus ook een afslag medicijn, hè? Want je noemde net Ozempic face, maar je hebt natuurlijk ook Mounjaro face of Roe face, hè? Het zijn heel veel verschillende merken die op de markt zijn. En zij maakt reclame ook. Ja, maar haar man een beetje te helpen natuurlijk.
5: Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dat vind ik dan jammer, omdat het zendt een hele andere boodschap uit. Hè. Van de ene kant kun je denken van oké, het haalt wat stigma weg en mensen die voelen zich dan misschien minder ongemakkelijk. Maar van de andere kant ook van gaan mensen denken, ben ik bang van oké, als zelfs iemand als Serena Williams, topsporter, toch genoeg support om gezond te gaan leven, zelfs zij heeft het nodig, zegt ze, ja, dan moet ik het ook nodig hebben.
4: Ja.
5: En ik vind dat jammer.
4: Ja, en je zag natuurlijk in de fashionwereld dat we vroeger echt ontzettend magere modellen hadden. En op een gegeven moment was Kate Moss ook heroin chic. Hè? Die was echt het voorbeeld in die tijd wat we allemaal mooi vonden. Wat iedereen wilde bereiken. En toen kregen we meer de Kardashians met de dikke billen. Of dikke billen met de rondingen. Ja. Ik moet altijd heel voorzichtig zijn voordat ik... ik heb Surinaamse billen, dus ik mag het zeggen, denk ik dan. Maar je weet het nooit. Hè? Het is allemaal heel gevoelig in deze tijd. Maar denk je dat we echt weer terug gaan naar dat Kate Moss beeld?
5: Nou, ik zag het wel voorbij komen in recente uitzending van Lubach dat modellen weer ultra dun zijn. Dus ja, daar lijkt het wel op. Ja,
4: een beetje terug naar de 90's eigenlijk.
5: Ja.
4: Ja, en je zegt, ik vind dat ernstig. Terwijl je tegelijkertijd ook celebrities ziet als Oprah, die ook zegt, en die ook veel seminars ook online erover organiseert, met allemaal vooraanstaande artsen van, ik ben zo dankbaar dat dit er is. Ja. Hè? Dat ze eindelijk, ik bedoel, ze is nu, wat is ze, in de 70...
5: Ja.
4: Eindelijk gewoon een gezond gewicht heeft. Die vrouw heeft jarenlang gestreden, gejojo'd. Ze zegt, ja, ik ben dankbaar.
5: Maar dat is wel een verschil natuurlijk met iemand als Serena Williams. Hè?
4: Ja.
5: En ik denk ook dat voor mensen met echt serieuze obesitas snap ik dat deze medicatie heel erg kan helpen. Ik denk wel altijd met echt hele goede coaching erbij. En ik denk dat heel vaak niet goed genoeg gebeurt. Hè? Ook als je gaat kijken naar de...
4: Want een heleboel mensen doen wel coaching. Hè? Dat is ook... Ik heb iemand heel dichtbij me die al jaren ook hier mee struggelt. En die heeft... die heeft zoveel diëten, coaching gehad, gesport, you name it. Inclusief de GLI. De gecombineerde leefstijlinterventie gewoon niet te doen.
5: Nee, maar dat zeg ik ook. Hè. Ik denk ook voor een bepaalde groep is deze medicatie wel bedoeld en kan ook helpen. Maar ik denk zelfs als je mensen aan medicatie geeft, begeleid ze dan ook tijdens het krijgen van die medicatie. Mm-hmm. En niet alleen maar die medicatie. En bij heel veel van die telehelpbedrijven is dat sowieso al niet het geval. En ik denk ook dat als mensen het wel voorgeschreven krijgen, dat er wel nog wel veel winst te behalen valt om mensen echt veel beter te ondersteunen. Veel meer geïndividualiseerde coaching. Dat je echt kunt gaan kijken van naar wat is nou voor deze persoon nodig? Wat maakt het voor hem of haar zo moeilijk om gezond gedrag vol te houden? En ik denk dat daar heel veel te halen nog valt. En dan is misschien afbouwen met die medicatie ook wel mogelijk als je gewoon echt hele goede begeleiding erbij krijgt.
4: Ja, dat blijf je op hameren. Ja. Je moet echt dat maatwerk hebben. Uiteindelijk dat schoon.
6: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Voor hebben.
3: Ja. Ben jij dan ook bang, want je noemt nu vrouwen, dat dit met name ook heel veel invloed gaat hebben. Hè? Dus de botox, de fillers, maar ook de afslankmedicatie op de jonge meisjes.
2: Ja, want die zien dat natuurlijk ook.
3: Je hebt ook dochters, hè?
2: Ja, ik heb ook dochters. En ik weet niet of ze het weten vanwege het werk dat ik doe. Maar ik vrees dat er ook op school over gesproken wordt. Hè. Die zijn dan 13, 14, die kinderen in die klas. En er gaat ook een soort van voorbeeld van uit. Hè. Kijk, stel dat jij in een gezin leeft en dat is allemaal heel erg normaal, die medicatie. Je geeft het ook door aan de volgende generatie. Dat is denk ik mijn grootste zorg. Dat het nieuwe normaal
3: gaat worden. Je hoort ook wel dat er steeds jongere meisjes zijn die even een fillertje of een botoxje zetten.
2: Ja, dat hoorde ik pas ook. Ja. Ja. Babybotox wordt het genoemd. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. En dat is dus jouw grote vrees dat dat eigenlijk gebeurt. Is er ook jouw vrees dat we, omdat je ook aangeeft, mensen die ermee stoppen, die krijgen het gewicht er weer aan, en dat we uiteindelijk een eetstoornis hiermee ontwikkelen?
2: Dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat al onderzocht is. Maar wat wel zo is met die medicatie, pak je onderliggende problemen pak je niet aan. Hè? En dat is, je bestrijdt symptomen, niet de oorzaak van het overgewicht. En dat is denk ik het grote probleem. En ik ben ook bang dat het, en ik denk dat het aansluit bij de CZ-man, het vertraagt, ben ik bang, maatschappelijke ontwikkelingen. Obesitas is volgens mij een systeemprobleem. En nu wordt het een beetje tot een individueel biologisch probleem gemaakt. Ik denk niet dat het een wilskrachtprobleem is. Ik denk niet dat het een individueel biologisch probleem is. Ik denk dat het een systeemprobleem is.
3: En dat is het bizarre eigenlijk van dit verhaal. Hè? De voedingsindustrie geeft ons ongezond eten. Er zijn te veel verleidingen met marketing op juist het ongezonde deel.
2: Ja.
3: En dan ga je medicatie gebruiken.
2: Ja, kijk, de ene industrie die maakt al het ongezonde eten. De andere industrie die mag het oplossen. En vervolgens gaat de voedingsindustrie gaat dan weer voeding maken die speciaal is voor wat dan in Amerika, for when you're on the shot bent. Ja, ik vind het
3: bizar, hè? Ja. Ik dat voor when you're on the shot. Ja. Van die spuit. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En daar moet je ook maar van afvragen hoe gezond dat weer is. Want dat is dat eten waardoor je minder misselijk wordt of zo?
2: Ja, GLP-1 vriendelijk eten wordt het dan genoemd. Maar dat zijn dan ook van die die diepvriesmaaltijden. Dan denk je, is dat nou zo'n goed idee? Of een enorme focus op eiwitten. Nou, eiwitten zijn natuurlijk prima belangrijk. Maar als jij spiermassa wil behouden, dan zul je gewoon moeten bewegen.
3: Ja. Dat komt natuurlijk op die eiwit, omdat ze ook zeggen dat door die afslank spuit je eigenlijk je spiermassa ook eraan gaat. Klopt dat nou wel of niet?
2: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Ik denk dat de bottom line is dat als jij blijft bewegen, dan hoef je geen spiermassa te verliezen. Maar dat is natuurlijk het punt. Als je alleen maar die medicatie gaat nemen.
3: Zo van lekker makkelijk van puff, spuiten, erover, kan ik op de bank liggen en eten.
2: En de angst is een beetje dat als mensen die medicatie gebruiken, dat ze dan, als ze niet zo van sporten houden, nou dan was misschien nog de motivatie van maar ik moet het voor mijn lichaam doen, dat die dan verdwijnt.
3: Ja. Ja.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Vera Spaans. Zij is columnist bij het Parool en ze spreekt heel eerlijk over haar ervaringen met afslankmedicatie. En ook waarom het moeilijk is om ermee te stoppen. Sterker nog, zij heeft het gewoon weer die spuit gezet. Overigens, haar column zaterdag is de laatste column voor het Parool. Dus daar kan je voor de fans, want het wordt echt veel gelezen, is dat helaas de laatste keer. Maar luister zeker het gesprek terug via bnr.nl. en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik sprak gisteren met Marco Frenke. Hij is de directeur van Eli Lilly Nederland en farmaceut. Onderdeel van een Amerikaanse farmaceut die een van de afslankspuiten op de markt brengt. En hij wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
5: He, dus je moet voorkomen dat er overgewicht ontstaat. En als er overgewicht is, moet je het ook aanpassen. En mijn vraag aan mevrouw Roefs is, hoe ziet zij met haar kennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide?

0: En hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
1: Ik ben geen preventiedeskundige. Ik doe onderzoek naar behandeling van mensen met overgewicht en obesitas. Maar ik denk dat iedereen het eens is dat er veel meer aan preventie gedaan zou moeten worden. Er wordt nu veel gesproken over de suikertax. En dat is misschien best nuttig. Daar twijfel ik niet zo over. Maar het is veel te weinig, zou ik denken. En ik denk dat die preventie vooral ook bij de jonge generatie op scholen zou moeten beste zou kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Ik ben het eens met de CZ-meneer dat de voedingsindustrie harder aangepakt zou kunnen worden.
2: Dus misschien ook reclames meer aan banden gelegd, zoals we bij de sigarettenindustrie hebben gezien.
1: Ja, en het aanbod echt heel erg drastisch veranderen. Als je weet dat 80% van wat in de supermarkten ligt niet goed voor je is, ja. Dan maak je het mensen ook wel heel erg moeilijk. En als mensen dan ook nog eens actief daartoe verleid worden, dan maak je het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
2: Ja, is misschien, want je bent kritisch over die afslankmedicatie, maar door die afslankmedicatie merkt de industrie, de voedingsindustrie, het aan de boodschappen die gedaan worden. Omdat je zeker een dikke maaltijd minder eigenlijk afneemt. Ja. Hè, met het gebruik van het middel. Zou dat ergens ook, je zei net al die GLP-1 maaltijden die ze proberen te ontwikkelen. Maar zou het ook een soort wake-up call zijn met ook een suikertax, dat ze echt moeten gaan veranderen? Of is dat wishful thinking van mijn kant?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om te voorspellen hoe dat zou gaan. Kijk, ik denk gewoon, ze zijn een bedrijf, dus ze willen winst maken. Dus ze zullen wel iets bedenken waardoor ze toch spullen aan de man kunnen blijven brengen. Of dat dan per se gezonder is, dat weet ik niet. Het ligt eraan wat ze gaan ontwikkelen.
2: Ja, die preventie is natuurlijk heel goed om op die manier te gaan denken. Aan de andere kant is het echt iets van een lange adem.
1: Ja.
2: Want ik was het ook helemaal eens met Joep de Groot, de bestuursvoorzitter van CZ. Hè, dat het natuurlijk ook echt bizar is dat we nu een medicament gaan gebruiken, omdat het in onze obese samenleving eigenlijk niet klopt hoe die is ingericht. Maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk wel iets wat heel lang gaat duren voordat je zoiets verandert met alle lobby die er is. Moeten we dan toch ook wat meer die afslankmedicatie omarmen in de tussentijd?
1: Nou ja, wat ik zei, ik denk dat het voor een kleine groep dat het nuttig kan zijn, maar dan wel met echt hele goede begeleiding erbij. En ik denk dat die individueler kan. Daarnaast denk ik, en daar richt mijn onderzoek zich op, is dat je per individu zou moeten kijken van, en dat, ja, we hebben de data, we hebben de analyses nog niet gedaan. Als het niet lukt met een leefstijlinterventie, waar ligt dat dan aan? Bij die persoon. En dat je dan kunt gaan kijken, wat heeft iemand nodig?
2: Gaat het
1: nodig
2: over mentale problemen? Of gaat het over geldproblemen? Of gaat het ook, want je ontkent niet dat het ook biologisch kan zijn.
1: Nee, wij meten ook, wij maken een heel hormoonprofiel ook van mensen. Dus we meten aantal biologische variabelen, psychologische variabelen, omgevingsvariabelen, sociale steun. Alles meten we. En de helft van de mensen die krijgt een intensieve leefstijlinterventie, de andere helft van de mensen die krijgt de boekvariant daarvan. En tuurlijk, gemiddeld gezien verliezen mensen meer gewicht met die intensieve coaching. Maar we zien ook heel veel spreiding. Mm-hmm. Dus sommige mensen vallen echt heel veel af. Sommige een beetje, sommige blijven hetzelfde. En wij willen begrijpen hoe dat komt. En dan ook dus leren van de kenmerken van die mensen. En dan dus kunnen adviseren, wat heeft iemand nou nodig.
2: Ja, en dat er nu zoveel gesproken wordt van, het zit echt gewoon in je lichaam. Weet je, op een gegeven moment kan je er eigenlijk niet veel meer aan doen. En dan heb je echt die medicatie nodig. Daar neem jij dus wat afstand van. Je vindt dat die gedachte wat doorslaat, wellicht ook een frame van de farmacie?
1: Nou ja, ik denk dat dat niet in lijn is met de huidige stand van de wetenschap. Ik denk dat de meeste onderzoekers, artsen, het in een biopsychosociaal probleem zien. En ik denk dat Big Pharma het te veel framed nu als een biologisch probleem. En het dan ook nog een soort van valse dichotomie creëert. Het afzet tegen, maar het is niet gebrek aan wilskracht. Dat zegt werkelijk geen enkele deskundige. Hè? Ook niet mensen die vinden dat een leefstijlinterventie heel goed en belangrijk is. Dat zeg ik nooit.
2: Ja.
1: Ik erken juist, gezond gedrag bereiken en behouden is ontzettend moeilijk.
2: Ja, en je zegt dan, die coaching is heel erg belangrijk. Maar ja, er zijn misschien ook te weinig goede coaches. Of ja, ik weet niet of ik nu een hele
1: nee.
2: tak beledig hier op radio.
1: Helemaal maar. Niet. Nee. Dat denk ik ook. Maar als ik dan ga kijken waar al het geld naartoe gaat. Hè, kijk, de farmaceutische industrie investeert miljarden. Indirect gaan wij dat natuurlijk betalen via zorgpremies. En
2: die medicijnen worden nu wel goedkoper. Hè, want is een van de farmaceuten heeft nu een middel op de markt gebracht gisteren.
1: Ja.
2: Die veel goedkoper is. Dus het wordt ook wel betaalbaarder. Dus, en dan komt op een gegeven moment een pil.
1: Ja.
2: Dat wordt nog goedkoper. Dus ik weet niet of het echt...
1: Als je kijkt naar wat er allemaal al geïnvesteerd is. Hè, en ik ben wel heel erg benieuwd van... eerst kostte het nog 300-400 euro per maand. Dan zit ik te denken van wat zou ik kunnen bereiken met echt goede individuele coaching. Hè? Zo'n GLI is vaak in een groep. Dus zo'n coach kan weinig aandacht per individu besteden.
2: Ja, maar dat gaat dan ook heel duur worden, hè? Als we individuele.
1: Zeker gaat dat heel duur worden. Maar ik denk niet duurder.
2: Terwijl die afslankpil wordt straks zo goedkoop. Dat wordt een beetje het niveau van een cholesterol-tablet. Dus dan zou je kunnen zeggen, En het scheelt wel heel veel knieoperaties uiteindelijk.
1: Dat zou je kunnen zeggen. En ik denk nogmaals, voor een selecte groep zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk dat het niet goed is om naar een maatschappij toe te gaan waar 30-40% van de mensen aan dat soort medicatie is. En bovendien weten we ook uit een heel grootschalig onderzoek in Denemarken dat de helft van de mensen die start met die medicatie, die stopt binnen het jaar. Om allerlei redenen, om bijwerkingen, om kosten, dat ze het niet prettig vinden. Dus daar kun je ook gaan bedenken van
2: Is dit
1: nou wel echt een oplossing?
2: Ja.
1: En
2: het is een spannend dilemma om te blijven nadenken. Ik wil jou graag vragen de kettingvraag door te passen naar mijn gast morgen. Dat is Lisbeth van Rossum. Zij is obesitasonderzoeker aan het Erasmus MC en echt de autoriteit. En ze ziet wat minder de patiënten, maar heeft ook echt met die patiënten veelvuldig te maken gehad. Wat zou je haar willen vragen?
1: Een beetje gerelateerd aan wat we besproken hebben. We weten dat de obesitasmedicatie werkt, maar alleen zolang je deze gebruikt. En we weten ook dat mensen die aan deze medicatie begonnen zijn, dat 50% weer stopt binnen het jaar. Ondertussen worden miljarden geïnvesteerd door de farmaceutische industrie om nog effectievere medicatie te ontwikkelen. Is dat niet wat zonde van het geld? Als je al die miljarden steekt in echt goede individuele coaching of onderzoek daarnaar, met oog voor individuele psychosociale factoren, dan kunnen veel mensen veel duurzamer geholpen worden. Met als resultaat dat ze gezonder, slanker en fitter zijn.
2: Goed, het gaat morgen aan bod komen. En ik wil jou heel erg bedanken voor jouw inzichten het afgelopen uur. Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University.
1: Graag gedaan.
2: En luister zeker de andere afleveringen terug van dit thema, maar ook onze andere thema's in onze BNR-app. En graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat Russen het ook echt doen, is niet bekend. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljard opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend te maken voor tieners. Meta gaat in beroep. Seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grote industriële waterverbruikers die zitten met de handen in het haar vanwege de aanhoudende droogte, verzilting en de maatregelen die worden genomen. Gisteren hoorden we al klachten van het landbouwsector. Ja, hoe moeilijk heeft deze sector het dan? Gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy, met AI.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 7 augustus 2026. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws, de laatste van de werkweek. Daarna is het weekend. Maxime van Meels bij ons. Maxime, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan.
4: Wat gaan we de komende 20 minuten allemaal doen?
8: Nou ja, nu valt het nog mee, maar de komende week gaat de warmste week misschien zelfs wel van de zomer worden. Dus bereid je maar voor en wij gaan ons daar ook op voorbereiden. En overal waar Poetin komt, dalen spontaan de benzineprijzen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
4: Ja, fascinerend verhaal is dat. Inzicht in de dag die komt, hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, die beginnen we met water. Of een gebrek aan water, want de aanhoudende droogte zorgt in heel Nederland voor problemen. Nou, dat is geen nieuws. Maar die problemen die zien we ook uiteraard bij de industrie. De industrie die veel water gebruikt voor de productie of voor bedrijfsprocessen. Die waterafhankelijke industrie komt in steeds grotere moeilijkheden, stelt de VMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. En Roy Tummers is daar directeur. Water. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Nou, we weten, we zitten in dat die ladder op een feitelijk watertekort, het ena zwaarste niveau. Een stapje verder en eerst een watercrisis. Sprak u een paar dagen geleden ook. Hoe is de situatie verergerd sindsdien?
9: Ja, misschien is het goed om aan te geven dat er nogal wat verschillen zijn binnen de groep van waterafhankelijke bedrijven in Nederland. Industriële bedrijven die afhankelijk zijn van drinkwater, hè, wat ze inkopen bij het drinkwaterbedrijf. Of bedrijven die een eigen grondwaterbron hebben, die ervaren eigenlijk niet of nauwelijks problemen. Mm-hmm. Het zijn vooral de bedrijven die afhankelijk zijn van oppervlaktewater die het nu lastig krijgen. En wat je ziet is dat er twee grote problemen zijn op dit moment. Er zijn belangrijke vaarwegen gestremd. Hè. Denk aan het Twentekanaal, dat volledig is afgesloten. Maar ook aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. Hè, van groot belang voor de Nederlandse en Vlaamse economie in de regio. Waar de Noordzeesluizen bij Terneuzen gedeeltelijk zijn gestremd. En dat nog maar de vraag is of het in de komende periode bij een gedeeltelijke stremming blijft. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk de verzilting. Ja. Op steeds meer plekken in West-Nederland zien we ook dat vanwege die lage rivierafvoer zout een steeds groter probleem wordt. Denk aan het Brielse Meer en het Westen. Dat is een hele belangrijke zoetwaterbron voor de landbouw en de industrie in het Europoort-Botlekgebied. Ja. Ook daar neemt de verzilting langzaam maar zeker toe.
4: Ja. En dan ook toch de kwestie van het koelwater natuurlijk. Hebben we vorige keer ook uitgebreid met u besproken.
9: Ja.
4: Eerst maar even kort naar die vaarwegen. Ik neem aan dat vooral de aan- en afvoer van allerlei goederen dan het probleem is. Is het probleem minder aanvoer of kosten of allebei?
9: Allebei. Ja, en dat hangt natuurlijk ook met elkaar samen. En die kosten zijn vooral het gevolg van het feit, hè, dat bedrijven naar alternatieven moeten zoeken. Mm-hmm. Alternatieve transportmodaliteiten, nou, dat is ook lang niet altijd mogelijk. Maar dat leidt in ieder geval tot hogere kosten, ja.
4: Ja. Heeft dat dan geleid ook tot bedrijven die de productie gestaakt hebben, omdat het gewoon niet meer uit kan?
9: Ik weet niet of er bedrijven zijn die hun productie volledig hebben stilgelegd. Dat denk ik niet. Mm-hmm. Maar het heeft ongetwijfeld effect op de productie en de omvang van de productie, ja.
4: Ja, want dit prijskaartje loopt in de miljoenen.
9: Ja, exacte cijfers zijn er natuurlijk nog niet. Dat moet straks allemaal worden uitgerekend. Maar het is duidelijk dat dit in de miljoenen loopt. En wellicht nog verder gaat oplopen, ja.
4: We spraken weer gisterochtend in de ochtendspits met de beheerders van de binnenhavens in Nederland. Zij zeiden, ja, hoe die landelijke overheid optreedt en dit coördineert, dat noemden zij onbestaanbaar slecht. Verwacht u ook meer van de overheid? Meer regie, meer urgentie wellicht ook?
9: Nou, zover wil ik niet gaan. Kijk, waterbeheerders doen hun stinkende best. En daar zijn we heel blij om. Maar ik zou hen toch willen oproepen om bedrijven duidelijkheid te geven. He, bedrijven willen op tijd weten welke maatregelen er in de waterkolom worden voorbereid. En dat geldt ook voor de scenario's die men uitwerkt. He, zo kunnen ze zich voorbereiden op nieuwe maatregelen die nog voordat ze worden ingevoerd. En twee, geef bedrijven handelingsperspectief. He, dus wat moet er gebeuren alvorens een eenmaal genomen maatregel weer van tafel kan? He, denk bijvoorbeeld aan dat Twentekanaal. He, aan welke voorwaarden moeten worden voldaan? Bij welke waterstand kan het kanaal weer open? Ja. Wanneer verwacht men dat deze wordt bereikt? He, met andere woorden, bied perspectief. En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk.
4: Ja, want dat is nu eigenlijk één grote black box. U hebt geen idee.
9: Nou, dat is ook wel weer wat sterk uitgedrukt. Maar ik hoor wel van uit onze achterban dat daar nog wel heel veel is te winnen, ja.
4: Mm. Er was gisteren een overleg van het managementteam watertekorten. Nou, daar kwam uit eigenlijk dat er geen nieuwe maatregelen komen. Ja. Spreekt daar dan genoeg urgentie uit of zou er meer nodig zijn wat u betreft?
9: Nou, die urgentie is er absoluut. Mm-hmm. Het feit dat we in fase 2 blijven, hè, dus niet naar fase 3, de crisissituatie gaan, wil niet zeggen dat er geen urgentie is. En ik denk ook zeker dat, ook gezien de verwachting voor de komende weken ten aanzien van de afvoer van de Rijn en de Maas, maar ook zeg maar de hoeveelheid neerslag die verwacht wordt, dat er nog meer maatregelen bij zullen komen, ja.
4: Ja. Nou hoorden we minister Karmans gisteren, die zei er komt geen compensatie voor getroffen bedrijven hier om deze reden. Hij noemt het een bedrijfsrisico. Kunt u die gedachte volgen of is daar wel een compensatieregeling nodig?
9: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, hè, voor de getroffen ondernemers die hier natuurlijk niet zoveel aan kunnen doen. Hè. Die konden dit niet voorkomen. Nee. Ze kunnen zich in zekere zin wel voorbereiden, hè, op droogte. Maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. Laat ik zeggen dat ik hoop dat de minister de komende tijd alles op alles zet om de schade voor de getroffen ondernemers te beperken.
4: Mm-hmm. Ja, maar de minister kan er ook niet zoveel aan doen. Die kan ook niet opeens die droogte oplossen natuurlijk.
9: Nee, hij kan het niet oplossen, maar hij kan wel zaken in gang zetten. Hij heeft ook een belangrijke regiefunctie. Dus zijn rol is natuurlijk heel belangrijk.
4: Ja. Dan weten we ook dat er momenteel weer een hittegolf aan zit te komen. Gaan we zo meteen over verder praten. Nou ja, misschien is dat crisismoment dan niet zo ver weg. Hoe goed zijn de bedrijven van uw achterban daarop voorbereid?
9: Nou, die bedrijven zijn op zichzelf goed voorbereid. Maar op het moment dat je echt een crisissituatie hebt, dan heb je daar niet zoveel aan. Hè? Want dan heb je te maken met een overheid die de zogenaamde verdringingsreeks toepast. Hè? En dat betekent dat zaken als waterveiligheid, de energievoorziening, de drinkwatervoorziening een voorrang krijgen. En ja, dan bungelt de industrie, net als de landbouw en de scheepvaart, onderaan. Ja. Dus ja, dat is geen goede positie. En geen comfortabele positie. Maar dat is nou eenmaal zoals het is.
4: Ja, dus ook wat dat betreft daar meer voorspelbaarheid. Duidelijk wat nou die stapjes zijn in die escalatieladder.
9: Absoluut.
4: Meer eigenlijk voorspelbaar beleid dus wat u betreft.
9: Ja, dat is echt heel belangrijk.
4: Dank, Roy Tummers, directeur water bij de SMW.
8: Veel beter lijkt het niet te worden, want er staat een nieuwe hittegolf voor de deur. Komende dagen kan de temperatuur weer tot dik in de 30 graden oplopen. Het kan wel eens de warmste week van de zomer gaan worden. En dan mogen we onszelf nog gelukkig prijzen. Want in Italië en Roemenië is het nu rond de 40 graden. Heel comfortabel. We bespreken het met meteoroloog Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Dus we dachten allemaal, we hebben de ergste hitte wel gehad. Met die weken aan het, wat was het, midden juli. Maar dat blijkt dan dus toch niet zo te zijn?
10: Nee, geniet vandaag maar van het koele weer. Want er komt inderdaad een heel erg warme week aan. Wat je eigenlijk ziet is dat in de loop van de zomer de omstandigheden veranderen. De bodem wordt droog. Nou ja, we hebben net ook al uitvoerig over die droogte gesproken. Het oppervlaktewater wordt warm. En er komt steeds meer hete lucht beschikbaar in Europa. Kijk naar Italië, Spanje, Frankrijk, waar het al heel lang heet is. Dus het bereikt ons ook makkelijker. En nu zijn eigenlijk de omstandigheden tussen aanhalingstekens het gunstigst om het heel erg warm te laten worden. En dat lijkt precies de komende week ook te gebeuren. Twee hittepieken die mogelijk ook nog aan elkaar groeien. Want het is nog niet helemaal zeker of het dinsdag ook echt nog een beetje afkoelt. Tussendoor, dan krijg je een hittegolf. De piek die zit ergens rond woensdag en donderdag. Dan komt echt heel warme lucht naar ons toe. En dan zou het in het zuiden gewoon tussen 35 en in het extreme geval zelfs 40 graden kunnen worden.
8: Ja.
10: Met alle droogte van dit moment is dan de overlast natuurlijk een stuk groter dan in juni, toen we nog uit een relatief nat voorjaar kwamen.
8: Ja, want hoe kan dat? Dat het zo. We hebben het al verschillende keer gehad over dat het een vrij warme zomer is. Dat er vrij veel hittegolven zijn. Maar het blijft maar aanhouden.
10: Ja, nou, het is niet een vrij warme zomer hoor. Het is de warmste zomer ooit. We staan op dit moment op 19,6 graden. En dan daarmee torent de zomer van dit jaar boven alle hittevoorgangers uit. Bij zo'n hete zomer hoort natuurlijk dat die ook heel erg standvastig is. Hoge drukgebieden liggen steeds in de buurt van Nederland. Als je op kaarten kijkt met neerslagberekeningen, dan zit er telkens een gat in. En dat ligt boven het noordwesten van Europa. Daar wordt dan niets berekend. Nou ja, dat klopt ook. He, er valt ook niets. In die zin zitten we in het brandpunt van de zomer wat dat betreft dit jaar.
8: En is dat dan, het zal vast ook met klimaatverandering te maken hebben, of is het ook gewoon een soort toevallige uitschieter dit jaar nog erbij?
10: Nou ja, het is een combinatie van beide. Hè. We hebben in het verleden ook wel hete zomers gehad. 1929, 1947, 1976. Dus dat soort zomers waarin een bepaald drukpatroon heel erg hardnekkig is, dat komt gewoon vaker voor. Maar de basis ligt tegenwoordig veel hoger. Hè. We beginnen veel warmer aan zo'n zomer. En doordat het basisniveau hoger ligt, komen we ook veel hoger uit met de temperaturen. En ook met de extremen die daarbij horen. Want hoe warmer het is, hoe lastiger het regent. En dat merken we dit jaar natuurlijk volop. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in de landen om ons heen.
4: Waar zijn in Europa de problemen nou het grootst? Want in Italië zag ik code rood in alle 27 grote steden. Oostenrijk 41,2 graden. Zeewater bij Mallorca ruim 33 graden. Mensen in het VK, 1 op de 6, zegt wij gaan maar maatregelen nemen om die warmte een beetje vol te houden. Bijvoorbeeld slapen in de keuken. Waar zijn de problemen het grootst?
10: Nou ja, dat verschoof een beetje. Eigenlijk kun je zeggen dat in de eerste zomermaand in juni de problemen vooral boven Frankrijk lagen. Daar lag toen ook het zwaartepunt van het hoge drukgebied. In juli is die naar het noorden geschoven, meer onze kant op gekomen. Daarom hadden wij zo'n enorm droge julimaand. En terwijl dat hoge drukgebied naar het noorden schoof, kun je eigenlijk zeggen dat het weerregime wat daar ten zuiden van ligt, en dat is gewoon het Sahara-weer, het zuiden van Europa is binnengeschoven. Vandaar ook dat Spanje, Portugal, delen van Frankrijk, maar ook Italië en ook het Alpengebied die extreme hitte voortdurend hebben. En ja, in die situatie is nog niks veranderd. Eigenlijk ligt het nog steeds zo. Dus ik zou zeggen dat de problemen in een heel groot deel van Europa op dit moment heel groot zijn.
8: Ik vind het toch wel interessant. Ik meen dat ik vorige week juist zag dat het juist een beetje zou gaan afkoelen en dat het allemaal net wat minder hevig warm weer zou worden. En nu zie je dan toch last minute die temperaturen toch weer heel erg oplopen in de voorspellingen. Hoe kan dat? Dat die temperaturen zo onvoorspelbaar zijn?
10: Nou ja, het valt op zich mee. In de zomer moet je altijd naar trends kijken. En als je een zomer hebt waarin hitte de hoofdrol speelt en het steeds droog is, dan zie je op weerkaart op de lange termijn regelmatig kenteringen opdoemen, maar die worden eigenlijk nooit bewaarheid. Hè? Dus een oud KNMI-directeur die zei dat vroeger altijd heel mooi. In een droge en hete zomer zijn ook natte verwachtingen uiteindelijk droog en heet. Hè? Het komt altijd weer op hetzelfde terug, ook al zie je op weerkaarten van tijd tot tijd wat anders. Nou ja, die weerkaarten worden vertaald naar de weerapps, maar de werkelijkheid is wat we meemaken en het weer heeft altijd gelijk.
4: Ja. Dat zei je al, een recordzomer. Gaan we ook een recordjaar tegemoet? Want die Super El Niño moet ook nog komen.
10: Ja, dat gaat natuurlijk een rol spelen. Als je nu naar de seizoensverwachtingen kijkt, dan komt er ook een hele warme herfst aan. Met zeker in het begin van de herfst ook nog die droogte perikelen. Dan zal dat geleidelijk aan overschakelen op een veel natter weerbeeld. Dat kan ook haast niet anders met al die warme zeeën bij ons in de buurt. Maar de kans is wat mij betreft vrij groot dat we dit jaar ook het warmste jaar ooit gaan meemaken in Nederland. Daar gaat het wel naartoe.
8: Dank u wel. Meteoroloog Reinhard van der Born van Weerverteller.nl.
4: Je hebt soms van die wedstrijden waarbij landen een eiland tijdelijk weggeven. Nou, zo'n eiland in Zweden is gewonnen door twee Nederlanders. Oh, twee gezellige Brabo's. Die vertrekken binnenkort en nemen heel wat rare dingen mee voor een eiland waar geen stroom is. Hoor je over een minuut of acht.
2: Ochtendnieuws.
8: Het zal vast wel gezellig worden op dat eiland. Meta moet. Ja, met z'n tweeën. Groot feest. Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen aan de platformen Instagram en Facebook om die veiliger te maken voor jonge gebruikers. De rechter oordeelt dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de schade aan de mentale gezondheid van kinderen en stelt daarmee de openbaar aanklager in het gelijk. Die verweet het bedrijf Instagram en Facebook zo te hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een apart fonds storten om meer de gevolgen te gaan aanpakken. Daarnaast moet het bedrijf onder meer maandelijkse gebruikerslimieten voor tieners invoeren en het aantal notificaties beperken. Nou, ook moeten ze voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen en extra veiligheidsmaatregelen nemen voor AI-chatbots. Het bedrag dat het Amerikaanse bedrijf moet betalen komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding. Die was $375 miljoen. In maart oordeelde een jury al dat Meta de consumentenwet van New Mexico had overtreden door een misleidend beeld te geven van de veiligheid van Facebook en Instagram voor jongeren.
4: Gaan we naar de laatste beursdag van de week, want die staat eraan te komen. En er is nog genoeg te doen, vertelt Jorik Simonides van BNR Beurs.
11: In Europa komen de meest uiteenlopende bedrijven met cijfers. In eigen land is ASM Bank bijvoorbeeld aan de beurt. Die bank is niet beursgenoteerd, maar toch leuk om naar te kijken, want de overheidsbank zal uiteindelijk een keer terug naar de beurs moeten. Deze keer is het vooral de vraag of ASN op eigen kracht de winst kan laten stijgen, want de vorige keer lukte dat wel, maar wel dankzij harde ingrepen en eenmalige meevallers. In het buitenland komt Bpost, de concurrent van PostNL, er nog met cijfers. En mocht je juist wild worden van economische data, dan kom je ook aan je trekken. Zo komt er een rapport uit over de staat van de Duitse industrie en kun je je opmaken voor een nieuw Amerikaans banenrapport.
4: Nou, de CEO van ASN Bank, Roland Boekhout, spreken we rond 9:10 in de ochtendspits. Inderdaad, een man die meerdere transities tegelijk moet gaan leiden. Nou, hoe dat gaat, gaan we aan hem vragen. En BNR Beurs hoor je vanavond weer. 6:30 op BNR. Luisteren en terugluisteren kan allemaal in de BNR-app.
8: Verenigde Staten houden rekening met een beperkte Russische aanval op een NAVO-lidstaat. Volgens nieuwe informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst zou hij de komende jaren kunnen proberen de NAVO uit te testen, schrijft de Wall Street Journal. Het gaat dan over Vladimir Poetin. Het gaat daarbij niet direct om een grootschalige oorlog, maar bijvoorbeeld om een cyberaanval, sabotage of een kleine militaire actie tegen een NAVO-land aan de oostgrens van Europa. Tot nu toe gingen de Amerikanen ervan uit dat Poetin zo'n risico niet zou nemen zolang de oorlog in Oekraïne doorgaat. Maar die inschatting die is veranderd. Rusland staat steeds meer onder druk. Oekraïnse drones richten ze veel schade aan en de Russische opmars verloopt steeds moeizamer. Nou, volgens de Amerikaanse analyse zou Poetin vooral willen kijken hoe de NAVO reageert. Doel zou zijn om verdeeldheid te zaaien tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten. Een echte militaire inval wordt nog steeds als onwaarschijnlijk gezien, omdat zo'n aanval kan leiden tot het activeren van artikel 5 van de NAVO. En ja, dat willen ze natuurlijk niet. De Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat een eventuele actie tussen nu en 2029 zou kunnen plaatsvinden. Opvallend is wel, de waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan cruciale munitie die nodig zou zijn bij een eventueel conflict met Rusland of China. Amerikaanse voorraden die zijn namelijk sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne en ja, door de oorlog in Iran. Nou, toch zegt het Pentagon dat de Verenigde Staten nog altijd voldoende wapens hebben om hun bondgenoten te verdedigen. Maar experts die waarschuwen juist dat de voorraden wel degelijk onder druk staan.
4: Dan blijven we bij Vladimir Poetin, want op het moment dat hij een bezoek bracht aan de Russische stad Krasnojarsk gebeurde er wel heel iets opmerkelijks. Toen de bewoners gingen tanken daar, was de benzine ineens niet meer op en ook niet op de bon. En de prijzen die waren gehalveerd. En toen Poetin weer weg was, toen gingen de prijzen weer omhoog met zo'n 24 roebel per liter, ongeveer een kwart euro. En zoiets soortgelijks gebeurde ook bij Irkutsk. Heel opvallend. En de inwoners van Krasnojarsk zeggen nu: Poetin komt terug. We gaan praten met de Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
4: Ja, dit kan natuurlijk geen toeval zijn. Worden de benzineprijzen ingezet als een soort marketinginstrument voor plekken waar Vladimir Poetin langskomt?
12: Nou ja, het lijkt er een beetje op dat de lokale autoriteiten Poetin een rat voor ogen hebben willen draaien. Van kijk, de benzineprijzen zijn hier helemaal niet zo hoog. En dat ja, is toch een tactiek Poetin een beetje buiten de informatie te houden die hij kennelijk toch niet heeft. Ik weet niet wanneer Poetin voor het laatst bij het tankstation heeft gestaan om te tanken. Maar dat is waarschijnlijk vrij lang geleden. En het feit dat de autoriteiten hiertoe besluiten betekent toch dat ze denken dat kan. Hè, en dat Poetin dat ook accepteert. Dus dat is toch wel heel vreemd.
4: Ja, en hoe reageren dan bewoners daarop? Ik neem aan vooral een beetje lacherig, of niet?
12: Nou ja, wat je zei, hè, op internet zie je allemaal memes van nou, meneer Poetin, kunt u niet nog eens een keer terugkomen? Hè? Want het is op deze manier hoeven we niet zo gek veel te betalen en niet zo lang in de rij te staan. Dus ja, maar goed, dat is maar voor een dagje was het. Want Poetin aan de vooravond van zijn komst daalde de prijzen tijdens de dag dat hij in Krasnojarsk was en ook door de stad reed. Die prijzen kon zien, waren ze ineens een stuk verlaagd. En de volgende dag, hij was nog niet weg of de prijzen gingen weer omhoog.
8: Maar ik kan me toch niet voorstellen, ja, Poetin, ja, hij tankt misschien niet zelf, maar hij leest toch wel media en hij ziet toch ook wel dat die tekorten er zijn. Ik bedoel, dat staat zo ongeveer overal waar je kijkt, kun je dat vinden.
12: Nou ja, dat is dus de vraag. Hoe goed is Poetin geïnformeerd? Hè? We weten van Poetin dat hij geen internet gebruikt. Dat hij dus ook niet nieuwsbronnen leest. En dat hij toch voornamelijk afhankelijk is van de mensen die hem vertellen wat er gebeurt. Nou ja, wat je hebt in een dictatuur als in Rusland al 26 jaar is dat de dictator niet die informatie krijgt die hij misschien wel moet krijgen, omdat zijn entourage gewoon bang is om hem slecht nieuws te brengen. En ik denk dat daar een beetje op vastzit.
4: Ja, want kan jij schetsen hoe hard wordt de gewone Rus geraakt door die benzineprijs en met name dus ook die tekorten en beperkingen?
12: Nou, er is wel echt sprake van een crisis deze zomer. Dat komt natuurlijk door die aanvallen met name van Oekraïne. Die droneaanvallen op oliedepots en raffinaderijen. Het lijkt erop dat de crisis zich sinds eind juli iets heeft gestabiliseerd. Met uitzondering van de Krim en andere bezette gebieden in Oekraïne. Daar zijn er nog steeds lange rijen. Is de benzine hartstikke duur. En nou ja, wat we nu links en rechts ook zien is dat Oekraïne zijn aanvallen heeft verlegd op die pakhuizen van Wildberries. Ja. Hè, die online retailer overal in Rusland. En ja, dat maakt toch dat er toch onrust is in de maatschappij. En dat mensen toch ook hun comfort kwijtraken. Ze kunnen hun pakketjes niet meer bestellen. De oorlog is voelbaar geworden voor de Russen. En bij de Russen thuisgekomen.
4: Ja. En Poetin die reist dus nog vrolijk en vrij rond? Of gaat alles met gigantische beveiligingsmaatregelen en iedereen van tevoren gescreend en dat soort zaken?
12: Natuurlijk. Er wordt van Poetin toch al gezegd dat hij behoorlijk paranoïde is geworden. We zagen laatst vorige week zondag dat hij in Sint-Petersburg was. Hij kwam uit de auto, zogenaamd spontaan, om eventjes wat handen te schudden met mensen, met omstanders. Nou ja, dat duurde nog geen 30 seconden, denk ik. En toen zat hij alweer in de auto. En de vraag is of die mensen die daar stonden, die burgers, of dat echte burgers waren, of dat ze zorgvuldig waren geselecteerd. Dat moesten doen, bij wijze van spreken.
4: Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Ik zag dat Rob Jetten was in Venray bij de natuurbranden, maar daar waren de benzineprijzen gewoon gelijk.
8: Oh, niks veranderd. Jammer voor ze. Goed, zullen we naar het FD gaan. De VS waarschuwen Nederland: leg Amerikaanse bedrijven niet aan banden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland verwijst in een interview met de krant naar het verbod op de overname van DigiD. Volgens ambassadeur Joe Popolo gaat die beperking niet samen met de enorme investeringen die de VS in Nederland doen.
4: In het Algemeen Dagblad: recordaanvallen in Oekraïne en Rusland kunnen juist de weg vrijmaken voor onderhandelingen. We weten, de Russen en Oekraïners bestoken elkaar dagelijks met drones en raketten. Oekraïne heeft niet genoeg afweer geschud. Het verloop van de oorlog lijkt in de lucht te worden bepaald, met als gevolg dat de bevolking van beide landen steeds vaker wordt geraakt. Maar volgens directeur van Klingendaal, Bob Deen, brengen ze elkaar nu zoveel schade toe dat het de deur open zou kunnen zetten naar onderhandelingen.
8: De Telegraaf dan: aanval op luchthaven Leipzig is ongekende stap in de hybride oorlog. Gevaarlijke escalatie voor Europa. De Duitse rechercheurs onderzoeken nog wie er achter het drone-incident zit van afgelopen dinsdag. Maar voor veel veiligheidsexperts lijkt de kans groot dat Rusland achter die operatie zou zitten.
4: En tot slot de NRC. Marielle Paul, de oud-minister van Sociale Zaken van VVD-Huizen, heeft bewust wekenlang stilgehouden dat ze een bestaand kabinetsplan zou gaan intrekken. Dat heeft ze gedaan tot één dag na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, blijkt uit de WO-documenten die NRC heeft verkregen. En dan is Brabant binnenkort twee twintigers armer, want Freek van Heerten en Eva Holleman uit Den Bosch die vertrekken komende maandag naar hun eigen onbewoonde eiland in Zweden. Althans, eigen. Ze zijn een jaar lang de beheerder van een eilandje waar verder niemand woont. Met Bedan heet het. En ze wonnen die prijs bij een wedstrijd van het Zweedse toerismebureau Visit Sweden. Visit Sweden, oftewel een soort marketingactie. Nou, waar is dat eilandje? In de Botnische Golf. De zee tussen Zweden en Finland. 750 meter varen van de kust. En als ze daar eenmaal zijn, dan moeten ze zichzelf zien te redden. Het is een soort uitputtingslag. Dat met Bedan heeft namelijk geen stroom, geen douche en ook geen wc.
8: Een soort expeditie Robinson. Maar dan zonder televisie.
4: Exact, zonder camera's. Ja. Hier, althans, camera's nemen ze wel mee. Volgens Visit Sweden bestaat het eiland vooral uit rotsen, sparren, dennen en lage begroeiing. En verder niks. En Freek hoopt vooral dat ze een goede plek vinden voor hun tent. En daarna, zegt hij tegen Omroep Brabant, willen ze ontspannen en proberen te overleven. Maar wat neem je dan mee als je naar zo'n eiland gaat?
13: Wij gaan naar Zweden en we nemen mee schrobbelair.
14: Skiller.
13: De Brabantse blar.
14: Let's go!

0: groot eiland?
1: Laat het ons weten in de comments.
2: Een waterkoker?
3: Zo moe van dit soort blije twintigers.
2: Ja. Oh, een waterkoker zonder stroom?
3: Waterkoker zonder stroom. Een kamerplant op een eiland waar sparren, dennen enzovoort zijn. Kokosolie, ik weet niet wat voor gezellige...
2: Schrobbeleer, wel
3: ja,
2: handig.
3: Dat is het enige waarvan ik denk, nou ja.
2: Nuttig.
3: Ovenwanten? Voor welke oven?
2: Voor het kampvuur.
3: Nou ja,
2: om de fik in het kampvuur te steken.
3: Ja.
2: Is wel brandbaar.
3: Beetje moe van dit soort verhalen altijd. Ja, laten we maar doorgaan, dat is eigenlijk beter ook. Zometeen horen we hoeveel ouders nou eigenlijk elke maand kwijt zijn aan kinderopvang. De vraag is of de kinderopvangtoeslag dat genoeg compenseert. Nou, het CBS heeft het berekend en zometeen spreken we, als ik bijgekomen ben, met Peter Hein van Mulligen van het CBS.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Het moment dat alles begint.
10: Dat is... Nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan, dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
11: Provider, it starts here.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
13: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
14: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
15: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Goed nieuws, er zijn momenteel geen noemenswaardige files. Wel meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 naar Amsterdam bij 44,5. De A15 naar Rotterdam bij 53,5. En de A28 Zwolle Assen bij 153,5.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en de brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur. En hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljard opgelegd aan Meta, bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend te maken voor tieners. Meta gaat in beroep. Seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De staat vergoedt een steeds groter deel van de kosten voor kinderopvang. Ouders krijgen nu gemiddeld zo'n 68% van die kosten terug. En dat was vorig jaar nog 65%. Gaan we zo meteen over praten in de ochtendspits over 40 seconden. Al blijf luisteren.
18: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, het is bijna 6:54. Goed dat je luistert. Het is vrijdag 7 augustus. De Ochtendspits is van start. We zijn er tot 10 uur. Met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Maxime van Meel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan.
3: Wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
2: Zometeen hebben we het over de mogelijke overname van de Duitse Commerzbank door het Italiaanse Unicredit. Nou, die is nog niet rond, maar de hoge woord is er wel uit. Ze praten met elkaar. Nou, kan dat het eerste dominosteentje zijn voor een consolidatieslag in Europa's bankensector? En deze week maken we ook even gebruik van komkommertijd om jouw noodpakket samen te stellen met straks de Essential gezelschapsspellen. Want dat is wel degelijk belangrijk, kennelijk, in een noodsituatie. En hoe, dat hoor je zo.
3: Ja, daar zou je toch niet aan denken zo snel. Maar ja, een beetje iets de tijd doorkomen, is een leuk spelletje.
2: Ja, anders wordt het een hele saaie noodsituatie.
3: Maar moet je dan een bordspel meenemen met allemaal moeilijke pionnetjes of iets simpels? Nou,
2: oké, okay, gaan we zo horen.
3: Zo meteen bespreken. We beginnen bij de kinderopvang, want de overheid vergoedt een steeds groter deel van de kinderopvangkosten. Blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd in elk geval meer vergoed dan het jaar daarvoor. 68% van de kosten aan kinderopvang krijgen ouders nu terug. En in 2024 was dat nog 65%. Maar er bestaan regionaal gezien grote verschillen in de tarieven voor kinderopvang. Ga erover praten met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
3: Die vergoeding is dus gestegen met 3%. Hoe komt dat? Is dat bewust beleid?
19: Ja, want het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten. Zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken. En ja, dat zie je ook terug, dat nu ruim twee derde van die kosten nu gemiddeld vergoed wordt.
3: Ja, want ze willen ooit een keer naar bijna gratis kinderopvangen.
19: Ja, dat zijn voor de lange termijn wel de plannen. Maar goed, het is natuurlijk altijd maar zien. Want we hebben de afgelopen decennia gezien dat het beleid rondom kinderopvang en de vergoeding daarvoor redelijk vaak sterk gewisseld is. Mm-hmm. Maar dit zijn op dit moment de plannen inderdaad.
3: Ja, precies. Meer vergoed. Dus wordt er ook meer gebruik gemaakt van kinderopvang?
19: Ja, je ziet het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat de afgelopen jaren gestaag gestegen is. Het is nu 1,1 miljoen. Zo'n 20 jaar geleden ging het over 570.000 kinderen. Mm-hmm. Ligt niet alleen beleid aan ten grondslag natuurlijk. Er zijn ook steeds meer werkende ouders met kinderen. Het aantal tweeverdieners is de afgelopen 20 jaar ook gestegen. En dus is er ook meer behoefte aan kinderopvang.
3: Ja. Wel is het zo dat die opvangorganisaties vaak meer rekenen dan de maximale uurprijs waarover die toeslag wordt ontvangen. Hoe zit dat?
19: Ja, dat klopt. Er is een maximale uurprijs waarvoor de overheid vergoedt. Betaal je meer of is de uurprijs hoger? Ja, dat moet je gewoon allemaal zelf betalen. Ja, en er zijn toch aardig wat kinderopvangorganisaties die meer vragen. Ongeveer zo'n 2/3 ook van de ouders betaalt een hoger tarief dan dat. Ja, dat zal ook wel met vraag en aanbod te maken hebben. Lokale factoren waardoor het soms duurder kan zijn. Bedrijven moeten natuurlijk ook een pand huren, mensen in dienst nemen. Waardoor veel mensen toch meer dan dat maximum betalen.
3: Ja, en het is ook zeer inkomensafhankelijk wat je uiteindelijk kwijt bent.
19: Ja, en dat geldt natuurlijk voor het gedeelte wat je nog wel vergoed kunt krijgen. Dus alles wat onder die maximum uurprijs ligt. En ook dan zie je dat er duidelijk verschillen zijn. Want hoe meer mensen verdienen, hoe minder ze terugkrijgen. Maar goed, ze kunnen het dan natuurlijk ook beter betalen.
3: Ja, dat is waar. Wat zijn ouders nou gemiddeld per jaar kwijt aan die kinderopvang? Weten we dat?
19: Ja, dat verschilt wel wat. Hè. Dus gemiddeld in 2025 waren ze €3.300 kwijt. Ja. Dat wat ze dan zelf betaalden. En het grootste deel daarvan, ja, dat valt dan wel binnen dat maximum uurtarief waar ze dus wat terugkrijgen. En nog een kleine €500 zit daarboven.
3: Ja. Die verschillen in wat die kinderopvangbureaus rekenen, waar komen die vandaan? Want er zijn dus best grote regionale verschillen.
19: Ja, dat klopt. Je ziet vooral in het midden van het land, waar misschien ook niet toevallig ook veel tweeverdieners met kinderen werken. Hè. Dus daar is ook de behoefte groter. Daar zie je dat de meeste kinderopvangorganisaties zijn met hoge uurtarieven. Ook dat zal wel vraag en aanbod zijn. Maar goed, het zijn natuurlijk ook gebieden waar de huurprijzen per vierkante meter voor die gebieden, voor die organisaties mogelijk hoger liggen, waardoor hun kosten hoger zijn. En in wat meer landelijke provincies zoals Friesland en Groningen zie je dat de tarieven over het algemeen het laagst zijn.
3: Ja, nu hebt u ook gekeken naar andere vormen van opvang, bijvoorbeeld gastouders. Hoe ontwikkelt zich dat?
19: Ja, dat aantal is de afgelopen jaren wat gedaald. Hè. Er zijn steeds minder kinderen die naar gastoudergezinnen gaan. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met veranderd beleid. Hè. Vroeger was het allemaal vrij makkelijk. Hè. Iedereen kon bij wijze van spreken gastouder worden. Maar daarvoor zijn de eisen nu omhoog gegaan. Hè. Dus vroeger werden opa's en oma's nog wel eens gebruikt als gastoudergezin, waar je dan een vergoeding voor kon krijgen. Maar mensen die dat nu doen, die moeten aan steeds meer eisen voldoen, bepaalde certificaten halen, waardoor het voor veel mensen waarschijnlijk te veel gedoe is om als formeel gastouder voor hun eigen kleinkinderen op te vangen. Dus je ziet dat dat aantal aan het afnemen is. Ja,
3: maar bottom line zou je dus kunnen zeggen, die kinderopvang die wordt eigenlijk steeds betaalbaarder dus.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Het uiteindelijke doel van UniCrediet is om een grote pan-Europese bank te worden. En bij ons is Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie en ook monetair econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, als we naar het grote Europese plaatje kijken, is dit dan een bijzondere gebeurtenis?
2: Ja. Kijk, er zijn in 2025 best al wat overnames geweest in Europa. Het is die grensoverschrijdende overnames van banken. Maar dat waren doorgaans betrekkelijk kleine banken. En nu gaat het om twee relatief grote banken. Dus in die zin is het een hele bijzondere en redelijk nieuwe situatie. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik moet nog zien dat het allemaal gaat lukken. Want de Italiaanse bank is al 2 jaar bezig om Commerzbank in te lijven. En ze hebben nu 48% van de aandelen. En lange tijd wilde Commerzbank helemaal niet. De Duitse politiek was heel erg tegen. En dat is wel van belang, want die hebben ook nog aandelen. Dus of het er allemaal echt van komt, ik weet het niet. Zeker niet omdat de strategie van de Commerzbank ook heel anders is dan die van de Italianen. Dus ik moet het allemaal nog zien dat het echt tot een succesvolle overname gaat leiden.
1: Ja, en ook ondanks dat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz al heeft gezegd, nou goed, valikant tegen zijn we niet meer. En Commerzbank is ook wel dus een beetje gedraaid en is na 2 jaar wikken en wegen dan toch aan het praten. Toch heeft u dan nog twijfels erbij?
2: Ja, want die banken zijn echt wel behoorlijk verschillend van elkaar. De Commerzbank richt zich heel sterk op het midden- en kleinbedrijf in Duitsland. En UniCredit heeft toch een heel andere strategie. Dus, en als je 2 jaar lang heel erg tegen bent, dan is dat toch wel een signaal dat je eigenlijk het liever niet doet. Hè. Dus uiteindelijk moeten ze wel, want de Italianen hebben nu 48% van de aandelen, geloof ik, in handen. Dus ja. Ja, dan kun je niet anders, maar het is heel duidelijk dat het niet con amore gaat. Dus ja, of dit echt een succesvolle fusie gaat worden, ik heb daar nog grote vraagtekens bij.
1: Mooi, op zijn Italiaans. Maar als die dan wel gebeurt, want dat lijkt dan toch wel, ja, het lijkt er toch wel die richting op te gaan. Of het nou vijandig of toch in enigszins goed overleg is dat het gebeurt. Kan dat een soort dominosteen zijn die een consolidatieslag in de rest van Europa teweeg zal brengen?
2: Dat weet ik niet. Kijk, er is heel veel voor te zeggen dat Europese banken over de grenzen gaan fuseren. Kijk, de Amerikaanse commerciële banken zijn vele malen groter. En er is sprake van een internationale concurrentie. Dus vanuit dat perspectief is er heel veel voor te zeggen als Europese banken wel zouden gaan fuseren. Maar tegelijkertijd, er zijn een aantal grote belemmeringen. In de eerste plaats hebben we nog steeds geen volledige banking union in Europa. Want we hebben geen gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Dus dat is wel een enorm gemis. En daarbij komt dat heel veel politici in Europa ook niet staan te springen. Het voorbeeld van de Commerzbank is wat dat betreft illustratief. De Duitse politici hebben heel lang de boot heel erg afgehouden. Nu draaien ze een beetje bij. Maar het is nog steeds niet dat ze staan te springen van vreugde bij dit soort fusies. Dus er zijn nog heel wat belemmeringen voordat je op grote schaal, denk ik, gaat zien dat Europese commerciële banken met elkaar gaan fuseren. Terwijl er wel een duidelijke reden is om dat te willen. Want concurrentie met Amerikaanse banken zijn vele malen groter. Zijn dus veel, veel beter in staat om bijvoorbeeld investeringen op het gebied van artificial intelligence te financieren. Dus vanuit dat perspectief is er heel veel voor te zeggen dat Europese banken wel meer over de grenzen gaan fuseren. Maar ja, er liggen nog wel aardig wat belemmeringen, denk ik, op dit moment.
1: Ja, hoe staan Nederlandse banken ervoor in dat plaatje? Zijn wij de prooi of zijn we de jager?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat het niet ondenkbaar is dat een Nederlandse bank als ABN AMRO op een gegeven moment in de belangstelling zou komen te staan van een buitenlandse bank. Ja. Qua omvang zou dat prima kunnen. De bank doet het redelijk goed. Dus

0: Ja, uitsluiten kun je dat niet. En binnenkort is het staatsaandeel gereduceerd tot nul. Dus dan is het puur aan de markt of er al dan niet zo'n overname komt. Want ja, de Nederlandse overheid heeft dan niet heel veel meer te zeggen. En de enige partijen die het zouden kunnen tegenhouden in theorie zijn dan de Europese Centrale Bank en de mededingingsautoriteiten. Ja, en of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar als er een goede kandidaat is. En je kunt duidelijk aantonen dat er sprake is van goede synergie-effecten. Ja, dan zou ik denken, laten we vooral geen nationalistische gevoelens hebben. En in dat geval zo'n overname toestaan.
1: Ja, want dat kan de boel wel versnellen. We hebben natuurlijk na de bankencrisis veel banken zijn door de staat deels overgenomen, gered, hebben aandelen gekregen. Nou, die zijn ze vervolgens allemaal van de hand aan het doen. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat er andere banken die misschien denken, misschien willen we een beetje gaan groeien, dat die nu hun slag kunnen slaan.
0: Ja, precies. Ja, of dat gaat gebeuren, weet ik niet, want ik heb geen glazen bol. Maar het is heel goed denkbaar dat er een tendens op gang komt in die richting. Maar tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, er zijn nog allerlei belemmeringen. Dus of het werkelijk zo'n enorme vaart gaat lopen, dat moet ik nog zien. Maar ja, in principe is er veel voor te zeggen als Europese banken met elkaar gaan fuseren en daardoor beter in staat zullen zijn om de concurrentieslag met de Amerikanen aan te gaan.
1: Ja, en bijvoorbeeld, want u noemt ABN AMRO als mogelijke prooi. Een ING, hoe staat die ervoor?
0: Nou ja, die is natuurlijk aanzienlijk veel groter. Ja. Dus dat maakt het al een stuk lastiger. Dus ik denk niet dat ING de meest voor de hand liggende fusiepartner is van een andere Europese bank op dit moment. Maar ABN AMRO, denk ik, zou zeker een geschikte kandidaat kunnen zijn.
1: Ja. Wat betekent het nou uiteindelijk voor de consument dat zo'n consolidatieslag plaats zou vinden? Is dat goed of slecht nieuws?
0: Ja, dat is niet zo eenduidig te zeggen. Kijk, als zo'n fusie leidt tot een grotere en meer winstgevende en meer efficiënte bank, dan denk ik, dan kan het voor de consumenten prima uitpakken. Maar we weten ook uit de geschiedenis, ook als het gaat om Nederlandse banken, dat fusies in het bankwezen niet altijd een doorslaand succes zijn. Ik heb niet voor niks mijn twijfels geuit of zo'n fusie tussen die Duitse en die Italiaanse bank, of dat nou wel zo'n verstandige keuze is, gegeven het feit dat die banken zo enorm van elkaar verschillen. Dus alleen als je echt partners bij elkaar zet die toegevoegde waarde hebben, die elkaar goed aanvullen, die ook een vergelijkbare cultuur hebben, dan kan zo'n bank denk ik veel efficiënter gaan werken. En dat is ook, denk ik, goed voor de consument. Maar nogmaals, dat is niet altijd het geval.
1: Ja, is het dan nu aan bijvoorbeeld de ECB of inderdaad nog meer de Europese Unie of de Europese Commissie om daar op toe te zien of strenger toezicht om te zorgen dat het wel veilig gaat, aangezien we het toch over de bankrekening van heel Europa hebben als zoiets plaatsvindt?
0: Nou ja, we weten natuurlijk dat als een bank dreigt om te vallen, dat daar een heel groot kostenplaatje aan vast zit, waarbij het risico loopt dat de belastingbetaler ervoor opdraait. En dat is natuurlijk iets wat je hoe dan ook wilt proberen te voorkomen. Dat is ook de reden natuurlijk dat het toezicht op banken sinds de financiële crisis veel en veel strenger is geworden. Dus banken moeten veel meer kapitaal aanhouden. En dus de kans dat zo'n bank omvalt is, denk ik, aanzienlijk kleiner, maar hij is niet nul. En als je kunt aantonen dat zo'n fusie een enorm veel hoger risico met zich meebrengt, dan kan je voorstellen dat een ECB zegt, nou, we doen het niet, we steken er een stokje voor. Hm. Of dat als de concurrentie enorm wordt beknot, dat een mededingingsautoriteit zegt, nou, dat gaat ons te ver, dat doen we niet. Dus het is echt niet zo dat ik zeg, elke fusie is een verbetering. Het hangt heel sterk af van welke bank gaat met welke bank fuseren. Dan kan het dus per saldo een goede ontwikkeling zijn. Maar ik zeg echt niet, elke bank moet zo snel mogelijk een andere partner gaan opzoeken om te gaan fuseren. Want er zitten ook heel veel risico's aan.
1: Dank u. Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie en ook monetair econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Is het bijna 7:10 en hebben we goed nieuws van de wegen. Want er valt niks te melden. Geen files, geen flitsers. Je kan lekker doorrijden dus. En luisteren naar BNR, ook deze ochtend.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
5: That would be the biggest attack since World War II.
6: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, maar het is al een hele tijd heel droog.
2: Amerikaanse president Donald Trump doet opnieuw een poging om het automatisch staatsburgerschap voor mensen die in Amerika worden geboren in te perken en heeft daarvoor 2 presidentiële decreten ondertekend. Dat gebeurt ruim een maand nadat het Hoge Rechtshof een veel bredere poging van Trump heeft afgewezen, omdat die in strijd is met het 14e amendement van de grondwet die staatsburgerschap verleent aan praktisch iedereen die op Amerikaans grondgebied wordt geboren. Nou, er komen dus nieuwe maatregelen. Die zijn een stuk gerichter. 1 decreet richt zich op iets wat genoemd wordt geboortetoerisme. Trumps migratieadviseur Stephen Miller vertelt wat dat is.
7: The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child. That practice of birth tourism is, as of the signing of this order, hereby banned.
2: Ja, geboortetoerisme of bevallingstoerisme dus. De regering wil visa kunnen weigeren als ze vermoedt dat dat het doel van de reis is. En ook organisatoren van dit soort reisjes die zullen worden aangepakt. En het andere decreet probeert het automatisch staatsburgerschap uit te sluiten voor een aantal vrij specifieke groepen. Bijvoorbeeld kinderen van mensen die door de regering als vijand van de VS worden aangemerkt. Of als lid van een buitenlandse terroristische organisatie. Ook die zouden geen Amerikaans paspoort meer moeten krijgen. Trump noemt die eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof zeer ongelukkig, zegt nu de regels op een andere manier te willen aanscherpen. Echter, ook deze poging zal vrijwel zeker bij de rechter belanden. Amerikaanse juristen betwijfelen of de president zelf kan bepalen dat een kind dat in Amerika wordt geboren geen Amerikaanse staatsburger is. En trouwens, het hele issue rondom het geboortetoerisme, hoe groot dat precies is, dat is niet duidelijk. Trump spreekt geloof ik van 100.000 kinderen per jaar. Een onderzoeksinstituut schat in, misschien 20, 30.000. Er bestaan geen officiële cijfers, weten we dus niet. Maar nu wel aangepakt in een presidentieel decreet van Donald Trump.
1: Dan, voormalig VVD-minister Marielle Paul heeft bewust gewacht tot na de Tweede Kamerverkiezingen met het bekendmaken van een omstreden besluit over arbeidsmigranten. Dat schrijft NRC op basis van interne documenten die zijn opgevraagd via de wet Open Overheid. Het gaat om een plan van kabinet Schoof dat arbeidsmigranten beter moest beschermen. Die wet bepaalde dat uitzendbureaus vanaf dit jaar niet meer een kwart van het loon mochten inhouden van arbeidsmigranten als vergoeding voor hun huisvesting. Volgens sociale zakenminister Eddy van Heijem destijds kon de regeling uitbuiting tegengaan. Kort nadat Marielle Paul minister van Sociale Zaken werd, besloot ze dat plan in te trekken. Dat besluit nam ze eind september 2025. Maar ze informeerde de Tweede Kamer hier pas een maand later over, op 30 oktober, 1 dag na de verkiezingen. Het ministerie zei destijds in een Kamerdebat dat ze niet anders kon. Ze zei dat de brief niet eerder verstuurd kon worden omdat die nog niet klaar was. Uit de WO-documenten blijkt volgens NRC dat de brief al begin oktober toch wel klaar was. Ambtenaren mailden elkaar later pas dat de VVD-minister had besloten om de Kamer pas na de verkiezingen te informeren. Ook een communicatiebureau kreeg te horen dat er nog even geen momentum was om het besluit naar buiten te brengen. Dat is mooi verwoord. Daardoor tijdens de verkiezingscampagne is niet bekend geworden dat de VVD-minister het eerdere kabinetsplan had teruggedraaid. En ook televisiedebatten, daar kwam het besluit niet in aan bod.
2: Ja, lekker tactisch communiceren. Ja, dus.
1: Goed gespeeld wel.
3: BNR's noodpakket.
2: Ja, de hele week zijn we al bezig met het aanvullen van je noodpakket. Want wat de basics zijn, dat weten we inmiddels wel. Hè? Die radio, die zaklamp, blikken, bonen, genoeg water enzovoorts. Maar red je het daarmee? Want als je bonen hebt, moet je misschien ook een blikopener hebben. En wat dacht je van? Ja, zeep kan misschien handig zijn. Of papieren zakdoekjes, pen en papier, spullen voor je viervoeter. Iets om de tijd een beetje te doden kan ook wel handig zijn. Vandaag dus de laatste in deze reeks met het BNR noodpakket. Met behulp van bedrijven, instellingen en brancheorganisaties maken we je noodpakket compleet. En vandaag doen we dat met Dirk Vinken, directeur van Ornes, de organisatie van Nederlandse speelgoedleveranciers. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ja, want er wordt heel erg nagedacht over eerste levensbehoeften, eten en drinken, dat soort zaken, batterijen, powerbanks enzovoorts. Maar ja, dan zit je daar. En dan moet je ook nog wat doen. Wat zou u zeggen? Moet er ook iets bij in de zin van vermaak om de tijd een beetje door te komen?
8: Nou, het is in ieder geval een prima idee. Speelgoed, spellen, knuffels is weliswaar geen eerste levensbehoefte. Maar het zou een goede aanvulling zijn op het noodpakket. Mm. Omdat het gewoon in tijden van crisis zorgt voor minder van stress. Het geeft je een veilig gevoel. En het leert je ook in een noodsituatie beter of makkelijker om te gaan.
2: Ja, het kan misschien ook een beetje afleiding bieden van wat die noodsituatie dan ook is. Wat zou u dan adviseren? Wat moet er dan dus in dat noodpakket? Want u zegt net al knuffels, speelgoed, spellen. Veel opties dus. Wat zou u er zelf in stoppen?
8: Nou, in ieder geval als je kinderen hebt, die knuffel of een vertrouwd speeltje. Dat geeft de kinderen houvast en veiligheid in zo'n crisisperiode. Spelletjes, zorgt voor afleiding. En overigens niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ja. Je zit er samen in, je deelt de situatie, je zit samen in die spanning. Van spanning ga je naar ontspanning. Dus alles wat daar een beetje toe leidt en afleidt, die stress wegneemt, die veiligheid toevoegt. Ja, de tijd dood, ja, dat zou ik erin zetten. Het moet natuurlijk wel compact zijn. Je kunt niet hele dozen of grote knuffels meenemen. Dus een kaartspel, puzzels, kleurpotlood, potloden, dobbelspel. Ja. Iets compact. Nou, dat helpt in ieder geval in zo'n tijd van crisis.
2: Ja. Ja, precies. Een spel met allemaal
1: Monopoly wordt een beetje groot.
2: Pionnen, dobbelstenen, kanskaarten enzovoort. Dat is misschien een beetje too much voor zo'n situatie. Ja, ja. Ja. Is uw branche er ook mee bezig met dit onderwerp? Want ja, wat ik zei, wij zijn een beetje bezig met het aanvullen van het noodpakket. Ik zie dat eigenlijk nergens terugkomen, dit advies.
8: Nou, klopt. Als branche is het, zijn we niet al zodanig bezig met het produceren van noodpakketten. Mm-hmm. Maar we helpen wel natuurlijk wel allerlei hulporganisaties om in, zoals UNICEF, in tijden van nood kinderen, maar ook nog volwassenen, speelgoed te geven, spellen te geven. Waardoor ze daar waar ze zitten wat makkelijker de tijd doorkomen. Ja. Als zodanig wordt het dus niet geproduceerd. Mm-hmm. Als kant en klaar. Maar via donaties, via andere zaken proberen we wel de mensen te helpen daar te plekken.
2: Ja, en daar kan je dus ook zelf iets aan doen met je eigen noodpakket. Nou snap ik dat alle spellen u waarschijnlijk even lief zijn. U gaat vast geen enorme voorkeur uitspreken. Maar nou ja, misschien toch een paar tips dan concreet als ik zeg van goh, ik wil wat gaan doen. Wat zou ik in dat pakket kunnen stoppen?
8: Ik zou zeker dat kaartspel erin doen.
2: Ja. Ja. Welke dan was je favoriet? Ook,
8: nou, Skibbo misschien.
2: Ja.
8: Skibbo, Uno, een gewoon kaartspel. Altijd makkelijk.
1: Ja. De replayability moet natuurlijk ook hoog zijn. Hè? Je moet het vaak opnieuw kunnen spelen. En niet het idee hebben dat je de hele tijd maar hetzelfde spelletje aan het doen bent.
8: Nou ja, maar daarom is zo'n kaartspel of een gewoon kaartspel is altijd handig en compact. Kun je gewoon in je broekzak meenemen. Toch ook voor kinderen die kleine knuffel of dat troostvoorwerp. En tegenwoordig zijn er zoveel compacte spellen specifiek voor een noodsituatie gemaakt, maar wel heel makkelijk om mee te nemen en zeker perfect om in een noodpakket te nemen.
2: Nou, goed idee, we gaan het doen. Dank, Dirk Vinke, directeur van de Ornest, de organisatie van Nederlandse speelgoedleveranciers. Omstreden vredesplan van Trump voor Gaza krijgt steeds meer vorm. De eerste bouwcontracten zijn opgesteld, althans, nou ja, voor wat het waard is. En er is ook het land, namelijk Marokko, dat heeft ingestemd met het sturen van militairen. Nou, hoe het er allemaal uit gaat zien en ook ja, hoe serieus het te nemen is, horen we zometeen van Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de opmars van het papieren boek en een gesprek met Jos Vis, algemeen directeur van marketingbureau FCB Amsterdam. Hoeveel ruimte is er nog voor reclamebureaus als bedrijven reclame kunnen maken met AI? Dat en meer hoor je vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Nu in de BNR-app.
1: Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië sluiten defensiepact. China verandert Marokko en Turkije in geheime importachterdeur van Europa. Een eclipsbril niet aan te slepen in aanloop naar zonsverduistering. Dat en meer lees je in de BNR-app.
2: Ik heb hem al binnen, de eclipsbril. Nu al zin in de kamp bij woensdag. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, staat er überhaupt ergens files momenteel?
14: Nee, eigenlijk niet. Momenteel zijn we filevrij in Nederland. Wel zijn er een paar flitsers gemeld door Flitsmeister. Bijvoorbeeld op de A2 richting Maastricht bij 202,1. De A28 naar Assen bij 153,5. En de A44 naar Amsterdam bij 20,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series... zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen... bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden... maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord... vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp... is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik... en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond... maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend... die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt... een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Rondje beurs dan. Dow Jones 0,8% lager gesloten. S&P 500 0,2%. En de Nasdaq fractioneel met 0,06% lager. In Azië een iets wat gemengd beeld. Nou, eigenlijk toch vooral negatief. Nikkei 0,6% lager. En de Kospi 0,9% lager. Maar bijvoorbeeld de Hang Seng weer ietsjes hoger. Gaan we nog even kijken naar de olieprijs. Is weer wat gestegen door de zorgen over de verstoring van de aanvoer. Iran en Oman zijn eerder deze week tot een overeenkomst gekomen over de Straat van Hormuz. Maar ja, Amerika was daar niet bij betrokken, dus ja, wat is dat dan eigenlijk waard? Nou, dat soort vragen leidt ertoe dat de olieprijs Brent Crude momenteel staat op $83,8. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Ja, Board of Peace, het plan van Trump voor Gaza krijgt steeds meer vorm. Er worden allerlei mijlpaaltjes bereikt wellicht. De eerste bouwcontracten zijn opgesteld. En er is ook een land dat heeft ingestemd met het sturen van enkele militairen. Maar is dat nou serieus te nemen of niet? En ook uiteraard de rol van Israël. Hierin bespreken we zometeen met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
20: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
19: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
20: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is bijna 6:06. Goed dat je luistert. Twee uur van de Ochtendspits van vrijdag 7 augustus. Bijna weekend, maar eerst nog even wat uitzendingen. Maxime van Meel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan.
2: Wat gaan we allemaal doen?
1: Straks hebben we het over de scheepvaart, want daar heerst de angst dat de oorlog rond de Straat van Hormuz het tolsysteem over de hele wereld gaat veranderen. En een bende van hackers heeft het gemunt op Amerikaanse financiële instellingen op zoek naar de wachtwoorden van medewerkers. En of dat lukt, dat hoor je ook zo meteen.
2: Maar het is een internationaal half uurtje, want we gaan beginnen in Gaza. De plannen van president Trump met Gaza die beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zijn Board of Peace, die vredesraad, die is opgezet om het gebied opnieuw op te bouwen, heeft een eerste bijvoorbeeld bouwcontract, een bouwvergunning uitgedeeld, meldt The Guardian. Het gaat om een militaire basis, een buitenpostje. Maar toch, er is wat beweging. We gaan erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
2: Het zijn kleine stapjes allemaal die genomen worden, geloof ik.
23: Ja, het zijn hele kleine stapjes. En een klein stapje vooruit, terwijl er ondertussen natuurlijk ook 100 stappen achteruit worden gezet. Mm-hmm. Het plan van Trump is technisch gezien een vredesplan, maar vrede is nog erg ver weg. Israël staat onder druk om een reactie te geven, maar ze hebben het nog niet eens ondertekend. En dat is natuurlijk een fundamentele voorwaarde en werpt een beetje vragen op over of Israël überhaupt van plan is zich aan dat vredesplan te gaan houden. Ze houden zich in ieder geval tot nu toe niet aan de voorwaarden.
2: Nee. En wat zien we dan bij die vredesraad? Die is maar, ik zeg maar eventjes persberichtjes aan het versturen om te laten zien dat het allemaal zo geweldig gaat.
23: Ja, kijk, ongetwijfeld gebeurt er op de achtergrond heel veel en doen ze heel hard hun best. Maar zolang Israël zich niet aan de voorwaarden houdt, is er natuurlijk weinig sprake van vrede. Volgens het vredesplan zou er bijvoorbeeld een lijn moeten zijn waarachter Israël zich in fases zou terugtrekken. Die gele lijn, die het was op 53% van Gaza, wat onder Israëlische controle staat, inmiddels is hij steeds verder Gaza in verplaatst. En gaat het om zo'n 65-70% van Gaza dat onder Israëlische controle staat. Sinds de aankondiging van het vredesplan. En er zijn natuurlijk ook nog steeds dagelijks aanvallen in grote gedelen van Gaza. Dus echt van vrede kan je inderdaad nog niet spreken.
2: Nee, want inderdaad, we zagen ook een reactie van Kaya Kallas, de buitenlandvertegenwoordiger van de EU. Nou, die verwelkomt dan die nieuwe stap in dat vredesplan. Trump zegt Hamas gaat de wapens neerleggen en Israël trekt zich dan terug. Maar ja, over die volgorde, dat is dus, daar is dus nog steeds oneenigheid over. En daar ga je ook niet uitkomen, denk ik, of wel?
23: Nee, dat is het lastige, want Hamas zegt wij kunnen pas stoppen met ons verdedigen als we niet meer worden aangevallen. En Israël zegt precies hetzelfde van hun kant. En de enige manier om daaruit te komen is door af te dwingen, door een derde partij. En Trump houdt het voorlopig eigenlijk alleen bij woorden. En dwingt niks echt af, waardoor je niet uit deze Catch-22 komt. En er eigenlijk dus nog steeds wel een vredesplan op tafel ligt en allerlei akkoorden op tafel liggen, ook bijvoorbeeld met Libanon en Hezbollah tussen Israël. Maar dat er eigenlijk in die Catch-22 van wie stopt het eerst met aanvallen of wie legt het eerste wapens neer, daar komen we niet uit.
2: Ja. Wat hebben we dan dus aan dit soort berichten over een bedrijf dat een militaire buitenpost gaat bouwen? Bijvoorbeeld ook het parlement van Oeganda dat heeft ingestemd met deelname aan een internationale militaire missie naar Gaza. Ja, daar heb je dus eigenlijk allemaal niet zoveel aan.
23: Ja, concreet op de grond hebben de Palestijnen daar inderdaad weinig aan. Het zijn natuurlijk wel kleine stappen diplomatiek in de goede richting. En elke keer dat er weer een klein stapje gezet wordt, komt er weer wat diplomatiek momentum ook om ook bij te dragen. Dus wellicht dat het op die manier toch helpt. Dit bouwcontract wat is toegekend gaat om een bouwcontract voor een Amerikaans bedrijf om een militaire uitpost te bouwen voor 150 Marokkaanse militairen. En Oeganda heeft dus inderdaad toegezegd dat zij ook zullen deelnemen met een internationale missie naar naar Gaza. Als al dat soort dingen echt daadwerkelijk uitgevoerd worden, dan is dat wel een stap in ieder geval in de beveiliging die in Gaza zou moeten komen. Ja. Of dat ook dan daadwerkelijk de humanitaire situatie verandert, dat is natuurlijk een tweede.
2: Ja. Hebben we recent nog gezien een oproep van de buitenlandministers van onder meer Saudi-Arabië, Turkije en Egypte, die kwamen samen. Die zeiden, het geweld van Israël moet stoppen. Ja, nou ja, ook daar weer een verklaring afgeleverd. En wat gaat dat veranderen?
23: Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ze veroordelen het geweld van Israël en Gaza en noemen ook specifiek bijvoorbeeld de aanvallen op burgers, op ziekenhuizen, op andere medische infrastructuur. Maar tegelijkertijd gaat het inderdaad weer om retoriek, een verklaring over Gaza. Maar doen ze eigenlijk niks. En zeker de afgelopen maanden zijn al deze landen een stuk drukker bezig met Iran en de straat van Hormuz dan dat ze met Gaza zijn geweest. En is Gaza toch een beetje naar de achtergrond verdwenen.
2: Ja. En dus die berichten over die Board of Peace en Trump. Ja, wat moeten we daar dan mee voor kennisgeving aannemen? Maar eerst maar eens dat fundamentele probleem oplossen.
23: Laten we dat doen.
2: Dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tara Kinkhuis.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: De Verenigde Staten waarschuwen Nederland om geen beperkingen op te leggen aan Amerikaanse bedrijven. Nou, hoe ironisch is dat? Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, in een interview met het FD. Popolo verwijst naar het verbod op de overname van DigiD. De Nederlandse overheid stak daar een stokje voor dat DigiD in handen zou vallen van een Amerikaans techbedrijf, omdat dit de digitale autonomie van Nederland zou aantasten. Volgens Popolo is de Amerikaanse regering bang dat dit soort beperkingen zich gaan uitbreiden. En dat gaat volgens de ambassadeur niet samen met de enorme investeringen die de VS in Nederland zou doen en de torenhoge bedragen die het land uitgeeft bij het Nederlandse bedrijf, ja hoor, ASML. Nou, tegelijkertijd werkt de VS dan weer aan de zogeheten Match Act. Daarmee kan het land meer uitvoerbeperkingen invoeren met mogelijk grote gevolgen voor ASML. Bovenop de exportrestricties die er al zijn natuurlijk. Amerika is namelijk bang dat die technologieën, zoals die van het Brabantse chipbedrijf, op een onverantwoorde manier buiten EU-landen belanden. Zoals in China. Amerikaanse bedrijven zouden daardoor benadeeld worden. Nou, toch heeft Popolo er alle vertrouwen in dat ASML er alles aan doet om te voorkomen dat hun machines niet in Chinese handen komen. Maar dat betekent volgens de ambassadeur niet dat dat risico niet bestaat.
2: Dan naar Kevin Warsh, de voorzitter van de Federal Reserve. Die houdt vast aan zijn plan om minder te communiceren over het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank en ook minder outlook te geven, schrijft de Financial Times. En beleggers die zijn daar niet blij mee. Ze vinden dat Warsh tijdens een persconferentie van vorige week te weinig duidelijkheid gaf over hoe hij de inflatie wil aanpakken en omlaag wil krijgen. Als reactie daarop liep de rente op Amerikaanse staatsobligaties op. Vorige week legde Warsh nauwelijks iets uit over waarom de Fed de rente ongewijzigd laat. Volgens beleggers tast dat zijn geloofwaardigheid aan. Ze vragen zich af of hij überhaupt de inflatie wel onder controle wil krijgen als hij zo weinig toelichting geeft. Vertel nou wat meer. En ook zijn voorgangers die waren een stuk uitgebreider. Die gaven vaak aan hoe ze naar de economie keken, wat de markt kon verwachten, wat de verwachtingen voor komende maanden, voor komende kwartalen waren. En Warsh die ziet dat anders, doet dat bewust ook zo. Hij zegt al dat soort vooruitblikken en dergelijke, dat leidt tot verwachtingen die we misschien niet kunnen waarmaken. En dus heeft hij het aantal communicatiemomenten beperkt bijvoorbeeld. En ook hoe hij dus communiceert op een andere manier. Hij wil geloof ik ook terug naar minder rentevergaderingen. En hij wil dat beleggers zich meer gaan richten op wat er in de economie gebeurt en minder op de woorden van centrale bankiers. Nou, hij houdt dus voorlopig vast aan zijn aanpak. Later deze maand spreekt hij op Jackson Hole. Gaat ook weer plaatsvinden, centrale bankierssymposium. Daar wordt verwacht dat hij zijn communicatiestrategie wat verder zal toelichten. Al is ook dat maar de vraag. Misschien wordt het heel veel praten en weinig zeggen. Want Warsh wil gewoon niet zoveel zeggen. Dus dat kan.
1: Dan kun je je communicatiestrategie aanpassen zolang als je wil. Ja. Maar als er niet veel uit valt te komen.
2: Nee, dan kan je misschien ook wel stoppen met die persconferenties als je er toch helemaal niks gaat zeggen.
1: Dan moet je Jackson Hole afschaffen. Goed, steeds meer Nederlandse campings maken gebruik van gezichtsherkenning bij de toegang tot het zwembad. In plaats van een pasje of een polsbandje maak je een selfie. En dan kan je naar binnen, daar schrijft het AD over. Onder andere camping De Molenhof in Reutem en De Witte Berg in Ootmarsum.
2: Die kent ze niet.
1: Nee, zeker niet. Werken al met het systeem. Volgens de campings is het vooral handig. Gasten hoeven geen pasje meer mee te nemen. En alleen campinggasten die kunnen het zwembad in. Maar je raadt het al, deze techniek roept natuurlijk vragen op over de privacy. De autoriteit persoonsgegevens oordeelde 2 jaar geleden dat meerdere vakantieparken de regels overtraden, omdat gasten geen duidelijke toestemming konden geven en geen alternatief kregen aangeboden. Maar toch zeggen de campings dat ze zich wel aan de regels houden nu. Gasten mogen namelijk zelf kiezen of ze gezichtsherkenning willen gebruiken, en wie dat niet wil, die krijgt gewoon een pasje of een polsbandje. De selfie die wordt bovendien niet opgeslagen. Het systeem zet het gezicht om in een versleutelde, niet herleidbare code. Die wordt een dag na vertrek van de camping automatisch verwijderd. Nou, hoogleraar Marielle Stoeninga aan de Universiteit Twente die zegt dat gezichtsherkenning veilig kan zijn, mits de organisaties de gegevens goed beveiligen en zich aan privacyregels houden. Nou, ze doen in ieder geval hun best bij die campings. Wel waarschuwt ze dat sommige systemen minder goed werken bij mensen met bijvoorbeeld een andere huidskleur, omdat andere, de software...
2: Andere dan?
1: Dan,
2: andere huidskleur, ja, dan wit.
1: Dan wit. Ah, okay, ja, zeker, ja. Denk ja. Ik. Omdat de software dan niet altijd met voldoende diverse gezichten is getraind. Ja, dat laat maar weer eens zien hoe de voorkeur of zeg maar de
2: bias
1: instelling.
2: Die systemen zit.
1: Ja, precies. Ja. Nou, volgens de campings wegen de voordelen op tegen de nadelen. Het systeem voorkomt dat onbevoegde bezoekers het zwembad gebruiken en dus allemaal mensen van buitenaf een plontje gaan wagen in het campingzwembad. En het maakt voor gasten juist een stuk makkelijker om een duik te nemen, zonder dat je dus allemaal pasjes hoeft mee te nemen en die je dan weer ergens rond laat slingeren en kwijtraakt. En
2: ja, dergelijke. Nou, doe mij maar een bandje.
1: Ja, dat is toch denk ik het anders.
2: 16 minuten over 7. We gaan niet naar Tim Schaap bij de ANWB, want er valt niks te melden. Geen files, geen flitsers, je kan lekker doorrijden in Nederland. En lekker naar BNR, blijven luisteren.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: 8 grote internationale scheepvaartorganisaties willen dat de VN en de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, zich gaan uitspreken tegen mogelijke tolheffing in de Straat van Hormuz. Zo'n maatregel kan namelijk een precedent scheppen, waardoor er straks ook geld moet worden betaald bij andere strategische zeeroutes. En dat is toch geloof ik niet helemaal de bedoeling. We gaan erover praten met Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, gisteren kwam nog naar buiten dat Iran en Oman een deal hadden bereikt over de Straat van Hormuz. Ook daar was het verhaal weer Amerika niet betrokken, maar toch. Zou er in die deal een tolheffing zijn afgesproken, weten we dat?
5: Nou, dat is een goede vraag. Die indruk heb ik wel, hè, want er zweven percentages rond in de pers. Maar de huidige berichtgeving over die deal die praat alleen maar over verkeersscheidingsstelsel en dienstverlening. Uh-huh. En een service fee. Dus ik denk uiteindelijk is het wel de bedoeling van Iran om op een of andere manier geld te gaan verdienen aan dit hele proces. Of ze het echt een tol noemen, is even de vraag.
2: Ja. Wat voor soort bedragen moeten we dan rekenen? Het gaat niet om 16'tjes om door te mogen varen, denk ik.
5: Nee. Een paar procent van de ladingwaarde hebben we het over.
2: Ja.
5: Dus dat gaat gauw over miljoenen.
2: Ja, precies. Okay, ja.
5: Nou, wel meer een beetje tanker is de lading 80 miljoen waard of zo. En daar 3-4% van.
2: Ja.
5: Dat zijn flinke bedragen. Ja,
2: ja, dat zit wel zo aan het dijk. Nou hebben we internationaal zeerecht. Wat zegt dat precies over... vrij doorvaart is uiteraard een belangrijk principe.
5: Ja.
2: Dat heb je dus niet meer als je tol gaat heffen.
5: Nee, in dat zeerecht is in feite het heffen van tol ook uitgesloten in dit soort zeestraten. Dus niet in kanalen die over een land lopen, zeg maar zoals het Suezkanaal. Maar tolheffing in zeestraten is in feite verboden. In die zin hebben die rederijen en die redersverenigingen gelijk. Ja. Dat ze zeggen, ja, dit is niet in lijn met de Verenigde Naties beleid, dus die moeten jullie je tegen uitspreken. Ja. Aan de andere kant, Iran heeft dat zeerechtverdrag helemaal niet ondertekend, of tenminste wel ondertekend, maar niet geratificeerd. Dus Iran trekt zich daar ook niet per se veel van aan.
2: Nee, Amerika trouwens ook niet, geloof ik, hè?
5: Nee, Amerika ook niet.
2: Nee,
5: dus dat is een curieuze situatie. Hè? Dat die twee landen die dat zeerecht zelf niet onderschrijven, elkaar om de oren zitten te slaan met volgens het zeerecht mag dit wel of mag dit niet.
2: Ja. Zijn er veel plekken waarop dit soort tolheffingen worden gerekend, worden geheven?
5: Nee. Nee, er zijn kanalen. Ja? Maar goed, dat zijn... Dat is een andere situatie. Er is wel. De Straat van Malakka is natuurlijk een belangrijke strategische zeestraat van de Straat van Hormuz. Daar is een soort dienstverleningsmodel is daar gecreëerd door Maleisië, Indonesië en Singapore. Maar dat gaat over veiligheid en begeleiding en dienstverlening. Mm-hmm. Dus dat is, ja, daar betaal je voor iets. En dat is met een tol natuurlijk toch een ander idee.
2: Ja, precies. Want...
5: Dus nee, er zijn niet zoveel precedenten. En daar maken die redersverenigingen zich zorgen over. Ik denk dat dat enigszins overtrokken is. Maar waar ze wel gelijk in hebben, is dat dit een... hoe zeg je dat? Tegen het bestaande stelsel van afspraken over hoe we met de zee omgaan, ingaat. En dat is wel zorgelijk als dat door blijft gaan.
2: Ja. Nou, en u zegt, ik maak me niet zoveel zorgen om die precedentwerking. Maar als ze hier laten zien dat het misschien in praktijk kan, dan bedenken ze op andere plekken ook wellicht dat we daar even een tolpoortje neerzetten.
5: Ja, maar dat is zo, hè, maar die situaties zijn wel allemaal anders. In de straat van Malakka of in de Zuid-Chinese Zee, of hier bij Kopenhagen of Denemarken. Heb je ook smalle zeestraten, maar die landen daaromheen, die hebben ten eerste allemaal wel dat zeerechtverdrag onderschreven. En die hebben er helemaal geen belang bij om daar tol te gaan heffen.
2: Ja.
5: Dus dat zie ik nog niet zo heel snel gebeuren, eerlijk gezegd. Maar het opleggen van beperkingen voor vrije doorvaart, daar hebben die redersverenigingen echt wel een punt. Dat iets is wat niet onlogisch of onvoorstelbaar meer is.
2: Ja. Ik geloof de verzekeraars die roeren zich ook. En die zeggen, als jij tol gaat betalen, dan is de dekking ook voorbij. Dus die spreken zich er ook duidelijk over uit.
5: Ja, en die hebben behoorlijk wat machten. Want dat is in feite ook die zijn ook de oorzaak van dat het hele boeltje tot stilstand is gekomen. Nee, dus dat tolheffen, dat is ook nog niet helemaal aan de orde. Want in het verdrag is dat voorlopig on hold. Hè. Ja. Ze gaan eerst dat stelsel inrichten en dan over een aantal maanden misschien tolheffen. Of zo. Dus het is ook allemaal nog niet. Het is een beetje, we zitten een beetje in een soort speculatieve fase van wat is er nou precies aan de hand en wat is er nou precies afgesproken. En er is niemand weet ook precies wat er op papier staat. Dus, maar goed, het is wel duidelijk dat de maritieme sector niet wil dat we in een situatie met tolheffing terechtkomen.
2: Nee. Je zegt het gaat dan gelijk over miljoenen. Nou, daar gaan inderdaad de percentages rond van 5-7% of 3%. Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld ook olieprijzen? Want die gaan bijvoorbeeld, olie gaat veel via die straat. Dat wordt dus allemaal duurder, want uiteindelijk gaan wij dat betalen natuurlijk.
5: Ja, dat wordt duurder.
2: Ja.
5: De olieprijs is in die zin een goed voorbeeld. Hè. Dat vertaalt zich meteen door aan prijzen bij de pomp. Dus dat is weer een impuls dat voorlopig die prijzen aan die pomp niet naar beneden gaan als dit boven de markt hangt. Dat is geen goed vooruitzicht.
2: Ja. Zou er nog een druk kunnen zijn dat je zegt van we noemen het geen tol, maar we noemen het ook hier een soort service fee voor de begeleiding door de zeestraat of iets dergelijks?
5: Die redersvereniging hebben gezegd, jullie noemen het een service fee, maar ja, dat slaat nergens op, want het is gewoon een tol. Dus ik weet niet of we daarmee wegkomen.
2: Nee.
5: Het is ook een. Kijk, in de straat van Malakka wordt het wel geaccepteerd, maar daar is het ook echt een dienstverleningsconcept. Ja. Ik denk dat dat op zich wel acceptabel zou kunnen zijn. Maar de vraag is, maar er was geen dienstverleningsconcept, dus waarom hebben we dat nu opeens wel nodig?
2: Ja.
5: Die discussie moet zich nog een beetje uitkristalliseren, denk ik.
2: Duidelijk, onzalig plan. Dus dank Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek aan de Erasmus Universiteit.
1: Redact, Pink, Falcon en Helix. Het zijn spannende namen, maar in werkelijkheid zijn het hackers die erop uit zijn om bedrijven af te persen. En de afgelopen maanden hebben ze het gemunt op grote namen uit de Amerikaanse financiële sector. Denk dan aan Blackstone, KKR, Apollo, Moody's. Nou, die kregen allemaal te maken met aanvallen die erop waren gericht om ransomware te installeren op hun netwerken. Er zouden ook een aantal bedrijven inderdaad los geld hebben betaald aan die criminelen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de dreigingsanalisten van Google, naar buiten gebracht door Reuters. En bij ons is Jort Collery, hoofd ethisch hacken van Orange Cyber Defense. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Bij dit soort verhalen gaat het vaak over hackers. Maar wat Pink en Helix deden, dat blijkt dus dan weer niet geavanceerd hacken te noemen, toch?
3: Nou ja, het is. Het blijft hacken. Als je inbreekt op een andermans computer, dan ben je nog steeds aan het hacken. Dus het is niet zo van dat zij minder aan het hacken zijn. Nee, dit is gewoon puur gewoon hacken, het inbreken op andermans computer.
1: Ja. En dan op de ouderwetse manier. Gewoon zelf aan de slag gaan. We horen veel de laatste tijd over AI-systemen en mensen die dat gebruiken om binnen te komen bij dit soort organisaties. Maar deze mensen zijn toch echt zelf aan de slag?
3: Ja, dit is gewoon de voornaamste, het oudste type wat naar voren komt. En het is social engineering. Dus dat is in drie types te verklaren. Via de telefoon, digitaal en via de e-mail.
1: Ja, maar dat zijn van die dingen waarvan je denkt, nou goed, de cybersecurity training bij dit soort bedrijven, we hebben ze zelf ook al vaker gehad, die zouden er toch wel uitgestreken moeten zijn, toch?
3: Ja, maar de mens is toch makkelijk te bespelen. Want als je het hebt over de methodiek, hebberigheid, nieuwsgierigheid, behulpzaamheid, urgentie, of de ingrediënten om business e-mail compromise toe te passen, ja, dan is hij daar gewoon. En dan zijn mensen al te graag om een handje te helpen. Ja. Zoals bij de deuren, even de deuren over te houden voor degene in de bruine overal.
1: Ja. Het zorgde in dit geval dus dat criminelen de data van die bedrijven konden gijzelen. Van dit soort financiële instellingen. Dat lijkt me niet heel wenselijk.
3: Nee, maar ik denk als we in de afgelopen jaren gaan kijken welke data zij allemaal hebben weten te verkrijgen. Ja, dat is gigantisch. Dat wordt op een gegeven moment een paar jaar later tegen je gebruikt. Of het wordt in een combinatie van gebruikt. Dus dat betreft wil je altijd de sjaak.
2: Nou is het ook altijd, ja, het verhaal, de vraag is niet of je wordt gehackt, maar wanneer je wordt gehackt. Wat kunnen die bedrijven doen om de fallout ervan te voorkomen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dan moet je dus beperken tot hoeveel data bepaalde accounts toegang hebben. Dat soort technische hulpmiddelen.
3: Ja, ik kom steeds nog bedrijven tegen die bijvoorbeeld geen detectie doen op bijvoorbeeld grote hoeveelheden chunks of data eigenlijk rapporteren. Ja. En wat u eigenlijk daarmee probeert te zeggen is dat ze dus niet in de gaten hebben, dus dat er bijvoorbeeld ineens 3 gigabyte aan data gekopieerd wordt. Waarom wordt die data gekopieerd? Voor wie is die data? Wat is de bedoeling die de user ermee heeft? Ja, en zo zijn er nog tal van andere methodes die worden toegepast waarvan de organisatie totaal geen idee van heeft van waarom dat eigenlijk is.
2: Ja. En toch, de mens blijft de zwakste schakel hier. Je kan allerlei voorzorgsmaatregelen nemen, maar ja, je hebt maar één iemand nodig die er per ongeluk intrapt. Wat kan je daar dan dus toch tegen blijven doen om te voorkomen dat inderdaad deze boeven, dat doen ze ook meestal op handige momenten, nationale feestdagen en dergelijke, dat ze even je hele bedrijf leger over.
3: Ja, nou, ik wil overigens niet zeggen van dat de mens de zwakste schakel is. Ik denk dat het samenloop is van omstandigheden van zowel zakelijk als privé, maar ook persoonlijk gebruik, dat inderdaad een vorm is van zwakte in een organisatie. Wat kun je doen? Veel trainen, veel voorlichting geven aan de medewerkers van dit soort bedrijven dat dit mogelijk is en dat dit mogelijk de gevolgen kunnen zijn.
1: Dank. Jort Collery, hoofdethisch hacker van Orange Cyber Defense.
2: Maandelijkse rekening van de kinderopvang voor ouders is aan het slinken, meldt het CBS. Want de overheid die verhoort een steeds groter deel daarvan. Sturen ouders hun kinderen daardoor ook vaker naar de opvang toe? En wanneer komt die bijna gratis opvang nou eindelijk een keer? Hoor je zo meteen hier op BNR.
6: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
7: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
8: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140. Niet gestopt, geld terug.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
8: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
24: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Easy met AI.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
12: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
11: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
13: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
11: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
15: BNR Verkeer.
26: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het gaat goed onderweg. Er zijn momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij 39,7. A2 richting het zuiden, richting Maastricht, bij 202,1. De A37 richting Hogeveen vanuit Duitsland bij 32,0. En langs de A44 richting Amsterdam. De hoogte van Wassenaar staat er een bij 20,3.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
28: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series, zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaargewond in zijn woning gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, wat ouders moeten betalen voor de kinderopvang is steeds minder. De maandelijkse rekening is aan het slinken omdat de staat meer vergoedt, meldt het CBS. Sturen ouders hun kinderen daardoor ook vaker naar de opvang? En hoe zit het eigenlijk met die bijna gratis kinderopvang? Bespreken we allemaal zometeen in de ochtendspits.
29: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
31: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
32: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 7:54. We zijn in volle gang met de ochtendspits van vrijdag 7 augustus. Goed dat je luistert. Maxime, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
2: Wij gaan zo meteen richting de tech-update. Daar zullen we het vast hebben over die meta-boete, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja, precies. Joe is al bij ons.
1: Ja, Joe die gaat er altijd goed op, dit soort dingen.
2: En wat hebben we nog meer?
1: We hebben het ook over Nederlandse bankiers. Ja, die kunnen alleen maar dromen van megabonussen. In Londen waren ze even weg, maar worden ze nu weer massaal uitgedeeld. En hoe dat kan en hoe hoog ze zijn natuurlijk, dat hoor je zo van FD-correspondent Joost Dobber.
2: Terug van weg geweest dus. Ja. Superbonus in Londen. Nou, dat zometeen. Eerst gaan we naar de kinderopvangsector. Want een steeds groter deel van de kosten van de kinderopvang wordt door de staat vergoed. Blijkt uit de rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek over die kinderopvangkosten vorig jaar. Ouders krijgen gemiddeld 68% van hun kosten terug. Het jaar daarvoor was dat nog 65%, zegt Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.
0: Het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten, zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken. En ja, dat zie je ook terug, dat nu ruim twee derde van die kosten nu gemiddeld vergoed wordt.
2: Ja, het kabinet is bezig om die vergoedingen de komende jaren stapsgewijs op te voeren. En dat moet dan gaan leiden tot een compleet nieuw systeem, waarbij, dat wordt dan genoemd bijna gratis kinderopvang, waarbij 96% van de kinderopvangkosten vergoed worden. Zonder al die ellende met toeslagen en vooraf betalingen die weer terug moeten worden betaald, enzovoorts, enzovoorts. Gaan we over praten met Gerald Jellesma, voorzitter van Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, van 65% naar 68%, 3% stijging. Mooi, maar echt heel snel gaat het niet natuurlijk.
3: Nee, het wordt in stappen tot 96% in 2029. Althans, dat is de bedoeling, hè, dat de directe financiering, zo heet dat dan, ingaat. En dat zijn kleine stapjes, dat klopt.
2: Ja, ja. En we zien ook best wel flinke regionale verschillen. Bijvoorbeeld in de Randstad is kinderopvang duurder. Nou, kan je dan best voorstellen hoe dat zou kunnen komen. Maar daardoor krijgen mensen daar relatief gezien een kleiner deel vergoed. Is dat een probleem?
3: Nou ja, ik denk dat de mensen in de Randstad die ook op andere punten met hogere kosten. Want het is, de verklaring ligt deels bijvoorbeeld in het feit dat huisvestingskosten inmiddels een stevig deel van de uurprijs, component uurprijs. Ja, diezelfde mensen betalen natuurlijk ook voor wonen stevig.
2: Ja, maar die hebben misschien ook wel een iets steviger salaris als je daar woont?
3: Ja, maar ik denk, ja, kijk, weet je, we praten allemaal over gemiddeld. Hè? Ja. Het is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is sowieso bekend in Nederland dat gebruik van kinderopvang vooral zich tot middel- en hoge inkomens beperkt. Hè? Lage inkomens vind je veel minder in de kinderopvang. Dus dat is, het is ingewikkeld om dat precies te zeggen. Maar over het algemeen kun je zeggen, ja, in de Randstad, zeker in steden als Utrecht en Amsterdam, is de prijs van kinderopvang, de uurprijs zeggen we dan, gemiddeld wat hoger.
2: Ja. Van Mulligen zei ook eerder, ja, die prijzen die liggen hoger in regio's waar ouders dat over het algemeen, inderdaad, u hebt gelijk, we praten over gemiddelde, dat beter kunnen betalen. Luister even mee.
0: Je ziet vooral in het midden van het land, waar misschien ook niet toevallig ook veel tweeverdieners met kinderen werken. Hè, dus daar is ook de behoefte groter. Daar zie je dat de meeste kinderopvangorganisaties zijn met hoge uurtarieven. Ook dat zal wel vraag en aanbod zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook gebieden waar de huurprijzen per vierkante meter voor die gebieden, voor die organisaties mogelijk hoger liggen, waardoor hun kosten hoger zijn. En in wat meer landelijke provincies zoals Friesland en Groningen zie je dat de tarieven over het algemeen het laagst zijn.
2: Ja, maar u zei dus ook net van het zijn met name middel- en hoger opgeleide ouders die daar gebruik van maken. Zou er een soort emancipatieslag nodig zijn om ook mensen met lagere inkomens meer naar de kinderopvang te krijgen? Is dat nodig?
3: Nou ja, ik denk dat kinderopvang twee doelen heeft. Hè. Het is een arbeidsmarktinstrument. Je stelt het ouders mogelijk om te werken. Maar als je zegt van we willen meer mensen aan het werk hebben en we willen ook vooral dat die groepen waar nu op zich de arbeidsparticipatie het laagst is, meer gaat werken. En we willen bovendien dat kinderen, waarvan echt wel wetenschappelijk aangetoond is dat ze het meeste belang hebben bij kinderopvang. Hè, dus even los van de beschikbaarheid, ik heb het dan over de inhoud. Hè, het feit dat het ook een ontwikkelinstrument is. Ja, dan zou je een ander beleid moeten voeren. Want kijk, die stapjes die gezet worden, die zijn vooral heel interessant voor middelbare en hoge inkomens. Maar de laagste inkomens kregen al 96% vergoed. Ja. He, dus die gaan er op zich niks op vooruit.
2: Ja, oké. Okay. Maar u zegt al, er zit al een diversificatie in die inkomens. Dus zou je dat dan sneller, wat zou je daaraan moeten doen dan?
3: Nou, je zou kunnen bedenken of die laatste 4%, die ouders nog zelf moeten betalen, of je daar niet een andere manier van vergoeding zou voor kunnen. En wat je ook moet bedenken, dat die vergoeding van de overheid is gebaseerd op een maximale uurprijs. Hè. Ja. Zij stellen, dit is de maximaal vergoede uurprijs. Maar we zien dat op veel plekken in Nederland, en zeker in de Randstad, die uurprijs hoog ligt. En alles wat boven die uurprijs ligt, Dat betaalt die ouders voor 100%.
2: Ja.
3: Ook in de toekomst.
2: Dat is voor eigen rekening. Bespraken we net al de staat dus naar dat nieuwe systeem met die bijna gratis kinderopvang. Daarvan is ook heel lang gezegd, ja, dat is toch moeilijk, want dan zal er opeens meer vraag zijn en dat aanbod is er niet. Is dat probleem nou opgelost, de manier waarop we daar naartoe groeien, naar die bijna gratis kinderopvang?
3: Nou ja, kijk, er zijn verwachtingen dat op een gegeven moment als gevolg van het steeds goedkoper worden van die kinderopvang het gebruik sterk zal toenemen. Ja, ik betwijfel dat een beetje. Ik denk dat in de Nederlandse cultuur het niet heel gebruikelijk is om je kinderen al te veel dagen naar de kinderopvang te sturen. We zien op plekken waar mensen zich dat echt

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Dat er nog meer maatregelen bij zullen komen, ja.
2: Ja. Nou hoorden we minister Karmans gisteren. Die zei, er komt geen compensatie voor getroffen bedrijven hier. Om deze reden. Hij noemt het een bedrijfsrisico. Kunt u die gedachte volgen? Of is daar wel een compensatieregeling nodig?
1: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor de getroffen ondernemers. Die hier natuurlijk niet zoveel aan kunnen doen. Hè. Die konden dit niet voorkomen. Nee. Ze kunnen zich in zekere zin wel voorbereiden hè, op droogte. Maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. Laat ik zeggen dat ik hoop dat de minister de komende tijd alles op alles zet om de schade voor de getroffen ondernemers te beperken.
2: Mm-hmm. Ja, maar de minister kan er ook niet zoveel aan doen. Die kan ook niet opeens die droogte oplossen natuurlijk.
1: Nee, hij kan het niet oplossen, maar hij kan wel zaken in gang zetten. Hij heeft ook een belangrijke regiefunctie. Dus zijn rol is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja. Nou weten we ook dat er momenteel weer een hittegolf aan zit te komen. Gaan we zo meteen over verder praten. Nou ja, misschien is dat crisismoment dan niet zo ver weg. Hoe goed zijn de bedrijven van uw achterban daarop voorbereid?
1: Nou, die bedrijven zijn op zichzelf goed voorbereid. Maar op het moment dat je echt een crisissituatie hebt, dan heb je daar niet zoveel aan. Hè? Want dan heb je te maken met een overheid die de zogenaamde verdringingsreeks toepast. Hè? En dat betekent dat zaken als waterveiligheid, de energievoorziening, de drinkwatervoorziening een voorrang krijgen. En ja, dan bungelt de industrie, net als de landbouw en de scheepvaart, onderaan. Ja. Dus ja, dat is geen goede positie. En geen comfortabele positie, maar dat is nou eenmaal zoals het is.
2: Ja, dus ook wat dat betreft daar meer voorspelbaarheid, duidelijk wat nou die stapjes zijn in die escalatieladder.
1: Absoluut.
2: Meer eigenlijk voorspelbaar beleid dus wat u betreft.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk.
2: Volgens Roy Tummers, directeur water bij de VMW.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: En dat beleid gaat ook komende week nog nodig zijn, want er komt weer een hittegolf aan. De komende dagen kan de temperatuur weer tot dik in de 30 graden oplopen. Het kan wel eens de warmste week van de zomer gaan worden. Ja, we dachten dat we hem hadden gehad, maar dat kan nog eens veranderen. En dan mogen we onszelf nog gelukkig prijzen, want in Italië en Roemenië bijvoorbeeld is het nu rond de 40 graden. De omstandigheden om het warm te laten worden zijn op zijn best. Dat zegt meteoroloog Reinoud van der Boer van Weerverteller.nl.
5: Geniet vandaag maar van het koele weer, want er komt inderdaad een heel erg warme week aan. Wat je eigenlijk ziet is dat in de loop van de zomer de omstandigheden veranderen. De bodem wordt droog. Nou ja, we hebben net ook al uitvoerig over die droogte gesproken. Het oppervlaktewater wordt warm. En er komt steeds meer hete lucht beschikbaar in Europa. Kijk naar Italië, Spanje, Frankrijk, waar het al heel lang heet is. Dus het bereikt ons ook makkelijker. En nu zijn eigenlijk de omstandigheden, tussen aanhalingstekens, het gunstigst om het heel erg warm te laten worden. En dat lijkt precies de komende week ook te gebeuren. Twee hittepieken die mogelijk ook nog aan elkaar groeien, want het is nog niet helemaal zeker of het dinsdag ook echt nog een beetje afkoelt. Tussendoor, dan krijg je een hittegolf. De piek die zit ergens rond woensdag en donderdag. Dan komt echt heel warme lucht naar ons toe. En dan zou het in het zuiden gewoon tussen 35 en in het extreme geval zelfs 40 graden kunnen worden.
4: Ja.
5: Met alle droogte van dit moment is dan de overlast natuurlijk een stuk groter dan in juni, toen we nog uit een relatief nat voorjaar kwamen.
4: Ja, ja. Want hoe kan dat? We hebben het al verschillende keer gehad over dat het een vrij warme zomer is, dat er vrij veel hittegolven zijn, maar het blijft maar aanhouden.
5: Ja, nou, het is niet een vrij warme zomer hoor. Het is de warmste zomer ooit. We staan op dit moment op 19,6 graden. En dan daarmee torent de zomer van dit jaar boven alle hittevoorgangers uit. Bij zo'n hete zomer hoort natuurlijk dat die ook heel erg standvastig is. Hoge drukgebieden liggen steeds in de buurt van Nederland. Als je op kaarten kijkt met neerslagberekeningen, dan zit er telkens een gat in. En dat ligt boven het noordwesten van Europa. Daar wordt dan niets berekend. Nou ja, dat klopt ook. He, er valt ook niets. In die zin zitten we in het brandpunt van de zomer wat dat betreft dit jaar.
4: En is dat dan, het zal vast ook met klimaatverandering te maken hebben, of is het ook gewoon een soort toevallige uitschieter dit jaar nog erbij?
5: Nou ja, het is een combinatie van beide.

0: We hebben in het verleden ook wel hete zomers gehad. 1929, 1947, 1976. Dus dat soort zomers, hè, waarin een bepaald drukpatroon heel erg hardnekkig is, dat komt gewoon vaker voor. Maar de basis ligt tegenwoordig veel hoger. Hè. We beginnen veel warmer aan zo'n zomer. En doordat het basisniveau hoger ligt, komen we ook veel hoger uit met de temperaturen. En ook met de extremen die daarbij horen. Want hoe warmer het is, hoe lastiger het regent. En dat merken we dit jaar natuurlijk volop. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in de landen om ons heen.
1: Waar zijn in Europa de problemen nou het grootst? Want in Italië zag ik code rood in alle 27 grote steden. Oostenrijk 41,2 graden. Zeewater bij Mallorca ruim 33 graden. Mensen in het VK, 1 op de 6, zegt ja, wij gaan maar maatregelen nemen om die warmte een beetje vol te houden. Bijvoorbeeld slapen in de keuken. Waar zijn de problemen het grootst?
0: Nou ja, dat verschoof een beetje. Eigenlijk kun je zeggen dat in de eerste zomermaand in juni... de problemen vooral boven Frankrijk lagen. Daar lag toen ook het zwaartepunt van het hoge drukgebied. In juli is die naar het noorden geschoven, meer onze kant op gekomen. Daarom hadden wij zo'n enorm droge julimaand. En terwijl dat hoge drukgebied naar het noorden schoof, kun je eigenlijk zeggen dat het weerregime wat daar ten zuiden van ligt, dat is gewoon het Sahara-weer, het zuiden van Europa is binnengeschoven. Vandaar ook dat Spanje, Portugal, delen van Frankrijk, maar ook Italië, en ook het Alpengebied, die extreme hitte voortdurend hebben. En in die situatie is nog niks veranderd. Eigenlijk ligt het nog steeds zo. Dus ik zou zeggen dat de problemen in een heel groot deel van Europa op dit moment heel groot zijn.
2: Ik vind het toch wel interessant. Ik meen dat ik vorige week juist zag dat het juist een beetje zou gaan afkoelen. En dat het allemaal net wat minder hevig warm weer zou worden. En nu zie je dan toch last minute die temperaturen toch weer heel erg oplopen in de voorspellingen. Hoe kan dat dat die temperaturen zo onvoorspelbaar zijn?
0: Nou ja, het valt op zich mee. In de zomer moet je altijd naar trends kijken. En als je een zomer hebt waarin hitte de hoofdrol speelt en het steeds droog is, dan zie je op weerkaart op de lange termijn regelmatig kenteringen opdoemen. Maar die worden eigenlijk nooit bewaarheid. Hè? Dus een oud KNMI-directeur die zei dat vroeger altijd heel mooi. In een droge en hete zomer zijn ook natte verwachtingen uiteindelijk droog en heet. Hè? Het komt altijd weer op hetzelfde terug. Ook al zie je op weerkaarten van tijd tot tijd wat anders. Nou ja, die weerkaarten worden vertaald naar de weerapps. Maar de werkelijkheid is wat we meemaken. En het weer heeft altijd gelijk.
1: Ja. Dat zei je al, een recordzomer. Gaan we ook een recordjaar tegemoet? Want die Super El Niño moet ook nog komen.
0: Ja, dat gaat natuurlijk een rol spelen. Als je nu naar de seizoensverwachtingen kijkt, dan komt er ook een hele warme herfst aan. Met zeker in het begin van de herfst ook nog die droogteperikelen. Dan zal dat geleidelijk aan overschakelen op een veel natter weerbeeld. Dat kan ook haast niet anders met al die warme zeeën bij ons in de buurt. Maar de kans is wat mij betreft vrij groot dat we dit jaar ook het warmste jaar ooit gaan meemaken in Nederland. Daar gaat het wel naartoe.
2: Aldus meteoroloog Reinhard van den Born van Weerverteller.nl.
1: Ja, we doen wel dit muziekje, maar eigenlijk is het niet per se nodig. Want er valt weinig te melden van de wegen. Geen files, geen flitsers, dus je kunt lekker doorrijden. Maar wel blijven luisteren, want dan krijg je zo meteen de auto-update. Ja.
3: Blik op de beurs.
1: Maar eerst gaan we vooruitblikken op de aankomende beursdag. Over een ruime 10 minuten gaat de handel van start aan het Damrak. Bij ons is Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Nou, wat zeggen de futures over de opening zometeen?
4: Ja, eigenlijk onveranderd. AEX zal openen op 1111 punten.
1: Oké. Nou, we zitten in een weken met heel veel bedrijfscijfers. Waar ga je vandaag op letten op de AEX?
4: Ja, dat klopt. Daar zitten we nog middenin. Maar eigenlijk qua bedrijfscijfers is het vandaag super mager. En er is helemaal niks op Nederlands bedrijfscijfernieuws. Mm-hmm. Nou ja, eigenlijk naar aanleiding van het droge blokje van hiervoor kunnen we wel melden dat de bedrijven die daar eigenlijk geen last van hebben, Heineken en Ahold Delhaize, ex-dividend gaan. Dus die zullen in de min gaan, maar dat is eigenlijk een beetje een nepmin. Ja. Ja, en voor de rest, aandacht als het gaat om bedrijven, het gaat toch wel uit naar het Amerikaanse Alphabet, het moederbedrijf van Google. Dat heeft voor 25 miljard aan kredietwaardige schuld uitgegeven. Het positieve was dat dat ruim overschreven was. Er was vraag naar ruim 100 miljard daarvoor. Mm-hmm. En daarmee lijkt eigenlijk het sentiment weer wat te keren in die markt. Want de afgelopen weken waren er juist problemen. Alphabet is onderdeel van de hyperscalers in Amerika die al die datacenters bouwen. Er wordt enorm veel geïnvesteerd. Ze hebben die schuld uitgegeven, dat is positief. Ik moet daar wel bij zeggen dat de risicopremie voor de hyperscalers fors zijn gestegen. Met zo'n 0,2%. Nou, dat zal de luisteraar misschien zeggen, dat is helemaal niets. Maar in de wereld van kredietwaardige bedrijfsobligaties is dat veel. Maar belangrijker is eigenlijk misschien dat beleggers wat gerustgesteld zijn naar de cijfers van de hyperscalers. Ze blijven nog wel meer en meer investeren in de AI-infrastructuur. Maar we zien wel dat de omzetgroei van de cloud eigenlijk explodeert met zeer stevige marges. Dus dat geeft weer wat vertrouwen aan beleggers dat al die investeringen op termijn worden terugverdiend. Grote tegenargument moet ik wel dan even nog meegeven, is dat we wel zien dat zeg maar de echte AI-spelers, dus degene die de modellen maken, daarvan dalen de prijzen heel fors vanuit concurrentieoogpunt. En dat is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. Want uiteindelijk kan dat op termijn, als dat niet winstgevender wordt, blijft dat natuurlijk wel een probleem voor de hele branche die gaat over AI en ook de hyperscalers.
1: Ja. Zijn er macro-wise nog zaken die we vandaag in de gaten moeten houden?
4: Ja, heel belangrijk. Non-farm payrolls, banenrapport over juli om 2:30 vanmiddag in de Verenigde Staten. Worden 80.000 banen verwacht. Vorige maand was de banengroei 57.000. De werkloosheid is verwachting dat die stabiel of onveranderd blijft op 4,2%. Amerikaanse arbeidsmarkt zit eigenlijk een beetje in een no hiring, no firing. Dus er wordt niet veel aangenomen, maar er worden ook niet veel mensen ontslagen. Stabiel wil eigenlijk heeft de afgelopen maanden wel wat geprofiteerd van het WK voetbal, wat onder andere in de Verenigde Staten was. En uiteindelijk is de arbeidsmarkt belangrijk voor de Fed om eventueel de beleidsrente te kunnen verlagen. Maar momenteel houdt inflatie dat tegen, want die is hoog. Dus de markt gaat dit jaar nog uit dat de Fed nog één keer de rente gaat verhogen. Terwijl wij van ABN AMRO eigenlijk verwachten dat de Fed de rente ongemoeid laat dit jaar.
1: Dankjewel, Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO dus.
3: Auto-update.
1: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen hoor.
1: De grootste aandeelhouder van het Volkswagen-concern luidt de noodklok.
5: Ja, dat is Porsche SE. Niet te verwarren met de autofabrikant Porsche. Maar dit is de holdingsmaatschappij. En heeft meer dan 50% zeggenschap bij Volkswagen. En die partij ziet natuurlijk zijn resultaten behoorlijk onder druk staan. Omdat er de problemen bij Volkswagen nogal groot zijn. In een statement staat vanochtend dat het autoconcern zich op een historisch kruispunt bevindt. En het echt tijd is om verantwoordelijkheid te nemen. En dan ziet Erik, hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen zullen worden. En de focus moet nu uitsluitend liggen op wat vanuit zakelijk en economisch oogpunt noodzakelijk is. Alle andere overwegingen moeten ondergeschikt zijn. Ja, dit is dus een duidelijke steunbetuiging aan de top van Volkswagen. Grijp in. Porsche SE steunt de raad van bestuur en haar voorstellen. Ingrijpen. Overcapaciteit moet omlaag. Concurrentievermogen moet omhoog.
1: Dan haalt Donald Trump behoorlijk hard uit naar Amerikanen die elektrisch rijden. Daar is hij niet zo'n fan van.
5: Ja, die hebben een ziekte en die zijn gek.
1: Oké.
5: Luister even wat hij daarover te zeggen had tijdens een toespraak in Las Vegas.
6: They have a disease, you know, it's a disease. It's called like they get screwed up, they're driving, and they realize their battery is getting low, and they start thinking about it when it's 3/4 full. Okay, it loses a little bit. It's like, where am I going? And you're driving down the highway. And you'll see a sign, electric charging station with an arrow, 89 miles to the right. These people are crazy.
5: Hij heeft de lakgezwel op de hand, zoals je het hoort.
1: Ja, hij heeft een range anxiety.
5: De actieradius angst, de laadstress eigenlijk. Ja, het gaat natuurlijk wel heel ver om dat een ziekte te noemen. Hoewel in Amerika kan ik me voorstellen dat je er wel af en toe pintjes zweet. Want ja, daar staan natuurlijk niet heel erg veel laadpalen.
1: Gigantisch land.
5: Ja. Maar het was natuurlijk vooral een betoog waarin hij ultralinkse plannen kraakt, waar rijden op benzine verboden moet worden. Mm-hmm. En dan gaf nog even aan, ja, 7% van de verkoop is maar elektrisch in Amerika. Maar dat heeft hij wel zelf natuurlijk heeft hij zelf voor gezorgd. Want ja, hij heeft alle stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden afgeschaft. Dus ja, dit is natuurlijk wel een beetje populistisch allemaal weer wat hier roept.
1: Ja, nog één keer.
6: They have a disease, you know, it's a disease. It's called like
1: Ja, bizar. Nou ja, goed. Ja. Het zijn allemaal zieken.
2: Oké.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. Donald Trump, ben je nooit om een saaie quote verlegen.
5: Nee, precies.
1: Dan gaan we naar Ford. Dat onthult de modelnaam van hun betaalbare elektrische pick-up, namelijk...
5: Ja, Fathom. Fathom. Ja. Het betekent dieptemaat in het Engels.
2: De auto show is gewoon in het Nederlands, hoor jongens.
5: Het is een hele logische naam dus. Het betekent dieptemaat voor een pick-up. Volgens Ford is dat natuurlijk heel erg logisch. Want de truck is ontworpen vanuit een diep begrip voor de wensen van en de behoeften van de toekomstige eigenaar. Nou, als je dat zou doortrekken, dan maak je zo'n pick-up truck in ieder geval niet elektrisch.
1: Nee, alleen voor zieke mensen is dat.
5: Ja, precies. Maar goed, dit is het eerste model van Ford's nieuwe Universal EV-platform. Dus ja, daarmee willen ze dus goedkopere pick-up trucks gaan leveren. Die dus elektrisch zijn in 2027, volgend jaar. En met een vanafprijs van onder de $30,000. Het gaat schijnbaar ook wel lukken. $28,350 voor de versie met een standaard accu. En ze richten zich daarmee dus op het betaalbaar EV-segment. Maar het is wel spannend voor Ford om dit nu te gaan proberen. Want het merk heeft echt wel behoorlijk hard afgeschreven op elektrische activiteiten. De miljarden. En de vraag is maar of dit dan wel gaat lukken. Ze hebben geprobeerd met die F-150. Die hebben ze elektrisch gemaakt. Nou, dat werd geen groot succes. Nou, ze gaan het opnieuw proberen. En daar wordt vast veel geld in geïnvesteerd. En deze auto moet het goed gaan doen in Amerika. Ik betwijfel het. Maar goed, we gaan het zien.
1: Ja, dit komt hopelijk niet onze kant op, toch? Want het is onuitspreekbaar voor Nederlanders. Fathom.
5: Het is Amerikaans dan.
1: Okay. Dan, BMW ligt onder vuur bij klanten. Dit is misschien wel het meest smeuïge verhaal vanwege de film Spider-Man. Dat moet je even toelichten.
5: Ja, en dan in het bijzonder de dashboard-advertenties over deze nieuwe film. BMW heeft een zeer lucratief contract gesloten met de makers van deze film. Het gaat om meer dan €300 miljoen, wordt gezegd. Mm-hmm. En heeft dus via de over die air updates Spider-Man promotie naar miljoenen auto's verstuurd in 70 landen.
1: Ongevraagd.
5: Ongevraagd, ja. Ja, en daar zijn klanten dus ook een beetje zuur over. Ja. Schrijft onder meer BMWblog.com. Die vindt het raar dat BMW dit zonder toestemming kan gaan doen. Maar ik kan je vertellen, waarschijnlijk heb je bij het koopcontract van je auto ergens wel
1: zinkje gezet.
5: Hier toestemming voor gegeven.
2: Dus dat er zeg maar op je dashboard
1: reclame
2: een trailer verschijnt.
5: Ik heb het jullie ook gestuurd. Via YouTube zijn wat dingen online verschenen. Bij het starten van de auto verscheen dus automatisch een Spider-Man banner op het centrale infotainment systeem. En wie die banner wegklikte, klikte, kreeg dan nog 20 seconden, 25 seconden animatie te zien.
1: Maar doen ze dit vaker bij BMW?
5: Nee, dit is voor het eerst. En het is helemaal raar, omdat ze een paar jaar geleden hebben gezegd, nee, maar dit gaan we echt nooit doen. Want als we dit gaan doen, dan is het hek van de dam en de auto is privé en dit willen we helemaal niet. Dus dat maakt het nog extra raar dat ze dit hebben gedaan. En natuurlijk is het lekker om die €300 miljoen in je zak te steken. Ja. Maar de klanten, die zijn er dus niet zo blij mee. BMW heeft inmiddels ook gereageerd. Mm-hmm. Ze zeggen het is geen vorm van reclame.
2: Maar
5: een samenwerking tussen merken. En de animatie kan alleen bij als de auto stilstaat gezien worden. En de bestuurder zelf kan de banner ook wegklikken.
1: Een samenwerking tussen
2: daar gaan we zo heen.
5: Maar kan ook doorklikken. Ja. En laten we natuurlijk even naar die film toe gaan.
1: Nee hoor.
5: Nee, ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling van de makers van de film. Dus ja, we zijn benieuwd. We zijn de BMW's zijn natuurlijk volop ook te zien in die film. Dat is ook onderdeel van deze deal. Ja. Dus goed, te veel aandacht alweer voor Spider-Man en BMW.
1: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat zou met dit soort dingen zeker wel zo kunnen zijn.
5: Ja, wat is het volgende? IKEA of weet ik veel bij BMW? Nou, dat zal eerder bij Volvo gebeuren misschien. Maar
1: Easy Toys?
5: Easy Toys. Ja, je kunt zover... Zo gek niet
1: stap je in je auto, komen de deeltjes van alle kanten. Ja.
5: Dat is meer de vraag van wat is dan het volgende dat je gaat doen?
1: Wat zit er in de autoshow vanmiddag?
5: Leuk item. Ja, nee, zeker. Zoals altijd.
2: Spider-Man.
5: We gaan het hebben over advertenties in auto's. Nee. Wiesman, dat is een bekende Duitse
1: bedrijf.
5: Autosportbedrijf. Ja. Een paar weken geleden hebben wij daar wat berichten over gehad. En daar gaan we vanmiddag wat meer uitdiepen in onze uitzending. Want dat gaat een wederopstanding beleven.
1: Cryptisch.
5: Ja, mooi.
1: Moet je luisteren. Om 3:00. hier op BNR. Dankjewel, Noud.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: De maandelijkse rekening van de kinderopvang voor ouders is aan het slinken, meldt het CBS. Ja, sturen hun ouders, kinderen, daardoor vaker naar de opvang toe? Dat is even de vraag. Hoor je zo meteen na deze samenwerking van merken.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com. Behind every moment.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
19: Nu in de BNR-app.
2: China verandert Marokko en Turkije in geheime importachterdeur van Europa. ASN Bank presteert beter dan vorig jaar, winst stijgt. En grootverbruikers water in de knel door droogte, kosten lopen in de miljoenen. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Nou Tim, wonder is gebeurd, er staat een file.
20: Ja, het rijdt iets langzaam nu op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege die politiecontrole. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en net geen 10 minuten oponthoud. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amsterdam bij 40,1. En ook de A28 naar Assen vanuit Zwolle bij 153,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dan komt er dat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken. En daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hij zelf, en er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond toen ze wegvluchtten. In Thailand zijn vuurwapens heel gewoon. 1 op de 7 mensen heeft er een. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos. Zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gaan we kijken naar de beurs in Amsterdam. We zijn bijna 6 minuten onderweg. AX op 1110,7 punten. Een min van 0,2%. Grootste stijger momenteel IMCD, 1,3% erbij. Grootste daler is Ahold Delhaize, 1,4% lager. Beursnieuws volg je bij BNR. Elke dag in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Maandelijkse rekening van de kinderopvang voor ouders is aan het slinken, meldt het CBS, want de staat vergoedt steeds meer. Ja, gaan ouders hun kinderen dan ook vaker naar de opvang sturen? Hoor je zometeen in de ochtendspits.
0: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
22: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
0: Want daarvoor luister je de grote techshow.
22: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
4: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
23: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, 7 minuten over 9. Laatste uurtje van de ochtendspits van vrijdag 7 augustus. Maxime, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan.
1: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
2: We gaan het straks hebben over een mogelijke overnamegolf in de Europese bankensector. Misschien wordt die wel in gang gezet doordat een langslepende overnamestrijd nu eindelijk beslist lijkt te worden.
1: Lijkt, hè?
2: Ja, lijkt. En uiteraard blikken we ook nog even terug op de opening van de beurs.
1: Ja, maakt allemaal niet heel veel beweging, maar toch, we gaan er zo even naar kijken.
2: Ja,
1: eerst gaan we
2: proberen
1: naar de kinderopvang, want een steeds groter deel van de kosten van die kinderopvang wordt vergoed door de staat, blijkt uit de rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ouders kregen vorig jaar gemiddeld 68% van die kosten terug. Het jaar ervoor was dat nog 65%, zegt Peter-Hein van Mulligen van het CBS.
25: Het kabinet heeft inderdaad plannen om de betaalbaarheid van de kinderopvang te vergroten, zodat het voor meer ouders mogelijk wordt om te werken. En ja, dat zie je ook terug, dat nu ruim twee derde van die kosten nu gemiddeld vergoed wordt.
1: Ja, het doel is dus bijna gratis kinderopvang. 96% van de kinderopvangkosten moet vergoed worden. En de komende jaren wordt dat stapsgewijs opgevoerd, die vergoeding. De regeling gaat in stappen in dus, zegt ook Gjalt Jellesma, voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
26: Het wordt in stappen tot 96% in 2029, althans dat is de bedoeling, hè, dat de directe financiering, zo heet dat dan, ingaat. En dat zijn kleine stapjes.
1: Ja. En we zien ook best wel flinke regionale verschillen. Bijvoorbeeld in de Randstad is kinderopvang duurder. Nou, kan je dan best voorstellen hoe dat zou kunnen komen. Maar daardoor krijgen mensen daar relatief gezien een kleiner deel vergoed. Is dat een probleem?
26: Nou ja, ik denk dat de mensen in de Randstad die ook op andere punten met hogere kosten, want het is, de verklaring ligt deels bijvoorbeeld in het feit dat huisvestingskosten inmiddels een stevig deel van de uurprijs, component uurprijs, ja, diezelfde mensen betalen natuurlijk ook voor wonen stevig.
1: Ja, maar die hebben misschien ook wel een iets steviger salaris als je daar woont?
26: Ja, maar ik denk, ja, kijk, weet je, we praten allemaal over gemiddelden. Het is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is sowieso bekend in Nederland dat gebruik van kinderopvang vooral zich tot middel- en hoge inkomens beperkt. Hè. Lage inkomens vind je veel minder in de kinderopvang. Dus dat is, het is ingewikkeld om dat precies te zeggen. Maar over het algemeen kun je zeggen, ja, in de Randstad, zeker in steden als Utrecht en Amsterdam, is de prijs van kinderopvang, de uurprijs zeggen we dan, gemiddeld wat hoger.
1: Ja. Van Mulligen zei ook eerder, ja, die prijzen die liggen hoger in regio's waar ouders dat over het algemeen, inderdaad, u hebt gelijk, we praten over gemiddelde, dat beter kunnen betalen. Luister even mee.
25: Je ziet vooral in het midden van het land, waar misschien ook niet toevallig ook veel tweeverdieners met kinderen werken. Dus daar is ook de behoefte groter. Daar zie je dat de meeste kinderopvangorganisaties zitten met hoge uurtarieven. Ook dat zal wel vraag en aanbod zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook gebieden waar de huurprijzen per vierkante meter voor die gebieden, voor die organisaties mogelijk hoger liggen, waardoor hun kosten hoger zijn. En in wat meer het landelijke provincies zoals Friesland en Groningen zie je dat de tarieven over het algemeen het laagst zijn.
1: Ja, maar u zei dus ook net van het zijn met name middel- en hoger opgeleide ouders die daar gebruik van maken. Zou er een soort emancipatieslag nodig zijn om ook mensen met lagere inkomens meer naar de kinderopvang te krijgen? Is dat nodig?
26: Nou ja, ik denk dat kinderopvang twee doelen heeft. Hè. Het is een arbeidsmarktinstrument. Je stelt het ouders mogelijk om te werken. Maar als je zegt van we willen meer mensen aan het werk hebben en we willen ook vooral dat die groepen waar nu op zich de arbeidsparticipatie het laagst is, meer gaat werken. En we willen bovendien dat kinderen, waarvan echt wel wetenschappelijk aangetoond is dat ze het meeste belang hebben bij kinderopvang. Hè. Dus even los van de beschikbaarheid. Ik heb het dan over de inhoud. Hè. Het feit dat het ook een ontwikkelinstrument is. Ja, dan zou je een ander beleid moeten voeren. Want kijk, die stapjes die gezet worden, die zijn vooral heel interessant voor middelbaar en hoge inkomens. Maar de laagste inkomens kregen al 96% vergoed. Ja. He, dus die gaan er op zich niks op vooruit.
1: Ja, oké. Okay. Maar u zegt al, er zit al een diversificatie in die inkomens. Dus zou je dat dan sneller, wat zou je daaraan moeten doen dan?
26: Nou, je zou kunnen bedenken of die laatste 4%, hè, die ouders nog zelf moeten betalen, of je daar niet een andere manier van vergoeding zou voor kunnen. En wat je ook moet bedenken, dat die vergoeding van de overheid is gebaseerd op een maximale uurprijs. Hè. Ja. Zij stellen, dit is de maximaal vergoede uurprijs. Maar we zien dat op veel plekken in Nederland, en zeker in de Randstad, de uurprijs hoog ligt. En alles wat boven die uurprijs ligt, dat betaalt die ouders voor 100%.
1: Ja.
26: Ook in de toekomst.
1: Dat is voor eigen rekening. Uiteindelijk bespraken we net al de status naar dat nieuwe systeem met die bijna gratis kinderopvang. Daarvan is ook heel lang gezegd, ja, dat is toch moeilijk, want dan zal er opeens meer vraag zijn en dat aanbod is er niet. Is dat probleem opgelost? De manier waarop we daar naartoe groeien, naar die bijna gratis kinderopvang?
26: Nou ja, kijk, er zijn verwachtingen dat op een gegeven moment als gevolg van het steeds goedkoper worden van die kinderopvang het gebruik sterk zal toenemen. Ja, ik betwijfel dat een beetje. Ik denk dat in de Nederlandse cultuur het niet heel gebruikelijk is om je kinderen al te veel dagen naar de kinderopvang te sturen. We zien op plekken waar mensen zich dat echt wel kunnen permitteren dat het gemiddelde gebruik ook niet hoog ligt. Vooral expats, hè, die het in hun eigen land gebruikelijk vinden om hun kinderen 4 of 5 dagen naar de kinderopvang te gebruiken, doen dat. Dus die verwachting moet ik nog zien. Ik ben van huis uit historicus en ik weet dat culturele veranderingen veel langzamer gaan dan andere veranderingen. En natuurlijk is een prijsprikkel een belangrijke prikkel. Maar of dat gebruik echt zo massaal zal toenemen. Hè, bijvoorbeeld in de stad Amsterdam zie je op dit moment dat er wel degelijk een daling in het verbruik is. Omdat bijvoorbeeld de babyboom uit de COVID-periode, ja, daar zijn we nu overheen. Ja. Dus er zijn heel veel factoren die dat bepalen. Maar er is wel een groot probleem waar het gaat natuurlijk om het personeelstekort in de kinderopvang. Dat hebben we nogal niet opgelost.
1: Dat zei Gerald Jellesma, voorzitter van Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Voorzitter Kevin Warsh van de Federal Reserve houdt vast aan zijn beknopte manier van communiceren over het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dat schrijft de Financial Times. En ja, beleggers, ja, die zijn daar niet zo blij mee. Zij vinden dat Warsh tijdens de persconferentie van vorige week te weinig duidelijkheid gaf over hoe hij de inflatie wil aanpakken. Als reactie daarop liep de rente op Amerikaanse staatsobligaties vervolgens op. Vorige week legde Warsh nauwelijks uit waarom de Fed de rente ongewijzigd liet. Volgens beleggers tast dat zijn geloofwaardigheid dan ook aan. En zij vragen zich af hoe hij de inflatie dan wel onder controle wil krijgen als hij zo weinig toelichting geeft. Ja, en heeft hij dat dan ook wel? Zijn voorgangers waren juist een stuk uitgebreider. Jerome Powell die kon uren praten na zo'n persconferentie. Ze gaven vaak aan hoe zij naar de economie keken en wat de markt kon verwachten. Nou, Warsh die ziet dat anders. Volgens hem leiden zulke vooruitblikken juist tot verwachtingen die de Fed later misschien helemaal niet waar kan maken. En dus zegt hij, nou, dan geef ik ze maar liever helemaal niet. Tijdens de persconferentie zei hij daarom meerdere keren dat hij de sturing van de markt via uitspraken van de Fed flink wil terugschroeven. Hij wil de beleggers zich meer richten op wat er in de economie gebeurt en minder op elk woord dat hij naar buiten brengt als centrale bankier. Nou, aan die aanpak houdt hij voorlopig vast. Later deze maand spreekt hij nog op het jaarlijkse Jackson Hole Symposium dat weer plaatsvindt. Daar wordt verwacht dat hij dan toch nog wel een beetje verder zijn communicatiestrategie zal toelichten.
1: Het is 9:15. We gaan naar zowaar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, een file.
5: Zeker, niet schrikken, dames en heren. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en nu 10 minuten. Het is wel de enige file langer dan 5 minuten in het land, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Hou wel rekening met flitsers, gemeld door Flitsmeister, een heel aantal. Onder andere de A2 naar Maastricht toe bij 202,1. De A10, de ring van Amsterdam, bij 4,3. En ook de A50, Arnhem-Oost, er staat er een bij 165,2.
3: Blik op de beurs.
1: Inmiddels 16 minuten onderweg aan het Damrak. Ajax op 1111,6 punten. Een min van 0,1%. Nou, het is allemaal niet heel veel wat beweegt vandaag. Grootste stijger momenteel UMG. Daar komt 2,1% bij. En de grootste daler is SBM Offshore. Daar gaat 3,3% vanaf. En op de plekjes 2 en 3 bij de dalers zien we Ahold Delhaize en Heineken. Met respectievelijk 1,4 en 1,1% lager. En dat is omdat die fondsen ex-dividend gaan.
2: Ja.
1: Och.
2: Ja, ja, verder
1: dus zijn we er wel.
2: Ja, dat was het.
1: Mooi. Gaan we door.
2: Goed, ja, na 2 jaar duwen en trekken lijkt een overname van de Duitse Commerzbank door het Italiaanse Unicredit nu toch echt een feit. Heel lang wilden de Duitsers het niet, maar gisteren was de topvrouw van Commerzbank plots erg verzoenend richting haar Italiaanse collega. Nou, in een antwoord van iets van 22 seconden zei ze heel erg omslachtig dat ze dan toch wel, ja, af en toe en in de toekomst gesprekken aan het voeren zijn en dat dat toch wel echt degelijk plaatsvindt. Ze ziet in dat Unicredit bijna 50% van de aandelen in handen heeft en dat die dus, ja, grote kans hebben om binnenkort de baas te zijn bij Commerzbank. Het uiteindelijke doel is om een grote pan-Europese bank te worden van Unicredit. Nou, volgens Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie en ook monetair econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen, moeten we nog zien of het tot een goede overname komt.
6: Kijk, er zijn in 2025 best wel wat overnames geweest in Europa. Het is die grensoverschrijdende overnames van banken. Maar dat waren doorgaans betrekkelijk kleine banken. En nu gaat het om twee relatief grote banken. Dus in die zin is het een hele bijzondere en redelijk nieuwe situatie. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik moet nog zien dat het allemaal gaat lukken. Want de Italiaanse bank is al 2 jaar bezig om Commerzbank in te lijven. En ze hebben nu 48% van de aandelen. En lange tijd wilde Commerzbank helemaal niet. De Duitse politiek was heel erg tegen. En dat is wel van belang, want die hebben ook nog aandelen. Dus of het er allemaal echt van komt, ik weet het niet. Zeker niet omdat de strategie van de Commerzbank ook heel anders is dan die van de Italianen. Dus ik moet het allemaal nog zien dat het echt tot een succesvolle overname gaat leiden.
2: Ja, en ook ondanks dat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz al heeft gezegd, nou goed, valikant tegen zijn we niet meer. En Commerzbank is ook wel dus een beetje gedraaid en is na 2 jaar wikken en wegen dan toch aan het praten. Toch heeft hij dan nog twijfels erbij.
6: Ja, want die banken zijn echt wel behoorlijk verschillend van elkaar. De Commerzbank richt zich heel sterk op het midden- en kleinbedrijf in Duitsland. En Unicredit heeft toch een heel andere strategie. Dus, en als je 2 jaar lang heel erg tegen bent, dan is dat toch wel een signaal dat je eigenlijk het liever niet doet. Hè. Dus uiteindelijk moeten ze wel, want de Italianen hebben nu 48% van de aandelen, geloof ik, in handen. Dus ja. Ja, dan kun je niet anders. Maar het is heel duidelijk dat het niet, con amore gaat. Dus ja, of dit echt een succesvolle fusie gaat worden, ik heb daar nog grote vraagtekens bij.
2: Mooi, op zijn Italiaans. Maar als die dan wel gebeurt, want dat lijkt dan toch wel, ja, het lijkt er toch wel die richting op te gaan. Of het nou vijandig of toch in enigszins goed overleg is dat het gebeurt. Kan dat een soort dominosteen zijn die een consolidatieslag in de rest van Europa teweeg zal brengen?
6: Dat weet ik niet. Kijk, er is heel veel voor te zeggen dat Europese banken over de grenzen gaan fuseren. Kijk, de Amerikaanse commerciële banken zijn vele malen groter. En er is sprake van een internationale concurrentie. Dus vanuit dat perspectief is er heel veel voor te zeggen als Europese banken wel zouden gaan fuseren. Maar tegelijkertijd, er zijn een aantal grote belemmeringen. In de eerste plaats hebben we nog steeds geen volledige banking union in Europa. Want we hebben geen gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Dus dat is wel een enorm gemis. En daarbij komt dat heel veel politici in Europa ook niet staan te springen. Het voorbeeld van de Commerzbank is wat dat betreft illustratief. De Duitse politici hebben heel lang de boot heel erg afgehouden. Nu draaien ze een beetje bij. Maar het is nog steeds niet dat ze staan te springen van vreugde bij dit soort fusies. Dus er zijn nog heel wat belemmeringen voordat je op grote schaal, denk ik, gaat zien dat Europese commerciële banken met elkaar gaan fuseren. Terwijl er wel een duidelijke reden is om dat te willen. Want concurrentie met Amerikaanse banken zijn vele malen groter. Zijn dus veel beter in staat om bijvoorbeeld investeringen op het gebied van artificial intelligence te financieren. Dus vanuit dat perspectief is er heel veel voor te zeggen dat Europese banken wel meer over de grenzen gaan fuseren. Maar ja, er liggen nog wel aardig wat belemmeringen, denk ik, op dit moment.
2: Ja, hoe staan Nederlandse banken ervoor in dat plaatje? Zijn wij de prooi of zijn we de jager?
6: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat het niet ondenkbaar is dat een Nederlandse bank als ABN AMRO op een gegeven moment in de belangstelling zou komen te staan van een buitenlandse bank. Ja. Qua omvang zou dat prima kunnen. De bank doet het redelijk goed. Uitsluiten kun je dat niet. En binnenkort is het staatsaandeel gereduceerd tot nul. Dus dan is het puur aan de markt of er al dan niet zo'n overname komt. Want ja, de Nederlandse overheid heeft dan niet heel veel meer te zeggen. En de enige partijen die het zouden kunnen tegenhouden in theorie zijn dan de Europese Centrale Bank en de mededingingsautoriteiten. Ja, en of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar als er een goede kandidaat is en je kunt duidelijk aantonen dat er sprake is van goede synergie-effecten, ja, dan zou ik denken, laten we vooral geen nationalistische gevoelens hebben. En in dat geval zo'n overname toestaan.
2: Ja, want dat kan de boel wel versnellen. We hebben natuurlijk na de bankencrisis veel banken zijn door de staat deels overgenomen, gered, hebben aandelen gekregen. Nou, die zijn ze vervolgens allemaal van de hand aan het doen. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat er andere banken die misschien denken, misschien willen we een beetje gaan groeien, dat die nu hun slag kunnen slaan.
6: Ja, precies. Ja, of dat gaat gebeuren, weet ik niet, want ik heb geen glazen bol. Maar het is heel goed denkbaar dat er een tendens op gang komt in die richting. Maar tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, er zijn nog allerlei belemmeringen. Dus of het werkelijk zo'n enorme vaart gaat lopen, dat moet ik nog zien. Maar ja, in principe is er veel voor te zeggen als Europese banken met elkaar gaan fuseren en daardoor beter in staat zullen zijn om de concurrentieslag met de Amerikanen aan te gaan.
2: Ja, en bijvoorbeeld, want u noemt ABN AMRO als mogelijke prooi. Een ING, hoe staat die ervoor?
6: Nou ja, die is natuurlijk aanzienlijk veel groter. Ja. Dus dat maakt het al een stuk lastiger. Dus ik denk niet dat ING de meest voor de hand liggende fusiepartner is van een andere Europese bank op dit moment. Maar ABN AMRO, denk ik, zou zeker een geschikte kandidaat kunnen zijn.
2: Ja. Wat betekent het nou uiteindelijk voor de consument dat zo'n consolidatieslag plaats zou vinden? Is dat goed of slecht nieuws?
6: Ja, dat is niet zo eenduidig te zeggen. Kijk, als zo'n fusie leidt tot een grotere en meer winstgevende en meer efficiënte bank, dan denk ik, dan kan het voor de consumenten prima uitpakken. Maar we weten ook uit de geschiedenis, ook als het gaat om Nederlandse banken, dat fusies in het bankwezen niet altijd een doorslaand succes zijn. Ik heb niet voor niks mijn twijfels geuit of zo'n fusie tussen die Duitse en die Italiaanse banken, of dat nou wel zo'n verstandige keuze is, gegeven het feit dat die banken zo enorm van elkaar verschillen. Dus alleen als je echt partners bij elkaar zet die toegevoegde waarden hebben, die elkaar goed aanvullen, die ook een vergelijkbare cultuur hebben, dan kan zo'n bank denk ik veel efficiënter gaan werken. En dat is ook, denk ik, goed voor de consument. Maar nogmaals, dat is niet altijd het geval.
2: Ja, is het dan nu aan bijvoorbeeld de ECB of inderdaad nog meer de Europese Unie of de Europese Commissie om daar op toe te zien of strenger toezicht om te zorgen dat het wel veilig gaat, aangezien we het toch over de bankrekening van heel Europa hebben als zoiets plaatsvindt?
6: Nou ja, we weten natuurlijk dat als een bank, als een bank dreigt om te vallen, dat daar een heel groot dat er een heel hoog kostenplaatje aan vast zit, waarbij het risico loopt dat de belastingbetaler ervoor opdraait. En dat is natuurlijk iets wat je hoe dan ook wilt proberen te voorkomen. Dat is ook de reden natuurlijk dat het toezicht op banken sinds de financiële crisis veel en veel strenger is geworden. Dus banken moeten veel meer kapitaal aanhouden. En dus de kans dat zo'n bank omvalt is, denk ik, aanzienlijk kleiner, maar hij is niet nul. En als je kunt aantonen dat zo'n fusie een enorm veel hoger risico met zich meebrengt, dan kan je voorstellen dat een ECB zegt, nou, we doen het niet. We steken er een stokje voor. Hm. Of dat als de concurrentie enorm wordt beknot, dat een mededingingsautoriteit zegt, nou, dat gaat ons te ver, dat doen we niet. Dus het is echt niet zo dat ik zeg, elke fusie is een verbetering. Het hangt heel sterk af van welke bank gaat met welke bank fuseren. Dan kan het dus per saldo een goede ontwikkeling zijn. Maar ik zeg echt niet, elke bank moet zo snel mogelijk een andere partner gaan opzoeken om te gaan fuseren. Want er zitten ook heel veel risico's aan.
2: Dat zei Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie en monetair econoom aan de Universiteit Groningen.
1: Wel nog even naar een opvallend verhaal. Want kinderen in de Londense metro, die kregen de schrik van hun leven toen ze de filmposter van de nieuwe Mummy-film zagen. Je moet hem maar even opzoeken als je hem niet gezien hebt. Even googlen op Mummy-poster, dan vind je hem wel. Op de promotieposter voor die film zien we een gemummificeerde vrouw met een grijzige huid en een dicht oog en open oog. En nou, het ziet er allemaal niet zo florissant uit. En ja, je zou zomaar eens kunnen denken dat het misschien echt is. Een soort, ja, dood kind of iets dergelijks. Nou, allerlei mensen zijn er dus enorm van geschrokken. Oftewel, het was een hele realistische poster, dat zou je kunnen zeggen. Daarom heeft de Britse waakhond besloten dat de poster niet meer in de Londense metro mag hangen en in gebieden waar kinderen de poster kunnen zien. Dan zou ik hem lekker hoog hangen. Warner Brothers, die achter de poster zit, is het niet eens met het verbod. Het bedrijf zegt dat de poster niet is gemaakt om aanstootgevend te zijn. En daarnaast heeft de vrouw volgens, dat is dus een vrouw blijkbaar, de mummy, heeft een neutrale gezichtsuitdrukking. Ook willen klagers dat de advertenties van de Mummy-film zouden verdwijnen van de tv en de livestreaming-platformen. Daar ging die advertentiewaakhond dan weer niet in mee. En ja, de Mummy is uiteraard eentje in de reeks van de Mummy-series. Van, ja, logisch, van Universal Pictures. Eerste film in 1932. Ja, 1932. Met vervolgens allerlei remakes en reboots en andere verhalen. De ene met wat meer succes dan de andere. Universal zelf trouwens werkt ook aan een nieuwe Mummy-film. Dus het is een beetje Battle of the Mummies. Vierde deel uit de reboot-serie van 1999. De film komt naar verwachting in oktober volgend jaar uit. Maar die film die in Londen hangt, die draait dus in april, geloof ik, staat hier. In cinemas april 17.
2: Ja. Vroeg. Dan kun je die hele metro volhangen met allemaal verschillende mummy-posters.
1: Ja. Ja, nou ja, ja. Is het echt smakelijk? Nee, maar ja. Is een mummy smakelijk? Ook niet. Nou, nee. Ja, okay. Nou, hij mag er niet meer hangen. Vladimir Poetin kan binnen 10 jaar een beperkte aanval op een NAVO-land uitvoeren. Het zou een militaire aanval kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook een cyberaanval, zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten. Hoe serieus moeten we die nemen? Want toen ze het hadden over de inval van Rusland en Oekraïne, hadden ze het ook bij het juiste einde. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
27: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
28: Thomas van Zijl.
29: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de opmars van het papieren boek en een gesprek met Jos Vis, algemeen directeur van marketingbureau FCB Amsterdam. Hoeveel ruimte is er nog voor reclamebureaus als bedrijven reclame kunnen maken met AI? Dat en meer hoor je vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
32: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
34: BNR Verkeer.
35: Mijn naam is...
5: is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 naar Amsterdam bij 40,1. De A2 naar Maastricht bij 202,1. En de A37 vanuit de Duitse grens naar Hoogeveen toe. Bij Emmen bij 32,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken. En daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulvalippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hijzelf, en er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond toen ze wegvluchtten. In Thailand zijn vuurwapens heel gewoon. 1 op de 7 mensen heeft er een. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos. Zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rusland kan binnen enkele jaren misschien een aanval op een NAVO-land uitvoeren. Zeggen althans Amerikaanse inlichtingendiensten volgens de Wall Street Journal. Een militaire aanval kan het zijn, een cyberaanval zou het kunnen zijn, kan nog iets anders zijn. Ja, hoe serieus moeten we dat nemen? Dat is maar één man die dat weet. Bernard Hammelburg, onze buitenlandscommentator, hoor je zo meteen over een minuut in de ochtendspits.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 9:54. Goed dat je luistert. Laatste half uurtje van de ochtendspits van de vrijdag 7 augustus. Maxime, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Iman.
1: We hebben nog veel te doen. We gaan zo meteen onder andere schieten.
2: Ja, we gaan vooral de Joe van Buurik de tijd van zijn leven geven. Mm-hmm. En de tijd ook geven om het aan ons uit te leggen. Wat er nou leuk is aan met 2 geweren in een studio staan. Ja. Hij stond in ieder geval te glunderen. Hij is op oorlogspad.
1: Nou, daar gaan we het zo meteen onder andere over hebben. In de schaal van hebben. Maar we beginnen in Washington eigenlijk, ja, want Rusland begint de druk op de NAVO weer op te voeren. Het land zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-lidstaat kunnen komen om het bondgenootschap te testen, staat in nieuwe rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten. En daarover schrijft de Wall Street Journal. Het gaat niet direct om een grootschalige oorlog, maar het zou ook een cyberaanval kunnen zijn, sabotageactie of kleine militaire acties tegen een NAVO-land aan de oostgrens. Ondertussen zeggen steeds meer veiligheidsexperts dat de kans groot is dat de Russen ook achter die drone met explosief materiaal op de luchthaven van Leipzig-Halle zit. Nou, we gaan maar eens kijken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg wat hij ervan maakt. Want ja, kan Poetin gebruik maken van de onrust binnen de NAVO? En is dat zijn doel?
18: Poetin ziet hoe verdeeld de NAVO is en denkt, daar kan ik op mijn manier heel goed gebruik van maken. Hoe meer conflicten wij onder elkaar hebben, denk aan de relatie tussen de Verenigde Staten en de rest van de NAVO is niet erg goed. Mm-hmm. Het is voor hem geweldig om te kijken, kan ik daar gebruik van maken? Ik speel ze uit elkaar. En voor mij in dit hele verhaal is de grootste vraag, komt er een aanval, een cyberaanval of een klein aanvalletje? Wat doet Amerika eigenlijk? Ja. Want als je goed luistert naar Trump, dan is zijn redenering altijd dat hele gedoe in Oekraïne en eigenlijk alles wat zich in Europa afspeelt, dat is een Europees probleem. Dus jongens, los het op, het is mijn probleem niet. En als je wapens nodig hebt, dan kun je ze bij me kopen en dat is hem dan. Dus ook dat speelt, naar mijn idee, een rol.
1: Ja, en wat misschien ook meespeelt, Amerika heeft natuurlijk zelf een probleem met wapens.
18: Ja.
1: Dus ja, stel dat je in een situatie komt waarbij het land te hulp moet schieten. Nou, kan dat dan eigenlijk wel?
18: Ja, Trump heeft volgens een BBC-bericht gedreigd aan mensen die dit soort verhalen lekken naar buiten over bijvoorbeeld de wapenvoorraad, om die hele lange gevangenisstraffen te geven. En ook daar, als je daarover nadenkt, hoe gek het ook klinkt, daar zit wel wat in. Want het is ongelooflijk hoe gedetailleerd de Amerikanen voortdurend praten over hun wapenvoorraden. Ze hadden vorig jaar, toen voor de oorlog in de Oekraïne en de oorlog in Iran, geloof ik nog, iets van 2400 Patriots, en dat zijn er dan nu nog minder dan 800. Ja, als je dat soort dingen gaat publiceren, dan zeg je tegen je potentiële vijand, jongens, kom rustig binnen, want we kunnen er niet zoveel meer tegen doen. Dat dit is natuurlijk allemaal ook een psychologisch spel. En voor Poetin is het interessant om te kijken, ja, in hoeverre die de NAVO-landen schrik aan kan jagen en uit elkaar kan drijven. Mm-hmm. Bovendien, een cyberaanval is ook bijvoorbeeld iets heel dat is heel goed mogelijk. Dat vereist geen kruisraketten, zal ik maar zeggen. En het is zeer effectief. En het staat bovendien, het wordt niet gedekt door het zogenaamde artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Ja, maar dat geldt niet voor een cyberaanval, want hoe moet je dat definiëren? Ja. Weet niemand. Dus het is van Poetin heel handig om dit soort dingen te laten lekken. Mm-hmm. Hij maakt gebruik van de zwakheid in het bondgenootschap. En het is dus heel interessant om te kijken hoe ze daar de komende tijd op gaan regelen. Overigens, de termijn die wordt genoemd in dat artikel in de Wall Street Journal, dat duurt nog wel even. Hè. Dat is dan tussen nu en 2029. Dus ja, nou ja, wie dan leeft, die dan zorgt, zullen we maar zeggen.
1: Dat is over drie jaar.
18: Ja, dat is over drie jaar. En dan is Trump weg. En dan is misschien allerlei dingen allemaal veranderd. Misschien is dan ook een deel van die tekorten is dan weer aangevuld. Mm-hmm. En aan de andere kant, dat is ook iets wat we wel eens vergeten, ook de Russen hebben problemen met hun wapenvoorraad. Die hebben er wel een hoop. Ja. Maar ook die schieten er snel doorheen. Ja. En wat ze aan drones hebben, dat is onuitputtelijk. Maar dat geldt volgens mij eigenlijk ook wel voor de NAVO-kant. Ja. Maar aan raketten bijvoorbeeld, daar raken ze ook langzaam doorheen. Ja. Dus iedereen zit met datzelfde probleem. En ik vind het altijd een eng idee, Ivan. Want wij hebben altijd gedacht en geleerd dat een land als Amerika dat zich voorbereidt op een wereldoorlog. Mm-hmm. En als er twee conflicten zijn, één in Oekraïne en één in Iran, en in een paar jaar tijd is Amerika door zijn wapenvoorraad heen, hoe zou dat dan ooit moeten als die wereldoorlog echt uitbreekt? Ja. Dus het is ook, wat dat betreft is het allemaal nogal verontrustend. Maar het is voor een groot deel, denk ik, op dit moment psychologische oorlogsvoering.
1: Ja. En zou het ook misschien wel zo kunnen zijn dat we eigenlijk al in die situatie zitten? Want nou, we hebben het zo meteen wel over die drone in Leipzig. Maar dat zou natuurlijk een onderdeel kunnen zijn. We weten dat de Russen hacken. Dus ja, misschien is dit al lang gaande.
18: Ja, nou, dat niet misschien, dat is zeker. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En we moeten ook niet steeds doen alsof we op de rug liggen met de pootjes omhoog. Hè, wat die gemene Russen ons allemaal aandoen. Wij doen dat ook. Wij zijn op het gebied van cyber. Ook niet van de straat, zo gezegd. Dus we zijn er best goed in. En we hebben allerlei geniale wonderkinderen die daaraan werken. Dus zeggen, het Westen doet dat ook. Ja. Die oorlog is ook al gaande. Maar het gaat op een heel andere manier. Het is wat anders of er bommen op je afkomen, of dat plotseling in een gemeente in Nederland al het licht uitgaat. Ik noem maar wat. Dat laatste kan met een cyberaanval zo gebeuren.
1: Ja. Ik vraag me wel even af, hoe moeten wij hier nou op reageren? Wat moeten we met deze kennis? Want het doet me ook een beetje denken aan Oekraïne en Biden. Toen zeiden de Amerikaanse inlichtingendiensten ook, Poetin zou wel eens iets kunnen gaan doen in Oekraïne. Toen waren er heel veel stemmen hier die zeiden, zo vaart zal het toch niet lopen. Dat liep anders. Ja, wat moeten we nou met deze kennis ook hier?
18: Ja, in afval moet je het serieus nemen. Je kunt zeggen, Amerika gaat hard door zijn wapenvoorraad heen. En moet dus bijproduceren. Maar dat zeggen, Amerika gaat hard door zijn wapenvoorraad

0: En nogmaals, voor mij is de belangrijkste vraag: als het nou allemaal een keer gebeurt, staan wij dan in Europa op onszelf? Ja. Of doet de grote broeder nog steeds mee? Ja. En over dat laatste heb ik onder de huidige omstandigheden zeer grote twijfel.
1: Ja, en dat zal voor Poetin ook hele waardevolle informatie zijn om te weten of dat het geval is of niet.
0: Natuurlijk.
1: Laten we nog even praten over Oekraïne. Want we weten, nou ja, daar zijn toch wel ontwikkelingen gaande. Oekraïne heeft amper luchtafweer, dus het is voor Rusland prijsschieten. Aan de andere kant, Oekraïne valt in Rusland steeds elke dag, ook vannacht weer, van die warehouses van Wildberries aan. Nou, Rusland is dan inmiddels ook de magazijnen in Oekraïne aan het bestoken. Dan zien we vandaag in het Algemeen Dagblad zien we Bob Deen van Instituut Klingendaal. Die zegt, ja, het is nu zoveel schade wordt er aangebracht. Dat zou ook alweer de deur open kunnen zetten naar onderhandelingen. Nou begrijp ik dat jij eigenlijk in BNR de Wereld gisteren een soort gelijk verhaal had.
0: Ja, toen hadden we Robert Serry als gast. En die werd er heel veel van. Bovendien, die brengt een groot deel van zijn leven door in Oekraïne. Hij heeft een uitstekende kijk op. En die schetste ook het beeld van een padstelling. En hij zei, dat is, je weet, hij is een zeer beroemde en bekende diplomaat, vooral in conflictgebieden en zo. Hij zegt, dat is in het algemeen een goed uitgangspunt om serieus te gaan onderhandelen. Als je allebei eigenlijk geen steek verder meer komt. Ja. En dat is nu de situatie. Dus in afval zijn Deen en Serry het wat dat betreft volledig met elkaar eens.
1: Ja. Kort nog even over die drone bij Leipzig-Halle, bij dat Oekraïense toestel. Daarvan hoor je uit Duitsland toch heel veel geluiden van, ja, dat zal wel Rusland zijn. Dat hebben we nog niet bevestigd gezien. We zien wel dat de overheid zegt van, nou ja, de kans dat dit een aanslag is, is toch best groot. Een mislukte aanslag dan dus eigenlijk. Als dat nou allemaal waar blijkt te zijn, hoe moeten we daar dan ook op reageren? Want dat is dan dus eigenlijk
0: een... Nou, moet het eerst wel goed vaccin te stellen, hè? Ja. Dat vind ik wel belangrijk,
1: zeker,
0: hoor. Iemand heeft het gedaan, maar het kan ook een hele andere groep zijn. Ja. Of het kan pesterij zijn, ik weet niet. In afval, het was heel gevaarlijk, dus moet goed worden onderzocht. Maar om te zeggen, ja, dat de Russen zijn hem daar komen neerleggen. Oh ja, en hoe dan?
1: Ja.
0: Dat doe je niet maar even zo. Daar heb je mensen voor nodig, hele infrastructuur. Dus ik weet het niet.
1: Nee,
0: ik weet het gewoon niet. En ik heb de neiging om altijd heel voorzichtig te zijn met dit soort dingen. Want voordat je het weet is iets wat misschien heet, wordt dan de waarheid. En daar moeten we echt voor uitkijken in deze omstandigheden.
1: Dat zei BNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bijna 9:45, laatste keer in de ochtendspits dat we naar Tim Schaap gaan met een blik op de weg. En ook een vooruitblikje naar later vandaag. Het zal wel heel druk worden.
2: Ja, zeker. Ja, we verwachten later vandaag inderdaad wel drukte. Maar ja, op dit moment nog niet dus. Die A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je een file voor de grenscontrole. 5 kilometer, 15 minuten vanaf Zevenaar. Dat is ook de enige file die er nu staat. Vanmiddag verwachten we wel inderdaad meer drukte. Vooral op de wegen bijvoorbeeld richting de Veluwe en andere recreatiegebieden, om maar zo te zeggen. En ook dit weekend wordt het wederom druk, dan in het buitenland vooral, omdat veel mensen op vakantie gaan. Denk dan inderdaad in Frankrijk aan de route Sleide A7... maar ook bijvoorbeeld voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. Ook binnen Nederland gaat er een snelweg dicht, de A50, richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Hoenderlo. Dat duurt nog tot maandagochtend 5 uur. Nou, dan weer sprong terug naar het heden, want meerdere flitsers zijn gemeld. Onder andere eentje op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij 202,1.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
5: That would be the biggest attack since World War II.
6: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
1: Over een kwartiertje is het tijd voor BNR's Big Five. De Big Five van de afslankmedicatie. Diana Matroos praat met Lisbeth van Rossum, internist, hoogleraar obesitas aan de Erasmus Universiteit. Want ja, steeds meer mensen en ook zelfs kleine kinderen hebben ernstig overgewicht. Oftewel, obesitas. Ja, staat ons een gezondheidsramp te wachten? Of is die nog om te keren? Antwoord op al die vragen zometeen een uur lang in BNR's Big Five.
7: Maar eerst, grote Amerikaanse advocatenkantoren onderzoeken of ze aandelen van hun bedrijven kunnen verkopen aan private equity fondsen. Dat schrijft de Financial Times. Normaal gesproken mogen investeerders die geen advocaat zijn geen mede-eigenaar worden van een advocatenkantoor. Die kantoren zoeken nu dus naar constructies waarmee ze die regels dan toch kunnen omzeilen. Met dat extra geld hopen de kantoren hun beste advocaten langer aan zich te binden en nieuw talent weg te halen bij de concurrenten. Onder meer Quinn Emanuel, Proskauer en Paul Wise, die zouden al gesprekken hebben gevoerd met investeerders en zakenbanken. Ook in Nederland wordt daarover nagedacht. Zo doet

0: moeten, zegt FD er nog bij. De Nederlandse Orde van Advocaten liet eerder dit jaar weten onder voorwaarden open te staan voor externe investeerders. Volgens de orde kan dat ervoor zorgen dat advocatenkantoren meer kunnen investeren, bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie of in het toegankelijker maken van rechtsbijstand. Nou, tegelijkertijd zijn er ook wel zorgen. Critici vrezen dat private equity partijen vooral op zoek zijn naar hoge rendementen. Nou, dat is over het algemeen natuurlijk wel het geval. Daardoor zou het geld vooral terechtkomen bij grote commerciële kantoren en niet bij de sociale advocatuur, waar de financiering juist hardste nodig is. Nou, volgens de orde moeten kantoren met externe investeerders daarom onder streng toezicht komen te staan, zodat hun onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Na de zomer komt de orde met een voorstel voor nieuwe regels.
1: En dan nog een opvallend beeld in Wales. Misschien heb je de beelden wel voorbij zien komen. Daar heeft een man een boete gekregen omdat hij op een dak van een ziekenhuis was geklommen. Nou, dat mag al niet. En hij deed het ook niet zomaar, maar in kostuum. Verkleed als magere hein. Nou, dat is op zich wel smakelijk. Om vervolgens vanaf het dak te gaan zwaaien naar patiënten die net uit hun roesje ontwaakten en dachten, hé, wat staat daar? Magere hein. Inderdaad, die stond daar. Alleen dan vrij letterlijk. Het was een 38-jarige man, een Leon Gillespie, die wel zijn best had gedaan. Want hij stond daar dus op dat dak, in het zwart gekleed, met een gewaad en een kap en uiteraard die zeis in zijn hand. Al zegt hij zelf, nee, het is geen zeis, het is een kraai. Nou, het werd niet gewaardeerd. Na 50 minuten is hij van het dak gehaald, kreeg hij een boete van €230. En toen was hij opeens wel eerlijk, want hij bekende ook dat hij twee winkeldiefstallen had gepleegd ter waarde van een paar tientjes. Nou, die kunnen er bovenop dan, boven die boete. Maar ik weet ook niet of deze meneer helemaal nuchter en bij zinnen was.
0: Ja, ik heb niet de indruk. Nee. Is dit opeens dan gewoon zelf opgegooid?
1: Nee, maar goed. Magerij in mijn ziekenhuis. Nou, het is het getuigt niet van heel veel smaak. Misschien wel van creativiteit.
2: Tech Update.
1: Het is 10:10 op vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de schaal van hebben. Daar gaan we gelijk naartoe, want Joe van Buren is hier. Joe, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Ja, jij hebt een spetterende editie van deze schaal van hebben, waar je geloof ik al de hele week naar uitkijkt. En misschien al wel langer eigenlijk.
3: Ja, nou jij.
1: Sterker nog, ja, ik schijn dit voorgesteld te hebben, dit onderwerp.
3: Het lijkt een militaire parade op.
1: Drie jaar geleden heb ik een mail gestuurd dat ik deze dingen wilde.
3: Ja.
1: Ik kan me niet meer herinneren.
3: En nu zijn ze er.
1: En nu zijn ze er.
0: Ja, nou, heeft wel even geduurd
3: dan. Ja, dat is letterlijk net op de radio nog over een man op het dak van een ziekenhuis met een wapen in zijn hand. Nu heb ik hier een pistool, dus ik hou je onder schot. Nee, dan moet
1: wat heb jij meegenomen? Vertel.
3: Haast om te zeggen dat het een waterpistool is. Twee zelfs. Dit zijn wel de Ferraris onder de waterpistolen, zeg ik erbij. Flinke unit, formaat submachinegeweer plus, zullen we maar zeggen. Maar wel in mooi fel gekleurd, in dit geval rood en blauw. Stevig plastic. Elektrisch in het geval van deze die ik vasthoud, die Maxime nu vasthoudt, die is ouderwets analoog. Maar deze hier is ook nog vol automatisch. Neusje van de zalm leggen we allemaal uit. En gemaakt door de Rheinmetall onder de waterpistoolmakers, we dan ook maar zeggen. Een Duitse partij, Spira, met een Y. Dus echt made in Europe.
1: Ja, dat zal wel duur zijn, maar daar komen we zo meteen op.
3: Ja.
1: Maar goed, als je wil, een waterpistool, die kan je ook voor een paar tientjes kopen online of ergens in.
3: Maxime, wat doe je nou?
0: Hij is geladen.
3: Je hebt zojuist even gespoten tegen het plafond.
0: Ja, ik met test hem even. Ik denk ik test hem even.
3: Ja, dat blijkt.
1: Het was niet de bedoeling dat we hier in de studio, geloof ik, met dat ding daadwerkelijk iets gingen doen.
3: Maxime, wat doe je nou?
0: Sorry.
1: Anders dus dan die goedkope troepjes die je overal kan kopen?
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, inderdaad. AliExpress, maar ook Amazon en zelfs bol.com staan er vol van. Toevallig had ik laatst een... Ik ben zo blij dat je die lamp gemist hebt, Maxime.
0: Ja,
3: laatst een buitenspeelfeestje voor grote kinderen, volwassenen dus. Het was een hele warme dag.
1: Licht het even toe.
3: Nou ja, dat was een soort buitenspeelfeestje. En dan lagen er allemaal zwembadjes met waterpistolen. Het was heel warm in juni. En toen heb ik dus ook van die goedkope meuk geprobeerd. Ja, dat was niet top. Nu hebben we hier dus echt de neusjes van de zalm. Dit is de Spira 4. Het topmodel van Spira in het rood. Daarnaast, die blauwe is dus hun instapmodel. De Spira Dash. Ze zijn allebei ongeveer even groot. Maar ja, die blauwe is dus nadrukkelijk niet elektrisch.
0: Ja, ik heb het gemerkt.
3: Maar wel de krachtigste waterblaser ter wereld. En daarom zijn we blij dat het plafond er nog in zit.
0: Dat voelde ik ook. Hij was een pittige recoil, moet
3: precies
0: ik zeggen.
3: En nu heb ik in mijn opzet staan dat de afdeling techniek heel boos zou worden als we in de studio ze gaan testen. Maar dat punt zijn
0: nooit
3: we al voorbij.
0: Nooit doen.
3: Maar gelukkig, Iwan, hebben jij en ik eerder deze week echt ons best gedaan om deze te testen toen het nog bloedje heet was.
1: Ja.
3: Notabene bovenop het hoofdkwartier van FMG en BNR.
1: Nou, we zijn nu van beneden naar boven geteleporteerd. We staan hier op het dak. Je hebt een heerlijk beschut plekje uitgekozen.
3: Zeker.
1: Not.
3: Ja.
1: De zon die straalt
3: 33
1: erop.
3: Graden.
1: Ja.
3: Jij krijgt van mij, ja, wat is het? Een beetje een sci-fi-achtig blauw geweer met mooie witte belettering. En die is helemaal analoog. Zit niks elektrisch aan.
1: Ja.
3: Probeer maar eens als je de trekker overhaalt wat er gebeurt.
4: klinkt. Hoppa.
5: Oh ja.
4: Een beetje shotgun effect.
5: Oh, dat geeft wel. Oh.
4: Lekker de plantenwater. Oh ja, kijk, mooi mijn voeten. Dat vind ik nou gezellig.
5: Ja.
4: Oh, ik heb jou per ongeluk in je been geraakt met elektrische. Ja, dat is...
5: Jij hebt hier de geavanceerde natuurlijk.
4: Ja, dit is de elektrische.
5: Ja.
4: Dit is de Ferrari onder de waterpistolen. Ja. Rode Spyra 4. Jij hebt de Spyra Dash. En deze doet dat.
5: Analoge
4: ik ben ook
5: ding.
4: Burst Fire.
5: Oh. Oké. Okay.
4: En als ze helemaal leuk willen doen...
5: Ja.
4: Doe Rapid Fire.
5: Wat een man ben jij.
4: Hoppa. Ik ben wel leeg. Terwijl jij hebt denk ik nog water over. Nee, je hebt ook leeg. Nou, dan moet je snel opladen.
5: Hoeveel gaat er... maar het gaat best snel dus.
4: Ja, het gaat best snel. Ja, je kan uiteindelijk denk ik een schot of... Ja, 10 ruwweg met een volle tank.
5: Ja.
4: Maar nu is ook weer verschil moeten zijn.
5: Want?
4: Nou ja, begin jij maar eens met pompen. En ik zal je even helpen, want jij moet nu twee handen gebruiken om dat te doen.
5: Ja, wacht even.
4: Er zit gewoon een stengel aan. Nou, na 25 zulke pompbewegingen is hij vol.
5: Oh. Oké, jij gaat die van jou vullen.
4: Ja, nou, dit is dus het verschil tussen jouw €60 handmatig pompen en mijn €160 vol elektrisch. Ja. Kom erop.
5: Oh!
4: Oké, 100% water. Hier zit dus een accu in. Nou, die gaat best lang mee, moet ik zeggen. Zelfs na een flink watergevecht heb ik hem nog hier halverwege. Dus daar kun je lang mee door. En handig is dan, nou, dan heb je dus hier het schuifje. Je kan gewoon losschieten. Je kan dus met burst fire. Je kan rapid fire. Je kan zelfs een soort opgeladen schot. Of rage mode.
5: Maar, dat, maar, daar, heb, maar daar heb je in een... watergevecht met iemand niet echt iets aan, of wel?
4: Ja, het is gewoon want, voor de gein. Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon vooral schieten op anderen.
5: Ja.
4: De camera is niet nat.
5: Oh. Oh ja.
4: Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, het is verleidelijk ook.
5: Ja.
4: Dus ja, dit is wel, zeg maar, watergevecht voor gevorderden, zou ik maar zeggen.
5: Ja. En mijn kindertijd herinner ik dat mijn waterpistolen veel minder snel leeg waren. Of is dat maar gewoon een gedachte?
4: Nou ja, zo'n Super Soaker had natuurlijk zo'n flinke tank op, maar die had ook een veel dunner straaltje. Ja, nu krijg je toch best wel een salvo aan water wat eruit komt.
5: Ja.
4: Maar ja, je kan ook zo'n ding van plastic van €5, dat je gewoon ook een behoorlijk ding uitpompt. Maar dit is gewoon leuker.
5: Ja.
4: Voor rijke kinderen, zullen we maar zeggen.
5: Ja. Ja, dat wel, want je hebt de prijs inderdaad al genoemd.
4: Ja.
5: Toch nog even, hoe verhouden ze zich tot elkaar? En dus ook tot die goedkopere dingen die je kan vinden.
4: Ja, nou ja, goed, die goedkopere dingen, het begint al bij een paar euro. Dan heb je gewoon een heel simpel plastic ding. Maar waar je best wel aardig mee kan schieten... Nou, op de webwinkels kun je dus ook elektrische vinden voor een paar tientjes. Spyra is dan, ja, zeg ik, als onafhankelijk oordeel toch wel kwaliteitsmerk. Het voelt gewoon solide aan. Mm-hmm. Het voelt ook als iets wat niet na één zomer kapot gaat per se.
5: Nee. Maar dat je dus maar 10 keer kan schieten en dat de ding dan leeg is... dan kan je toch niet echt... een goed watergevecht mee houden dan?
4: Nee, maar het idee is dat je ook steeds teruggaat naar zeg maar, de plek waar je opvult. Dus het zwembadje of de emmer in ons geval of wat dan, of de kraan. Goed, die blauwe, die Spyra Dash is dus de instapper. Net iets goedkoper geworden, €50. Maar wel alles handmatig, oppompen en schieten. Welke we niet getest hebben, de Spyra Go. Ook €50, maar wel elektrisch. Stuk lichter. Die vul je ouderwets onder de kraan. Schiet ook minder ver en krachtig. Dus ja, dat is meer geschikt voor kinderen. Maar dit is dus echt de topper. Hè? Die Spyra 4, €160 dat wel. Volautomatisch, het leukst. Naast duur ook het vers schieten. Je kan nog €30 besparen met een ander model. De Spyra 3, die is... wat ga jij nou weer doen? Oh ja, je dacht ik schiet even onze hoofdredacteur.
0: Ja, ik zie glas tussen. De hoofdredacteur komt langslopen. Ik denk, mijn dagen zijn geteld.
4: Ja, nou, iemand wil even onderhandelen over zijn salaris, denk ik. Maar goed, €30 besparen dus kan. Dan heb je kleinere tank, eenvoudig display. Niet al die verschillende schietstanden die net allemaal beschreven worden. Dus ik zou wel echt voor deze topper gaan. Wil je echt een huisje dak gaan? Hebben ze zelf een soort granaatwerper die waterballonnen schiet. De Spyra Gravity, zelf verladen, heel cool. En als je de boel nat wil vegen, jij weet het Apple-doekje. Nou, Spyra heeft een handdoekje, €30. Dat zou ik dan weer niet doen.
5: Maar je oordeel dus?
4: Ja, nou ja, ik zou zeggen die Spyra 4. Het slaat nergens op, hè, €160. Maar ja, heel solide. Accu gaat lang mee, superleuk ding. Zeker met vrienden of opgroeiende kinderen. Elke zomer wil je verkoeling, hè. We horen steeds, die zomers worden steeds heter, droger en langer. Mm-hmm. Dus zie het ook maar als een investering in je eigen verdediging of weerbaarheid tegen de hitte.
5: Ja, precies.
4: En dan zeg ik dus...
5: Dat dacht ik al.
4: Ja.
0: Niet aan het drinkwatertekort denken, jongens.
4: Nee, klopt. Maar goed, je kan natuurlijk van alles mee doen. Je kan ook de planten water geven.
5: Ja.
0: Oh, hij gaat onderweg.
4: Dit zijn wel praktisch.
0: Dit is wel heel agressief de planten water geven.
5: Dit zijn net planten.
4: En het blijft natuurlijk eeuwig zonder dat Maxime niet bij was op het dak.
5: Ja. Oh. Goed, ik ga het ene raam droog maken. Jij het andere raam. Dank je wel, Joe.
0: Mijn mouw.
4: Alsjeblieft.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.
1: Het kan nooit normaal, hè?
0: Nee, ik moet echt... Denk je, kan Stijn terugkomen van vakantie? Op. Alsjeblieft.
1: Goed, wij gaan de studio droogmaken. En hier op BNR kan je luisteren naar BNR's Big Five. Diana Matroos in gesprek met Lisbeth van Rossum. Internist en hoogleraar obesitas over afslankmedicijnen. Dat nu. Maandag zijn wij er weer vanuit een droge studio om 6 uur. Ja. Ik wens je een heel mooi weekend. Dankjewel, Maxime.
0: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer. Dag.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Na 1 cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
11: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
10: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
12: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
10: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: In de BNR-app.
0: Ouders betaalden vorig jaar relatief minder voor kinderopvang. Trumps plan voor Gaza krijgt vorm, eerste bouwcontract uitgedeeld. En Oekraïne valt opnieuw Wildberries locatie aan. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Het is 10:01. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, staat er toch ergens vast?
14: Jazeker, helaas wel. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grenscontroles. 3 kilometer en 20 minuten extra vanaf Zevenaar. Verder ook drukte op de A59 richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer, ongeveer 5 minuten. Dan meerdere flitsers om rekening mee te houden onderweg. Allemaal gemeld door Flitsmeister. De A7 richting Den Oever op de afsluitdijk bij 51,9. De A37 naar Hogeveen bij 32,0. En de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar. Meterpaal 20,4.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hijzelf. En er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond toen ze wegvluchtten. In Thailand zijn vuurwapens heel gewoon. 1 op de 7 mensen heeft er een. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo. Maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. Met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Steeds meer mensen en zelfs kleine kinderen hebben ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Welke gezondheidsramp staat ons te wachten? Daarover sprak ik eerder dit jaar met Lisbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas aan de Erasmus Universiteit, in BNR's Big Five van de afslankmedicatie.
17: De FD-gazellen komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
18: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
16: Afslankmedicijnen zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En belangrijk, echt BNR, het is een groeiende business. De kosten van de afslankmedicijnen die nu vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar €32 miljoen. En die business gaat nog veel verder doorgroeien. En dus de vraag, hoe moeten we nu naar die ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas en met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar zeker ook met onze schoonheid? Idealen. Ik praat er de hele week al over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag sluit ik de week af toch wel met de autoriteit als het over obesitas gaat. Dat is namelijk Lisbeth van Rossum. Zij is internist endocrinoloog, hoogleraar obesitas en stresshormonen aan het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast heb je ook nog tal van nevenfuncties. Je bent bijvoorbeeld medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht, voorzitter partnerschap over Gewicht Nederland. En ook heb je samen met Mariette Boon het boek Vet Belangrijk geschreven. En daarin schrijven jullie over de feiten en fabels over voeding, vetverbranding en verborgen dikmakers. En hij is nieuw volgens mij. Ik heb hem hier.
21: Ja, dit is het nieuwe boek. Ja, dat is 2.0, want die andere was inderdaad uit 2019. Maar dit is een geheel nieuw boek, Vet Belangrijk 2.0.
16: Ja, met alle nieuwe inzichten.
21: Absoluut. Okay. Over voeding, beweging, medicatie, alles wat je moet weten over gewicht.
16: Goed om te eigenlijk weten.
21: Ja.
16: We gaan straks met je praten over alle misverstanden rond het afvallen. Want er zit ook een bepaalde schaamte rond het onderwerp. Al dat soort zaken wil ik heel graag met je bespreken en wat je als obesitas-expert tegenkomt. Maar het eerste is even de titel van deze Big Five. Het is de Big Five van de afslankmedicijnen. En volgens mij heb jij een beetje moeite met die term, afslankmedicijnen, heb ik begrepen.
21: Ja, klopt. Ik vind het heel een cosmetische indruk maken. En dat is juist het stukje wat je ook in de media hoort en waar het wel degelijk ook soms voor wordt gebruikt. Is niet een stukje waar ik achter sta. Waarom heb ik moeite mee? De term eigenlijk internationaal als artsen en wetenschappers is obesitas medicatie. Want omdat obesitas is ook door de WHO gedefinieerd als ziekte. Dat kunnen we zo wel uitleggen. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld net zo goed als je middelen hebt voor diabetes, voor kanker, voor hoge bloeddruk. Ga je het niet cosmetisch omschrijven wat er gebeurt, maar je zegt obesitas medicatie. Net als kankermedicatie of hoge bloeddrukmiddelen.
16: Ja, ik snap je helemaal. En tegelijkertijd zien we natuurlijk een hele wereld daarnaast die het gebruiken die geen obesitas hebben. En vandaar dus dat ook die term afslankmedicatie aan bod komt.
21: Ik snap hem helemaal, maar dat is voor mij des te belangrijk om even neer te zetten
16: waar het eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat deze medicatie ontzettend veel doet voor jouw patiënten. Ik weet niet hoeveel je er nog ziet, want intussen sta je ook op veel congressen.
21: Nee, ik zie zeker patiënten. Sterker nog, ik haal vanuit de patiëntenzorg juist ook vaak mijn ervaringen op. We schrijven al ruim 6 jaar in het Erasmus MC dit soort middelen voor. Pas in 2022 kwamen er natuurlijk 2 in de vergoeding. Maar ik zie zeker ook heel veel patiënten. En leer ook daarvan, krijg ook onderzoeksideeën ervan die ik belangrijk vind om verder uit te zoeken. En daar wissel ik ook heel veel van gedachten met internationale collega's, zeker.
16: Ja. En als je dan afslankmedicijnen ziet, of obesitasmedicatie, zoals jij het zou zeggen, is dat dan een wondermiddel?
21: Nee, ik zou het niet een wondermiddel noemen, absoluut niet. Kijk, het zijn hulpmiddelen. En het is natuurlijk wel een enorme ontwikkeling die daar gaande is. En het is denk ik voor heel veel mensen met obesitas ook echt wel goed nieuws. Maar we moeten niet doen alsof het met één wondermiddel het hele probleem is opgelost en de hele epidemie weg is. Dus het is een mooie ontwikkeling met nuance.
2: Obesitas. Even toch om wat definities helder te krijgen. Wanneer krijg je de diagnose obesitas?
21: Nou, als je kijkt naar de CBS-cijfers, die berekenen, hè, bijna 16% in Nederland heeft obesitas en ruim de helft heeft overgewicht. Dat wordt berekend op de klassieke BMI, hè, 25 en hoger overgewicht, 30 en hoger obesitas. In de nieuwe richtlijn, wat we met input van 70 organisaties, heel veel medische en paramedische beroepsverenigingen onder andere, hebben geschreven. Er zegt, het gaat niet zozeer om BMI, we houden nu de gewichtsgerelateerde risico's aan. En dat het GGR heet dat. En dat is een combinatie van BMI, nou die kennen we, is uitgebreid besproken. 2, de buikomvang. 3, zijn er bijkomende obesitas-gerelateerde ziekten. Die drie elementen vormen samen je gewichtsgerelateerd risico. En dat bepaalt wanneer wie met de leefstijlinterventie begint, wanneer je mag beginnen met medicatie en wanneer ook een maagoperatie aan de orde is.
2: En dan heb je het bijvoorbeeld, als het gaat over gerelateerde ziekten, dan heb je het bijvoorbeeld over diabetes, kan ik me voorstellen. Want daar zit een belangrijke relatie, maar misschien ook hart en vaat.
21: Nou, dat zijn zeker de bekende die je nu noemt. Maar in de nieuwe richtlijn zijn er echt heel erg veel meer ziekten. Tientallen andere ziekten. En dat we weten namelijk dat dat zijn bijvoorbeeld ook kanker. Er zijn 13 vormen van kanker die obesitas gerelateerd zijn.
2: 13 vormen?
21: Ja, onder andere darmkanker, borstkanker na de overgang. We zien dat die vormen van kanker ook aan het toenemen zijn samen met die obesitas-epidemie. Dan hebben we ook artrose, dat noemden we vroeger slijtage. Inmiddels weten we dat het ook die ontstekingsstofjes uit buikvet, die gaan ook naar de gewrichten. Ook astma staat erin. Je hebt de allergische astma, ja, maar je hebt ook de longklachten doordat die ontstekingsstofjes vanuit dat vetweefsel ook naar de longen gaan. Ook een hele belangrijke is mentale gezondheid. Angst en depressie staan ook in de nieuwe richtlijn als obesitas-gerelateerde ziekte. Wil niet zeggen dat elke depressie door obesitas komt. Het kan ook andersom zijn. Depressie kan ook leiden tot obesitas. Maar wat we wel zien, ook daar weer geldt voor, dat de veranderingen in insuline, glucose, ontstekingsstofjes, dat die ook naar het brein gaan, naar die gebieden die de stemming kunnen reguleren. En we zien dan ook dat je daar depressief kan worden, nog even los van het hele stigma, want dat draagt ook absoluut niet bij aan kwaliteit van leven. Maar we zien dan ook dat verschillende obesitasbehandelingen, leefstijl, maagoperaties en medicatie, dat die ook kunnen helpen ook om depressieve klachten te verminderen.
2: Ja.
21: En dat is voor een deel ook, het is een stuk psychologie, maar het is zeker ook een deel biologie.
2: Ja, en dat vind ik, nou, ik vind die lijst heel interessant, want het is dus voor veel meer zaken geschikt. Wat ik nog mis in jouw lijst, ik weet er zelf veel van, want ik ben nierpatiënt en ik heb 8 maanden geleden niertransplantatie heb ik gekregen. En ook in de nierwereld begint men enthousiast te worden over het middel, over de middelen rond obesitasmedicatie.
21: Zeker, nieren staat zeker in de lijst. Ook leverziekte, hartziekte. Eigenlijk kan ik wel stellen, want ik denk dat je een hele belangrijke opmerking maakt, want ik ben zeker niet volledig. Ik heb een paar uitgevist die de mensen misschien niet zo weten, maar die wel voor de volksgezondheid heel belangrijk zijn. Dus die nieren, heel terecht dat je die zegt. Eigenlijk kan ik wel stellen dat vrijwel alle chronische ziekten worden ofwel veroorzaakt ofwel moeilijker behandelbaar als er daarnaast ook obesitas is. En dan kan ik een voorbeeld nemen van bijvoorbeeld reuma, dat kent iedereen wel, dat komt in families voor. Gewrichtsklachten geeft dat heeft met antistoffen te maken. Net zo goed als heel veel andere ziekten. Dan denk je, nou, dat ligt daaraan. Maar als iemand bijvoorbeeld obesitas heeft en reuma, dan is de kans dat je die reuma weer kan laten herstellen met hele dure medicatie die we dan geven in de ziekenhuizen, die is ruim 50% lager dan als er geen obesitas is. En dat heeft met een heleboel factoren vanuit de ziekte. Obesitas is niet alleen een ziekte van ziek vetweefsel wat het niet meer goed doet, maar het is ook een poortziekte naar een heleboel andere ziekten. En daar zitten dus ook kansen in dat als je obesitas serieus neemt en goed aanpakt, op een niet veroordelende manier, dat is al goed aan bod gekomen in de podcast, maar dat je daar ook ontzettend veel gezondheidswinst en mogelijk op termijn een kostenreductie uit kan halen.
2: Ja, want die kostenreductie, goed dat je dat zegt, er wordt een heel aantal cijfers worden daar over genoemd en er zijn ook wel wat tegenstrijdigheden in. Er is eerst een onderzoek geweest dat het 80 miljard zou schelen en later was er weer een hoogleraar gezondheidsonderzoek en die zei, nou, het gaat om 25 miljard, dat dat ons gaat schelen als we obesitas beter onder controle krijgen. Hoe kijk jij daarnaar, naar die cijfers?
21: Nou, dit zijn wat je noemt allemaal burden of disease-studies. En wat nodig is, is dat er veel meer inzicht nodig is. Dus economische studies hebben we gewoon nog nodig om daar de exacte getallen. We weten het gewoon niet precies. Wat we wel weten is dat gewoon zo, omdat het best wel lastig is om in kaart te brengen. Wat je ziet bij die studies, is dat een deel zorgkosten is, maar ook een heel aanzienlijk deel zijn sociale kosten. Dat mensen verminderde arbeidsparticipatie hebben. Allerlei andere
2: ziekteverzuim,
21: kosten.
2: Hè?
21: Ziekteverzuim ook. Dus het ligt op veel andere vlakken. En de economische kosten, die zijn dus ook groot. Als mensen niet meer aan het werk gaan en uitvallen, dat is voor de economie in Nederland natuurlijk ook heel belangrijk.
3: Diana Matroos.
2: Mijn gast vandaag is stress- en obesitasonderzoeker Lisbeth van Rossum, ook internist. En nog zoveel meer. Laten we ook even naar de gezondheidsramp kijken die op ons afkomt. Want dat is natuurlijk ook gerelateerd aan de kosten. Steeds meer mensen hebben obesitas. Naar verwachting zal dat in 2040 62% van de Nederlandse volwassenen zijn die overgewicht hebben. Welke gezondheidsramp komt er op ons af?
21: Nou, ik denk dat het een combinatie wordt dat we worden ouder, maar dat als er het gepaard gaat met dat er ook obesitas veel meer voorkomt, en die voorspellingen zijn natuurlijk dat we dat meer dan de helft overgewicht heeft nu al overgewicht, dat op een gegeven moment richting 60% gaat. Nou, Amerika is natuurlijk ons voorland, waar dat in de afgelopen jaren ook fors is toegenomen. Ja, en als dat gepaard gaat met al die chronische ziekten die verergerd worden of moeilijker behandelbaar, nou, dan hebben we op een gegeven moment een hele ongezonde samenleving waar we met z'n allen voor te dragen hebben, ook aan kosten. Dus het
2: niet... En eigenlijk is dat nu al aan de hand, hè, als je heel eerlijk kijkt. Ik bedoel, het is best wel schrikbarend hoe snel dat omhoog gaat.
21: Nou, en we hebben het heel vaak over de kosten van obesitasbehandelingen, zowel bij leefstijlinterventies, operaties, maar zeker ook bij de medicatie. Je hebt het over kosten. Maar we hebben het weinig over de kosten van het niet behandelen van de obesitas eigenlijk.
2: Nou, ik heb knieoperaties bijvoorbeeld deze week genoemd. Ik kan me voorstellen dat de knieoperaties wel een stukje minder worden.
21: Ja, nou ja, dit geldt. Je ziet nu ook, want we hebben het vaak over de huisarts moeten alle zorg doen. Ik denk dat obesitaszorg veel meer gedeelde zorg. We zien dat die middelen, zeker de nieuwste generatie middelen, inderdaad voor knieartrose werken. We zien dat de orthopeden ook interesse erin krijgen. Het werkt ook goed voor hartfalen, voor hart- en vaatziekten. We zien dat de cardiologen interesse krijgen. Kijk, een cardioloog geeft heel vaak cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, bloedverdunners. Ik heb nog nooit iemand gehoord die is geschaamd voor zijn bloedverdunners of voor zijn cholesterolverlagers.
2: Ja.
21: Maar vaak die obesitas die daaronder zit, die wordt vaak niet aangepakt. Nu zijn er ook methoden waardoor je eigenlijk en de obesitas aanpakt en meteen al die andere ziektebeelden die ermee samenhangen. En dan wordt dat niet gedaan. Mensen, het is ook vrij nieuw. Het staat ook net kort in de richtlijnen. Maar je ziet ook een enorme toename van het gebruik. Dat wordt altijd geframed dat het allemaal zelfgebruikers zijn. Dat is voor een deel waar. Daar maak ik me ook zorgen over. Maar
2: gaan we het zo meteen over hebben, ja.
21: Maar we hebben ook richtlijnen. En je ziet ook duidelijke toename van richtlijnen. Dus voor een deel ook gewoon dat richtlijnen meer worden nageleefd. Want in 2023 hebben we met al die beroepsverenigingen een multidisciplinaire richtlijn geschreven. Daar staan ze in.
2: Ja.
21: De huisartsen hebben afgelopen jaar ook hun eigen richtlijn. En daar staan ze ook weer in.
2: Ja.
21: Wel met allemaal goede criteria van wanneer doe je het, bij wie. Maar het staat er wel in aanbevolen. En als je dan kijkt bij wie het wordt aanbevolen in richtlijnen en wie er nu behandeld worden, is dat maar een fractie.
2: Ja, want er zijn denk ik ook nog heel veel obesitaspatiënten die niet in aanmerking komen. Of zie je dat iedereen nu voor de vergoeden, want dan hebben we het dus toch over de obesitasmedicatie zoals jij het noemt. Wordt dat allemaal vergoed voor obesitaspatiënten of is er nog een wereld te winnen?
21: Dit is denk ik een heel raak punt. Want de richtlijnen die zijn op basis van de wetenschap, wat is er nodig? Die richtlijnen zijn uit 2023 en 2025. Maar die vergoedingscriteria zijn opgesteld in 2022. Nog voor de nieuwste richtlijnen. En die matchen nog niet met elkaar. Dat duurt altijd wel een tijd. Daar wordt nu afstemming ook over gezocht. Dat beter met elkaar matcht.
2: Mm-hmm.
21: Maar de twee middelen die nu vergoed worden, dat zijn dagelijkse spuitjes en er zijn tabletten. Dat zijn de middelen die nu vergoed worden.
2: Ja, want we krijgen uiteindelijk ook, ik noem het dan even voor het gemak nu, afslankpil. Maar eigenlijk is die er al. Alleen die werkt niet zo goed als het spuitje. Mag ik dat zo zeggen?
21: Nou, kijk, we hebben zeg maar over. We hebben zeg maar de tweede generatie. Je hebt de eerste generatie middelen, dat waren vetblokkers. De Orlistat, die wordt weinig voorgeschreven, wordt ook niet vergoed, veel bijwerkingen.
2: Mm-hmm.
21: Dan zitten we nu in het tijdperk van de tweede generatie middelen, die worden wel vergoed onder strikte criteria. Dat zijn die dagelijkse spuitjes en tabletten. Die kennen vaak mensen helemaal niet. Dat is fascinerend, want omdat in de media juist de onvergoeden nu elke keer gecommuniceerd worden. Wat het natuurlijk huisartsen lastig maakt.
2: Commercieel handig gedaan dan in de marketing.
21: Daar zit natuurlijk een verdienmodel achter. Tegelijkertijd is het wel zo dat we het hebben nu over de derde generatie middelen. Daar staan dat zijn de wekelijkse spuitjes. Daar staat er één ook al van. Bijvoorbeeld in ook de nieuwste richtlijn ook al aanbevolen. Want ja, er is heel veel wetenschappelijke literatuur over dat ze inderdaad ook effectief zijn. En dan wil je liever één keer in de week dan elke dag spuiten.
2: Ja, ik noem ze gewoon eventjes. Ik weet dat jij geen middelen mag noemen.
21: Ik wil
2: maar
21: ze ook niet, geen merknaam.
2: Nee. Maar we hebben het natuurlijk veel over Ozempic en Mounjaro gehad. Hè? Want die zijn inderdaad veel op de voorgrond. En dat komt ook omdat mensen dat zelf gebruiken. Maar je hebt ook nog Saxenda, als ik het goed zeg, en Simba. En, nou ja,
21: die laatste twee worden vergoed.
2: Die laatste twee worden vergoed. En Ozempic wordt vergoed, maar dan moet je wel weer diabetes hebben, volgens mij.
21: Nou, is goed om te noemen, want je noemt nu een middel wat in lage dosering een stof is die voor diabetes is. Maar de hoge dosering van diezelfde stof, die deze maand ook op de markt is in Nederland, die is bedoeld voor obesitas. Er is heel vaak verwarring. Maar het is bedoeld voor diabetes. Maar de hoge dosering van exact dezelfde stof, de semaglutide, dat is de stof die in al die middelen, in die twee middelen zit. De hoge dosering, die is bedoeld voor obesitas.
2: Ja, oké. Maar die wordt dus wel vergoed als je aan een aantal voorwaarden voldoet.
21: Nee, die wordt nog niet vergoed.
2: Nog niet vergoed.
21: Die wordt beoordeeld voor vergoeding op dit moment voor basispakket.
2: Het is echt, het is echt wel een wereld.
21: Alleen de dagelijkse spuitjes en tabletten, die worden vergoed. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, wat ik helemaal snap, en veel artsen ook, met name voor zorgverleners wil ik even noemen, op behandelovergewicht.nl staan de actuele vergoedingscriteria. En die veranderen natuurlijk nogal. En er zijn dus nu de wekelijkse spuitjes, die worden nu van twee fabrikanten, worden op dit moment voor beoordeeld of die ook in de vergoeding komt. Maar dat moeten we later het jaar af gaan wachten.
2: Okay. We gaan straks nog wel praten wat er voor misverstanden zijn rondom hoe krijgt iemand nou overgewicht. Maar ik wil eerst even met je afhechten, want er wordt over die afslankmedicijnen een hoop verteld. Dat het niet dat je er nooit meer van afkomt. Dat zei ook trouwens Eli Lilly, de farmaceut. Die zei, ja, we zijn nu aan het kijken hoe dat komt. Maar eigenlijk kom je er niet meer van af als je er eenmaal aan begint.
21: Daar kan ik wel wat nuances in aanbrengen op basis van de allernieuwste studies.
2: Oké, graag.
21: Nu?
2: Ja, nu.
21: Dat is goed. Nee, maar kijk, ik vind het belangrijk als ik mensen het zelf voorschrijven, weten in de richtlijn. Want ik ben dit toevallig, ik zit helemaal in de medische literatuur, omdat ik ook met de Amerikanen werk aan nieuwe richtlijnen. Dus we hebben net met Mayo Clinics in Harvard hebben we totale nieuwe literatuursearch heel recent gedaan. As we speak.
2: Ja.
21: Dus ik zit er lekker in de literatuur. Dus vandaar wat nuance aanbrengen. Het zijn hele goede dingen gezegd. En ik denk wat goed is, wat al is gezegd, is je moet ervan uitgaan dat je het in principe chronisch moet gebruiken. Want als je het concept obesitas, dan is je vetweefselziek, de communicatie met de hersenen loopt niet meer goed. En de ontstekingsstofjes. En dat verdwijnt niet zomaar. Dus ja, chronische ziekte moet ervan uitgaan dat je het chronisch gebruikt. Vandaar ook dat je moet proberen altijd in via reguliere zorg, via vergoede constructies. Dat is punt 1. Maar er werd natuurlijk ook al aan gerefereerd van, nou ja, met dat chronisch gebruik van, als je ermee stopt, dan kom je hem onmiddellijk weer aan.
2: Exact. En het gaat vier keer zo snel dan dat er in het verleden ging. Dat soort dingen zijn ook genoemd.
21: Dat werd gisteren genoemd, vier keer zo snel. Nou, dat komt uit een meta-analyse waarvan heel veel studies op een rij zijn gezet, waarbij ook allerlei middelen zijn meegenomen uit de jaren 80, 90, die ook niet meer op de markt zijn. Of de Lorcaserin, de Rimonaband, dat zijn allemaal middelen die. En dus voor over heel veel middelen zie je dat. En wat dat onderstreept is dat de ziekte obesitas, je krijgt hem in remissie noemen, dat je krijgt hem weg, maar hij is niet echt weg. Als je het stopt, gaat het weer omhoog. Maar dan komt het interessante, want nu in de derde generatie middelen, daar is dus net, dat is ook op het Europese Obesitascongres gepresenteerd en net ook gepubliceerd, dat er bij een van die nieuwste generatie middelen hebben ze heel mooi onderzoek gedaan dat mensen van de hoogste dosering in één keer stopten. Oftewel, ze kregen placebo, dus dan stop je eigenlijk in één keer.
2: Ja.
21: Zouden we het trouwens nooit doen?
2: Daar werd trouwens ook bij gezegd dat mensen ook wel een beetje na een jaar, twee jaar stoppen, omdat ze het toch best wel heftig vinden.
21: Komen we zo wel eventjes op. Want dat is apart. Ik denk dat ik dit thema even moet uitleggen. Ja. Dit is de hamvraag. Dit wordt elke presentatie die ik geef, wordt dit gevraagd.
2: Ja.
21: En als je dan ziet van die mensen die in één keer van de hoogste dosering stoppen, in praktijk zullen we altijd langzaam eerst afbouwen, maar goed, in die studie, stoppen, dan zie je dat 83% weer aankomt. Heel vervelend voor die mensen. Dat is echt heel naar om weer aan te komen. Interessant is dat 17% niet aankomt. Nou, dat is echt interessant, want wie zijn dat?
2: Hoe komt dat?
21: Die zijn dat het weten we niet goed. Daar loopt heel veel onderzoek naar. Mogelijk dat het zijn, mensen zijn die heel veel bewegen. We zien ook in de nieuwe richtlijnen dat na afvallen wordt ook aanbevolen 200 tot 300 minuten matig intensief bewegen. Dus dat is bijna dubbel
2: maar
21: de beweegnorm.
2: Maar eigenlijk al tijdens het gebruik van het middel, toch?
21: Er is één studie met die heeft laten zien bij de dagelijkse spuitjes dat als je twee keer in de week begeleid krachttraining doet, dat na stoppen, dat die mensen het minst weer aankomen. Maar je moet vooral, het gaat niet alleen, bewegen is heel belangrijk, maar ook de voeding, de stress, de ontspanning, niet dikmakende medicijnen ook gebruiken. Er speelt veel meer mee. Maar wat zo interessant is, we weten gewoon niet goed wie die 17% zijn uit die studie die op gewicht bleef. Want dat maakt
2: dat
21: het interessant.
2: Ja.
21: Plus dat je dan in één keer...
2: Maar het is wel een hele kleine groep, hè, 17%.
21: Nou, wat hier dus ook is gebeurd, is in één keer gestopt is van de allerhoogste... Dan hebben ze eerst een half jaar opgebouwd en dan van de allerhoogste dosering pats in één keer naar beneden. Als je de hoogste dosering van de middel gebruikt, zou je het eerst moeten afbouwen. Dat staat ook in de huisartsrichtlijn. Stapje voor stapje proberen af te bouwen. Wat ook interessant is, is als je gemiddeld kijkt dat die mensen, ook al komen ze weer aan, dat de gemiddelde gewicht nog wel 10% onder het basisgewicht waarmee ze begonnen nog ligt. Dus dat is nog wel twee keer het gemiddelde afname van wat je met een leefstijlinterventie bereikt, want dat is 5%.
2: Nou, de gast van gisteren, die had het over Anne Roefs. En zij is psycholoog, neurowetenschapper. Die zei eigenlijk zie je met leefstijlinterventie dat mensen beter afvallen dan met die obesitasmedicatie.
21: Ik denk we moeten twee dingen uit elkaar halen. Je hebt verdwijnt de obesitas en word je gezonder. En voor het één, een leefstijlinterventie is het fundament. Dat moet je bij alle behandeling doen. Je gaat eerst en bij ruim 90% van de mensen speelt er ongezonde leefstijl. Maar ook nog heel veel andere oorzaken. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Mm-hmm. Want dat kan je met check oorzaken.
2: Ja, dat gaan we in 2,5 uur doen. Ja,
21: ja. Daar gaan we nog behandelen. Dat is belangrijk. Maar wat belangrijk is met die leefstijlinterventie, mensen vallen gemiddeld 5% af. Hè. We hebben meer dan 100.000 mensen al die het RIVM heeft gerapporteerd bij de Nederlandse gecombineerde leefstijlinterventie bijvoorbeeld. Maar ook uit internationale studies. Dat is een beetje gemiddelde wat mensen afvallen. Dat betekent als je BMI 40 is, dan kom je op BMI 38,5 uit, zit je nog steeds ernstige obesitas. Hè. Dus, maar is het dan zinloos? Nee, absoluut niet. Want we zien wel een ongekende kwaliteit van levensstijging. Meer dan als je bijvoorbeeld allerlei cholesteroltabletten neemt of wat dan ook. Het is echt wel onwijze kwaliteit van levensstijging. Plus mijn mentale en fysieke gezondheid wordt wel degelijk beter. Dus die 5% geeft al veel gezondheidswinst. Dus ja,
2: maar het is niet genoeg. Je hebt die medicatie nodig.
21: Kom je van je obesitas af? Dat niet. Er is een hele interessante studie in Engeland. Die hebben mensen 9 jaar vervolgd. Dan zie je dat bij de BMI 40 ongeveer 1 op de 1000 echt van de obesitas afkomt. En dan bedoel ik dat ze in die studie kwamen ze dan op een BMI van 25. Nou hoef je niet allemaal BMI van 25 te komen. Maar dat is wel realiteit. Mensen denken dat wel. En bij BMI 30, tussen de 30 en de 35 zie je grofweg 1 op de 150 komt op een BMI van 25. En dat is een verwachtingmanagement die wij ook als artsen onvoldoende doen. Als we mensen naar een leefstijlinterventie moet je vooral zeggen, je wordt mentaal en fysiek gezonder, je zal je fitter voelen. En het is echt de moeite waard, het is heel goed en het is fundament. En alleen als dat onvoldoende effect heeft, dan kan je erbij nog obesitasmedicatie erbij nemen. En als de BMI 40 is, kom jij niet zomaar van je obesitas af met leefstijl, dat weten we.
2: Ja, dan kom je toch ook een beetje uit. Wat kan je er nou zelf aan doen dat je dat overgewicht en obesitas krijgt? Heb je vetgeheugen? Er zijn ook heel veel verschillende meningen over. Ik wil het straks heel graag horen van internist en obesitasonderzoeker Lisbeth van Rossum. Blijf luisteren.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
5: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren.
22: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
5: Nee, omdat we weten het allemaal nog
22: niet. Er kunnen
5: nog
22: allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat Ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
4: Ja.
22: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet, is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
4: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
22: Precies,
4: ja.
22: Ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval, die je constructief
5: die werkbaar is. Ja.
4: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is, ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven, maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee je de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf, maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf
22: kunnen zijn. Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
6: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again. Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
5: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
23: Het iconische Duitse automerk Wiesman maakt een comeback. De Nederlandse technisch directeur hoor je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
25: Ik pak je vast.
26: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
27: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
26: Vandaag is er en morgen weten we niet.
27: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
28: BNR Verkeer.
29: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Hier en daar begint het iets langzamer te rijden, maar op de meeste plekken valt het nog wel mee. Wat wel opvalt is een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Arnhem. Vanaf Oosterbeek tot aan knooppunt Waterberg een kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht. Verder vielen we op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontroles. Ongeveer 10, maximaal 20 minuten momenteel. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Amsterdam bij 39,8... Maar ook de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 19,3. En tenslotte de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hijzelf. En er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond toen ze wegvluchtten. In Thailand zijn vuurwapens heel gewoon. 1 op de 7 mensen heeft er een. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo. Maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. Met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Mensen met obesitas hebben vaak al een heel traject of een heel leven aan diëten, sporten, ongevraagd advies achter de rug. Waarom moeten ze dan ook nog een heel leefstijltraject in voordat ze een effectief afslankmedicijn kunnen krijgen? Daarvoor ging ik eerder dit jaar in gesprek met internist en obesitasonderzoeker Liesbeth van Rossum in BNR's Big Five van de afslankmedicatie.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
16: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over afslank- en obesitasmedicijnen. Eerder deze week sprak ik erover met journalist Vera Spaans. Zij is columnist bij het Parool. En zij begon op eigen houtje met een afslankspuit en vertelt daar heel eerlijk over haar ervaringen. Aankomende zaterdag is haar laatste column. En ze is succesvol afgevallen, maar ze komt er eigenlijk ook nooit meer van af. En dat is ook wel heftig om te horen. Luister het allemaal terug via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Liesbeth van Rossum. Zij is internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stresshormonen aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ik wil graag met je verder praten over een aantal zaken. Namelijk, hoe komt het nou dat mensen overgewicht krijgen en uiteindelijk obesitas? Want er zijn ook heel wat meningen over. Hè? Ieder pondje gaat door het mondje. En wat er nog allemaal aan zit te komen in de toekomst als het gaat over obesitas-medicatie, zoals jij het noemt, maar wij noemen het ook breder afslankmedicijnen, want het wordt door veel meer mensen gebruikt die ook niet onder de definitie van obesitas vallen. Laten we even beginnen met de oorzaken. Ieder pondje gaat door het mondje. Hoe kijk je daarnaar?
21: Ja, allereerst zijn er maatschappelijke oorzaken. Die zijn uitgebreid besproken. Leefomgeving, voedselindustrie, supermarkt, 80% ongezonde producten. Dat weten we allemaal, uitgebreid aan bod gekomen. Ik denk dat het ook goed is om een keer toch in te zoomen op individuele oorzaken. Per persoon is grofweg de helft of je aanleg hebt om overgewicht te ontwikkelen zit al in je genen. Dat betekent niet dat je dus dan niks eraan kan doen. Maar het is zo dat wel de een gevoeliger is om overgewicht te ontwikkelen. Die mensen ontwikkelen het nu ook eigenlijk allemaal door die leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er mensen ook die dunheidsgenen hebben, die bijvoorbeeld ook ongezond leven, want de meerderheid van de Nederlanders leven ongezond nu op dit moment, maar die dan niet aankomen. Okay. Die hebben vaak ook een sterk oordeel, want die blijven zelf heel slank en die denken, nou dan zal je wel alleen maar chips eten, terwijl sommigen ook gewoon gevoeliger zijn voor overgewicht.
16: Ja, en die genen vind ik nog even interessant om daar iets over te vragen, want op het moment, je geeft die dus door, hè, van generatie op generatie, maar als je nou zwaar bent en je krijgt dan een kind, geef je het dan op een andere manier door of maakt dat niet uit?
21: Ja, dan is het eigenlijk zeker, want dan heb je en genetisch geef je het door, maar we weten ook als je als moeder met obesitas zwanger wordt, dat het voor het kind later in het leven ook meer risico geeft op allerlei ziektes en obesitas. Dus het is heel belangrijk om gezond met een gezond gewicht zwanger te worden.
16: Ja, en is dat dan ook de reden dat we steeds meer kinderen zien met obesitas? Of heeft dat daar weer
21: niet mee? Nou, dat is te simpel. Er is gewoon niet één reden. We hebben heel veel maatschappelijke reden natuurlijk met ongezond eten, veel hormoonverstorende stoffen in onze omgeving, allemaal ook de PFAS-achtige stoffen die in plastic zitten. We staan allerlei blootgesteld aan allerlei dingen die ingewikkeld zijn. Daar moet vooral de politiek en de overheid hebben daar een taak in. Als individu en als artsen kunnen het roepen dat het moet, maar daar daar moeten echt stappen worden genomen. Waar wij wel individueel naar kunnen kijken, en daar kunnen ook van als arts kan ik daar ook een patiënt mee helpen, is dat er in de richtlijn 7 categorieën van oorzaken staan waar je wel aan die knoppen kan draaien. Dat kan je voor zelf nagaan. Er is een website van checkoorzakenovergewicht.nl. En die website checkoorzaken.
2: Het is helemaal een onafhankelijke website.
21: Ja, die staat in de richtlijnen aanbevolen, okay, eigenlijk als eerste stap.
2: Heeft niks met farmacie of iets
21: zeker
2: te maken.
21: Niet, zeker okay. niet. Nee. Nee. En als je gewoon wil weten wat speelt erbij en wat moet ik doen. Want je kan wel zeggen van je moet je de leefstijl doen. Maar als de leefstijl al goed is, dan gaat daar je winst niet liggen. Overigens is bij de meesten natuurlijk wel, zien we de leefstijl een belangrijke factor. Maar de andere categorieën zijn sociale factoren die kunnen spelen, als eenzaamheid of armoede, lage gezondheidsvaardigheden. Dan hebben we psychische factoren, stress, depressie, trauma. Ook binge-eating disorder. Dan kan je beter op de psychische toer wat aanpakken. Dan hebben we hormonale factoren. 10% van de vrouw met overgewicht heeft een schildklierprobleem. Ook 10% van de vrouw.
2: Overgang, hè? Want dat noemde Vera Spaans. Hè? Dat
21: zeker,
2: ze zodra overgang, de overgang kwam.
21: Zwangerschapskilo's, maar ook 10% van de vrouwen heeft PCOS. Dat is misschien niet zo bekend, maar dat weten heel veel vrouwen wel, want die hebben dat. Dat zijn kiestes op de eierstokken, maar dat gaat ook heel vaak gepaard met overgewicht. En hormonale veranderingen. En dan hebben we ook een heel veel voorkomende factor is medicatiegebruik. Sterker nog, we hebben een recent onderzoek gedaan en zien we ook dat meer dan de helft van de mensen met obesitas gebruikt 1 of meer medicamenten met een potentieel gewichtverhogende werking.
2: Okay.
21: En je kan je voorstellen dat als iemand gaat afvallen met een leefstijlinterventie en je gebruikt 1 of meer middelen die het gewicht verhogen, dat je win tegen hebt.
2: Wat voor middelen zijn dat bijvoorbeeld?
21: Nou, heel vaak is het corticosteroïden. Middelen die zitten bijvoorbeeld in spuitjes en tabletten als prednison. Maar ook antidepressiva, antipsychotica, sommige bloeddrukmiddelen, diabetesmiddelen. Dus er zijn heel veel middelen die ook juist mensen met obesitas krijgen voorgeschreven die bijdragen aan verdere gewichtstoename.
2: Ja, vreselijk eigenlijk, als je daarover nadenkt. Want dan ga je van de regen in de druppen eigenlijk. Want als je dan overgewicht, dan krijg je bepaalde klachten en dan krijg je dan weer pillen voor en dan wordt het weer erger. Dus zo kom je in een
21: soort
2: vicieuze cirkel terecht.
21: Ik denk dat we daar in de zorg nu ook steeds meer, want het ging ook eerder over zorg dat je sociaal en medisch domein koppelt. Mm-hmm. Dat doen we nu in de ziekenhuizen ook. We hebben in het Erasmus MC en sommige andere ziekenhuizen ook een leefstijlzorgloket. Daar worden mensen gekeken van, wat moet er met je leefstijl gebeuren? Wat op sociaal vlak, psychisch heb je nodig? Maar ook, deze medicatie wordt eerst geoptimaliseerd, naar beneden gezet, want dat kan lastig een huisarts als een medisch specialist heeft voorgeschreven. En dan worden ze toegeleid naar de eigen omgeving om bijvoorbeeld een leefstijlinterventie te doen of psychisch of verslavingshulp. En dan zie je dat je veel effectiever kan zijn als je niet de wind tegen de hele tijd geeft. Dat is een nieuw concept denken. En die vorm van obesitaszorg, daarvan zien we ook dat we bijvoorbeeld heel vaak dure geneesmiddelen, die vaak per kilogram lichaamsgewicht nu worden betaald. Hele dure geneesmiddelen die we in de ziekenhuizen geven, die je in snelle stappen omlaag kan zetten. Mensen worden gezonder, kwaliteit van leven gaat omhoog.
2: En het grappige is
21: dat de kosten ook omlaag gaan.
2: Ja.
21: Nou, dat is een nieuwe vorm van zorg. Daar hebben we deze week nog niet over gehad. Maar dat is ook wel iets wat we in de toekomst
2: En je schrijft heel erg toe van, eigenlijk kunnen mensen daar niet zoveel aan doen om al die redenen. Maar er zullen toch ook echt mensen zijn, ik denk dat we dat ook moeten benoemen, die wel te veel eten en die wel dat pondje wat door het mondje gaat. Toch? Dat is ook bekend.
21: Ook de nuance wil ik zeggen dat die andere mensen je kan er niks aan doen. Het zijn juist de knoppen waar je wel en soms samen met je zorgverlener wel aan kan draaien.
2: Maar als je nou even naar die groep obesitas kijkt, hoeveel mensen krijgen dat omdat ze gewoon veel te veel eten en dat niet onder controle hebben?
21: We weten dat de meerderheid in Nederland, ongeacht je gewicht, ongezond leeft. En we zien ook bij mensen met obesitas en overgewicht dat zo'n 90% ook een leefstijlfactor heeft. En dat kan slaaptekort zijn, dat kan te weinig bewegen, dat kan ongezond eten, maar het kan ook op de verkeerde momenten eten, 's avonds laat, mensen die in nachtdiensten draaien en in de nacht eten. Die leefstijlcomponent speelt bij zo ruim 90% een rol. Maar meer dan de helft, bij verreweg de meeste mensen, is het niet één factor, alleen leefstijl, maar is het een combinatie met psychosociale oorzaken en of medicatie gerelateerde oorzaken.
2: Dus in die zin zin kan ik me voorstellen dat je het eens bent met mijn gast gisteren, Anna Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschap van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Zij zegt, we moeten veel meer maatwerk gaan bieden, ook met dat hele leefstijltraject waar mensen in terechtkomen. Want nu worden ze generiek behandeld. En eigenlijk moet je naar de deelproblematiek kijken die erachter
21: ligt. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. En sterker nog, dat hebben we ook zo in de nieuwe richtlijnen geschreven. Want nu, iedereen noemt, heeft het over de GLI, gecombineerde leefstijlinterventie. Maar dat is maar één van de vormen van een leefstijlinterventie in de nieuwe richtlijn. En natuurlijk is er toen door ook gekozen voor groepsprogramma's, want dat is natuurlijk kosteneffectiever. Je hebt met 10, 12 mensen met één coach of één team wat behandeld wordt. Maar er zijn soms mensen die hebben maatwerk nodig, waardoor bijvoorbeeld soms, op het spreekuur zie je ook wel eens diëtisten die heel gezond eten, maar die hebben last met bewegen. Die moeten soms echt bewegingshulp hebben of gedragshulp. En soms heb je componenten, en dat noemen we een individuele GLI, zo staat het ook in de richtlijn. Alleen, dat wordt nog niet vergoed. Nee. En dat is natuurlijk ook veel duurder als je één op één coaching doet.
2: Ja, want voor mensen die niet weten nog even wat de GLI is, nog niet deze hele week hebben geluisterd, dat is een jaar dat moet je doorlopen, wil je in aanmerking komen voor die medicatie om daarmee af te vallen. En daar zit ook een beetje een perverse prikkel in. Dat mensen dat ook een beetje misbruiken. Want als je te veel afvalt in dat jaar van de GLI, dan zeggen ze, dan val je niet meer in de BMI om die afslankmedicatie. Dus gaan mensen niet genoeg afvallen in dat jaar. Kom je dit ook
21: ja,
2: tegen?
21: Ja, dit wordt zeker ook. Dit is zeker ook in het vizier van het Zorginstituut. Daar wordt ook rekening mee gehouden. We gaan in de toekomst zien met de nieuwe vergoedingscriteria of dat dan anders wordt. Tegelijkertijd was dat toenertijd een kostenafbakening natuurlijk ook. Dat je zegt van ja, bij wie gaan we het doen? Mensen die heel goed afvallen en lezen nieuwe vergoedingscriteria of dat dan anders wordt. Tegelijkertijd was dat toenertijd een kostenafbakening.

0: wetenschappelijk bewijs voor is. Hij zegt, er zijn wel wat onderzoeken gedaan met muizen en mensen. En dat gaat dan over het vetcellengeheugen. Maar dan zeggen ze, eigenlijk is dat te weinig bewezen wetenschappelijk. En ik hoor jou ook wel, ook in jouw boek, hè, waar ik ook al dingen over heb gelezen, zeggen dat het dus juist wel is, dat geheugen. Hoe zit dat nou?
1: Nou, er zijn ook nieuwe inzichten op. Er zijn al eerdere studies inderdaad waarvan het verschillende kanten op gaat. Onder andere dat bijvoorbeeld de rustverbranding gaat omlaag. Logisch, als je heel veel kilo's verliest. Want dat is voor een deel ook je rustverbranding die daarmee omlaag gaat. Dat is niet één op één geleerd aan wie weer omhoog gaat. Dan heb je de honger en verzadigingshormonen die veranderen, waardoor je in een toestand komt van meer trek. Dat is niet altijd één op één met gewichtstoename. Dus daar zijn wissend in de studies over. Maar wat interessant is, er zijn hele nieuwe studies over, die laten zien dat er bijvoorbeeld een soort van verlittekening mogelijk plaatsvindt in de vetcellen, waardoor de vetcel niet meer goed rekbaar wordt. Ook zijn er op, noemen we epigenetisch niveau, dat is zeg maar hoe je DNA is ingepakt, een soort vetcelgeheugen wordt er beschreven, vooral in dierstudies, maar er zijn nieuwe aanwijzingen ook bij de mens, dat het lijkt dat die vetcel die komt in een soort stand van meer vetopslag, plus dat in je immuunsysteem veranderingen zijn. Je immuunsysteem verandert bij obesitas. Het verandert niet meer terug naar afvallen. Het verandert naar een ander soort immuuncel, een aantal cellen. De monocyten voor de liefhebber.
0: Ja, we moeten oppassen dat het niet te ingewikkeld wordt.
1: Maar eigenlijk wil ik zeggen, er is een totaal pakket waarvan we per individu zien dat er verschillend kan bijdragen. En wat we wel zien uit de studies, en dat zien we ook in onze dagelijkse praktijk en ook in de klinische studies, dat mensen na afvallen, als je niks doet, dat ze eigenlijk de weer terugkomen. Dat zien we zelfs in de maagoperatiestudies, dat 1 op de 5 ook weer aankomt. Als je niet continu ook daar heel hard op gaat bewegen, want dat zijn dus vaak de succesvolle mensen die dan 200 tot 300 minuten bewegen. Maar ook met medicatie, dan weten we dat veel chronisch moet. Wil niet zeggen iedereen de hoogste dosering. Je kan soms ook naar lagere doseringen, merken we nu. Daar zijn we internationaal enorm veel op bezig met de obesitas, artsen en wetenschappers. Dat je kijkt, hoe kan je op mensen ondersteunen om langdurig op verlaagd gewicht te blijven? Want als je alle remmen loslaat, gaat iedereen weer omhoog.
0: Maar zou het kunnen zijn dat je, want je hebt ook een lichaam met een setpoint, hè, dat je lichaam een bepaald gewicht onthoudt wat je al heel lang hebt gehad. Zou het kunnen zijn dat je, als je dat middel een paar jaar gebruikt, dat dan een nieuw setpoint wordt gecreëerd? Of is daar nog te weinig data
1: over? Dat is een hele goede vraag. Dat weten we gewoon eigenlijk niet goed. Want er is nog niemand die ook daar heel lang. Kijk, die middelen, die GLP-1 zijn natuurlijk wel meer dan 20 jaar voor diabetes op de markt. Maar in de hoge doseringen voor obesitas, hè, die twee die nu vergoed worden, zijn pas sinds 2015 EMA goedgekeurd. Waar gaan we? En de allernieuwste middelen, de derde generatie, zijn nog nieuwer. Daar weten we gewoon nog niet precies van hoe dat verandert in de toekomst. Wat wel interessant is, dat setpoint, zijn ook hele nieuwe data weer van. We dachten eerst dat er 1 setpoint zeg maar was. Daar zijn ook nieuwe inzichten dat setpoint in de loop van het leven mogelijk verandert. Tussen de 40 en de 60 jaar lijkt er ook weer een nieuw setpoint, wat niet alleen maar de menopauze is wat vaak wordt gedacht, maar ook dat er de vetcellen veranderen in die leeftijdscategorie, dat ze weer nieuwe vetcellen kunnen gaan aanmaken.
0: Dus dat is niet positief nieuws voor mensen die...
1: En we zien ook dat de BMI hoger wordt op oudere leeftijd vaak.
0: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
2: Over reclame. En dat doe ik samen met mijn gast Jos Vis. Hij is van het marketingbureau FCB Amsterdam. Het zit toevallig hier in hetzelfde pand als BNR. Dus hij zal ongetwijfeld op tijd zijn. En dan gaat het over de toegevoegde waarde van reclamebureaus. Je ziet internationaal grote molochen ontstaan. En de wat kleinere bureaus die hebben het lastig. De kosten nemen toe, de loyaliteit van klanten laten wensen over. En dan is er ook nog de factor AI. Hoe red je het dan? Nou, dat gaan we bespreken over bedrijven die het willen redden. Er wordt natuurlijk ook gepitcht. En er is een bedrijf dat het niet gered heeft, ondanks een jarenlange positieve pers, namelijk Mud Jeans. Van de verantwoorde spijkerbroeken die je zelfs kon leasen en die 100% recyclebaar zouden moeten zijn. Heel veel positieve pers. Koninklijk bezoek. Het zag er ook een tijdje goed uit, maar inmiddels toch failliet. Had het anders kunnen aflopen? Of loopt het nog anders af? En volgt een doorstart? Ik bespreek het zo meteen met de leden van het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp met Marco Frenke. Hij is de algemeen directeur van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Hij doet dan Nederland. En ik sprak met hem over de toegankelijkheid van afslankmedicatie en hoe hun medicijnen ook bij malefiede commerciële partijen terechtkomen. Vandaag spreek ik, en ik moet even erbij zeggen, luister het even terug via

0: in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is hoogleraar obesitas, Lisbeth van Rossum. Ook gespecialiseerd in stress- en obesitasonderzoek. En je ziet ook patiënten als internist, endocrinoloog. Dan ben ik helemaal volledig.
1: Nou ja,
0: niet helemaal volledig, want je hebt nog tal van nevenfuncties, maar die heb ik in het begin van de uitzending genoemd. Zie jij ook dat er een soort, want je bent best wel positief, hè, natuurlijk over die obesitasmedicatie, omdat het een enorme bijdrage kan leveren aan iemands gezondheid, de patiënten die jij ziet. Maar zie je ook de keerzijde, want dat komt deze week ook eigenlijk terug, ook de schaamte rond het onderwerp. Schieten we nou niet door? Gaan we te ver? Maakbaarheid, schoonheidsidealen, ga zo maar door.
1: Nou, ik wil vooral genuanceerd zijn daarover, want ik zie vooral, en de hele week hoor ik dat ook al, en daar ben ik heel goed dat dat zo aan bod is geweest. Alsjeblieft niet zelf gebruiken. Het is geen kruidenmengsel. Je moet hier gewoon echt. Het zijn medicijnen die onder goede begeleiding moeten, medisch begeleid. Er moet goed gekeken worden, kom je ervoor in aanmerking? Zijn er redenen waarom het niet veilig is voor je om te gebruiken? Bijwerkingbegeleiding. Dus dat zelfgebruikers ben ik absoluut tegen. En het gaat ook niet om cosmetisch probleem behandelen. Tegelijkertijd zie ik ook dat die discussie remt, dat waar wel een plaatsbepaling is, waar we mensen wachten tot er kanker is, totdat er hartinfarcten zijn, totdat er allerlei nare ziektes zijn waar mensen heel veel last van hebben, wat heel veel zorgkosten met zich meebrengt. Er zijn ontzettend bij de huisartsen, bij de ziekenhuizen, alles aan het behandelen. En dan zeggen we, nou, we hebben geen tijd voor obesitasbehandeling, want we zijn zo druk met die bloeddruk, met de depressie, met de artrose.
0: Maakt
1: met
0: het je boos?
1: Kanker. Nou, ik vind het heel erg voor de mensen zelf. En ik zie gewoon echt wel veel tranen in de spreekkamer van mensen die wel allerlei behandeling krijgen voor alle bijkomende ziekten. En er is niemand die in al die jaren het maar met één woord heeft gerept over het gewicht. Ja. En als ze dat doen, vaak op een hele verorde gaan, succes, ga maar worteltjes eten en succes. En dat werkt
0: niet. Of ga maar bewegen. Ik heb zelf iemand heel dichtbij die al jaren met obesitas worstelt. En ja, ga maar bewegen. Maar dat, als je slechte knieën hebt vanwege je gewicht, ja, ga dan maar bewegen. Dat doet ontzettend veel pijn. Ja. Nee? Je moet al die kilo's met je meetorsen. Ja. Dat is ook zo makkelijk om te zeggen.
1: Ja. En dan zie je dat die middelen een plaats hebben naast de leefstijl altijd als add-on, dat als iemand inderdaad weer gaat bewegen, maar het gaat niet voor de knieën, en dan heb je bijvoorbeeld de eerste 10, 20 kilo die je gepaard gaat met wel die combinatie, dat je in een spiraal komt dat het weer beter gaat. En we gaan leren in de tijd, kunnen op termijn afbouwen, doseringen verlagen, dat staat ook in de richtlijn, probeer te verlagen.
0: En dat heb je ook gezegd, hè, wat je ook hebt gezegd, we weten ook nog heel veel niet van dat medicijn, zeker in die hoge doseringen, en dat maakt het ook een beetje spannend. Van als steeds meer mensen dit gaan gebruiken, dan, ja, wat gaat er op de lange termijn gebeuren? Er wordt nu al gesproken over Ozempic-tanden, Ozempic-face. Nou, face is volgens mij dat je gewoon te snel afvalt. Ook met een gewoon dieet moet je dat niet op die manier doen. Hè. Maar er zijn toch wat dingen die niet helemaal
1: media dingen. Daar moeten toch even, Ozempic-tanden. We weten dat sommige van die middelen soms bijvoorbeeld wat minder speeksel aanmaak geven, dan moet je zorgen dat je bijvoorbeeld suikervrije kauwgom of iets. Want dat is indirect. We weten niet één op één, zeg maar, dat je daar slechte tanden. Het kan zijn, als je minder speeksel hebt, dat weten we dat daartoe kan leiden. Tegelijkertijd staat ook in de richtlijn parodontitis als een van de bijwerkingen, tandvleesontsteking van obesitas zelf. Dus de causaliteit, de richting, wat is oorzaak en gevolg, is
0: media
1: er helemaal niet van bewezen.
0: Soms één dingetje uit.
1: Houdt niet rekening met oorzaak en gevolg.
0: Ja.
1: Dus dat. Echt, er zijn allemaal nuances aan te geven.
0: Nou, goed dat jij die aanbrengt. We moeten nog een paar dingen toch wel snel doen. We moeten iets meer snelheid maken. Want ik heb de kettingvraag van Anne Roes. Ik noemde haar net al, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. Ze wilde dit van jou weten.
2: We weten dat obesitasmedicatie werkt, maar alleen zolang je deze gebruikt. En we weten ook dat mensen die aan deze medicatie begonnen zijn, dat 50% weer stopt binnen het jaar. Ondertussen worden miljarden geïnvesteerd door de farmaceutische industrie om nog effectievere medicatie te ontwikkelen. Is dat niet wat zonde van het geld? Als je al die miljarden steekt in echt goede individuele coaching of onderzoek daarnaar, met oog voor individuele psychosociale factoren, dan kunnen veel mensen veel duurzamer geholpen worden. Met als resultaat dat ze gezonder, slanker en fitter zijn.
1: Nou, Over de individuele coaching hebben we al gesproken. Ja. Maatwerk belangrijk, ja. Tegelijkertijd, mensen stoppen soms met die middelen. Dan moet je ook altijd kijken waarom stoppen ze. Soms is het vanwege bijwerkingen. Maar uit de studies in Amerika zijn het vooral ook kosten, de toegang daartoe. En daar moesten, ik spreek veel met de Amerikaanse collega's, daar moesten mensen de opbouwschema's volgen. Anders krijg je het niet vergoed. We weten inmiddels uit studies dat je het veel langzamer moet opbouwen bij de meesten. Dus de boodschap is go slow. We weten uit studies dat het aantal mensen wat stopt vanwege bijwerkingen, dat je dat van 19% terug kan rijden.
0: Dus go slow, zowel 2%. Als je eraan begint en als je stopt, zeg je ook go slow. Hè?
1: Ja. En kan je het stoppen in andere dingen? Ik denk sowieso dat de overheid aan preventie nog steeds een enorme taak heeft en daar vooral ook heel veel moet op investeren. Tegelijkertijd is het interessant dat dit voor het eerst medicijnen zijn die het consumentengedrag ook veranderen. Want in Amerika zijn net nu nieuwe persberichten ook uit dat de supermarkten zich enorm zorgen maken dat ongezonde producten minder worden verkocht.
0: Ja, daar hebben we het ook al over gehad.
1: Ja, dat vind ik ook heel grappig. Ik zit al sinds 2019 met de verschillende staatssecretarissen aan het Nationaal Preventieakkoord. We zijn bezig met pakketten maatregelen van het RIVM met suikertax, marketingverbod. Dat hele pakket moet nog steeds echt gebeuren. Maar eigenlijk kan dit een bijdragende werking misschien wel hebben als een van de factoren om de epidemie...
0: Maar overigens, wat je wel weer ziet, is dat nu de voedingsmiddelenindustrie weer nieuwe producten aan het ontwikkelen is om mensen die aan dat GLP-1-stofje zitten, hè, wat in die spuit zit, om daar weer producten op te maken die waar ze wel weer tegen kunnen.
1: Daar kan je om lachen aan de ene kant, want van hé, dat is weer een verdienmodel. Maar als je
0: ik ben dan zo bang dat je daar ook weer dik van wordt, weet je wel?
1: Wat we zien. Als je kijkt naar wat er gebeurt. GLP-friendly is vaak kleinere verpakking, duurder. Dat is eigenlijk alsof je een soort suikertax al doet. Ja. Maar het is wel een beetje gebakken lucht. Dus je kan erom lachen. Want natuurlijk verdient die voedingsindustrie eraan. Maar nu was het zo dat ze XXL zak chips en koper maar 2 is goedkoper. Nu stuurden ze op ongezond gedrag. En dat is nog schadelijker. Als de supermarkt gaat verdienen aan gezonder voedsel en ze gaan nu ook meer vezels in dingen, dan moeten ze natuurlijk van afwachten hoe exact die producten worden. Maar liever verdien maar aan gezonde producten.
0: Heel kort, wat komt er allemaal nog op ons af? Want je zei, om de maand is er wel weer een nieuwe ontwikkeling. Maar welke grote ontwikkeling zit er aan te komen? Over medicatie.
1: Tussen nu en 5 jaar gaat het landschap totaal veranderen. Meer dan 100 middelen in de pijplijn. Combinatiemiddelen, dus niet meer 1 stofje, maar combinatie van 2, 3, 4 stoffen. Eigenlijk bootsen we steeds meer de hormonale reactie die we zien na een maagoperatie. Dat is de meest effectieve therapie op dit moment. Er wordt die hormonale darm-breinreactie, die wordt steeds beter gebootst uit spuitjes en pillen. Dat is wat er aankomt. En als we dat combineren met goede leefstijl en de hele obesitaszorg en vooral ook afbouwen van al die andere medische dingen en sociaal domein inbouwen in de zorg, met de leefstijlzorgloketten en de netwerkaanpak. Dat komt eraan dat we veel meer medisch-sociaal domein verbinden. Dit is een puzzelstukje wat er nog ontbrak.
0: Ja, uiteindelijk, als ik gewoon een beetje naar de hele week luister, dit middel wordt allemaal steeds goedkoper. Het wordt, we weten nu ook, er komt een pil, een vernieuwde pil die nog beter werkt, waardoor nog meer mensen dit gaan gebruiken. Dit wordt gewoon een cholesterolverlagertje, denk ik.
1: En die cholesterolvlaagjes gaan er dan op een gegeven moment af en de bloeddrukmiddelen ook. Dat is wel wat
0: dus we hopen. Dat is goed. Ik wil je heel erg bedanken, Lisbeth van Rossum, voor je komst weer en ook voor de medische uitleg. Want die is natuurlijk ontzettend belangrijk ook in zo'n week. Luister alles terug via onze BNR-app. Tot snel.
1: Graag gedaan.
3: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
4: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
5: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
4: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus qua potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
6: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb ook vanochtend al bedacht, ja, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is, dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
3: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
9: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Nu in de BNR-app.
11: Trumps plan voor Gaza krijgt vorm. Het eerste bouwcontract is al uitgedeeld. Poetin kan binnen 10 jaar beperkte aanval op NAVO-landen uitvoeren, blijkt uit nieuwe rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten. En de eclipsbril is niet aan te slepen in de aanloop naar de zonsverduistering. Dat is 12 augustus, geloof ik. Maar deze verhalen vind je nu al in de app van BNR. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
12: Nou, er staat 70 kilometer file. Er staan vooral files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. Op de N256 Zierikzee richting Goes, voor afrit Wolfaartsdijk, 10 minuten. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A9 Amstelveen-Alkmaar bij hectometerpaal 53,9. En op de A35 Enschede-Almelo staat een flitser bij hectometerpaal 60,7.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Steeds meer jongeren laten hun telefoon, ja, blijkt echt waar te zijn, even liggen en duiken de boekhandel in. Het bedrijvenpanel mag zich daar zo meteen over buigen in BNR Zaken doen.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
15: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het in het bedrijvenpanel over Mud Jeans en het faillissement daarvan. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 is Jos Vist mijn gast. Hij is van de marketingbureau FCB Amsterdam. Maar nu eerst naar andere economisch nieuws van vandaag. De waterafhankelijke industrie komt door de aanhoudende droogte steeds verder in de problemen. Waarschuwt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, de FEMW. Vooral de bedrijven die gebonden zijn aan oppervlaktewater worstelen ermee. Roy Tummers is directeur water bij de FNB. En hij ziet dat er zich vooral uit in 2 uitdagingen.
18: Er zijn belangrijke vaarwegen gestremd. Hè. Denk aan het Twentekanaal, dat volledig is afgesloten. Maar ook aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. Hè, van groot belang voor de Nederlandse en Vlaamse economie in de regio. En dan hebben we natuurlijk de verzilting. Op steeds meer plekken in West-Nederland zien we ook dat vanwege die lage rivierafvoer zout een steeds groter probleem wordt.
11: Vanuit watergerelateerde bedrijven komt steeds meer de roep naar de overheid om in actie te komen. Gisteren noemde de Vereniging van Binnenhavens het optreden van Den Haag rond de lage waterstanden in de rivieren onbestaanbaar slecht. Tummers hoopt dan ook dat de overheid snel met meer perspectief komt.
18: Maar ik zou hen toch willen oproepen om bedrijven duidelijkheid te geven. Bedrijven willen op tijd weten welke maatregelen er in de waterkolom worden voorbereid. En dat geldt ook voor de scenario's die men uitwerkt. En 2, geef bedrijven handelingsperspectief. Dus wat moet er gebeuren alvorens een eenmaal genomen maatregel weer van tafel kan?
11: Aankomende week neemt de droogte wellicht nog verder toe door de hittegolf die wordt voorspeld. Wat dat voor de waterafhankelijke industrie betekent, dat valt nu nog lastig te voorspellen. Dan nog naar de AEX. Staat op dit moment op 1112 punten, nagenoeg onveranderd. En mocht er wel iets veranderen, dan hoor je dat zo meteen iets na 11:30 van onze beursnerd.
7: Bedrijvenpanel.
11: Een kapot apparaat moet straks vaker worden gerepareerd in plaats van vervangen. Is dat goed nieuws voor ondernemers of betekent het vooral een extra regel? En een papieren boek lijkt weer helemaal terug van weg geweest. Wat betekent dat voor de ondernemers in de boekenbranche? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Floris Venneman is hier. Ik ga hem voor het eerst aankondigen als vergrijzoloog. Oprichter van Bureau 50. Fijn dat je er bent.
19: Ja.
11: Heb je deze eretitel zelf maar bedacht?
19: Die heb ik zelf maar bedacht. Ja, ik denk als niemand anders het doet, ja, dan...
11: Vergrijzoloog. We doen het ermee.
20: Moet je je haar eigenlijk niet gaan kleuren dan ook?
19: Er wordt hard aan gewerkt.
11: Niels van Buren hoorde je al eventjes van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. En laten we maar beginnen met dat papieren boek. Want het e-book is bezig aan een opmars. Luisterboeken evenzeer. Maar het papieren boek dat blijft nog verrassend populair. Rapport verschenen van ABN AMRO. Wat staat er op dit moment bij jullie hoog? Wat ligt er op je nachtkastje, Floris?
19: Geen boek, moet ik heel eerlijk bekennen. Als ik naar bed ga, dan lig ik lekker te slapen.
11: Als je naar bed gaat, lig je lekker te slapen?
19: Ja, nee, ik lig binnen een paar minuten ben ik weg. Dus er wordt eigenlijk in bed weinig gelezen.
11: Oké, en daarvoor?
19: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een hele grote stapel met name managementachtige ondernemersboeken heb liggen. Waar ik dan af en toe
11: wat doorheen blader.
19: Dan val je vanzelf van de slaap.
20: Ja. Ik denk dat elke ondernemer die stapel heeft. Maar ik heb deze vakantie voor elkaar gekregen om met kinderen toch een boek te lezen.
19: Wow.
20: Mijn kinderen zijn 6, 4 en 1. Dus iedereen met de kinderen snapt dan dat je niet veel aan lezen toekomt. Maar ik heb Als de Wolven Huilen gelezen. Echt een fantastisch boek. Echt.
11: En waar gaat het over?
20: Het gaat over een wolvenkind. Ik weet niet of iemand weet wat het is, maar het is iemand, een kind die opgevoed is door de wolven.
11: Nou, en dat zegt het wel een beetje.
20: In de beschaafde wereld terechtkomt. En ja, in een dorpje. En dan door een psychiater die net eigenlijk van de stuk gevallen is. En door allerlei rechtszaken. En die gaat toch dat kind helpen en dan weer aan de praat
2: krijgen. Roman of echt gebeurd?
20: Nou, ik denk niet dat het echt gebeurd is. Maar er zit wel aardig wat onderzoek als je de bronnen leest van wat er allemaal leek ooit wel eens keer gebeurd is, maar nee, het is niet.
2: Ja, ik heb
20: niet
2: net Jungle Book gekeken, dus dan kan er veel.
20: Ja, precies. Mowgli.
2: Ik heb ook een kind.
20: Ja. Je lijkt ook wel op Mowgli ergens. Dat, okay.
2: Ja. Dit is toch altijd het bedrijvenpanel?
19: Ja, ik wou dat zeggen, ja. Je bent met het boekenuurtje terechtgekomen.
2: Nou, ja, dat mag toch ook? Ja, sorry dat jij dan snel afhaakt.
19: Ja,
2: sorry, ik net begrepen.
19: Ja, ja, ik voel me enorm. Ja, goed, vertel. Ja.
2: Dat papieren boek, dat is er dus nog altijd en dat blijft ook vermoedelijk zo. Is dat opvallend te noemen?
19: Nou ja,
2: grijzoloog?
19: Nee, ik vind het zeker niet opvallend. Nee, kijk, wat je gewoon ziet is, ik denk dat volgens mij is er iets bijgekomen, dat is het digitale boek. En volgens mij is het niet een of, het is volgens mij een en. En laat ik dan toch als vergrijzoloog iets roepen over de ouderen. Wat we gewoon zien is dat het digitale boek is erbij gekomen als een alternatief op momenten dat je, nou ja, misschien op vakantie gaat en niet al die boeken mee wil nemen. Dus het is een alternatief erbij. Dus volgens mij is het nooit geweest dat, in ieder geval bij de oudere generatie, wat het meest opvallend is dat de jongere generatie weer een soort van terugkomt in die boekhandel.
2: Ja, en een film kan ook een goede push geven. Ik geloof dat er nu een enorme hype is rond allerlei oude Griekse verhalen. En dat filmposters, als je nog niet overtuigd bent, het laatste zetje kunnen geven. Die worden dus besteld door boekhandels. Ik sprak er deze week nog één. Ja. Om mensen maar naar binnen te lokken.
20: Ja, nee, ik hoorde het toen je het besprak. Ik vond, dit is toch fantastisch. Ja, spreek je nou als Odyssee of Odyssey? Nou ja, anyway. Iedereen weet welke film het daarover
2: gaat. Daarom leg ik dat naar jullie.
20: Precies, ja. En ja, ik begreep dat die boekhandels dus ook ineens alle oude versies van het oorspronkelijke verhaal gaan verkopen. Dus ja, ik denk ook inderdaad wat jij zegt, Floris, dat het zo is dat het gewoon een mooi alternatief is. Maar ja, kijk, ik vind het zelf ook prettig om dat papieren versie te lezen. En op vakantie is het gewoon super praktisch dat je niet allemaal zware boeken mee hoeft te nemen. Maar ik denk, ja, ik vind, weet je, voor mij is het ook een stukje beleving als je in zo'n boekhandel terechtkomt. Dus volgens mij had jij die vrouw inderdaad aan de lijn. Ja, dan kom je in zo'n mooi boek al en dan kun je lekker snuffelen, keuze. En ja, als je bij bol.com of in de Kobo-bibliotheek zit, dat is toch niet echt lekker snuffelen van wat. Ja, dan krijg ik al keuzestress, want dan zie ik geen
2: Maar er
20: plaatjes.
2: Is wel gezegd, die boekhandels die moeten alles uit de kast halen. Die moeten ervoor zorgen dat je daar ook een kopje koffie kunt drinken. Ja. En dat het een beleving is.
19: Maar dat is toch een retail ding? Ik bedoel, laten we wel wezen. Volgens mij het gewoon je producten in een kast gooien, je deur openzetten en wachten tot er iemand binnenkomt. Dat is voor de boekhandel niet, is voor de kleding niet, voor geen enkele sector binnen de retail het verhaal. Dus dit heeft niks met de behoefte te maken. Dit heeft gewoon creëren een beleving rondom je winkel te maken.
2: Overigens blijkt dan uit die cijfers van ABN AMRO dat het hartstikke goed gaat. Ik kwam nog cijfers tegen van begin dit jaar over 2025... verzameld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dat is leuk om eventjes volledig uit te spreken. Er zijn 2 miljoen minder boeken verkocht dan een jaar eerder. En daar leidt vooral de boekhandel om de hoek onder, want de verkoop bij platforms als Amazon en Bol die blijft wel stabiel. Dus hoe goed gaat het nu werkelijk?
20: Ja, dat is de vraag. Maar dus, ik ken de aantallen niet exact, maar er zullen waarschijnlijk minder winkels zijn. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer van die, ja, ik noem het dan maar belevingswinkels, hè, die ze nu in een oude kerk zitten, waar je kan lunchen. Waar
2: de
20: je kan
2: mooiste
20: zitten.
2: Boekhandel ter wereld staat in Maastricht in een oude kerk.
20: Ja, nou, die bedoelde
19: maar
20: ik.
19: Maar volgens mij gaat dit ook weer over. Dit is dus niet een vraag van, is er geen vraag naar boeken? Nee, het is de vraag is, waar koop ik ze? En is het alternatief waar ik ze koop aantrekkelijk genoeg om daar naartoe te gaan? Dus als mijn boekhandel lokaal eigenlijk maar een suffe, saaie toko is, ja, dan bestel ik ze net zo lief even makkelijk online. Terwijl op het moment dat het een leuke, fijne plek is om inderdaad even rond te snuffelen, misschien eens eventjes wat tips of suggesties te krijgen, ja, dan ga ik veel liever naar die lokale winkel.
2: Wat voor mij dus heel erg goed werkt, ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, is dat er dan een papieren briefje van de verkoper of verkoopster
19: op de boek is.
2: Een tip van Rachelle van de Bali. Ja, fantastisch.
20: Nee, mijn boekhandel om de hoek heeft dat dus ook. Dus dat is toch heerlijk. We hebben er al heel veel boeken gekocht. Elke keer ook voor mijn moeder of voor mijn schoonmoeder. Je wil een cadeau kopen en en dan zeg ik, of mijn vrouw zegt dan, ja, dit is wat iemand graag leest. En dit is de categorie, ze heeft die al gelezen. En dan komt, daar hebben we allemaal succesnummers uitgehaald. Dat je dan cadeau geeft. En
2: zeggen ze tegen jou dan ook echt dat ze het gelezen hebben?
20: Of ze het zelf gelezen hebben?
2: Maar het lot van een boek dat je cadeau doet is natuurlijk dat dat op de stapel van Floris terechtkomt.
20: Nee, je krijgt natuurlijk een heel verslag dan ervan, van het boek. En dus dat. Ja, en het is precies wat jij zegt. En dat briefje erbij, weet je, van de verkoper. En dat maakt toch wel dat de belevenis anders is, denk ik. En dat je toch daar graag iets koopt. En daarom ga ik ook liever daarheen dat ik denk, oh, ik heb het gezien. gezien, ik ga het alsnog op bij Bol, dat doe ik ook.
2: Laten we het toch maar even richting 2026 katapulteren. En dan kom je AI tegen. Ja. Ook een observatie van ABN AMRO. Dat veel boeken worden geschreven met behulp van AI. Soms niet hele hoofdstukken, maar het helpt al behoorlijk bij het redigeren. Of sommige zinnen die herschreven moeten worden. En dan kom je dus ook terecht op het terrein van auteursrechten. Want van wie is dat boek dan? Wie heeft dat daadwerkelijk geschreven? Hoe moet de uitgever zich daartoe verhouden? Floris, is dit iets waar ook deze branche iets mee moet? En dan zeg ik niet per se dat dat ligt aan degene die het verkoopt, maar het geeft wel een andere kleur aan die boekenbranche.
19: Ja, maar goed, ik geloof ook van, weet je, het is er. Het gaat er blijven voorlopig in zijn huidige vorm. We zijn met elkaar allemaal aan het zoeken hoe dit werkt. Dus volgens mij, zolang er vraag is naar bepaalde boeken en zolang men boeken blijft kopen die voor een deel of helemaal geschreven zijn door AI, ja, blijkbaar is er dus een bepaalde markt voor. Dus ik kan me daar heel druk over maken over allerlei
2: maar auteursrechtelijk is dat natuurlijk toch een kwestie.
19: Ja, maar goed, maar dat is volgens mij de strijd die we breed met elkaar hebben, is wat is de zoektocht van wie is het wel, van wie is het niet? Ja, zolang boeken ook met elkaar in de cloud staan, dingen, ja, is het dus onderdeel van de betaalmodellen. Ja, daar kunnen we ons heel druk over maken, maar het is zo.
20: Ja, ik hoop toch, ik ben misschien een beetje naïef of zo erin, maar ik hoop toch dat je uiteindelijk gewoon... Ik denk, gaat AI uiteindelijk nog met al die nieuwe ideeën komen op een gegeven moment? Hè, voor een nieuw, inspirerend verhaal. En ik hoop toch dat dat mensen blijven en dat je toch een menselijk boek... maar dat is dan even los van wie is de auteur daadwerkelijk. Ik hoop toch dat er een belangrijke rol voor de mens in blijft en dat ze geholpen worden door AI. Hartstikke mooi, hartstikke fijn in je inspiratie en in je zoektocht en om het boek te redigeren. Ik hoop toch dat het mensenwerk
19: blijft. En dat blijft het ook.
2: Mud Jeans had ook geholpen kunnen worden. Wordt misschien nog wel geholpen bij een doorstart. Maar het is nu failliet. Daarover praten we in het tweede deel van dit bedrijvenpanel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Floris Venneman is hier en Niels van Buren. Het duurzame spijkerbroekenmerk, ik noemde het net al even, Mud Jeans, dat is failliet, geeft het bedrijf zelf aan de CEO op LinkedIn. Er is een financiële druk ontstaan door oude schulden. Dat is te groot geworden. Het bedrijf is bezweken. Niels, jij kent het bedrijf. Je kent ook degene die daarbij betrokken zijn geweest.
20: Ja,
2: die misschien
20: niet persoonlijk, maar we kennen maar vanuit het ecosysteem waarin we werken. Want Zwink is ook een sociale onderneming. Zij zijn een sociale onderneming. Ze zijn natuurlijk pionier op dit gebied, hè, circulaire kleding maken. En hebben daar heel veel in gedaan, in ontwikkeld. Hoe ontwikkel je nieuwe stoffen die volledig... of broeken die volledig van gerecycled materiaal gemaakt zijn.
2: Ik geloof dat ze op 55% zijn blijven steken.
20: Ja, dus ik heb nog even contact gehad met een bevriende ondernemer die wat nog nauwer betrokken was. Een kleine investeerder was in het bedrijf. Dus die kon best wel wat context ook geven. Ten eerste is het natuurlijk eeuwig zonde, hè, want dit is wat zij gepionierd hebben. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En er kunnen heel veel andere partijen die kunnen daar gebruik van maken op langere termijn.
2: Maar dit is het lot van een pionier soms?
20: Soms wel, ja. Dus, en ik moet zeggen, er kwam ook een van de dingen die voorbij kwam. Is de vraag groot genoeg nog? Hè? Dus ik denk dat consumenten best wel duurzaam willen kopen. Maar ja, G-Star die zegt ook duurzaam gemaakt. Alleen je kan er niet uit afleiden hoe duurzaam het is en hoeveel beter.
2: Maar ze hebben het zelf toch ook wel enigszins verzet. Ja, als ik het goed begrepen heb, dan is er al een reorganisatie geweest. En hebben ze ook gezegd, na verloop van tijd, nadat de winst uitbleef en er wel flink werd geïnvesteerd, nu eerst het product, precies, en dan de duurzaamheid. En als je puur richt op die donkergroene groep consumenten, dan is dat groepje feitelijk te klein om een bedrijf op te runnen.
19: Ja, en dus ook hier geldt. Ja, weet je, het is vreselijk dat er bedrijven failliet gaan, maar er gaan dagelijks bedrijven failliet. Dus ik vind dat heel interessant. En zo'n natuurlijk een pionier en een goed verhaal. En een verhaal dat we allemaal kennen. Maar het is ook weer een bedrijf wat failliet gaat. En dus blijkbaar niet de juiste aansluiting heeft weten te krijgen bij een voldoende grote groep consumenten die dat product kopen. Blijkbaar te zwaar volgeladen met financiers op een gegeven moment. Met schulden. En jij kent denk ik iets meer van de context als ik het zo hoor. Maar het is ook gewoon weer een bedrijf dat het niet heeft gered.
2: Nou, dus het is gewoon een bedrijf. En of dat nou een sociale onderneming is of een duurzame pionier, dat moet je dan eigenlijk buiten
19: beschouwen. Uiteindelijk is het allemaal net zo erg. Ja, ik vind bedrijven, been there, done that, zou ik willen zeggen.
2: Nou, is het net zo erg als het een bedrijf is dat probeert de manier van werken in een hele industrie toch radicaal om te gooien, dan zou het mooi zijn als dat werkt. Het zoveelste marketingbedrijf is dat zich meldt in een veel te volle markt.
19: Jawel, maar goed, uiteindelijk blijkbaar is hier dus ook niet voldoende markt. Dus ik probeer ook vooral die kant. Denk van, weet je, en nogmaals, hier zal echt een hele context zijn, want ze hebben zelf faillissement aangevraagd, begreep ik. Dus uiteindelijk, dan heb je dezelfde afweging gemaakt. Joh, als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen, dan gaat het hem op de lange termijn niet worden. En dat is heel zuur. Maar, en dan maakt het niet uit, of wat mij betreft niet uit, of je het zoveelste marketingbedrijf bent of Mud Jeans heet.
20: Nou ja, voor mij maakt het wel uit. Ik vind het in die zin wel eeuwig zonde natuurlijk. En dat is natuurlijk ja, ik snap heel goed. Dat was ook in de voorbespreking, weet je, wat ik ook zei. Van ja, het is, ja,
2: heb je weer het beste gezegd in de voorbespreking? Dat is niet handig. Je
19: dat gebeurt altijd.
20: Ja, maar ja, dit is toch weer anders. Dus wat ik zei, ook duurzame bedrijven gaan via. Dat is helemaal waar. Alleen, ja, wat soms vergeten wordt, is zeg maar de waarde die gecreëerd wordt eigenlijk door dit soort bedrijven, waar heel veel bedrijven van kunnen profiteren. Dus als je hebt bijvoorbeeld over een Fairphone, die telefoons ontwikkelt die waar je alle componenten van kan vervangen.
2: Modulair, dus als je modulair, kapot is.
20: Maar hun missie is uiteindelijk om te zorgen dat anderen dat ook gaan doen. En ik denk dat de missie van Mudgeens waarschijnlijk ook was om te zorgen dat anderen, dus dat de G-Stars en zo, weet je, eigenlijk wat Tony's ook doet. Hè? Tony's die zegt van, wij willen ervoor zorgen dat alle chocoladebedrijven op een faire manier gaan sourcen en de cacao gaan kopen en gaan produceren. En dat hadden zij ook kunnen doen. En ik denk, als ik het zo beluister, dat ze net te laat die switch gemaakt hebben om volledig op het product en op de kwaliteit. Want, ja, zoals ik het begreep ook van die collega, die zei van ja, ze wilden eigenlijk alle grote problemen oplossen. En, ja, en die valkuil, die heb ik ook wel eens gemaakt met het eigen bedrijf. Met, weet je, wij willen, ja, mensen met autisme op een duurzame manier aan de slag krijgen. Maar op een gegeven moment hebben we toch de switch gemaakt. Zeg, we gaan 80% van onze communicatie gewoon op de kwaliteit en wat we leveren. Want duurzaamheid is ook dat je bedrijf overeind blijft.
19: Ja.
20: Dus het is wel,
2: het is een bekende valkuil.
20: Het is een hele bekende valkuil.
2: Strikt wil je in de leer blijven en durf je dan concessies te doen om, ja, het op de lange termijn te redden?
20: Ja, precies. Ja.
19: Ja, maar of maak dus je businessmodel. Want dat is, bedoel ik, nog niet zo lang geleden met een ondernemer die ook een heel tof, duurzaam product, hartstikke gaaf. Maar uiteindelijk komen erop, je wil een markt opvoeden, je wil de consument opvoeden. Maar ja, creëer dan een businessmodel om het opvoeden van die consument. In plaats van dat je neurotisch probeert vast te houden aan een product wat nooit winstgevend gaat worden, waar je elke keer weer in de jacht op zoek naar geld moet om je bedrijf overeind te houden. Wat eigenlijk alleen maar weer afleidt van het daadwerkelijk neerzetten van die.
2: Hoe verleidelijk is het om te denken, nou, er wordt geen winst gemaakt. We hebben volgens mij één keer Kiet gespeeld in 2022. Er wordt geen winst gemaakt. Weet je wat? We doen toch nog een dotje meer marketing. We komen nog een keer met een crowdfunding campagne. We komen met een eigen winkel. We breiden misschien het aantal kanalen waarin onze broeken tevoorschijn komen uit. Dat je denkt, dan komen we terecht in die hockeystick. En uiteindelijk kunnen we het allemaal terugbetalen.
19: Ja,
2: dat is best een,
19: jawel, maar dat is denk ik
2: route.
19: Ook, dat is ook ondernemers eigen, denk ik, is nog een keer door willen gaan, nog een keer een volgende stap willen zetten. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, en nogmaals, ik ken Mudgeens als bedrijf gewoon niet goed genoeg om daar specifiek over dit geval.
2: Want daar was een keer een spijkerbroek geleased.
19: Ja, dat had ik misschien moeten doen. Maar wat ik vooral vind is, heel veel ondernemers gaan vanuit het, en nu gaat het echt lukken. Nee, maar volgend jaar, weet je, als we nu deze stap, als we nog één keer, dan gaat het wel lukken.
2: Dat zie je hier duidelijk in terug.
19: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke tof. Maar ik denk dat we ook wel eens een keer als ondernemers, maar goed, dat is ook een beetje mijn langspeelplaat. Op een gegeven moment is genoeg ook genoeg. En is het ook klaar, ook klaar. En dan moet je volgens mij vooral gaan zorgen, en dat is, ben ik het wel met je eens, dat de learnings die je hebt opgedaan, dat je die met de wereld deelt, dat je die met de markt deelt, om ervoor te zorgen dat andere partijen, of misschien jij zelf in een nieuwe rol, in een doorstart of een ander alternatief, misschien wel duurzaam bedrijf kunt bouwen. Duurzaam in de zin van, nou ja, wat jij net,
20: ja,
19: zegt.
20: Dus ik zou er toch voor pleiten om ten opzichte van reguliere bedrijven, want ik ben met je eens, ja, dat geloof ik zelf 100%. En je moet uiteindelijk een duurzaam businessmodel hebben. Hè, en dat moet, ik heb Patagonia is het ook gelukt om op die manier heel duurzaam kleding te leveren. Maar ergens zou ik toch voor willen pleiten over mensen die dus anders doen, die verder gaan, weet je, die dus niet alleen voor zichzelf een succesvol bedrijf willen creëren, maar dus voor de wereld, hè, die ze dus ook andere, de hele industrie willen veranderen. Dat je dat toch beter weet te borgen met elkaar. En dus alles wat er geleerd. En dus dat niet al die innovatie die daar gedaan is, die daar geleerd is, dat het nu niet sterft.
2: Dat
20: zeg
2: is
20: maar
2: ook nog niet gezegd, want er,
20: nee,
2: wordt driftig gespeculeerd, ja, over een doorstart.
20: Ja. Nee, maar dan, maar dan blijft het alleen daar. Hè. Kijk, en ik denk dat er zijn een aantal voorbeelden van de organisaties. Ik noem nog een keer Fairphone, die dus ook gewoon alles deelt, zeg maar, met hoe ze het doen. En volgens mij, ja,
2: maar daar hebben ze ook moeten zeggen, het gat tussen wat wij aanbieden als telefoon en, ja, wat technologisch superieur is, moet niet te groot worden.
20: Precies, ja. Ja,
2: dat en is hier, daar hebben ze er ook wel eens op vergalopeerd.
20: Ja, nou, zoals ik het begrepen hebben ze die stap bij Mudgeens ook gemaakt. En misschien was het net te laat, weet ik. Het is altijd een beetje moeilijk van de zijkant te bekijken. Maar ik wil alleen verpleiten over wat ze allemaal wel bereikt hebben. En
19: ja, en dat vind ik wel een mooie. En daar, dat vind ik een gedachte waarvan ik denk, nou, daar zouden we wel iets met elkaar mee kunnen. Is dat je zegt, hey, er wordt een curator aangesteld in zo'n situatie die in dit soort specifieke gevallen met bedrijven die, van dit kaliber, dat je ervoor zorgt van, hey, maar hoe kunnen we dat wat hier geleerd is, wat voor de, nou ja, voor de goede zaak, voor de algemene nut, anders met de wereld wordt gedeeld. Dat een onderdeel wordt van je rol als curator. Vind ik helemaal geen slecht idee.
2: Okay. Over Fairphone gesproken en dergelijke bedrijven. Er geldt een recht op reparatie in Europa, een richtlijn. Het zou makkelijker moeten worden om apparaten te laten repareren om zo minder snel voor een nieuw exemplaar te kiezen. Er moet in Nederland nog wel iets worden gedaan. Er moet nog een berg worden verzet om ervoor te zorgen dat we in Nederland ook echt voldoen aan wat Europa van ons vraagt. Maar kan het überhaupt veel verschil maken, denk jij, Niels?
20: Ik denk op termijn zeker. En ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van Europese wetgeving waar je in het begin van denkt, jezus, wat moeten we ermee? En die uiteindelijk, als je 5 of 10 jaar verder kijkt, die dus bijgedragen hebben echt aan dit soort transities. En ik denk dat dit er eentje van is. En ja, ik weet maar al, zeg, jaren geleden, volgens mij was dat nog op Nijrode in marketingles of zo. Miele, die kan al heel lang wasmachines maken die niet stuk gaan in jouw leven.
2: Maar iets houdt Miele tegen.
20: Precies, ja. Jij weet wat het is. Dat is, als je dat doet, dan verkopen ze er zoveel miljoen en dan is het klaar. Want dan koopt niemand meer een Miele. Dus je moet een ander verdienmodel hebben. En dus het verdienmodel dat we heel veel nu hebben, dat is al begonnen met de ontwikkeling van de gloeilamp. Weet je, op een gegeven moment kwamen ze, oh, ze gaan veel te lang mee. Dan, ja, weet je, ze moeten ook stuk gaan. Dus laten we maar wat minder wolfraam gebruiken. Want dan branden ze na 100 uur op, moet je een nieuwe kopen. Dus dat hele concept moet veranderd worden. En ik denk dat dit soort wetgeving erbij gaat dragen dat bedrijven nu...
2: Maar Floris, stel dat je fabrikant bent van wasmachines of van stofzuigers. Waar ligt je kans? Of is dit een bedreiging?
19: Ja, nee, ik denk dat het een kans is, want ik ben altijd optimistisch. Dus ik denk dat dit. Ik hoop oprecht dat dit fabrikanten gaat dwingen om anders naar hun producten en hun diensten te kijken. En misschien ook wel hun product meer als een dienst te gaan zien. Wat je natuurlijk ook wel ziet gebeuren. Je koopt geen lamp, maar je koopt verlichting. Een abonnement op verlichting of zoveel uren verlichting. Nee, ik geloof wel dat daar ook de toekomst zit, ook in de consumentenmarkt. Omdat je ook ziet dat, je gaat verhuizen met zo'n wasmachine, met sjouwen. Weet je, als je dat soort dingen gewoon mee verkoopt in dingen, we komen hem weer ophalen, we zetten hem in je nieuwe huis weer klaar. Ik geloof dat daar echt, dat daar handel, gewoon plat handel in zit. En dat dat ook nog mooi duurzaam is. Dat is een heel fijne bijkomstigheid. Ik vind wel het hele, zoals het nu een beetje geframed wordt, ik vraag me af of het op de korte termijn, dus ik langer termijn, 5 tot 10 jaar zeker, 10 jaar. Maar consumenten zijn natuurlijk ook gewoon heel lui. Het gaat nu kapot. Ik op bol.com, ik bestel een nieuwe en ik heb vanmiddag of morgenochtend het nieuwe weer in huis. En of het dan een stofzuiger is, een scheerapparaat, whatever het is. Dus ja.
2: De consument is ook Floris Venneman.
19: De consument is ook. Zo werkt het gewoon in het dagelijks leven.
20: Het is ook heel onaantrekkelijk, want als jouw tosti-ijzer stuk gaat,
19: ja.
20: Dan denk je ja.
2: Nee, nu wordt het echt urgent.
20: Ja, nee,
2: ja
20: toch?
2: Ja, zeker. Tosti is kapot. Ja, zeker.
20: Nee, maar wat doe je? Ja, je gaat, ik denk dan niet, dan ga je maar. Ja, ik denk nog wel, zou het gerepareerd kunnen worden?
2: Ja. Nou, mijn broodrooster is kapot en ik heb sinds gisteren een nieuwe broodrooster van de Kringloop.
20: Oh, nou top, ja.
2: Even in het pilletje.
19: De super gaaf dat je dat. Maar ik merk
2: dat dus, ik dat durf te zeggen.
19: Dat je dat doet. Hot, maar ik merk bijvoorbeeld nu ook weer koffiezetapparaat, Nespresso. Ik kom er eerlijk vooruit. Dat je als je op een gegeven moment een onderdeeltje wat je er los uit kan halen, dat kun je dus niet los bestellen bij Nespresso. Nee. Nou, bij godsgratie kun je dat dan misschien, maar dan kost het dermate veel dat je gewoon voor hetzelfde geld heb je gewoon een nieuw apparaat.
2: Dat is natuurlijk waar hier het gevaar in schuilt, namelijk dat fabrikanten. Wordt vanuit Europa opgelegd reserveonderdelen en de gereedschappen tegen een redelijke prijs beschikbaar moeten stellen. Dat geldt ook als dat via een onafhankelijke reparateur gebeurt. Maar je zou je kunnen voorstellen met wat ondernemerschap vanuit de fabrikant dat die reserveonderdelen spuugduur worden, waardoor het verschil tussen repareren of een nieuwe kopen wel heel erg marginaal is.
20: Ja, maar dat is nu al het geval. Want kijk, als jij een iPhone hebt en je moet een batterij vervangen, weet je, dan kan het. Dan kun je het bij de Apple Store laten doen. En het kost, ja, of nog een keer bij een andere reparateur. Maar dat is hartstikke duur, weet je. Dus het altijd, of als je schermstuk is of zo. Dus,
2: daarom kunnen wij kijken naar landen zoals, ik geloof, Frankrijk, Oostenrijk, waarin het zo geregeld is dat de helft van de factuur wordt betaald door onze goede vriend, de overheid.
20: Ja, maar toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, dat ga je dan op je belastingaangifte invullen van, ik heb 50 euro gerepareerd. Dus je krijgt een voucher. En zo. Ik vraag me af hoe duurzaam, dat misschien kun je daar wat mee initiëren, zeg maar. Maar nogmaals terugkomen bij mijn eerste. Ik denk, uiteindelijk zit de kracht bij als die fabrikanten denken, hier kan ik een ander verdienmodel uithalen. En dat verdienmodel moet niet zijn de reparaties tegen enorme kosten. Dat moet zijn of een abonnement. En zeg, ik betaal per wasbeurt. En ik wil dat dat ding nooit meer stuk gaat. Daar moet het om gaan. Want ze kunnen dingen produceren die niet stuk gaan. En waarom moet je iPhone na 2 jaar ineens heel traag worden? Of je batterij ineens, weet je, dus ik geloof niet dat dat echt alleen maar door de hardware
2: komt. Over 10 jaar zijn we echt niet opgeschoten met deze richtlijn, deze wet.
20: Dat is misschien wensdenken, maar dat hoop ik wel.
19: Nou, laten we gewoon positief blijven. Tuurlijk, over 10 jaar zijn we wat meer opgeschoten.
2: Vergrijzoloog en oprichter van Bureau 50, Floris Venneman, is zeker een half uurtje opgeschoten. Want het zit er weer op voor deze keer, het bedrijvenpanel. Niels van Buren was er ook, van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. Ook gewoon heel erg kwalitatief, hoor. Het gaat echt niet alleen maar om de missie.
20: Zeker, ja, kwaliteit voorop.
2: Zeker. Panel is ook te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks kijken we naar de beurs. SBM Offshore, gisteren nog een ster op het Damrak. Nu zakt er toch wat weg.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
21: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
22: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
23: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
24: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
25: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
24: En naar wat er o zo fout is gegaan.
26: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
24: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
23: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
28: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
28: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
30: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
31: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
30: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
32: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
30: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
33: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Er staan vooral files door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, voor Blaricum 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een vrachtwagen met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De N256 Zierikzee richting Goes, voor Goes 10 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 94,9. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 20,4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
36: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hek werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Defensiebedrijf CSG Groep heeft een bewogen eerste half jaar achter de rug op het Damrak. Komt het inmiddels in een rustiger vaarwater? En hoe belangrijk zijn reviews voor ondernemers? En hoe kun je een tennis of een padelbal opladen? Straks meer in BNR Zaken doen.
0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Natuurlijk wordt er zometeen gepitcht in dit programma, maar het is nu de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
1: Beursnerd.
2: Onze beursnerd van vandaag, dat is de economie-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas.
2: Wat is de stand van de AEX?
7: De AEX is nagenoeg onveranderd. Staat nog altijd op 1112 punten. En wat valt er dan vanmorgen op? Gisteren konden beleggers eigenlijk geen genoeg krijgen van het bedrijf SBM Offshore. Bij de Telegraaf schreven ze bijvoorbeeld dat het bedrijf dus de show stilt. En het platform Stockwatch, die noemde het bedrijf een ondergewaardeerde parel. Het verhoogde namelijk hun omzet- en winstverwachting voor dit jaar. Het aandeel kreeg gisteren zo'n 11% bij. Vanmorgen leken de beleggers in eerste instantie wat minder enthousiast over SBM Offshore. Het leverde flink wat in, is nu op dit moment. Ja, gaat het wel net weer wat beter met SBM, maar nog altijd een min van min 5,1%. Lijken dus een beetje winst te nemen, die aandeelhouders. Een andere stijger van gisteren, de Universal Music Group, kreeg gisteren 3% bij. Heeft te maken met de start van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 250 miljoen euro. Ook daar zijn beleggers vandaag nog enthousiast over. Daar zijn de beleggers enthousiast over. En dat is natuurlijk goed nieuws, want het dividend wat je uiteindelijk aan het einde van het jaar overhoudt, wordt dan door minder aandeelhouders gedeeld. Dus meer winst per aandeel.
2: Dalen we af naar de midcap. Wat valt er daarop?
7: Ik wilde eigenlijk een verhaal gaan afsteken over Czechoslovak Group. Nu kom ik er dus niet uit, hè?
2: Zal wel moeten, want het is aangekondigd. Maar dat gaat niet door?
7: Nee, wel zeker. We gaan het nog wel doen. Maar in eerste instantie leverde het bedrijf vanmorgen niks in. Kreeg het zelfs 3% erbij. Maar daarvan is niks meer over. Bedrijven maakten vanmorgen namelijk bekend dat in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzetstijging te hebben gerealiseerd van 17,2%. En ook het orderboek in combinatie met met alle opdrachten die nog mogelijk in het verschiet liggen, die stegen bij elkaar met 2 miljard euro naar 46 miljard euro. Nou, dat positieve nieuws werd door beleggers in eerste instantie beloond, maar nu uiteindelijk toch een minnetje op de borden van zo'n 0,4%. Opsteker bij CSG, bij de Czechoslovak Group, konden ze wel echt gaan gebruiken. Het defensiebedrijf bedrijf ging begin dit jaar naar de beurs. Maar het aandeel staat momenteel zo'n 39% lager dan bij de introductie begin dit jaar.
2: Goed, we kunnen ook een hele bloemlezing houden over alle schandalen, alle perikelen binnen dat bedrijf.
7: Ja, precies.
2: Wil je er nog op terugblikken?
7: Nou, klein beetje, want die 39% is natuurlijk voor een groot deel te maken rondom de mogelijke schorsing, waar eerder over werd gerapporteerd, de schorsing van een van de dochterondernemingen van CSG door de NAVO. Ja, ik denk dat ze bij het defensiebedrijf toch wel hoopten om nu eindelijk weer vooruit te kunnen gaan kijken. Maar ondanks de goede cijfers nu toch nog weer kleine afstraffing. Ja, ik weet niet of je dan nog een afstraffing kunt noemen. Defensiebedrijven konden lange tijd hun geluk niet op. Maar ook bij Rheinmetall weten ze niet wat hun overkomt. Want het Duitse defensiebedrijf dat in 2025 echt een gigantische koersstijging beleefde van €500 per aandeel naar zo'n €2000 per aandeel. Ja, heeft dit jaar ook niet langer de wind in de zeilen. Deze week werd bij Rheinmetall nog de omzetverwachting verlaagd, omdat het een grote order van de Duitse defensieindustrie, van de Duitse regering, misliep. En sinds begin dit jaar daalde het aandeel Rheinmetall met zo'n 25%. Toch maakt Thomas Bellegrom van ABN AMRO Mees Pearson zich geen zorgen over de defensieindustrie.
8: Die hype was ook heel intens natuurlijk. We hebben 2 jaar lang enorme rendementen gezien binnen die sector. Maar ik denk juist met de periode die we nu hebben gehad, met een beetje horizontaal of zelfs naar beneden van veel van die defensiebeurskoersen, denk ik dat daar wel kansen liggen. Want aan de ene kant heb je Amerika die al zijn munitie aan het verschieten is en waarvan steeds meer en meer wordt gezegd dat ze echt munitietekorten hebben. En aan de andere kant is de oorlog in Oekraïne met Rusland, die wakkert ook nog steeds altijd voort. En het besef in Europa en bij de NAVO van we moeten die NAVO-norm echt gaan aanhouden, dat is nu wel hoger geworden.
7: Nou, dus geen reden tot paniek in de defensieindustrie. Dat is in ieder geval het geluid van Thomas Bellegrom van ABN AMRO Mees Pearson.
2: Dank voor je eigen geluid. Als beursnerd vandaag economie-redacteur Mick Fruitier. En voor meer nieuws over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast.
9: Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch. Ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur vandaag te eren. Kees Richter van Harte Aanbevolen en Joep Breitel van Nixus Sports. Ook aangeschoven om de start-ups van advies te voorzien. Te beoordelen zelfs, Ilse Kwaitaal van Impact Hub in Nederland. Welkom.
10: Dank.
2: Tijd om te gaan pitchen. Kees, ik kijk in eerste instantie jou aan, want jij mag spits afbijten.
10: Dankjewel.
2: Ready?
10: Ik ben zover.
2: Succes.
10: Na 40 jaar ondernemen heb ik 1 ding geleerd. En dat zijn eigenlijk zakelijke relaties tussen bedrijven die beginnen met vertrouwen. En toch baseren de meeste beslissers zich op anonieme reviews. En dat voelde voor mij altijd onlogisch. Nou, vanuit die overtuiging zijn wij van harte aanbevolen gestart. Want naar onze overtuiging wil je weten door wie en namens welk bedrijf wordt een aanbeveling gedaan. En is die aanbeveling echt van een klant en ook controleerbaar. Uit onderzoek is gebleken, dat is door ons uitgevoerd, dat onder 1000 Nederlanders, dat de naamloze reviews vaak gewantrouwd worden. En dat het aantal reviews of het aantal sterren weinig aan vertrouwen toevoegt. Met van harte aanbevolen kunnen we die aanbevelingen eenvoudig verzamelen. De bedrijven kunnen die eigen aanbevelingen eenvoudig verzamelen en zichtbaar maken op hun eigen website. Dus niet zozeer op ons portaal, maar op hun eigen website.
2: Helaas al, maar misschien dat je toch nog het een en ander kwijt kunt over je bedrijf in de beantwoording van de vragen van onder andere Ilse. Wat is jouw eerste indruk? Of jouw eerste vraag? Zeg het maar.
11: Ja, dankjewel Kees. Ik ben in eerste instantie gewoon heel even benieuwd naar, zou dit niet ook makkelijk via bijvoorbeeld Google recensies kunnen op den duur?
10: Ja, als wij succesvol zijn en als dit idee vernieuwend is zoals wij denken, dan is dat natuurlijk best een van de dingen waar je aan kunt denken. Zijn wij groot genoeg dan om dat eigen succes uit te nutten? Of komt er dan een veel grotere partij die zegt, nou, dankjewel, we zien dat dat kans van slagen heeft en dat kunnen wij sneller en dat kunnen we beter.
11: Is dat ook een van de goede modellen die je dan ziet?
10: Nou, je kunt het inderdaad ook positief zien. Je kunt zeggen, nou ja, dan als die waardering er is dat zo'n groot bedrijf ons interessant genoeg vindt om dat idee zelf te gaan doen, dan zou er misschien al eerst wel overleg met ons plaatsvinden. Maar het is niet iets wat wij voor opgezet als een soort initiatief zien voor de toekomst.
11: Oké.
2: Als ik het goed begrijp, dan is dit dus bedoeld voor ondernemers, door ondernemers, dus B2B.
10: Ja.
2: Terwijl wij die recensies en de reviews natuurlijk ook vooral kennen van de restaurants waar we misschien willen gaan eten. En als blijkt dat dat dan tegenvalt op Google, dan doen we dat misschien niet, of juist wel. Is het een heel ander spelletje of is het hetzelfde?
10: Nee, het is wat ons betreft een heel ander spelletje. Want de reviews in de particuliere markt, daar willen we ook wegblijven. Daar zijn denk ik initiatieven genoeg. En dan willen wij ook niet, daar zien we die verbetering ook niet. Maar op zakelijk niveau, als jij een zakelijke beslissing neemt van welk reclamebureau zal ik nou eens in de arm nemen, of welke accountant, of welke leverancier voor die en die zaken, dan blijkt uit dat onderzoek dat het niet gaat om de aantallen aanbevelingen, maar misschien wel een aanbeveler die jij kent, of die in jouw branche werkzaam is, en doordat je dus de contactpersoon ziet en de LinkedIn-koppeling, kun je dus ook contact opnemen met die aanbeveler, en doet dat vaak veel meer dan een groot aantal anonieme aanbevelingen met een aantal sterren. Dus je wil echt de persoon achter die aanbeveling wil je kunnen vertrouwen en eventueel hem contact kunnen opnemen met hem.
11: Duidelijk, Kees. En ik zie in mijn netwerk dat er voor dit soort platforms vaak heel veel kapitaal nodig is. Wat heb jij nodig de komende jaren?
10: Nou ja, op dit moment doen we dat op eigen middelen. Want we zien wel, er moet een bepaalde conversie zijn voordat je dat gaat opschalen. Dat zal voor de meeste initiatieven gelden. Als dat succes komt, dan is het inderdaad het volgende punt. Dan heb je nog veel meer kapitaal nodig, omdat je het bekend moet gaan maken bij de bedrijven. Want het is nieuw, het is er niet op dit moment. Maar dat is natuurlijk een voordeel, maar tegelijkertijd ook een nadeel. Want wat nieuw is, heeft tijd nodig.
2: Jullie worden betaald door bedrijven die gebruik maken van dit systeem?
10: Ja, het is een abonnementsmodel. Men start gratis tot 10 aanbevelingen. En dan krijgen we automatisch een bericht. Goh, de 10 aanbevelingen zijn er. Nu staat nummer 11, die is niet zichtbaar. Je kunt nu naar een abonnement van €15 per maand. En zo proberen we dus heel laagdrempelig bedrijven te laten kennismaken van dit initiatief.
2: Hey, en dan hebben bedrijven zo'n

0: dat die het bedrijf waar zij die relatie mee hebben, want dan kun je ook echt spreken van
1: misschien
0: een aanbeveling.
1: Misschien waren er eerst al veel meer klanten die nu liever geen klant meer zijn.
0: Ja, maar het zijn aanbevelingen waar je vertrouwen aan wil ontlenen. En een klant die dus tegen zijn zin klant is, is een slechte aanbeveler. Dat past inderdaad niet in het systeem. Want dan zou ik zeggen tegen de klant, waarom ben je nog klant? En we kijken nou juist naar de klanten die wel klant zijn.
2: Dus kan je iets zeggen over de bedrijven die het nu al gebruiken en hoe het ervaren wordt?
0: Dat is nu te vroeg, want we zijn verleden jaar hebben we het portaal gebouwd. En dat is nu professioneel genoeg. En 2 maanden geleden zijn wij pas eigenlijk de markt opgegaan. En we gelukkig hebben we heel veel publicaties gekregen. Dus de erkenning van dit is vernieuwend, die is er. Alleen het contact met de markt en de deelnames, daar zitten we nog echt te vroeg om daar iets van te zeggen.
1: En hoe vaak moet jij nog uitleggen überhaupt wat je doet? Want ik kwam op jullie site en dan is er een overzichtje gemaakt van wat jullie bieden en wat bijvoorbeeld de Trustpilot biedt. Dus blijkbaar moet je dit nog goed tussen de oren zien te krijgen. Dat wat jullie doen wezenlijk verschilt.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel van iets nieuws. Het onbekende maakt natuurlijk meteen wel wat afstand tot deelname. Dus dat is wel ambitieus om met iets nieuws te komen, waar de verwachting ook is dat het tijd nodig heeft voordat het omarmd wordt. En een uitzending zoals deze, hoop ik, helpt daarbij.
1: Nou, je leven is nu totaal veranderd. Dat wist je misschien nog niet. Maar
0: geen dag meer hetzelfde.
1: Nee, dat denk ik niet. Er komt wel een einde aan in ieder geval dit gesprek. Zometeen nog het eindoordeel. Maar eerst gaan we kijken naar iemand die zelfs wat heeft meegenomen. Joep, je mag er zo meteen alles over zeggen. Wat zeg ik zo meteen? Het mag vanaf nu klaar om te pitchen.
3: Helemaal klaar.
1: Veel plezier en succes.
3: Alright, tennis en padelballen zijn ongelooflijk dom. Er zit lucht in en dit lekt er langzaam uit. En er zit geen ventiel in, dus zodra de bal zacht is, kan je niks anders doen dan hem in de prullenbak gooien. Daardoor speelt een gemiddelde tennis- of padelbalspeler maar 2,5 week, 2,5 potje met 1 setje ballen. En jaarlijks gooien we 500 miljard ballen weg met z'n allen. Dat vonden wij met al deze technologie in de wereld een probleem wat zo makkelijk op te lossen is voor ons vanuit de TU Delft, dat we daarin zijn gedoken. En ik heb hem bij me, een werelds eerste oplader gemaakt voor je tennis- en padelballen. Dus je stopt de ballen erin. Wij kunnen meten hoeveel luchtdruk er in de ballen zit. En we kunnen hem weer terugbrengen naar 100%. En mocht je nu luisteren en je bent een tennis- en padelbalspeler en je handen beginnen al te jeuken, over een week lanceren we hem op Kickstarter. Dus we hebben je er graag bij.
1: Nou, dat is zelfs binnen de minuut goed gelukt. Dus meer ruimte voor de vragen van Ilse.
2: Ja.
1: Begin maar.
2: En dankjewel voor deze superscherpe pitch. Waar droom je van?
3: Wij dromen ervan dat elke speler niet meer denkt, hey, mijn bal is een wegwerpproduct, maar mijn bal is iets wat ik net als mijn telefoon kan opladen. Dus dat, en dat gaat in verschillende vormen zijn. Dus dit
1: de batterij van die telefoon die wordt toch door de jaren heen wat minder sterk. Dus kun je die bal van jou dan eindeloos opladen of niet?
3: Exact, goede vraag. Qua luchtdruk kunnen wij hem eindeloos opladen. Het is net als je voetbal. Als je voetbal, als je daar in lucht in pompt, dan zit er weer lucht in en kan je er weer mee spelen. De buitenkant van de voetbal alleen, die wordt steeds lelijker en daar kunnen wij ook niks aan doen. Dus dat gaat een beetje verandering zijn voor een speler om daaraan te wennen.
2: Ja, want dit soort gadgets, ik zie vaak in mijn veld dat dit soort gadgets soms oplossingen worden gepresenteerd voor duurzame oplossingen. En soms gaat het daarmee een beetje zijn doel voorbij.
3: Ja.
2: Dus hoe zie jij, hoe lang kan je dit gebruiken? En met hoeveel ballen heeft deze gadget zich wat dat betreft terugverdiend?
3: Ja, precies. Dus dat de gadget eigenlijk het doel overstijgt.
2: Ja.
3: We hebben het uitgerekend en het kost een handjevol ballen om deze koker te maken in uitstoot. En het idee is dat die 5 jaar mee kan en dat je er dus heel veel meer ballen mee kan redden. En we hebben hem zo gemaakt dat hij open te schroeven is, geen lijm erin zit, allemaal dingen.
1: Ja, want het heeft een beetje in het uiterlijk van een beker of een thermofles.
3: Horen vaker, ja.
1: Nou, dat is toch ook wel.
3: AI denkt dat ook.
1: Oh, AI denkt het ook.
3: Ja.
1: Maar goed, en waar in die thermofles zit dan uiteindelijk die bal als die wordt opgeladen?
3: Ja, dus dit is je koker. Hier, dus hier stop je je ballen in.
1: Ja, in de beker.
3: Precies. En dit is eigenlijk gewoon een koker zoals iedereen hem kent. Alleen dan in een iets andere vorm en niet doorzichtig. En dit is het oplaadblokje. Dus die kan je schroeven op de koker. En dan zorgt deze ervoor, die meet de druk in de bal. En die berekent vervolgens hoe we die druk weer precies op de druk kunnen krijgen die het in de fabriek ooit had.
1: En je kiest nu voor een Kickstarter-campagne. Wat beloof je de mensen die deelnemen aan die campagne?
3: Krijgen die
1: dat product? Of krijgen
3: die
1: nog meer dan
3: product,
1: dat?
3: Ja, dat is mooi aan Kickstarter. Okay. Dus eigenlijk is Kickstarter een platform wat de productie en de vraag overbrugt. Dus je kan nu al mensen achter je hebben staan. We bieden ze dan tegen 40% korting bieden we het product. En dan kunnen we met vol gas de fabriek in. om ze te gaan.
1: En als die Kickstarter-campagne loopt zoals je hoopt,

0: die loopt. Hoeveel van deze producten komen dan op de markt?
1: We willen via de Kickstarter-campagne er minimaal 1000 verkopen. Om werelds best funded drukvat voor tennis en padelballen te worden.
2: Zijn jullie de enige?
0: Ja, precies, want dat veronderstelt dat het nog knokken is.
1: Klopt, nee, dat is een goeie, dat is ook een goede vraag. En daar zit ook de uitdaging voor ons. Het lijkt alsof hij precies hetzelfde doet als alles wat er nu al bestaat. Maar er bestaan dus kokers, want we zijn niet de eerste die dachten, wat een probleem. En er bestaan kokers waar je bijvoorbeeld met een fietspomp een klein beetje luchtdruk op kan zetten. En dat is meer een soort bewaarvat. Dus dat zorgt ervoor dat die ballen wat minder snel leeglopen. Wat het niet is, is een oplader. Dus het is niet zoals je telefoon, waarmee je kan zeggen, mijn moeder kan bijvoorbeeld een heel jaar lang met dezelfde ballen spelen nu.
2: Ja, dankjewel.
0: Al beginnend overtuigd.
2: Ja?
0: Of moet Arjen Robben er nog aan te pas komen? Want ik geloof dat er nog een ambassadeur gezocht wordt die jullie product verder kan helpen. Arjen Robben, bekend als marathonloper, maar vooral als voetballer.
1: Ja.
0: Ook vervent pedeller.
1: Precies.
0: Heb je zo iemand nodig om dit echt aan de wereld te kunnen presenteren?
1: We zijn hier ook inderdaad niet voor funding, maar ook om die ambassadeur te vinden. En we hebben een paar geniale reclames bedacht met Arjen Robben. Die we kunnen maken.
0: Hij weet het alleen zelf nog niet.
1: Hij weet het zelf nog niet. Nee, dus we zien dat graag okay. gebeuren. Dus
0: als Arjen Robben onhaalbaar blijkt te zijn, volgens mij pedelt de hele voetbalwereld.
1: Ja,
0: dus dan,
1: klopt. Dan hebben we nog
0: over.
1: Een paar alternatieven die ook houden van padel, inderdaad.
0: En bedrijfsmatig, of misschien wel als je kijkt naar van wie het intellectueel eigendom is. Je noemt het TU Delft. Is dat van jullie of is dat van de universiteit? Of zit het bij een incubator? Vertel eens.
1: We hebben elkaar ontmoet op de TU Delft tijdens een dreamteam, Delft Hyperloop. En daarna zijn we dit helemaal zelf gaan doen. Dus het intellectueel eigendom ligt bij ons. En we hebben ook een patent aangevraagd op deze technologie.
0: We gaan naar het eindoordeel. Ilse, dat klinkt allereerst voor Kees van harte aanbevolen.
2: Ja, dankjewel. Nou, Kees, hartstikke mooi natuurlijk wat je aan het doen bent met van harte aanbevolen. Wat ik nog erg spannend vind, is dat voor mij de positiviteit, ook de negativiteit recensies voor mij betekenis hebben. Juist ook, hoe reageert een bedrijf erop? Hoe gaan mensen daarmee om? Dus dat is wel een stuk waar ik zeker nog even over na zou denken. Daarnaast vind ik het ook spannend dat er veel jullie doen iets nieuws, maar ik denk ook wel dat er veel vergelijkbare partijen zijn die heel gemakkelijk, zoals een Trustpilot, zou makkelijker kunnen overstappen naar ook een B2B-functie. En omdat je ook organisch wil groeien, twijfel ik of je daarmee niet te langzaam gaat en of je niet echt moet doorpakken om hier echt een succes van te maken. Dus dat zou ik je graag nog even willen meegeven.
3: Dankjewel.
0: Dan naar Joep.
2: Ja, Joep.
0: Heb je Arjen Robben in je telefoon staan? Kun jij ze in contact brengen?
2: Nee, hartstikke mooi plan. Ik denk ook zeker interessant om nog eens naar die hele business-to-business kant te kijken. Van, kan je op tennisvelden ook grotere units neerzetten? En er zijn ook een aantal hele andere mooie bedrijven in mijn netwerk. Zoals een Renewable, maar ook Circular. Volgens mij kan je daarmee een heel mooi loopje ook maken van, ook als de ballen niet meer gebruikt kunnen worden, kunnen ze het dan toch nog opnieuw ingezet worden. Ik geloof heel erg in de route die jullie aanvliegen. Zou ook zeker met de grotere internationale tennisspelers kijken wat je kan doen. Heel veel succes met de Kickstarter. Ik speel zelf geen padel of tennis, maar anders zou ik zeker in jullie investeren.
1: Alright, dank voor het advies.
0: Kees, Joep, Ilse, fijn dat jullie er waren. Succes met de voortgang van het bedrijf. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of 3? Mail dan gerust naar zaken@bnr.nl. En je kunt alvast in de stemming komen door bijvoorbeeld naar de podcast te luisteren. Dan hoor je eerdere pitches. Zoek pitch op in je podcast-app.
4: Het MKB praat mee.
0: Het Grachtenfestival begint vandaag. 10 dagen lang treden jonge artiesten op, verspreid over locaties door heel Amsterdam. En daarmee hoopt de organisatie een nieuw publiek kennis te laten maken met jazz en met klassieke muziek. Tessa van Breugel is hier van Norsken Amsterdam, een van de locaties.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Norsken Amsterdam, voor de mensen die niet weten wat dat is. Wat doen jullie en waarom zijn jullie dan een locatie geworden?
5: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Norsken is een investeringsfonds en een aantal hubs over de hele wereld. Ons doel is om impactondernemers en investeerders zo succesvol mogelijk te maken. Dat doen we door te investeren, maar ook door ze bij elkaar te brengen. Dus wij hebben nu een hub gebouwd in Amsterdam, in de iconische Van Genthallen. We gaan open in september. En daar brengen wij ondernemers, investeerders, onderzoekers en alles daaromheen samen.
0: Maar het is nog niet eens open en er wordt toch al een jazzconcert georganiseerd.
5: Exact.
0: Is dit wel verantwoord?
5: Nou, dat komt omdat het zo'n iconisch gebouw is dat je dat daar juist voor moet gebruiken. Het Grachtenfestival geeft concerten over 100 verschillende locaties. Ze hebben een hele toffe jazzmuzikant die een concert geeft. Stond vorig jaar op het dak van de Nieuwe Kerk. Die was op zoek naar iets nieuws, iconisch. En wilde iets industrieels. En dat is onze hub helemaal. Want Van Genthalle is een oude stoomlocomotieffabriek. En er werden ook scheepsmotoren gebouwd. Dus echt, de trails lopen nog door het gebouw. En wij zijn in dat gebouw een nieuw gebouw aan het bouwen. En we gaan de uitdaging aan om alvast een concert te houden.
0: Maar hij staat er dus tijdens de verbouwing.
5: Nou, de verbouwing is wel al klaar voordat we open gaan, gelukkig. Dus zo goed voorbereid zijn we wel.
0: Precies.
5: Absoluut.
0: Maar het moet dat industriële karakter wel houden en hebben. Want dat is blijkbaar iets ook wat jullie nastreven, ook voor na de opening.
5: Zeker weten. Dus wij zien ons eigenlijk, wij bouwen op de schouders van de oude industrie. Wij maken de nieuwe industrie. En we hebben heel fantastische ondernemers en investeerders bij ons zitten. Waaronder een bedrijf dat bouwmaterialen maakt vanuit gebruikt plastic. Maar ook AI inzet om medicatie te ontwikkelen. Dus een hele brede groep die de nieuwe industrie gaat maken.
0: Maar de groep op wie Norsken zich richt, is dat dan ook de groep van wie je hoopt dat die alvast komen kijken tijdens dat jazzconcert? Of is het echt voor iedereen, voor Toet Amsterdam en ver daarbuiten, iedereen is welkom?
5: Het Grachtenfestival is absoluut voor iedereen. En wat wij een mooie match vinden, is dat zij echt een podium geven aan muzikaal talent. Zoals wij dat doen aan ondernemend talent.
0: Ja, maar wat komt er verder nog bij kijken? Want je moet, neem ik aan, wel ongeveer een idee hebben van wie daar dan komt, hoeveel mensen dat zijn, wat je verder nog aan catering op de rit moet hebben om het allemaal ook leuk en lekker te houden.
5: Ja, absoluut. Nou, wij zijn als hub niet alleen een plek waar mensen werken, maar we organiseren ook events, dus dat kunnen we. Dit wordt wel een heel mooi eerste testcase voor ons. En het is niet een extreem grote groep, dus het durven we wel aan. En ik denk vooral dat het een heel mooie ervaring wordt voor degene die komen. Ik weet van het Grachtenfestival dat er nog kaartjes te koop zijn.
0: Oh, oké. Kijk. Je bent op de radio of je bent het niet.
5: Absoluut.
0: Want uiteindelijk moet je er wel een kaartje verkopen, maar dan heb je toegang tot al die concerten, of pik je dan alvast een locatie?
5: Je pikt alvast een locatie, want het Grachtenfestival is 160 concerten over 100 locaties. Dus je kunt zelf kiezen waar je heen gaat.
0: Ja. En je hebt nu wel gezegd dat er kaartjes zijn en dat je dus ook nog je kunt melden voor dat concert dat in jullie gebouw plaats heeft. Maar wie treedt er eigenlijk op?
5: Dit is Alistair Payne, een waanzinnig jazz-talent. En hij combineert echt het oude met het nieuwe. En hij was degene die zei tegen de organisatie, ik wil iets industrieels en een oud heritage gebouw waar ik ook nieuwe dingen neer kan zetten. Dus hij is ook wel de drijvende kracht creatief achter dit concert.
0: Maar je klinkt ook als een halve jazzpromotor. Ben je wel jazzliefhebber of komt hij toevallig
5: op
0: je pad?
5: Nou, door hem wel. Ik zou niet zeggen dat ik een klassieke jazzliefhebber ben. Maar hij zet het wel op zo'n manier neer dat ik er heel graag naar luister.
0: En wanneer is het?
5: 15 augustus in de avond. In de Van Genthalle, Amsterdam-Norsken.
0: Wat moet je er nog meer over zeggen? Ik denk dat we vrij volledig zijn geweest. Er zijn nog kaartjes, de datum genoemd, de artiest genoemd, de locatie. Ik denk dat het duidelijk is.
5: Dank je wel.
0: Voor de potentiële liefhebber, Tessa van Breugel van Norsken Amsterdam. Wil je als MKB'er meepraten over het nieuws? Laat het ons weten. Kan ook via zakennet.bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast via je favoriete podcast-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. En dat komt vandaag, hij is zelfs in de studio, van Arnoud Boot. Gevolgd door een blik op de wereld in de tweede uur van BNR Zaken doen. Dus tot zo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Het moment dat alles begint.
6: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
3: Provider, it starts here.
7: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen. maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
12: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
12: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
12: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
15: Nu in de BNR-app.
0: De grootste aandeelhouder van Volkswagen eist dat het bedrijf sneller in de kosten snijdt. De brandstofprijzen vallen terug. Benzine en diesel zijn bijna 3 cent goedkoper per liter. En Trump doet een nieuwe poging om het geboorterecht om Amerikaans staatsburgerschap te beperken. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, wat is de situatie op de weg op dit moment?
16: Ja, het was steeds wat drukker op de weg. Er staat nu 150 kilometer file. Het zijn vooral, recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden waar je last van hebt. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 20 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen de Duitse grens en Knoopend Grijs wordt bij elkaar een half uur extra reistijd. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A9 Amstelveen-Alkmaar bij hectometerpaal 53,9. A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 45,8. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 20,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. De afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwen doet het ook niet meer. Het duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Op het Griekse eiland Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen en toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wordt een goede reclame nog altijd per definitie door een mens gemaakt, of is de marketingwereld onomkeerbaar veranderd door AI-gegenereerde content? En Klaas Knot, hij staat al een tijdje in de coulissen, maar wordt nu toch echt het podium opgeduwd. Het kabinet steunt zijn kandidatuur als president van de ECB. Arnoud Boot weegt de kansen, straks in BNR Zaken doen.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
20: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jos Vis. Hij is de algemeen directeur van het marketingbureau FCB Amsterdam. Maar nu eerst...
1: Macro, Nick Boot.
0: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door iemand die hier is in hoogste eigen persoon. Arno Boot.
2: Thomas, goedemiddag. Goed je te zien.
0: Wederzijds. Ja. En sommige dingen die lieten zich al aankondigen, ook toen wij elkaar nog spraken via de telefoon, omdat jij in Spanje zat. Klaas Knot liep al een tijdje warm als ECB-president. Althans, zijn kandidatuur mocht er zijn. Er werd al veel over gesproken. Maar hij is nu ook officieel bevestigd. Bloomberg suggereerde dat al in een eerder artikel. En het ministerie van Financiën heeft nu aangegeven: dit is onze kandidaat. Onze gedroomde opvolger van Lagarde. Kon het nog anders?
2: Nee, natuurlijk kon het niet anders. De vraag in dit soort... is toch een soort spel. Wat is het juiste moment om een kandidaat te pushen? En Klaas Knot had als nadeel dat hij eerder aftrad uit zijn toen bestaande functie als president van de Nederlandse Bank.
0: Ja, daar hebben wij het nog over gehad, dat er een poging ondernomen zou zijn om hem langer in het zadel te houden, zodat hij warm naar Frankfurt kon.
2: Ja, goed, dat was een soort lobbyactie. Daar werd ik ook nog zelf over benaderd. Dat was niet zo'n handige lobbyactie, want lobbyen moet je niet echt in het openbaar doen. En dit was toch wel te veel openbaar. Maar dat hij kandidaat gesteld zou worden door Nederland was voor de hand liggend. Hij heeft dat, president Nielsen Bank, dat heeft op zichzelf goed gedaan. Dat zou het enige criterium moeten zijn eigenlijk, dat je hem niet zou voordragen. Maar het grote vraag is: wat is het optimale diplomatieke spel om de kans te vergroten dat hij daadwerkelijk wordt? En dat is niet door... Ja, natuurlijk, als kabinet erachter gaat staan, als je niet achter je eigen kandidaat gaat staan, is het een soort motie van wantrouwen. Dat zal niet goed werken. Maar welk spel moet er gespeeld worden de komende tijd? Laten we even aannemen dat begin 2027 is, ergens, dat de beslissing valt.
0: Behalve als Lagarde toch nog eerder vertrekt, dan zal er een spoedprocedure volgen, of niet?
2: Ja, goed, dan moet er sneller. Dan gaat het spel sneller spelen. En het spel wordt natuurlijk gespeeld tussen regeringsleiders. Hè? Dat is het spel. Hè? Dat is een soort carousel die gaat bepalen wie waar komt. Dus wat is in dit soort gevallen cruciaal? Kijk, als jij iets wil worden, dan kun jij heel hard gaan roepen. En dan kan ik, als ik elke dag naast je sta, ook heel hard gaan roepen dat jij het moet worden. Maar het is veel belangrijker dat we iemand hebben op afstand die gezien wordt als volstrekt neutraal. Met eigen agenda. Corné bijvoorbeeld, die naast mee staat. En dat Corné op een onverwacht moment gaat zeggen: het moet Thomas zijn. En dat geldt hier ook. Dat eigenlijk moet het zo zijn dat Macron op een gegeven moment zegt, ook richting Duitsland, Knot moet het worden. Dus wat is nou het
0: maar
2: deal?
0: In de eurozone kom je altijd of uit het zuiden of uit het noorden. Toch? Dus ook al heeft Klaas Knot misschien de scherpe randjes er een beetje van afgeveld de afgelopen jaren, hij geldt of gold als een havik. Iemand die was voor streng begrotingsbeleid. Is dat niet meer zo? Is het niet zo dat nu Lagarde is geweest en dat er dan dus iemand vanuit een andere kleur weer aan de beurt is?
2: Ja, nou, dat is even de vraag: welke kleur geef je Christine Lagarde? Hè? Frankrijk, waar plaats je Frankrijk? Ik zie Europa toch altijd bij de Nederlands-Belgische grens begint Zuid-Europa. Dus zover is Zuid-Europa aan de beurt geweest. Maar ik denk niet dat het spel zo letterlijk gespeeld wordt van Noord-Zuid. Letterlijk. Binnen de constellatie van alle functies wel. Het kan niet zo zijn dat gelijktijdig bijvoorbeeld Duitsland alle belangrijke posities in Europa heeft. Frankrijk zou eventueel nog wel kunnen, want Frankrijk is de grote strategische speler in Europa. Fransen zorgen uiteindelijk heel goed voor elkaar, weten het spel perfect te spelen. Maar jij zei ook, Knot heeft hij de scherpe randjes afgehaald van zijn zienswijze op Europa. Ja, dat heeft hij. Hij heeft op allerlei momenten, de laatste anderhalf jaar, ook zich uitgesproken voor vraagstukken waar Zuid-Europa nadrukkelijk aan hecht.
0: Eurobonds?
2: Ja, denk aan eurobonds. Ik denk dat het cruciaal is om überhaupt kans te hebben op die functie. Maar uiteindelijk wordt het een mix van vele factoren. Maar het wordt een uitruil. Het wordt een uitruil. Dus wat hebben wij Frankrijk te bieden? Wat hebben wij Duitsland te bieden? Waarom zouden Duitsland en Frankrijk zich gaan plaatsen achter Knot als een soort oliemannetje binnen Europa? Want dat moet gaan spelen.
0: Duitsland heeft van der Leyen. Ik begrijp dat ze daar nu Nagel naar voren schuiven. Maar is dat dan niet veel gevraagd?
2: Nou, dat is veel gevraagd. Zeker veel gevraagd. Het is niet uitgesloten, hè, want de voorgangers van Nagel op allerlei manieren zijn aan de kant geschoven. Terwijl Nagel inmiddels zich kan positioneren op een wijze dat hij misschien wel acceptabel is. Ik beschouw het als redelijk onwaarschijnlijk. Isabel Schnabel is nog steeds ook in de hoge hoed, ondanks het feit dat zij al in het bestuur zit. En dat er juridische vraagstuk is van kan het. Maar ze zit op zichzelf in die hoge hoed. Maar de belangrijke kandidaat is natuurlijk de Spaanse kandidaat.
0: Ja, dat is meneer Kos. Die staat nu aan de van de BIS, dat is de centrale bank van de centrale bank, als het ware. De BIS, ja. Voor International Settlements.
2: En hij was centrale bank-president van Spanje voor lange periode. Dus op zichzelf en de positie van Spanje binnen Europa is toch eigenlijk een hele bijzondere. Vandaar dat je hem zeker, ja, het is echt op zichzelf de grote concurrent. Hoe het spel precies gespeeld wordt straks, dat weet je niet. Maar als je gewoon kijkt, is de grote concurrent. Want Spanje is een land wat economisch het geweldig goed is gaan doen. Wat qua beleid, de corruptievraagstukken in Spanje zijn altijd geweldige hoofdpijn. Maar qua beleid, ik zou bijna zeggen, niet echt zuidelijk is. Tussen Zuid en Noord in zit qua beleid. Herinner me ook dat Sigrid Kaag ging een conctie aan, toen als minister, met haar Spaanse evenknie, juist binnen Europa. Dus hij heeft echt hele goede papieren. En Klaas Knot.
0: Ja, en dan vertrekt hij bij de BIS. Dan is daar een stoeltje vrij. En wie gaat erop zitten? Troostprijs.
2: Ja, je zou het troostprijs kunnen noemen.
0: Oh, dat denk ik toch wel, in het zijn is, perspectief. Of zou Klaas Knot
2: ik denk dat hij liever, gezien alle publiciteit en alles en nog wat, president van de ECB wil worden. Maar om die rol, general manager van de BIS, de bank van de centrale banken, die een hele belangrijke rol speelt. Het BIS speelt een hele belangrijke rol. Je zit heel centraal in elke discussie in de wereld, in bankaire discussie. Je bent elke dag in onderhandeling met centrale bankpresidenten en met overheden, om je eigen regels, ook via de wetgeving, doorheen te krijgen. Het is een rol die Klaas Knot op het lijf geschreven is. Dus ik zou het geen troostprijs willen noemen. En inderdaad kan het zijn dat in de carousel het op een dergelijke wijze zou worden verdeeld.
0: Jij zegt hij is buitengewoon geschikt bij de BIS. Zou die ook een goede president van de ECB zijn?
2: Ik denk dat hij dat goed kan. En goed kan. Het is hem iets minder op het lijf geschreven, vind ik, dan de BIS. En waarom? Omdat de BIS iets meer, nog meer inhoudelijk is. Want Christine Lagarde, laten we eerlijk zijn. Wat wist zij van monetaire economie? Het is een jurist.
0: Nou, minder dan Klaas Knot.
2: Ja, niets toen ze benoemd werd. Niets. Nul. Letterlijk nul.
0: En nu?
2: Ja, uiteraard heeft zij allerlei. Het spel wat zij goed gespeeld heeft, is dat zij mensen om zich heen gezet heeft. En zichzelf eigenlijk afhankelijk van discussie. Op een buitengewoon goede, behalve haar eerste persconferentie. De eerste persconferentie was een ramp. Buiten die eerste persconferentie heeft zij op de juiste wijze het beleid van de ECB communicatief naar buiten gebracht. Dus Christine Lagarde heeft zeker, ook in termen van diplomatieke gaven die ze heeft, heeft ze een goede rol vervuld. Maar inhoudelijk was die rol niet op haar lijf geschreven.
0: Even tot slot, als Klaas Knot president zou worden van de ECB, dan houden we natuurlijk iemand anders vanuit Nederland over die het Nederlandse standpunt kan vertegenwoordigen. Olaf Slijpen als de nieuwe president van de Nederlandse bank. Verandert dit iets aan hoe Nederland zich binnen de ECB kan of moet opstellen? Want Klaas Knot moet zo meteen voor de consensus.
2: Ja, kijk, wat je terecht aansnijdt is het plaatsen van een landgenoot op een belangrijke functie in Europa. Aan de ene kant is het geweldige, voorpagina van de krant, de president van de ECB is een Nederlander, hebben wij toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. Maar het nadeel van een positionering op die manier is dat je eigenlijk je eigen inbreng als land verminder je. Je zit achter de president. Ik moet altijd aan Nelly Kroes denken. En Nelly Kroes, mededinging, het beleid, heeft ze toen vanuit Brussel goed gedaan. Daarna heeft ze allerlei dingen gedaan waar je vraagtekens bij kunt zetten. Hoe ze ook bij Uber terecht gekomen is, et cetera, gaan we nu niet doen. Maar beleid heeft ze toen heel goed gedaan. Maar het verwijt wat ze kreeg is dat ze veel harder optrad tegen Nederlandse banken dan tegen Franse banken. En dat krijg je met Klaas Knot ook in die rol. En dan, ja, dan moet de huidige Nederlandse president van de Centrale Bank, welke invloed heeft hij dan nog als eigenlijk Klaas Knot, als hij de Klaas Knot voor de voeten gaat lopen?
0: Laat hem lekker naar de BIS gaan.
2: Nou, nee, ik heb... Nee, op die manier zit ik... Nee,
0: okay.
2: Op die manier
0: Arnoud,
2: zit ik niet.
0: Week.
2: Absoluut niet. We gaan het horen.
0: Dan spreken we elkaar weer. Dankjewel.
4: Blik op de wereld.
0: Het is een van de geheimste bijeenkomsten in China. De jaarlijkse retraite van de Chinese partijtop. Sinds deze week zouden Xi Jinping en andere hooggeplaatste functionarissen daar al zijn. Zouden dus, want het is zo geheim dat het niet eens officieel bekend is. In de studio China-kenner, eindredacteur van onze buitenlandredactie John Boy Vossen. Jij weet er meer over. Je weet zelfs hoe je de naam van de plaats moet uitspreken. Ja, waar ze dan zouden zijn.
5: Het is Beidaihe.
0: Ja, zie je? Ja. Ik denk, ik geef hem maar nou.
5: Heel goed. Nee, het is een plekje op ongeveer anderhalve kilometer of anderhalve uur rijden met sneltrein vanaf Beijing. En het is een jaarlijks, wat je zei, het is een jaarlijkse bijeenkomst waarbij huidige leiders, maar ook vorige leiders samenkomen om te gaan praten op informele basis. Want dat is heel belangrijk. Dat ze met elkaar komen gewoon praten over beleid, over personeel, et cetera, et cetera.
0: En dat doen ze al jaren.
5: Ja, nee, zeker. Het is, als je heel erg ver terug in de tijd gaat, dan is het tijdens de Qing-dynastie begonnen. Echt eind de 19e eeuw. Alleen onder Mao Zedong in de jaren 50 is het echt weer opgestart. Een klein onderbreking onder Hu Jintao in 2003. Maar Xi Jinping besloot in 2013 dat het toch wel heel handig is om op informele basis juist met de hoogplaatste leiders te praten over wat willen we, waar willen we naartoe gaan. En eerlijk gezegd, jij zegt, we weten er weinig van. Dat is ook zo.
0: Maar zelfs in de top van die partij moeten zo af en toe de neuzen dezelfde kant op worden gezet.
5: Zeker,
0: gaat dat eigenlijk vanzelf?
5: Nee. Kijk, het is een soort van algemeen idee dat Xi Jinping alles betaalt. Het bepaalt. Dat is gewoon niet zo. Er is nog steeds, ook binnen fracties, binnen de partij, nog steeds discussie over waar moeten we naartoe en wat willen we. Alleen wat je ook ziet de afgelopen jaren is dat Xi Jinping, sinds hij de tweede en de derde keer aan de macht is, heel veel mensen heeft weggezuiverd. Gezegd van, oké, jij bent corrupt. Ik wilde iemand graag die onder mijn hoede valt en waar ik een beetje controle op kan krijgen. Betekent niet dat er binnen die partij geen tegenstand is of weerstand is. Dat is een soort van idee dat steeds leeft, maar dat is niet zo. Alleen het is wel kleiner geworden. Ook bijvoorbeeld tijdens zo'n overleg. Ja, mensen gaan met elkaar praten. Ook die leiders van, oké, waar willen we naartoe? En moeten we dit doen? Dat gebeurt nog steeds, maar wel minder dan bijvoorbeeld 5 à 10 jaar geleden, toen Xi Jinping net aan de macht was.
0: Waarom is dit zo geheim? Als het iets is wat al jarenlang gebeurt, waar zelfs in Nederlandse radioprogramma's aandacht aan wordt besteed. Waarom zou je er zoveel mist omheen hangen?
5: Nou, juist omdat er best wel veel belangrijke beslissingen besproken worden. Bijvoorbeeld de derde termijn of de vierde termijn van Xi Jinping schijnt er ook besproken te zijn. Maar ook waar moeten we naartoe economisch gezien met China? Ze willen dus eerst polsen met elkaar. Is het een route die we willen nemen? Willen wij bijvoorbeeld onze... het is een heel groot probleem economisch gezien, dat weten we. Het gaat ietsjes beter. Vandaag ook weer export-import van China loopt goed. Alleen zeker de consumentenuitgaven neemt af. Dus we gaan heel erg met elkaar discussiëren. Wat kunnen wij doen binnen ons kleine groepje om daar iets aan te doen?
0: Maar dit is al jaren gaande, toch?
5: Zeker.
0: Dat die consumenten de hand op de knip houdt.
5: Zeker. En elk jaar gaan. Dit is ook een van de onderwerpen die zeker de afgelopen jaren op de agenda stond. En je ziet ook dat ze steeds kleine dingetjes proberen om te kijken of ze dat kunnen aanpassen. Dat lukt dus niet. En dit jaar ook gaan ze heel erg focussen op het geboortecijfer. Ook daar is natuurlijk sinds een paar jaar een enorme afname in het aantal Chinezen. Voor een cijfer zou in 2100 ongeveer nog maar 600 miljoen Chinezen zijn. Ja, hoe ga je dat opkrikken? Dat zijn dus manieren om met elkaar op informele basis te bespreken hoe ze daar iets aan kunnen doen.
0: Welke rooksignalen heb je opgevangen dat het dan toch daadwerkelijk nu aan de gang zou zijn?
5: Ja, nou, een van de meest opvallende dingen als je Chinese media volgt is dat eigenlijk elke dag wel minimaal 3, 4, 5 artikelen verschijnen of filmpjes verschijnen van Xi Jinping die ontmoeting heeft met leider X of onderwerp X onderwerp Y bespreekt. De laatste keer dat hij op de site stond was 31 juli. Dat is vaak al een teken dat hij zich een beetje afzondert om dit soort dingen te bespreken. Daarnaast heb je zijn rechterhand, Tsai Chi. Hij is eigenlijk degene die bepaalt welke informatie bij Xi Jinping komt. Die was begin deze week op Beidaihe. En dat is vaak het teken als iemand op zo'n hoog geplaatste plek daar is, dat er iets staat te gebeuren. Plus er waren ook best wel veel topwetenschappers daar. Dus heel veel, als je dat een beetje volgt, dan kun je toch langzaam aannemen dat het begint, nogmaals. We denken het, we weten het niet 100% zeker.
0: Ja, en je noemde net al wat punten die ongetwijfeld op de agenda staan. Dit wordt dan uiteindelijk, we zullen niet precies weten wanneer het zaadje is geplant, maar ooit misschien wel op een volkscongres weer omgezet in beleid.
5: Zeker, ja. Je hebt eind van het jaar, ergens in oktober, heb je het plenum. Dat is elk jaar ook een jaarlijks terugkomend evenement. Daar wordt ook echt besproken wat ze het komende jaar moeten doen. Daar ga je ook langzaam kleine dingetjes zien die waarschijnlijk hierin besproken zijn. Maar wat je zei, het volkscongres, dat is volgend jaar. Dat is 1 keer per 5 jaar. En daar wordt echt de grote beslissingen genomen. Dus of Xi Jinping nog een vierde termijn krijgt, hoe ze economisch nog verder willen gaan aanpakken, et cetera, et cetera. Dus als je die twee bijeenkomsten gaat volgen, dan kan je waarschijnlijk langzaam zien wat er tijdens deze toch vrij geheime bijeenkomst wordt besproken.
0: Maar jij sluit niet uit dat er op zo'n bijeenkomst wordt gezegd, in vierde termijn, Xi Jinping, zou je niet moeten doen.
5: Nou, ik denk dat de kans vrij klein is. Wat ik zei, er is wel nog steeds discussie. Maar hij heeft zoveel getrouwen om zich heen verzameld dat ik denk dat hij genoeg macht heeft om dat te besluiten. Alleen ik vermoed wel dat er wel nog een beetje weerstand is binnen dat orgaan om toch een beetje tegengas te geven. Maar ik acht de kans wel heel groot dat we volgend jaar gaan horen dat hij ook een vierde termijn gaat ingaan.
0: China-kenner, eindredacteur van onze buitenlandredactie John Boy Vossen. Dankjewel.
5: Yes.
0: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen samen met Jos Vis. Hij is van het marketingbureau FCB Amsterdam en Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
0: Jij hebt net als Jos een belangrijk onderwerp uitgezocht, namelijk de boete voor Meta. En dat is niet de eerste boete en misschien ook niet de laatste. Even kort uitleggen, waarom moeten zij nu, wat is het, een half miljard betalen?
4: $567 miljoen. Nou, als je het snel uitspreekt, lijkt het niks. Ze hadden al een boete gekregen, dus totaal zit je op $942 miljoen. $1 miljoen. Maar dat is wel heel bijzonder. De staat op Mexico die heeft voor elkaar gekregen dat ze dat dus in de fonds moeten storten om tieners te beschermen tegen de verslavingsdrift die Meta met zich meebrengt. En dat is wel heel erg opmerkelijk. Want het is maar één staat. Je hebt 52 staten natuurlijk. Er zijn 18 staten die hetzelfde willen gaan doen. Nou, als je dat even doorrekent, het is ongeveer 900 per kind in de State of New Mexico. Daar kom je dus op. En toch wel een bescheiden $6 miljard uit wat ze moeten betalen.
0: En dat is zelfs voor Meta veel geld?
4: Zelfs voor Meta is dat veel geld, ja. Die maken $60 miljard winst de afgelopen 12 maanden. Dus dat is toch 1/10 van de winst. En dat is eenmalig. En ze gaan in beroep. Dus er zijn heel veel kanttekeningen. Maar toch... En je zal ook zien dat in de rest van de wereld hier met argse ogen naar gekeken wordt. Zeker omdat ze gewoon eigenlijk een soort ding hebben neergelegd waarbij eigenlijk iedereen dat op diezelfde manier kan aantekenen.
0: Ja, en dan is het wel een bedrijf dat zegt, ja, maar wij... gaan ons leven beter of we hebben ons leven al verbeterd.
4: Ja.
0: En hier volgt een lach van Corné van Zijl.
4: Ja, nou, inderdaad. Nou ja, als Facebook of Meta, hoe je het ook noemen wil, één ding heeft bewezen. Wat was het? De spreuk altijd? Be good of don't be... Nou ja, in ieder geval dat je altijd goede dingen moest doen. En Meta heeft bewezen dat ze altijd precies het tegenovergestelde doen. En laten we wel wezen, het is ook gewoon verslavend.
0: Jos, ja. Het was jou, ik zou bijna zeggen, misschien is dat beroepsdeformatie natuurlijk ook opgevallen.
6: Zeker. Ja.
0: Wat wil jij toevoegen aan wat Corné al heeft gezegd?
6: Nou, dat het niet alleen een medium is dat heel verslavend is, maar ook wordt beticht van dat ze kinderen niet voldoende beschermen voor bijvoorbeeld seksuele benadering van volwassenen. Dus dat ook de veiligheid in het geding is. En dat is natuurlijk nog wat zwaarder dan dat het verslavend zou zijn. Verslavend is het in ieder geval. Daar hoeven we denk ik niet over te praten. Dat zien we in het dagelijks leven.
0: En verwacht jij een grote verbouwing van Meta, van Facebook, van Instagram de komende jaren, omdat het zo toch wel behoorlijk begint aan te tikken?
6: Ik denk dat die veiligheid, dat daar wat aan gedaan wordt, ja.
0: En dat betekent dat ze weer meer mensen in dienst gaan nemen, of dat ze dat in handen leggen van AI, zodat die controle wat scherper wordt? Of ja, dit is niet iets wat je met plakken en een beetje kunt repareren.
6: Nee, en ook degene die dit wil doen, degene die kwaad wil doen, zal AI gebruiken. Dus dat zal een wapenwedloop zijn, ben ik bang. Maar daar zal AI absoluut een rol in gaan spelen. Mm. Ja.
0: Zijn hier, Corné, meer bedrijven die dit nauwlettend in de gaten moeten houden, omdat ze net zo'n positie hebben ingenomen in de leefwereld van met name jongeren?
4: Nou ja, god, als je op reels van shorts van YouTube gaat kijken, dan merk ik wel dat je heel snel verslavend is. En bij Twitter, idem dito, als je de filmpjes gaat. Dat is aan de verslavende kant. Aan de beschermingskant denk ik dat het vooral Facebook is. Roblox misschien nog een partij die daar ook last van heeft.
0: Ja, want ik begrijp nu dat er ook nog weer geld gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen moeten behandelen. Dat er een maandelijks gebruikerslimiet zou moeten worden ingesteld. Ja, zijn dat zaken die zo aan de dijk zetten?
6: Nou, het is in ieder geval wel relevant. Wat eerder deze week was de nieuws dat uit Italië een mooie studie, waaruit bleek dat kinderen die op hun 13e een social media account hebben, een half jaar leerachterstand hebben op hun 16e. Dus het is wel degelijk bewezen dat het effect heeft. Dus het zou heel goed zijn dat ze daar hun verantwoordelijkheid nemen. Ja.
0: Corné, jij stuurde de redactie een enorme lijst aan onderwerpen. Ook deze vrijdag weer met verschillende dingen die we zouden kunnen bespreken. Het is natuurlijk weer vrijdag. Dat betekent dat het Payroll Friday is.
4: Ja, dat is op zich altijd interessant natuurlijk. Er wordt eigenlijk een vrij bescheiden aantal nieuwe banen verwacht. Van 80.000, vorige maand 57.000. En vroeger zaten we naar de 200.000 te kijken. Daarboven zou de werkloosheid stijgen. Maar nu is de werkloosheid nog steeds heel erg laag. Ondanks het feit dat die banengroei zo laag is. Nou ja, dat komt natuurlijk door immigratie. En deze week heeft Trump ook weer aangekondigd dat Haiti tegenwoordig een veilig land is. En dus dat alle Haitianen terug naar huis mogen. Dat zijn er tot 300.000. Er zijn 1 miljoen Haitianen in de Verenigde Staten. Maar 300.000 zouden daardoor gelijk terug naar huis moeten in de komende tijd. Dus dat betekent nog meer druk op die immigratie. Ergo, je kan hele lage banengroeicijfers hebben en toch een lage werkloosheid.
0: Worden cijfers als Payroll Friday nog weer belangrijker, omdat de nieuwe voorzitter van de Fed heeft gezegd: ik ga jullie niet bij alles voorkouwen. Hou de data maar in de gaten en dan kun je ongeveer voorspellen wat mijn volgende rentebesluit wordt?
4: Ja, nou ja, dit zijn inderdaad hele belangrijke data. Ze lopen altijd wel een beetje achter. Hè. De normale werkgelegenheidscijfers geven pas een inzicht als je moet vooruitkijken en deze kijken naar achteren. Het is wel zo dat ze ook enorm beïnvloed zijn door AI. Want ja, alle investeringen, de 752 miljard wat groot big tech investeert, dat zorgt natuurlijk voor, ja, er moeten datacenters gebouwd worden. En dat zie je dat dat echt nu een enorme impact op de totale economie heeft. Heel simpel, een gemiddeld datacenter, daar heb je 1500 medewerkers voor nodig om hem te bouwen. Het is wel jammer als het ding er eenmaal staat, dat je maar 30 mensen nodig hebt om dat hele boeltje te runnen.
0: Ja.
4: En het neemt natuurlijk een heleboel banen weg. Dus het gaat wel een enorme impact hebben in de toekomst.
0: Airbnb?
4: Prachtige cijfers. Dat was een van de mooie bedrijven waarvan iedereen had gezegd: oké, als er nou één bedrijf is wat eigenlijk weggevaagd gaat worden door AI, dan is het Airbnb wel. Plus 17% groei. Het viel in het rijtje Wolters Kluwer, Uber, Booking, noem maar op. Al die bedrijven die weggevaagd zouden worden. Het grappige is wel, als je naar Airbnb kijkt, dat het een van de weinige bedrijven is die toch in koers gestegen is. Die onderliggende cijfers zijn zo goed geweest in de tussentijd dat zelfs alle AI-gelovers zich daar niet aan konden onttrekken.
0: Dan gaan we naar Philip Morris. Er diende een rechtszaak over hoe Philip Morris heeft geprobeerd om Europese besluitvorming te beïnvloeden.
2: Ja.
0: Ze hebben mensen met bezwaren tegen die beïnvloeding, of tenminste bezwaren tegen die nieuwe Europese wetgeving een handje geholpen. Ja. Konden via een QR-code hun bezwaren kenbaar maken of kenbaar maken wat ze van die besluiten vonden. En dan maakte Philip Morris daar een mooi tekstje van. Het kwam er feitelijk op neer dat de tabaksindustrie met rust gelaten moest worden.
2: Absoluut, ja.
0: Dat mag niet.
2: Dat mag niet volgens de reclamecodecommissie. Die heeft gezegd dat dit misleidend is. De wet schrijft natuurlijk voor dat je geen reclame mag maken voor tabaksproducten en ook geen vapes en dergelijke. En dit valt dus onder de reclame. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat mensen bijna werden uitgenodigd om de QR-code te scannen, terwijl ze sigaretten of iets anders haalden in de tabakzaak. Ja. En een multiple choice lijst moesten invullen, die dan werd omgezet naar een brief. Dus dat is uiteraard niet helemaal.
0: Dan zegt Philip Morris, en dat weet ik vrij precies, omdat ik de baas van Philip Morris in de Benelux een paar weken geleden heb gesproken: we willen graag dat mensen meedoen aan het maatschappelijk debat.
2: Ja.
0: En als we dan een drempel kunnen verlagen, dan zijn wij de beroerdste niet.
2: Nee, dat is ook heel erg nobel van ze. En het is ook daarom dat 75% van alle inzendingen door AI geschreven was, afkomstig van Philip Morris in Nederland. En dan kun je toch bijna niet meer volhouden dat dit een democratisch proces is of een algemeen proces.
0: Ik geloof dat zelfs een longarts, die toch echt heel erg haar best gedaan had om aan te geven dat ze vindt dat die industrie aan banden moet worden gelegd, dat de proef op de som genomen heeft. En uiteindelijk kwam er een antwoord uit dat wel erg in het straatje kwam van Philip Morris.
2: Ja.
0: Wat vind je dan van deze een reclameverbod, dat geldt al, maar wat vind je van de manier waarop zo'n bedrijf zich toch nog positioneert als professional?
2: Nou, ze hadden dit heel graag onder de pet gehouden. Dus dit was geen positioneringsvraagstuk, zou ik zeggen.
0: Nee, maar positioneert zich natuurlijk wel in de maatschappij of in de samenleving. Ik heb hier dat gesprek gevoerd met iemand die zei: roken, begin er alsjeblieft niet aan. Ja. En tegelijkertijd wordt er natuurlijk nog hartstikke veel geld verdiend met allerlei producten die er toch nog voor zorgen dat mensen dan misschien niet meer een sigaret opsteken, maar alles wat erna komt.
2: Dat klopt. En vapen, praten we hier dan over, is ook echt uitgevonden om in eerste instantie
6: bedacht om mensen van het roken af te krijgen. Het zou gezonder zijn of minder schadelijk.
0: Philip Morris verkoopt overigens geen vape-producten.
6: Aha.
0: Maar weet dan, ik dan weer sinds kort. Ja. En, maar zijn er weer andere alternatieven voor?
6: Ja, precies. Wij zien dat heel veel jongeren vanuit vapen of die andere producten toch weer echt gaan roken. En jongeren zijn ook meer gaan roken dan 10 jaar geleden. Dus ik denk dat dat uiteindelijk hun doelstelling is.
0: Corné van Zijl met het getal van de week.
4: Ik zou heel kort zijn, 3,4%. En dat is het aantal volwassenen Koreanen wat afgelopen maand een margin call heeft gehad. Een margin call is als je met speculatieve belegging, dus met geleend geld gaat beleggen. En dan zegt de bank, ja sorry, je beleggingen zijn zoveel afgewaardeerd dat je eventjes moet bijstorten. Dat is echt wel 3,4% van alle volwassen Koreanen. Ik vind dat zo'n ongelooflijk hoog cijfer. En dat is natuurlijk ook.
0: Ja, maar ja, SK Hynix, Samsung.
4: Ja, die koersen. Als je met geleend geld daarop gaat speculeren, dat gaat hartstikke goed. Maar als je er te laat in zit en de koersen dalen met 30%, dan moet je bijstorten of simpelweg de boel wordt gesloten. En maar liefst 300.000 mensen hebben dus daadwerkelijk hun rekening moeten sluiten. Dus de hele positie is afgebouwd. Dus die kunnen ook niet meer profiteren van eventueel herstel wat er aan komt.
0: Tegen dat er nu toch ook politiek gezien wordt gesproken over het aan banden leggen van hefbomen, constructies die de afgelopen weken en maanden de Kospi naar beneden en naar boven hebben gejaagd. Ja. Zou dat veel schelen?
4: Nou ja, als de kalf verdronken is, dan dempen de put.
0: Dus, dempen de put, maar voor een volgende keer.
4: Ja, nee, maar Koreanen en sowieso Aziaten zijn zo erg gefocust op gokken en dat soort zaken. Dat ik denk dat daar is geen houden aan.
0: Corné van Zijl van Cardano, dank. Fijn dat je er was.
4: Graag gedaan.
0: Tot snel weer. De AEX ondertussen, ja, het is toch allemaal maar een rustig beestje vergeleken met de Kospi. 0,2% erbij, staat nu op 1114 punten. Straks praat ik verder met Jos Vist, de algemeen directeur van het marketingbureau FCB Amsterdam, over AI in de marketingwereld in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
23: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
27: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
28: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
29: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
30: BNR Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het wordt steeds wat druk op de weg, staan nu bijna 200 kilometer file. Vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom is de vertraging een kwartier. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 20 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier oponthoud. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A16 Rotterdam-Breda bij kilometerpaal 58,9. A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij kilometerpaal 213,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. De afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Op het Griekse eiland Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen en toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Brandweer die oefent zonder water lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De marketing- en reclamewereld consolideert zich een slag in de ronde. Is er naast grote molochen ook nog ruimte voor wat kleinere bureaus? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
8: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Waar er in een klassieke reclame nog alle tijd was om een mooi verhaal te vertellen, moet het tegenwoordig veel sneller. Hoe ga je als marketing- en reclamebureau om met de almacht van TikTok, van Instagram en van X? En gaat AI de branche opslokken? Of blijft er nog altijd een grote kloof bestaan tussen goede en slechte reclame? Ik ga dat allemaal vragen aan Jos Vis. Hij is de algemeen directeur van het marketingbureau FCB Amsterdam. Welkom.
12: Dankjewel.
0: Waar zou de luisteraar, de televisiekijker, jullie van kunnen kennen? Wat is jullie werk?
12: Wij werken voor merken als L'Oréal, voor Nestlé, Mastercard, Kansspelautoriteit. Dat zijn de merken die onze mensen, de consumenten, zouden moeten kennen. Maar wij zijn een van de allergrootste business-to-business bureaus in Nederland. En wij doen dat voor heel Europa. En dat is communicatie die de consumenten in ieder geval niet ziet.
0: Maar toch nog eventjes dat rijtje waar je dan mee aftrapt. Ja. Daar kan je stijl van achterover slaan. Nestlé, L'Oréal, de grote bedrijven, multinationals. Ja. Ja. En die komen dan uit bij dit marketingbureau in Amsterdam. Ja. Of zit de constellatie toch wat anders in elkaar?
12: Dat heeft te maken met dat wij een affiliate zijn van McCann. En McCann is een van de grote reclamenetwerken in Nederland die geen eigen vestiging heeft in Nederland. En wij werken voor hen in Nederland. En daarom dat die merken bij ons zijn. Wij doen het trouwens wel vrij veel. Kleine opdrachten voor en niet de hele grote films die worden in Parijs gemaakt en New York en in Londen.
0: En dat blijft zo?
12: En dat blijft zo, ja.
0: Zou je die niet graag willen doen of kun je die niet maken nu?
12: Die zullen we best wel graag willen doen. Maar je sprak net al over AI en je sprak al over het samenkomen van grote partijen. Je ziet daar steeds dat daar wordt gekozen dat Europa ook één land is en dat daar één master wordt gebruikt om alle landen te voldoen van communicatie.
0: Want waar in dit hele speelveld kom ik dan jullie tegen? Je haalt al McCann aan, maar er zijn ook nog weer grotere bedrijven, moederbedrijven die elkaar hebben gevonden. De een heeft de ander overgenomen. En ergens, als je dan maar ver genoeg naar beneden gaat, dan kom je FCB Amsterdam tegen. Waarvan ik dan ook nog weer begrijp dat dat in de kern een zelfstandig bureau is. Eventjes voordat mensen het spoor helemaal bijster zijn. Ja. Hoe zit dit?
12: Laat ik het simpel houden. Wij zijn een zelfstandig bureau, volledig in eigen eigendom. En wij vertegenwoordigen het bekende label in Nederland.
0: Jawel, nee, maar dat is me iets te snel en iets te simpel. Want volgens mij is er zeer recent het een en ander gebeurd in de wereld van de hele grote conglomeraten.
12: Dat klopt.
0: En dan mag je toch nog even iets verder toelichten.
12: Het McCann-label was uiteindelijk van IPG, Interpublic Group of Companies. Die is overgenomen door Omnicom. Waardoor er in plaats van 6 nog maar 5 grote mediapartijen zijn in de wereld. Dus daar waar wij vroeger onderdeel waren van IPG, geen onderdeel, maar een affiliate van IPG, zijn we dat nu van Omnicom.
0: En dat verandert verder niets?
12: Dat zou zomaar wel kunnen veranderen.
0: Okay.
12: Dat weten we niet. De wereld is in beweging. En anders dan IPG heeft Omnicom in Nederland wel een hele mooi bureau, TBWA.
0: Ja.
12: En het zou zeker kunnen dat ze ervoor kiezen dat wat wij nu doen voor die merken, dat wordt overgeheveld naar TBWA. Dat zou kunnen.
0: En dat is bedreigend?
12: Dat is zeker bedreigend, ja.
0: En daar valt verder ook niet zoveel aan te doen?
12: Nee, een bedrijf als Omnicom, ik heb geen enkele illusie dat ik daar als lokaal MKB'tje tegen kan vechten.
0: Maar een bedrijf als Omnicom, dat is dus toch, als je alles plat slaat, jullie eigenaar, toch?
12: Nee, wij zijn volledig eigendom van onszelf.
0: Ja, maar daarom begrijp ik sommige dingen toch nog niet. Want de aandelen zijn dus in de handen van het lokale management.
12: Misschien
0: van
12: moet
0: jou.
12: Ik het zo zeggen, zie het als een franchise-formule. Wij zijn de eigenaar van het bedrijf. En voor een gedeelte van de activiteiten werken wij ook voor McCann. En mogen we de naam McCann gebruiken. Dus een aandeelhouder of een eigenaar van een Albert Heijn. Die is zelf eigenaar, maar hij gebruikt de formule van Albert Heijn. Ja. Dat is misschien de meest eenvoudige
0: uitleg. Ik begin er toch wel iets van te begrijpen. Fijn dat ik op je kon rekenen. Ja. Maar staat hier dan een man in nood?
12: Nee, hier staat geen man in nood. Omdat het aandeel wat wij doen voor Omnicom een klein aandeel is binnen het grote bedrijf.
0: Maar je zegt toch, ze zouden bepaalde dingen kunnen verschuiven. Want ze hebben hier in Nederland nog een partner.
12: Ja.
0: Waarvan ze zouden kunnen zeggen, dat is wel zo efficiënt, dat ruimt lekker op.
12: Dat klopt. En dat betekent dus.
0: Dat is dan toch wel degelijk bedreigend?
12: Nee, het is wel bedreigend. Maar het betekent ook dat wij weer op zoek moeten naar nog meer eigen klanten. Nog een eigen stevige positie moeten maken. En dat is wel business as usual. Elk jaar verlies je business en moet je weer business winnen met pitches. Dus dat is wel iets wat we.
0: Jij hebt geen enkel rustig jaar achter de rug, waarvan je dacht, potjes en pannetjes op het vuur.
12: Nee. Een reclamebureau heeft over het algemeen 6 grote klanten of 10 grote klanten, in plaats van honderden of 1000 kleine klanten. Dat betekent dat als een klant opzegt, je altijd iets moet doen. En dat is.
0: Maar waarom zou die klant überhaupt opzeggen? Mag er nog even gerekend worden op enige loyaliteit?
12: Nou, dat
0: jij goed werk levert.
12: Ja. Nou, wij zijn gelukkig een bureau die klanten heeft die al meer dan 15 en 20 jaar klant zijn. Maar in Nederland is het zo dat een gemiddelde klant is ongeveer 3 tot 4 jaar klant bij een reclamebureau. Dat is het gemiddelde.
0: En dan is het misschien ook wel weer lekker als er een bureau is dat met net een andere blik kijkt naar een bedrijf.
12: Dat is het idee. Terwijl wij zeggen, als je in een lange relatie zit en elkaar heel goed begrijpt, kun je misschien nog wel beter werk maken. Dus dat heeft ook heel erg te maken met het aard van het beestje. In de business to business, waar wij dus heel veel doen, zie je dat kennis van de markt tot in detail ongelooflijk belangrijk is. Misschien wel belangrijker
0: dan. Wat is dat eigenlijk, business to business reclame en marketing maken? Want dat is dus iets wat aan de consument voorbij gaat.
12: Ja, omdat de consument daarin niet wordt bereikt. En je letterlijk zaken doet.
0: Noem eens een voorbeeld. Want ik kwam in het rijtje klanten een bedrijf als DAF tegen.
12: Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld.
0: Oh, wat een geluk.
12: Ja. DAF is dan DAF Trucks. Wij werken eigenlijk voornamelijk voor hun onderdelendivisie. Dat heet Packard Parts. Dus onderdelen voor DAF Trucks. En wij communiceren met al hun 600 dealers. Dus dat is business to business. Maar we communiceren ook nog eens een keer namens die dealers met alle klanten van die dealers. Dus dat is business to business to business.
0: Maar dan ben je ook een salesbedrijf.
12: Het klopt dat, dit is absoluut communicatie, maar met als heel harde doelstelling om sales te halen. Dat klopt, ja. Het is een Amerikaans bedrijf, Packard. Dus het gaat om de sales. Maar wij maken alle communicatie. Wij maken narrowcasting, social media,
0: maar je
12: e-mails.
0: Wil het toch eigenlijk liever geen sales noemen?
12: Het doel is sales, maar dat doen we met communicatie. Maar ik denk dat bijna alle reclame bedoeld is.
0: Natuurlijk is dat bedoeld om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen een dienst afnemen of een product kopen.
12: Ja.
0: Maar misschien met net iets minder strak geformuleerde doelstellingen die er echt sec op neerkomen dat jij verantwoordelijk bent voor een doelstelling en het realiseren daarvan.
12: Ja, nou, en wij kennen binnen deze klant, business to business, en dat is ook vrij gebruikelijk binnen to business, business to business, wel duidelijk KPI's die ook echt resultaat in sales hebben. Ja, absoluut.
0: Ja. Ik sprak hier toevallig vorige week met de oprichter van Billy Grace. Ik weet niet of je het kent.
12: Nee.
0: Maar dat is een start-up die als doel heeft om marketing-euro's beter in te zetten. Ja. Want ze zeggen daar, en misschien zijn er meer bedrijven van, ja, het is toch te lang een black box geweest. Je geeft een euro uit, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat dat oplevert. Is dat in jouw perspectief ook nog altijd zo? Dat dat toch een beetje gissen blijft?
12: Ja, want marketing is ook een geloof. En ja, het geloof
0: kom je daar nog mee weg in 2026? Dat marketing een geloof?
12: Nou, dat ligt ook een beetje aan je klant. Er zijn een aantal klanten die heel graag heel beroemd willen worden en heel veel geld uitgeven aan prachtige reclames om een gouden lookie te winnen. Waarbij niet altijd duidelijk is of dat nou ook enorm veel extra omzet gaat
0: leveren. Als zij via jou een gouden lookie willen winnen en het niet per se gaat om of dat nu omzet genereert, dan ben jij er voor ze.
12: Dat is een hele leuke opdracht. Maar die, omdat de gouden lookie winnen natuurlijk altijd fantastisch is. Maar dat is niet de kern van ons bureau. Nee, wij geloven heel erg dat reclame wel degelijk iets moet doen, moet werken. Dus wij zijn geen gouden lookie.
0: Hoeveel weet je daarvan? Want dat Billy Grace, dat draait heel erg om data.
12: Ja.
0: Data kun je overigens op veel manieren proberen inzichtelijk te maken. Kan ook via Google Analytics. Maar dan zegt de oprichter van Billy Grace, ja, dat is toch een beetje de slager met zijn eigen vlees.
12: Ja.
0: Maar hoe veel weet je daar al van wat er gebeurt met die marketing euro en wat dat oplevert?
12: Ja. Nou, in ons geval, in business to business, zeker in het geval van Pekar, wordt elke euro die wordt uitgegeven gespiegeld aan wat er vervolgens gebeurt. Wij maken natuurlijk heel duidelijke communicatie die leidt naar, goh, bestel dit, bestel dat en doe dat in de webshop. Dus wij kunnen daar echt een 1-op-1 verband vervolgens gebeurt. Wij maken natuurlijk heel duidelijke communicatie die leidt naar, goh, bestel dit, bestel

0: is bij. Daar hoeven we niet, daar gaan we geen gouden lookie mee winnen. Maar we maken voor elkaar ook prachtige uitingen die gaan over het gevoel. We maken een magazine. We doen een employer brand campagne. Dus er valt nog heel veel moois te maken. Maar dit is inderdaad geen klant waar je een gouden lookie mee
1: wint. Maar jij spreekt over een heel pakket, hè, ja, van alles wat je kunt doen. In dit geval gaat het dan over de trucks van DAF, ja, Packard. Nemen alle klanten zo'n volledig pakket af?
0: Nee.
1: Zouden ze het maar doen, hè?
0: Dat zou fijn zijn. Maar niet elke klant heeft dit ook nodig. En het is tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Een klant komt bij je met bepaalde ideeën. Dit is wat wij doen, hè. Business to business in heel Europa. Maar we zijn ook heel goed wat wij dan noemen global to local. Hè. Dus internationale merken helpen hun campagnes goed te vertalen naar de Nederlandse markt.
1: Maar zet er een BN'er in en je bent een heel eind.
0: Dat kan bijvoorbeeld, dat hebben we ook gedaan.
1: Noemen ze dat?
0: Met Chantal Jansen voor L'Oréal.
1: Oh, L'Oréal, ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar dat kun je dus wel ook heel smaakvol doen. En dat vinden wij dat we dat gedaan hebben. We hebben haar neergezet echt op haar manier. Dat heeft ze ook een grote rol in gehad. Hè. Ze is echt Chantal Jansen. Maar toch ook weer echt L'Oréal. Dus dat is wat ons betreft goed gelukt. Ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen, en misschien heb ik er een iets te klassiek idee bij, maar dat een reclamebureau een idee bedenkt. Ja. Dan wordt de campagne gemaakt. Hè. Ja. Dan doe je de productie. En dan zorg je er ook nog eens voor dat dat op een goede plek te zien, te horen of te lezen is.
0: Ja.
1: Doet FCB Amsterdam dan de hele riedel of niet?
0: Ja, nee. In onze branche is het al niet meer zo dat we alles doen. Hè. Dat deden we vroeger misschien ooit. Maar wat we in ieder geval nog doen is dat goede idee bedenken. Ik denk dat daar ook de kern zit van ons vak. Als we dat verliezen, dan zijn we klaar. De productie, daar hebben we vaak hulp bij. Of het nou AI is of een film, dan hebben we een productiemaatschappij. Maar dat is iets wat we vaak met een derde partij doen, die ons helpt. En mediabureaus zijn toch degene die het vaak zorgen dat de juiste boodschap op de juiste medium
1: is. Dus de ideeëngeneratie en dat verder brengen, dat is de kern van de zaak.
0: Dat denk ik wel.
1: Maar zijn er niet inmiddels ook zulke grote bedrijven ontstaan met verschillende dochter- of partnerondernemingen die dan wel onder één en hetzelfde dak die hele route kunnen afleggen?
0: Zeker.
1: Want dan ben jij dus toch nog weer, dat zoals jij dat zelf al noemde, dat MKB'ertje, dat maar één ding echt goed kan.
0: Ja, en je kunt ook afvragen of de klanten dat we willen. Wil een klant eigenlijk wel dat hij alles bij één partij kan neerleggen? Een klant heeft soms zelfs een eigen voorkeur voor een regisseur of een eigen voorkeur.
1: Maar je kunt net zo makkelijk beargumenteren dat het wel prettig is dat je een one-stop shop hebt.
0: Toch is in de praktijk gebleken dat maar weinig bedrijven daarvoor kiezen. Wat er met name gebeurt nu met de grote partijen is dat ze AI-investeringen samenbrengen, waardoor ze veel meer een vuist en kracht kunnen maken wat dat betreft. En pak nou grote partijen die grote dingen moeten produceren. He, als je een product hebt, zoals ik noem maar even vliegen, dat is een beetje een algemene emotie. He. Over heel de wereld hebben mensen min of meer dezelfde emotie bij vliegen. Ja, als je natuurlijk een vliegtuigmaatschappij hebt en daarvoor wereldwijd campagne kan maken, ja, dan is het natuurlijk ideaal als je een grote productiemaatschappij hebt die dat voor de hele wereld kan doen.
1: En ook al gaf ik net aan dat ik er iets van begon te begrijpen.
0: Ja.
1: Maak jij nu via de constructie die je net uitlegde ook nog aanspraak op die grote budgetten? Of ben je dus die franchise-nemer, dat MKB'ertje, dat niet mee kan in dat geweld?
0: Nou, we kunnen natuurlijk niet mee in het geweld van Omnicom. En we kunnen niet mee in het geweld van Publicis. Maar dat is ook internationaal geweld. Die mikken op klanten als Microsoft of Uber of Google.
1: Dat wil jij ook helemaal niet.
0: Nee. Want dan zou ik mijn bedrijf opblazen. Dan moet ik morgen 100 man aannemen die ik niet kan vinden.
1: Nee, maar laat ik het schetsen aan de hand van een recent voorbeeld. Bekend iconisch reclamebureau Kessels Kramer ging failliet.
0: Ja.
1: MKB-onderneming zou je kunnen zeggen. Ja. Maar toch wel met een mooie cv, met herkenbare campagnes.
0: Ja.
1: Is dat een waarschuwing? Zegt dat iets over hoe moeilijk het is om te bolwerken in deze tijd met deze budgetten en deze ontwikkeling?
0: Ja, het zegt wel iets. Ik ken hun positie niet, hun situatie niet.
1: Daar moet ik ook meteen bij zeggen, dat weet ik niet. Ja, maar dus, goed, het is een gerenommeerd, maar in het internationale veld klein reclamebureau.
0: Maar wat ik zei, we hebben natuurlijk best een gekke branche. We hebben, laten we zeggen, in ons geval hebben we eigenlijk 6 grote klanten. En mijn allereerste directeur, Pietro Tamaltin, zei altijd van, ja, je bent 3 belletjes verwijderd van een faillissement. En dat is al van de 3 grootste klanten bellen dat ze ermee stoppen. En als je natuurlijk, dat is natuurlijk ons model. We zijn een urenmodel, dus we worden betaald door onze uren. Maar onze klanten moeten dat betalen en moeten de toegevoegde waarde zien. En als je weinig klanten hebt, dan kan 1 of 2 klanten minder een gevaar brengen.
1: Maar jouw bloeddruk, daar hoef ik niet naar te informeren, steady.
0: Ja, het heeft ook. Kijk, het enige wat je moet doen.

0: is. Ik zeg altijd, als je ergens zorgen over maakt, dat moet je alleen maar doen als je ook iets in actie komt.
1: Nou ja, je kunt zeggen, ook al ben ik hier nu aan gewend, ja. En zeg ik dan maar dat het een gekke branche is, maar je kunt je er toch niet prettig bij voelen.
0: Nee, maar dan was ik al een tijdje geleden de branche uitgestapt. Ik doe het nu meer dan 20 jaar.
1: Maar is je perspectief verbeterd of verslechterd? Door dat samenklonteren van die grote bedrijven?
0: Ja, nee. Onze perspectief is daardoor verslechterd. Omdat wij natuurlijk al heel lang een affiliate overeenkomst hebben. Als daar gevaar in komt, dan kan daar gevaar dreigen.
1: Als ik jou volgend jaar uitnodig,
0: ja.
1: Wat is er dan veranderd? Heet je dan nog hetzelfde? Ja, jij zelf wel, maar heet je bedrijf nog zo? Ja, staat je bedrijf nog? Dat zijn allemaal vragen die je niet met zekerheid kunt beantwoorden.
0: Nee, maar dat kon ik een jaar geleden ook niet. En 2 jaar geleden ook niet. Dat is puur speculatief. Het zou best kunnen dat we, omdat die fusie nu is geweest, een andere naam moeten aannemen. Dat is wel, denk ik, redelijk in de verwachting.
1: Dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, omdat FCB wereldwijd is gekild als label. Dus,
1: dat killen we even.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: jij werkt daar toevallig.
0: Nou, maar onze kamerverkoopnaam is niet FCB. Dus dat is een handelsnaam, dus dat valt ook over mee. Maar zo heb je dat niet ervaren. Maar inderdaad, de fusie is plaatsgevonden. En FCB als label en DDB als label zijn even gekild. Ja, dat zo gaat het op een Excel-sheet in New York. Ja, dat is that's what happens. Ja.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Dat kwam al meerdere keren aan de orde, maar we gaan er nu pas echt diep op in. Kunstmatige intelligentie, dat is de nekslag voor een groot deel van onze branche. Of met AI marketing en reclame maken, dat is net zoveel werk als zonder AI reclame en marketing maken.
0: Ja, ik kies voor die tweede.
1: Jos Vis is hier. Hij is van wat we nu nog noemen FCB Amsterdam. Ja. Kan binnenkort anders zijn. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op een vrolijke, bijna aandoenlijke manier aan het knutselen. En die denken, nou ja, goed wat die marketing- en reclamebureaus kunnen.
0: Ja.
1: Geef me een middagje.
0: Ja.
1: En ik ben een geduchte concurrent.
0: Ja. Dat valt gelukkig heel erg mee. Eerlijk is eerlijk, toen AI kwam en een jaar geleden hadden we echt zoiets van wat gaat ons gebeuren? Dit is toch wel heel erg heftig. Dat is nog steeds een enorme impact, maar ik zie ook wel dat het volwassener wordt. En vergis je niet, AI gebruiken kost gewoon geld. We hebben laatst een AI-filmpje gemaakt, eigenlijk voor eigen gebruik, low res, zijn we gewoon €5.000 kwijt aan credits om dat te maken. Ik noem het maar even credits. Dat zijn, laat maar zeggen, dat is je brandstof om überhaupt een filmpje in elkaar te kunnen.
1: En het wordt steeds duurder. Tenminste, die geluiden hoor je uit verschillende branches, dat mensen op brandzoen moeten.
0: Nou ja, wat in ieder geval is, dit was low res. Als mijn editor zegt, nou, dus zullen we dus een knappe film van maken die op televisie kan, dan zijn we misschien wel €10.000 kwijt aan credits. Nou,
1: en jullie zijn een beetje gaan klooien gewoon uit interesse dan?
0: Dus nee, absoluut niet. Nee, wij gebruiken AI echt als tool in ons bedrijf. Enerzijds om dingen te researchen, processen beter te maken. Zeker voor wat wij dan noemen de afdeling strategie is het echt een feest. We kunnen nu in dagen dingen onderzoeken en naar boven halen waar we vroeger weken over deden. Dus dat is echt fantastisch.
1: Maar ik legde jou net in het dilemma voor. Kost het met of zonder AI evenveel tijd en geld? Het kost dus minder tijd.
0: Als je exact hetzelfde zou willen maken, kost het minder tijd. Maar wat je vaak ziet, is dat je nu door AI juist wat meer wil. Wat anders wil. Maar het kost in ieder geval wel tijd. Als we een film maken in AI, moeten we gemiddeld 5 tot 6 programma's aan elkaar koppelen. En ook een goed idee bedenken. Ook een storyboard maken om AI voldoende te voeden om het geschikt te maken. Dus het kost absoluut tijd. Het was inderdaad een groot probleem in een jaar geleden om dat onze klanten te vertellen. Die heb ik ook regelmatig uitgenodigd en naast mijn experts laten zetten. En dan gingen ze een uurtje kloten om vervolgens erachter te komen dat het inderdaad allemaal toch niet zo makkelijk was als ze hadden gedacht. Het is niet één druk op de knop.
1: Ik stuitte in de voorbereiding op dit gesprek op een internationaal marketingonderzoek, Contagious Radar.
0: Ja.
1: Met als belangrijke conclusie dat degene die gaat over het spenderen van het marketingbudget in toenemende mate zou twijfelen aan de toegevoegde waarde van marketing- en reclamebureaus. En jawel, dat had van alles te maken met de opmars van AI.
0: Ja.
1: Dus je moet ze proefondervindelijk laten ervaren dat het niet de silver bullet is, maar, hè, want dat hebben jullie gedaan. Jullie hebben ze zelf aan de slag laten gaan en dat viel nog behoorlijk tegen. Maar je moet denk ik wel je verhaal veranderen, omdat mensen toch denken, wat doe ik nog bij een reclame- of marketingbureau?
0: Ja. ja. Nou ja, dat klopt. Wat in ieder geval logisch is, dat AI natuurlijk gebruikt wordt. Zeker in e-commerce. AI kan natuurlijk als geen ander de juiste reactie op een actie van een consument online bepalen. In no time. Dus het is heel logisch dat daarmee geld naartoe gaat. Dat wil niet zeggen dat het goede idee er niet meer hoeft te zijn. Dus ja, het is zeker in die zin, er gaat meer budget naartoe. Ja. Dat zal gebeuren. En aangezien niet elk bedrijf per definitie meer budget heeft, gaat het waarschijnlijk dan af van het reclamebudget.
1: En wat betekent dat voor jullie eigen bedrijfsmodel? Want ik hoorde je zeggen, ja, natuurlijk, wij werken nog op basis van uurtje factuurtje. Ja. Blijft dat op dezelfde manier nog overeind?
0: Nee. Kijk, je moet wel zien dat wij gebruiken AI heel vaak in het, ik noem maar even, voorstadium. Het bedenken van ideeën, het laten zien van hoe het eruit zou zien. Echte keiharde productie, dat doen we niet. Dat deden we vroeger ook niet. Dus waarom zou je het met AI wel doen? Daar moet je over nadenken. Waarom zou je dat wel doen? Want als je een goede film wil hebben, moet je nog steeds een regisseur hebben. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat is die film waard? Is die 5000 euro waard omdat het 5000 credits heeft gekost? En 10 uurtjes. Of is hij 50.000 euro waard omdat het een fantastische film is. Dus daar zijn we inderdaad mee aan het stoeien. Hoe ga je dat nu dan in een model zetten?
1: En denk je ook dat je andere dingen aangeleverd krijgt van klanten die zeggen, nou, ik heb hier al een soort halffabrikaat.
0: Ja, want zeker.
1: Oh ja, oké. Maar dat betekent ook dat er minder werk is voor jullie, toch?
0: Nou ja, ik heb het eigenlijk omgedraaid.
1: Maar er is meer werk.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb voor de grap is een bespreekverslag over een onderwerp in AI gezet en gevraagd wat voor visual komt hieruit. En ik heb tegen mijn mensen gezegd, kijk jongens, vanaf nu is dit dus onze basis. Hier moeten we dus per definitie overheen. AI kan dit al bedenken op basis van een bespreekverslag. Dan weet je dus, dit is de bodem en daar moet je overheen.
1: Denk je dat AI uiteindelijk jouw werk leuker maakt of niet? Sommige dingen zullen wegvallen namelijk.
0: Ja, dus wat we nu zien is dat we er heel veel lol van hebben. AI is trouwens ook ongelooflijk in ontwikkeling. Hè. Dus wat nu kan, komt 2 maanden geleden of 3 maanden geleden nog niet. Dus dat gaat ook maar door. Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Het zal banen kosten. Dat zal gewoon een feit zijn. Dat ben ik van overtuigd. Maar ik denk ook, zeker met de AI-act die nu van geld, elke AI-uiting moet duiden dat het een AI-uiting is. Dat is nogal bold, maar oké, dat is wat er nu is. Daarmee zal er ook wel weer een kentering komen. En bedrijven zijn, ik ken ook bedrijven bij ons die zeggen, wij gebruiken echte mensen, geen AI-mensen, om het maar even te zeggen. Dus het gaat wel weer zich balanceren.
1: Maar is dat dan een kwestie van gewenning? Of betekent dit dat er een hang is naar authenticiteit?
0: Er is een hang naar authenticiteit. Het is ook fijn dat AI niet gratis is. Dus dat het ook niet zo per definitie altijd goedkoper is, hè, om dat te doen. Dat helpt natuurlijk ook. Maar het zal zich ergens in de midden settelen. Maar het is natuurlijk een grote revolutie. Ja.
1: En er was al zoveel aan de hand, begrijp ik.
0: Ja.
1: Jos Vis van FCB Amsterdam. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Chris Bakhuis van Kesteren. Zij is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders over het menselijke gezicht van de gerechtsdeurwaarder. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Straks een nieuwe aflevering van Onder Curatoren. Het gaat over het faillissement van een instelling voor verslavingszorg in Utrecht. Gaat de verstrekking van methadon na een faillissement gewoon door of niet? Je hoort het zo.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
7: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com. Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Nu in de BNR-app.
1: SK Hynix investeert miljarden in nieuwe chipfabrieken in Zuid-Korea. Oekraïne valt opnieuw Wildberries locatie aan. En de warmste week van de zomer, hebben we die dan echt nog niet gehad? Nee, hij is op komst. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Edwin, er is sprake van een kapotte vrachtwagen, waar?
13: Op de A12, en die blijft voorlopig nog even staan, verwacht Rijkswaterstaat. Gaat om de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg is de vertraging een kwartier. 1 rijstrook is daar dicht. Verder staat er al 200 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er zijn grenscontroles en wegwerkzaamheden. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A7 Heerenveen-Groningen. Werkt de meterpaal 168,1. A28 Zwolle-Assen bij 153,5. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij 213,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe kan het dat een instelling voor verslavingszorg wel goed voor de verslaafde zorgt, maar niet voor de eigen financiën? Dat hoor je zo.
16: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie Onder Curatoren. Deze aflevering gaat over Victas, een instelling voor verslavingspsychiatrie in Utrecht. Jarenlang was Victas, vooral bekend eerder als Centrum Malibaan, een begrip in Utrecht. Iedereen wist dat je daar als verslaafde goed werd geholpen. Maar achtereenvolgende bestuurders hadden weinig geluk bij het huren en ontwikkelen van vastgoed voor de zorg. Wat je moet doen om goede zorg te behouden en duur vastgoed juist weer kwijt te raken, dat hoor je nu.
0: En zij dachten natuurlijk van, nou ja, dat pand, daar kunnen we wel vanaf. Van het huurpand. Maar dat lukt natuurlijk niet, want VHU heeft gezegd, nee, je hebt een langlopende huurovereenkomst en die mag je niet zomaar vanaf. Dus ze hadden dus twee locaties. Ze hebben het niet goed in de tijd gepland. En ze hadden dus inderdaad een huurlocatie, wat duur was. En een andere nieuwe locatie met een hoge hypotheek.
21: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Als BNR-luisteraar hoor je ze wel eens voorbij komen van die reclamespotjes die gericht zijn op succesvolle mensen met een stiekeme verslaving aan alcohol of drugs. Ja, en het kost ongetwijfeld een hoop geld om in het geheim via zo'n privékliniek af te kicken. Maar niet iedereen heeft zoveel geld. Er bestaat natuurlijk ook een regulier circuit om van je verslaving af te komen. En over zo'n verslavingsinstelling gaat het vandaag. Thomas is er vandaag een keertje niet bij, maar natuurlijk is er wel een interessante gast die mij alles gaat vertellen over het faillissement van Victas, dat misschien beter bekend is onder de naam Centrum Malibaan. En die gast is Johan Westerhof, advocaat en curator bij HVG Law. Van harte welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
21: Wat toch bij mij opkwam toen ik me inlas voor dit faillissement was, of jij zelf eigenlijk wel eens in aanraking bent gekomen met iemand die last had van een verslaving?
0: Ja, echt niet een verslaving zoals ik dat heb mogen zien bij Victas. Maar als ik naar mijn jongste zoon kijk, die de hele dag aan zijn telefoon gekluisterd is, dan zie ik wel dat daar enige trekjes van zijn. Maar die kan dat nog redelijk goed managen. Maar andere verslavingen eigenlijk niet, nee.
21: Laten we even beginnen met wat Centrum Malibaan, later Victas geheten, wat dat eigenlijk voor instelling was. Want niet iedereen kent het. Het was in Utrecht en Amersfoort een instelling. Kan jij schetsen wat zij deden, wat voor zorg zij leverden?
0: Nou, Victas was een naam die minder bekend was in Utrecht dan Centrum Malibaan. Een hele bekende naam in Utrecht en omstreken. Zij was een psychiatrische dagbehandelcentrum voor verslaafden. Gokverslaafden, alcoholverslaafden. En alle andere verslavingen die je maar mag bedenken. Die heel actief waren. Die een hele goede naam hadden in de markt. En die ook bezig waren om, toen ze verhuisden destijds van de Malibaan naar de Tolsteegsingel, waar ze toen zaten. Vervolgens zijn ze nog naar ABC-straat in Utrecht verhuisd. De plek waar destijds het Wilhelmina Kinderziekenhuis zat. Daar zijn ze toen naartoe verhuisd. Toen hebben ze gedacht, we gaan een nieuwe naam verzinnen, Victas. We gaan onze zorg die wij willen leveren aan onze cliënten. Je ziet dat ik even een beetje aan het...
21: Aan de verslaafden.
0: Ja, aan de verslaafden. We zeggen eigenlijk in die branche cliënten, hoewel het gewoon patiënten zijn natuurlijk. Verslaafden, stakkers heel vaak. Die op een of andere manier geholpen moeten worden. Maar de zorg die Victas leverde, die was van een hele hoge standaard.
21: En moet ik dan ook indenken dat daar ook heroïneverslaafden bij zaten die methadon kregen verstrekt?
0: Absoluut. Dat was eigenlijk de hoofdmoot. De groep die we natuurlijk bij Hooggadrijnen zagen en zien, die daarachter zaten, daar werd destijds ook methadon verstrekt. Later op een andere locatie. Maar die hoorden daar zeker bij.
21: En jij hebt dus tijdens het faillissement, waar we het straks even over gaan hebben, heb jij ook gezeten op die locatie, op dat hoofdkantoor. Wat merkte je dan van die methadon-uitgifte?
0: Nou, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Moet ik eigenlijk even terug naar 1 april 2016. De dag dat de surseance werd uitgesproken. Ik werd gebeld door de rechtbank. Ik werd gevraagd of ik vrij stond om benoemd te worden als bewindvoerder in Fictas. De naam zei mij niks. Opgezocht. Centrum Malibaan zei mij alles. Ik ben onmiddellijk daar naartoe gegaan. En zij zaten in een pand, groot pand aan de Tolsteeg Singel, vlakbij de Oude Gracht. En daar heb ik mij onmiddellijk vervoegd bij de directie. En vanaf dat moment is alles in een sneltreinvaart gegaan. Maar na 4-5 dagen, we komen ongetwijfeld nog wat te spreken over die eerste dagen, maar bleek dus dat het uitgiftepunt voor de methadon onder de belangrijkste directiekamer zat. En dat ging allemaal in Price en Vree. Rustig. Dus terwijl wij aan het onderhandelen waren over de toekomst, werd beneden, onderin, werd methadon verstrekt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan verslaafden.
21: Ja.
0: Maar dat ging buitengewoon rustig, buitengewoon goed georganiseerd. En ja, daar was ook niks engs aan, zal ik maar zeggen.
21: Nee, geen ongeregeldheden, geen mensen die voor de deur hingen daar, geen methadonbusachtige taferelen.
0: Nee, helemaal niet. Er was wel een aantal mensen die verbleven daar wel. Maar dat was allemaal heel rustig en die gingen ook weer hun eigen weg in de loop van de dag. Maar ik was er wel verbaasd over dat, hè, je hebt daar een bepaald idee over dat het allemaal, ja, dat zijn toch een beetje de beelden uit de jaren 70, 80 die ik dan in mijn hoofd heb. Maar dat werd allemaal heel rustig, goed georganiseerd. En ze kregen wat ze moesten krijgen en ze gingen hun weg weer. Maar ik vond het wel tekenend eigenlijk dat je dus, we zijn met de toekomst bezig en onderin het pand werd gedaan wat gedaan moest worden voor deze verslaafden.
21: En Fictas, eerder Centrum Malibaan, stond ook bekend om de goede zorg. Hè? Ze scoorden ook hoog op de lijstjes.
0: Ja, ze scoorden heel hoog op de lijstjes. Het Fictas model, dat heeft later ook nog wel een rol gespeeld bij de overname. Dus ze hadden een enorme goede naam. Natuurlijk patiënt, cliënt, verslaafde, centraal. En iedereen stond eigenlijk georganiseerd als een soort holistische organisatie rondom zo'n verslaafde heen.
21: En hoe groot was het ongeveer? Dus hoeveel medewerkers werkten er, ja, zeg maar, vlak voordat het failliet ging?
0: Ja, het was eigenlijk toch enorm groot. 440 medewerkers waren er. Er waren 4500 patiënten niet continu aanwezig. Maar dat was wel, zeg maar, de pool waar die of kwamen of weggingen. Maar dat was het bestand waar ik mee te dealen had. Maar de 440 mensen.
21: Ja. We duiken zo in dat faillissement in 2016. Maar ik wil eerst even terug naar de vastgoedgeschiedenis, waar je ook al iets kort over vertelde, omdat dat toch ook wel belangrijk is om te begrijpen voor dit faillissement. Het begon natuurlijk op de Malibaan. Maar op een gegeven moment toen dachten ze van, we hebben verschillende locaties als Centrum Malibaan en we willen eigenlijk een grotere locatie. En toen zijn ze op zoek gegaan naar een plek daarvoor. En die vonden ze, waar vonden ze die?
0: Nou, dat is allemaal natuurlijk geschiedenis en allemaal geweest voor het faillissement. Maar ze waren gevestigd aan de Tolsteeg Singel, een heel groot pand. Waar ik heel vaak langs fietste ook. Dat is, op zich zie je daar niks van. Maar zij vonden dat het belangrijk was om naar een nieuw pand te gaan met een gesloten gedeelte, een open gedeelte, met allerlei torens waar je zo goed mogelijk zorg kon verlenen. En die hebben ze gevonden op de ABC-straat in Utrecht. Had je Utrecht, vlak achter de Oude Gracht eigenlijk, de locatie van het Wilhelmine Kinderziekenhuis. Dat is helemaal ontwikkeld. Rabo-financiering, prachtig allemaal.
21: Was er wel heel veel geld en tijd?
0: Dat heeft heel veel geld gekost, heeft heel veel tijd gekost. Dat was ook destijds ook kennelijk nodig, omdat ze ook vonden dat ze ook bedden nodig hadden. Het was niet alleen dagbehandeling, maar in die tijd, toen het werd ontwikkeld, was het idee van de overheid ook om langdurige zorg te verlenen, niet alleen dagbehandeling. Dus ze moesten ook bedden hebben. Maar je kunt niet zomaar verslaafden bij elkaar zetten. Dus dat moet allemaal heel goed georganiseerd zijn. Dus dat is ook heel goed georganiseerd. En allerlei ja, eigenlijk een, het waren drie gebouwen achter een grote pui. Die gebouwen zag je eigenlijk ook niet. En dat was allemaal buitengewoon goed georganiseerd en buitengewoon goed verzorgd. Op een locatie die natuurlijk heel druk was. Want ja, achter de oude gracht, ja, je kent het misschien, maar dat is allemaal.
21: Ja, het hartje Utrecht.
0: Hartje Utrecht. Dus het is heel bijzonder dat daar die locatie is gevonden.
21: Je had dus te maken met een pand waar ze zaten. En een pand in de ABC-straat. Net helemaal mooi ontwikkeld.
0: Ja, daar zaten ze ook.
21: Daar zaten ze ook.
0: Ja.
21: Dat was gekocht, toch? Terwijl.
0: Ja, ze hadden dus een eigen pand.
21: De Tol tegen Singel,
0: ja.
21: Dat was gehuurd.
0: Zeker, ja. En dat was dus een heel grote locatie, een heel groot pand. Maar oud, ouderwets, ingewikkeld. En dat paste niet meer bij de visie die de directie had op de zorg die ze wilden verlenen. Niet modern genoeg. Op een gegeven moment dan ga je verhuizen kennelijk. Nou, dat is dus gebeurd. Alleen, we hadden dus nog wel te maken met een locatie. Met een duur huurcontract aan de Tolsteegsingel en aan de ABC-straat. Dus daar waren dus twee dure punten.
21: Maar ja, ik vraag me toch af. Aan de ene kant huur je voor heel veel geld een pand op een A-locatie, terwijl je ondertussen al een ander duur pand laat bouwen op ook een A-locatie. Hoe kan het dat die beslissing ooit is genomen?
0: Nou ja, dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Ik snap best dat het is natuurlijk een. Wij kijken achteraf, als curatoren kijken wij altijd terug. Maar op dat moment was het kennelijk een belangrijke en logische beslissing. Omdat het pand waar ze zaten, dat was oud. Deed niet meer volledig aan alle standaarden. Ze gingen een nieuw pand bouwen met een hypotheek van de Rabobank. Die heeft het allemaal keurig geregeld. Die heeft ook heel goed naar gekeken. En zij dachten natuurlijk van, nou ja, dat pand, daar kunnen we wel vanaf van het huurpand. Maar dat lukt natuurlijk niet, want de verhuur die heeft gezegd, nee, je hebt een langlopende huurovereenkomst en die mag je niet zomaar vanaf. Dus ze hadden dus twee locaties, ze hebben het niet goed in de tijd gepland. En ze hadden dus inderdaad een huurlocatie, wat duur was, en een andere nieuwe locatie met een hoge hypotheek.
21: En was dat ook een beetje als voorschot op een. Want dat heb ik ook gelezen, dat er ook plannen waren voor een fusie met Altrecht, die uiteindelijk niet doorging.
0: Nee, dat had er niks mee te maken. Nee. Want Altrecht heeft natuurlijk zelf heel veel locaties in Utrecht. Ook vlakbij overigens, daar, vlakbij de ABC-straat. Dus dat had er niks mee te maken. Ze hebben wel die fusiebesprekingen gevoerd om te kijken of er een oplossing kon worden gekomen voor überhaupt de hele bedrijfsvoering van Victas. Dus ze dachten van, misschien zijn wij te klein, misschien moeten we ons aansluiten bij een grotere partij. En dat uiteindelijk is dat niet gelukt. En dat was ook de situatie die ik aantrof op het moment dat ik ben benoemd op 1 april 2016.
21: Dus eigenlijk dat vastgoed, die huur. Ik begreep dat die huur van de Tolsteegsingel, dat was zo'n 8 ton per jaar, dan had je nog de huur de hypotheek van het nieuwe pand. Dat was een hypotheek van 35 miljoen, wat aan rente en aflossing ongeveer op 2 miljoen per jaar uitkwam.
0: Ja, ja, klopt.
21: Dus eigenlijk dat vastgoed, dat hing als een soort molensteen, ja, om de nek van die instelling.
0: Ja, absoluut. Dat was natuurlijk een ramp. Het ging veel te veel geld weg naar dit soort, naar verhuurders en naar banken. Het was sowieso 8 ton te veel. En misschien was het wel 2 miljoen te veel. Kijk, ik kan niet ingaan op, althans wel ingaan, maar ik kan niet zien hoe zij die beslissingen destijds hebben genomen. De directie voor de directie die ik aantrof, die had die beslissing al destijds gemaakt. En ik snap best, je bent een onderneming, ben je toch. Je gaat verder in de vaarder volkeren en je denkt dat alles goed gaat, maar niet alles gaat natuurlijk goed. En in dit geval is het natuurlijk niet goed gegaan.
21: En er was misschien ook toen een ander beeld van de zorg. Er was meer het idee dat je cliënten of patiënten of verslaafden, of hoe je ze ook maar wil noemen, dat je die in huis verzorgt en wat minder op afstand.
0: Ja, er was destijds een ander idee. En daar hebben de bezorginstellingen hebben daarmee te maken. Veranderende wet en regelgeving vanuit Den Haag. Destijds, toen die beslissing is genomen, zag de wereld er ietsje anders uit. Namelijk, ze wilden zoveel mogelijk ook niet alleen dagzorg, maar ook langdurige zorg. Dus ze moesten bedden hebben. Dus moet je een andere locatie hebben, een andere soort inrichting hebben. En dat is toen in de loop der tijd weer veranderd. Toen wilden ze juist zo snel mogelijk mensen niet meer op locatie hebben. Althans weer voor een dag, maar niet meer langdurig. Ja, daar heeft dan zo'n zorginstelling mee te maken. En dat is natuurlijk buitengewoon lastig om als ondernemer, want het is wel een stichting, Victas, maar goed, het is ook een onderneming die gerund wordt. En daar, het is heel lastig om daar dan precies de juiste beslissingen te nemen.
21: 1 april werd het. En jij ging direct naar de Tolsteeg Singel.
0: Ja.
21: En wie trof jij daar?
0: Nou, ik ben er onmiddellijk naartoe gegaan. Ik moest even zoeken waar het nou weer precies lag. Hoewel ik daar al regelmatig langs gefietst ben. En opeens staat daar een pand. En ik heb me gemeld. En ik heb me onmiddellijk bij de directie gevoegd. En onmiddellijk gesprekken gevoerd. En wat doe je dan als curator? Wat het zwaar zweegt moet opeens opgelost worden. En als curator heb je te maken met allerlei soorten faillissementen, maar van machinefabrieken tot aan scheepvaartondernemingen. Nou, het maakt allemaal niet uit, maar in dit geval gaat het over patiënten, over mensen. Je vraagt, jongens, wat moet opgelost worden op dit moment? En dan blijkt.
21: Geeft dat een ander gevoel dan?
0: Geeft een totaal ander gevoel, omdat je opeens te maken hebt met menselijk leed, wat opgelost moet worden. Want of nou een machine een dag later niet opgehaald wordt, of wel opgehaald wordt, eigendomsvoorbehoud, de juristerij. Maar je hebt het over mensen. Dus op dat moment bleek dat we 30 man in huis hadden die zwaar verslaafd waren, die geholpen moesten worden. Dus er moest psychiatrische zorg, er moesten medicijnen moesten komen. Er moesten andere middelen verstrekt worden. Er was totaal geen geld voor.
21: En dat was toen was het nog in surseance?
0: Toen was het nog
21: dus
0: in.
21: Dus dan moet je met dat bestuur moet je samen bedenken van wat gaan we nu doen?
0: Nou ja, de verstandhouding was vanaf het moment eigenlijk heel erg goed. Iedereen wist wel zijn rol te vervullen. Heel actief, heel betrokken. Dat managementteam ook. Heel betrokken. Toen had ik al heel snel in de gaten, jongens, we moeten nu geld hebben. Want als er nu geen geld is, dan we gaan het weekend over. Ja, en dan loopt het helemaal de spuigaten uit. Dus ik heb onmiddellijk met de bank een boedelkrediet kunnen regelen. We hadden in ieder geval geld om medicijnen weer aan te schaffen, om bier aan te schaffen, want dat is ook merkwaardig, want in Amersfoort zat een soort stadskliniek waar verslaafden zaten die al van 's morgens vroeg moeten worden voorzien van alcohol, als een soort therapeutisch drinken, zal ik maar zeggen. Daar ben ik later nog een keer geweest, en dat is toch wel heel merkwaardig om te zien waar je opeens belandt in een mooie winkelstraat, en opeens zit daar een pandje waarin mensen zitten die echt achter liters bier zitten om 9:30, 9:00 's morgens was het misschien. Ongelooflijk. Maar ook weer hele betrokken.
21: Ik heb ze ook gezien op Tenerife. Paar
0: ja,
21: Britten.
0: Maar het waren Engelsen waarschijnlijk. Maar dit waren echt stakkers. En dan zie je wel, jongens, dit is toch wel dezelfde kant. Dat is wel heel erg sneu. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist wel dat we heel snel geld moesten hebben. Dus ik heb onmiddellijk met de Rabo.
21: Ook voor die methadon natuurlijk, denk ik.
0: Absoluut, absoluut. Maar ook de psychiaterzorg. Als je een ritme hebt van behandelingen en daar en die staak je, ja, dan gaat dat helemaal mis. Dus we konden heel snel geld regelen. We konden heel snel zorgen.
21: En dat was bij de Rabobank?
0: Dat was de huisbankier, dat was bij de Rabobank. Goede verstandhouding mee. Die waren ook degene die hebben gezegd van, ja, luister jongens, wij kunnen niet meer door met financieren. Want dat was het punt. Ik trof dus een organisatie aan die nog heel erg bezig was met continuïteit. Denken over, jongens, hoe gaan wij nou patiënten verslaafd, hoe gaan we die verzorgen? Maar het lukt niet meer. De gemoederen die waren verhit. Het was allemaal toch narrig. En niet dat ze in de touwen lagen, maar wel, want we kunnen niks
21: meer. Nee, want dus ik heb nog even wat cijfers erbij gepakt. Hè. In de omzet van 2015 was 34 miljoen. En toen was er al een verlies van bijna 5 miljoen. Nou, dat was al in 2016 nog verder zijn opgelopen, ja. Al die verliezen. Dus ze wisten gewoon niet meer hoe ze het rond moesten rekenen. Konden ze de salarissen nog betalen?
0: Nou, de salarissen konden ze niet meer betalen. Dus het salaris over de maand maart was ook niet betaald. En dat is natuurlijk een enorme zorg. Dus wat doe je als bewindvoerder? Samen met directie kijken welke stappen te nemen moet nemen. Dat was dus eerst geld voor de verslaafden, medicijnen, methadon, alles wat daarbij hoort. En vervolgens ga je dan daarna kijken van, ja jongens, kunnen de lopende kosten verder nog worden betaald? Want dat boedelkrediet is ook niet oneindig. Nou, dat was niet zo. Dus binnen 5-4 dagen, denk ik, heb ik het faillissement al, of de surchance omgezet in een faillissement, in overleg met de directie. En dan gaat de loongarantieregeling in werking treden. Dan kunnen de salarissen worden betaald. En dan ga je verder met de dingen die je moet doen, namelijk gesprekken voeren met overnamekandidaten, om te zien van, jongens, hoe gaan we deze prachtige onderneming een fase verder brengen?
2: Ja, nog even een stapje terug. Voordat dat faillissement werd uitgesproken. Tijdens die surseance, hebben jullie toen ook gecommuniceerd met het personeel en met de cliënten?
0: Nou,
2: of heb je het stilgehouden? Want ik kan me ook voorstellen dat je misschien niet wil dat die verslaafden weten, nou ja, dat het financieel helemaal mis aan het gaan.
0: Wat mij echt trof is, was natuurlijk een hele actieve ondernemingsraad. Die er ook echt bovenop zat, met wie ik ook heel veel overleg heb gevoerd. Maar er was daarnaast ook nog een cliëntenraad, die je natuurlijk in een ander faillissement niet aantreft. Bij een machinefabriek heb je die natuurlijk niet. Maar bij zo'n zorginstelling heb je die wel. Met een hele actieve voorzitter, die mij ook echt steeds aan mijn jasje trok, die overigens ex-verslaafd was, maar gewoon in het bedrijfsleven zat en gewoon heel actief bezig was om te zorgen dat elke stap die ik nam, dat ook echt in het belang was van de patiënten verslaafden. Dus daar heb ik ook heel veel overleg mee gehad. Niet rechts, want dat is zeg maar de eyes and ears van de patiënten. Dus daar heb ik bijna dagelijks overleg mee gehad naast ondernemersraad en namens en naast anderen.
2: Wil je weten hoe de curator erin slaagde om de doorstart van Victas bliksemsnel te regelen? En hoe het afliep met het dure zorgpand in de ABC-straat in Utrecht? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Zometeen de deal van je leven. Alvast een fijn weekend en tot maandag.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
22: Dan ga je naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
23: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En ja. Hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
22: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
23: Ja, en er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
3: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
24: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
25: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
26: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
27: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
19: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor.
26: Easy met AI.
4: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 210 kilometer file in het land. Het is dus redelijk druk voor de zomervakantie. Je merkt het onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld sta je 3 kwartier in de file. Op de A1 richting Apeldoorn staat er ook nog file tussen Voorthuizen en Stroe. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A67 is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen, Eindhoven-Venlo, tussen knooppunt Leenheide en afrit Zomeren. Je doet er ook in beide gevallen 25 minuten langer over. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Els en Westervoort is je vertraging 35 minuten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. 2 agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op 2 verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België. En hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
10: En er wordt er gewoon letterlijk in gezegd, hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
11: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit, zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als ding, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
10: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven tot het geld ophalen en signing the deal, en dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
28: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
10: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was, denk ik, onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald, bijna een miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk, denk ik, voor Bird zelf onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En dat was met name omdat wij... Ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam op de baarsjes in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... Ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley en toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech. En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, dat je de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... Mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
11: Maar je zei binnen 8 dagen?
10: Ja.
11: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
10: Ik kwam bij een... Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame... En daar won ik.
28: Excel, grote investeringsmaatschappij.
11: Ja, dat was de deal van je leven.
10: Ja, dat was de deal van me. Ja, Excel, grote investering van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En, en daarna die partner die zei van... jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, dat moet ik natuurlijk gaan onderhandelen. Want,
11: had je wel wat mensen naast je die er wel een idee bij hadden?
10: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like ja. En er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben. Ik was heel erg gefocust op de terms. Van hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat toen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed een beetje tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit. En zegt van, hey Rob, alles leuk dit onderhandelen. Maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
11: Mooi.
10: En
28: zo is dat gegaan.
10: Ja.
28: Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
10: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... En dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk... Kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden... waardoor het eigenlijk heel goed... Eén, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van... maar als je dat dan goed wil gaan bouwen... dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En... Dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took. Die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad... is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps... en elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En... Ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel... en dan zat je in Australië en dan zat je weer in Amerika... en wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden... what we really built, zeg maar... Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel een beetje.
11: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
10: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris. Dat was
28: eerste vijf jaar, wat zeg ik, de eerste jaar 5 miljoen.
10: Ja.
28: Jaar 2, 8 miljoen. 41 miljoen in 2016.
10: Ja.
28: Dus dat ging als een raket. Omzet.
10: Omzet.
11: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
10: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD-gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationaal, mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden hele eerlijke regels. We hadden allemaal €2.000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
28: het was 7 dagen in de week werken, hè?
10: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was echt, dat was geen Nederlandse...
28: Geen vakanties.
10: Dat was gewoon
28: je echt, zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
10: Ja.
28: En voor jou was het de...
10: Nou kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen. Met dekentjes over ons heen. En wij
28: deden Amber Alert. Dat is echt gebeurd.
10: Ja, dat is geen leugen. Ik bedoel, op een gegeven moment was het zo dat ik... Toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen. Zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd. Ik zal het niet klappen laten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door. Dat ik dan op kantoor sliep. Maar nee, dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
28: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
10: Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon, it's different, right? Like... Iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb daar ook niets op voor of tegen. Waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Moet je maar eens een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat het voordeel is dat je... Ik ga wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden in de kroeg en je betaalt nooit die rekening, ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen, maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
11: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
10: Want ja, tuurlijk.
11: Je levert natuurlijk van alles in als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
10: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, geloof ik, 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
11: Ja.
28: 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120.000.
10: Ja, dat was geen goede deal.
28: Nee.
10: Voor hem een goede deal van je leven.
28: Ja, dat lijkt me ook
10: dat
28: niet.
10: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
28: Ja?
10: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
28: Nu
10: en,
28: de CEO van OpenAI.
10: Van OpenAI, ja. En die hardheid van Silicon Valley, ik hoop dat ik het niet erg leuk zeg, maar he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen, want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit, ik ben
11: maar op
10: 30, 40 miljoen omzet, mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug, hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards Sam. Knijterhard.
28: Zo.
10: Was gewoon show up or don't.
11: En wat was je reply?
10: What you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
11: Ja.
28: en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
10: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon. Wij waren wel op de. Ja, we wel. ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we daarin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En dat zit er echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet hoeveel minuten was. Dat is 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zei van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
0: Lekker
10: dus ik loop daaruit en ik bel Bob en René.
28: Over directheid gesproken.
10: Bob en René, ik zeg van, ik denk dat we hier niet. We komen hier niet in. Want ze hebben net tegen me gezegd van, nou ja. En dan moet je wachten. En dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld. En ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%, are you fucking kidding me? Quote unquote, dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
0: slim gespeeld vanuit hen ook.
10: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon kloten bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten. Dat de seconde dat er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar en op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel, gewoon van
28: zeker.
10: Tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk 150% dat jaar en op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je

0: omheen zit. Al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook... Ja, je eigen weg te vinden. Van ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat. Hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet. You can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn. Maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech. Ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
1: Ja.
2: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
1: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer...
2: Oh ja?
1: Ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van... geef ons een beetje richting, geef ons some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. In Nederland komt dan zo'n politiek spel van, nou, dat zeg ik niet. En je moet gewoon je beste bieding doen. En het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn. Wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
0: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wat teruggooien, dat ik wou niet die openingsspeed gaan. Maar ja, nee, dat is wel... You either say what you want, of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskast te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met eigenlijk het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone, het Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet. Maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel. Eigenlijk denk ik wel dat misschien ook leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moet wel. Ja, voor zometeen. Maar deze was 600 miljoen.
1: Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja,
1: ja, spuiken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bert een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bert gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bert heeft ook geen managers, Bert heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bert kan SQL's geven. Zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Wat is niet jouw... alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet, als je Bert een beetje kent en ooit met Bert zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je van, nou, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt.

0: Bij zo'n, joh, zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen. Dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bird heeft wel... Kijk, we hebben een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoren. Dus je gebruikt ook wel derden, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja...
2: En dat was serieus? Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen je... Ik, uiteindelijk, om over iets te onderhandelen... En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is zeg maar 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar.
2: Snap ik.
1: Dus op het moment dat je een principal point maakt... I'm gonna walk away if you don't change this... That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet...
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen, we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David. In deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aan kaart... waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen... where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob... Zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
0: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van... Hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt... En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team. And better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van... Oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet... met alle goede intenties die we wel hadden... om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
0: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf, en daar was we later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
0: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken... zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van... en dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage... ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd... was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was, was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakten. Omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, of to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
0: Dat gaat on-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder. Maar dat is hoe de structuur werkt.
0: Zo zit hij in de wedstrijd.
1: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
0: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
3: Beats. Het moment dat alles begint.
6: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
7: Provider, it starts here.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide, 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort, 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Elde en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een tbs-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Op het station Almere Centrum is gisteravond een man helemaal door het lint gegaan toen hij werd gearresteerd. Hij beet een agent in zijn been, een ander in zijn duim en heeft misschien ook de hand gebroken van een medewerker van de NS. Hij zit vast. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
15: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 8 augustus. Ik ben Martijn Rijk en bij mij in de studio zit Michiel Jurjens, onze vaste Haagse verslaggever.
16: Yes.
15: We gaan het vandaag hebben over stikstof.
16: Maar voordat we dat gaan doen, Martijn, ga ik je nu al onderbreken.
15: Oh ja.
16: Jij hebt iets dat je recht moet zetten.
15: Ja, ik moet eventjes wat opbiechten. We hebben namelijk de vorige week gezegd dat we eigenlijk zouden gaan krimpen, de Nederlandse bevolking, vanaf 2050. En dat hebben we gezegd in die aflevering over woningbouw. En ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen als Jochem Nauta van onderzoeker van het CBS zit te luisteren. Want dat
16: die dacht, ik hoor iets geks.
15: Die hoorde iets geks en die zei van, sorry jongens, maar nee, dat is niet waar. De bevolking groeit gewoon door, maar wel een stuk langzamer. Dus dat willen we dan eventjes hierbij rechtzetten. Gelukkig vond hij het verder wel een hele interessante podcast.
16: Kijk.
15: Dus we hebben het niet allemaal voor niks gedaan. En dat gaan we vandaag vast en zeker ook niet doen, want het is reces. Maar zoals je gewend bent bij ons, gaan wij de hele zomer keihard gewoon door. En elke week bespreken we dan een groot thema dat het kabinet, het kan wel, want zo heet het kabinet toch eigenlijk een beetje wel in de wandelgangen, aan het oplossen is. Het is dan niet de bedoeling dat we daadwerkelijk de oplossing aandragen, maar we bespreken wel de politieke vragen die eronder zitten. En dat gaan we doen met Lydia van Rooyen, onze oude collega en tegenwoordig
17: Martijn.
15: ANP. Hi, Lydia.
17: Zeker.
15: Fijn dat je er weer eens bent.
17: Ja, leuk dat ik weer een keer mag komen.
15: Ja, nou, we hebben je hard nodig, want wij weten er... we hebben heel veel klokken horen luiden. Laat het zo zeggen.
17: Het is ook geen makkelijk probleem, Martijn.
15: Nee.
16: Maar het fijne is dat deze zomer, we hoeven het niet op te lossen, het probleem. Dat is natuurlijk een neiging die we in deze podcast dan vaak hebben, om allerlei oplossingen aan te gaan dragen, maar dat is dus niet de bedoeling. En dat is ook wel eens prettig.
17: Ja. Nou ja, en als we het dan over landbouw en stikstof hebben, hebben we problemen genoeg. Dus
16: daarom,
17: ik denk dat we dit uur wel vol krijgen.
16: Ja hoor, komt goed.
15: Goed, nou, laten we dan ook maar gewoon bij het begin beginnen. Hè? Want hoe diep zitten we eigenlijk in de shit?
17: Ja, en het grappige is dat dat ook niet eens een vraag is van vandaag of gisteren of van de afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk een vraag van de afgelopen 30, misschien wel 40 jaar. Je hoort het Mark Beekhuis ook altijd zeggen hier in de podcast. En nou ja, voor mij is het ook reces. Dus ik heb nog eens even mijn lievelingsboek over de landbouw bijgepakt. Dat is De Graanrepubliek van Frank Westerman. En die schetst eigenlijk de landbouwhistorie van de afgelopen 100 jaar... over hoe 100 jaar geleden boeren nog met ploegen en paarden en de zeis aan de gang gingen. En hoe dat de afgelopen jaren, eigenlijk net na de oorlog, is Nederland echt een landbouwland geworden met hoge producties. En dat is toen allemaal na de oorlog ingezet door Sikko Mansholt.
15: Ja. En die had een fantastisch plan. Met de hongerwinter nog in het achterhoofd natuurlijk.
17: Ja, precies. Ja. Met het idee van Nederland en daarna Europa moet voor zijn eigen voedsel kunnen zorgen. En de boeren moeten gaan professionaliseren, industrialiseren. Dus niet meer met paard en wagen, maar met grote machines en dat soort dingen. En nou, dat voor toen die tijd is dat heel succesvol geweest. Boeren kregen een vaste prijs voor een liter melk, voor een kilo graan, wat dan ook. En dat is heel lang goed gegaan. Totdat we in jaren 80 ineens te veel melk, te veel boter, te veel graan hadden.
15: De zogenaamde bergen.
17: Ja, de boterbergen en de melkplassen. Maar ook in Frankrijk hadden ze wijnplassen. En
15: hele landschappen van landbouwspulletjes.
17: Ja, toen heeft de Europese Unie alle overschotten opgekocht. Dus er lagen allemaal Europese pakhuizen vol met gedroogde melkpoeder en wat dan niet meer zijn. Nou ja, dat heeft allemaal heel veel geld gekost. En Mansholt kwam er zelf ook achter in de jaren 90 eigenlijk. Hij is overleden in 95, het jaar dat volgens mij Michiel en ik bij geboren zijn.
2: Klopt, ja.
17: En toen had hij al door van, we zijn doorgeslagen in het laten groeien van die productie. En dit moet anders. Maar echt een oplossing had hij ook niet. Maar dus het probleem, ja, dat ligt er al even.
15: Ja, maar waar komt dan, om dan toch eventjes bij mijn woordspeling terug te komen, waar komt dan de shit vandaan in dit verband?
17: Ja,
15: dat is natuurlijk gewoon
17: De veestapel.
15: De veestapel.
17: Ja, we hebben in Nederland best wel veel koeien. Ook heel veel varkens. Nou, die varkens, die varkensboeren zijn ongelooflijk goed gaan boeren. Vooral in het zuiden van Nederland. Omdat er heel makkelijk en heel goedkoop allerlei veevoer binnengevoerd kon worden via Rotterdam. Dus soja en raap en dat soort dingen. Dat was allemaal veel goedkoper dan het graan wat uit Groningen kwam. Er zat ook veel meer energie in. Kun je een varken veel makkelijker, veel sneller mee vetmesten en veel meer geld mee verdienen. En dat gebeurt nu eigenlijk nog steeds.
15: Ja, dus scheepsladingen
17: met
15: veevoer komen hier naartoe.
17: Ja.
15: Die worden omgezet in
17: speklapjes.
15: Ja. En melk en boter enzovoort. En natuurlijk een enorme berg poep, om het toch maar weer eens te gebruiken.
17: Ja.
15: En dat exporteren we natuurlijk niet, hè?
17: Klein deel ervan wel. Okay. Maar dan er gaat echt een ongelooflijk bewerkingsproces er naartoe. Want je zit natuurlijk ook met allerlei bacteriën en virussen en ziektemakers. Die wil je natuurlijk niet de grens over. Dus ja, een smerig woord, gehygiëniseerde mest. Dat klinkt alsof het niet mogelijk is.
2: Ja,
17: hygiëne en mest, maar dat bestaat. Maar ja, dat is zo ongelooflijk duur. En dat merken boeren nu ook. Die dus niet zelf hun mest kwijt kunnen. Ja, die moeten dat echt voor heel veel geld moeten ze dat verkopen. In de hoop dat het dat een akkerbouwer het nog kan gebruiken. Maar die zit natuurlijk ook met normen wat hij gebruiken kan. En anders dan moet het inderdaad, het gaat bijvoorbeeld naar Polen.
15: Ja, maar het meeste, dat komt gewoon in het milieu terecht. En dat levert nou juist dat probleem op waar we allemaal tegenaan gelopen zijn.
17: Ja, inmiddels zien we dat er problemen zijn met waterkwaliteit, met stikstof, maar ook met fijnstof en met gewasbeschermingsmiddelen. Dat effecten heeft. En dat had Mansholt in de jaren 70 nog niet bedacht. Maar dat merken we nu wel. Ja.
15: Maar ja, dan krijg je dus op een gegeven moment dat de natuur daar de problemen van ondervindt. Te veel stikstof betekent brandnetels, bramen en andere ellende.
17: Allemaal waar je helemaal plantjes niet op zit te wachten. Die ervoor zorgen dat de planten die we in die natuurgebieden willen hebben, of waarvan we in Europa hebben aangegeven dat dat een goed leefgebied is, dat die planten en die vogelsoorten daar allemaal niet meer voor kunnen komen. En dan heeft Europa gezegd, ja, maar jongens, jullie moeten wel voor zorgen dat het goed blijft gaan met de natuur. En nou ja, daar is afgelopen 20 jaar een poging gedaan tot beleid opmaken. Nou, het plan wat in 2015 is begonnen, het PAS-programma aanpak stikstof, daarvan heeft de rechter natuurlijk in 2019 gezegd, zo mogen we het niet meer doen. Mm-hmm. En sinds die tijd zitten we in wat we nu kennen als de stikstofcrisis.
15: Ja, en die stikstofcrisis die houdt dus eigenlijk in dat we het niet voor elkaar krijgen om die hoeveelheid stikstof die het milieu inloopt, om die naar beneden te brengen.
17: Ja, feitelijk wel.
15: Zodat de natuur gered kan worden.
17: Ja, nou ja, er komt te veel stikstof uit van boerderijen, maar ook uit verkeer en uit industrie. Dat dwarrelt allemaal de lucht in en dat komt allemaal neer op die natuurgebieden, waardoor die plantjes het moeilijk krijgen. Ja, gezegd.
15: Ja, dat is inderdaad nog wel belangrijk, want als we het dan eventjes naar verhoudingen nog neerzetten. Stikstof, verkeer, industrie, landbouw, hoe is het ongeveer? Ik bedoel, ik hou je niet op een...
17: Volgens mij zit landbouw, we rekenen altijd in depositie, omdat het voor stikstof uitmaakt waar het neerkomt en niet per se waar het vandaan komt. Mm-hmm. Maar landbouw is volgens mij ammoniak uit mijn hoofd 46%, give or take. En er komt nog 40% uit het buitenland. Ja. Dus dat is ook heel veel. En dan is de rest, verkeer is echt 2% of zo. En industrie is ook een paar procent.
15: Ja.
17: Wat het verschil is met industrie. Industrie is een ander soort ammoniak. En die komt uit die hele grote schoorstenen als je naar zo'n industrieterrein rijdt.
15: Die gaat waarschijnlijk gewoon flink deel het buitenland in.
17: Ja, dus dat wappert heel ver weg. Ja. En je ziet mij nu allemaal bewegingen maken met mijn handen. Ja. Dat zie je niet op podcast.
15: Maar ik zag de stikstof wel vliegen, hoor. Ja,
17: precies. Ja. En bij boeren komt het allemaal wat dichterbij. Dat zit allemaal binnen 500 meter, 1000 meter precies, van een boerderij. Ja. Dat neerdwarrelt.
16: Ook omdat de ene soort stikstof niet de andere is. Hè?
17: Dat gedraagt zich anders in de lucht, ja. Het zijn allemaal atmosferische processen waar ik verder ook niet van het fijne van weet.
15: Dus als ik nu voorstel om gewoon een flinke schoorsteen op een boerderij te zetten, dan weet jij niet of dat gaat helpen.
17: In theorie denk ik dat dat misschien wel kan helpen. Het lastige is dat de meeste stallen, melkveestallen, die zijn gewoon open. Daar kan de wind gewoon doorheen wapperen.
15: Ja, dat is het.
17: Dus, en dat willen we ook graag, want daar worden koeien blij van.
15: Ja.
17: Ja.
15: Hey, nou hebben we inderdaad, zoals je al zei, diverse pogingen gehad om hier wat aan te doen. Te beginnen met Christiane van der Wal. Echt heel dichtbij een oplossing gekomen, denk ik.
16: Nog eerder al dan Christiane van der Wal. We hadden de uitspraak van de Raad van State in 2019, die een streep door de pas zette. En ik herinner me nog een VVD-congres vlak daarna, waar partijleden het heel erg moeilijk hadden met het feit dat de maximumsnelheid op de snelwegen...
17: Rotmaatregel.
16: Ja. De vroempartij die met Mark Rutte destijds ook al een hele tijd aan de macht was. Dat was nog een paar jaar daarvoor. Toen waren we van 120 naar 130 gegaan. Maar toen werd het naar 100 overdag. In ieder geval tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En dat was toen een hele snelle noodmaatregel om er in ieder geval iets aan te doen.
17: Ja.
16: En ik herinner me ook nog Mark Rutte die destijds zei, en dat was nog voordat de coronacrisis ging uitbreken, maar Rutte die sprak van de grootste crisis uit zijn politieke carrière toen al. Dus toen zaten we bij het kabinet Rutte 3 zelfs nog een paar jaar voor Christiane van der Wal en het kaartje dat ongetwijfeld nog ter sprake gaat komen.
17: Inderdaad. Carola Schouten die was toen minister van Landbouw en die werd toen gebombardeerd tot chef stikstof, om het zo even te zeggen. En die moest aan de slag. Dus die heeft toen al wel de eerste wetten gemaakt waarin staat van goh, wij gaan wettelijk vastleggen dat we minder stikstof uit gaan stoten. Heeft ze nog een deeltje voor gesloten met de SP om dat in de Eerste Kamer goedgekeurd te krijgen. Uit mijn hoofd is dat eind 2020 geweest, misschien ook ietsje eerder. Dat kabinet dat viel natuurlijk januari 21 uit mijn hoofd over de toeslagenaffaire.
16: Ja.
17: En toen kregen we inderdaad Christiane van der Wal. En die kwam in juni 22. Ik was toen net politiek verslaggever voor het landbouwvakblad Boerderij. Dus ik zat daar echt met mijn snip bovenop. En ik weet nog heel goed dat wij als journalisten in zo'n sessie zaten waarin ze de ambtenaren uit gingen leggen van god, dit is ons plan. En toen kwam dat kaartje in de presentatie naar voren. En toen gingen natuurlijk meteen 6 handen omhoog van hoi, mogen wij dat kaartje ook hebben? Ja. Nou, die stond de volgende ochtend natuurlijk op alle voorpagina's. En toen waren alle boeren natuurlijk piswoest. Want die gingen helemaal inzoomen op dat kaartje. Kijken,
15: ik val er wel of niet in.
17: In welke zone val ik? En boeren lazen dat ook heel erg als er een zone staat, 70% reductie, moet ik dus 70% minder stikstof uitstoten en dus 70% mm-hmm. van mijn dieren weg. Dat was niet per se hoe Van der Wal bedoeld had, maar zo werd het begrepen. Ja, en daar is ook wel... daar hebben we hele felle protesten tegen gezien natuurlijk.
15: Ja. Misschien mist er nog één onderdeeltje. Want door die uitspraak van de Hoge Raad is uiteindelijk...
17: De Raad van State. Ja, hoofdbestuursrechter.
15: Ja, door de uitspraak van de Raad van State... is de volledige vergunningverlening op heel veel plekken platgelegd.
17: Ja. Ja, dat hadden we eerst helemaal nog niet zo door. Vind ik altijd het bijzondere. Die uitspraak kwam inderdaad in mei 2019. En ik was toen nog gewoon algemeen landbouwverslaggever voor datzelfde landbouwvakblad. En wij hadden een heel juridische collega, Erik Beukema is zijn naam. En die werkte toen al echt naar die uitspraak toe. En die zei, dit gaat heel groot worden. Ik zei, hoezo dan? Zegt hij, ja, want iedereen die een vergunning heeft... op basis hiervan, ja, daar kan de rechter nog wel zijn streep doorzetten. En er zijn heel veel bedrijven geweest, die noemen we nu de pasmelders. Daarvan heeft de overheid toen gezegd, jij stoot zo weinig stikstof uit. Je hebt helemaal geen vergunning nodig. Nou, daarvan zei de Raad van State ook, ja, die bedrijven hebben eigenlijk wel een vergunning nodig. Maar die kunnen ze nu niet krijgen. En dat is eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger.
15: En dan hebben we het nog niet over de woningbouw, de
17: wegenbouwprojecten, industriële bedrijven die zeggen, ik wil wel verduurzamen, maar dan moet ik een nieuwe installatie bouwen. En daar komt ook stikstof bij vrij. Allemaal dat soort dingen inderdaad. En dat is in de loop van 2019, 2020 is dat steeds meer duidelijk geworden. En zijn er ook steeds meer uitspraken gekomen, ook weer van de Raad van State, die zei, nee, je kunt niet ruilen met stikstof. Dat heet intern en extern salderen. Je kunt niet vooruitlopen op stikstofuitstoot die je in de toekomst gaat nemen. Je moet het nu doen. Ja. Je kunt niet zeggen, we gaan nu vergunnen en dan zometeen stikstof reduceren of de natuur herstellen. Dat moet tegelijk gebeuren. En daardoor is het nu zo ongelooflijk ingewikkeld geworden om inderdaad bijvoorbeeld een huis, een woningbouwproject te vergunnen.
15: Ja. Kunnen we nou, om lang van kort te maken, zeggen dat Van der Wal hier niet is uitgekomen? Toen?
17: Nou, Van der Wal heeft natuurlijk in die communicatie heeft ze het zichzelf moeilijk gemaakt. En het was ook, ze had een heel vergadercircus, oneerbiedig gezegd, opgetuigd. Want zij zei, ja, er moeten gebiedsprocessen komen waarbij boeren aan tafel moeten met de overheid en met de natuur en met de andere economische belangen. En dan moeten ze samen een plan gaan maken. Nou ja, voordat dat een klein beetje uitwerking heeft kunnen krijgen. Dit soort dingen duren natuurlijk lang, zeker in Den Haag. Toen viel het kabinet alweer. En toen was het juli 23.
15: Ja.
17: Dus Van der Wal heeft het ook natuurlijk een kleine anderhalf jaar volgehouden. En heeft eigenlijk het enige wat we echt hebben overgehouden aan het beleid van Van der Wal, dat zijn de woest aantrekkelijke uitkoopregelingen. daar zijn uit mijn hoofd een paar honderd boeren.
15: Dat vind ik wel een uitdrukking die wat waard is.
17: Ja, dat is ook een die ik heb onthouden. En daar zijn best een paar honderd boeren mee gestopt. Dus daar zal ook wel iets van stikstofwinst gehaald zijn. Maar lang niet genoeg.
15: Ja, en daarna kwam Femke Wiersma.
17: Ja, ja.
15: Oké, dat was Femke Wiersma.
17: Nou ja, wat kunnen we over Femke Wiersma zeggen? We hebben natuurlijk de afgelopen... ik denk een half jaar sinds eigenlijk dit kabinet in wording is en in aanloop daarnaar, hebben we ook wel heel erg gezien dat Caroline van der Plas van de BBB, van dezelfde partij van Femke Wiersma, heel erg heeft gezegd van ja, wij wilden in het kabinet met Femke Wiersma, wilden wij eigenlijk alle plannen om stikstofuitstoot drastisch tegen te gaan. Ja, die hebben we geprobeerd tegen te houden. Dus heel veel onderdelen die nu wel in het plan van Essen staan, gaan we het zo meteen nog over hebben, die heeft BBB heel erg tegen willen houden, omdat ze wisten hoeveel weerstand daar onder boeren tegen zou kunnen zijn.
15: Ja, maar dan los je het probleem dus eigenlijk niet op, maar bewust. Dat is ook de bedoeling.
17: BBB is er heilig van overtuigd dat je het probleem op kunt lossen door de regels aan te passen.
16: Dat is ook nog steeds wat er door BBB gezegd wordt. Hè? We gaan het zo meteen nog over het pakket hebben dat eind juni gepresenteerd is. En ook het debat dat daarop volgde. En toen was dat ook weer steeds waar Caroline van der Plas op bleef hameren. We hebben niet een stikstofprobleem, we hebben een stikstofwetprobleem.
17: Ja. Ja, dus zij denken echt, als je inderdaad de regels verandert,
15: dat er natuur beter van wordt.
17: Nou, dan kan je in ieder geval weer vergunningen verlenen. Ja, dat is voor hun het belangrijkste. Ja, dan kan je de pasmelders helpen. Ja, dat vindt de BBB echt belangrijker dan... BBB zegt natuurlijk altijd,
15: dat
17: raam
15: is natuurlijk
17: mooi.
15: Ook, dat mag natuurlijk. Je mag natuurlijk
17: ze
15: andere
17: zijn een
15: keuzes maken.
17: Boerenpartij.
15: Precies.
17: Ja, zeker.
15: Aan de andere kant, we hebben wel die uitspraak van de hoogste rechter. Die dus op een gegeven moment gezegd heeft van de bestuursrechter. Die gezegd heeft van, die natuur die moet geholpen worden. Ja. Dus dan kan je wel zeggen het probleem oplost. Maar dat is niet zo. Omdat dat de natuur niet helpt op deze manier.
17: Nou ja, dan zegt de BBB nog wel eens, nou ja, bramen zijn ook mooi. Dat kan. Dus
15: ja, en ik heb ook heel lekker brandnetelbrood gegeten. Oh ja. Dat is het beste doen.
17: Brandnetelthee schijnt ook lekker te zijn.
15: Soep kun je er ook van koken.
17: Ja. Nou ja, precies.
15: Ja, maar voor de rest heb ik laatst ook mijn vingers er behoorlijk aan gebrand.
17: Ja, dat doet ze ook zeer.
15: Dat is helemaal niet leuk. Ja.
17: Particulier probleem. Ja,
15: ja zeker. Hey, we hebben een nieuwe mantelt. Nou,
17: we hebben in ieder geval een nieuwe minister.
15: We hebben een nieuwe minister, Jamie van Essen.
17: Ja, en er werd natuurlijk best wel met heel veel belangstelling naar zijn plan uitgekeken. Niet door mij in de laatste plaats natuurlijk.
15: Ja.
17: En ja, hij heeft een plan gepresenteerd en daar zitten best wel rigoureuze keuzes in, best wel forse keuzes. Bijvoorbeeld over die zones rondom de natuur. Hij heeft van 15 natuurgebieden gezegd, nee, in een kilometer daar rondom, daar moet echt fors minder stikstof komen.
15: Ja.
17: Hoeveel dat precies is, dat weten we niet. En wat daar precies gaat gebeuren, weten we ook niet. Want dan zegt hij, ja, daar moeten we het nog maar eens even met de provincie over hebben. Dus dat deed me een heel klein beetje aan Christiane van der Wal denken. Maar hij heeft ook wel keuzes gemaakt op het gebied van hoeveel koeien je mag hebben per hectare. Nou, dat doet dus iets met hoeveel mest je op je eigen grond kwijt kan.
15: 2,6 was het geloof ik.
17: 2,6 GVE.
15: Wat je dan als buitenstaander denkt is hoeveel koeien staan er normaal gesproken op een hectare. Is dat veel? Is het veel minder? Is het veel meer?
17: Gemiddeld, zeg maar een beetje een gemiddeld bedrijf zit tussen de 2,2 en de 2,5. Verschilt een beetje per provincie. Mijn ouders wonen in het noorden van Nederland, in Friesland. En daar zitten ze allemaal een beetje rond de 2 koeien per hectare. Dus daar zitten ze aan de veilige kant. Dus boeren die in een wat ruimer landelijk gebied zitten, waar niet zo heel veel boeren zijn, maar wel heel veel landbouwgrond is, daar valt het op zich nog wel mee. Mm-hmm. Zeg ik even generaliserend. Maar in het zuiden, waar landbouwgrond wat schaarser is, waar ook bijvoorbeeld wat meer varkensbedrijven zitten, dus dan denk je aan Brabant, dan denk je aan Noord-Limburg. Ja, daar gaan ze meer richting de 3. Dus het is vooral voor boeren die veel koeien, weinig grond hebben, is die 2,6 echt heel fors. Mm-hmm. En voor een aantal andere boeren is er eigenlijk niks aan de hand, want die zitten al onder die norm.
15: Maar krijg je dan niet een beetje een verschuiving uiteindelijk? Ik bedoel, tenminste, dat zou ik dan denken. Dat de kans groot is dat die gebieden waar ze op 3 zitten, dat dan naar 2,6 gaat. Maar omgekeerd, waar ze op 2 zitten, nu langzaam gaan groeien naar 2,6 koeien.
17: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het lastige is wel, zeg maar, de hele. Zeker als je het over melkvee hebt, want dit gaat over koeien. Dat is al best wel gelimiteerd. Want om koeien te hebben, heb je rechten nodig. En die rechten die worden natuurlijk ook duurder.
15: Fosfaatrechten.
17: Juist. Dus het is al niet zo heel makkelijk. En als je bijvoorbeeld denkt, ik ben een Brabantse boer en ik wil graag in Brabant blijven. En je wil daar grond kopen. Ja, dat is hartstikke duur. Of als je bijvoorbeeld in de Flevopolder, daar is grond ook heel duur, omdat daar ook heel goed akkerbouw plaats kan vinden. Ja, dan zit je gewoon aan de €160.000 voor een hectare land. Nou, ga daar maar tegenop melken. Met wat doet de melkprijs momenteel? 50 cent per liter.
15: Dan is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste vraag van, gaat dit pakket wat er nu op tafel ligt, gaat dat het probleem oplossen? En welke problemen gaat het oplossen? Want
17: het zijn natuurlijk meerdere problemen.
15: Ja,
17: hè?
15: Precies,
17: aan de ene kant moet je kijken naar vergunningverlening. Van, goh, kunnen we weer huizen gaan bouwen? Want dat is, nou, jullie hebben het er vorige week over gehad, toch het probleem waarvan iedereen zegt, dat moeten we toch oplossen. Maar ook, we moeten snelwegen bouwen. Volgens mij gaan jullie het daar later ook nog over hebben.
15: Volgende week.
17: Ja, ja. Precies. Dat moet natuurlijk ook. De industrie wil verduurzamen, die heeft daar ook. Dus die vergunningverlening, daarvan is de minister in ieder geval overtuigd dat dat gaat lukken. Nou, volgens mij moet het PBL moet het nog door gaan rekenen. Ik ben heel benieuwd wat die gaan zeggen. Mm-hmm. Over wat doet dit in ieder geval met
15: de uitstoot. Uiteindelijk is het laatste woord aan de rechter wederom in dit verband.
17: Ja, er zullen gewoon weer bedrijven moeten komen die een vergunning aan gaan vragen. Die wordt vast door een milieuorganisatie weer aangevochten bij een rechter. En dan moet inderdaad de rechter gaan toetsen van,
15: gaat dit de natuur helpen?
17: Ja, Precies. Of nou ja, eigenlijk, de rechter bekijkt natuurlijk andersom. Schaadt deze vergunning de natuur niet?
16: Natuur niet verder laten verslechteren.
17: Precies,
16: inderdaad, ja.
17: Precies.
16: Ja.
17: Dat is waar.
15: Maar moeten we niet ook verbeteren tot op zekere hoogte?
17: Dat moet
15: geïnformeerd.
17: Nee, dat moet inderdaad wel, maar in de Europese richtlijn is een verslechtingsverbod. Okay. Dus het moet niet slechter worden, maar het is nu niet heel goed. Dus ja, verbeteren zou ook wel helpen met het met je pleidooi dat het niet slechter wordt.
15: Juist, goed.
17: Om het even om te draaien.
15: Ja, en daar is Van Essen dus van overtuigd dat dat weer op gang gaat komen.
17: Nou ja, dat zei hij wel bij zijn presentatie van de plannen. Ik heb het hem ook nog eens een keer gevraagd. Zegt hij, ja, ik ben er echt van overtuigd dat dit gaat helpen. Ja, en dat zou ik ook zeggen als ik minister was.
15: Ja.
17: Als je niet
16: die eigen plan hij kreeg de vraag ook wel een paar keer een andere keer. Van, kunt u garanderen dat? En dan was het antwoord van, inderdaad, ik ben er van overtuigd dat. En
15: dat is net niet hetzelfde.
17: Er zit nog een wereld tussen, hè? Tussen een garantie. Maar ja, dan zeggen, volgens mij was dat ook Mark Rutte die zei, garantie krijg je op de wasmachine.
16: Of stofzuigers.
17: Of op stofzuigers, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, op een huishoudelijk apparaat.
15: Allebei mensen, laat ik dit eventjes zien.
17: Ja. Dus, maar ja, hij is ervan overtuigd. En ja, welke minister is niet van overtuigd dat zijn of haar plannen goed zijn?
16: Nee, tuurlijk.
17: Dus hij is ook min of meer verplicht om dat te zeggen.
15: Maar je kunt wel een stapje terugnemen en zeggen van, oké, er gebeurt eigenlijk helemaal niks, dus dat gaat niets oplossen. Of juist
17: wel. Met mijn kennis van zaken durf ik wel te zeggen dat het in ieder geval een stap in de goede richting is. Maar ik ben geen jurist, zeg ik er meteen achteraan. Dus inderdaad, wat jij zei, Martijn, de rechter moet uiteindelijk gaan bepalen of dit genoeg is. Maar er zitten harde maatregelen in voor de landbouw en toch ook wel een paar verplichtingen voor industrie. En verkeer gaat eigenlijk al de goede kant op, omdat er al steeds meer elektrische auto's zijn bijvoorbeeld.
15: Ja. En waar gaan die maatregelen dan hun uitwerking krijgen? Ik bedoel, welke maatregelen gaan er nou echt daadwerkelijk voor zorgen dat die stikstof afneemt?
17: Nou ja, als er boeren uitgekocht worden die in de buurt zitten van natuurgebieden, vinden ze niet leuk. Mm-hmm. Helpt wel gewoon.
15: Ja.
17: Als boeren in veedichte gebieden minder dieren gaan houden, helpt dat ook. Als boeren een apparaat op hun stal neerzetten die de stikstof opzuigt, dan helpt dat ook. Dus al dat soort dingen, dat helpt. Dat zijn allemaal stappen in de goede richting. Als boeren minder voer gaan geven aan hun koeien waar ze minder van gaan scheiden. Dus dan heb je het over eiwitarmer voer. Ja. Dan helpt dat ook. En al die hele kleine beetjes als zandkorrels op het strand, zeg maar, moeten ervoor zorgen dat het allemaal in kleine stapjes. Want dit is niet dat als je vandaag met een boerenbedrijf stopt, dat morgen de stikstofuitstoot vermindert. Zo rap gaat dat natuurlijk ook niet.
15: Nee, maar het moet er in ieder geval geloofwaardig uitzien. Het moet het vertrouwen wekken dat uiteindelijk zal gaan gebeuren.
17: Ja. Ja, en of dat gaat gebeuren, ja, dat zal de tijd leren. Maar dat is natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. En dat heeft volgens mij Van Essen ook wel gezegd. Van, het is niet zo dat we in heel Nederland in één keer van het slot gaat. Dat gaat, nou ja, de regio's waar het stikstofprobleem het kleinst is, kan er natuurlijk het eerst weer iets. En in de regio's waar de problemen het groot zijn, dus rondom de Veluwe, rondom de Pil, dus in Gelderland, Brabant, Noord-Limburg. Ja, daar zou je merken dat het echt heel moeilijk blijft.
15: Wij gaan hier eventjes wel op het slot, want we gaan even naar de reclame en het nieuws.
18: Ik open de vergadering.
19: Ja, voorzitter.
20: Ja, dank voorzitter.
21: Voorzitter,
20: dank
21: u wel.
22: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
1: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
0: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
5: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 4 kilometer file met een half uur vertraging.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
27: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Op het station Almere Centrum is gisteravond een man helemaal door het lint gegaan toen hij werd gearresteerd. Hij beet een agent in zijn been, een ander in zijn duim en heeft misschien ook de hand gebroken van een medewerker van de NS. Hij zit vast. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Heb je het al gezien toen president Trump...
29: Jazeker, heb ik gezien.
28: Oh, waar dan?
30: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
31: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
28: Oh, wat leuk!
32: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
33: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
32: Obli, meer rust, meer rendement.
34: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
32: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
26: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
15: Welkom terug. En daar zit natuurlijk bij ons aan tafel Michiel Jurjens en Lydia van Rooyen. Onze oude collega van BNR van vroeger en tegenwoordig ANP.
17: Zeker.
15: En wij gaan het verder hebben over de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. Hoe hard zijn nou die resultaten die hij kan beloven? Ik bedoel, dat klinkt nog niet helemaal alsof het echt in beton gegoten is wat hij ons belooft.
17: Ja. Aan de ene kant inderdaad wel. Wat ik inderdaad eerder ook zei. Hij laat een deel aan de provincies over. Van, er moet in die rondom de natuurgebieden moet echt wel meer gebeuren dan in gebieden verder van natuur af. Nou ja, dan heeft hij het over 20% meer, maar meer dan wat? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En daar wil hij natuurlijk ook, dat is een klein beetje zijn geste natuurlijk, naar de landbouw toe. Dit is ook een kabinet met het CDA en het VVD in, want het is weliswaar D66-minister, maar die andere twee partijen, die willen natuurlijk ook dat boeren ruimte krijgen om het naar hun eigen inzicht in te vullen. Dus dat de overheid zegt, en die hebben we trouwens nog niet eens genoemd, het trappetje van Remkes. Johan Remkes is nog steeds de baas over het Nederlands stikstofbeleid. Remkes die heeft in zijn advies in oktober 2022 gezegd van, je moet boeren de keus geven. Ze moeten minder dieren kunnen houden of grond aan kunnen kopen. Dat noemen ze extensiveren. Dus meer ruimte per dier.
15: Logisch.
17: Of ze moeten kunnen innoveren. Dus dat je met machines of met voermaatregelen zorgt voor minder stikstofuitstoot. Ze moeten kunnen verplaatsen. Dus dat een Brabantse boer zegt, ik ga mijn heil zoeken in Friesland of Groningen, waar de druk op de natuur en de druk op de mestplaatsingsruimte minder is. Of dat ze moeten kunnen stoppen. En die opties die wil Van Essen ook aan boeren geven. Dat hij zegt van, ik wil jullie helemaal niet verplichten om te stoppen. Want altijd als het over stikstof gaat, is zo ongeveer vraag 2 aan elke bewindspersoon, aan elke bestuurder. Bent u voor gedwongen uitkoop of voor gedwongen onteigening? Want dat is geen populaire maatregel. Want dat is letterlijk boeren wegjagen van hun erf. En dat wil natuurlijk geen politicus, geen bestuurder op zijn op zijn geweten hebben. En alles gaat ook vrijwillig. Want het is ook juridisch heel ingewikkeld om tegen een boer te zeggen, jij moet stoppen, want de natuur.
15: Ja, dan heb je bijvoorbeeld geld nodig. En ik heb ook een flink bedrag horen langskomen.
17: Ja, 20 miljard in totaal.
15: Ja, ja, daar kun je wat mee, toch?
17: Is uit mijn hoofd nog een kleine 5 miljard overgebleven van het vorige kabinet.
15: Ja.
17: Wat Femke Wiersma nog in haar portemonnee had zitten, waar Ilko Heijnen nog wel bovenop zat. Dat hij zei, ja, jij krijgt dat geld pas als jouw plannen goed genoeg zijn. Nou ja, we hebben in die anderhalf jaar dat Wiersma minister was, niet gezien hoe ze dat geld precies uitging geven. Waar je dan een klein beetje uit kunt lezen dat Femke Wiersma haar plannen blijkbaar niet het stempel van Ilko Heijnen konden krijgen. Maar nu heeft Van Essen, die heeft 20 miljard gekregen uit het coalitieakkoord. Daarvan gaat 9 miljard uit mijn hoofd naar de gebieden rondom natuur. Nou ja, dus voor bijvoorbeeld uitkoop, voor extensivering, voor innovatie, natuurherstelmaatregelen. Want als je de natuur wil verbeteren, moet je ook iets in dat natuurgebied zelf gaan doen. Want het is ook niet alleen stikstof. Dat is ook altijd wel belangrijk om nog even te melden. En natuurlijk, er is geld voor innovatie, er is geld voor uitkoop. Dus ja, 20 miljard is een hoop geld. En als je het snel klinkt, klinkt het niet veel. Maar ja, dat vergeet ik nog wel eens.
15: Het is 20 miljard voor een aantal jaar.
17: Ja,
15: het, is niet,
17: 2030.
15: Het is niet 20, jaar, 20
17: nee,
15: miljard
17: het is
15: per jaar. Het is
17: volgens mij tot en met 2030. Want het kabinet gaat er natuurlijk vanuit dat ze 4 jaar lang zitten.
15: Ja.
17: Dus ze maken ook tot 2030 maken ze een beetje de financiële plannen. En dan moet blijken waar dat geld precies heen gaat. Want nu is het nog best wel grof ingedeeld hoor, door Van Essen in zijn brief.
15: Ja, moet dat allemaal, wanneer moet dat allemaal een beetje ingevuld gaan worden? Want,
17: nou, we hebben natuurlijk Prinsjesdag, zometeen. We zitten nu in augustus, zometeen gaat het kabinet praten over de zogenaamde augustusbesluitvorming. Waar gaat het geld heen? En misschien dat Van Essen dan al een klein beetje in gaat kleuren waar die in 2027 zijn geld voor beschikbaar gaat stellen.
15: Ben jij daar al wat over tegengekomen?
17: Dat is een ingewikkeld proces.
15: Ja. Dat is een ingewikkeld proces. Ja, dat is achter gesloten deuren.
2: En, nee, nog niet inderdaad. En het is deze augustus is misschien wel ingewikkelder dan eerdere augustussen. Omdat we een
17: vorige augustus moet je ook niet uitvlakken.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, omdat we dat minderheidskabinet hebben en dus drie partijen, D66, VVD en CDA, die eerst met elkaar daaruit moeten komen. Hoe gaan we het precies doen het komende jaar? En als dat al gelukt is, dan is er nog steeds geen meerderheid natuurlijk voor al die plannen. Dus dat maakt het nog wel wat ingewikkelder en spannender dus ook.
17: Ja. En voor het stikstofplan hebben ze natuurlijk al een meerderheid gehosseld, om het zo even te zeggen.
15: Ja, in de Tweede Kamer.
17: In de Tweede Kamer. Ja. Toen zei een dag voor het debat over dit stikstofplan, zei Progressief Nederland Laura Bromet, die zei, wij kunnen wel met dit plan instemmen, want het is een stap in de goede richting. Maar. Juist. Michiel voelde hem ook aankomen. Ja. Nee, er mag geen cent aan geschaafd worden. Er mag wel iets aan veranderd worden als maar niet versoepeld wordt. En dat is natuurlijk wat andere partijen misschien wel zouden willen. Zeker aan de rechterkant van de Kamer.
15: Ja,
17: en de wat christelijkere partijen.
15: Ja, en dan zit je meteen met een probleem. Want ze wilden eigenlijk zo'n 100 zetels aan hun kant halen. En dat zijn er nu 88.
17: Ja, hoewel je in het debat van, volgens mij was het 1 juli, 2 juli... de laatste week voor het reces. Laten we het daarop houden, inderdaad. Toen hoorde je ook nog wel voorzichtig enthousiasme bij andere partijen, maar vooral aan de linkerkant. Mm-hmm. En als Jette zegt, ik wil een brede meerderheid en minimaal 100 zetels in de Kamer...
15: Ja, dan bedoelt hij het misschien ook juist wat meer richting jaar 21,
17: heeft
15: bijvoorbeeld.
17: Heeft hij ook vrij letterlijk toen tegen mij gezegd op een werkbezoek waar ik met Jette mee was, dat hij zei van ja 21 zou ik er ook wel graag bij hebben. Ook natuurlijk vanuit het beeld dat je een probleem gaat oplossen waar iedereen een oplossing voor wil met het idee van het is niet de linkse politiek, om het zo te zeggen, die dit wil, maar dit is breder dan dat. Dus dan wil die bijvoorbeeld ook graag ChristenUnie, SGP, die natuurlijk ook best wel een warm hart voor de boer hebben, om het zo te zeggen. Maar die wilde toch nog wel her en der wat afdoen aan dit plan. En dat wilde Progressief Nederland niet. Dat hebben ze politiek gezien natuurlijk heel slim gespeeld door voorafgaand aan het debat al een kaart op tafel te leggen en te zeggen, dit zijn onze eisen. En anders dan kan Van Essen...
15: daarmee hebben ze de boel in ieder geval voor hun... in hun richting op slot gezet.
17: Ja.
2: Het was heel interessant tijdens dat debat toen. Ik herinner me nog een moment. Jan-Arie Korenvaar, de landbouwwoordvoerder van het CDA, die een... hij was met zijn bijdrage bezig en hij werd geïnterrumpeerd door Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die toch een beetje aan het prikken en proberen was. Kunnen we niet kijken wat er toch kan? En vervolgens kwam Laura Bromet van Pro daar achteraan richting het CDA met, hey, pas op, hè, want die steun die kunnen wij geven, maar we zijn heel duidelijk geweest over de voorwaarden daarvoor. Dus pas op met wat je nu gaat doen.
15: Ja, wat zouden partijen als JA21 of de ChristenUnie dan bijvoorbeeld kunnen willen aan aanpassingen van de plannen?
17: Ja, nu ga ik het bijna technisch maken, alvast sorry daarvoor. Maar wat bijvoorbeeld de ChristenUnie en JA21 heel graag willen, is het verhogen van de rekenkundige ondergrens. Niet stoppen met luisteren nu, ik ga dat even uitleggen. Nu is het zo, als jij als bedrijf een vergunning wil, dat jij met een hele kleine stikstofuitstoot, dat die in het rekenmodel gegooid wordt en dan kijken ze hoeveel impact heeft dat op de natuur. En als die impact heel klein is, 0,05 of misschien nog een 0,5 mol. Mol is een
15: hoeveelheid
17: hele
15: stikstof.
17: Kleine hoeveelheid stikstof. Dus een klein deel van een kleine hoeveelheid. Als jij zo'n impact al hebt, dan moet je al een vergunning aanvragen. En rekenen ze daarom mee. Wat ChristenUnie JA21 bijvoorbeeld willen, maar de BBB ook heel graag, is dat ze die grens 200 keer hoger leggen. Dus dat jij 200 zoveel stikstofdepositie mag hebben voordat je een vergunning nodig hebt.
15: Ja.
17: En daarmee moet de vergunningverlening...
15: 200 keer niks, is dat niks? Of is dat, toch inmiddels wel
17: dat
15: iets?
17: Dat is omgerekend ongeveer 36 gram stikstof. Dat is alsnog niks.
15: Nee.
17: Maar het heeft impact.
15: Ja.
17: Volgens de mensen die dit doorrekenen, heeft dat impact. Maar het lastige is wel, ik heb een voorganger van Jan-Arie Korenvaar, tegenwoordig staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, die heeft het ooit vergeleken met buienradar. Die zei, als je op buienradar kijkt en je ziet een wolk jouw kant op komen, is de kans best groot dat het gaat regenen. Maar het gebeurt wel eens dat je op je app kijkt,
15: en dan verdwijnt die wolk.
17: En dan regent het ineens niet meer, of juist andersom. En dat is ook een beetje hoe zo'n rekenmodel werkt. Mm-hmm. Het heeft vaak gelijk, maar niet altijd. En er is daarom dus ook heel veel kritiek op dat rekenmodel. Er zijn ook al mensen die hebben naar het rekenmodel gekeken en die zeggen, ja, het is eigenlijk niet geschikt voor vergunningverlening, want het is veel te gedetailleerd. Ja. Maar we hebben ook niet echt een alternatief. Dus we doen het er maar mee. Het is zeg maar de minst slechte oplossing.
15: Ja.
17: Om toch voorzichtig over oplossingen te praten. Maar dat willen dus de partijen wat meer op rechts, om ervoor te zorgen dat die vergunningverlening makkelijker wordt. Maar er zit er natuurlijk een risico aan. Want als jij nu tegen bedrijven gaat zeggen die dus een kleine stikstofuitstoot hebben van, goh, wij vinden dat jij geen vergunning nodig hebt. Nou, dan komen de MOB's en andere milieuorganisaties van deze wereld. En die zeggen, goh, jij hebt een bedrijfsactiviteit zonder vergunning. Wij denken dat je wel een vergunning nodig hebt. Nou, en dan is het weer aan de rechter. En dan komen we eigenlijk weer in dezelfde situatie als dat we zitten in 2019 met al die bedrijven, met die pasmelders, die dus ook geen vergunning nodig hadden onder het vorige beleid. En ja, die rekenkundige ondergrens invoeren, verhogen, dat kan, maar dat is niet zonder risico's. En ga je dat doen als bestuurder zijnde ga jij dat risico lopen dat er zo meteen weer tientallen, honderden, misschien wel duizenden bedrijven zijn die in de praat zitten.
15: Dan staat en valt het eigenlijk ook met de geloofwaardigheid van alle andere maatregelen die je daarnaast
17: neerzet. Omdat het weer bij de rechter ligt. Ja, en precies. De rechter die kijkt wat is jouw impact op de natuur? En als de natuur aan de beterende hand is, dan zegt hij, nou, die twee druppels stikstof van jou, die maken niet zoveel uit. Gaat het nog steeds beroerd met de natuur? Dan zegt hij, ja, maar die twee druppels, die zijn echt veel.
15: Ja, het is toch een soort opvoeden eigenlijk, hè?
17: Heb ik geen ervaring mee, Martijn. Ja, nou, jij wel.
15: Ja, zeker. Hey, en in de Eerste Kamer, hoe ligt het daar? Want we hebben met Pro en de coalitie in de Tweede Kamer dus 88 zetels. In de Eerste Kamer is het wat krapper, hè?
2: Ja, in de Tweede Kamer, als je heel precies gaat rekenen, dus 66 zetels voor de coalitie en 20 voor Pro's, kom je op 86 kom je uit. Ja. In de Eerste Kamer is het zo dat als je nu de coalitie partijen hebt en Pro daarbij, dan kom je nog 2 zetels. Ja. Of zijn het er? Ja, 2, hè? Ja, kom je er nog?
17: De coalitie heeft er 22 en Pro heeft er 14. Dus 14. Kom je op 36.
2: Ja, en je hebt er 38 nodig voor een meerderheid. Dus dan ben je er nog steeds niet. Dus wordt er dan.
17: Maar er zijn vast een paar eenpittertjes te vinden.
2: Ja, precies. Of een partij als de SP of Volt. Allemaal kleine fracties in de Eerste Kamer. Die kunnen daarvoor die meerderheid zorgen. Het is wel zo dat in maart 2027 komen er provinciale statenverkiezingen aan.
17: En dan krijgen we een nieuwe Eerste Kamer.
2: Ja, precies. Vanuit waar indirect de Eerste Kamer gekozen wordt.
15: Ja, laat ik het dan maar zo vragen. Hoeveel zetels gaat de BBB daar halen?
17: Nou, ze hebben er nu nog 11 of 12, Michiel.
15: Oh ja, dat is inderdaad een soort.
2: Het waren er ooit 16 en toen zijn er mensen afgesplitst en weggegaan. Zijn er 12.
17: Volgens mij ook. Hou je even van ons goed. Michiel gaat het SV-speak even.
2: Ik ga wel meegoogelen, maar ik weet vrij zeker dat het.
17: Maar inderdaad, de BBB die heeft natuurlijk in 2023 enorm goed gescoord. Die was de grootste in eigenlijk alle provincies. En ze zijn ook gaan meebesturen in 10 van de 12 provincies. Alleen in Brabant en in Utrecht niet. Dus de BBB heeft dat toen supergoed gedaan. Maar inmiddels staat de BBB er in de peilingen inmiddels. Want dat is het, waar we mee kunnen rekenen. Staan ze er heel anders voor. We hebben natuurlijk tijdens de middels staat de BBB er in de peilingen inmiddels. Want dat is het

0: ja, eigenlijk echt een probleem. Ja.
1: Ja.
0: Je merkte dat ook enorm tijdens het debat in de Tweede Kamer. Dat Forum, maar ook de PVV-afsplitsers van Guidi Markzauer, Mona Keijzer.
2: Ja.
0: Die gingen allemaal vol in tegen dit plan. En dan stonden ze ook met z'n vieren, met z'n vijven aan de interruptiemicrofoon. Dus dat klonk alsof er heel veel tegenstand op was.
2: Ja.
0: Terwijl als je de zetels optelde, was er dus eigenlijk wel meerderheid in de Tweede Kamer.
2: Ja.
0: En hoe dat partijen, in de Eerste Kamer is.
2: En die partijen die zien dus allemaal dat BBB het momentum dat ze in 2023 hadden niet meer hebben.
1: Ja.
2: Dat er natuurlijk wel een enorm potentieel zit bij dat sentiment. En die graag ook gewoon de hele cultuurstrijd die...
1: Is het dan omgekeerd?
2: Zij ervan willen maken, die willen ze graag in stand houden.
1: Ja. Is het dan omgekeerd eigenlijk ook niet minstens zo opmerkelijk dat de coalitie het voor elkaar gekregen heeft om hier één lijn in te trekken? He, dus dat de VVD en CDA...
0: Hij is ook niet vanzelf gegaan.
1: Ja.
0: Dat is ook niet vanzelf gegaan.
1: Ja.
0: Want de plannen van Essen werden gepresenteerd op 26 juni. Ik heb die donderdagavond op kunnen schrijven dat ze er nog niet uit waren. De avond van tevoren moesten er nog puntjes op i's gezet worden. Ja,
2: Nederlands elftal speelde die nacht om 1 uur.
0: Oh, dat weet jij dan weer?
2: Die nacht van donderdag of vrijdag, dat weet ik nog. En toen waren ze nog niet klaar.
0: Nee.
2: Omdat Jette toegaf dat hij ook af en toe met een schuin oog even had gekeken hoe het bij Nederland-Tunesië ging. De nacht voordat het gepresenteerd moest worden, zijn ze daar nog mee bezig geweest.
0: Daar zit superveel spanning op. Wat ik inderdaad al eerder zei, VVD en CDA... die willen graag die ondernemersvrijheid... maar die willen ook heel graag dat vergunningen verleend worden. En het CDA heeft natuurlijk van vroeger uit een boerenachterban... En nu onder Bontebal eigenlijk, die zegt... we moeten boeren het eerlijke verhaal vertellen.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen ze beter maar vertellen van... jongens, we gaan heel veel van jullie vragen... maar we willen jullie de ruimte geven om... daar op je eigen manier invulling aan te geven. Op die manier probeert CDA het verhaal hun kant op te draaien. Is natuurlijk heel anders dan hoe Wopke Hoekstra er in 2021 tegenaan kijkt. Dat hij nog zei, de doelen voor stikstof... die zijn wat mij betreft niet zo heilig. En daar wilden ze eigenlijk opnieuw over gaan onderhandelen... in het coalitieakkoord. Maar toen viel het kabinet over stikstof, over asiel.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ja. Hey, ik heb langs de wegen toch wel weer wat vlaggen gezien. Hoewel het me opviel. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over die omgekeerde vlaggen.
2: Ik heb het ook gezien langs de A1 tussen Hilversum en Amersfoort. Daar stonden ze een hele lange tijd. Maar ook weer een beetje verweerd en derhalve
1: afgevallen.
2: En ik heb gezien dat er nieuwe staan.
1: Ja, maar wat me ook daarbij weer opviel... is dat het over het algemeen Luxemburgse vlaggen zijn. Dus met een lichter blauw.
0: Misschien zijn ze wat gekleurd in de zon.
1: Ja, ik vermoed dat die gewoon ergens in de aanbieding geweest zijn... of iets dergelijks. Maar,
0: een goedkope vlaggenfabrikant.
1: Ja, even zonder gekheid. Maar we hebben de afgelopen tijd wel een paar protesten meegemaakt. En dat geeft wel het gevoel, want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Hoe valt dit uiteindelijk in de boerenachterban? Gaat het land weer op stelten? Gaan de wegen weer dicht? Noem het maar op.
0: Ja, we hebben natuurlijk in 2019, 2020 en toen na het kaartje van der Wal in 2022... hele felle protesten gezien met echt tienduizenden boeren op de been... met stoeten, tractoren of dat ze naar de provinciehuizen gingen.
1: Mij is voor het eerst van mijn leven langs de snelweg in richting België was dat, geloof ik.
0: Oh ja.
1: Om een uur of 9 's ochtends een halve liter bier aangeboden door de... Dat was me nog nooit overkomen. Staand op de snelweg.
2: Heb je die aangenomen, die halve liter bier?
1: Nee, dat heb ik maar niet gedaan.
2: Je was aan het werk natuurlijk.
1: Ik was aan het werk.
0: Heel goed, ja. Nee, dus of we dat gaan zien, dat denk ik niet. Ook omdat er is inmiddels heel veel tijd overheen gegaan. En in de tussentijd... denken veel boeren, die zijn natuurlijk ook ondernemer... die denken, ik wil nu eigenlijk ook wel gewoon weten waar ik aan toe ben.
1: Mm-hmm.
0: Zeg maar hoeveel stikstof ik moet reduceren... en dan ga ik eens even erover nadenken... en dan ga ik erover zitten met mensen die er verstand van hebben... en met de financieel adviseur om te kijken wat we kunnen, wat we willen.
1: En is het dan in dat verband ook niet slim dat juist... je hebt eigenlijk op dit moment twee klassen boeren... die boeren die vlakbij de natuurgebieden zitten... en die boeren die hun gang kunnen blijven gaan?
0: Als je het heel plat slaat, is er wel inderdaad een beetje zo'n verdeling.
1: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die dan uit solidariteit met hun buurboeren...
1: Ja, maar dit stelt de solidariteit natuurlijk wel enigszins op de proef. Als je,
0: en de spanning tussen Noord en Zuid. Tussen de meer zuidelijke boeren die boeren die...

0: in de buurt van veel varkenshouderijen en intensieve bedrijven zitten. Die zitten echt inderdaad in een ander pakket dan de boeren in het noorden van Nederland die gewoon keurig met hun 2 koeien op een hectare zitten. Ja, maar er zijn weer voorzichtig inderdaad wat protesten. Ik ben natuurlijk ANP-verslaggever en het is ook mijn reces. Mm-hmm. Dus het overkwam mij deze week dat ik gebeld werd door een collega van: goh, er is een boerenprotest daar en daar. Ben jij eventueel in de gelegenheid om? Zeg ik, ja, oké, is goed. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik die kant op. Maar nog voordat ik de deur uit kon lopen, toen werd ik alweer gebeld van: ja, ze zijn alweer aan het inpakken. Tegen die tijd dat jij er bent, zijn zij waarschijnlijk ook alweer naar huis. Ja, ja. Dus het zijn een beetje van die flitsacties dat ze onderaan een snelweg staan met spandoeken en met trekkers. Het zijn er tot nu toe, elke keer een stuk of tientallen. Dit was toevallig in de buurt van Deurningen. Er waren er 150, dat is wel veel.
1: Ja, dat
0: veel.
1: Geval heb ik ook lang zien komen.
0: Dus, in ieder geval, dat was een inschatting van de mensen al daar. Dus dat is dan relatief veel, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de getallen die we in 2022 hebben gezien. Ik ben toen bij de boerenprotesten in Stroe geweest en daar werd geschat op 60.000 man. Maar zo groot, dat zie ik nu niet per se aankomen, maar ik heb geen glazen bol, gelukkig.
1: Ik wil toch ook eventjes weten wat de natuurbehouders, beheerders ervan vinden. Want ook dat is uiteindelijk
0: heel belangrijk.
1: Belangrijk.
0: Ja, de organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, die dus verantwoordelijk zijn voor de natuur. Die zijn in beginsel wel heel blij met de plannen van Essen, omdat er een stap in de goede richting wordt gezet. Dat is ook echt hoe ze dat zeiden. En of de natuur er genoeg aan heeft, ja, dat zal de tijd moeten leren. Ze krijgen ook een dot geld bij en daar zijn ze natuurlijk ook altijd blij mee. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Ze moeten er ook voor gaan zorgen dat op die plekken waar de braamstruiken overwoekerd zijn, dat ze die braamstruiken bij wijze van spreken uit gaan steken. Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Of als de bodem te veel mest heeft, dat ze dat af gaan graven en ervoor zorgen dat de bodem weer verschraalt. En dus de plantjes die houden van een schrale bodem, dat die daar weer kunnen gaan groeien. Dus die hebben ook een beetje werk te verzetten. En zoals ik al eerder zei, het is niet alleen stikstof. Het is nu al weken is het droog. Ja, daar knapt de natuur ook niet van op. Er zijn heel veel natuurgebieden die gewoon echt een ongelooflijk waterprobleem hebben. Ja, daar moet je ook iets mee doen. En hoe dat op te lossen valt, ja, dat is hun uitdaging. Dat zou ik ook eerlijk gezegd niet weten.
1: Ja, nou, daar heb ik deze week in Venray of bij Venray.
0: Nou ja, daar helpt ook niet, hè?
1: Meegekregen. Ja, dat is zeker.
0: Dat is echt funest. Al die branden. We hebben het bij de duinen gezien.
1: Je kan de brand misschien nog in zoverre positief zien dat het zijn allemaal naaldbomen daar. En nu kun je misschien iets terugzetten of terug laten groeien wat gevarieerder is. En dat is ook voor de natuur juist wel weer positief.
0: Ja, ligt er even ook aan wat voor natuurgebied dat van oorsprong is. Want al die natuurgebieden zijn natuurlijk aangewezen als plaats voor een vogel of voor een bepaalde plant. Of dat dan inderdaad de naaldbomen zijn of dat je daar dan toch hei wil hebben. Ja, dat moet daar natuurlijk dan ook maar kunnen groeien qua ondergrond en dat soort dingen.
1: Hey, kort, wanneer gaan we nou voor het eerst echt merken, jongens, dat hier echt wat gebeurd is? Wat zijn op de korte termijn daar de verwachtingen van?
2: Als het aan Jamie van Essen ligt, wordt 2027 wordt toch het jaar van de vergunningverlening. Dus ja. Dat we dat los gaan zien komen. Dat moet allemaal blijken. Er is dus een pakket gepresenteerd eind juni, maar dat moet ook in meerdere wetten en wetgeving moet dat allemaal vastgelegd gaan worden.
0: Ja, daar wilde hij wel in oktober al mee aan de slag met die wetgeving. Dus ik neem aan dat zijn ambtenaren nu heel erg druk bezig zijn met het schrijven van die wet. Of misschien hebben ze die al deels klaar. Misschien ze een heel klein beetje voort kunnen borduren op werk wat er onder Van der Wal, Schouten en Wiersma is gebeurd. En dan moeten die wet inderdaad door de kamers heen. Uit mijn hoofd zijn er 6. Ja. Of ze dat in 1 keer doen of in 6 stukken. Dat zal de tijd leren. En dan gaan we zien inderdaad of pro zijn zin krijgt en er niks aan de voorstellen wordt afgeschaafd. Of dat er toch nog wat bijgeschaafd gaat worden in de kant van wat de rechterpartijen graag zouden willen.
1: Dat wordt spannend.
0: Dat gaan we zien. Dus wat dat betreft wordt het. Het was een beetje de zomer van Jamie van Essen. Dat was ook echt wel. Minderheidskabinet, moeilijk, veel problemen. Dat was wel een van de dingen die Van Essen moest laten zien. En nu moet hij het concreet gaan maken.
1: Ja, en dan zullen we ook weten of Jamie van Essen de nieuwe Mansholt is van de Nederlandse landbouw.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd. We gaan er in ieder geval een punt achter zetten. En dan kondig ik ook nog even aan dat we volgende week hier Nout Broekhoff zullen ontvangen. Dan gaat het over bereikbaarheid. En ben jij er ook weer, geloof ik?
2: Ja, ja zeker.
1: Nou, Michiel Jurjens, hartstikke bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan,
1: ik ben er volgende week lekkerder. Ben ik weer gewoon verslaggever op vrijdag.
2: Ja, volgende week is Mark hier.
1: Is Mark hier weer. Voor vandaag natuurlijk hartelijk bedankt, Lydia van Rooyen. En waarschijnlijk zien we elkaar snel weer gewoon ergens.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
2: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
1: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
1: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
4: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
5: Ik pak je vast.
6: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
7: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
6: Vandaag is er en morgen weten we niet.
7: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
4: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langs de vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo kook in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De kook werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. 6 jaar cel en tbs voor een man die zijn oudere broer vorig jaar doodstak. Het gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda. De rechter noemt het gruwelijk. Het slachtoffer had meer dan 100 steek- en snijwonden. De man zegt dat hij zich er niks meer van kan herinneren. Hij is erg in de war. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber, Rianna Letchert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Zometeen in de Nationale Autoshow.
14: Ja, Wiesmann. Dat is misschien niet het meest bekende Duitse sportwagenmerk, maar wel hele gave auto's. En die gaan een comeback maken met een Nederlander.
13: Ja, Jasper den Dopper, oftewel Jasper de Spijker-enthousiast.
14: Ja, die gaan we Wiesmann-enthousiast noemen vanaf straks.
13: Ja, maar ik heb ze wel eens op shows gezien, die Wiesmanns.
14: Hele gave auto's.
13: Zeker.
14: Blijf luisteren.
5: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
16: of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: Het Duitse sportwagenmerk Wiesmann maakt een comeback.
14: Wiesmann, moet je toch een beetje zo zeggen. Onder leiding van een Nederlandse ondernemer... die wij inmiddels goed kennen en die wel van Disfroto is natuurlijk.
13: En verder hoor je een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De Tulp.
14: De Tulp.
13: De Tulp?
14: Zeker. Knal oranje met een paar tulpen erop voorzien. Nee, speciale
13: Nederlandse
14: laatste.
13: Porsche 718 Cayman.
14: De duurste 718 Cayman van de wereld, denk ik. Weet ik niet. In ieder geval van Nederland.
13: Goed, dat straks. We gaan eerst naar onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top, welke flop? Tot nu toe willen we het vaak wel hebben, soms ook niet. Maar dit keer gaat het over de projectierichtingaanwijzers. De nieuwe Audi Q7 heeft ze. Kun je heel even uitleggen hoe dat werkt?
14: Nou, die projecteren dus ook licht
13: op de weg. Dus
14: op de weg. Ja, volgens mij, ik heb de Q7 nog niet live gezien, dus ik heb er nog niet naast gestaan. Gewoon een projectielampje inderdaad. Ja, het is wel Audi, hè? Audi begon ik ook als eerste met ledjes en toen met OLED-jes. Die zijn daar heel erg aan bezig.
13: Maar het is eigenlijk, denk ik, dan voor in de stad, hè, dat fietsers ook zien... Oh, wacht even, die heeft
14: gaat afslaan.
13: Die gaat naar rechts of naar links.
14: Ja, ik wil dat hij maar ook op de snelweg zeg maar, projecteert. Dat hij zeg maar, echt zeg maar in die binnenspiegel voor je gewoon... Hè, als je die knipper naar links uitzet op de linkerbaan... Die gewoon...
13: De mensen vanzelf ruimte maken.
14: Ja, precies. Mensen weten dat heel goed te negeren.
13: Maar is dit wat het oplost?
14: Nee, ik weet niet wat dit oplost. Ja, het is natuurlijk grotere zichtbaarheid. En dit is zoiets wat je in de praktijk op een gegeven moment moet ervaren. En dan denk je, ja, leuk. Maar een beetje leuk, lekkere gadget. Dit gaan we vast wel bij meer auto's zien, denk ik.
13: Ja.
14: Of niet?
13: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw oordeel. Wil je het hebben?
14: Nee. Ja, als het erop zit prima, maar ik ga niet speciaal een auto verkopen.
13: Nee, niet een vinkje aan zetten. Mooie optie wil ik hebben. Nee, ik toch even laten zien aan de rest van de wereld.
14: Ja, dat ik het niet nieuw
13: heb.
14: Dat
13: ik het geld heb.
14: Ja, precies. Ja. Nee. Als het voor mij niks doet, dan hoef ik het niet. Dus ik...
13: Ja, nee, ik zit er ook niet op te wachten.
20: Nee, wil ik niet hebben.
13: Deze zomer beantwoorden we ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed.
14: Ja, abonneer hem maar. Ik ben net zo enthousiast over die podcastfeed vandaag als over die projectierichting aanwijzen. Nee, die podcast is echt fantastisch. Ja, abonneren.
13: Precies.
14: Lekker voor op het strand of in de bergen. Ik weet niet waar je naartoe op vakantie bent. Of je zit op de zaak in je eentje en je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Gewoon lekker podcast luisteren.
13: Ja, precies dat.
17: De Nationale Autoshow.
13: Ondernemer Jasper den Dopper die krijgt de leiding over de voor en op en van de wederopstanding van het Duitse sportwagenmerk Wiesmann. Ja. Hij is hier om meer te vertellen over de plannen. Welkom, leuk dat je er bent, Jasper.
21: Ja. Dank je wel.
14: Ja. Als je dit zo zegt, denk ik altijd aan die herverbouwingen. Was toch een van die stripfiguren die dat had? De Bureco herverbouwingen. Zeg maar, ken je niet? Oké, nou ga maar opzoeken.
13: Ik ken alleen de buurman en buurman.
14: Buurman, dat is ook herverbouwen.
13: Aieto. Ik hoop dat dit wat anders gaat, want dan wordt er wel hele creatieve auto's dan.
14: De trouwe luisteraars kennen jou als spijker enthousiast. Je hield jarenlang het failliete spijker levend, in ieder geval met onderhoud. Hè? Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
21: Ja, ze hadden mij gevraagd.
14: Ja.
13: En dan zeg je gelijk ja.
21: Ja, absoluut.
13: Echt waar?
21: Ja, ik had tijd over.
13: Ja.
21: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
14: Mm-hmm.
21: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
13: Victor
21: tijd
13: Muller.
21: Over. Ja.
13: Dus... Want jij gaat niet mee in die plannen?
21: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
14: Ja, ja. Voor de leek, Wiesman. Wij kennen het, maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
21: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
14: Wies en man? Nee.
21: twee, gewoon de M en de F van MF van Wiesman. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesman opgericht. Mm-hmm. En dat is ongeveer een 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
14: Ja.
21: En wat alleen maar met techniek? BMW.
14: Alleen maar BMW.
21: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
14: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
21: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesman, is die wel een nieuwe Wiesman begonnen met op basis van een Z4.
14: Ja.
21: Ja, volledig mislukt ook.
14: Oké, maar dit Wiesman is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
21: alles.
14: Is
21: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesman eigen.
14: Yeah.
21: Maar voor is het anders. Eigenlijk inkoop.
14: Maar het zijn dus roadsters. Hè? Dus het is
21: niet alleen.
14: Ja.
21: Ook coupés.
14: Ook, je hebt gelijk. Ja, jij weet dat. Jij werkt er. Ja. Maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving. Dat recept.
21: Ja, een beetje toch zoals Spijker. Heel erg analoog. Veel vermogen. De laatste die had 577 pk.
14: Ja, maar dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
21: V8 Piturbo.
14: Nee, het is best veel.
13: Is het vergelijkbaar met Spijker? Of is dat toch echt
21: ik vind van wel. Qua interieur absoluut. Ja, ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja. Nee.
14: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spijker is iets meer dan 200. Als we
21: hier,
14: zelfs
21: hier een nulletje erachter.
14: 2000. Ja, dat is wel serieus, ja.
21: Heel serieus. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spijkers eigenlijk.
14: Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij?
21: Eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spijker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En toen dacht de eigenaar van als hij dat met Spijker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
14: Ja, okay.
21: Want ik heb daar gewoon een fabriek, ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spijker heb gedaan.
14: Ja, van Spijker had je een schuur.
21: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
14: een hond.
21: Ja. Helemaal niks.
13: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
21: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus, maar ook, je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Nee. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
14: Ja. Hoe rijdt zo'n Wiesman? Ik heb serieus nog nooit in een Wiesman gereden.
21: Ja, ik ook niet.
14: Nee?
21: Nee.
13: Nee? Nog steeds niet?
21: Nee, maar wel. Ik heb wel gezegd, als ik na een jaar succesvol ben, dan ga ik voor mezelf een Wiesman bouwen.
14: Oké. Okay. Of voor jezelf ook. Gewoon bouwen ook. Gewoon,
21: ja.
14: Weet je dan wat een MF5 dan? Of?
21: Absoluut.
14: Ja.
21: Ja. Hetgene wat ik gewoon wil gaan doen als toekomstplannen, dus een MF5 in het carbon, die wil ik dan ook voor mezelf bouwen.
14: Ja. In het carbon, zeg je heel specifiek. Het was voorheen nog niet carbon.
21: Alle Wiesmans zijn glasfiber.
14: Glasfiber.
21: Ja, van boten.
13: Why?
21: Ja, ik weet het ook niet. Ik snap ook niet, als je een premium product wil hebben, moet je hem daar wel voor in de
14: Het is toch makkelijker om het in glasfiber te doen?
21: Ja. Dat is ook absoluut. Maar ik vind het wel, als je meer naar het spijkerniveau wil, of echt premium wil.
14: Ja, dan moet je carbon fiber.
13: Absoluut. Ja.
14: Maar ja, oké.
13: Okay. Hey, dat elektrische, is dat het project Thunderbol?
21: Yes. Ja. Ja.
13: Dat is wel heel grappig. Ik zit even op de website van Wiesman. Ik neem aan dat je die ook vrij snel gaat aanpassen. Want het duurt even. Ik zit nu halverwege het filmpje, komt er eindelijk een auto in beeld.
21: Ja, maar je blijft wel hangen door die vrouw op de
13: website. Dat is een knappe vrouw, dat kan ik niet ontkennen inderdaad. Maar ik denk wel van... Oké, okay. Maar is dit een project wat nog door zal gaan? Of?
21: Nou, wat mij betreft is dat niet mijn focus. Nee. Nee, aan zich is het chassis heel goed.
13: Ja.
21: Ze hebben heel mooie bodies gemaakt. De body is ook leuk, dus daar kan je de mallen van gebruiken. Hier en daar wel aanpassen.
13: Okay.
21: Ze hebben voor deze project Thunderbolt... hebben ze een ander project gehad, dat heette Gecko. En de Gecko, dat was echt een heel gaaf project. Dat hebben ze destijds samen met BMW gedaan. BMW motoren ook. En dat is jammer genoeg een stille dood.
13: De Gecko, dat is ook...
21: Ja, het logo.
13: Het logo van Wiesman.
21: Ja. Ja. En dat was wel echt een heel gaaf project. Ik heb eigenlijk van dat project heb ik de chassis bekeken. Daar hebben ze ooit 5 chassis gebouwd. Ja, super mooi gemaakt.
13: Ja,
14: ja.
21: Alleen jammer genoeg dachten ze toen, weet je wat, en nu gaan we elektrisch.
13: Ja, dus één ding wat jij gaat doen is focus aanbrengen. Ja. Door wie ben jij eigenlijk gebeld?
21: Rowan Berry, dat is dus de eigenaar.
14: Ja.
21: Dus heel Wiesman is eigenlijk eigendom van familie Berry. Dat zijn mensen... Dat
13: klinkt niet heel Duits.
21: Nee, die wonen in Londen.
13: Oh, oké. Okay.
21: En die doen heel veel zaken in Afrika en in India. Dus dat is echt een familie die dat merk heeft gekocht uit het faillissement.
14: Ja. En wat willen die ermee?
21: Het idee is gewoon inderdaad weer auto's te gaan bouwen. En, en ze hebben eigenlijk ook niet echt focus gehad op het service gedeelte. Dus daar moet ook veel meer focus op komen.
14: Ja.
21: Dus gewoon alle service weer naar de fabriek toe. In plaats van naar andere garagebedrijven.
14: Ja, sorry. Was jij meteen om? Je krijgt zo'n belletje van iemand die je niet kent. Dat, oh ja, leuk. Nee, kom
13: misschien heeft hij wel een keer een spijker bij Jasper.
21: Nee, maar het was eigenlijk de positiviteit.
13: Ja.
21: En het vertrouwen in mij heeft me eigenlijk toegebracht om dit te doen. Want ze hadden gelijk ook zeggen, ja Jasper, wat heb je nodig? Ik zeg, een operationele directeur heb ik nodig. Ik heb een designer nodig. En daar zeiden ze eigenlijk al een ja tegen. Dus in dat opzicht vond ik dat zo belangrijk dat ik dan maar echt mijn eigen ding kan doen.
14: Wat wordt jouw rol daar dan?
21: Alles.
14: Titel? Ja, alles. Ja.
21: Nou, ze zeggen CTO, COO.
14: Ja.
21: Maar het is gewoon eigenlijk alles.
13: Chief Technical Officer en Chief Operations.
21: Ja. Ja.
14: En wie is de CEO dan?
21: Dat is nog steeds Rowan Berry.
14: Ja. Ja. Maar die zit in Londen en die heeft ook andere speeltjes, denk ik dan zo.
21: Die heeft een aantal andere bedrijven ook.
14: Ja. Ja. En is hij er wel eens?
21: Ik heb vorige maand was ik met hem in Duitsland.
14: Yeah.
21: Ja, maar daar is hij niet vaak. Hij heeft hiernaast nog veel meer andere focus. Ja. En daarom is het ook fijn dat ik dit kan overpakken.
13: Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende geld is. Je kunt goede mensen aannemen. Maar,
21: absoluut.
13: En dat is er dus ook.
21: Vanuit de familie absoluut. Maar dan moet ook kijken of het juist terecht gaat komen.
13: Ja. Maar je hebt neem ik aan wel enige toezegging gekregen.
21: Ja, maar je moet ook jezelf bewijzen. Dus als je het ook in de eerste paar maanden wat meer kan laten groeien... dan zal het ook wat meer geld komen om de plannen
14: te maken. Ja, want afgelopen jaar hebben ze exact 0 auto's per jaar verkocht, Wiesman.
21: Ze hebben er exact 0 verkocht. Maar eigenlijk hebben ze een project gedaan. Dat project heette MF5 Tributo. Ja. Is nooit echt in de media gekomen, wat ik ook niet echt superhandig vond.
13: Nee.
21: Maar daar hebben ze dus 3 van verkocht.
14: Oké. Okay.
21: En ze hebben er net eentje, is er op dit moment in Amerika. Daar ga ik mee naar Pebble Beach.
14: Oké. Okay. Dus... Nou, doe Victor de groeten.
21: Ja. Ja. Genau.
14: Ja.
21: Nee, maar serieus. En die andere 2, die gaan naar koninklijke families.
14: Oké. Okay. En wat is daarna het plan? Want dat lag dus al blijkbaar een soort van half afgebouwd. Stond het al klaar ergens achterin?
21: Ja.
14: Was iemand nog mee bezig? En wat ga je daarna doen?
21: Ja, daarna waren de plannen nog niet heel erg duidelijk. En daarvan ben ik er.
13: Maar dat is misschien ook wel een lekker begin. Dat je gewoon met een...
21: Voor mij wel. Ik kan gewoon lekker doen wat ik zou willen.
13: Ja.
21: Er is nog een beetje oude dingen die je moet oplossen. Zoals servicezaken.
13: Ja.
21: En inderdaad die auto's afbouwen, die paar. En daarna is het lekker mijn eigen ding bezig.
13: Ja.
21: Ja.
13: Dus je gaat met een mooie auto komen daar?
21: Nou, absoluut.
13: Hoe lang gaat dat duren?
21: Volgens de Duitsers... kan je een chassis in 1 dag bouwen. En dat heb ik ook gezien. Maar serieus, het is echt heel serieuze fabriek nog.
14: Ja.
21: Alleen is het nu kijken van hoeveel onderdelen missen we nog. Ik heb inventaris gedaan. En er liggen nog best wel motoren en versnellingsbakken. En nu zorgen van, wat heb ik dan niet om het te bouwen?
2: Ja.
21: Kijk, let wel, deze mensen hebben gewoon, laat ik zeggen, 200 auto's per jaar gemaakt. Hè? Dus
2: ja, maar laat zeggen, nee, maar ik zat inderdaad van de 2000, en weet ik voor hoe lang ze precies bestaan, ja. Maar hè, 25 jaar, en in het begin wat minder, nu wat meer, nog even wat meer, ja. Een tijdje stil. Dus ja, dan kom je daar op. Maar er zitten best veel onderdelen in een auto. Je kan er net eentje missen.
21: Dat is dus hetgene waar we nu moeten gaan inventariseren. Ja. Er zullen hier en daar ook onderdelen niet meer leefbaar zijn die door een BMW gemaakt werden.
2: Ja,
21: dat zijn de kritische dingen die we moeten gaan bekijken. Een stuurhuis, weet ik al, die zijn er niet.
2: Nee.
21: Ja, daar moeten we iets anders voor gaan verzinnen.
2: Steer by wire, we hebben het er net over gehad. Nee, maar hoe ga je dat oplossen dan? Ja, Jasper, ja. Hij komt wel. Ja. Ah, ja, 3D-printen, komt allemaal goed.
21: Dat zoeken. En dan met de engineers zorgen dat we de plek hebben voor een bepaald stuurhuis.
2: Ja.
21: Ja.
2: Of uit sloop Z4's halen.
21: Ja, daar begin ik niet aan.
2: Oké. Duidelijk antwoord.
21: Nee, het zijn Duitsers. Nieuwe auto's. Het zijn ook echt Duitsers. Ze werken heel Duitsers. Dus ik kan niet zo zeggen, weet je wel, we halen ergens een sloopauto.
3: Maar het is gewoon heel logisch om dan met BMW te proberen.
21: Dat zijn de eerste dingen die ik moet gaan doen. Okay. Dus dat betekent weer terug met BMW gaan praten. Ja. Kijken of ze inderdaad motoren willen leveren. Na dus de series die ik wil doen. Mm-hmm. Maar ook andere onderdelen. Ja.
2: Maar hoe hebben ze er zo'n zootje van kunnen maken? Want het zijn Duitsers, zeg jij. Ja. Die hebben normaal een goed plan, alles helemaal netjes. En ik heb het gevoel van, oké, er staat een hele mooie fabriek. Mooie hallen, ze hebben een goed product. Ze hebben zelfs wat verkocht, ja. Ze hebben voorraad. Maar verder voelt wel een beetje rommelig.
21: Ja,
2: understatement. Ik wil er eigenlijk iets anders zeggen, maar ik houd netjes.
21: Ik denk dat komt door de focus op andere projecten.
2: Ja.
21: En als jij vol elektrisch gaat, dan gaat daar de focus naartoe.
2: Ja, ja. Hebben geen versnellingsbak meer nodig. Maar het stuurhuis wel, dat hadden ze wel moeten hebben.
21: Ja, maar ook als jij zegt, service doen we niet aan. En tijdens corona ging het zo slecht, zijn ze wel service gaan doen. Ja, dan gaat daar in één keer de focus naartoe. Dus het is focus op allerlei dingen. Ja, dan maakt het lastig. En als jij van, het is een mega fabriek. Als je daar maar, dan zeggen 10 mannen rondlopen.
2: Ja.
21: Waarvan er eentje HR doet, dat er eentje de service, dat twee service. Ja, dan heb je niet veel man over.
2: 10% van het personeelsbestand was HR. Nee.
21: Ja, dat ga je krijgen.
2: Nee, ja, dan kan je op een gegeven moment afvragen, je moet er een speciaal HR-man als je zo klein bent. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar we hadden net over focus. Jij gaat service doen, nieuwe auto.
21: Ja.
2: Zorgen dat hij gewoon. Dat zijn de twee dingen.
21: Voor mij inventarisatie wat er nog is. Zorgen dat dat weer orde is.
2: Yeah.
21: En vervolgens inderdaad parallel een auto bouwen. Wel op basis van wat het vroeger was.
2: Okay.
21: Dat kan zeker over 1-2 jaar kunnen we het oude chassis, wat ik net al zei, Gecko gaan gebruiken. Ja. Maar als eerste gewoon even geld verdienen daar.
2: Ja.
21: Ik denk dat het belangrijkste is.
2: Ja. Is er nog een beetje vraag naar dit soort orgels?
21: Absoluut.
2: Ja?
21: Ja, ja. Tijdens die dag, ik ben er afgelopen zaterdag geweest, was er een soort verjaardag voor de club, Wiesman Club ook.
2: Ja.
21: En daar kon ik er zo een aantal wegschrijven, MF5's.
2: Ja, oké. Okay. Dus
21: echt vraag naar. Ja.
2: Ja, het is wel grappig, want het is natuurlijk aan de ene kant heel niche product, maar wat ga je anders kopen? Hè? Zoals BMW maakt die Z4 niet meer trouwens. Maar nee, dit heeft wel een specifiek karakter natuurlijk.
21: Het is echt een tourauto, hè? Dus ze hebben heel vaak een automaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Spijker. Spijker heeft nooit automaat, deze hebben eigenlijk allemaal een automaat. Dus het is een heel ander type publiek die het is meestal man-vrouw samen die zijn auto kopen.
2: Ja.
21: En bij Spijker is het gewoon de man die het gaaf vindt en de vrouw. Maar daar zijn echt tourauto's.
2: Ja.
21: Je gaat ergens naar Zuid-Frankrijk en je neemt.
2: En worden goed gebruikt ook. Maar dan wordt die serviceafdeling ook weer belangrijker.
21: Precies.
2: Natuurlijk.
21: Ja, er worden er vaak auto's in elkaar gereden. Omdat toch zo'n MF5 ook, het is echt een machine.
2: Ja. Ja.
21: Maar ja, dan rij je zo'n auto in elkaar. Maar er wordt weinig tot niks aan service gedaan.
2: Ja.
3: Vergelijk het natuurlijk heel erg met Spijker. Dat is logisch vanuit jouw oorsprong. maar jullie zouden ook kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een Donkervoort. Of is dat echt heel erg anders?
21: Ja, ik denk een Donkervoort is echt analoog. Ik heb zelf ook een Donkervoort gehad. Dat is echt gewoon een rijdersauto, een mannenauto. Ja. En daar ga je niet mee toeren. En als daar een automaat komt, dan verlies je alle klanten, denk ik. En dat is tegenovergestelde van Wiesman. Wiesman is echt gewoon een tourauto. En echt voor...
3: Lekker picknickmandje mee.
21: Ja, voor de oudere garde.
3: De jonger publiek.
21: Ik heb weinig jonge mensen gezien tijdens die dag. Dat ik daar geweest ben.
3: Thank God voor de vergrijzing dan, Jasper.
21: Ja, perfect. Dus,
13: Ja. Nee, dus, al die boomers die niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, die komen bij jou terecht natuurlijk.
21: Kom maar aan. Ja, kom maar aan. Ja.
14: Dit is korte termijn, zeg maar, de plannen. Langer termijn, kan me ook voorstellen dat je toch, het begint natuurlijk dan wel, zeg maar, te boren bij je hoofd. Ja. Zeg maar, speciale versies, dingen, weet je, met Zagato, weet ik veel wat.
21: Het plan is eigenlijk op het moment dat ik die aantal mezelf heb bewezen met betrekking tot de carbon fiber, is het wel kijken of ik een aantal specials kan maken.
14: Ja.
21: Ik denk groot productie in eerste instantie niet. Omdat daar, dan moet je weer personeel gaan aanwerven en dat gaat gewoon echt niet daar. Maar op dit moment moet je dat nog niet willen. Eerst eventjes rustig aan, een paar jaar zoals Spijker, rustig aan opbouwen. Ja, vooral rustig.
14: Rustig.
21: Ja, want in één keer zo personeel aan gaan nemen.
13: Dat Spijker, maar dat klinkt niet heel rustig, Spijker. Ja, ik heb 11 jaar. Ja, jij wel, ja. Nee, maar op dit moment klinkt het niet heel rustig.
21: Nee, bij Victor gaat het nooit rustig. Nee. Maar daarom zeg ik, bij mij als Spijker heb ik die rust in 11 jaar opgebouwd. Ja. En daar wil ik het ook gewoon op mijn manier heel organisch gaan opbouwen.
13: Ja, ik kan me wel voorstellen dat wat Spijkerklanten van jou nu wel even schrikken.
21: Nou, dat absoluut niet. Nee. Want ik garandeer gewoon iedereen dat door blijft gaan.
13: Okay.
21: Ik heb gewoon meer mensen aangenomen.
13: Dus die aftermarket en service, die blijf jij gewoon
21: absoluut
13: keurig doen?
21: Ja, nee, daar gaat niks aan veranderen.
13: Nee. En dat vinden ze bij Wiesman ook wel allemaal prima?
21: Ja, die vinden het heel mooi. Ja, die hebben mezelf gevraagd vanwege mijn achtergrond. Ja. Dus die vinden er geen probleem. Alleen wat er staan wel natuurlijk in mijn non-compete staan er een aantal merken in waar ik dan niet aan mag werken.
13: Ah, ja.
21: Ik noem maar Pagani staat in een non-compete dat ik daar niet aan mag werken op dat moment.
14: Ja. Heb jij weer?
21: Ja,
14: mag ook niks.
13: Maar ja, je kunt natuurlijk wel gewoon personeel daar vandaan wegtrekken, toch?
21: Nou, ik heb een designer die daar wel werkt. Ja. Mij ook meegenomen.
13: Ja, oké.
14: Ja. Maar we kunnen jou niet in twee splitsen. Dus tijd die je aan Wiesman besteedt, ga je niet aan Spijker besteden. Maar was misschien ook meer tijd, kwam er nu gewoon met de andere afslag die Spijker ondervindt.
21: En het voordeel is dat ik nu bij Wiesman heb afgesproken dat ik daar gelijk een operationeel directeur mag neerzetten.
14: Ja.
21: Die heel veel van mij operationeel gaat afvangen.
14: Ja.
21: Dus dat scheelt heel erg.
14: Ja. Wanneer zien we de echte eerste resultaten? Zijn er auto's die naar buiten rollen met een klein handtekening van Jasper ergens?
21: Ja, ik denk dat ik over een aantal, denk over 2-3 maanden moet de eerste body klaar zijn.
14: Ja.
21: En dan wil ik daar wel zeker naar iedereen laten zien dat we het aan het maken zijn. Dus dat is zeker de bedoeling.
14: Ja.
21: Er zal zeker nog geen rollende auto zijn, maar ik denk de eerste paar maanden wil ik wel eens al iets tonen dat ik het aan het maken ben.
14: Ja. Wat is de kans dat dit slaagt?
21: Dat we een rijdende auto van mij zien.
14: Ja, nee, gewoon überhaupt
13: gewoon het hele Wiesman-project. Je stapt er
21: dat heeft heel erg te maken natuurlijk met.
13: Heeft veel vertrouwen.
21: Ik heb heel vertrouwen in mezelf.
13: Ja.
21: Maar er moet natuurlijk altijd geld komen om dingen.
14: Iemand moet het hebben, zeg ik altijd maar. Ja.
21: Als je het niet hebt, dan moet je gelijk, dan moet je niet beginnen.
14: Nee.
21: Maar ik heb vertrouwen in dat ik het op orde kan krijgen en dat ik de omzet omhoog kan krijgen en dat het een gezond bedrijf wordt. Dat is het allerbelangrijkste.
14: Ja.
21: Wat ik al zei, er zijn geen dealers. De eerste gesprekken die ik ga hebben met die garagebedrijven is heel leuk, maar jullie worden nu een dealer.
14: Yeah.
21: Ja, er gaan dingen veranderen.
14: Ja.
21: Dus die mensen die maken allerlei onderdelen met het logo erop. Ja, dat kan gewoon echt niet.
14: Nee.
21: Dus daar wordt als eerste mee gepraat. En als er dus royalties komen, dan moeten we gewoon...
13: Het is wel grappig dat jij zelf in een vergelijkbare situatie...
21: Ja, mooi, hè?
14: Ja. Precies hoe het werkt. Zelf ook gedaan.
21: Ja. Nee, maar precies, ja.
14: En wat wordt de grootste uitdaging?
21: Ik denk zelf dat het geld altijd het grootste uitdaging wordt. Kijk, een auto bouwen heb je verrekte diepe zakken voor nodig.
14: Ja.
21: En dat is met alles. En met alles, met auto's heb je diepe zakken nodig. Eerst investeren en dan gaan. Dat zal de grootste uitdaging worden.
13: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
14: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
13: Zometeen.
14: Een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
13: Ja, en je hoort Breek de Week. Dus tot zo.
14: Ja, tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
22: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
7: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
8: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
4: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
8: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
8: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
9: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
10: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
9: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
23: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
26: Thomas van Zijl.
27: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over de kansen van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de ECB. En een gesprek met Koenraad Wiethoop, een van de oprichters van biotechbedrijf Leiden Labs. Ik vraag hem hoe het bedrijf de aandacht ook na de coronapandemie probeert vast te houden. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: BNR Verkeer.
30: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijsoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. 6 jaar cel en tbs voor een man die zijn oudere broer vorig jaar doodstak. Het gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda. De rechter noemt het gruwelijk. Het slachtoffer had meer dan 100 steek- en snijwonden. De man zegt dat hij zich er niks meer van kan herinneren. Hij is erg in de war. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber. Rianna Letchert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Zometeen in de Nationale Autoshow.
14: Een rijtest in een speciale variant van de Porsche 718 Cayman. De GT4 RS, de tulp, zoals die is gedoopt.
13: Ja, omdat die oranje is.
14: Oranje, en er zit tulp op. En dat was voor Nederland. Ja.
13: En je hoort onze midweekse podcast Breek de Week. Dus alle reden om te blijven luisteren.
32: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
32: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
31: De rijimpressie.
13: Wouter test de Porsche 718 Cayman GT4 RS, de tulp.
2: Ja, want dit leek ons wel een goede dienstauto voor Willem-Alexander. Hè? Want Audi A8 wordt niet meer nieuw geleverd, dus ja, dat kan niet meer. En die meiden die zijn inmiddels oud genoeg dat ze zelf op pad gaan. Die willen ook gewoon niet meer met hun ouders mee. Kan je leuke ouders hebben? Ja, zeker Maxima vinden we natuurlijk vast heel gezellig. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik denk dat ze heel gezellig is. Onze koning denk ik overigens ook wel. Dus ja, dit is nog één keer een ode ook aan dit soort auto's. Maar ook ja, de dienstauto voor Willem-Alexander. Nee, laten we het hebben over de Cayman. Dit is de Porsche 718 Cayman GT4 RS met wijzig pakket en met allerlei Manta-spullen. En dan is hij nog gepersonaliseerd bij Porsche Sonderwunsch en Porsche Exclusive. Ja, je kunt alle zeg maar, trefwoorden erbij pakken. En er is ook serieus geld aan uitgegeven. Maar los van het uiterlijk is natuurlijk dit is het. Dat geluid, die motor die zoveel toeren mag draaien, die zo puur rauw en eerlijk is. Ja, rauw is niet het goede woord. Heftig. Heftig, maar toch ook verfijnd. Weet je, dat je in dit soort bochten gripgrenzen opzoeken en dan uitaccelereren. Oh. We horen de keramische remmen een beetje piepen, maar dat maakt niet uit. Toeren. Ik weet eigenlijk niet waar de redline precies zit. Met een BDK maakt het ook niet zoveel uit. Want nou ja, als ik hem in automaat zet, schakelt hij zelf. Ik kan natuurlijk ook de flippers gebruiken. Maar bij 8400 toeren heeft hij het maximale vermogen van 500 pk. Het maximale koppel van 450 Nm past bij 6750 toeren. Dus als ik zo eens in zijn 5 gaan rijden, 80, en dan kan ik ook nog naar 6, 7, en ik ga vol op het gas, en er gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ga ik terugschakelen, ik zal weer even 80 rijden, 4, 3, 2, ja hoor, ja, hier heeft hij de zin in! Oh, dat was het door, Brenta! Ja, dus het is ook rap. Topsnelheid 310 km per uur. 3,4 seconden naar de 100. Maar tegelijkertijd is het ook de auto. Ja, als je echt een snelle Porsche wil. 911 Turbo. 911 Carrera GTS. Al sneller dan dit natuurlijk op de sprint, et cetera. Maar dat is niet de essentie van een Cayman GT4 RS. Het is die motor en de motorsportsaus, motorsportgenen, vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Want ja, dit is niet gebouwd als een raceauto, maar ze racen er wel mee. Maar wel dat je, ja, moet zeggen, compromisloos voor een straatauto. Veel herrie, echt veel herrie. En misschien nog wel meer binnenin, het aanzuiggeluid, hè, dit ook. Wow. Heerlijk, dat wel. Maar dat het bijna beter is om gewoon lekker met je helm op te rijmen, zodat je nog een beetje demping hebt aan je oren. Hard onderstel, uniballs, heftig. Zeg maar, alles is al een tandje heftiger. En natuurlijk ook die downforce. Wat er ook voor zorgt dat deze 718 Cayman GT4 RS met Manta package nog eens 6 seconden sneller is op de Nürburgring. Nou ja, dan zal je ergens ook een zorg zijn. Maar wat zo interessant is aan deze auto, heeft natuurlijk alles is lekker en goed. Hè? Mooi sperdifferentieel op de achteras. Maar dat het ook wel voelt, ook voor mij, of misschien wel juist voor mij, dat je een beetje bewust onbekwaam wordt. Dat je denkt, ja, eigenlijk moet ik hem harder erin gooien, want hij heeft echt veel grip met die plakbanden. Ik kan toch iets vroeger op het gas, want het is een middenmotor. Maar ja, dan worden die snelheden zo hoog. Dit is de openbare weg. En zo'n auto als dit, die 718 km GT4 RS, ja, die komt natuurlijk echt beter tot zijn recht op het circuit. Nou hebben wij gelukkig de Maasvlakte. Ze kunnen gewoon helemaal losgaan. Ik denk dat mijn ouders inmiddels ook wel wakker zijn van dit geluid.

0: tijd. We hebben alle Chuck buiten natuurlijk buiten besproken.
1: Maar dat weggedrag is wel echt geniaal. De omstandigheden helpen ook mee hoor. Maar dat je echt voelt van, oh, je kan nog net iets harder kunnen gaan. En, maar dat je vroeg genoeg op het gas durft te gaan, die achterkant die glijdt niet weg, maar hij zet zich wel even, zeg maar, zodat je die exit echt mooi kan doen. Dat is echt heel gaaf. En ongetwijfeld kan ik dat nog veel beter doen, maar dat gevoel is wel geniaal. Dus ja, wat dat betreft zo'n 718 Cayman GT4 RS echt wel, ja, het is wat dat betreft een snoepje. Als je de juiste omstandigheden, lekkere stuurmanswegen, of een circuit, misschien een instructeur erbij, ja, echt wel waanzinnig. Alleen zo maken ze ze niet meer, hè. Dit is niet de laatste. Het is als een van... In Amerika zijn ze nog iets langer geleverd. 718 Cayman in alle varianten. Maar dit is, ja, natuurlijk wel een heel bijzonder exemplaar. Een normale 718 Cayman GT4 RS. €266.000. En dit is echt de duurste die er in Nederland geleverd is ooit. 718 Cayman GT4 RS met die Mantype, met Weissach package, met een Mantype pakket. En dan nog bij Porsche Exclusive en Porsche Sonderwoens. Dus de kleuren, de accenten, oranje stiksels, oranje 12 uur markering, oranje tulpje volgens mij op een hoofdsteun. Moet even omkijken. Inderdaad, weet je, al die details, ja, weet je, dat zijn allemaal kleine dingetjes die allemaal serieus geld kosten. Dus dit exemplaar, €366.000. Gelukkig voor jullie is hij niet te koop. Anders zou je toch gaan twijfelen, hè? Ze houden hem zelf. Wat een snoepje. Maar wat een hegje ook van die motor. Soms word je er helemaal gek van. Maar ik zou het er best voor over hebben.
2: Ja, Wouter, de tulp met een lekker kanonnetje. Oranje kanon.
3: Oranje kanon, ja. Voor als je... Ja. Om te compenseren. Ja, kleurloze
2: een oranje die wel succes heeft.
3: Ja, ja, nou ja, gaaf auto. Nee, het is een laatste 718 Cayman GT4 RS. Hè, met alle Porsche Exclusive en Sonderwunsch en alles. En een Mantai-kit.
2: Maakt het allemaal echt beter?
3: Ja, nee, kijk, sommige dingen. Kijk, de oranje kleur natuurlijk ook. Ja, je moet ervan houden. Oranje stiksels, die tulp. Ik vond, weet je, wat in algemeen... Een 911 en een Cayman is mooier zonder al die gekke spoilers en zo. Ja, ja. En deze heeft heel veel gekke spoilers, maar dat maakt het ook wel weer gaaf.
2: Ja,
3: weet je? Ja, dus eigenlijk gewoon alles aanvinken.
2: Alles aanvinken, en wat krijg je dan voor prijskaartje?
3: Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar een tonnetje of 4 volgens mij. En voor een Cayman is dat echt... Wow. Ja, dat is echt heel veel geld. Maar ja, weet je... Ja, weet je.
2: Heb je wel gewoon waarschijnlijk de duurste 718 van Nederland?
3: Ja, dat volgens mij wel, ja.
2: Lekker man.
3: Ja.
2: Videootje nog gemaakt?
3: Ja, die heb ik wel gemaakt. Ik weet niet of die online staat. Maar als je me online is, vind je hem op autoblog.nl of op YouTube.
2: Ja, en dan is het nu tijd voor...
3: Ik zie af en toe auto's rijden met zeg maar, het hele AliExpress tuning pakket. Fake carbon. Ja. Soms is het wel echt carbon, maar wel van AliExpress. En ik, ja, ik, dat is niet mijn smaak. Het slotakkoord. Nou.
4: Mijn en de zwarte lijst.
2: Oh.
4: Ik wil het hele verhaal horen.
2: Oké, okay. Dit begint bij de Salon van Genève.
4: Spreek de week, we zijn er weer. Ja, de hele zomer gaan we door. En Meijnert, jij zat eind vorige week in een goed verhaal. Je ging richting Spijker toe, zwarte lijst. En,
3: ja, maar dat kunnen we pas aan het einde van deze aflevering vertellen. Want anders blijven mensen niet luisteren.
2: Blijf luisteren.
3: Je moet altijd, het toetje inderdaad. Krijg je altijd aan het einde van het diner. Nou. Dan moet je eerst door die gore soep en vlees. En dan, daarna krijg je eindelijk iets zoets.
4: Jij weet die luisteraars goed vasthouden. Hè?
3: Precies.
4: Ja.
2: Nou, zolang die maar niet zuur wordt. Want dat is echt... Er moet ook iets zoets bij.
4: Zullen we dan even echt een hele serieuze vraag doen? Want die hebben we ook binnengekregen. Ja, maar
2: vertel.
4: Welk merk hanteert volgens jullie momenteel de slimste strategie?
2: Ja, dat is BMW.
3: Ja, waarom?
2: Omdat ze alles hebben, alles doen en ze verkopen heel goed.
4: Ja, maar het relatief. Kost ook allemaal heel veel geld.
2: Ja, maar kennelijk hebben ze dat. Ja, of er moet ergens een lijk uit de kast gaan komen.
3: Nee, moment maar... voor disaster. Nee, weer toch niet zo goed. Want ze hadden een beetje te veel geld geleend. Nee,
4: ze teren wel heel erg in op hun marges dit jaar, las ik.
2: Dus, je kunt ook zeggen, anders dan zou je moeten zeggen Tesla. Want
3: Ja.
2: Nee, ja, maar ja, weet je, ze verkopen wereldwijd nog steeds hartstikke goed. Weet je, dus wat is je criterium voor wat de beste strategie is?
3: Nou, ja, op termijn.
2: Ja, oké, langer termijn.
3: Strategie
2: dan
3: is langer termijn.
2: Dan blijf ik toch gewoon bij BMW, denk ik.
3: Ja. Ik vind overigens, is er geen één merk wat alles goed doet.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Dat heb je nooit. Ik zie bij BMW, ik heb wat verbeterpunten voor ze. In de basis denk ik inderdaad heel goed. Hè? Open technologie. Hè? Dus ze brengen benzine, elektrisch, diesel, waterstof. Ja. Hè? Zelfs in één auto. De BMW X5, iX5. Dus dat is gewoon denk ik heel goed. Hè? Van hou je opties open. En je kunt schuiven in de productie. Gaat elektrisch harder. Dan ga je meer elektrische auto's bouwen. Gaat diesel weer. Komt weer revival. Ga weer meer diesel doen. Nou, noem maar op. Dus dat vind ik slim.
2: Ik heb nog een ander merk in gedachten die dat ook heeft. Maar goed. Ga verder.
3: Ja, redelijk breed portfolio. Dus dat doen ze goed. Ze weten met BMW M-producten ook wel de goede snaar te raken. Ja. Meestal, maar ook weer niet altijd. Want kijk, ze zijn. BMW M is ooit begonnen met de BMW M1. Ja, dat is de enige zeg maar middenmotor supercar die ze ooit hebben gehad. Nee, dat is niet helemaal waar. Ze hebben BMW i8 gehad. Dus zou je kunnen zien als een opvolger.
2: Ja.
3: Voor 50 jaar BMW M werd de BMW XM gelanceerd. Ja, daarvan dacht ik dan, ja, sorry hoor. Maar zullen we meteen in de fik steken of van een cliff afrijden? Nee, ik vind het uiteindelijk een gave auto. Maar ik vind het geen... weet je, als je jarig ben, dan verwacht je een verjaardagstaart. Ja, niet van hier is de bak, hier is de bak met sla.
4: Maar dit zijn wel puntjes waar ik van denk, ja.
3: Ja, ik kom tot een serieuzer punt.
4: Okay.
3: BMW is natuurlijk de BMW Group. Heb je BMW, Rolls-Royce, Mini.
2: Ja.
3: En volgens mij de Husqvarna zit er ook bij met die motoren. Maar goed, dat zit ook niet in de motoren, weet ik allemaal niet. Ja. Hey, Rolls-Royce, echt wel een goede niche. Mini... is een beetje dat je denkt, jongens, geraakt, waar gaan jullie heen? Is ook heel moeilijk om die auto, weet je, als je een kleine compacte auto bouwt, hoe maak je ze groter, hoe maak je het aanbod breder?
4: Hoe weten jullie dit? Want
3: Wat Mini?
4: Rommelus is bij Mini.
3: Nee. Dit is, ik weet waar jij op doelt.
2: Ja,
3: dat is niet
2: de bron. Daar kunnen we niks over zeggen.
3: Nee, dat is zeker niet de bron. Ik maak ook af en toe analyses van het aanbod in de showroom voor een andere titel. Daar heb ik Mini al op de korrel genomen. En daar kwam ik dat eigenlijk aan denk ik, Mini. Ja, gewoon een beetje wazig productenportfolio. En als je daarop doordenkt, denk je, ja, wacht even, we hebben de BMW Group. Kijk, wat je wil, is de Volkswagen Groep doet, maar ook bijvoorbeeld Hyundai, Kia, is een platform. Dat platform ga je delen, ga je zoveel mogelijk modellen meemaken. Nou, BMW doet dat deels wel, maar wel vooral heel erg met BMW. Een heel klein beetje met Mini overlap.
2: Ik had het dan ook wel echt over BMW als merk en niet als groep. Nee. Maar,
3: dus
2: daar kun je ook nog onderscheid tussen maken.
3: Volgens mij kun je het maar heel slecht loszien. Omdat je bent gewoon kwetsbaar als je niet zeg maar, op meerdere merken inzet. En als je dan bijvoorbeeld Volkswagen groep, dan kan je zeggen, Volkswagen gaat niet zo goed. Maar Skoda gaat natuurlijk wel als een speer. Ja. Volkswagen gaat niet zo slecht, maar weet je, surgerend. En dan zie je dat je gewoon op meerdere borden schaken. Ja, dan win je misschien eens een keer op een ander bord. En dan maakt het niet uit dat je ergens anders wat verliest. Mm-hmm. Dus diversificeren. En dan win je misschien eens een keer op een ander bord. En dan maakt het niet uit dat je ergens anders wat verliest. Mm-hmm.

0: worden. Hoewel we wel weer ook weer zien, ja, sommige producten zijn gewoon goed gemaakt, slim gemaakt. Mm-hmm. Dat doen ze echt heel goed.
1: Ja, ja, absoluut. Maar zij hebben weer het probleem van hoe komen we, ontgroeien we, zeg maar, de massa.
0: Ja.
1: Ze komen natuurlijk met Genesis, maar ik ben even helemaal pad kwijt wat ze daar nou mee in Nederland willen. Want ik ben echt exact. Nee, is niet waar. Volgens mij ben ik één keer gebeld of geappt toen ze dat op die golfbaan gingen introduceren.
0: Ja, daar ben ik geweest.
1: Ben jij wel geweest? Verder hoor of zie niets van ze. Dat ik denk, ja, ik weet niet wie jullie producten een beetje moet gaan aanprijzen, testen, whatever. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn dat de autojournalisten. En dan moet je toch een beetje dan actie op ondernemen.
2: Ja,
1: maar strappen allerlei influencers in auto's. Nou ja, oké. Okay. Misschien gaat het fantastisch werken. We zullen even naar het verkoopcijfers kijken. Oh nee, toch niet.
2: Ja, maar we zeggen nu gelijk BMW. Dat is het.
0: Hyundai, wat mij betreft.
1: Hyundai, Toyota is natuurlijk ook heel goed. Alhoewel ik die ook wel heel erg vind teren op bepaalde zaken waar ze een positie hebben. Hè? Dus de Land Cruiser, de Hilux, hybride. Hè? Wat natuurlijk fantastisch is als je niet elektrisch wil gaan rijden. Maar ik vind op elektrisch vlak en plug-in hybrides. En daar denk ik, ja jongens, weet je, jullie hobbelen daar een beetje achteraan. Hè? Achter Europa. En Europa hobbelt natuurlijk deels achter wat Chinese merken aan. Ja. Ik denk, ja, dit jongens, daar moet je echt tempo in gaan maken. Want je bouwt gewoon niet genoeg expertise op. Dus dat vind ik bij Toyota deels doen natuurlijk super goed. Zijn ook super succesvol. Maar waar BMW veel meer die breedte zoekt. En daar ook zeg maar op vooraan wil lopen met sommige technologieën. Denk ik, nou, bij Toyota daar heb ik ze nog niet op kunnen betrappen.
0: Nee. En Toyota heeft, denk ik, maar correct me if I'm wrong. Hè, misschien heb je wel iets anders in gedachten. Maar eigenlijk de een van de weinige merken van buiten Europa die er een beetje ingeslaagd is om met een premium merk redelijk wat succes te hebben. Hè? Nee? Lexus. Ja, het is in ieder geval een bekende naam in Europa.
1: Nou,
0: Luxury Export US.
1: Ja, vind ik juist een erg matig doen. Okay. Ja, zeg maar ook juist de afgelopen tijd. Wat heel vreemd is, want de Russische markt was voor Lexus heel belangrijk. Denk volgens mij, ik zou hopen dat ze daar niet zo heel veel meer verkopen, maar misschien is dat niet waar. Nee, vind ik qua pricing en positionering van modellen en wat ze verder doen. Ik van Lexus hoor ik weer helemaal niets.
0: Is dat gewoon op de zwarte lijst?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet je, misschien hebben ze wel fantastische dingen gedaan, weet ik niet. Maar je ziet ze ook nooit. Je ziet ook nooit nieuwe Lexus rijden. Bij jou in de buurt wel?
0: Ja, heel veel.
1: Gewoon bij een Lexus dealer. Gewoon onder de Lexus dealer.
2: Eigenlijk maar één merk noemen en dat is voor mij Skoda. Los van de ambassadeur die ze hebben gekozen.
0: Ik heb ook nog wel eentje, nog een merk hoor.
2: Chris Froome, die vind ik niet zo sterk. Maar voor de rest vind ik dat ze een heel sterk gamma hebben. En ze zijn de gaten echt goed aan het opvullen daar. Op een goede manier.
0: Wat dacht je van Dacia?
2: Ja, Dacia, ja, briljant. Dacia. Maar dat is natuurlijk eigenlijk zo'n merk waar we het niet vaak over hebben in de show.
1: Is niet echt iets voor de BNR-luisteraar.
2: Nee, maar ze doen het goed.
0: Ze doen het goed. Ja, ze doen het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ja. Value for money.
2: Ja.
1: Nee, dat is leuk. Skoda doet het natuurlijk ook relatief goed. Wel op die door jullie gehate crossovers. daar doen ze het goed. Maar als je kijkt naar Fabia, Octavia, Superb en Scala, wat hebben ze nog meer?
0: Gaat allemaal terugkomen.
1: Ja, die lage elektrische auto's. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar ja, of dat gaat gebeuren.
0: Allemaal trends.
1: Ja.
2: Schade. Hebben we wel eens schade gereden met een pers?
0: Echt nog nooit. Nooit.
1: Behalve die ene keer dan.
2: Met een persauto.
0: En als ze zeggen dat het wel zo is, dan liegen ze.
1: Ja, precies.
0: Echt.
1: Ja. Ja. Zie ik, als er foto... Nee.
0: Ik heb zelfs onlangs gehad dat ik dacht dat ik schade had gereden.
2: Was
0: maar
2: dat bij de DS?
1: Dat is gewoon het design van die auto.
0: Het DS-design. Nee, maar dat waren ze vergeten te zeggen dat inderdaad die koplamp al... Want er zit een soort uitstekende koplamp aan.
1: Ja.
0: Waar ze vergeten te zeggen dat die er al op zat. Dus ik had al een enorme mea culpa. En sorry. Oh nee joh, die zat er al op. Nee, ik heb wel eens een velgje ergens.
1: Een velgje. Ja. Belgje.
0: Een velgje.
1: Deuren rechtsachter, daar ben ik goed in. Op de een of andere manier twee keer al. Maar de eerste keer is eigenlijk met de Audi S8. En ik ging, Eveline zat nog op de kinderopvang, dus is

0: Dat is al lang geleden, maar even is nu 3. Dus volgens mij, 13 soort. Volgens mij was het toen 3, was het 10 jaar geleden of zo.
1: Waar is die tijd gebleven?
0: Maar het is zo lief als hem. Nou ja. En er zit in Kralingen, dat is een oud deel. En daar heb je een soort laan en daar in het midden is gras en met bomen en zo. En er zit een soort gekke dubbele stoeprand. Dus je hebt een stoeprand en dan daarboven nog een stoeprand. Dus ik ging die S8 inparkeren.
1: En je zag alleen de bovenste stoeprand.
0: Ik moet bij het begin beginnen. Ik kwam aanrijden en dan zijn er een paar parkeervakken die zijn schuin. Maar één ervan zit zeg maar aan het einde. Dan zit je zo'n stoeprand en zit ook wat wortelding. En zo, nee, die pak ik niet. Want ja, het voelde al wat ik draai niet lekker in. Dus ik denk, maar ik kan daar verderop parallel parkeren. Dus ik parkeer zo achteruit in. En je hebt dus die dubbele stoeprand. En ik weet nog dat ik dacht, nou, dat gaat blijkbaar goed. Want hij piept niet.
1: Nee.
0: Weet je, zo stom. Zo, weet je, en vlak voordat ik zeg maar terugdraai, dus het moment dat je zeg maar, en echt zo, je voelde, ik hoorde niet, maar ik voelde gewoon even zo dat, zo krk, en denk, shit, oké. Nee, en toen reed ik weer weg. En dit was dus links voor.
1: Ja.
0: Reed ik weer weg. Ik moet een andere parkeerplek hebben. En toen reed ik weer om. En toen kwam ik bij die parkeerplek. Ik dacht, ja, dan moet ik zeg maar zo aan het einde. Van die schuine plekken. Met die wortels. En ook weer stoeprand of zo.
1: Je kunt dit ook versneld gaan afspelen.
0: Ja, straks, zeker. Nee, maar dit vinden mensen leuk.
1: En
0: links aan de weg, zeg maar. Moest ik links parkeren. Ja. En dan had ik dus rechts aan de rechterkant. Ja. Die dus tot nu toe nog onbeschadigd was. Dus een mooie cliffhanger dit, hè. Zat die stoeprand en die boomwortels. Zien ruim erin. En precies wat ik vreesde, dan pak ik ook nog rechts voor die velg mee.
1: Kak.
0: Shit. Dus ik inderdaad ook, ja, mijn Audi, ja, sorry, schade gereden, want ja, hoge stoeprand. En ja, ook nog de velg.
1: Even duidelijk, het is niet Wouters schuld, hè?
0: Nee,
1: het is de schuld van de infrastructuur.
0: Je zou best kunnen discussiëren over waarom moet die stoepranden zo hard zijn. Je kan ook ronde stoepranden en dan hebben we allemaal nooit
1: van rubber.
0: Ja, de milieuschade om al die velgen te repareren.
1: Ja,
0: dus ik had dit verhaal verteld. En toen zei oké. Dus hij heeft links voor schade en dan ook de velg links voor. Ik zeg, nee. Hij heeft dus aan die andere kant die velg. Hij zegt, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik zeg, joh, gast, dat zaak je net uit te leggen.
1: Ja.
0: Kijk, nu kunnen wij terugspoelen. Zeg, nou, even 5 minuten terug. Dan ga ik het hele verhaal weer uitleggen. Ja, oh. Echt dat ik... Oké. Ja, dan moet je wel een schadeformulier invullen. Ja, oké.
2: Prima.
0: Ja, eigenlijk 2, want het zijn 2 schades. Ja.
1: Oh my god.
0: Oké.
2: Het is vaak wel relax, hoor.
3: Tot zover breekt de week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
6: De overheid, bedrijfsleven en wetenschap die samenwerken.
7: Ja. Ja.
6: Wat houdt die samenwerking dan in, meer dan af en toe een borrel?
7: Ja, nee, dus die borrel is niet onbelangrijk. Hè, want vertrouwen en elkaar kennen, dat is ook echt een kracht van die regio. Maar vooral het definiëren van die stip van de toekomst. Hè, waar gaan wij als regio naartoe?
6: En die kiezen ze dan? Hebben ze gekozen?
7: Ja, die hebben ze gedefinieerd. Hè, en het pad daar naartoe ligt niet helemaal vast. Want daar heb je natuurlijk, dat moet je niet helemaal vastleggen. Daar moet je op kunnen anticiperen. Maar de richting waarop ze wilden, en dat was dus de richting van Brainport, kennis- en innovatieregio zijn, die hebben ze vastgelegd.
6: Maar hadden chipsmachines ook al vastgelegd of niet?
7: Nee, want we begonnen met de inleiding ook, soms moet je misschien geluk hebben. Je hebt natuurlijk die sterke basis van Philips, wat eigenlijk het hele DNA van die regio kleurde, dat was er. Dus dat kan je niet zomaar hebben. En je moet natuurlijk wel in die zin de mazzel hebben dat daar een ASML uit ontspruit. En dat ASML zo sterk en krachtig is dat ze doorgroeit tot een van de meest waardevolle bedrijven van Europa.
6: Ja.
7: En daar zit wel regie op. Daar zit natuurlijk ook heel veel regie van het bedrijf zelf op. Ja. Maar de overheid heeft het natuurlijk wel voor een belangrijk deel.
6: Maar wat hebben ze dan wel afgesproken? Ze hebben niet gezegd, we worden een chipregio. We willen alleen hoog kennisintensief werk gaan doen.
7: Ja.
6: Is dat dan genoeg om opeens succesvol te worden?
7: Nee, maar dat betekent dus dat de Technische Universiteit Eindhoven daar zijn curriculum op aanpaste. Hè. Wij gaan investeren in het opleiden van de mensen die bij die economie kunnen werken. Dat de bedrijven zeggen van, hey, wij gaan op die manier ruimte creëren. Een van de belangrijkste dingen was dat destijds het gebied Strijp. Dat was een oud industrieel gebied. Dat Philips zei van, nou ja, we willen misschien niet meer hier groeien. Dat het deels naar Amsterdam ging. Maar dat aan de andere kant er een hele mooie high-tech campus aan de Zuidas kwam. En daar zaten allemaal bedrijven bij elkaar die met elkaar gingen samenwerken. Het was niet alleen maar één bedrijf. Dat was uiteindelijk een keten van samenwerkende bedrijven met allerlei slimmigheden. Zoals? Namelijk één restaurant in de strip. Geen enkel kantoor had zijn eigen kantine. Dus je moest lunchen om elkaar te ontmoeten.
5: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkels Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan bij werkzaamheden aan het stroomnet. Zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de bosbrand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die in het bedrijfspand stonden geparkeerd. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
19: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
23: Het was echt een topweek voor World Economic Forum.
24: Toen 7 Kamerleden onder leiding van Gidi Markushouwer de PVV verlieten.
25: And this giant piece of ice.
26: Je kunt niet het land van een bondgenoot innemen.
27: It's a long-term deal.
3: Met weer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in het Renaissance Hotel in Amsterdam. U kunt langskomen. Doe dat vooral tot 7:30.
28: The best of the Friday Move.
3: Muziek vandaag natuurlijk weer van DJ Thomas Robson. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Erik de Zwart, die gelijk aan de regie doorgeeft. De koptelefoon mag harder.
0: Ja, discjockeys zijn allemaal doof, hè?
3: Ja, heb je last van je oren?
0: Ja, best wel. Ja. Door de jaren heen natuurlijk veel harde muziek. En ook veel als je dan plaatjes draait in het land op feesten en partijen. Dat stond natuurlijk allemaal knetterhard. En dan krijg je uiteindelijk toch wel een rekeningetje gepresenteerd.
3: Want hoe is dat in het dagelijks leven dan? Merk je het ook echt?
0: Ja, dat merk ik soms wel. Ook sowieso door de leeftijd krijg je een beetje last van ouderdomsdoofheid. Hè? Dus dan zit je in de kroeg, zit je met iemand te praten, maar dan hoor je de mensen op de tafel naast je beter spreken eigenlijk dan degene waarmee jij zit te praten.
3: Ja.
0: Dat is iets, ga jij ook vanzelf krijgen, hoor. Dat is gratis. Dat is, voor en ik heb, daarnaast heb ik ook tinnitus erbij. Dus dat
3: heb
0: is,
3: ik ook. Ja. Hoe heb jij het op met dat lawaai, met die optreden?
0: Ja, ja, dat zal wel, denk ik. Een fluittoontje. Ik weet nog wel dat ik stad en land afgezocht heb om iemand te vinden die er wat aan deed. Nou, dat, die vind je natuurlijk niet.
3: Nee.
0: Ik kreeg zo'n KNO-arts die zei, ja, ik ga er niks aan doen, maar u gaat er zelf wat aan doen. Ik zei, nou, wat dan? Ja, u gaat het negeren. Nou, dat is het enige medicijn wat we hebben.
3: Nee, ik ken mensen die er zoveel last van hebben, die overwegen om eventueel een einde eraan te maken.
0: Ja, klopt. Je hebt tegenwoordig, volgens mij is dat in Maastricht, is er nu in ieder geval een medisch experimentje met een aantal mensen om te kijken of ze met bepaalde geluiden die eigenlijk overeenkomen met datgene wat je hoort, met een soort tegengeluid om het te neutraliseren.
3: Ja.
0: Dat loopt nu.
3: Ik krijg allemaal boeken toegestuurd van mensen die daar een oplossing voor hebben, maar ik heb toch het gevoel dat het er nog niet echt is.
0: Nou, die reclames op internet vind ik echt, als je zit te kijken en dan krijg je zo'n filmpje over tinnitus, dat moet je vooral niet kijken, want het is altijd allemaal bullshit. Het is of een drankje wat je moet nemen, of het is een soort techniek, maar uiteindelijk helpt het nog helemaal niks tegen.
3: Fysieke gebreken komen met de jaren, maar ik zie nu bij jou op het gezicht een soort grote wond eigenlijk. Wat is dit?
0: Ja, dat was dinsdag, is er een plekje met huidkanker weggehaald op mijn gezicht. Dat was de tweede keer in mijn gezicht. En dat ziet er altijd erger uit dan het is. Maar het was wel een flinke plek. Dat moet er goed uit. En ik ben natuurlijk ook van die generatie die vroeger natuurlijk onder de zonnebank heeft gelegen of niet genoeg gesmeerd heeft.
3: Ja.
0: Daar krijg je ook een rekening voor uiteindelijk als je wat ouder wordt. En als je dat niet goed in de gaten houdt en met regelmatig naar een dermatoloog gaat, ja, dan kan dat verkeerd aflopen.
3: Dit was je hebt dan ook nog een huis op Ibiza, dus je ligt er ook vaak in de zon, of doe je dat niet meer nu?
0: Nou, ik vind het ook niet zo fijn meer. Maar vroeger deden we dat natuurlijk wel. We willen allemaal bruin worden en net zo goed uitzien als jij. En dan krijg je dat natuurlijk, dat soort dingen.
3: Maar nu ga ik ook even naar de dermatoloog toe als ik dit zo hoor. Want, hè?
0: Ja, nou ja, het is, ik heb het al een paar keer eerder gehad. En het moet even gecontroleerd worden. Ik heb gelukkig, laat ik het zo zeggen, niet de verkeerde kanker. Als je melanoom hebt, dan is het gauw afgelopen met je als je daar niet op tijd bij bent. En met dit kan je wel ietsje langer mee doorlopen, maar echt doorlopen ermee, dat is niet verstandig.
3: Hey, 68 nu, maar laat je vaak checken? Ga je ook door zo'n scan heen en zo, dat soort dingen allemaal?
0: Heb ik nog nooit gedaan. Nee, want volgens mij krijg je dan ook dingen te horen of te zien die je helemaal niet wil horen.
3: Ja.
0: Maar misschien moet ik dat wel eens een keertje doen. Maar bloed controleren en zo, dat soort zaken, dat doe ik allemaal wel.
3: Ja, maar hypochonder, dat ken je niet, dat gevoel. Je bent over het algemeen wel positief in het leven.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
3: Nou ja, tot nu toe heb je me er al goed doorheen gejast, heb ik het idee, toch?
0: Daarom.
3: Je doet nog steeds allemaal leuke dingen.
0: En die jockeys worden niet zo oud, hebben we toch wel weer moeten constateren van de week, hè?
3: Ja, dat was wel pijnlijk. Hoe kende jij hem?
0: Ja, zakelijk natuurlijk. Eerst dat hij is na
3: Robert Jensen, voor de duidelijkheid.
0: Bij Veronica gekomen. Robert Jensen inderdaad. En hij is ooit ontdekt door Alfred Lagarde. Nou, die is ook niet oud geworden.
3: Nee, maar die dronk wel heel veel, hè?
0: Ja, klopt.
3: Ja.
0: Die deed er ook nog andere dingen bij. En
1: Ja, Robert was gewoon een heel groot talent, moet ik zeggen. Ja. Heel bij de hand. Dat is natuurlijk ook wel grappig. Dat botst ook natuurlijk wel eens soms. Maar hij was ook niet van plan om zich in een keurslijf te laten gieten. Dus ik heb een jaar met hem gewerkt bij Radio Noordzee. Maar na een jaar kwamen we er toch wel achter dat we toch wel over zaken op de radio, in ieder geval muziekradio, totaal verschillend dachten. Hij vond 2 platen per uur vond hij meer dan zat. En op een muziekstation is dat natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
3: Ja,
1: en daarna ging hij natuurlijk online met zijn show. En toch een beetje wappie geworden. Jammer.
3: Ja. Nee, want ik werd dan gebeld of ik wilde reageren. Toen zou ik eerst ja zeggen. Denk, ja, maar wel gek. Een half jaar geleden riep je nog op om mij te laten liquideren. Ja, om dan met daar een interview over te gaan geven. Dat vond ik ook niet zo'n goed idee, ook gezegd. Waarbij ik wel vond en vind dat hij erg veel talent had. Want die talkshow die hij deed, zeker in het begin. Hij sprak geweldig Engels, want hij had in Canada gestudeerd, las ik ook. En dat deed hij heel knap. Hij deed het op zijn Amerikaans, terwijl we het in Nederland nog niet kenden. Dat deed hij echt heel goed.
1: Nee, zonder meer. En daarom vind ik ook, ik heb ook gezegd al eerder van dat ik het jammer vind dat hij zijn talent niet altijd heel positief gebruikt heeft.
3: Nee.
1: En dat is gewoon zonde.
3: Nee.
1: En dan is hij ook nog een keertje maar 52 geworden. Ja, dat is te vroeg gewoon.
3: Daarom. Je pakt wel lekker een paar bitterbal. Of het is het kroketje hier.
1: Dus het bruine fruit staat op tafel. Ja. Lekker kroketje erbij.
3: Heerlijk man, zeg jij. En ik hoorde dat jij enorm fan van het CDA bent. Dat vind ik helemaal niks voor jou. Ik zie je niet gelijk als CDA, eerlijk gezegd.
1: Dat zie je ook niet.
3: Nee?
1: Nee, dat heb je meteen goed geconstateerd. Nee, daar ben ik niet.
3: Oké, dat begreep ik. Ik hoorde iemand zeggen, hij is helemaal wild van het CDA. Maar dat is dus niet
1: Ik word er wel wild van, maar dat is niet een positieve
3: maar jij wordt wild in een negatieve zin van het CDA.
1: Nee, ja, ik kijk met angst en beven uit naar de rol van meneer Bontebal in het nieuwe kabinet.
3: Want
1: zodra het natuurlijk weer over zaken als euthanasie of iets dergelijks gaat.
3: Ja.
1: Dan krijg je natuurlijk weer dat onze lieve heer mee moet praten. Ja, maar die komt nooit op de vergadering.
3: Nee, maar het CDA is daar toch nog wel redelijk ruimdenkend in? Of denk je dat die ook al...
1: Als puntje bij paaltje komt, gebruiken ze dat natuurlijk wel weer te passen doorpassen om een bepaald standpunt in te nemen. En dat vind ik, dat maakt ze gewoon toch... ik vind het niet altijd het meest betrouwbare.
3: Daardoor. Dus jij zegt op even die boel?
1: Nou, ik vind eigenlijk... ik ben voor het Franse systeem, hè, dus dat is dat...
3: Dat loopt ook lekker in Frankrijk trouwens, maar ga door, ja?
1: Nee, maar dat zijn heel andere problemen natuurlijk daar. Maar in principe, sinds de Franse revolutie hebben ze in ieder geval besloten om het geloof buiten de politiek te houden.
3: Ja.
1: En sowieso alles in het openbare leven moet ook gewoon gespeend zijn van welke vorm van geloof dan ook. En ik denk dat dat beter is voor een land.
3: Maar in ons land lijkt het er steeds meer op, ook dat zie je met politie en mensen in de hulpverlening. Iedereen mag straks keppeltjes, hoofddoeken enzovoort.
1: Nou, keppeltjes zie je niet hoor, daar durft niemand mee te lopen.
3: Nee, dat weet ik, dat is een gevaarlijk ding. Maar ik bedoel mij aan te geven dat je je uiting mag geven van je achtergrond, je religie, je opvattingen. Dat ze dat steeds meer willen gaan toestaan op steeds meer plaatsen.
1: Ja, ik ben daar tegen.
3: Ja. Ja, eet dat
1: je
3: gewoon
1: moet
3: door,
1: ja, neem lekker eventjes gewoon.
3: Je bent er gewoon
1: natuurlijk
3: lekker bezig. Ja.
1: Nee, ik vind dat zeker hulpverleners en mensen die in algemene dienst zijn, in onze dienst zijn eigenlijk in feite, moeten compleet neutraal zijn. Dat, het kan toch je beoordeling van die persoon kan het ook beïnvloeden of wat dan ook. En sowieso in een situatie kan het gewoon ook verkeerd uitpakken.
3: Maar is er nog een partij in Nederland waar jij je wel thuis voelt dan?
1: Nou, het is best een beetje moeilijk.
3: Ja, toch?
1: Het valt allemaal uit elkaar en zo. En,
3: dat was wel jouw partij?
1: Nou, nee. Maar ik sta niet onsympathiek ten opzichte van bepaalde ideeën.
3: Van de PVV?
1: Van de PVV.
3: Ja.
1: Maar ik vond dit, dat die 7 mensen opgestapt zijn. Ja, dat is nou precies wat Nederland niet wil. Dat weer mensen eigenlijk in feite zetelroof doen.
3: Ja.
1: Geef dan die zetels terug.
3: Maar zij zeiden dat ze dat deden omdat ze de kiezer die op hen gestemd hebben uiteindelijk tegemoet wilden komen door niet als...
1: Gelul, want al die mensen die op de PVV gestemd hebben allemaal op Wilders gestemd.
3: Ja, maar die hadden wel gehoopt dat hij daar ook iets mee ging doen in hen belang. En zij Wilders heeft gezegd, ik ga nergens aan meewerken. Dus dan heb je ook niks meer aan die stemmen.
1: Nee, maar ik vind dan nog... uiteindelijk, we stemmen op personen in Nederland.
3: Mm-hmm.
1: Maar je kiest dan uiteindelijk toch voor een partij. En dan vind ik ook dat als je die partij verlaat, dan moet je gewoon je zetel ook achterlaten.
3: Ja.
1: Dan moet je zelf weggaan.
3: Ja. Ja, goed, dat is een opvatting. Hè? Zo kunnen
1: dat klopt.
3: Allemaal, ja, nee, dat is waar.
1: En zo hebben we tenminste nog wat te lullen over de politiek.
3: Nou, zo zijn we nog wel even bezig inderdaad, ja. Je eet lekker door, zie ik.
1: Nou,
3: neem er nog eentje, zou ik zeggen. Journalist, zo nog. Ja, is dat je bent een journalist, Erik Smit, toch? Ja, hè?
2: Nog steeds.
3: Ja. Heb je nog andere titels inmiddels ook? Of,
2: ondernemer zou ik ook zeggen.
3: Ondernemer.
2: Dat is niet echt een titel, maar dat is wel iets wat ik doe.
3: Ja, nee, dat kun je achter je naam zetten natuurlijk. Follow the money. Hoe denk jij trouwens over het weglopen van die 7 mensen van de PVV?
2: Nou ja, zo is Geertje zelf ook een keer begonnen. Dat heeft hij ook zelf al toegegeven. Dus ik geloof ook niet dat hij ze dat verwijt. Het is een breuk in die partij. Dat vind ik op zich een prima zaak. Want anders dan jij, met name genoot Erik, ben ik helemaal geen PVV'er. Vind ik het een vreselijke partij. Want anti-rechtsstatelijk. En En zorgt voor de handreiking van ene meneer Trump. En nou ja, eigenlijk heel slecht voor ons land. Dat hebben we ook afgelopen 2 jaar gezien. Maar goed, laten we daar niet te veel op dicht ingaan.
3: Vandaar ook dat Geertje. Want ik dacht, waarom zeg je nou Geertje?
2: Maar ja, Geertje,
3: klopt. Je wilt er een beetje op neerkijken eigenlijk.
2: Ja, nou, dat ook weer niet. Ik heb natuurlijk wel ontzag voor de man. Het is natuurlijk niet voor niks dat hij zo lang in zo'n prominente plek in de politiek heeft. Maar ja, ik heb natuurlijk bepaald geen ontzag voor dat verkiezingsprogramma van hem. Nee, bepaald niet.
3: Nou, duidelijke teksten. Gelijk van beide heren trouwens. De beide Eriken zijn duidelijk in hun teksten. Ik had van de week het cybermannetje bij ons in uitzending, Dave Maasland. En die begon over die DigiD te zeggen. Ja, ik vroeg letterlijk aan hem, moeten wij ons zorgen maken? Hij zei, totaal niet. Ja. Ons geen enkele zorgen. Maar als ik jou mag geloven, moeten wij ons heel veel zorgen maken.
2: Nou ja, niet alleen ik. Kijk, ik ben journalist en ik heb jarenlang mijzelf verdiept in de zakelijke wereld met name. In het begin van mijn loopbaan wat meer in de high-tech. Ik heb een paar boeken geschreven ook die daar verband mee houden, de broncode ooit in 2004 en daarna over onze eigen.
1: Ik heb de ontdekker van de broncode heb ik ooit een keer gesproken.
2: Dat klopt, ja. Nou, je staat geloof ik ook in mijn boek. Ja, dus,
3: jullie komen een beetje tot elkaar, dat is mooi.
2: En, nou ja, aardig tot. Nee, maar dat wil helemaal niet zeggen dat we met elkaar oneens zijn, dat we ook elkaar niet aardig kunnen vinden. Wilfred. Dus, en ik heb natuurlijk over Nina Brink geschreven. Dat is een dame die je misschien ook aardig vindt, maar ik ook weer niet. Misschien.
1: Maar in ieder geval,
2: ik heb
1: een
2: dame die kwam een tijdje achter me aan. Dat was de vrouw van de Big Tech, laten we zeggen, in begin jaren 0.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar ik heb natuurlijk al die tijd in de zakelijke wereld bewogen. Vooral natuurlijk de high finance de laatste jaren. En dit is redelijk nieuw voor mij weer. Ik begin me weer erin te verdiepen. Maar de partijen waar ik nu mee samen deze actie heb opgezet, die weten daar wel heel van, veel van. Zoals iemand als Bert Hubert, Marleen Sticker. En het is eigenlijk best wel evident dat het buitengewoon gevaarlijk is.
3: Ja, want het komt nu tot een rechtszaak, begrijp ik ook.
2: Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. We hebben het hier nu, we gaan het aan de bestuursrechten voorleggen in Den Haag. En wij willen natuurlijk de inzage hebben van dat besluit. En
3: even
2: we willen
3: eigenlijk
2: überhaupt weten of er een besluit wordt genomen tot toetsen.
3: Kijk, ik ben nooit van de inleiding, maar misschien is het handig om even uit te leggen. DigiD is ondergebracht bij Solfinity. Die hebben een soort infrastructuur. En Solfinity zit weer bij een Engels bedrijf wat nu overgenomen gaat worden door een Amerikaans bedrijf. En zo zou Amerika toegang kunnen hebben tot onze DigiD-gegevens. Ja. Dat is het verhaal, toch?
2: De aandelen van Solfinity zijn het belangrijkste deel eigendom van een Britse private equity firma. Die heeft, die bepalen op een gegeven moment, we gaan de aandelen verkopen. Dat is meestal het geval. En die verkopen ze aan Kindrel. Dat is een beursgenoteerde Amerikaanse onderneming. Dat is een spin-out van IBM. Heeft iets van een beurswaarde van iets van $6 miljard op dit moment. Dat is een redelijk grote onderneming. En gespecialiseerd op type infrastructuur. Daarmee komt inderdaad Solfinity binnen de rijkwijde van de Amerikaanse overheid. Namelijk die Cloud Act die in 2018 is ingesteld, die maakt dat mogelijk.
3: Ja, dan mogen ze inzage vragen van die gegevens.
2: Ja, en dat niet alleen. Je kunt eigenlijk ook de diensten in aan- of uitzetten. Dat is het meest simpele geval. Hè. Dus eigenlijk geef je het Witte Huis, CQ Trump, een extra knopje op het schakelbord. En we gaan de Nederlandse bevolking eens even van hun digitale identiteit afsluiten. Dat kan. Maar en inderdaad,
1: die invloed van Amerikanen is natuurlijk vele malen groter nog wel, denk ik. Dit is een voorbeeld. En ik ben het wel met je eens trouwens, hoor, want ik vind dit een gevaarlijk onderwerp. Dat heeft ook te maken met dat Europa natuurlijk te weinig geïnvesteerd heeft in die high-tech zelf.
3: Big tech.
1: Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen.
2: Big tech. Ja, nou, Big tech. Helemaal eens. Ja.
3: Ja, die zitten bijna allemaal in Amerika. Dan moeten wij met z'n allen, het geldt op elk gebied trouwens, defensie moeten we ook wat beter gaan worden. Eigenlijk moeten we op heel veel vlakken moeten wij beter gaan worden.
2: Ja, we zijn eigenlijk al op heel veel punten heel erg goed. Alleen we hebben, die bedrijven zijn in Amerika veel groter geworden. Ja. Dat heeft ook altijd te maken met de omvang van de markt, het taalgebied en noem maar op. Ja. En de nadelen van Europa. Nog te veel verschillende landen, waardoor je minder snel echt zelf een grote onderneming hier kunt vormen. Maar ASML, ons Nederlandse trots, die laat zien dat wij hier heel veel kunnen. En ook op defensie.
3: Alleen maar steeds over ASML, hè? Dat is wel opmerkelijk. Kan je nog andere bedrijven noemen?
2: Nou ja, ik hoef niet al te ver vandaan te lopen. Je komt bij de firma Adyen terecht. Ja. Dat is een uitstekend betaalbedrijf dat in Europa een enorme beurswaarde heeft. Inderdaad, je kunt echt wel wat meer bedrijven bedenken. Ja. Alleen, ze hebben niet de omvang van de big tech die in de triljoenen loopt, hè, de biljoenen.
3: Ja, nu even over die, want we hebben ook heel veel overheden volgens mij die op die Amerikaanse clouddiensten zitten allemaal enzovoort. Wij zijn eigenlijk heel erg afhankelijk. Ja. Hoe gaat dit nu verder dan? Want er komt nu een bestuursrechter die gaat bepalen. Want ik begreep dat een Nederlands bedrijf het ook bijna had gekocht. Het scheelde maar een paar miljoen of zo. Ja, dan hadden we misschien...
2: Dan hadden we helemaal geen issue gehad.
3: Nee.
2: Dus, en dat had natuurlijk de overheid zelf voor moeten wezen. Die heeft,
3: of een gouden aandeel of
2: die
3: zo.
2: Heeft, nou, dat vind ik een beetje gek. Dat je moet zorgen dat al bij voorbaat al bepalen... in de overeenkomst die je hebt met met je dienstverlener. Van, het mag niet in buitenlandse handen vallen. Nu is de situatie natuurlijk met de Verenigde Staten ernstig... anders komen te liggen sinds begin 2025. Dus je kunt je voorstellen dat in het afgelopen jaar... opeens mensen bij de overheid achter de oren zijn gaan krabben. Maar er is er is niks tot stand gekomen. Nee. Dus zijn die verkoop niet voor gaan liggen bij voorbaat. En dat had natuurlijk gemoeten. Je kunt daar natuurlijk verschillende dingen van denken hoe dat komt. Ik denk dat het deels aan naïviteit is. Het heeft natuurlijk ook te maken misschien met de angst eigenlijk voor de politieke repercussies die het heeft.
3: Ja.
1: Het gekke is natuurlijk dat ook al staan datacenters hier in Nederland... of in Frankfurt bijvoorbeeld van Amazon... Mm-hmm. dan nog is dat eigenlijk Amerikaans grondgebied.
3: Ja.
1: En zo moet je het ook zien. Dus dat betekent ook al wordt het niet in Amerika... worden je gegevens opgeslagen, dan wordt het hier lokaal opgeslagen. Maar de Amerikaanse president, zoals je zei, het Witte Huis... zou daar in theorie wel bij kunnen.
2: Dat klopt.
3: We hadden dus kunnen voorkomen. Een beetje naïef zeg je ook. Een beetje zitten slapen misschien ook wel. Want er zijn zoveel andere dingen.
2: Dat gebeurt hier vaker in dit land, dat slapen. Kijk, die mensen die op die lijst staan, bijvoorbeeld Marleen Stikker, maar ook Bert Hubert, die waarschuwen al jaren voor het gebrek aan digitale autonomie. En het is nu buitengewoon urgent geworden. Maar het is niet zo dat niet door een hele grote groep mensen, experts, al veel langer wordt...
1: Gaat deze groep ook dan procederen tegen de Chinese overheid... die natuurlijk allemaal die cameraatjes, die bewakingscamera's maken... de Hikvision en zo, dat soort merken. En die kijken natuurlijk mee met wat ik allemaal in de tuin doe... met mijn trein en zo.
2: Ja.
1: Daar zou je ook wat aan moeten doen dan.
2: Nou ja, dat is inderdaad
3: waar. Denk je echt dat mensen naar jouw treinen zitten te kijken?
1: Nou, dat kan zomaar.
3: Oh, okay.
2: Hikvision, dat hebben wij met Follow the Money ooit inderdaad een keer onthuld... inderdaad, dat die camera's vanuit China zouden...
3: Ja, jullie van Follow the Money zijn goed bezig, wat dat betreft.
2: Nou, dankjewel.
3: Ja, nee, maar dat zeg ik even, want dat wil je toch ook horen, of niet?
2: Nou ja, dat vind ik heel fijn voor mijn collega's vooral. Zelf ben ik natuurlijk eigenlijk al 2 jaar niet meer als hoofdredacteur bij
3: mijn
2: club hier betrokken. Maar ik ben er super trots op.
3: Daar zijn mensen heel blij mee. Maar hoe gaat dat nu verder? Ik probeer me even voor te stellen.
2: Ik zal
3: wat gaat
2: proberen antwoord op te geven. Want het is natuurlijk alleszins helemaal niet gezegd... dat natuurlijk wij daar ook echt kunnen gaan pleiten zometeen. Het kan zijn dat de rechter gaat bepalen zometeen dat we niet ontvankelijk zijn. Ja. Dat wil zeggen dat we helemaal geen...
1: Je hebt geen belang.
2: Dat we helemaal geen zaak hebben. Dat is een mogelijkheid. Of we kunnen daar wel pleiten. We worden het ongelijk gesteld. Dat is allemaal mogelijk. Dan gaan we naar de civiele rechter. We laten ons natuurlijk niet voor één gat vangen.
3: Hey,
2: wat het belang is hiervan is dus dat mensen een indruk krijgen dat je iets kan doen. Dat is belangrijk. Er is een handelingsperspectief. Ik heb hier naar deze situatie gekeken sinds november. Het is net alsof je naar een drenkeling in het water ziet te kijken hier in de gracht.
3: Hmm.
2: En niemand springt in het water om de drenkeling te redden. By the way, wij zijn zelf de drenkeling. Dat maakt het natuurlijk absurd. Dus je moet iets doen. Ik denk dat het met deze groep van mensen nu laat zien dat dat mogelijk is. Ik denk ook dat die juridische actie sowieso een resultaat gaat hebben. Of die nou positief gaat uitvallen voor ons als groep. En voor dus de burgers van Nederland. Of niet. Dan is het echt die politiek aan zet.
3: Nou, zou ik net zeggen, eigenlijk is het toch gek dat jullie dat moeten doen terwijl dit een zaak voor de politiek is.
2: Maar die politiek die is ook al in beweging. Je ziet dat de afgelopen week duidelijk is geworden dat die Kamer zich in meerderheid nu echt heel erg zorgen begint te maken.
3: Nou ja, dat is heel wat, maar ze maken zich vaak wel zorgen, maar doen er heel vaak niet
2: aan. En doen er dan vervolgens niks aan. Dat is
3: het grote probleem in Nederland toch, hè? Het CDA heeft dat ook vaak zorgen. Doen ze
1: heel veel zorgen.
3: Ja.
1: Heel veel zorgen, ja.
3: Ja. Ja. En maar echt slagvaardig zijn we niet, toch? In dit
1: nee, land. Maar dat zie je natuurlijk. Kijk, wat dat betreft...
3: Ook zo generaliseren,
1: je kunt vinden wat je vindt van Trump, dat maakt verder niet uit. Maar die heeft ons natuurlijk wel een keiharde spiegel voorgehouden. Dat we natuurlijk toch een beetje hebben zitten kleien in een hoekje. Met allerlei zaken waarin we nu worden met de neus op de feiten worden gedrukt. Ja. We hebben defensie niet op orde. We hebben dit soort zaken niet op orde. We zijn te afhankelijk eigenlijk van andere grootmachten in de wereld. Terwijl we zelf een grootmacht zijn met Europa. Ja.
3: Maar even terug naar die overheid. Die kunnen wel wat doen. Kunnen ze het ook ergens anders onderbrengen, DigiD bijvoorbeeld?
2: Natuurlijk kan dat, ja. En het zou natuurlijk het beste zijn. Maar goed, dat is iets voor de middellange termijn. Dat de overheid weer echt gewoon die infrastructuur voor zichzelf gaat beheren. En zodat ze dat zelf, en zeker op dit soort vitale infrastructuur...
1: Wil je dat wel, dat onze overheid dat doet? Want dan kijk eventjes naar waar ze allemaal niet een schandaal van gemaakt hebben. Dat ze hun zaken niet op orde hebben.
3: Ze kunnen bij de BTW van 6% kunnen ze bij de Belastingdienst eens systeem omzetten. Dus dat is al...
2: Het is ook helaas zo dat natuurlijk de afgelopen decennia natuurlijk eigenlijk alles het handen gegeven. Hebben. Dus eigenlijk de kerntaken van de overheid die zijn in handen van
3: die
2: grote bedrijven.
3: Dat is toch wel heftig voor ons allemaal in Nederland, toch?
2: Dat lijkt mij ook. En dat is in dit geval echt evident. Gewoon iedereen gebruikt dat voor de belangrijkste overheidsdienst.
3: Maar stel, jullie worden niet ontvankelijk. Dan moet uiteindelijk de overheid wat gaan doen. Wat kunnen die doen?
2: Nou ja, niet ontvankelijk civiele rechter. Dus we zijn er zomaar niet uitgespeeld.
3: Nee, dat weet ik wel.
2: Dat betekent dus dat de overheid ervoor zou kunnen gaan liggen. Ja, als deze gewoon dat de Kamer besluit omdat dat deze de overname niet door mag gaan.
1: Maar kan de Nederlandse overheid zo'n bedrijf dan voorkomen dat het overgenomen wordt? Want dan moet je het nationaliseren. Hè?
2: Nou ja, nationaliseren. Je kunt ook zeggen, wij tillen de dienst eruit. En tot die tijd kan het bedrijf niet verkocht worden. Totdat dat gebeurd is. Je kunt het contract opheffen. Dus tot het 2028 augustus loopt dat contract door. Dan zit er nog een optie op voor verlenging van 2 jaar. Je kunt er een knip doorzetten. Ja, dan betaal je waarschijnlijk een flinke boete. Nou ja, dat moet dan maar.
3: Ja. En wat zou dat voor 100 miljoen gekocht, begreep ik? Klopt dat of niet, dat andere bedrijf?
2: Dat bedrag weet ik niet precies.
3: Nee, maar dat begon Dave volgens mij bij ons. Het cybermannetje bij ons van de week in uitzending.
2: Cybermannetje. Moet je vaker uitnodigen.
3: Ja, nou ja, die
2: met veel van de cent af zo te horen.
3: Ja, dat wel, maar hij zei dat ons geen enkele zorg hoeft te maken.
2: Ja, minder over cybers.
3: Nu ben ik bij jou. Het is meteen een en al zorg. Hè? Ja, dus,
2: Hij noemt het niet voor niks mannetje. Hè?
3: Hij is niet groot hoor. Hij kan niet onder de tafel doorlopen. Ja, dat is een klein mannetje is dat. Maar even, dus het kan altijd opgelost worden. Als jullie het niet doen, doet de overheid wel. Nederland kan rustig gaan
2: natuurlijk
3: slapen.
2: Natuurlijk kan het opgelost worden.
3: Oh, geu. Dan, wat zitten we dan te lullen?
2: Nou ja, dat het gedaan moet worden. Ja, voor je het weet loopt het dus weg. Kijk, er zit echt wel degelijk druk op. Dat is om de reden waarom we ook gaan procederen. Dat we ook niet kunnen wachten.
3: Ja.
2: Voor je het weet, dan is dat ligt er een akkoord. En dan hebben de Amerikanen het in handen.
3: En die zetten lekker DigiD uit voor ons allemaal.
2: Nou ja, dat zou ik in theorie dus kunnen, ja. Dus,
1: ze kunnen kijken of een pensioen je opgebouwd hebt.
3: Nou, ik heb niet zo heel veel pensioen opgebouwd. Ik ben altijd...
1: Dat is toch ook leuk om naar te kijken?
3: Ja.
1: Dan weet je dat je nog even door moet.
3: Ja, ik moet zeker nog heel lang door. Jij
2: wil
3: niet,
2: ook
3: he?
2: Heel lang door.
1: Nee, ik krijg het is de 23e vandaag. Dus iedereen, nou ja, als ik zo kijk naar de doelgroep hier in het hotel. Die hebben vandaag allemaal weer payday gehad, hoor.
3: Nee, AOW'tje binnen.
1: AOW en pensioen komt vandaag binnen, 23e. Fantastisch.
3: Ja, Corrie steekt zijn duim op nu.
1: Ja, kijk.
3: Maar ook iedereen steekt zijn duim op hier. Geweldig. Is een gek gevoel lijkt me dat om AOW te ontvangen.
1: Ja, het is heel
3: als het een jonge hond bent geweest.
1: Ja.
2: Kijk, er houdt iemand zelfs dat boek omhoog, de broncode. Dat is mooi.
1: Ja, kijk. Ja.
3: Heb je dat weer meegenomen speciaal voor Erik Smit?
2: Klassieker hoor.
3: Die handtekening, foto straks, ja. Rolletje niet vol, Cor, hè? Dat is, een nieuw rolletje erin gezet, hè? Ja, nee, bij Cor is het altijd wel. Wacht, het rolletje niet vol is of niet. Even, dit is misschien wel symptomatisch voor wat er in Nederland gebeurt. Gaan we nog veel meer van dit soort situaties krijgen de komende tijd, denk jij? Als je dit zo in kan schatten?
2: Ik vrees van wel, ja. Want als je kijkt naar wat er aan infrastructuur door lagere... eigenlijk door de hele overheid natuurlijk in handen wordt nog steeds wordt gegeven... Dan valt er nog veel te doen voor partijen.
1: Komt zoals natuurlijk voort uit de mondiale gedachte natuurlijk. Hè? Van, we zijn nu één wereld en we doen alles samen. Dit en dat. Een tikje naïef misschien om te denken dat iedereen van goede zin was. En dat is natuurlijk niet zo. Dus je zult inderdaad, wat jij zegt inderdaad... een aantal belangrijke infrastructurele zaken gewoon zelf moeten doen.
2: Ja, nou ja, ja. De komende jaren ongetwijfeld enorm... contracten verlengd worden met Microsoft. Is een van die grote aanbieders natuurlijk. En je moet je afvragen of daar niet nu al over nagedacht moet worden... om dat op een lange baan te schuiven. En te zorgen
1: dat er andere naar die
2: alternatieven in zicht komen nu.
1: Waarom zou de Nederlandse
3: zijn
1: overheid...
3: er al wel genoeg, voldoende?
2: Nou ja, kijk, er zijn alternatieven. Natuurlijk zijn die er. Europa moet nu ook echt gaan investeren gewoon in die alternatieven.
3: Okay.
2: Dat is natuurlijk ook de grote kans voor het bedrijfsleven hier in Europa. In Nederland niet in het minst. Dus kansen volop. Overheden moeten op grote schaal gaan overgaan. Dat gaat geld opleveren.
3: Erik, jij wilde ook nog wat zeggen.
1: Als je nou gaat inderdaad zo'n contract met Microsoft... Ik denk dat de hele Nederlandse overheid allemaal wel werkt met Microsoft. Maar het zijn allemaal deelcontractjes. Iedereen sluit zijn eigen contract af. Of het nou een universiteit is, of dat het een ziekenhuis is, of wat dan ook. Als je dat soort zaken nou eens gaat combineren gewoon...
3: Ja.
1: Kan je een betere deal maken en kan je ook andere afspraken
3: maken. Zo was het ook met die rechter van het internationale strafhof in Den Haag. Die zat ook op een Microsoft e-mailaccount. Die werd gewoon afgesloten, toch? Toen Trump er niet zo blij mee was.
2: Dat is een duidelijk voorbeeld van de kill switch. Dus dat kan de Amerikaanse overheid. En dat is buitengewoon schadelijk. En als je kijkt wat je behalve met DigiD nog meer erachter zit. Eigenlijk het hele justitiële apparaat maakt gebruik van Logius en Solvinity. Dus het is een formidabel knopje waar je ineens toegang toe krijgt.
3: Ja, John Lennon was het volgens mij. Die zei, je kan beter met je ogen dichtleven, want je ziet de werkelijkheid toch niet. Jij ziet heel veel van de werkelijkheid. Slaap jij nog een beetje, Erik?
2: Het hangt er vanaf hoe laat ik naar bed ga en hoeveel ik drink. Minder als ik goed gedronken heb trouwens hoor. Maar,
3: ja,
2: maar ik slaap nog wel. Je moet ook het leven wel af en toe met je licht houden. Met een grappende gol. Maar het zijn donkere dagen in velelei opzichten moet ik zeggen.
3: Ja.
2: En wat mij dus overeind houdt is dus ook met dit soort zaken iets doen. Handelen. Actie geeft hoop.
3: Dat is het hem. Stilzitten heeft geen zin.
2: Nee.
3: Gewoon gaan met die banaan.
2: Zo is dat.
3: Ja, Erik Smit. En zo werkt het toch?
1: Ja,
3: hè?
1: Ik vind het helemaal, ik ben er helemaal mee eens.
3: Ja, jij maakt je druk op treinen en dat soort dingen allemaal.
1: Dat niet alleen, hè?
3: Ja, nee, dat is waar. Ik ga straks over doorpraten. Bedankt, Erik.
2: Ja, graag gedaan.
3: Smit dan, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja.
4: The best of the Friday Move.
21: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
6: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
7: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
8: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
12: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
11: Dus we zijn nog niet verloren.
12: Want daarvoor luister je de grote techshow. Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
11: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
29: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkels Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de bosbrand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die in het bedrijfspand stonden geparkeerd. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
32: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
32: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
14: Dat CDA, VVD en D66 samen een akkoord hebben gesloten.
15: De grote opgave waar het minderheidskabinet zometeen voor staat.
14: Wij maken inderdaad grote keuzes.
16: De fractie was erg positief.
14: Maar we willen tegelijkertijd ook investeren in Nederland zelf.
30: Wilfried Gené.
3: Met alweer een aflevering van de Friday Move.
30: De best of the Friday Move.
3: En we zitten vandaag wel op een heel bijzondere locatie. Restaurant Lute 26 in de Montenia Sea Flagship Store. Als ik het zo goed uitspreek. Het is een hele mond vol. En mijn co-host is niemand minder dan Ronald van Raak. In het verleden natuurlijk politicus voor de SP. Maar inmiddels hoogleraar filosofie.
5: Zo is dat.
3: Nou ja.
5: Ja, dankjewel dat je me wil hebben.
3: Ja, nee, altijd leuk. Ik bedoel, we go a long way back, Ronald.
5: Ja, zeker. En dat je me hier zo op de Zuidas uitnodigt, dat vind ik ook weer heel bijzonder.
3: Dat voel jij je goed thuis, toch?
5: Dat voel ik me heerlijk thuis.
3: Als arbeidersjongen, dat vind jij gewoon lekker, hè?
5: Tussen de consultancybureaus en zo.
3: Ja, en een beetje
5: de financiële instellingen. Ja, ja, hoor.
3: Het ziet er hier fantastisch uit allemaal. Maar help me even mee, hoogleraar filosofie. Dat is nog weer een promotie van datgene wat je al deed bij de Erasmus
5: Universiteit. Nou, ik was hoogleraar Erasmiaanse waarden. Maar ja. ik in mijn vakgebied is echt de filosofie in Nederland. En ik heb nu een boek geschreven. Geen land van grote woorden.
3: Je toevallig bij, of niet?
5: Toevallig oh, ja, bij. 10 eeuwen filosofie in Nederland.
3: Ja.
5: Het is een prachtig boekje geworden, al zeg ik het zelf. Vanaf volgende week, 5 februari, te krijgen. Nu al overal te bestellen. En daar wil ik eigenlijk laten zien hoe heel vaak wordt gezegd dat Nederland geen filosofisch land is. En ik heb juist willen laten zien hoe we een prachtige filosofische traditie hebben van 10 eeuwen. En hoe die filosofie ook altijd belangrijk is voor de politiek en voor de organisatie van ons land.
3: Want wij hebben ook een geweldige historie met grote namen natuurlijk op dat gebied. Maar ook internationaal zijn we toch toonaangevend. Maar
5: we hebben Erasmus,
3: ja.
5: We hebben Spinoza.
3: Spinoza natuurlijk.
5: Maar wat ik vooral zo leuk vind, dat denkbeelden uit de Duitse gebieden, uit het Franse gebieden, uit de Engelse gebieden, die stroomden allemaal in onze polder. En die werden hier op een bepaalde manier gecombineerd. Dus je ziet ook dat in ons land als een soort knooppunt, een polder van de filosofie, al die ideeën uit de omringende landen, uit elders van Europa samenkwamen. Ja, en op een hele interessante manier werden verwerkt.
3: Ja.
5: En vaak waren wij niet een land van grote filosofen en grote systemen. Daarom heet het ook geen land van grote woorden. Maar je ziet dat door die 10 eeuwen heen filosofen altijd de politiek hebben uitgedaagd, de macht hebben uitgedaagd, de status quo hebben bevraagd. Waarom, waarom, waarom? Altijd vragen gesteld als mensen er niet op zaten te wachten. Altijd problemen besproken waarvan mensen dachten, kunnen we die niet even laten liggen? En daardoor altijd de status quo doorbroken. En eigenlijk, ja, onszelf ook weer ontwikkeld.
3: Maar jullie als filosoof, dat gaven vorm aan het publieke debat, las ik ook dat je ergens gezegd hebt.
5: Ja, iemand als Erasmus heeft echt laten zien hoe je zo'n publiek debat kunt voeren. Hè, met humor en ironie en met zelfkritiek. Dat was in de tijd dat de printpers werd uitgevonden, de boekdrukkunst. Nou, nu hebben we de tijd van de sociale media. En zie je dat we weer opnieuw met een nieuw sociaal medium moeten leren omgaan. Nu is het veel elkaar de maat nemen en schelden en tieren. Maar als je publiek debat wilt voeren, ja, moet je dat met humor doen, met ironie, met zelfkritiek. Het moet leuk zijn, je moet mensen overtuigen in plaats van alleen maar je gelijk proberen te halen.
3: En de grenzen van de tolerantie, ook een belangrijk fenomeen natuurlijk.
5: Ja, als je kijkt naar die 10 eeuwen filosofie, zie je ook dat die filosofie een beetje een spiegel was van onszelf. Hè? Van wat mocht er gezegd worden, maar wat mocht er vooral niet gedacht worden? Wat waren de taboes die filosofen doorbraken? En dat zegt heel erg veel over wat voor land we waren.
3: Ja. En hoe zou je dit land nu willen omschrijven, zoals we er nu voor staan? Straks gaan we ook met de wethouder van Amsterdam praten,
5: ja,
3: over het integratievraagstuk.
5: Ja, ja.
3: Waar staan wij nu dan?
5: Nou, ik denk dat er heel veel behoefte is nu aan filosofen die weer de vinger op de zere plek leggen. Die de dingen zeggen die normaal eigenlijk niet gezegd mogen worden. Problemen bespreken die ongemakkelijk zijn. Het ongemak benoemen. Omdat in dat ongemak toch ook vaak de oplossing zit.
3: Is dat zo?
5: Ja, want als je waar het ongemak zit, zitten de waarden. Op het moment dat
3: waar het ongemak zit, zitten de waarden. Okay,
5: ja, ja,
0: Kijk, wij hebben verschillende waarden. Dat maakt
2: denk
0: ons
2: dat?
0: Tot. Dat weet ik zeker. Dat ja? maakt ons uniek en
2: omdat
0: tot wie
2: ik,
0: wij zijn.
2: Omdat ik?
0: Nou, wij zijn gewoon twee verschillende personen. We okay. zijn twee unieke personen, dus ja, ja. we hebben verschillende dus waarden.
2: Altijd verschillende waarden dan.
0: Maar we delen ook veel waarden. En deze mensen hier delen waarden in deze stad, in dit land, in elke beroepsgroep, in de zorg, of in het onderwijs, of in de politiek. En er is eigenlijk best lang een taboe geweest om te praten over waarden. Dat werd gezien als moraliseren. En je moet natuurlijk nooit de ander jouw waarden opleggen, maar je moet wel nadenken over wat je met elkaar deelt. En dat zie je bijvoorbeeld bij tolerantie. Hè. Nu zien we dat tolerantie vaak wordt gezien van ik heb het recht om te zeggen wat ik wil en de rest moet zich maar aanpassen.
2: Ja.
0: Terwijl als je naar de filosofie kijkt, is tolerantie vaak de plicht om je te verdiepen in een ander. Dus tolerantie niet alleen als recht, maar vooral als plicht. En de vrijheid, ja, vrijheid kun je, vrij kun je zijn, kun je niet alleen. Je kunt niet alleen de vrijheid opeisen en zeggen dat anderen moeten inbinden. Nee, vrijheid moet je elkaar gunnen. Je moet elkaar ruimte gunnen en pas dan kun je de ruimte opeisen.
2: Maar dat is juist wel een groot probleem in deze tijd.
0: Nou, dat is een heel groot probleem. En dat is in de samenleving een probleem, in de politiek een probleem. En daarom denk ik dat er weer meer behoefte is aan filosofie. En in dit boek, Geen Land van Grote Woorden...
2: Is het een goed boek?
0: Ja, ik vind het. Anders had ik het niet geschreven.
2: Nee, maar zonder gekheid.
0: Maar hier kun je wel zien hoe filosofen dat de afgelopen 10 eeuwen... telkens hebben gedaan. Hoe ze zich telkens hebben de moeilijke dingen benoemen. De pijnpunten benoemen. En ook hoe filosofen daarin verketterd zijn. Boeken zijn verboden. Filosofen gevangen zijn genomen. Zelfs vermoord. Maar enkele decennia later, of soms zelfs enkele eeuwen later, zoals bijvoorbeeld in het geval van Spinoza, heel veel van die ideeën juist zijn omarmd.
2: Oké, okay, dus de filosofie is altijd wel heel belangrijk geweest. Dat is de conclusie die ik eruit mag trekken.
0: Ja, zonder filosofie lukt het niet.
2: Nee, nou, dat is lekker dat je hoogleraar filosofie bent, hè? Toch?
0: Precies.
2: Maar
0: precies.
2: Nog even die jonge arbeidersgezin, vader, vrouw, vrachtwagenchauffeur, moeder, huisvrouw.
0: Ja.
2: En die komt hier als hoogleraar filosofie binnen. Waar is het misgegaan dan? Hoe is dat precies gelopen?
0: Dit is wel interessant. Hè? Als je hoger komt, dan zijn er ook allemaal onuitgesproken codes, een soort geheime codes. Hoe je praat, hoe je loopt, hoe je je gedraagt. En voor mijn familie, waarin niemand studeerde, mijn broer en zus die gingen gewoon op jonge leeftijd werken. Dus mijn ouders maakten zich ook zorgen, want ik ging studeren en toen ging ik promoveren en toen zat onze Ronald nog steeds op school. En wanneer ga ik er nou werken? Wanneer ga ik er nou geld verdienen? En pas toen ik ging promoveren in die prachtige Lutherse kerk met al die hoogleraren in toga's. Mijn vader was toen overleden, maar toen zag mijn moeder pas van maar onze Ronald is dus niet mislukt. Dat dacht ze al die tijd. Maar onze Ronald, dat is een arige. Dat is een rare. Ja, daar zal het wel nooit mee goed komen, want die blijft maar op school zitten.
2: Ja.
0: Die blijft maar studeren. En pas toen ik ging promoveren en ze in die Lutherse kerk al die hoogleraren zagen en een zaal vol met mensen die allemaal naar mij kwamen luisteren, toen dacht mijn moeder van, komen die mensen allemaal voor jou? En toen kreeg ze meer vertrouwen.
2: Ja, dat was wel van indruk dus ook. Maar codes gaan een andere rol spelen naarmate je hoger op de ladder komt, zeg maar. Dat is wat je zegt.
0: Wat ik bedoel, straks komen ook een aantal gasten die dat misschien ook hebben meegemaakt, of dat weet ik wel zeker, dat als je hoger bij de politieke elite komt, of de culturele elite komt, of de economische elite komt, dan zijn er ook een soort codes, hoe je je gedraagt.
2: Ik ken wat je bedoelt hoor.
0: Je praat.
2: Joris Luijendijk heeft dan over de 7 vinkjes.
0: Ja.
2: En ik ben dan een sociale migrant volgens hem, omdat ik ook uit een arbeidsgezin kom en dan ook uiteindelijk nu universiteit heb gedaan en in een ander milieu terecht ben gekomen.
0: Ja, dat zul je vast herkennen.
2: Ja,
0: en soms zelfs hoe je loopt. Hoe je gedraagt. Dat zijn allemaal dingen die als je uit een elite gezin komt, of als je ouders hoog opgeleid zijn, krijg je dat waarschijnlijk vanzelf mee. En ben je dat niet eens bewust.
2: Nee.
0: En dan denk je, maar iedereen heeft toch gelijke kansen. Als je uit een lagere klasse komt, zoals ik, en misschien ook zoals jij, en een aantal andere gasten die vandaag komen, dan zie je dat dat een andere wereld is. Die je moet leren kennen. En die je moet leren ontdekken. En dat je dus daar de tijd en de ruimte voor moet zien te krijgen.
2: Ja. En toen je de politiek inging, wat vond ze daarvan?
0: Heel trots. Want mijn moeder was altijd, die keek altijd de debatten. Die was altijd van Joop den Uyl en daarna van Jan Marijnissen. En was heel erg trots dat ze mij op televisie kon zien.
2: Dat ook inderdaad. Als je nu kijkt even naar wat er vanmiddag gepresenteerd is door het nieuwe minderheidskabinet.
0: Ja.
2: Wat overheerst bij jou dan?
0: Nou, toch dat Rob Jetten en Henry Bontebal vakantie hadden kunnen nemen. Dat de VVD dit misschien wel in zijn eentje had kunnen schrijven.
2: Ja, is het zo'n VVD-programma?
0: We zitten hier op de Zuidas. Ik kijk hier naar de consultancybureaus en naar de financiële instellingen.
2: Had je ook wel willen zitten, hè? Jawel.
0: Nou ja, Ik heb tegenwoordig filosofie-studenten die worden weggekocht door consultancybedrijven. Dus het is wel, er is wel wat gaande in de wereld.
1: Okay.
0: Alleen, ik denk dat ze hier heel tevreden zijn.
1: Met wat ze gehoord hebben allemaal.
0: Maar ik denk ook dat een groot deel van het land, elders in het land, toch, ja, als ze dit zo gaan uitvoeren, toch het idee heeft van, ja, maar ze zijn er toch niet echt voor mij, die politici daar in Den Haag.
1: Okay. En GroenLinks en PvdA gaan daar niet echt steun aan geven, ook wat je voorbij hebt zien komen?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, maar wat is je gevoel?
0: Ja, ik weet het niet. Er is wel iets anders aan de hand. Ik hoop wel dat dit minderheidskabinet gaat slagen. Mm-hmm. En daar zijn wel een aantal zaken voor nodig. Onder andere dat de vooraanstaande politici, de politieke leiders, niet in het kabinet gaan zitten, maar in de Kamer gaan zitten. Dat de politiek echt in de Kamer gaat plaatsvinden. Dat de politieke debat in de Tweede Kamer richting gaan geven aan de ministers. Maar dat er ministers komen die wat zakelijker zijn, inhoudelijker zijn,
1: een zakenkabinet,
0: plannen kunnen maken.
1: Of gaat dat te ver?
0: Ja, of een zakelijk kabinet.
1: Ja.
0: En dat die ministers ook de mogelijkheid krijgen om wisselende meerderheden te maken. Dus dat het ook voor een minister mogelijk is om straks een meerderheid te krijgen waar misschien D66 of VVD of CDA niet bij hoort.
1: Okay.
0: Dus we moeten die ministers dan ook wel de ruimte geven om minderheden te gaan vinden. En de Eerste Kamer moet rolbewuster worden en minder politiek worden.
1: Je bedoelt meerderheden te gaan vinden. Je zei minderheden. Maar
0: meerderheden te gaan vinden. Minderheden, dat valt wel mee.
1: Nee, maar meerderheden.
0: Ja, maar die ministers moeten echt de mogelijkheid krijgen om wisselende meerderheden te gaan vinden. Anders is het niet te doen. Hè. Dan krijg je wat we in het vorige kabinet zagen. Dat die ministers door de politieke leiders tekort worden gehouden.
1: Ja. Maar nou, dat vechtkabinet dat we hebben gehad, kan het toch alleen maar beter worden, mag ik hopen.
0: Het kan zijn dat we de bodem hebben bereikt. En dat is positief.
1: Ja. Nou, als we nu nog de bodem niet hebben bereikt, Ronald, dan weet ik het ook niet.
0: Waar is die dan?
1: Ja, waar zit
0: die
1: dan?
0: Waar is die dan?
1: Zo is het maar. Ja. Hè? Duidelijke taal.
6: The best of the Friday move.
1: Friday Move, we zitten dus zogezegd hoog op de 26e verdieping bij Luther 26 in de Molteni en Sea flagship store in Amsterdam. Was even zoeken waar je dan langs moest. Je moest daar langs de AFC-velden. En dan, als ik er zo naar beneden zit te kijken, zie je al die jongetjes lekker voetballen. Denk, oh, morgen zaterdagochtend, hè, weer een wedstrijdje. Lekker kijken. Oh, heerlijk allemaal. Maar inmiddels aangeschoven Dylan Jurdakul. Hartelijk welkom, Dylan.
16: Dankjewel.
1: Hoe gaat het met je?
16: Ja, wel oké.
1: Ja, wel oké. Niet zo goed. Dus.
16: Ja, je weet toch dat ik niet zo heel
1: Je bent niet zo heel vrolijk, hè? Nee, je bent niet een vrolijk type. Nee, dat weet ik. Ja. Nee, je bent hier vaker geweest. Daar moet je het niet van hebben.
16: Maar ik mag toch steeds terugkomen.
1: Je mag gewoon komen. Ik ben zelf ook geen vrolijk type. Dus ja, ik hou
0: er zijn
1: al
0: zoveel vrolijke types hier.
1: Ja, dat is Ronald bijvoorbeeld.
0: Dus
1: is vrolijk type.
0: Er moet wel een beetje verhouding blijven.
1: Zou ik net zeggen. Dat is een blij ei dit natuurlijk, Ronald. Dus ja, een beetje zwaarmoedigheid houden wij wel van.
16: Fijn.
1: Ja. Ik kreeg door dat jij geboeid bent door wrijving tussen vrijheid en identiteit. Dat vond ik een mooie opening gelet op de man die we hier aan tafel hebben zitten. Kun je dat eens toelichten?
16: Ja, vrijheid is mijn grootste drijver in het leven. De zoektocht naar vrijheid. Wat is innerlijke vrijheid? Hoe kan je zijn wie je wil zijn? En daarmee is ook de identiteit eigenlijk een koppeling. Want wie je bent wordt niet alleen maar bepaald door wat je zelf wil op dat moment, maar ook door wat je meeneemt van je familie, van hoe je opgroeit. Dus die wrijving tussen vrijheid en worden wie je bent, oftewel je identiteit.
1: Hoe vrij voel je je nu dan?
16: Ik voel me redelijk vrij.
1: Redelijk?
16: Ja.
1: Dat is allemaal niet overtuigend, hè, tot nu toe. Je voelt je wel oké, redelijk vrij. Dus zo'n soort gesprek wordt.
16: Nee, ik voel me eigenlijk best wel vrij. Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid.
0: Kijk, dat is een beetje een filosofenvraag. Maar wat bedoel je met vrijheid? Wat is vrijheid voor jou? Want iedereen gebruikt vrijheid, maar wat bedoel jij ermee?
16: Dat je eigenlijk je innerlijke stem kan volgen om te worden wie je bent. En kan zijn wie je wil zijn.
0: Ja. En als iedereen dat doet, dan botst dat natuurlijk ook. Dan bot je op elkaar.
16: Ja, of niet.
0: Of niet? Nou, probeer dat eens.
16: Ik denk dat heel veel mensen het juist niet doen.
0: Ah.
16: Uit angst of uit zelfgebouwde gevangenissen. Dingen die we onszelf opleggen. We moeten dit, we moeten dat.
1: Maar die doen dat toch vooral om dan niet te hoeven botsen met iemand? Of denk je dat het niet zo is? Ik zit nu even
16: Of wat ze meekrijgen van huis uit. Of wat waarvan ze denken dat als ik dat heb, dan ben ik succesvol, dan ben ik gelukkig. En ook als je dat dus allemaal niet volgt, je innerlijke drive, zeg maar, dan kan je ook heel gefrustreerd raken.
0: Spinoza zegt dat je alleen in een vrij land kunt leven als mensen zeggen wat ze denken, zeggen wat ze vinden. Daarom was hij voor vrijheid van meningsuiting en voor democratie al in de 17e eeuw. Als mensen dat niet doen, als mensen zich niet kunnen uitspreken of durven uitspreken, kunnen we ook geen vrij land zijn. Is dat misschien een beetje wat je bedoelt?
16: Een beetje. Maar ik vind niet dat de vrijheid alleen maar te maken heeft met zeggen wat je wil zeggen en te doen. Het gaat veel meer over je volledige potentie benutten.
2: Kijk.
16: Alles wat je in je hebt ook echt ontwikkelen.
2: Maar dus vrijheid bijna in je kracht staan, dat is wat je eigenlijk bedoelt.
16: Ja. Ja.
2: En dat kan alleen in je kracht staan als je het hele juk van jezelf afgooit. Wat door je opvoeding en je voorouders en alles is meegegeven.
16: Ja, of in ieder geval onder ogen zien wat jou heeft gevormd. En dan kiezen, opnieuw kiezen. Je kan altijd opnieuw kiezen.
2: En doe je dat ook?
16: Wat wordt dit een ingewikkeld gesprek?
2: Dat is toch ook de basis van jouw nieuwe solovoorstelling, De Stille Vrouw. Toch, daar probeer je toch ook dat verleden van die moeder en die oma en dat alles wat zij hebben.
16: Dat hebben die oma's niet kunnen doen. Dat is wel het grootste ding eigenlijk in mijn stuk. Dat zij niet hun volledige vleugels hebben kunnen uitslaan, de vrouwen van de eerste generatie. Turkse migrantenvrouwen.
2: Ja, want wie heb je nu meegebracht?
16: Dat is mijn beste vriend.
2: Ja. En voelt hij zich vrij? Vraag je dat wel eens aan?
16: Ja, maar hij is dus bijvoorbeeld tweede generatie Turk. Ik derde. En hij heeft veel meer te maken gehad met enerzijds wel nog tot het oostelijke denken, tot het Turkse denken, tot die cultuur behoren. En anderzijds ook Nederlands willen zijn, dus die spagaat. Ja. Dat heeft hij veel meer meegekregen dan ik.
2: En waar sta jij dan in dat gevoel?
16: Ik sta één stapje verder. Ik hoef niet per se meer te voldoen aan allebei. Maar daarin verlies ik ook wel iets. Dat zit ook in de voorstelling. Ik verlies daardoor ook een soort...
2: In dat gevoel?
16: Ik sta één stapje verder. Ik hoef niet per se meer te voldoen aan allebei. Maar daarin verlies

0: voelde. Terwijl je misschien meer mogelijkheden hebt.
1: Maar met mogelijkheden. Het is niet zo dat ik me minder vrij voel dan. Of even minder vrij als dat zij hebben gevoeld. Maar het heeft meer te maken met. Zo'n reis van oost naar west. De schok die mijn oma hem gevoeld moet hebben. Van een dorp naar Nederland komen. En dan hier opnieuw een bestaan opbouwen. Een dochter krijgen die hier opgroeit. Dat moet voldoen aan zowel de Turkse als de Nederlandse standaarden. Die burgemeester kan worden, maar dat niet wordt. Dus teleurgesteld. En dan dat weer op mij doorschuiven. Daar gaat het eigenlijk over. Juist. Dus veel meer de verwachtingen ook. Die
0: daar gaat je voorstelling
1: over. Onder andere, ja.
2: En ook dan, ook om het door te kunnen geven. Want dat vind je best moeilijk, die gedachte. Kinderen, toch?
1: Ja, kinderen. Ja, wat moet je ermee, hè?
2: Ja, dat
1: moet je het nou wel of niet doen? Jij hebt er twee, toch?
2: Ik heb er twee.
1: En? Geeft het je wat? Behalve hoofdpijn?
2: Ja, je krijgt er zoveel voor terug. Ja, nee, maar zonder gekheid. Ja. Kijk, ik heb het misschien wat iets te veel geïdealiseerd. En zeker de eerste jaren vond ik het echt een roze wolk bijna. Nu kom je ook op een punt, ze zijn 16 en 13... dat er ook veel andere kanten aan zitten. Dat je in de discussie met ze raakt. Maar aan de andere kant zie je ook weer zoveel dingen gebeuren. Ik vertelde net aan Ronald, ik zat aan het voetbalveld te kijken. Morgen speelt hij tegen Volendam. Dan kan ik me nu al verheugen, weet je wel, die wedstrijd. En dat hij dat veld en dat hij ook nog een beetje kan voetballen. Dat hoeft voor mij niet, maar dat is wel heel leuk. Daar kan ik enorm van genieten. Dat heb ik met mijn dochter ook. Dus ja, je krijgt er ook weer heel veel voor terug. Maar het kost je ook heel veel onrust, bezorgdheid... irritatie, al dat soort dingen komt er ook bij. En zeker die verwachting. Door wat ik doe en wie ik ben, hebben zij ook het gevoel dat ze alweer een bepaalde verwachting moeten voldoen. Ja. En dat vinden ze best moeilijk allebei ook. Ja. Dat merk ik ook wel.
1: Ja.
2: Mijn zoontje wil bijvoorbeeld niet als hij naar het voetballen gaat dat ik met hem het veld op, dat ik mee het park oploop. Hij wil niet zien dat hij de zoon is van, weet je wel. Hij wil gewoon zelf daar naartoe.
1: Ja, dat op zichzelf
2: wel,
1: staan.
2: Ja, dat vind ik ook wel weer heel mooi dat hij dat zo sterk heeft. Dus, maar de twijfel bij jou is groot. We hebben het er al eerder over gehad, volgens mij.
1: Ja, het is een moeilijke keuze. Omdat de keuze bij mijn moeder en mijn oma eigenlijk niet gemaakt werd. Het gebeurde gewoon.
2: Dat was geen keuze, toch? Dat
1: moest.
2: Ja.
1: Of moest, ja, bij mijn moeder wat minder. Maar toen was ik er ineens. Maar...
2: Dat gebeurt echt wel. Je bent er niet zomaar ineens. Hè? Dat weet je zelf ook wel.
1: Ja, ik was er per ongeluk. En toen moest ik ineens daaraan denken van... Ja, wil ik dat? Wil ik het eigenlijk wel? Daar gaat het nu over vooral. Wil ik het? En dan ben je niet alleen in, verantwoordelijkheid.
2: Ben je ook niet alleen in? Heb je ook je vriend voor nodig, toch?
1: Ja, die heb ik niet meer.
2: Oh, ook dat toen destijds
1: ja,
2: wel.
1: Ja, toen wel,
2: toen
1: ja.
2: Had je dat gesprek met hem er ook over.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Ja. Dan gebeurt het niet toevallig. Ja, dan kan het nog steeds toevallig gebeuren, maar dan... Nou ja, goed.
1: Ik vind het lastig, omdat je ook als vrouw gewoon... Ik wil ook alles uit het leven halen. Dat is mijn dilemma. En ik heb zo hard gewerkt om te komen waar ik nu ben... om te doen wat ik kan doen. En dan heb je straks een kind, dan zit je toch ook gewoon met dat kind.
2: Dan kom ik even op Ronald. Wat is alles uit het leven halen, Ronald, volgens jou?
3: Spinoza zegt,
2: vind
3: ik heel mooi... Ja. Het hoogste vorm van geluk is rust vinden in je ziel, zielenrust.
1: Ja.
3: En dat bedoelt hij mee, leren in harmonie leven met de wereld... leren in harmonie leven met de mensen om je heen... leren in harmonie leven met jezelf... rust vinden in je ziel. Dus geluk is niet zoveel mogelijk spullen hebben... of zoveel mogelijk geld hebben... of de hele dag geprikkeld worden... of de hele dag van alles doen. Rust vinden. Het is goed. Het is goed zo. En ja, dat is, vind ik een prachtige definitie van geluk. Nastrevenswaardig. Maar ik weet niet of je daar wat mee kunt.
1: Nee, ik geloof wel dat die rust... dat het ultieme geluk is.
3: Ja?
1: Dat is ook niet zo... Ja, dat in harmonie leven, ja. Maar ik denk dus als je een kind hebt, dat je dan ook heel veel niet kan. En ik wil gewoon heel veel kunnen doen.
2: Dat kan je inderdaad, ja. Dat klopt.
1: Ja, en ik weet niet of ik dat... dan ben ik misschien toch te egoïstisch geworden.
2: Je wil alles kunnen, blijven doen.
1: Ja.
2: Maar dan heb je de keuze eigenlijk al gemaakt.
1: Nou ja, ik zeg wel altijd van misschien als er weer een leuke man... dat je dan ineens denkt, hey...
2: Dan wel.
1: Laten we wel. Ja, het moet wel met een man. Ik wil niet met een donor of zo.
2: Nee, nee. Maar jouw moeder had enorme... Jans, opa en oma hadden heel veel verwachtingen van haar.
1: Ja, zij was hier geboren. Haar zus niet, zij wel.
2: Ja.
1: Dus van haar werd wel het hoogste verwacht.
2: En dat voldeed ze niet aan?
1: Nee, onder die druk is ze bezweken, heb ik het idee.
3: Ah, die druk wil jij niet in ieder geval.
1: Nee, aan die druk ben ik ontvlucht. Maar het is,
3: en dan nu? Wat dan nu?
1: Ja, dan ga je zelf de druk opleggen. Moet nog beter, ja.
2: Maar dat probeer je in die voorstelling ook duidelijk te maken... hoe dat gaat met die generaties. Hoe kijken ze naar die voorstelling?
1: Mijn moeder moet nog komen, mijn oma ook nog. Maar mijn oma's hebben ook meegewerkt aan de podcast die ik heb gemaakt. En ze vinden het allemaal best wel heel bijzonder. Heb ik het idee dat ik dat gewoon hun levensverhaal tot een verhaal heb gevormd. Want ze hebben tot nu toe ook nooit gesproken hierover, hè? Moeten we niet vergeten, deze verhalen horen we niet zo vaak.
2: Maar je vertelt ook over ze dat ze zelf eigenlijk niet in de lead waren. Dat ze zelf eigenlijk...

0: moesten volgen.
1: Maar dat zullen ze niet ontkennen. Dat vinden ze niet erg. Dat is de waarheid.
0: Maar zoals je moeder, je vertelt net, die heeft niet aan de verwachtingen voldaan.
1: Nee.
0: Die zal daar toch een bepaald naar gevoel aan hebben overgehouden.
1: Ja, maar daar heb ik wel heel veel over met haar gepraat. Dat is niet...
0: Dat kan. Dat, nu, dat is niet als je het nu op de bühne brengt dat ze dan
1: nee,
0: denkt...
1: Nee, dat is niet iets nieuws. Nee, daar hebben we het veel over gehad. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is in harmonie, zeg maar.
1: In harmonie.
2: Ja.
0: Hoe oud ben je nu?
1: 34.
0: Oh. Niks aan de hand.
3: Niks aan de hand, nee.
0: Nee, het leven begint pas, toch?
1: Ja. Ja, zo voelt het wel.
0: Ja, maar zo is het ook.
1: Ja, zo voelt het wel.
0: Alleen wat ik zit me af te vragen, ik wil nog alles kunnen doen. Wat is dat alles dan?
1: Ja, gewoon heel veel nog meer mooie dingen maken. Ik wil ook deze verhalen die ik elke keer vertel omzetten in films. Ik wil nog boeken schrijven. Ik wil gewoon heel veel andere dingen baren nog.
0: Ja, maar een kind baren is iets anders.
1: Ja.
0: Je wilt niet dat kind die vrijheid meegeven die jij voor jezelf ontwikkeld hebt en dat nog weer in een perfectie voor dat kind.
1: Dat vind ik sowieso geen goed uitgangspunt. Dan ga je een soort kloon maken om die het dan beter gaat doen. Dan geef je dat ook een soort druk mee. Nee, een kind moet uit liefde ontstaan, toch?
0: Dat is waar. Mooie laatste woorden eigenlijk. Een kind moet uit liefde ontstaan.
3: Ja. Ja.
1: Maar het antwoord is er nog niet. Misschien over een paar jaar maak ik daar een voorstelling over.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, hoe kunnen mensen naar jouw voorstelling? Ik moet dat even werken.
1: Ja, de voorstelling heet De Stille Vrouw. En via rudolfi.nl kan je de lijst vinden. En je kan ook de podcast luisteren, De Stille Vrouw.
0: Je delen toch, begrepen?
1: Ja.
0: Ja. Goed gedaan.
1: Waarin dit allemaal voorkomt, al deze thema's.
0: Gaat het alweer iets beter nu? Of zeg je, nou, ik zat nog in dezelfde emoties als toen ik binnenkwam?
1: Nee, het gaat al veel beter.
0: Ja? Voel je iets vrijer?
1: Wat zei je?
0: Voel je iets vrijer nu? Ja?
1: Ik voelde me al
0: vrij. Ah, oké, maar het is steeds een fase.
3: Wat een Friday move met je kan doen.
0: Ja, Friday move. Heel goed inderdaad, ja. Goed dat je er was, Dylan.
1: Dank je wel. The best of the Friday move.

0: mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten oponthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord een kwartier extra reistijd.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet het nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het dark web zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. Politieke partijen willen het binnenkort hebben over gluurbrillen, waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Ze willen weten wat de privacybaakhond ervan vindt. Het CDA gaat volgens RTL een stap verder. Dat wil een verbod op de brillen. Maar die worden ook gebruikt voor onschuldige dingen. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. En later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
12: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
13: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
14: What we're doing is very simple. Peace.
15: Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
16: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
7: Wilfried Gené.
17: Tweede uur alweer van deze uitzending, The Friday Move. En we zitten op Koura.
7: The best of The Friday Move.
17: weer langskomen.
18: We hebben veel mensen gedaan, het is een gekhuis inmiddels hier. Mensen zijn een beetje afgeleid, staan een beetje allemaal lekker te drinken en zo. Een beetje gezellig te zijn. Maar we gaan hier over hele serieuze dingen praten. Onder andere met Peter Kannen, die ooit een Playboy gejat heeft uit de leesmap. Heb ik gelezen.
19: Je hebt er echt goed in gelezen.
18: Ik heb er weer ingelezen.
19: Wat ontzettend goed. Ik dacht het op de Leeuwarden Courant, dat ziet niemand. Nee, maar wel
18: in jouw gebeurde dat allemaal, toch?
19: Ja, klopt. In Café het Tolhuis.
18: Café het Tolhuis.
19: Ja, met mijn vader.
18: Ja.
19: Maar die wist het niet, hoor.
18: Het biljart hier vaak, hè? Met je vader.
19: Ja, vader. Vaak. Ik mocht wel eens met hem mee.
18: Ja.
19: Ja. Maar hij kon het heel goed en ik kon het niet zo goed.
18: De herinneringen aan Jouweren zijn dubbel, begrijp ik. Want je moest je invechten daar toen je verhuisde vanuit Haaksbergen, geloof ik.
19: Vanuit Haaksbergen, Twente, klopt. Ja, ik was 15. 15 is geen fijne leeftijd om...
18: verhuizen, nee.
19: Om echt op zo groot te verhuizen. En nou ja, Friesland, er werd Fries gesproken. Dat sprak ik natuurlijk niet. Ik had een Twents accent, ik werd al een beetje uitgelachen daarom. Het was niet zo heel makkelijk. Er waren nog geen sociale media. Dus je moest ook maar hopen dat iemand een keer belde van... kom je naar mijn feestje?
18: Ja. Maar herinneringen nu, als je nu in Leeuwarden of in Jouweren komt... of in Leeuwarden waar je gestudeerd hebt. Hoe is dat nu dan, Friesland, voor je?
19: Oh ja, prima.
18: Ja.
19: Kijk, het is ook maar gewoon een puberding. Hè. Ik bedoel, het was van mijn 15e tot mijn 17e. Toen ik in Sneek naar school ging, vanaf mijn 16e of zo... was het eigenlijk ook al goed, was het leuk.
18: Ja, en gewoon op een normale fiets...
19: Tuurlijk.
18: Geen e-bike had je
19: 15 kilometer fietsen tegen de wind en wind mee. En als ik geluk had, kon ik het in een half uurtje.
18: Ja.
19: En ik kon het ook met losse handen.
18: Ook nog?
19: Ja, 15 kilometer. Als dat was een wedstrijdje dat ik altijd met mezelf deed. Kan ik het met losse handen?
18: Het hele stuk dan?
19: Het hele stuk.
18: Hoe vaak ben je onderuit gegaan?
19: Nooit.
18: Echt niet?
19: Nee, ik moest wel een enkele keer wel met de handen erbij. Maar nee, ik viel niet of zo. Maar dat was verder niks. Het was heel vlak, saai land. Dus je moest iets verzinnen om het een beetje leuk te houden.
18: Ja, snap ik heel goed. Ik bedoel, ik ben zelf uit Leeuwarden, dus ik weet een beetje de omgeving.
19: Maar je komt uit Leeuwarden?
18: Ja, geboren en getogen.
19: Wel grappig.
18: Ja. Ja. Maar al mijn vrienden zo wonen in Grauwe en zo, die kwamen allemaal ook 15 kilometer fietsen de kant op. En als je er wel eens bij op bezoek ging, dan moest je daar ook naartoe fietsen. He, Bernard Hammelburg, zonder e-bike, hè? Gewoon
19: wel.
18: Volle bak tegen de wind in.
20: Ja, dat deed ik ook.
18: Ja, ik heb ook nog zo'n bikkel.
20: Nee, ik woon in Amsterdam, maar ik had gemiddeld 10 kilometer, geen 15. 10 kilometer heen en terug, gewoon op de fiets. Dat was normaal in die tijd.
18: Maar waar ging jij naartoe dan?
20: Wat zeg je?
18: Waar ging je naartoe dan, als je 10 kilometer ging fietsen?
20: Oh, ik zat de eerste periode woonde ik midden in het centrum van Amsterdam... bij de Brouwersgracht, korte Prinsgracht. En dan moest ik fietsen naar toen het Vossies Gymnasium. Het lag helemaal in Zuid. Dus een heel eind. En weer terug. En daarna ben ik van school verwisseld, verhuisd. Maar het was steeds een heel eind fietsen.
18: Maar is dat echt zo'n eind?
20: Ja.
18: Of is het in je beleving gewoon een heel eind?
20: Nee.
18: Ook gaat toch
19: en is wat dus leuker.
18: Ga dat eens even nakijken.
19: Leuker en spannender dan van jou naar Sneek.
20: Ja. Het zou best. Ja. Door de stad fietsen is helemaal niet onaardig.
19: Nee, is leuk.
18: Nee, zwaaien naar mensen, leuk. Hè? Ja. Auto's inhalen, leuk.
20: Ja.
18: Spannend. Hé, hey, heftige ontwikkelingen. We zouden eigenlijk over Iran praten, maar het is nu in Amerika.
20: Ja, eerst even gewoon groot nieuws. Dat is echt groot nieuws op dit moment. Het Hooggerechtshof in Amerika heeft met 6-3 stemmen, inclusief 2. Benoemingen van Trump zijn het hele politiek van heffingen, van tarieven, afgekeurd.
18: Oh.
20: Illegaal. Er zitten een paar kanttekeningen bij. Er was al een federale rechter die had gezegd dat het illegaal was. Daar was Trump tegen in beroep gegaan met het verzoek aan het Hoge Rechtshof om daar een uitspraak over te doen. En dat heeft hij dus nu behoorlijk krachtig verloren. Ik vind het meest tekenende dat 6-3... dat gebeurt tegenwoordig niet meer zoveel in het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof zegt heel terecht naar mijn ideeën. Ik ben geen jurist, maar het lijkt me heel logisch.
18: Zit er wel in.
20: Dit zijn dingen die je ook niet met een nep beroep op de staatsveiligheid... want dat was bij hem, dat gaat niet. Als je dit soort dingen wil doen, moet je het gewoon de koninklijke weg bewandelen... en naar het parlement stappen, het congres... en met een wetsontwerp komen en een voorstel doen... en dan kan het congres zich daarover uitspreken... en het goedkeuren of afkeuren. Als je dat doet, dan lukt het. Dat zou nooit zijn gelukt. Dus dat is waarom hij het zo heeft gedaan. Er zijn overigens, om het verhaal even af te maken... nog wel andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld staal en aluminium vallen buiten deze uitspraak... omdat daar al eerder kwesties over lopen, al tientallen jaren... ook met Nederland, de Tata Steel is daarbij betrokken. Daar gaat dit niet over. Maar wel over die algemene maatregelen die hij heeft genomen. Je herinnert je dat hij een hele lijst van landen...
18: Daar was je zo trots op.
20: Ja, landen, dat noemde hij Liberation Day, de bevrijdingsdag. Ja. En dat was allemaal gebaseerd... Het idee, het was gebaseerd... op de handelstekort per land.
19: Ja, dat was een hele ingewikkelde formule. Hele ingewikkelde, die niemand begreep.
20: En ook, naar mijn idee, boekhoudkundig en wiskundig foute berekening. Ja.
19: Maar gaat hij er wat mee doen, denk je?
17: Hij heeft net een uitspraak gedaan. Hij noemt het een schande.
20: Hij noemt het een schande.
17: Een schande, zegt hij. Ja, ja, kan echt niet waar zijn, zegt hij dit.
20: Maar hij heeft nog wel wat mogelijkheden om tijdelijk bepaalde van die heffingen op te leggen. Maar die hebben dan een maximale looptijd van 150 dagen. Dus in feite is hij op dit punt verslagen. En nou is de grote vraag, ik weet het ook nog niet hoor, maar al die landen die het slachtoffer hiervan zijn geworden, krijgen die nu de gelegenheid om terug te eisen? Of
17: compensatie.
20: Daar moet volgens mij een aparte uitspraak over komen.
19: Dat het met terugwerkende kracht.
20: Dat met terugwerkende kracht, precies. Dus dat niet allemaal moet terugbetalen. En het is ontzettend veel. Het is iets van meer dan 3% van de nationale begroting die hij op die manier heeft binnengeharkt.
19: Ja.
20: En dus nu kwijt is. Dus dat is het groot nieuws. Ik ben heel erg... Maar jij zegt, wat gaan de markten doen? Jij weet er meer van dan ik. Ja. Denk ik. Ik weet het in ieder geval niet, maar het is echt heel groot nieuws.
17: Dit voor grote bedrijven die naar Amerika moeten versturen, die worden er alleen maar beter van als die tarieven wegvallen.
20: Er zijn een heleboel bedrijven die hebben gezegd, oké, als het zo ligt, weet je wat, dan verhuizen we onze activiteiten naar Amerika.
19: Dat wil hij toch ook? Dat wil hij ook.
20: Wat dat betreft is Nederland eigenlijk een beetje een braaf jongetje, want wij hebben een negatieve handelsbalans met Amerika. Ja. Een van de weinige landen. Dus Amerika verdient meer aan ons dan wij aan Amerika. En bovendien is Nederland ook nog, uit mijn hoofd, de derde investeerder in Amerika. Dus wij hebben al heel veel investeringen in Amerika. Dus heel veel. En dat is precies wat hij graag wilde.
17: Zijn wij als klein landje derde investeerder in Amerika?
20: Ja, enorm. En dan moet je denken aan niet alleen zeggen fabrieken, dat soort industrie, maar bijvoorbeeld aan Ahold. Dat hele zwikke supermarktketens bezit daar. Dat zijn echt hele grote.
17: Echt waar, joh?
20: Ja.
17: Dat wist ik helemaal niet. Het is goed dat jij dat allemaal weet ook.
20: Hij weet
17: veel, hè, die Bennett Hamburg. Het valt me elke keer weer op dat als je met hem zit, dat je denkt, wat weet die man veel?
19: Hij zei net ook, waar ga je het over hebben? Dat weet ik niet, het maakt niet uit. Wilfred, stel gewoon een vraag.
20: Ik zei tegen je, we hadden wel een plan, zo gaan over Iran. Maar er is nu nieuws, dat en dat en dat. Mm. En bij Wilfred weet je het nooit helemaal.
17: Nee, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Maar belangrijker is ook, nu we het toch even over Trump hebben. Tussen nu en, dat is inmiddels 9 dagen, heeft hij nu een ultimatum gesteld aan Iran, toch?
20: Ja.
17: Dus dan moet er echt wat gebeuren.
20: Nu heeft hij net ook iets verduidelijkt van, ik ben eigenlijk wel van plan om aan te vallen.
17: Ja. Best wel gek als je zegt, maar, ik ben van plan om aan te vallen.
20: Ja, ik ben wel van plan om aan te vallen, tenzij ze een compromis willen stellen, diplomatiek. Er zijn onderhandelingen geweest, en die kwamen heel kort gezegd hierop neer. Amerika eist opnieuw dat Iran volledig stopt met zijn nucleaire programma, maar ook dat het uranium dat al verrijkt is, iets van 400 kilo, dat uit Iran wordt weggehaald en in een ander land wordt opgeslagen. Dat is een voorstel overigens dat Rusland een jaar of 20 ook al heeft gedaan.
17: Die willen het wel opslaan waarschijnlijk.
20: Ja, die willen het ook best opslaan.
17: Ja, dat denk ik.
20: Een land dat valt onder, dat goed in de gaten wordt gehouden.
17: Dat is toch een mooi aanbod.
20: Dat is goed, mooi aanbod.
17: Russen, ja.
20: En de tweede eis is dat Iran stopt met zijn ballistische raketprogramma. Iran heeft meteen al gezegd van de week in Genève, daar gaan we allemaal niet aan beginnen.
17: Nee.
20: En hij zegt, als dat niet zo is, dan kom ik met een aanval. En die bereidt hij ook voor op een bijna magistrale manier. Er is één vliegtuigschip, dat heet een battle group. Want het is niet alleen het vliegtuigschip met zijn vliegtuigen, maar ook de daaromheen meevarende onderzeeërs, fregatten, noem het allemaal maar op. En die is daar al. En een tweede, de allergrootste ter wereld, dat is de Gerald Ford, is onderweg. Ook, dat is ook zo'n battle group. Dus dan heeft hij daar een enorme legermacht. En dan zou hij inderdaad een aanval kunnen doen. Maar het probleem is, waarop? Wat doe je nou precies?
19: En die mensenrechten, dus die protesten van de inwoners, daar ging het toch eerst om?
20: Ja, precies. Hij zei dus eerst, toen die enorme jacht werd geopend op de oppositie en duizenden tegelijk werden vermoord.
19: Ja.
20: Toen zei hij, help is on the way.
19: Ja. Waardoor die mensen zich gesteund voelden.
20: Ja,
19: nog meer de straat op gingen.
20: Ja.
19: En vervolgens weer werden uitgemoord.
20: Dat leek een beetje op wat Obama destijds heeft gedaan met Syrië. Hè, met die chemische wapens. Een rode lijn. Hij heeft vervolgens niks gedaan.
19: Nee, klopt.
20: Nee. Ja. En Trump die zegt dus, ik heb ook dat diplomatieke pad nu. Dat heb ik eigenlijk liever.
19: Ja.
20: En daar heeft hij heel veel kritiek op gehad. En zijn antwoord op die kritiek is, jullie snappen het niet. Dat is de essentie van onderhandelen. En je moet twee dingen tegelijk doen. Je moet dreigen met oorlog, zal ik maar zeggen.
19: Ja.
20: En je moet ook een diplomatieke uitdaging.
1: Going to the brink, noemen ze
20: alleen,
1: dat toch niet?
20: Alleen, het probleem is, als hij nou besluit om een aanval te doen, wat dan precies? Want je kunt zeggen, nou ja, je kunt opnieuw een aanval doen op dat atoomprogramma. Nou, dat herbouwen ze voortdurend. Je kunt zeggen, ik probeer de machthebbers een kopie kleiner te maken. Ja, ga er maar aan staan, dan gaan ze maar vinden. En bovendien, wat helpt het, hè? Want de oppositie in Iran is niet noodzakelijkerwijs pro-Amerikaans. Dus de vraag is ook wat je daarmee wint. De derde mogelijkheid vind ik nog de meest logische. Ze zegt, ik ga af op de lanceerinrichting van al die ballistische raketten. Dat zou kunnen dat hij dat doet. De omringende landen zijn allemaal erg nerveus.
17: Ja, want ja, die
20: zeggen, ja, als jij Iran aanvalt, dan gaat Iran terugschieten, maar niet op Amerika. Maar op de omringende landen. Ja, en daar horen wij bij. Dus het is, dat betreft is een puzzeltje. Maar goed, we zullen zien. Ik acht nog steeds de kans dat hij echt met een oorlog begint niet zo heel groot. Eén, omdat de MAGA-beweging daar niet erg om staat te
17: Make trappen. America great again. Ja, dat wordt steeds gebruikt.
20: En twee, omdat het in het congres er nogal wat verzet is tegen het idee dat hij een oorlog begint. Hij heeft immers beloofd, ook tijdens een campagne, als er één ding is wat ik nooit zal doen, is een oorlog beginnen.
19: Hij zou de grote peacemaker zijn, toch?
20: Ja, grote peacemaker.
17: Hij heeft al heel wat oorlogen opgelost, zegt hij zelf.
20: Oh, ja. Minstens acht, zegt hij. Ik weet nooit welke. En ik
17: dat weet hij zelf ook niet.
20: Dat is wat hij dan zegt. Ja.
17: Nee. Ja. En nu op de fiets terug, Bernard? Of niet?
20: Nee, ik word opgehaald direct.
17: Oh ja?
20: Ja.
17: Je fietst niet meer?
20: Nee, ik word opgehaald door mijn zoon. Die is met de kleinkinderen hier en mijn vrouw. En dan gaan we
17: wat leuk.
20: Gaan we eten bij andere familie.
17: Ja.
20: Ja? Feestje vanavond.
17: Nou, gezellig.
20: Ja.
17: Geniet ervan.
20: Ja, ga ik zeker doen.
17: Oké.
20: Ja.

0: hemel, vrijdag 20 februari. Wat is het gezellig weer, hè? We zitten in Hotel Okura. Peter Kan is mijn co-host van vandaag. Maar je woont nu gewoon in Amsterdam, Peter, hè, voor de duidelijkheid. Nu gewoon op stand woon jij op KNSM-eiland. De provincie heb je achter je gelaten.
1: Ja,
0: lang, hè?
1: Al heel lang. Ik woon al 35 jaar in Amsterdam.
0: En het bevalt beter?
1: Het bevalt me heel goed. Ik ben een stadsmens. Maar ik woon niet echt op stand, hoor. Ik woon heel bescheiden.
0: Ja, KNSM-eiland, toch, hè?
1: Ja, mijn appartementje.
0: Ja. Maar je woont tussen verschillende soorten mensen. De een huurt en de ander koopt. Dus je merkt ook het verschil tussen arm en rijk heel goed daar.
1: Ja, je hebt echt goed gelezen.
0: Nee, ik kom dat tegen, dat onthoud ik dan allemaal, die onzin.
1: Ja, ja. Weet je wel? Nee, want dat is waar. Nee, omdat, kijk, jij begint ook, je woont op stand. Mensen van buiten Amsterdam denken al snel Amsterdam.
0: Ja,
1: zeker. Zal wel in een villa wonen.
0: Elitair.
1: Ja. Elitair. Ja. Maar ik woon ik heb een heel bescheiden appartement, al zeg ik het zelf. En inderdaad, de helft is sociale huur, de andere helft is koop. Ik woon in een koopappartement. Maar
0: waar ligt jouw jacht dan?
1: Mijn jacht?
0: Ja?
1: Heb ik ook niet. Ik heb alleen een fiets.
0: Je hebt alleen een fiets?
1: Ja.
0: Oh. Oké, okay. Ja, dan staat toch een verkeerd beeld op die manier. Hè? Dat is deze even ontkracht.
1: Dat is het is goed dat dit even rechtgezet is. Ja.
0: Wat is jouw meeste favoriete nummer van de arbeidsvitamine?
1: Nou, ik vind de arbeidsvitamine wel fantastisch. Nou, kijk, waar ik aan denk is dat in de jaren 60... we hadden thuis de studio, de KRO-gids. En dan stonden elke dag stonden de liedjes van de arbeidsvitamine stonden in die gids. Ik weet niet of Hans dat weet. En dan keek ik,
2: dat weet ik zeker.
1: Altijd als jongetje of de Beatles erbij stonden.
2: Ja,
1: en dat was bijna elke dag.
2: En dan nam je ze op met de recorder.
1: Ja, het was 's ochtends vroeg, dus ik kon dan niet. Ik moest dan wel naar school natuurlijk.
2: Ja, dat deden moeders altijd, hè? En vaders.
1: Ja, die gingen
2: in opdracht gingen die dan voor de toestel zitten. En die drukte dan precies op het juiste moment, hopelijk.
1: Dat, ja, want arbeidsvitamine had geen discjockey tussen.
2: Nee, er waren eerst omroepers van dienst heel lang geleden. En die zeiden allemaal keurig, u luistert naar de Avrol.
1: Ja.
2: En dan kwamen er vervolgens een heleboel muziek voorbij. En dat was het enige programma waar je moeiteloos kon opnemen. De platenmaatschappijen schijnen daar ooit nog een schande van te hebben gesproken.
1: Ja, ik was er echt wel dol op. Het was echt...
2: Maar je bent bij de Beatles een beetje blijven hangen, of niet?
1: Nee hoor. Nee. Ik heb daarna mij muzikaal ook gewoon meegegroeid. Ja, misschien ergens tot die jaar.
2: Jij bent jonger dan ik, denk ik, hè? Ik ben van 60, ja.
1: Ik ben van 64.
2: Oh, 64.
0: Ja. Maar je hebt dus allebei dat gedaan, wat ik natuurlijk ook gedaan heb. Dat je wachtte tot die discjockey zijn mond hield. En dat je dan je record...
1: Hier had je dus geen discjockey.
0: Nee, maar dat was zo irritant. Want bij Veronica lulde ze maar door. Dan zat je maar te wachten met je twee vingers zo. Tot je die twee knopjes in kon drukken.
2: Ik heb nog een recorder gehad en je had postfading. Dus dan kon je gewoon als die discjockey aan het lullen ging. Dan kon je gewoon... Later kon je het met terugwerkende kracht... kon je gewoon die discjockey wegfaden. Dus dan, ja, dat was een nieuw apparaat. Ik heb laatst nog eens op zitten zoeken. Een heel fantastisch ding.
1: Maar die moderne discjockeys, die gingen natuurlijk... Die gingen in het intro lulden ze vol.
2: Ja, dat hoort bij de DJ, hoort dat.
1: Nee, dat snap ik. Maar als je met dat cassette-recordertje zit, dan baal je. Denk je, verdomme, dat is een de intro. Je wilt dat ook
2: Je mist een intro en een outro, maar je had hem wel zonder discjockey. Dus dat wel.
0: Ja, zeker weten. 80 jaar. Ongelooflijk. Weet je het allereerste nummer nog?
2: Dat is de Columbia Orchestra. Met Go Ahead March. Het begon altijd met een mars. En in 1946 was de allereerste plaat die ooit...
0: Op Radio 2 zag ik ook.
2: Op Hilversum 2.
0: Hilversum 2.
2: Ja, nee, dat moet je wel zo zeggen. Het was trouwens niet eens officieel Avro, hoorde ik iemand zeggen. Het was voor Radio Herreizend Nederland. Want in 1946 waren die omroepdirecties wel hersteld in hun functie. Mm-hmm. Maar de eerste tijd, en ik weet niet of dat nou januari of februari is geweest... waarin het Radio Herreizend Nederland was. En daarna kwamen die omroepen daar. Dus ik heb bij het Centraal Bibliotheek in Den Haag... heb ik een eerste aflevering opgevraagd. En daar staat inderdaad, het staat niet Radio Herreizend Nederland... maar wel arbeidsvitamine. En daar staat die mars.
1: Dus die audio-opname is er nog?
2: Nou, dat is er allemaal niet. Nee, zeker niet. Maar op papier wel.
0: Oh, okay,
2: waar jij over begint, in die programmabladen... je kan nog hele oude afleveringen van arbeidsvitamine opnieuw maken... Zodat je die platen allemaal weer gaat draaien.
0: Wie is de bedenker geweest van de arbeidsvitamine?
2: Jaap den Daas. Dat is de vader van Kees den Daas. Den Daas is de TROS-programma-directeur sinds jaren.
0: Geweest,
2: De man is 92 nu. Ik heb hem gisteren toevallig een hand gegeven. Want hij zat bij ons in de jubileumuitzending.
0: Okay.
2: En ik heb hem een fragment laten horen van vader Jaap den Daas. Die ooit... Die is met stemnus te horen in een fragment. En dan zegt hij... er kwamen veel grammofoonplaten werden aangevraagd. En dat ging maar door, na de oorlog dus. En daar moesten we iets mee. Ik moest een beetje orde in de chaos brengen. brengen. En toen hebben we gezegd, we moeten daar maar een programma voor maken. Het leuke is dat deze man ook best wel wat dédain ook spreekt over het feit dat mensen altijd maar met dezelfde platen kwamen. Daar ergerde hij zich aan. Hij zegt, ja, mensen die zitten aan een lopende band en die hebben ook niet veel opleiding. Dus hij zet dus een beetje... tegelijkertijd heeft hij wel dit geniale idee bedacht. Want het heet
3: en heeft het zelf ook arbeidsvitamine genoemd.
2: Ja, want hij is ook de man van hersengymnastiek. Dat heeft hij ook bedacht, die naam. En dat is een quiz, ik weet niet of je dat nog weet.
3: Ja, absoluut.
2: Lang geleden. Nee. Dus de man heeft echt wat dat betreft iets neergezet. Alleen hij vond het ook vervelend, zei hij in hetzelfde fragment. Hij is een jaar of wat geleden natuurlijk overleden op hoge leeftijd. Maar hij zei wel van ja, het programma gaat de eeuw in, zegt hij. Maar om mijn naam daar nou aan verbonden te zien, dat hoeft niet van mij.
3: Nee. Ja, aan de andere kant.
2: Ja, zijn zoon is natuurlijk heel trots alsnog nu, op 92 jaar geleden.
3: Hartstikke mooi, toch?
2: Ja, fantastisch.
3: Wat is jouw ultieme arbeidsvitamine?
2: Ja, dat vragen ze natuurlijk altijd, maar dat is natuurlijk dat kan ik niet zeggen. Maar
3: natuurlijk kan je dat wel zeggen. Je bent hier nu toch?
2: Ben je gek, man. Ja, dan ga ik je moeilijk maken. Moonlight Feels Right van Starbucks leuk.
3: Dat zat ik ook gelijk aan te denken. Dat is precies het nummer waar ik ook aan zat te denken. Ja. Dus wat dat betreft zitten we op één lijn.
2: Zitten we op één lijn. Ik had het niet gedacht, maar het gebeurt. Ja.
3: En als goede tweede vind ik Herman van Veen met Hilversum 3.
2: Echt waar?
3: Als ik arbeidsvitamine heb zo vaak gehoord.
2: Ik heb zo'n hekel aan dat nummer gehad.
3: Ja, dat heb ik zo vaak gehoord bij die arbeidsvitamine. Heb je Herman weer, dacht ik altijd.
2: Ja, hij ziet gewoon dat Hilversum 3 toen bestond nog niet. Het was toen nog een leuke tijd, zei hij. Want dan zong je de paljas en... Ja, precies.
1: Handpal, Jazov, Jeruzalem.
3: Aria en zo, dat soort dingen allemaal geweldig. Ja. Maar 80 jaar, is het nog wel van deze tijd dan?
2: Ja, het is nog zeker van deze tijd. Maar dat komt omdat je het eigenlijk op iedere zender zou je het kunnen... Ik huldig de opvatting dat je het op elke zender neer kan zetten. Alleen je moet altijd terug naar het publiek van die zender. Dat heeft arbeidsvitamine ook door die 80 jaar heen geholpen. Het heeft op Hilversum 2 gestaan, op Hilversum 1. Het is uitgezonden op 3 natuurlijk altijd. Ja. Hilversum 3 later, Radio 3. En het was altijd, toen ik bij de AVRO kwam, alweer heel lang geleden, 1985, was het ook
3: 85?
2: Ja, ik ben een oude man.
3: Jezus, man.
2: Ja, toen kwam het weer. Dus ik zit al heel lang bij dezelfde club. Maar toen was het al een programma wat hele hoge luistercijfers had. Ik zat daar met het programma Hans Schiffers voor. Mm-hmm. Tussen 7 en 9 toen. En dan om 9 uur gingen die cijfers heel erg omhoog. En dat kwam doordat dat natuurlijk niemand doorheen zat te kletsen. Dat het echt een muziekprogramma was.
3: Niet echt een compliment voor de mensen ervoor natuurlijk ook. Hè?
2: Nou ja, ik deed mijn best. Ja.
3: Het is toch lullig dat je opeens dan...
2: Hè, want de cijfers waren die boekjes die mensen bijhielden. Hè. Nu heb je een betere methode misschien. Ja. Maar toen
1: heb je niet heel erg last van de Spotify? Maak je gewoon een playlist, dat is ook een soort arbeidsvitamine.
2: Nee, maar dit is met de hand samengesteld. Bovendien, ik vraag aan jou en aan Wilfred, komen jullie namens met een leuke lijst? Jij doet dat namens VI bijvoorbeeld. En jij doet dat namens Peter Kannen, BV. En dan hebben jullie iets opgesteld. Jullie 20 platen leveren je. En daar moeten er in ieder geval 12 van gedraaid worden. Dus dat levert een hele interessante mix. Tussen de mix van René, van Wilfred, en van jou op.
3: Even
2: en dan krijg je een mooie sandwich. En dat is iedere dag is het programma. De kleur is een beetje anders. Dus het is met de hand samengesteld.
3: Kwam jou toch laatst bij SterrenL tegen? Of was dat niet jij?
2: Ik weet het niet.
3: Dacht ik dat jij het was. Nou ja, goed. Wat voor dingen... Jij doet alleen de arbeidsvitamine of doe ik nog allerlei andere dingen erbij?
2: Ik doe alleen maar arbeidsvitamine. Nee, ik doe voice-over werk en ik zit al sinds... ik heb zoveel verschillende dingen.
3: Ik vraag me altijd af, is het wel dankbaar om te doen, arbeidsvitamine?
2: Nee, anders deed ik het natuurlijk niet. Maar ik ben ook wel een beetje muziekverslaafd. Dus ik zei het laatst ook, als je mij een koptelefoon geeft, een kop koffie en muziek, dan ben ik eigenlijk al vertrokken.
3: Ja.
2: Want ik vlieg makkelijk 3 hoge ramen uit met die muziek.
3: Dan ben je weg gewoon. Dan ben je jou kwijt.
2: Als je It's Not Unusual van Tom Jones opzet, dan word je sowieso vrolijk. Ik zit naar die zangpartijen te luisteren. En of dat nou voor Phil Collins is met In The Air Tonight of It's Not Unusual of Clocks met Coldplay. Je hoort iets wat ontzettend goed gedaan is in de studio's. Er heeft altijd een geluidstovenaar achter de knoppen gezeten. Die heeft het verstandige idee gehad om...
3: Jij naar muziek?
2: Zo luister ik naar muziek. Ik haal uit elke plaat haal ik gewoon een musicule, zou je het kunnen noemen. De waarheid. Soms, het zijn fantastische teksten. Jij zegt nu, Hilversum 3 bestond nog niet. Maar dat is natuurlijk een briljante tekst. Die tekst wil je iets vertellen.
3: Ja.
2: Dus ik heb geleerd om onder die koptelefoon altijd te horen wat er is. Ik zet bijna die koptelefoon niet af. Dus ik ga, als jij in de studio te gast bent, ga ik met jou het liefst even niet in gesprek.
3: Er hebben veel mensen last van met mij,
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Wat gek is van dat lied trouwens, het is een oorspronkelijke Duits lied, hè? Wir haben uns lang nicht mehr gesehen.
2: Heindling is dat, ja. Nee, ja. Schon niemand gesehen. Lang ja. Schon niemand gesehen, ja. Heet het, ja. Klopt, ja. Ja.
1: Niets,
2: ja.
1: Met, niets met Hilversum ja. te maken.
2: Nee, nee, hoe heet dat? Harry Bannek heeft toch geschreven? Die, of nee, weet niet Harry Bannek, hoe heet hij nou ook weer?
3: Uit het oosten van het land.
2: Ja, ja precies.
3: Met die snor.
2: Ja, met die snor.
3: Dat mooie ja. Tijnde, ja, ja, die heeft ook ja. Een paar fantastische gedichten geschreven.
2: Dat is echt van oude woorden.
3: Fried zien huilen kan ik niet. Heeft hij ook geschreven voor Herman van Vliet?
2: Ja, dat klopt.
3: En we komen er zo meteen wel op.
2: Ja, Google het even.
1: Zie je hem zo voor me?
3: Ja, ik ook. Zie hem ook zo voor me.
2: Echt, dit moet ik weten. Maar ja, goed.
3: Ja, hij moet het echt weten. Dat geweldige gedicht geschreven over die trein die voorbij komt. Dat is ook zo'n fantastisch.
2: Steeds erger.
1: Hij heeft toch ook dat lied over Enschede.
3: Kijk, Enschede. We weten alles van hem. We komen niet op zijn naam.
2: Ach, verschrikkelijk. Hou op.
1: Bijna geen mens hoeft hier te zijn. Het is het eindpunt van de trein. Enschede.
3: Er zit niemand op te letten die ook even in de zaal weet wie over wie we het hebben. God, hoe heet die man ook alweer?
2: Nee, ik heb het. Wacht even. Het is
1: heel bekend.
2: Willem Wilmink.
3: Ja, Willem Wilmink natuurlijk. Wat zijn wij in sukkels?
2: Ja, maar we zijn
3: de drieën bij elkaar. Ja. We zijn gewoon te oud aan het worden.
2: Goed
1: ja,
2: tegen.
1: Dat spreek voor jezelf.
3: Nee, maar ja, jij weet het er ook niet. Ja.
2: Je hebt toch vaker dat je zegt, geef mij een multiple choice vraag en ik weet het. Maar om hetzelfde antwoord, je moet het vaak even parkeren. Hè?
3: Ja, dan komt het wel weer. Maar je hebt wel die Marconi Award gewonnen vanwege het feit dat je zoveel weet.
2: Ja, ik weet niet of dat het is. Nee, ik ben gewoon een bescheiden jongen die heel lang onder het kleed heeft gezaan. Maar ineens ben ik nu op deze leeftijd gezegend met ook een portie zelfvertrouwen. En dan ineens zit een hele ploeg zit bij elkaar. En dan zegt ze, wie zullen we nou weer eens die Irv Award geven? En dan valt kennelijk je naam, want zo zou het gegaan zijn.
3: Ja.
2: En dan komt ineens Felix Meurders binnen de studio in. En die begint mij over die Marconi Irv Award te vertellen. En het rare is, dat heb ik al vaak verteld, ik ben katholiek opgevoed. Maar dat heb ik natuurlijk al lang achter mij gelaten. Maar het eerste wat ik deed, toen ik hoorde, maakte ik een soort, ik sloeg een soort kruis. Denk, wat gebeurt er, weet je wel? Het maakte echt enorm veel indruk op me.
3: Sloeg je een kruis?
2: Ja, dat is een impuls. Ik denk, dat is toch die stomme katholieke opvoeding die ik gehad heb. Die me ook heel bescheiden heeft gehouden, kennelijk.
1: Ja, maar ik ben ook katholiek opgevoed.
3: Ik ook, maar ik heb nooit.
2: Nee. Ik vond het voor mezelf.
3: Toen ik de televisiering want heb ik geen kruis geslagen.
2: Maar het feit dat ik dit vertel hier
1: was ik bij, hè? Toen kwam jij bij.
3: Daar kwam een binnenstorm.
1: Toen moesten we champagne drinken.
3: Ja, toen ben jullie gek van mij.
1: Ja.
3: Oh,
1: ja.
3: Had een beetje veel energie bij me, geloof ik, toen op dat
1: klopt.
3: Moment.
1: Ja.
3: Ik had de hele uitzending over, geloof ik. Nee, maar dat gek, hoe verklaar je dat dan?
2: Dat is gewoon een impuls.
3: Zit je ook nog met veel schuldgevoelens en zo ook dan?
2: Nou ja, door mijn grote schuld. Ik weet niet, die liturgische teksten allemaal
3: kent. Die ken ik allemaal nog uit mijn hoofd, hoor.
2: Ik heb ook nog een... Maar het gek is dat dus ik had dit niet aanzien komen. Dus het was best onverwacht. En ineens heb je dan... heb je een oeuvre. En dan denk je ineens, ik zit aan de achterkant van mijn carrière natuurlijk. Ja. Dat wist ik al een tijdje. Ja. Op de zoveelste zender.
3: Ja.
2: Maar het voelt gewoon heel goed.
3: Dacht je ook niet van, zou ik eens een keer tijd worden?
2: Nee. Daar heb ik geen last van. Nee. Want ik ben met die luisteraars bezig. Dus ik vind het bovendien... ik heb zelf ook wel eens een keer een beroep gedaan. Ik zei, Tom Mulder moet een keer een award krijgen. En iedereen ging toen al met mij mee. Omdat die man die was natuurlijk aan de ene kant... kon je hem haten, maar je kon hem ook lief hebben.
3: Hij was geweldig. Een horse is een course.
2: Je kent het al gelukkig.
3: Ik ben wel opgegroeid met jouw stem. Ik heb heel veel geluisterd naar jou.
2: Ja, ja.
3: Ik vind onbewust. Jouw stem is bewust.
2: Ja, ja. Nou, ik heb een hoop gedaan. Get Back, Beatles, weet ik veel. Het is allemaal te veel om op te noemen. Maar het is nog steeds een heerlijk vak. En ik ben nog ongebroken in mijn enthousiasme.
3: Je hebt ook nog steeds dezelfde stem.
2: Ja, die oude stem. Er is iets met een stem, hè. Die wordt niet zo snel ouder. Dus je kunt,
3: maar je zegt net, ik was lange tijd bescheiden onder het gras. Meen je dat ze
2: Ik heb natuurlijk gewoon... Ik was een atypische discjockey, toch? Als je discjockeys moet noemen, zeg je Jeroen van Inkel. Je noemt Frits Pits. Je noemt, wie zou jij noemen?
3: Curry,
2: dat
3: zijn Meurders en Joost en Draaien.
2: Ja, ja. En dan noem je niet Schiffers, maar nu denk ik... je zou nu ook kunnen zeggen Hans Schiffers misschien wel.
3: Want prijzen, vind je het belangrijk om prijzen te winnen?
2: Nee, helemaal niet. Maar
3: ook niet.
2: Nee, jawel, hè? Ik heb je gezien, hoor, bij de radio ging.
3: Nee, ik doe er alles voor. Onder het gras door, kan ik jou vertellen.
2: Ik weet het.
3: Ja. Maar wel mooi dat het gebeurd is, toch?
2: Ja, vind ik wel. Ik voel het wel als een prijs, ja, absoluut. Ja. Als een momentum. En nu vier ik een jubeljaar, denk ik.
3: 80 jaar
2: nu. We krijgen ook die arbeidsvitamine-quiz, hè, binnenkort op tv.
3: Ja, die ga je samen met jouw paparazzi
2: gaan. Nee, ben gek. Nou, die is een van de sidekicks. Ik heb een paar ex-presentatoren meegenomen. Maar Zoe Kroon presenteert het.
3: Die presenteert het, maar ik hoorde van jouw paparazzi dat hij ook wat erbij ging doen.
2: Oh, heb je gesproken? Ja, klopt.
3: Die woont bij mij in de straat, is mijn buurman.
2: Oh, is dat zo? Daar
3: kom ik vaak tegen.
2: Oh, grappig, leuk.
3: Ja.
2: Leuk.
3: Die past ook op de kat als hij er niet is.
2: Ja, dat doet hij altijd.
3: Ja. Nee, we hebben de kat niet meer. Schiet me nou opeens te winnen.
2: Oh, maar dan moet je dat vertellen. Dan komt hij voor niks.
3: Heel belangrijk. Goed dat je er was, Hans.
2: Ja, dankjewel.
3: En nog 80 jaar verder, zou ik zeggen.
2: Thank you very much.
3: Nou ja, wat jij zegt, Peter, zo'n stem gaat niet verloren. Dus met zo'n stem kun je nog lang door.
2: Ja, als mijn ego het ook leuk vindt. Maar dat beslissen we samen. Dus gaat goed.
3: Oh ja, je bent wel zo sociaal dat je dat vraagt?
2: Ja, ik ben een heel sociaal man. Ja, nee, we doen het z'n tweeën. In mijn eentje had hij dit niet gered, hoor. Dus ik heb wel iemand nodig achter mij die een beetje mij sane houdt.
3: Ja. Jij ook, Peter? Ja. Heb je iemand nodig achter jou?
1: Nou ja, zeker. Ik heb een hele fijne vriendin. En, zeker. Oh, ja. die is heel kritisch, maar ook heel ondersteunend. Dat is altijd fijn om, om iemand naast je te hebben.
2: Ja.
3: We gaan eruit voor de reclame. Nee, iedereen heeft dat. Maar goed, we gaan eruit voor de reclame. We zijn er zo
1: niet
3: weer.
1: Tot
3: zo.
1: Doei, doei. Niet iedereen heeft dat.
4: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
7: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet te optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen.
10: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
10: of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
14: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak duurt het 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet het nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. Politieke partijen willen het binnenkort hebben over gluurbrillen waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Ze willen weten wat de privacybaakhond ervan vindt. Het CDA gaat volgens RTL een stap verder. Dat wil een verbod op de brillen. Maar die worden ook gebruikt voor onschuldige dingen. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. En later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote, felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
21: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
22: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
23: What we're doing is very simple.
24: Peace. Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
25: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
16: Wilfried Genee.
0: Laatste uur alweer van deze uitzending van The Friday Move.
16: The best of The Friday Move.
0: Muziek zoals gebruikelijk van onze eigen DJ Thomas Robson. En aanwezig is Peter Kander, onderzoeker. Hè? Statistiek allemaal, cijfertjes erbij pakken. Kijken hoe de maatschappij ervoor staat. En heeft een tweede boek uitgebracht. En in dat boek probeert hij ons duidelijk te maken dat we allemaal wat meer tevreden mogen zijn. Dat we ons wat meer mogen weerbaar opstellen. Dat we ons moeten laten zien. En dan kwam ik daar opeens iets bijzonders tegen. Ik wist dat helemaal niet. Inner immigration, dat was de tijd van de nazi's heel erg zo.
1: Inner immigration.
0: Ja. En dat had te maken met het feit dat mensen dan liever niets wat zeiden, wat er gebeurde op dat moment, maar zich naar binnen keerden en zich even afsloten ervan.
1: En ja, je had natuurlijk de nazi's. En er waren mensen die ontvluchten het land. Er waren mensen die collaboreerden, die werden zelf ook nazi. Die werkten voor Hitler.
0: Ja.
1: Je had mensen die gingen het land uit, die gingen in asiel. Thomas Mann was zo iemand. En je had ook schrijvers en kunstenaars die zeiden van, nee, ik ga niet weg. Ik doe ook niet mee, maar ik doe een soort lijdzaam verzet. En ik emigreer naar binnen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we op dit moment nu zien in Nederland.
0: Met z'n allen?
1: Met z'n allen. Er zijn wel veel mensen die zeggen, nou ja, weet je, ik zie het ook allemaal wel. Het is allemaal heel ellendig, maar ik doe even niet mee.
0: Maar tegelijkertijd zeg je, je schetst ook een overeenkomst met die jaren 30, 40 van toen, vorige eeuw en nu. Dus in dat opzicht mogen we best wel iets waakzamer zijn dan naar binnen te keren.
1: Ja, ik gebruik Stefan Zweig, het boek Die Welt von Gestern, De Wereld van Gisteren. En wat ik daar zo mooi aan vond, en mooi leerzaam, is dat hij groeide op van 1900... Hij is er iets ouder, maar van 1900 tot 1942, toen hij zelfmoord pleegde. Hij maakte de aanloop naar twee wereldoorlogen mee. En hij beschrijft in zijn autobiografie eigenlijk hoe zij steeds zo optimistisch waren en zo geloofden in het grote Europa en de progressieve, de goede ontwikkeling. Economisch ging het echt heel goed, hè, in het begin van de 20e eeuw. En hij zegt steeds, we waren blind, we waren naïef. Eigenlijk zagen we het wel, eigenlijk wisten we het wel, maar we keken niet.
0: Nee, en dat doen we nu weer.
1: En dat is nu, kun je dat weer zeggen, ja, hoewel er ook heel veel mensen zijn die waarschuwen voor wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn toch ook wel heel veel mensen die zeggen van, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen.
0: Er zijn misschien wel veel mensen die waarschuwen, maar ik heb het idee dat meer mensen denken, het zal wel loslopen. Dat is het gevaar nu.
1: Ja, en of in ieder geval, misschien denken ze, hebben ze dat vertrouwen niet. Maar denken ze toch, ja, maar wat kan ik doen? Wie ben ik? Ik ben zo klein. En laat maar. En het gaat mij nog goed, dus ik ga er nog even van genieten.
0: Diana Matroos, goed dat jij er bent. Hoe denk jij op dit moment?
26: Over wat?
0: Over dit soort
26: over
0: zaken.
26: Dit soort
0: maak
26: dingen.
0: Jij je zorgen of je ook naar binnen?
26: Ik maak me ontzettend zorgen. Ik vind dat we meer naar voren moeten treden. Meer ons. Ik herken heel erg wat je zegt, dat we ontzettend alles laten gebeuren. En we praten er wel over, maar we ondernemen niet echt actie.
1: Nee. Ja.
26: En dat het ook zo treurig is dat je gewoon niet leert van de geschiedenis. Weet je wel? Dat dingen zich gewoon herhalen.
1: Ja. Ja, in het boek heb ik het over, heb ik een paragraafje dat heet goed voor de oorlog. Omdat het na de Tweede Wereldoorlog ging het heel veel, ja, wie was er nou fout in de oorlog, wie was er goed in de oorlog. Maar nu zitten we eigenlijk misschien wel in dat interbellum. Dan zitten we weer voor de oorlog. En als je in die oorlog zit, of als er een soort omslag is naar een autoritair regime, dan is het niet zo makkelijk om goed te zijn. Net zie je nu in Amerika.
26: Ja.
1: Dat als je nu in protest gaat, dan neem je risico's. Maar wij zitten in Nederland nog niet in zo'n situatie. Dus je kan nu alles nog doen.
26: Ja.
1: Je mag alles nog zeggen.
26: En we moeten ons meer uitspreken.
1: En dan moet je dat doen, ja.
26: Ja. Ja, ik ben het erg met hem eens.
2: Maar ik kom er bij jou op natuurlijk door je eigen situatie met wat je hebt meegemaakt. Kun je dat nog naar buiten kijken? Als je zelf in een situatie zit waarin je nier steeds minder functioneert. Op een gegeven moment nog maar 10%, 5% hoor ik op een gegeven moment zelf
26: ja,
2: niet.
26: 6 was het.
2: 6%.
26: Ja.
2: En dat je weet dat er nu echt iets moet gebeuren. Kun je dan nog openstaan voor de wereld op zo'n moment? Of is je wereld dan opeens heel klein?
26: Nou, mijn wereld werd wel steeds kleiner. Maar ik ben wel mijn werk blijven doen natuurlijk. Voor BNR ook en voor de congressen. En ik heb ook veel nationale veiligheidscongressen. En dan praat je ook over die thema. Dus door mijn werk was ik er wel ontzettend mee bezig. Maar je hebt ook gelijk dat mijn wereld steeds kleiner werd.
2: Maar kun je nog functioneren überhaupt met een nier die 6% werkt?
26: Nou ja, ik begrijp dat je de film hebt gezien. Ja. Ik stond daar op een tweedaags congres voor 3500 mensen, waar ik echt heel veel moest doen. Mm-hmm. Debatten leiden, interviewen. De koning was er met het hele protocol erbij. En nu begrijp ik niet meer hoe ik het heb gedaan.
2: Nee.
26: Omdat ik nu pas weet hoe ontzettend goed ik me voel. En dan krijg je ook door, ik voelde me wel echt heel kut, eigenlijk.
2: Ja, dat zeg je ook. Ja. Dat woord gebruik je letterlijk.
26: Ja, want ik mag het niet te vaak zeggen.
2: Dat jawel, dan mag je zeker.
26: Nou ja, maar René die zei echt, waarom zeg je nou kut in?
2: Ja, vond hij dat vervelend? Ja,
26: dat was even een grensgevalletje. Ja, maar okay. Moet het niet
2: dat heb je nu weer gedaan, dus je hebt straks weer gesproken. Hij kijkt ook een beetje.
26: Ja,
2: hij vindt het niet leuk, inderdaad. René, ja, het gebeurt gewoon. Het schiet er gewoon zomaar uit. Maar hoe is dat verlopen dan? Want dat begreep ik niet helemaal uit die documentaire die je hebt gemaakt.
26: Ja.
2: Want je hebt dat hele proces gevolgd.
26: Ja.
2: Hoe verglijdt dat dan? Van waar kom je dan en waar kom je dan op die 6% op terecht? Hoe werkt dat dan?
26: Nou, ik ben al vanaf mijn 5e ben ik nierpatiënt. En toen al werd tegen mij gezegd, ergens in je leven zal je een niertransplantatie moeten ondergaan. En in mijn geval is het heel langzaam achteruit gegaan. Ook omdat, nou, ik weet dat jij en je vrouw zit je ook ontzettend in voor gezondheid.
2: Ja.
26: Ik ben met René ook ontzettend gezond gaan leven. Een heel streng dieet. En daarmee kan je de boel rekken. En ze hadden eigenlijk gedacht dat ik veel eerder getransplanteerd zou worden. Maar ja, op een gegeven moment, 3 jaar geleden, toen hoorde ik, het moet nu echt gebeuren.
2: Ja, dus nog lang heeft het dan geduurd als je het zo bekijkt.
26: En dat is ook de hele reden waarom we de film maken. Omdat je moet een levende donor moet je zelf zoeken. Een levende donor gaat 2 keer zo lang mee als je het vergelijkt met een overleden donor.
2: Ja.
26: Voor een overleden donor is een wachtlijst. En eigenlijk vroeg iedereen aan mij, waar sta je op de wachtlijst? Nou, voor een levende donor is geen wachtlijst. Die moet je zelf zoeken en dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dat is mij, als ik terugkijk op het hele proces, is dat het stukje wat ik veel moeilijker vond in vergelijking met het ziek zijn en de operatie. Maar gewoon, nou ja, laat ik het aan jullie vragen. Zou jij, Wilfred, het doen voor een goede vriend of voor je vrouw? Of voor je kinderen, zeg je meteen, hè?
2: Ja.
26: Waarschijnlijk ja.
2: Ja, voor je naaste wel, denk ik, ja. Het gek is natuurlijk ook, want dat zit ik me eens te bedenken. Je kan maar één hart weggeven, maar bij een nier kun je gewoon doorfunctioneren.
26: Ja.
2: En dat vergeten heel veel mensen wel eens. Maar je kan gewoon op één nier leven.
26: Je kan heel goed op één nier leven, mits je super, super gezond bent.
2: Ja.
26: En dat wordt heel goed gescreend door een onafhankelijk donorteam. Dus als dat donorteam zegt, je kan dit aan. En René, nou ja, hij staat hier. Of hij zit hier nu intussen.
2: En niet meer dat woord gebruiken, hè? Want hij komt nu dichterbij. Ja, ik zie het aan hem. Dat vind ik niet fijn.
26: Dat wordt even een evaluatie straks.
2: Ja.
26: Maar hij zegt ook, ik voel totaal geen verschil.
2: Nee. Want voor de duidelijkheid, hij is uiteindelijk jouw donor geworden.
26: Ja.
2: Eigenlijk was het niet helemaal oké, want zijn bloedgroep is anders dan die van jou.
26: Ja, we hebben geen. Eigenlijk zijn er 2 dingen belangrijk. Dat je een bloedgroep match bent. En qua weefseltype kan je niet te ver uit elkaar liggen. En wij zijn geen bloedgroep match. Dus René had gezegd meteen, ik wil het doen.
2: Ja.
26: Maar die werd eigenlijk op de reservebank gezet. Van, het is gewoon met meer risico. We willen dit liever niet. Het is ook een hele dure voorbehandeling die je moet ondergaan. En die was voor mij ook wel heel zwaar. Dus de opdracht was, ga maar verder zoeken. En uiteindelijk heb ik 3 jaar gezocht. En er zijn ook een heel aantal moedige mensen voor mij opgestaan. In totaal zijn er 7 mensen waarvan ik het weet. Want je kan je ook anoniem opgeven.
2: Mm.
26: Die hebben zich opgegeven, maar die zijn om allerlei redenen zijn ze afgevallen. Ja, en toen zei de arts, het moet nu echt gebeuren. Dit kan niet langer wachten. We gaan het toch doen met René, dus die
2: waarom kwam René dan toch uiteindelijk het meest dicht in de buurt dan? Dat zal ik me gewoon af te vragen ook.
26: Nou, omdat uiteindelijk al mijn andere opties waren afgevallen. Dus er zijn mensen die het mentaal niet aankonden. Door die strenge screening toch niet gezond genoeg bleken te zijn.
2: Okay.
26: En ja, op een gegeven moment is je tijd gewoon op. Hè? Ja. Ik hoorde dat in 2022, nou dan ben je 3 jaar verder. En ik zat dus inderdaad op een nierfunctie van 6%. En dan, ik heb net geen dialyse gehad. Dus ze proberen ook voor dialyse uit die niertransplantatie al te doen. En ja, dan kom je zo. Je kan niet heel lang op zo'n functie doorgaan zonder dialyse. Dus toen was gewoon, we moeten het doen en dan gaan we toch over de route René doen.
2: Ja. Wat zou jij doen in jouw geval? Zijn er ook mensen in jouw omgeving van wie het zou doen?
1: Nou ja, dat hoop ik wel. Ik heb dat nooit bij de hand gehad. Nee. Maar ja, als mijn vriendin dat zou overkomen, zou ik het zeker ook doen.
26: Ja.
1: En misschien voor andere mensen ook wel. Maar ja, wat jij zegt, je zult dus moeten onderzoeken of je dat aan kan. Maar ik heb er nooit over nagedacht.
26: Nee, maar ja, kijk, die screening, dat doet dan het ziekenhuis voor je. Hè? Ja. Dus dan hoor je op een gegeven moment, je kan dit doen of niet. Maar het is ook gewoon een heel moeilijk mentaal proces. En het is, je krijgt hele bijzondere gesprekken met je vrienden en met je familieleden. Het is echt wel een heel heftig proces. Maar ik heb ook wel van de mensen gehoord, het is ook heel mooi om over na te denken. Van hoe sta je eigenlijk in het leven?
2: Ja. Wat voor invloed heeft op je relatie eigenlijk?
1: Dat wilde ik ook net vragen. Ja.
26: Tussen mij en René?
2: Ja, hij zit daar. Hij zit te glimmen.
26: Ja.
2: Ja.
26: Wat zei je?
2: Hij zit nu te glimmen. Maar
26: hij zit te glimmen, ja.
2: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel een belasting is voor je relatie.
26: Nou, dat kan. Bij ons is dat gelukkig niet zo. Maar je krijgt wel een boekje met verhalen van dit is hoe andere mensen het hebben aangepakt. En zo liep het af.
2: Ja.
26: Dus er is ook een relatie geweest waarbij degene die doneerde, die voelde zich wat minder daarna. En die kreeg wat minder aandacht. En degene die de nier had gekregen, die ging feesten. Mm-hmm. En die liet die ander eigenlijk een beetje hangen. En ja, dat liep niet goed af. Ik kan tussen ons zeggen dat wij alleen nog maar, we waren al heel intiem en close, maar dat het alleen maar meer is geworden.
2: Hoe lang zijn jullie samen nu, als ik vraag
26: maar? 15 jaar.
2: 15 jaar al?
26: Ja.
1: Het is niet zo dat als jullie ruzie hebben, dat René dan zegt van ja, als je zo doorgaat, wil ik benieuwd niet terug.
26: Nou, ik denk dat ik ook gewoon, ik heb sowieso met René lot uit de loterij al 15 jaar, maar ik denk dat ik ook ontzettend veel geluk met hem heb, want ik had wel een heel bezwaard gevoel daarover. Hè? Dus ik zei ook na de transplantatie van, schat, ik kan nooit voor jou terug doen wat jij voor mij hebt gedaan. En toen zei hij, weet je, we gaan het er niet over hebben. Ik heb er goed over nagedacht. Ik wil dit gewoon doen. Ik ben heel blij dat jij zo goed gaat. Laten we ons richten op de toekomst. En als je me zat bent, hoef je ook niet te blijven vanwege die nier. En ik ga het nooit tegen je gebruiken. Hij zei er ook wel achteraan, als je bij me weggaat, dan hou ik je voor altijd in de gaten.
2: Ja. Dat weer wel. Je hebt het gedaan ook omdat je vindt dat je dit verhaal moest vertellen. Want je bent er ook heel kwetsbaar in.
26: Ja.
2: Er zijn ook een paar hele emotionele momenten zitten er op een gegeven moment ook in. Maar waarom is het zo belangrijk om dit te laten zien?
26: Omdat nierfalen een verweest onderwerp is in Nederland. Nu al zijn 1 op de 10 Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Dat is ook het probleem met nierschade. Je kan het niet echt repareren. Alles wat weg is, is weg. Dat zal gaan toenemen. Dus die 1 op de 10, als we niks doen, dan wordt het in 2050...
2: Waar komt dat door dan, dat het toeneemt?
26: Door de vergrijzing en onze ongezonde leefstijl. Nou ja, precies dat onderwerp waar jij je ook zo voor inzet. Hè. Dus kijk, je hebt allerlei redenen waarom mensen nierpatiënt worden. Ik had een technisch mankement aan mijn blaas waarmee ik geboren ben. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel diabetespatiënten die uiteindelijk nierfalen krijgen. Dus nou, die combinatie maakt dat het een steeds groter probleem gaat worden voor Nederland. En er is ook gewoon, er zijn zoveel misverstanden over donatie. Daar liep ik ook ontzettend tegen aan. Dat mensen toch denken, het is heel gevaarlijk. Tuurlijk, een operatie komt altijd met risico's. Hè, daar moet je ook eerlijk over zijn.
2: Het ziet er toch heftig uit. Je kon het zien dat hij er zo opeens uitgetrokken werd.
26: Ja.
2: Gadverdarrie, dacht ik nog even bij mezelf. Ja. Ik heb toch voor gewaarschuwd. Hè? Er komen nu beelden aan.
26: Dat is dankzij onze kinderen. Die zeiden echt, dit kan je niet laten zien. Die hebben de viewing gedaan.
2: Toen ben ik even schap gaan zitten toen dat gezegd werd. En dat was ook blijven nodig. Maar
26: zie
2: opeens die nier eruit komen zomaar.
1: Ja, lastig.
2: Maar dat is veel onbekendheid voor mensen natuurlijk ook.
26: Ja, er is veel onbekend. Ook veel misverstanden. Dat je bijvoorbeeld alleen aan familie kunt doneren. Nou, wij zijn wel heel close, maar we zijn geen familie, René en ik. Dus dat kan ook gewoon prima.
2: Ja.
26: Je kan dus ook over de bloedgroep heen transplanteren. Dat weten ook heel veel mensen niet.

0: weggaat, dan krijgt ze hem alsnog. Want ze verdient hem gewoon. Ja. En toen was het gesprek wel klaar, ja.
1: Jullie hebben een gemengd gezin. Jullie hebben allebei een zoon.
0: We hebben in totaal hebben we 5 kinderen.
1: Oké, dat is een hele...
0: Ik heb er maar 1 gebaard, dus dat is lekker luxe. Maar in de film zie je 2 kinderen, dat klopt.
1: Ja, die heb ik 2 jongens voorbij zien komen. Dat is jouw zoon en dan een van de zonen van René.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Maar hebben die daar ook nog inspraak of hebben die daar iets van gevonden? Of, dat zal ik me gewoon af te vragen.
0: Ik heb het wel aan ze gevraagd. En zeker aan de biologische zoon van René heb ik ook min of meer een beetje... toestemming gevraagd van en ook aan zijn ouders van ik bedoel René kan over zijn eigen leven beslissen, maar ik vond het toch ook wel belangrijk dat zij daar ook achter stonden allebei.
2: Ja, kun jij nu alles weer?
0: Ja, ik voel me echt. Kijk, het gemiddelde herstel na een transplantatie is 1 jaar, dus af en toe moet je ook nog even rustig aandoen, maar het is echt life changing. Mijn zoon verwoordde het heel mooi. Hij zegt, mama, het lijkt alsof je jaren in de cel hebt gezeten... en ze hebben je eindelijk vrijgelaten. En toen voelde ik het echt in mijn buik, in mijn hart. En toen dacht ik, ja, dit is precies wat het doet. Weet je? Het is echt, ik heb echt mijn leven terug.
1: Gelukkig. Nou, het was heftig om naar te kijken, maar het was wel heel bijzonder om het te zien ook.
0: Ja, vind je het,
1: dan, met name ook omdat je dan pas beseft wat de impact heeft. Wat de impact kan zijn voor mensen inderdaad. En ook dat proces wat je samen doormaakte ook, dat was... Ik zal niet zeggen dat ik snel huil, maar ik zat wel eens een beetje emotioneel te kijken. Dat ik René ook een paar keer vol zag schieten, dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Dat is toch wel heel heftig wat daar gebeurde.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar ook heel mooi dat het allemaal deze uitkomst heeft mogen hebben. En ik hoop dat heel veel mensen de film ook gaan kijken. Hij is voor iedereen gratis te zien online. Leven geven, a love story.
1: Ja.
0: En ze kunnen hem ook vinden via Hope in het Engels bij dianamatroos.com als hoopvol verhaal.
1: Absoluut de moeite waard. En hij is ook precies lang genoeg dat je het verhaal mee kan krijgen. En dat je ook niet denkt hij trekt of zo. Dus
0: 26 minuutjes.
1: Ja, dat is perfect.
0: Nou, ook moet ik wel even benadrukken. We hebben een fantastische regisseur gehad, Jessica Gorter. Die toen ik op het laatste moment met René besloot, het was 5 dagen voor de operatie, we willen een film maken, heeft zij alles uit de handen laten vallen. En is ons gaan volgen. En dankzij haar is het ook een fantastische film geworden.
1: Ja. Fijn dat je helemaal weer erbij bent.
0: Ja, lekker.
1: Heb je nu ook een beetje de humor van René erbij gekregen? Of?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Zijn humor is wel goed, hè?
1: Ik volgens mij wel inderdaad,
0: Wie weet gaan we het merken op zender.
1: Oh, ja, we hebben er wel eens gesprekken over gevoerd.
0: Ja, zeker.
1: Hè? Beetje losser.
0: Ja.
1: Wie weet, hè?
0: Ja, ja.
1: Dankjewel.
0: Nee, het gaat nu gebeuren.
1: Diana. The best of the Friday move. Ik heb ondertussen de indruk dat we goud gewonnen hebben. Ja, ik kan me vergissen natuurlijk, maar als ik zo zit te kijken... de man die dat gelijk kan gaan vertellen is Hein Vergeer. Hein, kom erbij, zou ik zeggen. Hebben wij goud te pakken of zit ik verkeerd? Nee, je hebt net rijdt maar die om?
3: Ja.
4: Nou, op 600ste.
1: 600ste?
3: Ja, Wiklund 2 en Malte-Candese 3. Dus,
1: En dan Femke Kok net 4de.
3: Nee, die is 7e of 8e geworden.
1: Oké. Okay.
3: Uiteindelijk. Jammer genoeg.
1: Ja, maar dat had ik niet... Jij bent de kenner. Zag je dit aankomen?
3: Nou, Rijpma de Jong was zeker een van de grote kanshebbers.
1: Ja.
3: En zij is ook goed op laaglandbanen. En ze had nog 1 kleur van de medailles niet, en dat was deze.
1: Ja.
3: En daar ging ze voor. En Femke reed als in de eerste rit helemaal alleen. Nou, dat is op een 1500 best wel lastig. Omdat je dan niet aan de tegenstander op kan trekken... om uiteindelijk net even dat laatste stukje door te zetten.
1: Dat echt kunnen schelen, toch?
3: Ja, dat scheelt heel veel. Ja, 100%. Ja. Ja, en dat is jammer dan, want anders had zij dit jaar al een paar keer best wel hard gereden. Hè, ook op het OKT. Kwalificatietoernooi en in het begin van het seizoen. 52 voor Femke. En nu net niet. Ja, 1,54. Maar ze zat in de 1,54. Maar de winnende tijd is ook 1,54.
1: Ja, maar toch gek, hè, want ik liep even snel tussendoor. Ik probeer alles te doen hier bij dit programma. En toen sprak ik even met Hein. Ik zei toch heel gek dat zo'n grote naam als Femke Kok dan in er eentje als eerste moet starten. Maar dat
3: er is wel een reden voor. Ze hebben voorwedstrijden gereden. Ze hebben de World Cup wedstrijden dit jaar. En daar kan je punten verdienen. En die punten die tellen mee op de plek waar je start in de wedstrijd van de Olympische Spelen.
1: Ja.
3: Nou, de top die nu daar stond bij de World Cup wedstrijden, die reden nu in de laatste paren. En Femke heeft helemaal geen 1500 meter gereden. Dus dan zit je in de eerste groep. En als je pech hebt, start je er niet eentje in de eerste rit.
1: Ja, maar dan zet er iemand bij, man. Kom op, wat een onzin allemaal.
3: Dat is inderdaad het achterlijke. Ik bedoel, het is Olympische Spelen.
1: Zeg, van de week ook zo'n Pol die ze eentje heel hard... we zitten er aan te kijken. Ja. Haal er even iemand bij.
3: Er zijn hele belangrijke mensen die vinden dat dan niet kan.
1: Ja, dat is wel echt
2: oneerlijk, toch?
1: Ik denk trouwens dat die mensen van het OKT wel heel erg opgelucht zullen zijn. Denk je ook niet?
3: Dat denk
1: nu we wel een winnaar hebben uit Nederland.
3: Ja, absoluut.
1: Want als dat niet was gebeurd, hadden ze toch geroepen... Joy Beunen, toch, Peter? Ja.
2: Ik heb geen idee. Ik weet niet wie Joy Beunen is.
1: Jij weet niet wie Joy Beunen is?
3: Je weet ook niks van schaatsen, hoor ik al.
2: Nou ja, ik weet van jou nog wel dat je wel eens won.
3: Ja, dat is 40 jaar geleden.
2: Ja, nou precies, toen let ik wel.

0: beter op.
1: Kijk naar de
0: beeldlijnen. Ja, ik kijk wel, maar ik had dit gemist.
1: Maar dat verhaal met Joy Beuneke toch wel? Die won alle wereldbekerwedstrijden die er te winnen waren bij het OKT. Ging zijn wak in. Nou, niet letterlijk, maar...
0: Heb ik gemist, ja, sorry.
1: Toch?
2: Je weet wel wat wereldcupwedstrijden zijn, toch niet?
0: Ja, weet ik wel. Weet
2: nee, is een geitje. Ja, is een geitje.
0: Ja, goed, ik moet wel op andere dingen letten. Dus ik kan niet alles in de gaten. Ja, jij doet dat, maar ik kan niet alles in de gaten houden. Ja,
1: associatief heet dat. Ja. Altijd alles in de gaten houden.
0: Workaholic.
1: Workaholic, misschien?
0: Nou ja, dat soort dingen. Vraag.
1: Weet ik niet eigenlijk allemaal.
2: Ja, er zijn mannen die meer dingen tegelijk kunnen doen.
1: Ja, maar belangrijk is natuurlijk, we hebben weer een gouden plak erbij. Volgens mij, hoeveel zijn we in het meest succesvolle schaatsland? Ja, toch?
2: Ja, dat sowieso.
1: Dat lijkt me wel, toch?
0: Dus staan we op die
2: lange lijn? We hebben 7 gouden medailles op dit moment.
1: Ja.
0: Welke positie is dat?
2: We stonden in 4 of 5.
0: En toen waren we naar 7 gezakt, geloof ik.
2: Ja, we staan nu weer... Dan staan we nu, denk ik, net weer voor Duitsland. Tenzij Duitsland vandaag nog een gouden medaille wint.
0: Dus dan
2: staan
0: we 4 of 5?
2: Dan zijn we de 4e.
0: Nou, knap hoor.
1: Ja, zegt dat nou wat over de concurrentie? Of zegt dat gewoon dat wij ons heel goed voorbereiden?
2: Nee, weer, kijk, er zijn mensen die zeggen... ja, schaatsen is een wereldsport in Nederland.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant, je ziet nu dat er heel veel concurrentie gekomen is. We doen niet meer mee op de langere afstanden bij de heren.
1: Ja, nee, ja.
2: Dus dat vind ik wel mooi. Want uiteindelijk is het belangrijk om die sport overeind te houden. Dat er zoveel mogelijk landen prijzen kunnen winnen. Alleen ja, we hebben wel goede voorbereiding op een aantal fronten. En dat betekent dat je dat ziet. Zeker op de sprintafstanden. En langere afstanden niet. En op de ploegachtervolging. Ja. Dat is wel heel grappig. Want, ja,
1: daar kunnen wij niks meer van opeens.
2: Nee, maar dan komen wij bij commerciële ploegen. En dan is het heel lastig om te zeggen... oké, we hebben de 3, die zetten we heel het jaar bij elkaar... waardoor ze uiteindelijk kunnen presteren.
1: Ja.
2: Nou, dat doen die andere landen wel. Die gokken daarop en die zetten een team bij elkaar. Net zoals wij vroeger de kernploeg hadden... dan waren er 6 van 1 land en die reden eigenlijk alle wedstrijden. Ja, dat is bij ons niet. Bij ons heb je een selectiewedstrijd in december nodig... waar iedereen over valt. Maar wat eigenlijk wel het eerlijkste is... want uiteindelijk we hebben zoveel goede schaatsers... ja, dat degene die daar het beste rijden, die rijden de Olympische Spelen.
1: Gerard van Velden is ook heel blij zo te zien.
2: Ja, die ging ook om een soort juichen, ja.
1: Ja, die zie ik. Ja. Ik zie het even wat beelden te kijken hier. Die is er heel blij mee, volgens mij.
2: Ja, nou ja, dat is wel. Hij heeft natuurlijk wel fantastisch met zijn sporters voor elkaar, met alle medailles.
1: Ja.
2: En ja, weet je, Rijkmaar de Jong kwam natuurlijk bij de andere ploeg vandaan, bij Jack Ory, is bij Gerard gaan rijden. En uiteindelijk krijgt ze het nu voor elkaar om een gouden medaille te rijden. Nou ja, dat is natuurlijk toch ook voor Gerard een heel groot compliment.
1: Ja, we praten er zo nog even over door. Misschien kunnen we Peter in de reclame een beetje bijpraten en dan...
2: Lijkt me een goed idee.
1: Ja, tot zo.
3: The best of the Friday move.

0: mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: En, hoe ging je leestoets?
3: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
2: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Thomas van Zijl.
6: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over de kansen van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de ECB. En een gesprek met Koenraad Wiethoop, een van de oprichters van biotechbedrijf Leiden Labs. Ik vraag hem hoe het bedrijf de aandacht ook na de coronapandemie probeert vast te houden. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar het gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorkum rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. Er is volgende maand weer een NAVO-oefening in Groenland en Nederland doet er ook aan mee. Het is nog niet duidelijk welke militairen gaan. De oefening is een beetje bedoeld als waarschuwing aan president Trump dat hij met zijn handen van Groenland af moet blijven. Bij een vorige oefening dreigde Trump met sancties. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
17: De Friday Move.
18: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
19: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
20: What we're doing is very simple. Peace.
21: Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
22: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
23: Wilfried Genee.
24: Laatste aluwiel hier van de Friday Move.
25: De beste van Friday Move.
26: Heel altijd voor mij. Ik word er helemaal gek van, eerlijk gezegd. Maar ja, het is een beetje de gewoonte van het programma geworden. Komt ook door onze DJ. Die gooit allemaal van die hele lekkere muziek in. DJ Thomas Robson. Zal zo wel weer door moeten voor een snabbel. Maar tot 6:30 hoor je zijn muziek nog in deze uitzending. Peter Kanner. Kun je nog iets kwijt over je boek waarvan je denkt van, nou, dat moeten de mensen echt weten. Want dat is zo bijzonder aan mijn boek.
27: Nou, kijk.
26: Je kan het nog een keer noemen, bijvoorbeeld, het boek. Is ook goed voor je.
27: Ja, hoe het heet.
26: Ja.
27: Ja. Lang zal ik lekker leven.
26: Ja, dat is een goede titel. Lang zal ik lekker leven.
27: Nou, kijk, er wordt wel eens gezegd, ja, maar dit wisten we al. Dit soort boeken bestaan wel meer.
26: Ik al, zeker. Ja.
27: Maar er zijn weinig boeken, denk ik, zo goed onderbouwd met cijfers als dit boek.
26: Bij Van WC Eend. WC Eend.
27: Ik moest een reclamespot van jou maken.
26: Ja, nee, dat doe je heel goed. Ja, want dat is ook jouw vakgebied natuurlijk. Hè, met al die cijfertjes en al die onderzoeken. En zo,
27: nee, tuurlijk. Ik ben in eerste plaats onderzoeker. Ja.
26: Dus je krijgt ook gewoon feiten de hele tijd. Dus
27: het is een feitelijk verhaal, ja.
26: Ja. En ondertussen probeer je mensen aan te zetten tot een nieuw gedrag. Verandering. Ja. Je hebt elke dag de kans om je leven te veranderen. Hè?
27: Zeker.
26: Ja.
27: Kijk, anders dan wat ik normaal doe, kies ik hier wel een beetje een positie. Hè? Dus meestal ben ik zo neutraal mogelijk. En hier neem ik wel een stelling.
26: Ja. Nee, Hein Vergeer.
27: Ja.
26: Ben je al ingeslapen?
28: Nee, nog zeker niet.
26: Nee?
28: Nee.
26: Je bent ook nog wakker. Je probeert ook je leven nog te anders aan te pakken. En
28: nou, nee, ik
26: open te staan
28: begeleid
26: voor
28: wel een groot aantal mensen op het gebied van vitaliteit. Uiteindelijk, omdat je...
26: Hoe oud ben je nu? Hoe oud ben jij nu?
28: 64.
26: 74?
28: Nee, 64.
26: Oh, oké. Je zei 74.
28: Nee, bijna zei ik 64. Ja. Nee, ik ben 64.
26: Ja, maar die vitaliteit... Die...
28: Nou ja, dat is een essentie. We leven, en we hebben het al een paar keer langs horen komen... op verschillende manieren in de uitzending. De gezonde leefstijl is wel hetgene waar het over gaat. Als we ook naar het nieuwe kabinetbeleid kijken. De zorg kost zo'n berg geld... dat het bijna niet meer te betalen is...
26: Nee.
28: Dus we moeten naar de voorkant toe. We moeten naar de preventiviteit. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Dan kom je ook in gedragsverandering terecht.
27: Ja.
28: Nou, jij weet er alles van.
27: Ja.
28: Met je vrouw ook. Waar je altijd mee bezig bent. En ik kwam ooit in een televisieprogramma terecht. Dat heette De Afvallers XXL. Dat ging over mensen die moesten afvallen. Dat was hun laatste hoop. En ik had helemaal niks met dikke mensen die moesten afvallen. Want die vond ik a priori hartstikke lui.
26: Mm.
28: Maar dat was mijn sportachtergrond. En als je dan ziet wat er moet gebeuren om mensen een gedragsverandering bij te brengen... Ja, dan ben je nog wel een tijdje bezig.
26: Wat zijn de
28: en mensen weten eigenlijk
26: dan?
28: Niks.
26: Wat zijn de belangrijkste factoren om mensen anders in het leven te laten staan dan?
28: Nou ja, uiteindelijk begint het met de spiegel voorhouden... en dat ze het gevoel krijgen dat ze er zelf wel wat aan kunnen veranderen.
26: Ja.
28: Het begint met je voeding. Hè, de elementen. Mensen zeggen, ja, maar ik word dik van water. Nou, dat is niet waar. Je moet je voeding heel goed kijken. Wat is nou wel goed, wat is niet goed? Hey, ik zag bijvoorbeeld mensen die zaten in dat programma en die dachten als ze iets kocht in de supermarkt en stond op dat er 30% minder suiker in zat, dachten ze dat het een goed product was. Hadden niet het idee dat er nog 69% suiker in zat.
26: Ja,
28: dat is het grote probleem. En we worden natuurlijk op een verkeerde manier voorgelicht. En ook vanuit de overheid is dat heel lang gebeurd. Want ja, weet je, we moeten naar die voorkant toe. En dan moet je de mensen aan de hand meenemen om te zorgen dat ze die verandering doorvoeren.
26: Je moet mensen dus wakker zien te krijgen en nu... Pas ik het even toe op het boek van Peter. Ik bedoel, mensen moeten dus op een gegeven moment ook gaan beseffen... dat de wereld toch wel iets anders is dan wij met z'n allen denken. Dat die dreiging misschien wel iets groter is. Dat je wel iets meer wakker mag worden. Hoe gaan we die mensen wakker krijgen dan?
27: Nou, eerst even over dit onderwerp. Want een van de hoofdstukken is ook de gezonde Nederlander. En dat gaat over dit soort zaken. En de politiek gaat nu een paar andere keuzes maken. Dat komt in het kabinet. Hebben ze heel lang niet gedaan. Hebben heel lang zeg maar het bedrijfsleven, de levensmiddelenindustrie zijn gang laten gaan.
28: Ja.
27: Er was een preventieakkoord een jaar of 10 geleden.
28: Ja.
27: Waar van alles geprobeerd is, maar eigenlijk niet zo heel goed gelukt. Nou, daar nemen ze nu een aantal stappen in. Bijvoorbeeld die suikertax.
28: Ja.
27: Dus je hebt die overheid wel nodig.
26: Ja.
27: En mijn boek gaat dan wel nog iets meer over wat kan je zelf doen.
26: Ja.
28: Maar daar gaat het ook om. Want uiteindelijk begint het bij de persoon zelf.
27: Precies.
28: De bewustwording van die mens.
26: Maar je moet minder naar jezelf kijken en meer naar je omgeving. Je moet je meer dienstbaar op gaan stellen. Je moet mensen proberen een beetje te helpen, een duwtje te geven hier en daar.
27: Ja, maar je hebt... Kijk, als op die verpakkingen allemaal staat... dat het ontzettend gezond voor je is en ontzettend duurzaam en zo... Kijk, dan mag je als overheid best een beetje kritischer op zijn.
28: Ja, ik zeg altijd iets heel plats. Wij worden geregeerd door twee industrieën. Dus de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. De voedingsindustrie maakt ons ziek. En de farmaceutische industrie houdt ons zo lang mogelijk in leven.
27: Ja, ja.
28: Dat is heel plat als ik het zeg, maar zo zit de wereld wel in elkaar.
27: Ja.
28: En die hebben ongelooflijk veel macht met de lobby en alles wat er gebeurt. Als we naar de overheden kijken. Ja, er is nog heel veel te winnen. Als we met z'n allen ook een keer zouden willen daar een aanpassing aan te doen. En dat begint bovenin bij de politiek, maar uiteindelijk begint het echt bij jezelf.
26: Ja. Maar dan weet je ook hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, je vertelt al steeds over mijn vrouw en de initiatieven die we ook met vullen of voeden doen enzovoort. Het is voor heel veel mensen een enorme drempel.
28: Gigantisch moeilijk.
1: En zelfs mensen die het duidelijk kan maken dat met een heel klein beetje beweging, een heel klein beetje ander eten, je leven al zo anders kan zijn. Ja. Dat geloven de meeste mensen ook helemaal niet. Nee. Je kan zelfs op 60, 70-jarige leeftijd je levensduur nog enorm verlengen als je anders gaat leven. Maar ja, dat krijg je bijna niet tussen de oren. In een voetbalkantine ook. Zeggen, oh, je moet van mijn spullen afblijven, mijn frikadelletje en zo. We hoeven er helemaal niet aan te zitten.
28: Nee, moment dat wij gaan zeggen, je moet dit en dat. Nou, dan gaat iedereen op slot. Want zeggen, ja, dat bepaal ik zelf wel even. Ja. Maar je moet ze uiteindelijk heel voorzichtig masseren om dat stapje te laten zetten. En dat die ogen open gaan en denken van, wacht even, ik voel me eigenlijk best wel lekker als ik een keer zo geleefd heb en een dag en wat meer bewogen heb en alles wat erbij hoort.
27: Maar er zit ook een gekke paradox in, want inderdaad, Nederlanders willen nooit dat het betutteld wordt, hè, dat bepaal ik zelf wel. Maar als die overheid het dan toch doet, dan vinden we het toch wel fijn. Want bijvoorbeeld het rookverbod, dat is eigenlijk best wel snel gegaan, hè. Nog maar 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, zat iedereen overal te roken. En ineens mocht het niet meer. Er was heel veel gesput er tegen. Maar nu kunnen we ons niet meer voorstellen dat het anders zou zijn.
28: Nee, dat klopt. Maar goed, dan moet de overheid ook werkelijk ingrijpen.
27: Ja.
28: En dat betekent inderdaad, suikertax is één. Maar er zijn er ook een paar te bedenken. Als je in de supermarkt bent, nou, 85% wat daar staat, is nou niet echt gezond. Kan je verklappen.
1: Ondertussen staat Antoinette Rijp, maar de jongste, juist
28: op het podium.
1: Volkslied begoord. Op het podium. Beter dan dit had het niet gekund met wat we hebben gedaan met het Nederlandse schaatsen de afgelopen 2 weken.
28: Nou ja, weet je, er zijn altijd verrassingen op de Spelen waarvan je niet had bedacht dat dat zou gebeuren. Maar ik denk dat ze het waanzinnig goed gedaan hebben tot nu toe. Zeker ook als je kijkt naar het shorttrack. Ja, waanzinnig om dat te zien en alles wat daar gebeurt. Ook weer een paar dingen waarvan we dachten, nou, dat worden zeker een medaille wat niet lukte.
1: Nee.
28: En op andere momenten wel. Ja, dat is het mooie van de Olympische Spelen, zeg ik altijd. En ja, het is dan toch totaal anders. Je komt in een totaal andere wereld terecht als dat je enkel en alleen je eigen sport om doen bent. En sommigen verzuipen erin. En anderen die hebben de mogelijkheid om de focus te houden en werkelijk op het goede moment te vlammen. En de beste prestatie uit hun leven neer te zetten.
1: Ja. De koning en de koningin van de Spelen, wie zijn dat?
28: Nou ja, als we kijken, Jens van Wout, als we bij ons kijken. Dan hebben we Sandra Velsboer, natuurlijk. En dat is op het short track.
27: Wist ik.
28: Ja,
27: goed van je.
28: Oh, je hebt er nog op gelet. Daar valt er nog mee. En natuurlijk,
1: is het Jutta Leerdam of Femke Kok? Wie?
28: Nee, allebei evenveel.
1: Yep.
28: Ik vind Jutta, moet ik wel eerlijk zeggen, Femke is, vind ik een fantastisch, de mooiste schaatsrijder die er is, technisch gezien. Jutta heeft zichzelf heel veel op de nek gehaald met haar eigen weg te bewandelen. Iedereen had er een mening over. En dus een rijder, een van die grote concurrenten, rijdt een waanzinnige tijd op die 1000 meter, vlak voor je neus.
1: Ja.
28: En dan moet je alles eruit halen en ze doet het.
1: Ja, terwijl de hele wereld meekijkt.
28: Dan ben je van mij een koningin.
1: Ja.
28: Maar ik vind dat van Femke net zo goed. He, ze hebben allebei goud en zilver. Elkaar afwisselend. En ze hebben elkaar tot grote hoogte gedwongen. Dus voor allebei de koningin.
1: Ja. En Jenning de Bo de koning dan? Of?
28: Nou ja, op dit moment bij de heren denk ik wel, ja.
1: Ja.
28: Ja.
1: En Joep Bennewerst is eigenlijk net een grote verliezer daardoor. Hè?
28: Ja, maar kijk, Joep reed een hele snelle tijd gisteren op die 1500 meter. En die heeft het fantastisch gedaan. En ja, die 1000 was, ja, dat was erg triest. Anders had hij een medaille gereden. Of nou, misschien wel de tweede, twee of drie. Maar ja, ook dat hoort bij de Spelen. En die teleurstelling brengt hem naar de volgende keer toe als hij nog harder wil rijden omdat hij die gouden medaille wil winnen.
1: Ja, ik hoop voor Erpen dat hij er ook een beetje aan
27: rent. Het was ook wel
28: moet hij niet een bril breken van mensen.
27: Het was ook wel een mooie dramatische televisie, toch? Die teleurstelling van Joep Bennemars.
28: Ja, dat hoort er ook bij.
27: Ja.
28: Maar dat maakt het ook mooi, absoluut.
1: Oké. Okay. Hein Vergeer, bedankt maar weer.
27: Graag gedaan.
1: Hey, dat rijmt, hoor je dat? Hein Vergeer, bedankt maar weer.
4: Ja, best of the Friday. Zomaar
1: uit dit programma. Die is heel spontaan allemaal. Dit is, we zitten wel weer in de absolute slotfase van deze uitzending. En we zitten nog steeds in Hotel Okura. En dan komen we uit bij een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. Mooi Jip, ik wilde je eigenlijk gelukkig nieuwjaar wensen, maar ik moet je heel veel geld toewensen, heb ik van de week van je gehoord.
5: Ja, klopt.
1: Ja. Snap je deze Peter of niet?
5: Nee.
1: Nee? Maar dan moet je de microfoon erbij pakken, dan kan ik hem uitleggen. Het is namelijk Chinees nieuwjaar.
27: Ja, dat wist ik.
1: En toen zei ik Happy New Year van de week tegen Bon, want we waren even op de Dam bij zijn, met Majestic heette toch,
5: ja,
1: geloof ik.
5: Ja.
1: En toen zei hij, nee, dat snap je niet helemaal, Wilfred. Chinezen zeggen heel iets anders.
5: Nou, het is conservatie. Dat betekent letterlijk vertaald, ik wens je veel geld.
27: Nou ja, goed. Dat kan je ook zeggen misschien.
5: Kijk, ik heb het niet verzonnen. Ik had wel, wij geven dan rode envelopjes weg met geld. Dus ik heb wel tegen mijn neef
1: gezegd.
5: Nee, rood. Rood is het gelukskleur.
1: Oké. Okay.
5: Dus ik zeg tegen mijn neefjes altijd, wil je een oliebol of een envelopje? Zeg het maar. Ja, we willen toch die envelop.
1: Toch wel die envelop. Ja. Ja. Maar geld is voor een Chinees dus echt heel essentieel.
5: Ja, essentieel. Het helpt natuurlijk. Het is natuurlijk een onderdeel van de welvaart. En het hoort natuurlijk ook een beetje bij de cultuur. Ten aanzien van de gedrevenheid. Laat ik het zo zeggen.
1: Maar het is echt een hele oude traditie, deze uitspraak.
5: Die is al duizenden jaren.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is toch best wel bijzonder. Ik wens je veel geld. Toch?
27: Wij zeggen toch, geld maakt niet gelukkig.
1: Ja.
5: Nou, ik was vroeger arm en ik kan je vertellen dat rijk beter is.
27: Ja, ja, arm maakt wel ongelukkig. Dat is zeker, ja.
1: Ja, want ik heb het dus een beetje opgezocht. Je bent in Vlissingen opgegroeid, begrijp ik?
5: Ja.
1: En daar hadden je ouders een Chinees restaurant?
5: Ja.
1: En je bent op je 14e van de MAVO afgegaan?
5: Vriendelijk verzocht om te vertrekken.
1: Ja. Ja, vriendelijk dat nog wel.
5: Dat nog wel, ja.
1: Ja, en dat gebeurde vriendelijk omdat...
5: Ja, ik had niks met leren.
1: Nee?
5: Nee.
1: Toen was je 19, toen dacht je, nu ga ik voor mezelf beginnen.
5: Toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
1: Maar waar deed je dat van, dat eerste gedeelte dan? Je moest toch ergens mee beginnen?
5: Hard werken, sparen, geld opzij leggen, bluffen. Bluffen dat je het had, en je had het natuurlijk niet.
1: Nee.
5: Ja.
1: En toen ging je naar Amsterdam en toen begon je gelijk op de Dam ook? Met je
5: we begonnen café. Gelijk op de Dam. Dat was Café Zwart in 1990. En die zaak heb ik nog steeds. Dus.
1: En die loopt nog steeds goed?
5: Die loopt nog steeds goed.
1: Ja. Ik hoor je zeggen we. Wie is we dan?
5: Ja, ik dan.
1: Ja. Ja, nee, maar het grappige is dat je dat gelijk als we omschrijft. Want ik neem aan dat je vaak in een team denkt ook, als je dingen doet. Of...
5: Nou ja, kijk, we hebben 600 man in dienst. Dus je moet als team opereren, anders werkt het niet.
1: Nee, maar uiteindelijk ben jij de baas. Dus jij doet het.
5: Uiteindelijk moet ik op enter drukken, ja.
1: Ja. Wat ben je voor baas eigenlijk, Ebon?
5: Met de maatstaven van 2026 ben ik natuurlijk gewoon een onbeschofte vent. Want ik ben gewoon, ik zeg waar het op staat. En, ja,
1: dat kan niet meer.
5: En dat kan eigenlijk niet meer.
27: Een autoritaire baas?
5: Dat moet wel, ja. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen, mijn business is 7 dagen per week. 366 dagen met een schrikkeljaar. En wij hebben eigenlijk een bedrijf in constante crisis.
1: Zo omschrijf je dat ook, hè? Met zo'n een hoogtepuntje.
5: Met hele kleine momenten van intens succes waar ik echt van ga genieten, want de fuck-up is onderweg. Dat is het verhaal. Elke dag weer.
1: Dat is helemaal niet leuk.
27: Ik ben heel vermoeiend.
5: Nee, dat is de business. We hebben natuurlijk tal van factoren die fout kunnen gaan. 600 mensen op horecagebied. Is gewoon een uitdaging af en toe. Maar je bent er wel aan.
1: Maar waar zit de lol in dan precies? Wat maakt het dan wel leuk?
5: Ja, toch. Ja, ik zeg altijd maar gewoon die 5 dagen per jaar dat alles lekker loopt. Daar doe je het voor.
1: Echt waar?
5: Ja, nee.
1: 5 dagen per jaar?
5: Ja.
1: En de rest van de tijd is het gewoon...
5: 5 dagen dat alles lekker loopt. Iedereen kent het wel. Als je 's ochtends wakker wordt en je loopt naar de koffiemachine... dan vraagt die koffiemachine tegenwoordig ook al wat. Of die moet bonen, of die moet water, of die moet ontkalkt worden. Gewoon dat alles lekker loopt. Dus vanaf de koffiemachine tot 's avonds laat. Dat zijn er maar 5 per jaar.
1: Nou ja, zeg. Maar geniet je dan nog wel een beetje van de rest van het leven ook?
5: Ik bedoel, je hebt kinderen, je hebt een leuke vrouw. Ik heb een bevoorrecht leven. Ik verdien goed de kost.
1: Ja.
5: Ik kom overal in de wereld. Dus er zijn zeer zeker hele mooie momenten. Heel bevoorrechte momenten, laat ik dat helder houden. Alleen, ja, je moet er gewoon wel keihard voor werken.
1: Ja, en over 4 jaar is het klaar, toch?
5: Ik heb nog 4 jaar te gaan.
1: Ja, dan stop je er ook mee.
5: Stop ik.
1: Ga je geld tellen, ga je niks meer doen.
5: Ik ga niet eens meer tellen.
27: Ja, het is ook niet meer te tellen, toch?
1: Nee, maar dat is echt je doel. Kun jij dat? Dat kun jij toch eigenlijk helemaal niet? Zat ik over na te denken.
5: Jawel, kijk, dat zijn fases in je leven.
1: Ja.
5: En
1: je weet toch helemaal niet hoe het is om zonder werk te zijn? Dat kun je toch niet voorstellen?
5: Nee, dat zijn gewoon fases in je leven. En daar werk ik gewoon naartoe. En eigenlijk wilde ik in 2020 al stoppen.
1: Mm.
5: Nee, toen kwam corona.
1: Ja.
5: Dus dat bonnetje moet nog even afgerekend worden.
1: Je is nu bijna klaar, begreep ik. Daar ben je heel trots op, toch ook?
5: Daar ben ik heel trots op.
1: Ja, want lang niet elke horecaondernemer heeft dat gekund.
5: Nee.
1: Maar jij krijgt het voor elkaar om het helemaal weer schoon te maken en af te ronden, zeg maar.
5: Ja, kijk. Too much credits natuurlijk. Wij zijn vooral... dankbaar dat het kan.
1: Mm.
5: Dat we die kans weer hebben gekregen. Kijk, 5 jaar geleden, het is precies 5 jaar geleden... zaten wij ook in zak en as. Zo simpel is het.
1: Ja. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je daaruit getrokken hebt? Hoe zou je het anders hebben gedaan?
5: Niet.
1: Nee, je hebt precies goed gedaan.
5: Nee, ik schijn dan toch een stemmetje te hebben... zeker in die periode dat ik het uit kan schakelen. Dat ik er niet aan denk. Als het mooi weer is, 5 jaar geleden mooi weer, lege terrassen, zaak dicht. Hoeveel was de omzet? Dat denk ik dan inderdaad. Dus ik kan dat wel redelijk uitschakelen en relativeren.
1: Slaap je dan ook gewoon?
5: Ik slaap als een os.
1: Echt waar?
5: Ja.
1: Geen nachten wakker gelegen?
5: Nee, maar kijk, als je geld verliest, op is op, hè? Dan slaap ik lekkerder.
1: Zo werkt het bij jou?
5: Ja.
1: Ja, op is op.
5: Als ik win, dan denk ik van, goh, ik had het misschien anders moeten doen. Dan had ik dat meer kunnen krijgen.
1: Lijkt me heel vermoeiend leven wat jij hebt.
5: Nee, het is heerlijk.
1: Ja? Ja. Okay. Ja, je moet er van houden, denk ik dan ook maar. En nu ga je een nieuwe club openen. Alhoewel, ik mag geen club zeggen. Want
5: nee, je mag geen club zeggen.
1: Waarom mag je geen club zeggen eigenlijk dan?
5: Ik weet niet of ik dat op de radio moet zeggen.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Nou, doe dan maar.
5: Dat heeft te maken met onder andere hoog- en traaglimperigheid. Drempeligheid.
1: Ja.
5: Vroeger had je natuurlijk horeca met een dansvloer. Mm-hmm. Kijk jou even uit onze tijdperk.
1: Ja, jij was een danser, Peter.
27: Zeker, de disc, ja, absoluut.
1: Peter die kon dansen.
27: Ja, in de Ode in Leeuwarden.
1: Oh ja?
27: Kende je dat?
1: Ja, ik ken het wel, maar ik ben niet veel geweest. Beetje alternatief.
27: Was een beetje alternatief.
5: Ja. En dan kreeg je een vergunning voor je dansvloer. Dus officieel, vorig jaar is er een hele discussie over geweest dat ze dat weer terug wilden brengen in Amsterdam. Dat ik niet meer mocht dansen in een café. Ja. Hoe ga je dat handhaven?
27: Ja, absurd, toch?
5: Dus daar is het eigenlijk
27: bij de totalitair, toch? Dat
5: maar, ja, los daarvan, ik wilde eigenlijk ook geen club beginnen. Want een club vind ik toch, van wat ik dan op ervaring heb, is veel groter, veel hoger, veel breder. Dus we hebben gewoon een mooie ruimte.
1: Een kelder, toch, heb ik begrepen.
5: Onderin het hotel hadden wij nog vierkante meters over die geschikt waren. Ook binnen het bestemmingsplan vielen. En er was gewoon heel veel vraag naar een vergaderruimte en meetinglocatie. Dus die hebben we gebouwd. En ja, dat ding staat er toch. Dus nu gaan we in het weekend ook een programmering doen.
1: Maar wat moet ik nou tegen die tent zeggen dan? Wat is dat dan precies voor horecagelegenheid?
5: De naam heet The Basement. En je mag ervan vinden wat je wil.
1: Maar het is geen club, dat mag dus.
5: Geen club.
27: Nee, en onder welk hotel is het dan wel? Zeggen? Onder welk hotel dat is?
5: Hotel The Diamond, de Heinekoek.
27: Oh ja, ja.
5: Dus het was eigenlijk onderdeel van het plan. We hebben dus en een hotel, en een krantcafé, en een bistro, en een evenementenlocatie.
1: Oké, maar het is dus geen club, maar wat is het nu precies?
5: De basement.
1: Een basement is het?
5: Ja.
1: Nou, dat klinkt niet heel uitnodigend, Won. Ik ga even naar de basement. Kunnen we niet een ander woord verzinnen, wat dan toch een beetje de lading dekt? Feestgelegenheid? Nee, wordt er gelijk geroepen. Oh.
27: Ja, maar basement is toch een prima naam.
1: Ja, Beatles goed,
27: traden op in de Cavern Club. Dat was ook zoiets.
1: Maar dat was ook een basement.
27: Ja, dat was ook een kelder. Ja.
1: Oké, okay, de kelder. Dat is ook niet echt dat je
27: Maar basement betekent toch kelder? Of?
5: Ja, basement betekent kelder. Engels is het.
27: Ja, dat is Engels, hè?
1: Oké. Okay. Nou ja, dit wordt een heel moeilijk gesprek als ik zo doorga natuurlijk allemaal. Het is sowieso niet zo makkelijk in de horeca op dit moment, toch? Mensen bestellen niet echt veel meer, toch? Dus allemaal toetjes nemen ze niet meer. Extra cocktailtjes worden niet meer besteld.
5: Er zijn wat uitdagingen. Dat is ook mondiaal. Ik zie het ook in Las Vegas. Ik zie het in Miami, New York. Overal zien wij het gewoon. Tot 23 waren wij mondiaal aanwezig. En ik denk toch gewoon, kijk, een ander zegt weer geologische spanningen, noem maar op. Nou, het heeft gewoon te maken met het feit, mensen zijn minder gaan werken over heel de wereld. En op een gegeven moment, het geld kan maar één keer uitgegeven worden.
1: Ja. En is het tijdelijk, denk je, of heb je het gevoel dat mensen wel straks weer wat meer durven te doen? Want Peter heeft dus een boek geschreven dat we wat waakzamer moeten worden met z'n allen. Wat meer om ons heen moeten gaan kijken.
27: Minder dan de horeca.
1: Heb je het er ook bij gezegd?
27: Nee, dat is een grapje.
1: Oh, oké.
27: Okay. Nee. Ik ga zelf ook heel van de horeca. Dus,
1: ja. Maar gaat dat tijdelijk, is dat, denk je, of is het echt wel voor de komende paar jaar dat mensen voorzichtiger zullen zijn?
5: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat wij echt wel nog. In de laatste jaren van mijn carrière ga ik in ieder geval nog meemaken.
1: Het
5: is leisure en pleasure.
1: Dat wel.
5: Ja, onze kinderen zijn welvaartskinderen. En die gaan erop uit.
27: Ja, dat schrijf ik ook.
5: Ja.
27: Ja. Dat klopt.
1: Maar geven die ook wat uit dan? Want die hebben ze helemaal. Dat moeten ze wel wat
5: van. Ja, ze geven mij geld uit.
1: Nou, ja, dat bedoel ik. Ja, ze moeten wat geld van huis meekrijgen.
27: Nee, maar jongens besteden toch ook gewoon heel veel in de horeca. Ze hebben er ook heel veel voor over.
5: Ja, nee. Er wordt nog steeds heel veel.
27: Kinderen, jonge mensen.
5: Heel veel uitgegeven. Alleen de gekke periode na corona zagen wij echt een gigaherstel. Mondiaal. Wij waren vertegenwoordigd in Dubai, Londen, Vegas. Dus daar zagen we echt dat het als een raket ging. Ook in Amsterdam hebben we het meegemaakt. Ja, en nu is het gewoon even een landing. En dat heeft naar mijn mening niks te maken met geologische spanningen of zo. Op een gegeven moment is het op.
1: Ja. Ja. En goed personeel, want ik hoor je net zeggen, ik wens je veel personeel toe. Is een goede uitdrukking natuurlijk altijd. 600 man, dat is best veel. Hoe is dat op dit moment, om dat een beetje goed te kunnen vinden?
5: Het is een beetje aan het stabiliseren. 2-3 jaar geleden was het echt een drama. Ik zie wel dat het zich aan het corrigeren is. Ik denk zelfs dat door AI dat het voor ons nog gunstiger wordt. Omdat mensen zullen toch een andere richting op moeten. En
1: wat meer mensen doorkijken.
5: We hebben het redelijk onder controle. Beter dan voorgaande jaren. En ook daarvoor geldt weer dat wij zien ook weer dat de mensen meer gaan werken. Want de rekeningen moeten betaald worden. En met 32 uur per week ga je niet meer betalen.
1: Ja, maar je kan ze niet meer zo'n schop onder de kont geven als je vroeger kon doen. Hoe doe je dat nu dan?
5: Ja, ik denk toch dat... ik doe dat nog wel.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou, maar je maakt ook genoeg leed mee. Je hebt mijn laatste verhaal verteld. Of kan je dat verhaal niet vertellen hier op de radio? Nee?
5: Nee,
1: oké. Okay, is... Sommige werknemers zijn soms wat licht aangeslagen. Laten we het daarop houden. Ja, die zijn al snel van slag enzovoort. En daar heb je toch maar rekening mee te houden met mensen die daar een beetje last van hebben.
5: Jawel, kijk, de realiteit is gewoon zo. Elk persoon is een individu. Ja. Elk persoon heeft een andere handleiding. Dus bij de ene die heeft een duwtje nodig. De ander die heeft een aai over zijn bol nodig. En dat is met iedereen. Dus daar zie ik niet echt veel verandering. Los van het feit, de mensen kiezen voor de horeca. Dus ik mag er dan ook wel vanuit gaan dat ze zich realiseren waar ze voor hebben gekozen.
1: Ja. Realiseer je dat dit over 4 jaar voorbij is? Snap je dat al?
5: Ja, helemaal prima.
1: Ja, vind je dat echt prima?
5: Ja.
1: Ik kan me helemaal niks meer voorstellen, Ron. Ik wil iemand die er zo middenin staat zoals jij dat doet. Ik kan me echt niks meer voorstellen. Jij wordt na 3 dagen gillend gek.
5: Mevrouw misschien wel, maar ik niet.
27: Dan kan je toch ook weer andere dingen gaan doen met tv of zo. Dat doe je toch ook?
5: Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed ben in niets doen. Daar heb je ook geen diploma's voor nodig.
1: Kun jij niks doen? Kan je dat
5: geweldig.
1: Ja?
5: Ja.
1: Wanneer heb je voor het laatst niks gedaan dan?
5: Ik was vorig jaar in Nieuw-Zeeland. Ja? Toen heb ik helemaal niks gedaan.
1: Een week lang of zo?
5: Een paar dagen.
1: Een paar dagen. Ja. Nou goed, het is dus geen club, het is een basement. Dat hebben we nu bij deze vastgesteld.
5: Ja.
1: Wanneer gaat die open?
5: Vanavond.
1: Dat je nu net zit dan. Dat zul je altijd zien. Ja. Veel succes daarmee.
5: Dankjewel.
1: En hoeveel andere zaken heb je nog die nog steeds open zijn?
5: Nou, we hebben er nu nog 9 die draaien, dus...
1: Oké.
5: Okay. Ja.
1: Waarvan die ene aan dat dam nog steeds zwart, hè, toch? Zwart.
5: Ja, nog steeds.
1: Ja.
27: Leuk.
1: Ja. Goed dat je er was. Ik wens je veel geld toe.
5: Dankjewel.
1: Maar dat is wel redelijk gelukt, denk ik toch.
5: Zwedenzijds, hè?
1: Ja. Dat wens ik jou ook toe, Peter.
27: Ja, dankjewel.
1: Ja.
27: Ja.
1: Maar ja, dat heb je niet nodig, want het moet uiteindelijk om weerbaarheid gaan in het leven.
27: Precies.
1: Keuzes maken.
27: Geld genoeg.
1: Maar als dat boek dan goed loopt, is toch leuk, of niet?
27: Het boek loopt goed.
1: We gaan
27: een vierde drukken. Dus het boek heet Lang zal ik lekker leven.
1: Oh ja, dat was hem inderdaad. Ja. Goed boek.
27: Dankjewel.
1: Veel recensies over gelezen. Mensen zijn heel enthousiast erover.
27: Ja. Ja. Nou, sommige mensen ook niet, hoor.
1: Nee, maar het zijn zeikers. Dat weet je ook.
27: Dat is hoop en zo. Ik ook.
1: Ja. Gelul allemaal over niks. Peter Kannen, bedankt.
27: Ja,
1: Ron Jip, bedankt. Volgende week zijn we weer. Zitten we weer in Eindhoven. In Eindhoven? Echt waar? Tot dan.
6: The best of the Friday move.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe er 1 kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra reistijd.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar het gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. Er is volgende maand weer een NAVO-oefening in Groenland en Nederland doet er ook aan mee. Het is nog niet duidelijk welke militairen gaan. De oefening is een beetje bedoeld als waarschuwing aan president Trump dat hij met zijn handen van Groenland af moet blijven. Bij een vorige oefening dreigde Trump met sancties. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Zometeen een nieuwe BNR Beurs. En daarin hoor je hoe een Amerikaanse rechter het verdienmodel van Meta torpedeert. De apps van Meta moeten minder leuk worden voor kinderen. Nou, wat dat allemaal betekent voor het verdienmodel van Meta gaan we zo bespreken. Hoor je ook waarom een nieuw defensiebedrijf aan het Damprak opnieuw gedumpt wordt.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
20: Hartelijk vrijdag, deze vrijdag 7 augustus. De dag dat we het hebben over Meta. Dat moet in New Mexico honderden miljoenen dollars betalen omdat het kinderen verslaafd maakt.
21: A state district judge found Meta's platform substantially contributed to the state's youth mental health crisis. Now a judge ordering Meta to pay up $567 million to address the harm.
20: Dit is de eerste van vele zaken tegen Meta. Deze aflevering kijken we wat dat voor financiële ramp gaat worden.
16: En je hoort over de cijfers van een Tsjechisch defensiebedrijf.
22: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG is vandaag de winnaar op de Amsterdamse beurs. Het aandeel CSG staat zo'n 5% hoger. Het bedrijf maakt onder meer panzervoertuigen en munitie voor Oekraïne en boekte in de 6 maanden van het jaar meer omzet en winst dan analisten verwachten.
16: Ja, dat was vanochtend. De winst was van korte duur, want het ging na de lunch alsnog flink onderuit. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Erik, goed dat je er bent.
23: Dankjewel.
20: En een man van alle markten. Je hebt niet alleen verstand van aandelen, maar ook van fietskettingen. Want je hebt onderweg nog even je kettingen eraan moeten leggen.
23: Ja, dat is even spannend. Maar het is gelukkig gelukt.
20: Mooi dat jij op tijd hier aan de studio bent. Ik wil eigenlijk een jaar terug in de tijd. Even terug naar een moment dat er iemand met een kettingzaag rondliep. Oftewel de tijd dat Elon Musk de baas was van Doge. Hij was door president Trump gevraagd om flink te bezuinigen bij de Amerikaanse overheid. En toen hij een paar weken later afscheid nam, noemde hij het zelf een unaniem belachelijk groot succes.
24: The Doge team will only grow stronger over time. The Doge influence will only grow stronger. It's I'd liken it to a sort of Buddhism. It's like a way of life. It is permeating throughout the government. And I'm confident that over time we'll see $1 trillion of savings and a reduction in $1 trillion of waste and fraud reduction.
20: Nou, dat enorme succes werd het niet. Iets dat beide heren denk ik snel willen vergeten. Nou, pech gehad, want de Amerikaanse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Doge en gekeken wat Elon Musk nu echt voor elkaar heeft gekregen. En de conclusie is wel pijnlijk. Het doel was om $2000 miljard te besparen. Het werd, zei het team van Musk, uiteindelijk $115 miljard. Er was bespaard op contracten die werden verscheurd, zeiden ze. Subsidies die werden beëindigd en huurcontracten die werden opgezegd. Maar, zeggen de onderzoekers nu, die cijfers zijn onbetrouwbaar. Ze zijn onjuist, overdreven of niet controleerbaar. Twee voorbeelden. 1. De huurcontracten. Ruim 100 huurcontracten waarvan Doge zei dat ze waren beëindigd, waren al voor de oprichting van Doge op weg om te worden beëindigd. En een tweede pijnlijke voorbeeld. Een besparing van 1,7 miljard op een IT-contract van het ministerie van Defensie dat Elon Musk aanhaalde. Dat werd helemaal niet gerealiseerd. Het contract werd namelijk nooit stopgezet. Conclusie, Doge legde volgens de toezichthouder niet goed uit hoe de besparingen waren berekend en reageerde bovendien niet op informatieverzoeken van de onderzoekers, waardoor die hele cijfers helemaal niet te controleren zijn.
16: Ga ik nog even naar de oorlog in het Midden-Oosten. Daar hebben we het al een paar dagen niet over gehad. Dus ik dacht, dan wordt het wel weer eens tijd. Dat dacht de Iraanse overheid kennelijk zelf ook, want ze praten de olieprijs weer eens flink omhoog met plannen waarin de VS helemaal uit de straat van Hormuz wordt geweerd.
25: It's been reported from Iran this evening that a deal between them and Oman to reopen the Strait of Hormuz could ban the United States, Israeli and other so-called hostile vessels from the Strait. The two nations have been in talks over the use of the waterway in recent weeks and Tehran insists that the US has no involvement in the talks.
16: Het Iraanse parlement gaat zich nu over die plannen buigen. Plannen waarin de VS, maar ook Israël en andere wat Iran vijandige landen noemt, niet meer welkom zijn in de straat van Hormuz. In ieder geval tot de VS een schadevergoeding voor de oorlog gaat betalen. Nou, hoe anders is het geluid uit het Witte Huis gisteravond? Daar zit namelijk een Amerikaanse president die zich totaal geen zorgen maakt en zelf zegt dat er een deal op handen is.
26: I think it's gonna end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
27: Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz?
26: Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy. But they can always shoot something. They always have something or drop a mine.
16: Ja, in hoeverre kan Iran dit überhaupt waarmaken? De VS helemaal uit de straat van Hormuz weren?
23: Nou, dat is een goede vraag. En ik las ook op, of ik hoorde op CNN deze week dat Trump dus al 38 keer een vredesdeal heeft aangekondigd ondertussen. Dus het, is, het begint niet zo heel geloofwaardig te worden. Maar het is moeilijk natuurlijk voor de VS om militair af te dwingen dat het precies gaat zoals ze willen, tenzij ze echt heel veel gaan doen. En Iran heeft nu ontdekt dat ze Trump pijn kunnen doen door elke keer in die onderhandelingen toch meer macht over die straat van Hormuz op te eisen.
0: Ja, de olieprijs schiet er in ieder geval gelijk flink omhoog door dit nieuws. Kan het een serieus probleem worden ook?
23: De olieprijs is eigenlijk al een probleem. Hij staat er relatief hoog. En dit in combinatie met inflatiezorgen. Ja, ik denk dat dat wel een probleem is. En ik zie ook dus voorlopig niet dat het klaar is.
20: Gaan we door naar Volkswagen. Dat moet sneller doorpakken. De autobouwer moet sneller in de kosten snijden, de overcapaciteit terugdringen en een antwoord vinden op de Chinese concurrentie. Dat is een boodschap die niet komt van boze aandeelhouders, maar vanuit het bedrijf zelf. Hans-Dieter Potsch zegt het namelijk, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen en de groot aandeelhouder. Hij voert de druk nu zelf op. Volgens hem moet Volkswagen alle opties overwegen. Hij zegt hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen zullen worden. Het is denk ik ook een manier om de druk op de vakbonden op te voeren. De CEO die wil, zoals we het eerder zeiden, al fabrieken sluiten tot wel 100.000 banen schrappen. Maar dat ligt natuurlijk enorm lastig bij de bonden en bij de Duitse politiek. En voor die voorzitter zelf zit er denk ik ook nog wel een financieel belang aan. Want zijn familie is nogal afhankelijk van de dividenduitkeringen van Porsche en van Volkswagen, waar ze dus een flink belang in hebben. Hun aandelen worden minder waard en hun dividend loopt gevaar als die winst blijft dalen. Daarom wil hij natuurlijk ook dat het beter gaat met Volkswagen. Ja, wat denk jij, Erik? Gaat Volkswagen ook echt hard doorpakken? 100.000 man eruit en ook een antwoord vinden even op die Chinese concurrentie?
23: Nou, dat eerste zal in ieder geval lastig zijn. Het is natuurlijk heel veel, het ligt heel gevoelig. Maar er zullen ongetwijfeld mensen ontslagen gaan worden. Dat denk ik wel. En het tweede, dat is een helemaal goede vraag. Ik denk dat ze wel op zich op de goede weg zijn, maar het hangt van zoveel dingen af dat het moeilijk te voorspellen is.
20: Vond die laatste echt het lastigste? Kijk, je kan op zich wel mensen ontslaan, maar ze hebben al jarenlang geen antwoord op die Chinese concurrentie. En dan nu even zeggen van tegen die CEO, even een antwoord vinden.
23: Ja, nee, precies. Maar ik heb van echte autokennis begrepen dat hun elektrische auto's best goed zijn eigenlijk. Ja. Dus, maar goed, als je dan tegen Chinezen moet concurreren die met prijsdumping werken, dan is het weer lastiger. Maar goed, dat gaat de EU misschien weer tegenhouden. Dus daar zijn nog wel wat mogelijkheden.
0: Nog even naar een kankerbedrijf, Philip Morris, die van de sigaretten, dat krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat heeft te maken met nieuwe Europese tabaksregels die Philip Morris probeerde te beïnvloeden. Nou, EU-inwoners mogen via internet laten weten wat ze van die nieuwe regels vinden. Dat kan eigenlijk altijd. Je kan je mening daarover geven. Maar Philip Morris heeft de EU-inwoners daar wel een handje bij geholpen. Ze hingen QR-codes op in allerlei tabakszaken. Nou, dat stuurde je dan vervolgens een enquête gemaakt door Philip Morris over het nieuwe rookbeleid. En vervolgens maakte die website dan zelf een tekstje met kunstmatige intelligentie op basis van wat je dan geantwoord had in die enquête. Het is een kant-en-klare tekst die je vervolgens gelijk kan doorsturen naar de Europese Unie om daar dus te laten weten wat je van die nieuwe wet vindt. En met succes ontdekte Pointer, want 3/4 van de publieksreacties die binnenkwamen op die wetten waren met AI geschreven. Nou, kun je dus vermoeden dat dat misschien met dat toeltje gemaakt is. Zorgde een maand geleden toen dit naar buiten kwam voor wat reuring. Nou, toen zat de commercieel directeur van Philip Morris toevallig bij onze collega's van BNR Zaken doen. Die man heet Rudy van Kleef en hij vond het allemaal maar gedoe.
1: Die ophef die eromheen is ontstaan, die draagt niet bij aan de dialoog. Ja, we hebben AI ingezet om te faciliteren, niet om antwoorden en meningen te genereren. En het inzetten van technologie gebeurt al vele jaren op burgerinitiatieven en burgeracties.
0: Ja, kan zijn, maar die enquêtevragen waren volgens Pointer wel heel sturend geformuleerd. Dus de kans dat je er als nieuwe rookbeleiddemonstrant uitkwam uit die enquête, die was wel erg groot. Vindt nu dus ook de reclamecodecommissie, want die zegt deze campagne is in strijd met de tabakswet.
20: Heb ik ook nog nieuws over de Fed, de Amerikaanse centrale bank, of meer een boodschap voor de baas daarvan, Kevin Warsh. Trump roept hem op om de rente te verlagen, iets dat hij ook natuurlijk altijd deed bij zijn voorganger, John Powell. Maar dit keer gaat het er wel een stuk gemoedelijker en liever aan toe. Trump zegt nu namelijk, het is een beetje aan hem die beslissing, maar niet helemaal. Hij heeft een board die erg politiek is. Hij geeft dus toe dat Kevin Warsh niet in zijn eentje die beslissing kan maken om de rente te verlagen. Pakt hem niet hard aan en ik denk dat John Powell daar wel met enige jaloezie naar kijkt.
0: En over die Amerikaanse economie gesproken, er is ook een nieuw banenrapport. En dat is een verrassende. In juli daalde het aantal banen onverwachts. Er verdwenen 23.000 Amerikaanse banen in die maand, terwijl de markt juist uitging van een flinke stijging. Dat banencijfer heeft overigens geen effect op de werkeloosheid in de VS. Die is ook wat gedaald. Toch staan de Amerikaanse beurzen lager, omdat het dus als een verrassing kwam.
20: Straks hebben we het over de Tsjechoslowak Group, CSG. Dat werd eerder nog door shortsellers onder vuur genomen. Maar het bedrijf wapent zichzelf nu tegen de kritiek met goede cijfers.
0: En je hoort over SpaceX. Er komen honderden miljoenen aandelen op de markt. Aandelen van insiders. Maar gek genoeg maken aandeelhouders zich er helemaal niet druk over.
20: Eerst naar Meta. Dat is keihard op de vingers getikt in New Mexico. Het moet ruim $500 miljard betalen omdat platformen als Instagram veel te verslavend zijn voor minderjarigen.
2: What the judge is saying is Meta is like a factory that pollutes, and the pollution is the sexual exploitation and the mental health harm to New Mexico's children.
20: Het $500 miljard moet dan weer in een speciaal fonds. Maar het is niet alleen een financiële tik voor het bedrijf van Mark Zuckerberg. Nee, het moet in de staat ook nog eens aan allerlei regels voldoen.
4: For users known or believed to be under 18, Meta must automatically make young people's accounts private. Disable most push notifications from 10 p.m. to 7 a.m. daily. Disable most notifications during school hours on weekdays. Hide like counts by default. And limit use on Facebook and Instagram to a combined 90 hours per month, among other changes.
20: Regels die het voor Meta en adverteerders ineens een stuk minder leuk maken. En daar stopt het slechte nieuws niet, want door het hele land worden er nu rechtszaken aangespannen, zegt tech-collega Joe van Buurik.
5: Er lopen duizenden van dit soort zaken in de VS.
6: Duizenden.
5: Wow. Aangespannen door allerlei instanties tegen social media platforms, vooral Meta, ook Google met YouTube, ByteDance met TikTok en Snap met Snapchat worden vaak aangehaald. Onder meer vanuit ruim 40 Amerikaanse staten. Nou, dat is toch bijna het volledige palet, zou ik maar zeggen. 1300 schooldistricten. Alleen al die hebben bij elkaar tal van claimzaken lopen. We willen dus ook allemaal geld zien.
20: Ja, Erik, Meta heeft voor zo'n $2,5 miljard opzij gezet voor die rechtszaken. Dat voelt als weinig.
7: Ja, dat lijkt wat laag in vergelijking met de miljarden die gevraagd worden. Meta zelf die rekent op schikkingen natuurlijk, forse afzwakking. Dat gebeurt wel vaak in dit soort zaken. En tegelijkertijd hebben ze wel ook in een kwartaalverslag staan dat het de maximum amount of monetary damages tot in de honderden miljarden zou kunnen lopen voor dit soort zaken. Dat staat wel in een kwartaalverslag.
20: Maar als het wordt, dan is het financiële risico.
7: Dat is een soort enorm financial tail risk, ja. Wat onvoorspelbaar is. Maar goed, ik denk dat 2,4 miljard klinkt laag. En tegelijkertijd zijn dit soort boetes natuurlijk toch altijd eenmalige dingen die waarbij het de vraag is in hoeverre het echt een probleem is voor zo'n bedrijf.
20: Ja, maar als ze tot 100 miljard aan boetes op een gegeven moment moeten betalen, dan gaat het toch echt wel het bedrijf raken?
7: Dat gaat het zeker raken. Maar dat zijn nog steeds one-offs. Dus ik denk ergens dat het grotere probleem of risico erin zit dat al deze de gevolgen van al dit soort rechtszaken zijn dat mensen daadwerkelijk minder tijd spenderen op Meta. Ik denk dat dat een groter risico is.
20: Ja, precies. Want die aanpassingen die het moeten doen, jongeren mogen in die staat minder lang op Instagram zitten. Dat betekent minder lang advertenties voorschotelen en dus minder geld. Dat is inderdaad, lijkt mij, wel erger dan die boetes.
7: Dat is absoluut een groter risico. En ik denk eerlijk gezegd, mijn kinderen luisteren toch niet. Maar het is natuurlijk eigenlijk idioot dat dit al zo lang toegestaan is.
20: Proef een kleine frustratie.
7: Ja, zeker, zeker. Maar ik bedoel, je hoort het net, 90 uur per maand wordt dan een limiet. Dat is 3 uur per dag. Zit je dus nog steeds 3 uur per dag.
20: Dat is superveel.
7: Nou, niet normaal toch? Dus, maar goed, we dwalen af. Maar in ieder geval, dat is denk ik het grote risico dat mensen de platforms gewoon minder gaan gebruiken.
0: Ja. Wat zijn de schermregels in Huizen Maurits?
7: Ja, je hebt de schermregels en hoeverre die toegepast worden. En daar zit nogal tussen.
20: Wat kan Erik Maurits er tegen doen, wilde ik vragen. Maar wat kan Meta hier allemaal nog tegen doen?
7: Nou ja, ze gaan natuurlijk procederen. En ze gaan nog een keer procederen. Ze gaan wat technische aanpassingen misschien doen. Ze gaan betere filters bouwen, et cetera, et cetera. Dus ze kunnen van allerlei doen. Wat ze willen doen, dat weet ik niet. Maar ze kunnen het in ieder geval ook rekken en procederen.
20: Hebben die beleggers die financiële risico's wel goed ingeprijsd wat jou betreft? Want wat ik elke keer hoor is, rondom de kwartaalcijfers gaat het aandeel van Meta kaart naar beneden. Zag het laatste ook, hè? Maar dat heeft dan met die AI-plan te maken. Maar hebben ze dit risico wel goed ingeschat?
7: Dit is een moeilijk inschatten risico. En de markt kijkt meer naar het grotere risico. Ik wil niet zeggen voorspelbaarder, maar toch. En dat is dat ze gewoon te veel aan AI-capex uitgeven. Mm-hmm. Tegelijkertijd is Meta van de Magnificent Seven het laagst gewaardeerde bedrijf. Dus blijkbaar zijn veel beleggers zich toch in ieder geval op de hoogte van de risico's van het bedrijf in het algemeen. Dat zal vooral met die AI CapEx spend te maken hebben. Maar dit zal ook meespelen.
20: De CFO van Meta zegt, we zijn van plan om ons met volle kracht te verdedigen. Ja, hoe ziet dat er in de praktijk uit?
7: Nou ja, hoger beroep, zeggen dat ouders verantwoordelijk zijn, zeggen dat de wetenschap niet klopt. Je kent het wel van de rokersindustrie, weet je. Je kan daar natuurlijk van alles doen. Ze zullen ook pleiten, dat vind ik op zich wel terecht, voor de landelijke wetgeving in plaats van met al die 50 staten apart te gaan procederen. Mm-hmm. Dat soort dingen.
8: BNR Beurs.
0: Door naar CSG, het Tsjechische defensiebedrijf met sinds januari een beursnotering aan het Damrak. Dat kwam voor de tweede keer sinds die beursgang met cijfers.
6: Bedrijven maakten vanmorgen namelijk bekend dat in de eerste zes maanden van dit jaar een omzetstijging te hebben gerealiseerd van 17,2%. En ook het orderboek in combinatie met met alle opdrachten die nog mogelijk in het verschiet liggen, die stegen bij elkaar met 2 miljard euro naar 46 miljard euro.
0: Aanvankelijk werden die cijfers beloond. Het aandeel kreeg er op het hoogtepunt meer dan 6% bij vandaag. Zou een welkome winst zijn geweest, want het aandeel heeft de nodige klappen gehad. Maar helaas ging de koers niet veel later alsnog onderuit. Ja, we nemen deze aflevering iets eerder op, maar halverwege de middag stond het aandeel op min 7. Op dit moment min 4% ongeveer. Het gaat een beetje alle kanten op, Erik. Heb jij daar een verklaring voor?
23: Ja, dat was een beetje jammer, want die cijfers waren eigenlijk best wel goed. Dus ik kon wel makkelijk verklaren dat het vanochtend omhoog ging. En dan dat het nu omlaag gaat. Dan kom je toch een beetje bij een aantal beursclichés en dooddoeners. Dus winstnemingen, dat soort zaken. Het aandeel is ook nog steeds natuurlijk, staat het voor de week positief. Dus het is de laatste week iets van 12% gestegen. Dus een deel zal het ook echt wel kloppen dat er een aantal partijen winst nemen. Maar het was op zich verrassend.
0: Ja, en dan denkt bij die plus 6, dit is een lifeline, hier moet ik weg.
23: Blijkbaar. Of het is een mooi moment om uit te stappen, of toch meer verwacht. Weet je, dat soort clichés krijgen we dan.
0: Ja. Je was blij met de cijfers, zeg je. Het zijn goede cijfers. Zijn het ook echt goede cijfers? Of is dit ook wel de bare minimum van een defensiebedrijf in oorlogstijd misschien?
23: Nou, het zijn gewoon goede cijfers. Dus het lag boven de verwachtingen. Dus goede cijfers. Alleen het ding bij die defensiebedrijven, ze kunnen orders krijgen, maar kunnen ze ook uitvoeren? Want dat is moeilijk om die capaciteit goede cijfers. Alleen het ding bij die defensiebedrijven is, ze kunnen orders krijgen.

0: wat corruptieschandalen te maken, geloof ik. Wat moet je daarmee als belegger? Moet je daar ver van blijven?
1: Ja, dat is altijd lastig. Dus die shortseller, Hunter Brook, die kwam eruit met een rapport dat ze cijfers aan het verfraaien waren en dat ze intern ruzie hadden gehad, et cetera, et cetera. Nou, dat bleek toch wel een beetje mee te vallen, maar dat blijft toch een beetje boven dat aandeel hangen, denk ik.
0: Ja, die koers die klimt dus voorzichtig weer een beetje omhoog. Jammer dat het dan vandaag toch weer lager staat. Maar goed, het ergste dal, daar zijn we wel een beetje uit. Toch nog steeds ruim 40% lager dan die beursgang. Wat is een realistische koers voor CSG om uiteindelijk op uit te komen?
1: Nou, de consensus van analisten is toch wel dat het uiteindelijk hoger kan gaan staan. Dan in ieder geval nu ook, maar ook dan de introductiekoers. Dus de meeste analisten zijn positief.
0: Ja, vorig jaar, de defensiebedrijven hebben natuurlijk behoorlijke groei meegemaakt de afgelopen paar jaar. Daar probeerde CSG misschien ook wel een beetje op mee te liften met die beursgang. Zijn ze misschien toch te laat geweest?
1: Nou, dat weet ik niet. Ze zijn natuurlijk op een goede koers naar de beurs gegaan. En ik vind het ook een toevoeging voor de Nederlandse AIX.
2: Het is tijd om terug te blikken op de beursweek. Die begon met een Amerikaanse reddingsmissie in Japan.
3: We did have another sharp strengthening in the yen this morning around 9:20 a.m. local time. And I think the general consensus here is that the message from both the US and Japan side is that this is not a drill. This is not a time to be betting against the yen. The authorities are serious about this.
2: En missie geslaagd voor investeringsmaatschappij Apollo.
4: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken.
0: Het was ook de week van Shell, want de oliereus draaide in Europa de groene kraan dicht.
5: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan. Total Energies uit Frankrijk is de koper. Het is onbekend wat Total ervoor betaald heeft.
2: Maar het was vooral een week bomvol met kwartaalcijfers.
6: PostNL, dat heeft in het eerste half jaar evenveel omzet geboekt als een jaar eerder.
7: Kwartaalcijfers van Ahold Delhaize, Heineken, Wolters Kluwer.
8: Palantir shares rose after the company raised its full year revenue and income forecast.
9: Vandaag kwamen de kwartaalcijfers van Nintendo en de winst was veel hoger dan verwacht.
0: En dat was nog lang niet alles, want ook bedrijven als NN Group, SBM Offshore, farmaceuten Eli Lilly en Novo Nordisk kwamen nog met cijfers.
2: Hadden we het ook nog over Disney, chipmaker AMD, Paramount en Warner Brothers. En dan zou je bijna SpaceX nog vergeten. Dat kwam ook met de kwartaalcijfers. Voor het eerst sinds de beursgang. Nou, SpaceX had flink meer omzet. Zag het verlies fors afnemen. Maar beleggers die schrokken van de AI-investeringen.
10: And here's your CapEx number, which of course a lot of people are paying attention to. 18.37 billion in CapEx. Now that's backwards looking. That is for the second quarter. It'll be interesting to see what the next couple of quarters look like.
2: Waarna de beurskoers van SpaceX naar beneden ging. Nog verder naar beneden ging, kan ik beter zeggen. Want de koers die heeft het al wekenlang lastig. En toch, Erik, vonden Jorik en ik het best wel gek van die beleggers. Je weet dat SpaceX veel investeert. Dan is dit toch geen verrassing dat ze zoveel miljarden erin pompt.
1: Nou, het was toch meer dan verwacht. Dus ja, je weet dat ze miljarden gaan investeren. Maar die 18,3 miljard, wat was het? Was gewoon veel meer dan verwacht. Dus dat was toch een teleurstelling.
2: Moet het bedrijf dan aan verwachtingsmanagement doen?
1: Op dit soort vlakken is dat wel handig. De hele markt is heel gevoelig voor uitgaven op AI-gebied. En als je dan dus zo overschiet aan de verwachtingen, dan heb je niet die analisten goed ingefluisterd.
2: Vind jij het te veel, dat bedrag dat ze erin pompen?
1: Ja, dat is de grote vraag bij dit hele bedrijf natuurlijk. Ze zijn naar de beurs gegaan met een total addressable market in een prospectus van 28,5 biljoen dollar. Zonder te noemen wanneer dat is. Dus het kan over 10 jaar zijn, 5 jaar zijn. Het grootste deel daarvan is AI, zeggen ze. Dus dat je daar veel aan uitgeeft, dat vind ik logisch. Maar in hoeverre dat geld gaat opleveren en wanneer, dat is de grote vraag.
2: Dan die andere grote vraag, want sinds vandaag komen er potentieel ruim 900 miljoen aandelen de markt op. Die kunnen de markt opgaan, want insiders van SpaceX die mogen verkopen.
1: Ja, was dat niet al sinds gisteren? Maar in ieder geval.
2: Ja, dus sinds vandaag kunnen ze dan echt.
1: Ja, precies. Dat klopt. En dat effect lijkt mee te vallen. Dus dat is dan weer goed nieuws. Ja. Een beetje in het geval van sell the rumor, buy the fact. Dus andersom in dit geval.
2: Koers blijft nog wel redelijk liggen.
1: Dit blijft nog redelijk liggen. Aan de andere kant, de komende maanden komen er nog veel meer aandelen op de markt. Dus het is voor de. Toch echt een aandeel voor de lange termijn, als je erin gelooft.
0: Staan we ook nog even stil bij Ahold Delhaize. Dat kwam namelijk met een gemengde boodschap voor beleggers. De belangrijke Amerikaanse markt heeft het namelijk lastig. De winstmarge staat onder druk omdat Ahold de prijzen daar moet verlagen. Maar in Europa gaat het dan wel weer goed, want daar stijgen de marges juist. Ja, per saldo, hoe staat Ahold ervoor volgens jou, Erik?
1: Ja, het ging een beetje omlaag, het aandeel. En dat kwam inderdaad vooral over dat nieuws uit Amerika. Maar tegelijkertijd valt het ook wel mee, vind ik. Want die hele Amerikaanse markt ligt onder druk. En die marge daalde weliswaar, maar die ligt nog steeds boven de marge in Europa. Dus ik weet niet hoe erg het nou precies is.

0: Ja, hoe ziet de toekomst voor Ahold eruit in Amerika, denk jij?
1: Nou, volgens mij prima. Dus hun marktaandeel is, voor zover ik het goed gelezen heb, niet achteruit gegaan. En zoals ik al zei, je hebt in Amerika last van een aantal dingen. De eierprijzen zijn lager. Dan denk je van, maakt dat nou uit? Maar daardoor is de omzet significant lager. Dus die omzet lijkt dan verlaagd, maar dat komt gewoon omdat de eieren goedkoper zijn. Dat geldt ook voor medicijnvergoedingen die omlaag zijn gegaan. Nou, er zijn een aantal effecten die eigenlijk voor die hele Amerikaanse markt gelden. Hun marktaandeel is stabiel. Ze groeien ook met online verkopen in Amerika. Dus ik denk op zich niet dat ze echt een heel groot probleem hebben.
2: Ja, je maakt je dus geen zorgen over die Amerikaanse markt.
1: Nou, dat is een groot woord. Kijk, als die economie verslechtert en die Amerikaanse consument structureel minder gaat uitgeven, dan is dat een probleem voor Ahold en alle andere supermarktbedrijven. Maar ik wil maar zeggen, het is niet dat Ahold het zelf specifiek slecht doet in Amerika.
2: Je zag dat Nederlandse multinationals het lastig hebben in Europa. Dat zag je eerder aan Heineken, dat zag je aan Unilever. Bij Aldohese gaat het juist wel goed in Europa. Dat is dan wel weer een opsteker.
1: Dat is zeker een opsteker. Dus ja, nogmaals, al met al vond ik het niet extreem zorgwekkend.
2: Kunnen ze die groei in Europa doortrekken, denk jij?
1: Nou, dan zou het leuk zijn als ze ook hier meer online gaan verkopen. Dat groeit dus harder in Amerika. Maar dat zou een goede punt kunnen zijn.
0: Dit was de Beursweek voor nu. Eerst nog even kijken naar de agenda van volgende week. We gaan richting het eind van het cijferseizoen. In eigen land mag je je klaarmaken voor de cijfers van Adyen, Fastned en ABN AMRO. En over die laatste wil ik het nog even hebben, want daar is nogal wat aan de hand. Zo is de overname van collegabank NIBC begin deze maand afgerond en is de bank bezig met een flinke herstructurering. Er worden duizenden mensen ontslagen, er wordt meer ingezet op AI en er moet vooral meer geld naar de aandeelhouder. Kijken of de bank ook wat gezonder is geworden na al die ingrepen. Doen we nog een rondje tech. Je mag namelijk ook rekenen op cijfers van datacenterverhuurders CoreWeave en Nebius, elektronicafabrikant Foxconn en Tencent. En die laatste is dan weer spannend voor beleggers in Prosus, want de in Nederland genoteerde investeerder heeft een flink belang in het Chinese techbedrijf. Het aandeel Tencent daalde begin deze maand flink, omdat beleggers vrezen dat de inkomsten uit mobiele games gaan teruglopen. Nou, of die vrees terecht was, gaan we woensdag dus horen.
2: Dit was BNR Beurs, de week en dag doorgenomen met Erik Maurits van TradeWeb Bloomberg. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: En hoe gaat het zo meteen als je thuis bent met die schermtijd? Ga je ze nog even aanspreken?
1: Nou, als ze dit gehoord hebben, dan willen ze niet meer met me spreken, denk ik.
0: Wat is jouw eigen schermtijd eigenlijk? Ben ik wel benieuwd.
1: Ja, dat is een goeie. Dat ligt al een stuk hoger, maar dan heb ik altijd excuus dat ook voor mijn werk is.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wij zijn zondag terug in je favoriete podcast-app. Die kan je trouwens ook gewoon luisteren met je scherm uit. En dan ook een extra podcast-aflevering in je feed. Beurs in Zicht is dat, onze zondagse aflevering. Gaan we samen met Erik vooruitkijken op de Beursweek.
2: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Naast Nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
4: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
10: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
11: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
13: tijd van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet lekker. En in Chicago, Amerika, zijn 10 lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
17: En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
18: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
17: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing the deal... En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
19: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
17: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald, bijna 1 miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf... onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En dat was met name omdat wij... ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam... op de baarsjes, in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley. En toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech... En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... Mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
18: Maar je zei binnen 8 dagen?
17: Ja.
18: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
17: Ik kwam bij een. Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
19: Excel, grote investeringsmaatschappij.
18: Ja, dat was de deal van je leven.
17: Ja, dat was de deal. Dat was de deal van. Ja, Excel, groot investeerder van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En daarna die partner die zei van. Jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen, twee dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ja, ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gewoon onderhandelen. Want, dat...
18: Maar had je wel wat mensen naast je die er wel een idee bij hadden?
17: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like, ja. En er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben. Ik was heel erg gefocust op de terms. Van, hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van, ja, het is ook wel goed wat je tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En dus ja, ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En nou, dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van, nou oké, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
1: Mooi.
17: En
19: zo is dat gegaan.
17: Go.
19: Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Nou, je pizza is onderweg. Dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan. De eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up-land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
17: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... Dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn twee dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. Eén, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. Dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede, waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps, en elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel, en dan zat je in Australië, en dan zat je weer in Amerika, en wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel.
18: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
17: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris. Dat was
19: eerste vijf jaar, wat zeg ik, de eerste jaar 5 miljoen.
17: Ja.
19: Jaar 2 8 miljoen, 41 miljoen in 2016.
17: Ja.
19: Dus dat ging als een raket, omzet.
17: Omzet.
18: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
17: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD-gezellen. Misschien een beetje in Nederland, maar internationaal mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden hele eerlijke regels. We hadden allemaal €2.000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
19: het was 7 dagen in de week werken, hè?
17: Ja, dat was 7 dagen in de week werken.
19: Ja.
17: Dat was geen Nederlandse...
19: Geen vakanties.
17: Dat was gewoon...
19: Je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
17: Ja.
19: En voor jou was het de...
17: Nou kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen. En wij
19: deden een Amber Alert. Gebeurd.
17: Ja, dat is geen leugen. Ik bedoel, op een gegeven moment was het zo dat ik... toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen... zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd... ik zou het niet klappen laten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... Dat ik dan op kantoor sliep. Maar nee, dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
19: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
17: Ja, tuurlijk. Kijk... Ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon, it's different, right? Like, Iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb daar ook niets op voor of tegen. Kijk, waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Dan moet je maar eens een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zaak eruit sturen om 2:00 's nachts. Dus ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat het voordeel is dat je... Ik geloof wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden in de kroeg en je betaalt nooit die rekening, ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen, maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
18: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
17: Want ja, tuurlijk.
18: Je levert natuurlijk van alles in als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
17: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
18: Ja.
19: 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer de incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120,000.
17: Ja, dat was geen goede deal.
19: Nee.
17: Voor een deal van je leven.
19: Dat lijkt me ook niet.
17: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat dat wel de deal van mijn leven was.
19: Ja?
17: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
19: Nu de CEO van OpenAI.
17: Van OpenAI, ja. En... die hardheid van Silicon Valley. Ik hoop dat hij het niet erg leuk zegt, maar he probably doesn't care. En ik ging met hem onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit. Ik ben
18: maar op
17: 30, 40 miljoen omzet. Mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug. Hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries. Let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards, Sam. Knijterhard.
19: Zo.
17: Was gewoon show up or don't.
18: En wat was je reply?
17: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
19: Ja. En toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
17: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En het zit echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten het was. Laten we zeggen 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zeiden van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
18: Lekker
17: dus ik loop daar uit en ik bel Bob en René.
19: Over directheid
17: zeg,
19: gesproken.
17: Bob en René, hey, ik zeg van, ik denk dat we hier niet... We komen hier niet in, want ze hebben net tegen me gezegd van... Nou ja, en dan moet je wachten en dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan en als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld en ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%, are you fucking kidding me? Quote unquote, dat zei ik echt letterlijk. En... Ja, dat was een soort van crazy tijd. En
18: slim gespeeld vanuit hen ook.
17: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, ja. Who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk... Je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen. En 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent. En wat er niet goed is. En hoe je moet staan. Hoe je moet lopen. Hoe je moet praten. Dat de seconde dat je... er zaten allemaal kleine start-ups. En dan zaten wij daar. En wij groeiden 150% dat jaar. En op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker. Weet je wel? Gewoon van,
19: zeker.
17: Tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... Hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
18: Hartstikke idee, ja. Yeah.
17: En dan... Dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders... dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
18: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland is het goud Champions League wat dat betreft.
17: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van, je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook, ja, je eigen weg te vinden van, ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat, hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet, you can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn, maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech, ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is, mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon, ja, een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
20: Ja.
19: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
18: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer...
19: Oh ja?
18: Ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van, geef ons een beetje richting, give us some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. In Nederland komt dan zo'n politiek spel van, nou, dat zeg ik niet, en je moet gewoon je beste bieding doen, en het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn, wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
17: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wat teruggooien. Dat ik wou niet die opening speed gaan. Maar ja, nee, dat is wel, You either say what you want.
18: Ja.
17: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskast te vullen.
1: We hadden de visie dat we wilden uitbreiden. Dus we wilden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met eigenlijk het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone tot Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook het leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moeten we voor zometeen. Maar deze was 600 miljoen.
1: Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja. Dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja.
1: Ja, spreuken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bert een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bert gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bert heeft ook geen managers, Bert heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Nee, je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bert kan SQL's geven. Ik bedoel, zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bert een beetje kent en ooit met Bert zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je vandaar, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje.
2: Maar
0: ik probeer er een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Dat is. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bert heeft wel. Kijk, we hebben wel een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoor. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk al op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja.
2: En dat was serieus. Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen jou. Ik uiteindelijk om over iets te onderhandelen. En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is gewoon 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar.
2: Snap ik.
1: Dus op het moment dat je een principal point maakt, I'm going to walk away if you don't change this. Ja. That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet.
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David in deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob, zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
0: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van, hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt. En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
0: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, ja, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En daar was we later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
0: Het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals, zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakte, omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, of to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
0: On-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
0: Zo zit hij in de wedstrijd.
1: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je, zeg maar, heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
0: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
6: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
7: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden? Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
8: Obli, meer rust, meer rendement.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
11: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
12: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
13: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over de kansen van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de ECB. En een gesprek met Koenraad Wiethoop, een van de oprichters van biotechbedrijf Leiden Labs. Ik vraag hem hoe het bedrijf de aandacht ook na de coronapandemie probeert vast te houden. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
18: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
17: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
18: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
19: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk doe je er 5 minuten langer over.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet lekker. En in Chicago, Amerika, zijn 10 lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we je elke dag bijpraten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week moeten we het hebben over Ceuta. De ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie kwamen digitaal bij elkaar voor spoedoverleg.
2: Maar waarvoor eigenlijk precies? Dat ga ik bespreken met Stefan de Vries.
21: Bon dia.
2: En Luc de Klerk.
22: Hey.
2: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
23: The Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Stefan, aan jou de eer deze week. Is Europa deze week een beetje greater geworden?
21: Nee, niet greater, wel heter. Eerste cijfers. Juni was de warmste maand ooit gemeten in West-Europa. Met zeker 14.000 meer doden dan normaal. Bijna 500.000 hectare is afgebrand. Het herstel daarvan kost nu al 3,1 miljard, zeker in 5 landen. En dat is al meer wat de commissie voor de hele Unie per jaar begroot. Frankrijk houdt rekening met 10 tot 15 miljard. In de Gironde in Zuidwest-Frankrijk legden 20.000 bedrijven het werk stil... in een land waar de economie al lijkt op verschroeide aarde... en de werkloosheid in het tweede kwartaal door is gestegen naar 8,3%. Een lange aanloop. Je zou denken...
2: Ja, die klimaatverandering, dat is toch echt een ding, zou je denken?
21: Ja, zou je denken. De urgentie wordt wel gevoeld, maar niets ervan. Berlijn schrapte vorige maand de duurzaamheidseis voor nieuwe verwarmingsketels. Olie en gas mogen daar weer. Op Europees niveau werd de CO2-prijs op brandstof een jaar uitgesteld. Tijdens 2028 en tijdens een van de vele hittegolven die we alweer achter de rug hebben... spraken ministers over verdere versoepelingen... tot de Zweedse klimaatminister vroeg of het misschien iets minder kon. Nou... De rekening van de hitte, volgens het Europees Milieuagentschap... ruim 2,4 biljoen euro in 2050. Dat klinkt enorm. Een 2 met een 4 en dan een stuk of 12 nullen daarachter. Mm-hmm. Of 11 nullen. Maar het is maar een paar honderd euro per jaar per Europeaan. En dat is misschien te weinig om de echte pijn te voelen. Hoe cynisch dat ook klinkt.
2: Ja, klinkt wel echt cynisch. Maar hoe klinkt komt het nou, cynisch. Stefan, dat al die maatregelen nu... die duurzaamheidseisen nu opeens van tafel worden gegooid? Want we waren hier toch zo lang zo hard mee bezig in Europa.
21: Ja. Nou ja, ik denk de grootste reden is de opmars van extreem... nationalistisch rechts, waardoor conservatief rechts... de hete adem letterlijk in de nek voelt van die partijen. Die hebben het niet zo op klimaatmaatregelen. Dus daar is enorm veel water in de wijn gedaan. Wijn die overigens ook uit Europa dreigt te verdwijnen... door de klimaatverandering. Ja,
2: naar Limburg komt.
21: Naar Limburg komt en in Zeeland. Dat bestaat al. Dat is een lekkere wijn trouwens. Wijn uit Zeeland. Auf votre santé. Weinig om op te klinken in ieder geval. Het is de politieke wind die anders is gaan draaien. Ja. Natuurlijk ook een enorme lobby vanuit het bedrijfsleven. Want dat voelt ook aan dat heel veel pijn gaat doen. Financiële pijn om echt te gaan veranderen. En iets te gaan doen aan klimaatverandering. Dus ja, die lobby's die hebben veel macht in Brussel gekregen. De politici luisteren daarnaar. En krijg je een ander beleid dan je eigenlijk ziet als waar je naar buiten kijkt. Dus kortom, Europa mag dan wel verbranden, versterven en verarmen. Er zijn gelukkig nog wel de beelden van Europa... die het continent ooit zo aangenaam maakte. Een terras in de schaduw, een kind met een ijsje... verkoelende voetjes in de zee van een Grieks eiland. Ja, en als je maar een goede hoek kiest die past bij Instagram... dan ziet de apocalyps er prachtig uit.
2: Gelukkig hebben we de foto's nog, voor zolang het duurt in ieder geval.
23: Make Europe great again.
24: Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer.
25: Freedom, item, meet 'em. Where's your freedom?
26: I have many dreams.
25: This one needs a brand new freedom.
24: Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
25: We're the kid into life. Let's beat 'em.
26: And the first dreams to me, just I want to help my last family.
27: Dit is denk ik een werkwijze die al vaker door Spanje en Marokko is toegepast. Alleen nu op hele grote schaal. En ik denk dat we daar gewoon in praktische zin blij mee moeten zijn.
2: We gaan naar een plekje net buiten onze Europese borders vandaag. Namelijk, het ging deze hele week over de Spaanse exclave Ceuta. Die stond deze week volop in de belangstelling. Nadat volgens Spanje in ieder geval... meer dan 70.000 migranten het stukje Spanje in Marokko bestormden. Europese politici waren er als de kippen bij om Spanje te bekritiseren, om vervolgens eensgezind te reageren na een spoedvergadering van de ministers. Luc, jij was toch deze week wel onze Ceuta-volger. Hoe heb je gekeken naar wat er zich daar in de loop der dagen heeft afgespeeld?
0: Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan toch wel als iets wat koren op de molen is, was voor populistisch rechts. En dat zag je eigenlijk in heel Europa wel gebeuren. Maar het begon zeker in Italië met ook de buitenlandminister Antonio Tajani. Die opperde al heel snel om Spanje uit Schengen te schorsen. Premier Giorgia Meloni volgde ook niet veel later op hem weer met een soort gelijkaardige verklaring, waarin ze daar ook weer over begon, over dat schorsen van Spanje uit Schengen. En ja, ik vond het ergens wel bijzonder om te zien hoe langzaam dat dan toch uiteindelijk soort van verschoof. Dus je kreeg uiteindelijk eerst dus al die kritiek van onder andere Italië. Ook van Finland was hard. En uiteindelijk samen Italië en Denemarken namen het voortouw om een brief te schrijven waar 22 landen hun handtekening onder hadden gezet om die kritiek op Spanje te uiten en dus zeggen, we moeten hier snel met z'n allen over praten. En toen die brief er eenmaal was geweest, toen had Sanchez daar weer op gereageerd van, hey, dit is toch niet de bedoeling. En die vond het egoïstisch van de andere lidstaten. Spanje had ook nog de Italiaanse ambassadeur op het matje geroepen trouwens. En uiteindelijk was von der Leyen, die was in het begin ook eigenlijk vrij afwezig. Niet heel duidelijk hoe zij er nou in stond. Had ook niet echt veel solidariteit richting Spanje geuit. Maar uiteindelijk kwam zij toen wel later pas met een soort solidariteitsverklaring richting Spanje. En ja, daaruit, dat ging uiteindelijk door in dat overleg ook van die ministers dat daarna volgde. Waar uiteindelijk helemaal niet meer is geopperd om Spanje uit Schengen te schorsen. En je had natuurlijk ook sowieso al landen die niet meetekenden aan die eerste brief. Dus bijvoorbeeld Luxemburg was een van die drie. Frankrijk, Spanje, ja, Spanje natuurlijk, Spanje, Ierland. Maar de drie die echt niet meetekenden, Luxemburg, Frankrijk en Portugal. Mm-hmm. Luxemburg zei die grenscontroles dan weer inroepen. Dat versterkt extreem rechts alleen maar. En ik denk dat ze daar ergens ook wel een punt hebben. Want als je dan dit soort beleid invoert, ja, burgers hebben er ook uiteindelijk zelf last van die grenscontroles. En het gesprek gaat alleen maar weer over een punt wat voor extreem rechts erg belangrijk is. En ik dacht ook de hele tijd, dit is misschien iets, die kritiek op Sanchez, iets wat misschien er gewoon een keer aan zat te komen met alle andere thema's waar hij natuurlijk uit de pas loopt.
2: Er is heel veel geweest natuurlijk. Ja. Stefan, jij was in Portugal deze week, op vakantie weliswaar, maar ik neem aan dat je wel iets hiervan hebt meegekregen. Hoe heb jij dit gevolgd?
1: Dit was natuurlijk een politiek theater, eigenlijk, geregisseerd door wie? Dat is de vraag.
2: Ja, komen we zo nog wel op, denk ik.
1: Wat Luc zegt, het was natuurlijk een feestje voor alle populistische partijen.
2: Ja, die sprongen er direct bovenop.
1: Heerlijk was het natuurlijk, smullen geblazen.
2: Het ging deze week natuurlijk vooral om Spanje en de reactie van Spanje. En in de Spaanse politiek maakte dat ook heel veel los. En we hebben onze Spanje-correspondent Jorn Lucas eventjes gevraagd hoe dat nou zit.
3: In Spanje zelf ettert de kritiek nog door, vooral bij de rechtse oppositie uiteraard. De gematigde Partido Popular grijpt de crisis in Ceuta aan om de Sanchez moet weg-campagne extra te voeden. En tegelijkertijd sluit de partij van Alberto Núñez Feijóo zich aan bij het extreemrechtse Vox, die de lijn van populistisch rechts in de EU en daarbuiten, leest de Verenigde Staten van Donald Trump, aanhoudt. Wat er in Ceuta gebeurde was in de ogen van Vox-leider Santiago Abascal een regelrechte invasie. En die twee exclaves, ook Melilla dus, zouden een gemilitariseerde zone moeten worden.
0: Ja, en die Spaanse kritiek politiek waar Jorn het over heeft, dat zagen we gisteren zelfs nog dooretteren in het Europees Parlement. Digitaal dan, want er was ook een digitaal spoedoverleg daar. Mm. En dat werd uiteindelijk ook vooral een gevecht om de Spaanse politiek. Want de vraag was waarom er niemand vanuit Madrid verantwoording kwam afleggen. Nou ja, dat hoeft ook niet per se. Daar zijn ze niet toe verplicht dat de minister daar dan langskomt. Die moet gewoon uit het nationale parlement verantwoording afleggen. Maar het was gewoon weer opnieuw een kans voor in dit geval de EVP en de ECR om weer de kritiek te uiten. Nu gisteren pas, terwijl natuurlijk eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal al gehad. Die ministers hebben al een zegje gedaan. Ja. En de meeste mensen zijn alweer terug.
2: Gaan nog een politieke schouwspel, gaat daar nog even door. Ja. Stefan, 22 Europese landen schreven dus in eerste instantie een boze brief aan Spanje. Had die brief dan niet naar Marokko moeten gaan? gezien de, of naar allebei? Of hoe...
21: Ja, of gewoon niet schrijven.
2: Of helemaal niet?
21: Ja, natuurlijk. Kijk, Marokko heeft een sterk en efficiënte politieapparaat en een sterk leger ook. Als ze gewild hadden, hadden ze dit kunnen voorkomen. En toen Marokko het wel wilde stoppen, toen stopte het ook. Want Rabat versterkte het gebied, zette oproerpolitie in, traangas, waterkanonnen, sloot de toegangswegen af en begon de teruggekeerde weer op te nemen. Dus een grens die binnen een dag weer dicht gaat, was geen grens die überhaupt niet dicht kon. Hier zie je ook een, ja, toch een dubieuze rol van Marokko. En wat Spanje betreft, ja, niemand is uiteindelijk vanuit Ceuta op het Europese vasteland terechtgekomen. Overigens komen er überhaupt minder vluchtelingen via Spanje naar Europa, ja, dan bijvoorbeeld via Italië en Griekenland. Die brief...
2: Had misschien beter niet gekund, ja, zeg je. Of
21: even,
2: net zo
21: je
2: goed
21: mond
2: niet
21: houden,
2: gekund.
21: Ga lekker vakantie.
2: Welke verklaring heb jij er dan voor dat het wel voor zoveel oproer heeft gezorgd? En dan vooral eigenlijk binnen Europa natuurlijk.
21: Ja, we hoorden net Jorn al zeggen over de wankele positie van Pedro Sanchez. Ja. En dat de rechtse partijen daarvan profiteren. Dat is in Europa natuurlijk ook zo. Rechtse politici die vinden Pedro Sanchez eigenlijk het enige grote land in Europa met een sociaal-democratische premier, vinden ze ook niet zo prettig. En tegelijkertijd, het voedt natuurlijk de retoriek van populistische partijen die we al jarenlang horen. Het was een feestje gewoon deze week.
2: Ja, dat zei Luc natuurlijk net ook al.
0: Ja, want ik zat deze week toen in een persmoment met de Nederlandse minister, Bart van den Brink, en die had het ook op een gegeven moment over, het is gewoon een politieke realiteit waarin ze zich bevinden, dat ze het idee hebben dat ze zo'n reactie moeten geven als Nederlandse kabinet ook. Ja. Dus oftewel, het is ergens.
2: Het is niet
0: bijna
2: echt nodig. Maar het,
0: nou,
2: is
0: het is ook bijna misschien een soort campagne voeren ergens dan,
21: het
0: om zo'n reactie
21: voeren
0: te geven. Ja.
2: Ja, Spanje die zegt, we moeten niet naar Marokko wijzen. Waarom zeggen ze dat, Luc?
0: Ja, omdat ze dus ook denken van, we hebben Marokko nodig in het dan tegenhouden van migranten. En von der Leyen zei deze week dat ook nog, dat Marokko een belangrijke strategische partner is om illegale migratie, mensensmokkel tegen te gaan. En dus dan laten we ook nog even luisteren naar wat Jorn gezegd heeft over die relatie tussen Spanje en Marokko.
3: Formeel is de relatie tussen Spanje en Marokko goed, maar omdat Marokko de toegang tot beide exclaves beheert, worden Ceuta en Melilla ook heel vaak als diplomatiek drukmiddel ingezet. Ondanks dat Ceuta en Melilla niet tot het Schengengebied behoren, heb je als binnenkomende migrant wel recht op een Europese migratie- en asielprocedure. En daarmee is het toch interessant om de oversteek te wagen. Of Marokko nu ook een diplomatieke truc heeft uitgehaald, is nog niet duidelijk. Maar in 2021 gebeurde dat wel. Toen versoepelde Marokko de grenscontroles rond Ceuta, waardoor in korte tijd 10.000 mensen vanuit Marokko en ook andere delen van Afrika de grens overstaken. Die massale toestroom werd gezien als een reactie op de beslissing van Spanje om de leider van het Polisario Front in een Spaans ziekenhuis te laten behandelen. Die organisatie strijdt voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, een gebied waarover juist Marokko de controle claimt. Die diplomatieke crisis eindigde pas een jaar later, nadat Spanje zijn standpunt over die Westelijke Sahara had bijgesteld en juist steun uitsprak voor een Marokkaans plan voor het gebied. Een gebied dat overigens tot eind jaren 70 onder Spanje viel en waarover Spanje sindsdien eigenlijk altijd zei dat de inwoners zelf over hun toekomst gaan.
0: Ja, Jorn zegt het eigenlijk ook in Marokko, of eigenlijk welk ander land dan ook aan de buitengrens van Europa, die krijgt zowel natuurlijk politiek wissengeld als ze zo'n positie hebben. En dus dan is het ergens ook wel weer een risico. Want ja, Stefan had het net ook al over, wat is nou precies de rol van Marokko geweest, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien hebben ze het wel meer toegestaan of aangemoedigd. Dat wordt in ieder geval gezegd door de leider van Ceuta. Mm-hmm. Hij is wel van de Partido Popular, dus andere partijen dan Pedro Sanchez. Want de Spaanse regering in Madrid zegt juist weer tegen andere lidstaten dat je Marokko niet de schuld moet geven. En Magnus Brunner, de eurocommissaris die hierover gaat, die waarschuwde gisteren in het Europees Parlement ook nog voor de afhankelijkheid van Marokko. En hij zegt dan ook wel, ja, je moet wel samenwerken met de Marokkanen, maar ja, als je afhankelijk bent van die welwillendheid van een buurland buiten de Unie, dan blijf je uiteindelijk ook kwetsbaar.
2: Lost het afstoten van die exclaves, wat ze dus niet willen, maar misschien zou dat wel het probleem oplossen?
21: Ja, dan komt de buitengrens in ieder geval in dat gebied van Europa in de Middellandse Zee te liggen. Dan is het dus uitnodigend om die zee op te gaan, waar heel veel doden vallen. Ik vraag me af of het iets oplost. Het is een reliek van het verleden.
2: Ja.
21: Grenzen sowieso zijn natuurlijk een heel, ja, is een heel absurd gegeven. Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten. Ja, waarom niet?
2: Waarom niet?
21: Ja.
2: Nee, maar goed, dat, ja, ja, het is nee, meer...
21: Het is, los je iets op. Het zijn kwesties, die grenzen die liggen daar. Daar hebben we mee te maken, daar moeten we mee dealen. En ook in de tijd van het ontwerpen van het asiel- en migratiepact...
2: Ja.
21: Was bekend dat dit een van de vele buitengrenzen is van de Europese Unie. Ja, dat zijn allemaal dingen die je weet. Dat ligt op de kaart, daar kan je rekening mee houden. Nou, kennelijk is dit scenario...
2: Rekening mee gehouden, of misschien ook wel, dat weten we niet helemaal zeker. Nee. Over dat migratiepact gesproken, in hoeverre heeft dat nou hier iets mee te maken? In andere woorden, kan je dit voorkomen met goed werkende regels?
21: Nou, je kunt zeggen dat het pact is nu 8 weken in werking. En wat we de afgelopen week gezien hebben, kun je zeggen, het heeft gefunctioneerd. Want de buitengrens is bewaakt gebleven. Er is niemand binnengekomen. Dus het heeft gewerkt. Maar dat ligt niet aan het migratiepact. Dat is te wijten aan de manier waarop dat gemanaged is door Spanje en Marokko. Tegelijkertijd, die brief. Daarmee is het pact eigenlijk door die 22 regeringsleiders in de prullenbak gegooid.
2: Die nu al?
21: Nu al, want een van de voorwaarden voor het goed werkende pact, dat is een van de eerste zinnen van dat pact, is dat er geen interne grenscontroles meer zijn. En daar grepen de initiatiefnemers van die brief, waaronder dus Italië en Denemarken, direct op terug. Pavlov-reactie. En dat geldt ook voor de Nederlandse premier, die vorig jaar nog bij de start van de verkiezingscampagne zei: de wederopstanding van Europa is aan ons. Maar met deze brief maakt hij zich en de 21 collega's medeplichtig aan precies het tegenovergestelde: de sloop van de Europese Unie van binnenuit. Dus met andere woorden, maar we hebben het al vaker gezegd, dat asiel- en migratiepact is totale flauwekul. Net als de grens trouwens, waar dan ook in de wereld tussen landen. Maar dit terzijde. Nee, maar het werkt dus niet omdat de lidstaten zich er niet aan houden. Zij betreden dat pact met voeten en handen tegelijkertijd. Dus in dat opzicht kun je zeggen, het werkt niet.
2: Nee, maar aan de andere kant werkt het wel, zoals je net hebt geschetst. Wat vind je van de reactie van Spanje, die toch heel voorzichtig is en die duidelijk dus de banden met Marokko goed willen houden?
21: De reactie van Spanje is heel diplomatiek. En dan zie je eigenlijk hoe wij in Europa met het concept grenzen ons in een hoek hebben geverfd. Want we zijn afhankelijk van Marokko, van Libië, van Turkije. Daar staat een flinke zak geld tegenover. Spanje durft de vingers niet te branden aan echt een zwaar diplomatiek conflict met Marokko. Er is nog wel een ander drukmiddel. Zag ik vandaag in El País dat de extreem rechts en extreem links in Spanje nu zeggen: laten we dat WK-voetbal over 8 jaar, geloof ik, niet organiseren. Of is het over 4 jaar? Spanje nu zeggen: laten we dat WK-voetbal

0: Zou je zeggen, de geest is weer in de fles? Of is er toch nog van alles dat borrelt? Bijvoorbeeld Spanje, die alweer bang is voor de volgende keer dat dit gaat gebeuren.
1: Ja, want daar wordt inderdaad nu in Spaanse media alweer over geschreven, dat de Guardia Civil, die vrezen dat er op 15 augustus mogelijk weer een heleboel mensen een poging zullen wagen. Omdat er dan een feestdag in Spanje is. En dan is het idee van, oh, dan zullen de grensbewakers wel niet zo goed opletten. Maar ja, dat zal waarschijnlijk, ja, die zullen gewoon dienst hebben natuurlijk. Maar ja, de geest is voor nu dan even terug in de fles, dus als je dan al die, eigenlijk ja, al die ministers hebben hun keutel soort van weer een beetje ingetrokken en dan de lieve vrede is bewaard dan binnen de EU.
0: Mensen kunnen weer terug naar hun vakantie.
1: Ja, precies, die ministers. Maar ja, er gaat natuurlijk nog wel verder over gesproken worden, ook bij komende raden en bij de eerstvolgende top van de regeringsleiders in oktober. Daar zou migratie sowieso al wel een onderwerp worden, maar dat zal nu waarschijnlijk wel hoger op de agenda komen. En Bart van den Brink had het van de week ook over dat een aantal lidstaten hebben aangegeven dat ze ook meer ruimte willen binnen de overleg over het MFK, de meerjarenbegroting, om daar meer over migratie ook te hebben, of er meer geld naar dat dossier kan gaan. Okay, dus dat zal ook nog komen.
0: Dat onderwerp wordt ook gegijzeld eigenlijk, misschien door dit onderwerp. En je weet niet wat er dan de waan van de dag is, maar ik kan me voorstellen dat dit wel weer een belangrijk onderwerp dan gaat worden.
1: Ja, en je hebt dan ook nog natuurlijk alle soort van oplossingen dan die nu deze week geopperd zijn. Dus de early warning system en de pre-frontier intelligence. Dus dat ze dan zouden moeten weten eerder wanneer er op social media dus dingen gaande zijn die mogelijk kunnen leiden tot dit soort situaties.
0: Wat is nou jouw conclusie, Stefan, van deze kwestie die dus heeft gespeeld deze week? Wat is nou het grootste probleem eigenlijk?
2: Nou, een paar dingen. Ten eerste het gemak waarmee die 22 regeringsleiders eigenlijk een van de pijlers van de Europese Unie kunnen torpederen of willen torpederen zonder scrupules. We hebben het over Schengen, een van de vier pijlers van de Europese Unie. Dus politiek cynisme. Tegelijkertijd zien we ook dat migranten als een politieke speelbal gebruikt kunnen worden. En nogmaals, ja, we weten niet wat precies het doel was van Marokko om dit toch min of meer te
0: realiseren.
2: Ja, een
0: beetje de ogen wat er toe te knijpen.
2: En dat zullen we vaker zien in de toekomst. Dat migranten met allerlei irrationele argumenten worden ingezet voor allerlei, voor politiek gewin. Dat zullen we ook steeds meer krijgen. We hadden het net al even over Europe wordt weer niet greater, maar heter.
0: Ja.
2: Klimaatvluchtelingen. Ja. Ik verheug me al echt enorm over de afsluiting bij de brug over het Kattegat tussen Malmö en Kopenhagen, waarbij Nederlandse klimaatvluchtelingen die te maken hebben met enorme hitte en bosbranden in Brabant en Limburg, daar worden tegengehouden. Ja, dan zullen we eens kijken hoe solidair we nog zijn met de Europese Unie en met het hele concept migranten. Maar in ieder geval, migranten zijn een politieke speelbal op een geopolitiek schaakveld. Pionnetjes worden naar voren geschoven, dan weer teruggeschoven. En tegelijkertijd, je ziet ook al in heel veel landen concurrentie ontstaan om migratie aan te trekken. Kijk naar Italië, 400.000 Tunesiërs per jaar. Roemenië heeft deze week een lijst gepubliceerd van allerlei beroepen waar ze heel hard immigranten voor nodig hebben. Kortom, het is cynisme ten top. Maar laten we maar even ophouden dat die 22 regeringsleiders bevangen zijn door een zonnesteek. want heel erg rationeel is het allemaal niet geweest.
3: BNR's mega hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Wat maakt het continent zo great? Kan van alles zijn: muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Luc, wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik moest eigenlijk door het thema van de aflevering denken aan het volgende liedje.

dit is Kewalu van de uit Frankfurt afkomstige zangeres-rapper Namika. En ze zingt hier over haar jeugd als Duits kind met Marokkaanse roots. En over hoe moeilijk het was om met haar familie voet aan de grond te krijgen in Duitsland. En het refrein dat is volledig in het Berbers, dus een taal die ze in Marokko natuurlijk spreken. En dan stelt ze de vraag of zij als persoon wel waarde heeft, of het allemaal wel zin heeft

0: gehad. Maar dat ze toch ook nog steeds trots is op haar afkomst en dat dat onderdeel van haar is. En ja, dus ja, die Marokkaanse taal vond ik ergens nog wel symbolisch voor deze week. Want ik ja, denk dat die mensen die dus Europa probeerden te bereiken uit Marokko misschien ook wel diezelfde soort gevoelens hebben gehad als die Namika hier beschrijft of bezingt.
1: Stefan, alles in het blender, wat vind jij hiervan?
2: Ja, heerlijk. Ja, ik heb het net alweer toegevoegd aan onze ongeëvenaarde playlist BNR Mega nummer 1 op Spotify. Dus je kan het gewoon luisteren, lekker in de auto als je naar het zuiden rijdt. Door de bosbranden heen. Ja, alle klimaatdrama's. Ik zou zeggen, geniet nog even van je vakantie.
1: Ja, ik ga hem wel even opzetten.
2: Ik ook.
1: De auto, denk
2: absoluut.
1: Ik zullen hem in de show notes ook zetten. Dan kunnen mensen die dat willen, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar die kunnen hem ook opzetten in de auto, in de trein of in het vliegtuig. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
3: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
8: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf in voorarrest al uitgezeten, maar hij moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
13: In de BNR-app.
12: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Bedrijvenpanel. Een kapot apparaat moet straks vaker worden gerepareerd in plaats van vervangen. Is dat goed nieuws voor ondernemers? Of betekent het vooral een extra regel? En een papieren boek lijkt weer helemaal terug van weg geweest. Wat betekent dat voor de ondernemers in de boekenbranche? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Floris Venneman is hier. Ik ga hem voor het eerst aankondigen als vergrijzoloog. Oprichter van Bureau 50. Fijn dat je er bent.
15: Ja.
14: Heb je deze eretitel zelf maar bedacht?
15: Die heb ik zelf maar bedacht. Ja, ik denk als niemand anders het doet, dan...
14: Vergrijzoloog. We doen het ermee.
16: Moet je haar eigenlijk niet gaan kleuren dan ook?
15: Er wordt hard aan gewerkt.
14: Niels van Buren hoorde je al eventjes van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. En laten we maar beginnen met dat papieren boek. Want het e-book is bezig aan een opmars. Luisterboeken evenzeer. Maar het papieren boek dat blijft nog verrassend populair. Rapport verschenen van ABN AMRO. Wat staat er op dit moment bij jullie hoog? Wat ligt er op je nachtkastje, Floris?
15: Geen boek, moet ik heel eerlijk bekennen. Als ik naar bed ga, dan lig ik lekker te slapen.
14: Als je naar bed gaat, lig je lekker te slapen?
15: Ja, ik lig binnen een paar minuten ben ik weg. Dus er wordt eigenlijk in bed weinig gelezen.
14: Oké, en daarvoor?
15: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een hele grote stapel met name managementachtige ondernemersboeken heb liggen. Waar ik dan af en toe
14: wat nog in slaap.
15: Dan val je vanzelf van de slaap.
16: Ja. Ik denk dat elke ondernemer die stapel heeft. Ik heb deze vakantie voor elkaar gekregen om met kinderen toch een boek te lezen.
15: Wow.
16: Mijn kinderen zijn 6, 4 en 1. Dus iedereen met de kinderen snapt dan dat je niet veel aan lezen toekomt. Maar ik heb Als de Wolven Huilen gelezen. Echt een fantastisch boek. Echt.
14: En waar gaat het over?
16: Het gaat over een wolvenkind. Ik weet niet of iemand weet wat het is. Maar het is iemand, een kind die opgevoed is door de wolven.
14: Nou, en dat zegt het wel een beetje.
16: In de beschaafde wereld terecht komt. En in een dorpje. En dan door een psychiater die net eigenlijk van de stuk gevallen is. En door allerlei rechtszaken. En die gaat toch dat kind helpen. En dan weer aan de praat
14: krijgen. Roman of echt gebeurd?
16: Nou, ik denk niet dat het echt gebeurd is. Maar er zit wel aardig wat onderzoek als je de bronnen leest van wat er allemaal ooit wel eens een keer gebeurd is. Maar het is niet.
14: Ik heb
16: niet
14: net echt Jungle Book gekeken, dus dan kan er veel.
16: Ja, precies. Mowgli.
14: Ik heb ook een kind.
16: Ja. Je lijkt ook wel op Mowgli ergens. Okay.
14: Dit is toch altijd het bedrijvenpanel?
15: Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Je bent zo met het boekenuurtje terechtgekomen.
14: Nou, dat mag toch ook? Ja, sorry dat jij dan snel afhaakt.
15: Ja,
14: ik heb begrepen.
15: Ja, ik voel me enorm. Goed, vertel. Ja.
14: Dat papieren boek, dat is er dus nog altijd. En dat blijft ook vermoedelijk zo, is dat opvallend te noemen?
15: Ik vind het zeker niet opvallend. Nee, kijk, wat je gewoon ziet is, ik denk dat volgens mij is er iets bijgekomen. En dat is het digitale boek. En volgens mij is dit niet een of, het is volgens mij een en. En laat ik dan toch als vergrijzoloog iets roepen over de ouderen. Wat we gewoon zien is dat het digitale boek is erbij gekomen als een alternatief op momenten dat je misschien op vakantie gaat en niet al die boeken mee wil nemen. Dus het is een alternatief erbij. Dus volgens mij is het nooit geweest dat in ieder geval bij de oudere generatie, wat het meest opvallend is dat de jongere generatie weer een soort van terugkomt in die boekhandel.
14: Ja, en een film kan ook een goede push geven. Ik geloof dat er nu een enorme hype is rond allerlei oude Griekse verhalen. En dat filmposters, als je nog niet overtuigd bent, het laatste zetje kunnen geven. Die worden dus besteld door boekhandels. Ik sprak deze week nog één.
16: Ja.
14: Om mensen maar naar binnen te lokken.
16: Ja, nee, ik hoorde het toen je het besprak. Ik vond het is toch fantastisch. Spreek je nou als Odyssee of Odyssee? Iedereen weet welke film het daarover
14: hebben. Dat naar jullie.
16: Precies, ja. En ik begreep dat die boekhandels dus ook ineens alle oude versies van het oorspronkelijke verhaal gaan verkopen. Dus ja, ik denk ook inderdaad wat jij zegt, Floris, dat het zo is dat het gewoon een mooi alternatief is. Maar ik vind het zelf ook prettig om dat papieren versie te lezen. En op vakantie is het gewoon super praktisch dat je niet allemaal zware boeken mee hoeft te nemen. Maar ik denk, voor mij is het ook een stukje beleving als je in zo'n boekhandel terechtkomt. Dus volgens mij had jij die vrouw inderdaad aan de lijn. Dan kom je in zo'n mooie boekhandel en dan kun je lekker snuffelen, keuze. En als je bij bol.com of in de Kobo-bibliotheek zit, dat is toch niet echt lekker snuffelen van wat. Dan krijg ik al keuzestress, want dan zie ik geen
14: plaatjes. Maar er is wel gezegd, die boekhandels die moeten alles uit de kast halen. Die moeten ervoor zorgen dat je daar ook een kopje koffie kunt drinken. Ja. En dat het een beleving
15: maar
14: is.
15: Maar dat is toch een retail ding? Ik bedoel, laten we wel wezen. Volgens mij gewoon je producten in een kast gooien, je deur openzetten en wachten tot er iemand binnenkomt. Dat is voor de boekhandel niet, is voor de kleding niet, is voor geen enkele sector binnen de retail het verhaal. Dus dit heeft niks met de behoefte te maken. Dit heeft gewoon creëren een beleving rondom je winkel te maken.
14: Overigens blijkt dan uit die cijfers van ABN AMRO dat het hartstikke goed gaat. Ik kwam nog cijfers tegen van begin dit jaar over 2025... verzameld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dat was leuk om eventjes volledig uit te spreken. Er zijn 2 miljoen minder boeken verkocht dan een jaar eerder. En daar leidt vooral de boekhandel om de hoek onder, want de verkoop bij platforms als Amazon en Bol, die blijft wel stabiel. Dus
17: hoe goed gaat het nu werkelijk?
16: Ja, dat is de vraag. Maar dus, ik ken de aantallen niet exact, maar er zullen waarschijnlijk minder winkels zijn. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer van die, ja, ik noem het dan maar belevingswinkels, hè, die nu in een oude kerk zitten, waar je kan lunchen. Waar
17: de
16: je kan
17: mooiste
16: zitten.
17: Boekhandel ter wereld staat in Maastricht, in een oude kerk.
16: Ja, nou, ja. Die bedoelde
15: nee,
16: ik.
15: Maar volgens mij gaat dit ook weer over. Dit is dus niet een vraag van, is er geen vraag naar boeken? Nee, het is de vraag is, waar koop ik ze? En is het alternatief waar ik ze koop aantrekkelijk genoeg om daar naartoe te gaan? Dus als mijn boekhandel lokaal eigenlijk maar een suffe, saaie toko is, ja, dan bestel ik ze net zo lief even makkelijk online. Terwijl op het moment dat het een leuke, fijne plek is om inderdaad even rond te snuffelen, misschien eens eventjes wat tips of suggesties te krijgen, ja, dan ga ik veel liever naar die lokale winkel.
17: Wat voor mij dus heel erg goed werkt, ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, is dat er dan een papieren briefje van de verkoper of verkoopster op de boek geschreven.
15: Ja,
17: een tip van Rachelle van de Bali. Ja, fantastisch. Nee,
16: mijn boekhandel om de hoek heeft dat dus ook. Dus dat is toch heerlijk. We hebben er al heel veel boeken gekocht. Elke keer voor mijn moeder of voor mijn schoonmoeder. Je wil een cadeau kopen en voor. En dan zeg ik, of mijn vrouw zegt dan, ja, dit is wat iemand graag leest. En dit is de categorie, ze heeft die al gelezen. En dan komt, nou, daar hebben we allemaal succesnummers uitgehaald. En dat je dan cadeau geeft. En
17: zeggen dan ze tegen jou dan ook echt dat ze het gelezen hebben?
16: Of zij het zelf gelezen hebben?
17: Maar het lot van een boek dat je cadeau doet is natuurlijk dat, dat het op de stapel van Floris terechtkomt.
16: Nee, ik heb natuurlijk een heel verslag dan ervan, van het boek. En dus dat. Ja, en dat is precies wat jij zegt. En dat briefje erbij, weet je, van de verkoper. En, en dat maakt toch wel dat de belevenis anders is, denk ik. En dat je toch daar graag iets koopt. En daarom ga ik ook liever daarheen dat ik denk, oh, ik heb het gezien, ik ga het alsnog bij Bol. Dat doe ik ook.
17: Laten we het toch maar even richting 2026 katapulteren. En dan kom je AI tegen. Ook een observatie van ABN AMRO. Dat veel boeken worden geschreven met behulp van AI. Soms niet hele hoofdstukken, maar het helpt al behoorlijk bij het redigeren. Of sommige zinnen die herschreven moeten worden. En dan kom je dus ook terecht op het terrein van auteursrechten. Want van wie is dat boek dan? Wie heeft dat daadwerkelijk geschreven? Hoe moet de uitgever zich daartoe verhouden? Floris, is dit iets waar ook deze branche iets mee moet? En dan zeg ik niet per se dat dat ligt aan degene die het verkoopt, maar het geeft wel een andere kleur aan die boekenbranche.
15: Ja, maar goed, ik geloof ook van, weet je, het is er. Het gaat er blijven voorlopig in zijn huidige vorm. We zijn met elkaar allemaal aan het zoeken hoe dit werkt. Dus volgens mij, zolang er vraag is naar bepaalde boeken en zolang men boeken blijft kopen die voor een deel of helemaal geschreven zijn door AI, ja, blijkbaar is er dus een bepaalde markt voor. Dus ik kan me daar heel druk over maken over allerlei
17: maar auteursrechtelijk is dat natuurlijk toch een kwestie.
15: Ja, maar goed, maar dat is volgens mij de strijd die we breed met elkaar hebben, is wat is de zoektocht van wie is het wel, van wie is het niet? Ja, zolang boeken ook met elkaar in de cloud staan, dingen, ja, is het dus onderdeel van de betaalmodellen. Ja, daar kunnen we ons heel druk over maken, maar het is zo.
16: Ja, ik hoop toch, ik ben misschien een beetje naïef of zo erin, maar ik hoop toch dat je uiteindelijk gewoon. Ik denk, gaat AI uiteindelijk nog met al die nieuwe ideeën komen op een gegeven moment? Hè, voor een nieuw inspirerend verhaal. En ik hoop toch dat dat mensen blijven en dat je toch een menselijk boek. Maar dat is dan even los van wie is de auteur daadwerkelijk. Ik hoop toch dat er een belangrijke rol voor de mens in blijft. En dat ze geholpen worden door AI. Hartstikke mooi, hartstikke fijn. In je inspiratie en in je zoektocht en om het boek te redigeren. Maar ik hoop toch dat het mensenwerk
15: blijft. En dat blijft het ook.
17: Mud Jeans had ook geholpen kunnen worden. Wordt misschien nog wel geholpen bij een doorstart. Maar het is nu failliet. Daarover praten we in het tweede deel van dit bedrijvenpanel.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Floris Venneman is hier en Niels van Buren. Het duurzame spijkerbroekenmerk, ik noemde het net al even, Mud Jeans, dat is failliet. Geeft het bedrijf zelf aan, de CEO op LinkedIn. Er is een financiële druk ontstaan door oude schulden. Dat is te groot geworden. Het bedrijf is bezweken. Niels, jij kent het bedrijf. Je kent ook degene die daarbij betrokken zijn geweest.
16: Ja,
17: die misschien
16: niet persoonlijk, maar we kennen maar vanuit het ecosysteem waarin we werken. Want Swink is ook een sociale onderneming. Zij zijn een sociale onderneming. Ze zijn natuurlijk pionier op dit gebied, hè, circulaire kleding maken. En hebben daar heel veel in gedaan, in ontwikkeld. Hoe ontwikkel je nieuwe stoffen die volledig, of broeken die volledig van gerecycled materiaal gemaakt zijn.
17: Ik geloof dat ze op 55% zijn blijven steken.
16: Ja, dus ik heb nog even contact gehad met een bevriende ondernemer die wat nog nauwer betrokken was en ook kleine investeerder was in bedrijf. Dus die kon best wel wat context ook geven. Ten eerste is het natuurlijk eeuwig zonde, hè, want dit is wat zij gepionierd hebben. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En er kunnen heel veel andere partijen die kunnen daar gebruik van maken op langere termijn.
17: Maar dit is het lot van een pionier soms.
16: Soms wel, ja. Dus, en ik moet zeggen, er kwam ook een van de dingen die voorbij kwam. Is de vraag groot genoeg nog? Hè? Dus ik denk dat de consumenten best wel duurzaam willen kopen. Maar ja, G-Star die zegt ook duurzaam gemaakt. Alleen je kan er niet uit afleiden hoe duurzaam het is en hoeveel beter.
17: Maar ze hebben het zelf toch ook wel enigszins verzet. Als ik het goed begrepen heb, dan is er al een reorganisatie geweest. En hebben ze ook gezegd, na verloop van tijd, nadat de winst uitbleef en er wel flink werd geïnvesteerd, ja, nu eerst het product, precies, en dan de duurzaamheid. En als je puur richt op die donkergroene groep consumenten, dan is dat groepje feitelijk te klein om een bedrijf op te runnen.
15: Ja, ja, en dus ook hier geldt. Ja, weet je, het is vreselijk dat er bedrijven failliet gaan, maar er gaan dagelijks bedrijven failliet. Dus ik vind dat heel interessant. En natuurlijk een pionier en een goed verhaal. En een verhaal dat we allemaal kennen. Maar het is ook weer een bedrijf wat failliet gaat. En dus blijkbaar niet de juiste aansluiting heeft weten te krijgen bij een voldoende grote groep consumenten die dat product kopen. Blijkbaar te zwaar volgeladen met financiers op een gegeven moment. Met schulden. En jij kent denk ik iets meer van de context als ik het zo hoor. Maar het is ook gewoon weer een bedrijf dat het niet heeft gered.
17: Nou, dus het is gewoon een bedrijf. En of dat nou een sociale onderneming is of een duurzame pionier, dat moet je dan eigenlijk buiten beschouwen.
15: Uiteindelijk zijn het allemaal net zo erg. Ja, ik vind bedrijven, been there done that, zou ik willen zeggen.
17: Nou, is het net zo erg als het een bedrijf is dat probeert de manier van werken in een hele industrie toch radicaal om te gooien, dan zou het mooi zijn als dat werkt. Het zoveelste marketingbedrijf is dat zich meldt in een veel te volle markt.
15: Jawel, maar goed, uiteindelijk blijkbaar is hier dus ook niet voldoende markt. Dus ik probeer ook vooral die kant. Denk van, weet je, en nogmaals, hier zal echt een hele context zijn, want ze hebben zelf faillissement aangevraagd, begreep ik. Dus uiteindelijk, dan heb je dus zelf de afweging gemaakt. Joh, als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen, dan gaat het hem op de lange termijn niet worden. En dat is heel zuur. Maar, en dan maakt het niet uit, of wat mij betreft niet uit, of je het zoveelste marketingbedrijf bent of Mudgeens heet.
16: Nou ja, voor mij maakt het wel eigenlijk. Ik vind het in die zin wel eeuwig zonde natuurlijk. En dat is natuurlijk, ja, ik snap heel goed. Dat was ook in de voorbespreking, weet je, wat ik ook zei. Van ja, het is, ja,
17: heb je weer het beste gezegd in de voorbespreking? Dat is niet handig. Je moet het nu zeggen.
16: Ja, maar ja, dit is toch weer anders. Dus wat ik zei, ook duurzame bedrijven gaan failliet. Dat is helemaal waar. Alleen, ja, wat soms vergeten wordt, is zeg maar de waarde die gecreëerd wordt eigenlijk door dit soort bedrijven, waar heel veel bedrijven van kunnen profiteren. Dus als je je hebt bijvoorbeeld over een Fairphone, die telefoons ontwikkelt die waar je alle componenten van kan vervangen.
17: Modulair, dus als je scherm kapot is.
16: Maar hun missie is uiteindelijk om te zorgen dat anderen dat ook gaan doen. En ik denk dat de missie van Mudgeens waarschijnlijk ook was om te zorgen dat anderen, dus dat de G-Stars en zo, weet je, eigenlijk wat Tony's ook doet. Hè? Tony's die zegt van, wij willen ervoor zorgen dat alle chocoladebedrijven op een faire manier gaan sourcen en de cacao gaan kopen en gaan produceren. En dat hadden zij ook kunnen doen. En ik denk, als ik het zo beluister, dat ze net te laat die switch gemaakt hebben om volledig op het product en op de kwaliteit. Want ja, zoals ik het begreep ook van die collega, die zei van ja, ze wilden eigenlijk alle grote problemen oplossen. En, ja, en die valkuil, die heb ik ook wel eens gemaakt met het eigen bedrijf. Wij willen mensen met autisme op een duurzame manier aan de slag krijgen. Maar op een gegeven moment hebben we toch de switch gemaakt. Zeggen, we gaan 80% van onze communicatie gewoon op de kwaliteit en wat we leveren. Want duurzaamheid is ook dat je bedrijf overeind blijft.
15: Ja.
16: Dus het is wel.
17: Het is een bekende valkuil.
16: Het is een hele bekende valkuil.
17: Strikt wil je in de leer blijven en durf je dan concessies te doen om het op de lange termijn te redden?
16: Ja, precies. Ja.
15: Ja, maar of maak dus je businessmodel. Want dat bedoel ik nog niet zo lang geleden met een ondernemer die ook een heel tof, duurzaam product, hartstikke gaaf. Maar uiteindelijk komen erop, je wil een markt opvoeden, je wil de consument opvoeden. Maar creëer dan een businessmodel om het opvoeden van die consument. In plaats van dat je neurotisch probeert vast te houden aan een product wat nooit winstgevend gaat worden. Waar je elke keer weer in de jacht op zoek naar geld moet om je bedrijf overeind te houden. Wat eigenlijk alleen maar weer afleidt van het daadwerkelijk neerzetten van die.
17: Hoe verleidelijk is het om te denken, nou, er wordt geen winst gemaakt. We hebben volgens mij één keer Kiet gespeeld in 2022. Er wordt geen winst gemaakt. Weet je wat? We doen toch nog een dotje meer marketing. We komen nog een keer met een crowdfunding campagne. We komen met een eigen winkel. We breiden misschien het aantal kanalen waarin onze broeken tevoorschijn komen uit. Dat je denkt, dan komen we terecht in die hockeystick. En uiteindelijk kunnen we het dan wel terugbetalen.
15: Ja,
17: dat is best een.
15: Jawel, maar dat is denk ik
17: route.
15: Ook. Dat is ook ondernemers eigen, denk ik, is een nog een keer door willen gaan. Nog een keer een volgende stap willen zetten. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, en nogmaals, ik ken Mudgeens als bedrijf gewoon niet goed genoeg om daar specifiek over dit geval.
17: Want
15: maar
17: daar
15: denk,
17: was een keer een spijkerbroek geleased.
15: Ja, dat had ik misschien moeten doen. Maar wat ik vooral vind is, heel veel ondernemers gaan vanuit het. En nu gaat het echt lukken. Nee, maar volgend jaar, weet je, als we nu deze stap, als we nog één keer, dan gaat het wel
17: dat
15: lukken.
17: Dat zie je hier duidelijk in terug.
15: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke tof. Maar ik denk dat we ook wel eens een keer als ondernemers, maar goed, dat is ook een beetje mijn langspeelplaat. op een gegeven moment is genoeg ook genoeg. En is het ook klaar, ook klaar. En dan moet je volgens mij vooral gaan zorgen, en dat ben ik het wel met je eens, dat de learnings die je hebt opgedaan, dat je die met de wereld deelt, dat je die met de markt deelt, om ervoor te zorgen dat andere partijen, of misschien jij zelf in een nieuwe rol, in een doorstart of een ander alternatief, misschien wel duurzaam bedrijf kunt bouwen. Duurzaam in de zin van, wat jij net zegt.
16: Dus ik zou er toch voor pleiten om ten opzichte van reguliere bedrijven, want ik ben met je eens, dat geloof ik zelf 100%. En je moet uiteindelijk een duurzaam businessmodel hebben. En dat moet, ik heb Patagonia is het ook gelukt om op die manier heel duurzaam kleding te leveren. Maar ergens zou ik toch voor willen pleiten over mensen die dus anders doen, die verder gaan, weet je, die dus niet alleen voor zichzelf een succesvol bedrijf willen creëren, maar dus voor de wereld, hè, die ze dus ook andere, de hele industrie willen veranderen. Dat je dat toch beter weet te borgen met elkaar. En dus alles wat er geleerd is. En dus dat niet al die innovatie die daar gedaan is, die daar geleerd is, dat dat nu niet sterft.
17: Dat
16: zeg maar.
17: Is ook nog niet gezegd, want er wordt driftig gespeculeerd over een doorstart.
16: Ja. Nee, maar dan, maar dan blijft het alleen daar. Hè. Kijk, en ik denk dat er zijn een aantal voorbeelden van de organisaties. Ik noem nog een keer Fairphone, die dus ook gewoon alles deelt, zeg maar, met hoe ze het doen. En volgens mij.
17: Maar daar hebben ze ook moeten zeggen: het gat tussen wat wij aanbieden als telefoon en wat technologisch superieur is, moet niet te groot worden.
16: Precies. Ja.
17: Daar hebben ze er ook wel eens op vergalopeerd.
16: Zoals ik begrepen hebben ze die stap bij Mudgeens ook gemaakt. En misschien was het net te laat, weet ik. Het is altijd een beetje moeilijk van de zijkant te bekijken. Maar ik wil alleen verpleiten over wat ze allemaal wel bereikt hebben. En
15: dat vind ik wel een mooie. En dat vind ik een gedachte waarvan ik denk, daar zouden we wel iets met elkaar mee kunnen. Is dat je zegt, er wordt een curator aangesteld in zo'n situatie die in dit soort specifieke gevallen met bedrijven die van dit kaliber, dat je ervoor zorgt van, maar hoe kunnen we dat wat hier geleerd is, wat voor de goede zaak, voor de algemene nut, anders met de wereld wordt gedeeld. Dat een onderdeel wordt van je rol als curator. Vind ik helemaal geen slecht idee.
17: Okay. Over Fairphone gesproken en dergelijke bedrijven. Er geldt een recht op reparatie in Europa, een richtlijn. Het zou makkelijker moeten worden om apparaten te laten repareren, om zo minder snel voor een nieuw exemplaar te kiezen. Er moet in Nederland nog wel iets worden gedaan. Er moet nog een berg worden verzet om ervoor te zorgen dat we in Nederland ook echt voldoen aan wat Europa van ons vraagt. Maar kan het überhaupt veel verschil maken, denk jij, Niels?
16: Ik denk op termijn zeker. En ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van Europese wetgeving waar je in het begin van denkt, we moeten ermee. En die uiteindelijk, als je 5 of 10 jaar verder kijkt, die dus bijgedragen hebben echt aan dit soort transities. En ik denk dat dit er eentje van is. En ja, ik weet maar al, dus echt jaren geleden, volgens mij was dat nog op Nijrode in marketingles of zo. Miele die kan al heel lang wasmachines maken die niet stuk gaan in jouw leven.
17: Maar iets houdt Miele tegen.
16: Precies. Ja. Jij weet wat het is. Dat is, als je dat doet, dan verkopen ze er zoveel miljoen en dan is het klaar. Want dan koopt niemand meer een Miele. Dus je moet een ander verdienmodel hebben. En dus het verdienmodel dat we heel veel nu hebben, dat is al begonnen met de ontwikkeling van de gloeilamp. Weet je, op een gegeven moment kwamen ze, ze gaan veel te lang mee. Ze moeten ook stuk gaan. Dus laten we maar wat minder wolfraam gebruiken. Want dan branden ze na 100 uur op, moet je een nieuwe kopen. Dus dat hele concept moet veranderd worden. En ik denk dat dit soort wetgeving erbij gaat dragen dat bedrijven nu.
17: Stel dat je een fabrikant bent van wasmachines of van stofzuigers, waar ligt je kans? Of is dit een bedreiging?
15: Ik denk dat het een kans is, want ik ben altijd optimistisch. Dus ik denk dat ik hoop oprecht dat dit fabrikanten gaat dwingen om anders naar hun producten en hun diensten te kijken. En misschien ook wel hun product meer als een dienst te gaan zien. Wat je natuurlijk ook wel ziet gebeuren. Hè. Je koopt geen lamp, maar je koopt verlichting. Een abonnement op verlichting of zoveel uren verlichting. Nee, ik geloof wel dat daar ook de toekomst zit, ook in de consumentenmarkt. Omdat je ook ziet dat je gaat verhuizen met zo'n wasmachine, met sjouwen. Weet je, als je dat soort dingen gewoon mee verkoopt in dingen, we komen hem weer ophalen, we zetten hem in je nieuw huis weer klaar. Ik geloof dat daar handel, gewoon plat handel in zit. En dat ook nog mooi duurzaam is. Dat is een heel fijne bijkomstigheid. Ik vind wel het hele, zoals het nu een beetje geframed wordt, ik vraag me af of het op de korte termijn, dus ik langer termijn, 5 tot 10 jaar zeker, 10 jaar. Maar consumenten zijn natuurlijk ook gewoon heel lui. Het gaat nu kapot. Ik op bol.com. Ik bestel een nieuwe en ik heb vanmiddag of morgenochtend het nieuwe weer in huis. En of het dan een stofzuiger is, een scheerapparaat, whatever het is.
17: De consument is ook Floris Venneman.
15: De consument is ook. Zo werkt het gewoon in het dagelijks leven.
16: Het is ook heel onaantrekkelijk. Want als jouw tosti-ijzer stuk gaat,
17: Nee, nu wordt het echt urgent.
16: Nee, maar wat doe je? Ik denk nog wel, zou het gerepareerd kunnen worden?
17: Mijn broodrooster is kapot en ik heb sinds gisteren een nieuwe broodrooster van de Kringloop.
16: Oh, nou top, ja.
17: Ja,
15: super gaaf dat je dat. Maar ik merk
17: dat dus, ik dat durf te zeggen.
15: Dat je dat doet. Zot, maar ik merk bijvoorbeeld nu ook een koffiezetapparaat, een espresso. Ik kom er eerlijk vooruit. Dat je als je op een gegeven moment een onderdeeltje wat je er los uit kan halen. Dat kun je dus niet los bestellen bij een espresso. Nee. Nou, bij godsgratie kun je dat dan misschien. Maar dan kost het dermate veel dat je gewoon voor hetzelfde geld. Heb je gewoon een nieuw apparaat?
17: Dat is natuurlijk waar hier het gevaar in schuilt. Namelijk dat fabrikanten. Wordt vanuit Europa opgelegd reserveonderdelen en gereedschappen tegen een redelijke prijs beschikbaar moeten stellen. Dat geldt ook als dat via een onafhankelijke reparateur gebeurt. Maar je zou je kunnen voorstellen met wat ondernemerschap vanuit de fabrikant dat die reserveonderdelen puur duur worden, waardoor het verschil tussen repareren of een nieuwe kopen wel heel erg marginaal is.
16: Ja, maar dat is nu al het geval. Want kijk, als jij een iPhone hebt en je moet een batterij vervangen, weet je, dan kan het. Dan kun je het bij de Apple Store laten doen. En het kost, ja, of nog een keer bij een andere reparateur. Maar dat is hartstikke duur, weet je. Dus het altijd, of als je schermstuk is of zo. Dus,
17: daarom dus, kunnen wij kijken naar landen zoals, ik geloof, Frankrijk, Oostenrijk, ja. Waarin het zo geregeld is dat de helft van de factuur wordt betaald door onze goede vriend de overheid.
16: Ja, maar toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat ga je dan op je belastingaangifte invullen van, nou, ik heb 50 euro gerepareerd. Dus je krijgt een voucher. En zo. Ik vraag me af hoe duurzaam dat. Misschien kun je daar wat mee initiëren, zeg maar. Maar nogmaals terugkomen bij mijn eerste. Ik denk uiteindelijk zit de kracht bij als die fabrikanten denken, hey, hier kan ik een ander verdienmodel uithalen. En dat verdienmodel moet niet zijn de reparaties tegen enorme kosten. Dat moet zijn of een abonnement. En zeg ik betaal per wasbeurt. En ik wil dat ding nooit per stuk gaat. Daar moet het om gaan. Want ze kunnen dingen produceren die niet stuk gaan. En waarom moet je iPhone na 2 jaar ineens heel traag worden? Of je batterij ineens, weet je. Dus ik geloof niet dat dat echt alleen maar door de hardware komt.
17: Over 10 jaar zijn we echt niet opgeschoten met deze richtlijn, deze wet.
16: Dat is misschien wensdenken, maar dat hoop ik wel.
15: Nou, laten we gewoon positief blijven. Tuurlijk, over 10 jaar zijn we wat meer opgeschoten.
17: Vergrijzoloog en oprichter van Bureau 50, Floris Venneman, is zeker een half uurtje opgeschoten. Want het zit er weer op voor deze keer, het bedrijvenpanel. Niels van Buren was er ook, van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. Ook gewoon heel erg kwalitatief, hoor. Het gaat echt niet alleen maar om de missie.
16: Zeker, ja. Kwaliteit voorop.
17: Zeker. Panel is ook te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
4: dank u wel.
5: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
8: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
7: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
8: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam, waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf in voorarrest al uitgezeten, maar hij moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: Waar er in een klassieke reclame nog alle tijd was om een mooi verhaal te vertellen, moet het tegenwoordig veel sneller. Hoe ga je als marketing- en reclamebureau om met de almacht van TikTok, van Instagram en van X? En gaat AI de branche opslokken? Of blijft er nog altijd een grote kloof bestaan tussen goede en slechte reclame? Ik ga dat allemaal vragen aan Jos Vis. Hij is de algemeen directeur van het marketingbureau FCB Amsterdam. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Waar zou de luisteraar, de televisiekijker, jullie van kunnen kennen? Wat is jullie werk?
15: Wij werken voor merken als L'Oréal, voor Nestlé, Mastercard, Kansspelautoriteit. Dat zijn de merken die onze mensen, de consumenten, zouden moeten kennen. Maar wij zijn een van de allergrootste business-to-business bureaus in Nederland. En wij doen dat voor heel Europa. En dat is communicatie die de consumenten in ieder geval niet ziet.
14: Maar toch nog eventjes dat rijtje waar je dan mee aftrapt. Ja. Daar kan je stel van achterover slaan. Nestlé, L'Oréal, de grote bedrijven, multinationals. Ja. Ja. En die komen dan uit bij dit marketingbureau in Amsterdam. Ja. Of zit de constellatie toch wat anders in elkaar?
15: Dat heeft te maken met dat wij wat wij noemen een affiliate zijn van McCann. En McCann is een van de grote reclamenetwerken in Nederland die geen eigen vestiging heeft in Nederland. En wij werken voor hen in Nederland en daarom dat die merken bij ons zijn. Wij doen er trouwens wel vrij veel kleine opdrachten voor en niet de hele grote films die worden in Parijs gemaakt en New York en in Londen.
14: En dat blijft zo?
15: En dat blijft zo, ja.
14: Zou je die niet graag willen doen of kun je die niet maken nu?
15: Oh, die zullen we best wel graag willen doen. Maar je sprak net al over AI en je sprak al over het samenkomen van grote partijen. Je ziet daar steeds dat daar wordt gekozen dat Europa ook één land is en dat daar één master wordt gebruikt om alle landen te voldoen van communicatie.
14: Want waar in dit hele speelveld kom ik dan jullie tegen? Je haalt al McCann aan, maar er zijn ook nog weer grotere bedrijven, moederbedrijven die elkaar hebben gevonden. De een heeft de ander overgenomen. En ergens, als je dan maar ver genoeg naar beneden gaat, dan kom je FCB Amsterdam tegen. Waarvan ik dan ook nog weer begrijp dat dat in de kern een zelfstandig bureau is. Eventjes voordat mensen het spoor helemaal bijster zijn. Ja. Hoe zit dit?
15: Laat ik het simpel houden. Wij zijn een zelfstandig bureau, volledig in eigen eigendom. En wij vertegenwoordigen het bekende label in Nederland.
14: Jawel, nee, maar dat is me iets te snel en iets te simpel. Want volgens mij is er zeer recent het een en ander gebeurd in de wereld van de hele grote conglomeraten.
15: Dat klopt.
14: En dan mag je toch nog even iets verder toelichten.
15: Het McCann label was uiteindelijk van IPG, Interpublic Group of Companies. Die is overgenomen door Omnicom. Waardoor er in plaats van 6 nog maar 5 grote mediapartijen zijn in de wereld. Dus daar waar wij vroeger onderdeel waren van IPG, geen onderdeel, maar een affiliate van IPG, zijn we dat nu van Omnicom.
14: En dat verandert verder niets?
15: Dat zou zomaar wel kunnen veranderen.
14: Okay.
15: Dat weten we niet. De wereld is in beweging. En anders dan IPG heeft Omnicom in Nederland wel een hele mooi bureau, TBWA.
14: Ja.
15: En het zou zeker kunnen dat ze ervoor kiezen dat wat wij nu doen voor die merken, dat wordt overgeheveld naar TBWA. Dat zou kunnen.
14: En dat is bedreigend?
15: Dat is zeker bedreigend, ja.
14: En daar valt verder ook niet zoveel aan te doen?
15: Nee, een bedrijf als Omnicom, ik heb geen enkele illusie dat ik daar als lokaal MKB'tje tegen kan vechten.
14: Maar een bedrijf als Omnicom, dat is dus toch, als je alles plat slaat, jullie eigenaar, toch?
15: Nee, wij zijn volledig eigendom van onszelf.
14: Ja, maar daarom begrijp ik sommige dingen toch nog niet. Want de aandelen zijn dus in de handen van het lokale management.
15: Misschien
14: van
15: moet
14: jou.
15: Ik het zo zeggen. Zie het als een franchise-formule. Wij zijn de eigenaar van het bedrijf. En voor een gedeelte van de activiteiten werken wij ook voor McCann. En mogen we de naam McCann gebruiken.
14: Mm-hmm.
15: Dus een aandeelhouder of een eigenaar van een Albert Heijn. Die is zelf eigenaar, maar hij gebruikt de formule van Albert Heijn. Ja. Dat is misschien de meest eenvoudige
14: uitleg. Ik begin er toch wel iets van te begrijpen. Fijn dat ik op je kon rekenen. Ja. Maar staat hij dan een man in nood?
15: Nee, hier staat geen man in nood. Omdat het aandeel wat wij doen voor Omnicom een klein aandeel is binnen het grote bedrijf.
14: Maar je zegt toch, ze zouden bepaalde dingen kunnen verschuiven. Want ze hebben hier in Nederland nog een partner.
15: Ja.
14: Waarvan ze zouden kunnen zeggen, dat is wel zo efficiënt, dat ruimt lekker op.
15: Dat klopt. En dat betekent dus.
14: Dat is dan toch wel degelijk bedreigend?
15: Nee, het is wel bedreigend. Maar het betekent ook dat wij weer op zoek moeten naar nog meer eigen klanten. Nog een eigen stevige positie moeten maken. En dat is wel business as usual. Elk jaar verlies je business en moet je weer business winnen met pitches. Dus dat is wel iets wat we.
14: Jij hebt geen enkel rustig jaar achter de rug waarvan je dacht, potjes en pannetjes op het vuur.
15: Nee. Een reclamebureau heeft over het algemeen 6 grote klanten of 10 grote klanten in plaats van honderden of 1000 kleine klanten. Dat betekent dat als een klant opzegt, je altijd iets moet doen. En dat is.
14: Waarom zou die klant überhaupt opzeggen? Mag er nog even gerekend worden op enige loyaliteit?
15: Nou, dat
14: als jij goed werk levert.
15: Ja. Nou, wij zijn gelukkig een bureau die klanten heeft die al meer dan 15 en 20 jaar klant zijn. Maar in Nederland is het zo dat een gemiddelde klant is ongeveer 3 tot 4 jaar klant bij een reclamebureau. Dat is het gemiddelde.
14: En dan is het misschien ook wel weer lekker als er een bureau is dat met net een andere blik kijkt naar een bedrijf.
15: Dat is het idee. Terwijl wij zeggen, als je in een lange relatie zit en elkaar heel goed begrijpt, kun je misschien nog wel beter werk maken. Dus dat heeft ook heel erg te maken met het aard van het beestje. In de business to business, waar wij dus heel veel doen, zie je dat kennis van de markt tot in detail ongelooflijk belangrijk is. Misschien wel belangrijker
14: dan. Wat is dat eigenlijk, business to business reclame en marketing maken? Want dat is dus iets wat aan de consument voorbij gaat.
15: Ja, omdat de consument daarin niet wordt bereikt. En je letterlijk een
14: zaken doen. Noem eens een voorbeeld, want ik kwam in het rijtje klanten een bedrijf als DAF tegen.
15: Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld.
14: Oh, wat een geluk.
15: Ja. DAF is dan DAF Trucks. Wij werken eigenlijk voornamelijk voor hun onderdelendivisie. Dat heet Packard Parts, dus onderdelen voor DAF Trucks. En wij communiceren met al hun 600 dealers, dus dat is business to business. Maar we communiceren ook nog eens keer namens die dealers met alle klanten van die dealers. Dus dat is business to business to business.
14: Maar dan ben je ook een salesbedrijf.
15: Het klopt dat, nou ja, dit is absoluut communicatie, maar met als heel harde doelstelling om sales te halen. Dat klopt, ja. Het is een Amerikaans bedrijf, Packard, dus het gaat om de sales. Maar wij maken alle communicatie. Wij maken narrowcasting, social media.
14: Maar je wil het toch eigenlijk liever geen sales noemen?
15: Het doel is sales. Maar dat doen we met communicatie. Maar ik denk dat bijna alle reclame bedoeld is.
14: Natuurlijk is dat bedoeld om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen een dienst afnemen of een product kopen. Ja. Maar misschien met net iets minder strak geformuleerde doelstellingen die er echt sec op neerkomen dat jij verantwoordelijk bent voor een doelstelling en het realiseren daarvan.
15: Ja, nou, wij kennen binnen deze klant, business to business, en dat is ook vrij gebruikelijk binnen to business, business to business, wel duidelijk KPI's die ook echt resultaten in sales hebben. Ja, absoluut.
14: Ja. Ik sprak hier toevallig vorige week met de oprichter van Billy Grace. Ik weet niet of je het kent, maar dat is een start-up die als doel heeft om marketing-euro's beter in te zetten. Ja. Want ze zeggen daar, en misschien zijn er meer bedrijven van, ja, het is toch te lang een black box geweest. Je geeft een euro uit, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat dat oplevert. Ja. Is dat in jouw perspectief ook nog altijd zo, dat dat toch een beetje gissen blijft?
15: Ja, want marketing is ook een geloof. En ja, het geloof
14: kom je daar nog mee weg in 2026, dat marketing een geloof is?
15: Nou, dat ligt ook een beetje aan je klant. Er zijn een aantal klanten die heel graag heel beroemd willen worden en heel veel geld uitgeven aan prachtige reclames om een gouden lookie te winnen. Waarbij niet altijd duidelijk is of dat nou ook enorm veel extra omzet gaat
14: leveren. Maar als zij via jou een gouden lookie willen winnen en het niet per se gaat om of dat nu omzet genereert, dan ben jij er voor ze.
15: Dat is een hele leuke opdracht. Maar die, omdat de gouden lookie winnen natuurlijk altijd fantastisch is. Maar dat is niet de kern van ons bureau. Nee, wij geloven heel erg dat reclame wel degelijk iets moet doen, moet werken. Dus wij zijn geen gouden lookie.
14: Hoeveel weet je daarvan? Want dat Billy Grace, dat draait heel erg om data.
15: Ja.
14: Data kun je overigens op veel manieren proberen inzichtelijk te maken. Ja. Kan ook via Google Analytics. Maar dan zegt de oprichter van Billy Grace, ja, dat is toch een beetje de slager met zijn eigen vlees.
15: Ja.
14: Maar hoe veel weet je daar al van wat er gebeurt met die marketing-euro en wat dat oplevert?
15: Ja. Nou, in ons geval, een business to business, en zeker in het geval van Packard, wordt elke euro die wordt uitgegeven gespiegeld aan wat er vervolgens gebeurt. Wij maken natuurlijk heel duidelijke communicatie die leidt naar, goh, bestel dit, bestel dat, en doe dat in de webshop. Dus wij kunnen daar echt een 1-op-1 verband meten. En dat is natuurlijk een vrij eenvoudige manier. Natuurlijk, als je social gaat, als je narrowcasting doet, als je belletjes maakt, dan wordt het al wat minder goed te meten.
14: Mm-hmm.
15: Maar over het algemeen weet je natuurlijk wel, als je een activiteit doet in een bepaalde maand en je ziet de sales met 10% omhoog gaan in de week daarna, dat het effect heeft gehad.
14: Het is dus eigenlijk heel transactioneel, want jullie maken iets en dat moet ertoe leiden dat mensen spullen kopen of diensten afnemen.
15: Ja.
14: Maak je ook wel echt nog iets moois dan?
15: Ja, want dat hangt zeker samen. Tuurlijk, als wij onderdelen moeten verkopen en je maakt een packshot van een onderdeel, staat er een prijs bij, daar gaan we geen gouden lookie mee winnen. Maar we maken voor elkaar ook prachtige uitingen die gaan over het gevoel. We maken een magazine, we doen een employer brand campagne. Dus er valt nog heel veel moois te maken. Maar dit is inderdaad geen klant waar je een gouden lookie mee
14: winnen. Maar jij spreekt over een heel pakket van alles wat je kunt doen. In dit geval gaat het dan over de trucks van DAF, Packard. Nemen alle klanten zo'n volledig pakket af?
15: Nee.
14: Zouden ze het maar doen, hè?
15: Dat zou fijn zijn. Maar niet elke klant heeft dit ook nodig. En het is tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Een klant komt bij je met bepaalde ideeën. Dit is wat wij doen, hè. Business to business in heel Europa. Maar we zijn ook heel goed wat wij dan noemen global to local. Hè. Dus internationale merken helpen hun campagnes goed te vertalen naar de Nederlandse markt.
14: Maar zet er een BN'er in en je bent een heel eind.
15: Dat kan bijvoorbeeld. Dat hebben we ook gedaan.
14: Noemen ze dat?
15: Met Chantal Jansen voor L'Oréal.
14: Oh, L'Oréal. Ja, natuurlijk.
15: Ja. Maar dat kun je dus wel ook heel smaakvol doen. En dat vinden wij dat we dat gedaan hebben. We hebben haar neergezet echt op haar manier. Dat heeft ze ook een grote rol in gehad. Hè. Ze is echt Chantal Jansen. Maar toch ook weer echt L'Oréal. Dus dat is Wat ons betreft goed gelukt. Ja.
14: Maar je zou kunnen zeggen, en misschien heb ik er een iets te klassiek idee bij, maar dat een reclamebureau een idee bedenkt.
15: Ja.
14: Dan wordt de campagne gemaakt. Hè? Ja. Dan doe je de productie. En dan zorg je er ook nog eens voor dat dat op een goede plek te zien, te horen of te lezen is.
15: Ja.
14: Doet FCB Amsterdam dan de hele riedel of niet?
15: Ja en nee. In onze branche is het al niet meer zo dat we alles doen. Hè. Dat deden we vroeger misschien ooit. Maar wat we in ieder geval nog doen is dat goede idee bedenken. Ik denk dat daar ook de kern zit van ons vak. Als we dat verliezen, dan zijn we klaar. De productie, daar hebben we vaak hulp bij. Of het nou AI is of een film, dan hebben we een productiemaatschappij. Maar dat is iets wat we vaak met een derde partij doen, die ons helpt. En mediabureaus zijn toch degene die het vaak zorgen dat de juiste boodschap op de juiste medium
14: is. Dus de ideeëngeneratie en dat verder brengen, dat is de kern van de zaak.
15: Dat denk ik wel.
14: Maar zijn er niet inmiddels ook zulke grote bedrijven ontstaan met verschillende dochter- of partnerondernemingen die dan wel onder één en hetzelfde dak die hele route kunnen afleggen?
15: Zeker.
14: Want dan ben jij dus toch nog weer, dat zoals jij dat zelf al noemde, dat MKB'ertje, dat maar één ding echt goed kan.
15: Ja, en je kunt ook afvragen of de klanten dat we willen. Wil een klant eigenlijk wel dat hij alles bij één partij kan neerleggen? Een klant heeft soms zelfs een eigen voorkeur voor een regisseur of een eigen voorkeur.
14: Maar je kunt net zo makkelijk beargumenteren dat het wel prettig is dat je een one-stop-shop hebt.
15: Toch is in de praktijk gebleken dat maar weinig bedrijven daarvoor kiezen. Wat met name gebeurt nu met de grote partijen is dat ze AI-investeringen samenbrengen, waardoor ze veel meer een vuist en kracht kunnen maken wat dat betreft. En pak nou grote partijen die grote dingen moeten produceren. Als je een product hebt, zoals ik noem maar even vliegen, dat is een beetje een algemene emotie. Over heel de wereld hebben mensen min of meer dezelfde emotie bij vliegen. Ja, als je natuurlijk een vliegtuigmaatschappij hebt en daarvoor wereldwijd campagne kan maken, ja, dan is het natuurlijk ideaal als je een grote productiemaatschappij hebt die dat voor de hele wereld kan doen.
14: En ook al gaf ik net aan dat ik er iets van begon te begrijpen.
15: Ja.
14: Maak jij nu via de constructie die je net uitlegde ook nog aanspraak op die grote budgetten? Of ben je dus die franchise-nemer, dat MKB'ertje, dat niet mee kan in dat geweld?
15: Nou, we kunnen natuurlijk niet mee in het geweld van Omnicom. En we kunnen niet mee in het geweld van Publicis. Maar dat is ook internationaal geweld. Die make-up klanten als Microsoft of Uber of Google.
14: Dat wil jij ook helemaal niet.
15: Nee. Want dan zou ik mijn bedrijf opblazen. Dan moet ik morgen 100 man aannemen die ik niet kan vinden.
14: Ja, maar dus laat ik het schetsen aan de hand van een recent voorbeeld. Bekend iconisch reclamebureau Kessels Kramer ging failliet.
15: Ja.
14: MKB-onderneming zou je kunnen zeggen, maar toch wel met een mooie cv, met herkenbare campagnes.
15: Ja.
14: Is dat een waarschuwing? Zegt dat iets over hoe moeilijk het is om te bolwerken in deze tijd, met deze budgetten en deze ontwikkeling?
15: Ja, het zegt wel iets. Ik ken een positie niet, een situatie niet.
14: Dat moet ik er ook meteen bij zeggen, dat weet ik niet. Ja, maar dus, goed, het is een gerenommeerd, maar in het internationale veld klein reclamebureau.
15: Maar wat ik zei, we hebben natuurlijk best een gekke branche. We hebben, laten we zeggen, in ons geval hebben we eigenlijk 6 grote klanten. En mijn allereerste directeur, Pietro Tamaltin, zei altijd van, ja, je bent 3 belletjes verwijderd van een faillissement. Dat is al van de 3 grootste klanten bellen dat ze ermee stoppen. En als je natuurlijk, dat is natuurlijk ons model. We zijn een urenmodel, dus we worden betaald door onze uren. Maar onze klanten moeten dat betalen en moeten toegevoegde waarde zien. En als je weinig klanten hebt, dan kan 1 of 2 klanten minder een gevaar brengen.
14: Maar jouw bloeddruk, daar hoef ik niet naar te informeren, steady.
15: Ja, het heeft ook. Kijk, het enige wat je moet doen is, ik zeg altijd, als je ergens zorgen over maakt, dat moet je alleen maar doen als je ook iets in actie komt.
14: Nou ja, je kunt zeggen, ook al ben ik hier nu aan gewend, en zeg ik dan maar dat het een gekke branche is, maar je kunt je er toch niet prettig bij voelen.
15: Nee, maar dan was ik al een tijdje geleden de branche uitgestapt. Ik doe er nu meer dan 20 jaar.
14: Is je perspectief verbeterd of verslechterd door dat samenklonteren van die grote bedrijven?
15: Ja, nee. Onze perspectief is daardoor verslechterd. Omdat wij natuurlijk al heel lang een affiliate overeenkomst hebben. Als daar gevaar in komt, dan kan daar gevaar dreigen.
14: Als ik jou volgend jaar uitnodig, wat is er dan veranderd? Heet je dan nog hetzelfde? Ja, jij zelf wel, maar heet je bedrijf nog zo? Ja, staat je bedrijf nog? Dat zijn allemaal vragen die je niet met zekerheid kunt beantwoorden.
15: Nee, maar dat kon ik een jaar geleden ook niet. En 2 jaar geleden ook niet. Dat is puur speculatief. Het zou best kunnen dat we, omdat die fusie nu is geweest, een andere naam moeten aannemen. Dat is wel, denk ik, redelijk in de verwachting.
14: Dat gaat gewoon gebeuren.
15: Ja, omdat FCB wereldwijd is gekild als label. Dus,
14: dat killen we even.
15: Ja,
14: maar jij werkt daar toevallig.
15: Nou, ja, maar onze kamer van koophandelnaam is niet FCB. Dus dat is een handelsnaam, dus dat valt ook over mee. Maar nee, zo heb ik dat niet ervaren. Maar ja, inderdaad, de fusie is plaatsgevonden. En FCB als label en DDB als label zijn even gekild. Ja, dat zo gaat het op een Excel-sheet in New York. Ja, dat is... That's what happens. Ja.
14: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
11: Het dilemma.
14: Het kwam al meerdere keren aan de orde, maar we gaan er nu pas echt diep op in. Kunstmatige intelligentie, dat is de nekslag voor een groot deel van onze branche. Of met AI marketing en reclame maken, dat is net zoveel werk als zonder AI reclame en marketing maken.
15: Ja, ik kies voor die tweede.
14: Jos Spies is hier. Hij is van wat we nu nog noemen FCB Amsterdam. Ja. Kan binnenkort anders zijn. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op een vrolijke, bijna aandoenlijke manier aan het knutselen. En die denken, nou ja, goed wat die marketing- en reclamebureaus kunnen.
15: Ja.
14: Geef me een middagje.
15: Ja.
14: En ik ben een geduchte concurrent.
15: Ja. Dat valt gelukkig heel erg mee. Eerlijk is eerlijk, toen AI kwam en een jaar geleden hadden we echt intuïtie van wat gaat ons gebeuren? Dit is toch wel heel heftig. Dat is nog steeds een enorme impact. Maar ik zie ook wel dat het volwassener wordt. En vergis je niet, AI gebruiken kost gewoon geld. We hebben laatst een AI-filmpje gemaakt, eigenlijk voor eigen gebruik. Low res zijn we gewoon 5000 euro kwijt aan credits om dat te maken. Ik noem het maar even credits. Dat zijn, laat maar zeggen, dat is je brandstof om überhaupt een filmpje in elkaar te kunnen
14: zetten. En het wordt steeds duurder. Tenminste, die geluiden hoor je uit verschillende branches, dat mensen op brandzoen moeten.
15: Nou ja, wat in ieder geval is, dit was low res. Als mijn editor zegt, nou, zullen we dus een knappe film van maken die op televisie kan, dan zijn we misschien wel 10.000 euro kwijt aan credits. Nou,
14: en jullie zijn een beetje gaan klooien gewoon uit interesse dan?
15: Dus nee, absoluut niet. Nee, wij gebruiken AI echt als tool in ons bedrijf. Enerzijds om dingen te researchen, processen beter te maken. Zeker voor wat wij dan noemen de afdeling strategie, is het echt een feest. We kunnen nu in dagen dingen onderzoeken en naar boven halen waar we vroeger weken over deden. Dus dat is echt fantastisch.
14: Maar ik legde jou net in het dilemma voor, kost het met of zonder AI evenveel tijd en geld? Het kost dus minder tijd.
15: Als je exact hetzelfde zou willen maken, kost het minder tijd. Maar wat je vaak ziet is dat je nu door AI juist wat meer wil, wat anders wil. Maar het kost in ieder geval wel tijd. Als we een film maken in AI, moeten we gemiddeld ziet is dat je nu door AI juist wat meer wil, wat anders wil.

0: toegevoegde waarde van marketing- en reclamebureaus. En jawel, dat had van alles te maken met de opmars van AI. Ja. Dus je moet ze proefondervindelijk laten ervaren dat het niet de silver bullet is, maar... Ja, want dat hebben jullie gedaan. Jullie hebben ze zelf aan de slag laten gaan. Ja. En dat viel nog behoorlijk tegen. Maar je moet denk ik wel je verhaal veranderen. Omdat mensen toch denken... Ja. Ja, wat doe ik nog bij een reclame- of marketingbureau?
1: Ja. Nou ja, dat klopt. Wat in ieder geval logisch is, dat AI natuurlijk gebruikt wordt. Zeker in e-commerce. AI kan natuurlijk als geen ander de juiste reactie op een actie van een consument online bepalen. In no time. Dus het is heel logisch dat daarmee geld naartoe gaat. Dat wil niet zeggen dat het goede idee er niet meer hoeft te zijn. Dus ja, het is zeker in die zin, er gaat meer budget naartoe. Ja. Dat zal gebeuren. En aangezien niet elk bedrijf per definitie meer budget heeft, gaat het waarschijnlijk dan af van het reclamebudget.
0: En wat betekent dat voor jullie eigen bedrijfsmodel? Want ik hoorde je zeggen, ja, natuurlijk, wij werken nog op basis van uurtje factuurtje. Ja, ja. Blijft dat op dezelfde manier nog overeind?
1: Nee. Kijk, je moet wel zien dat wij gebruiken AI heel vaak in het, je noemt maar even het voorstadium, het bedenken van ideeën, het laten zien van hoe het eruit zou zien. Echte keiharde productie, dat doen we niet. Dat deden we vroeger ook niet, dus waarom zou je het met AI wel doen? Daar moet je over nadenken, waarom zou je dat wel doen? Want als je een goede film wil hebben, moet je nog steeds een regisseur hebben. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat is die film waard? Is die 5000 euro waard omdat het 5000 credits heeft gekost? En 10 uurtjes. Of is hij 50.000 euro waard omdat het een fantastische film is. Dus daar zijn we inderdaad mee aan het stoeien. Hoe ga je dat nu dan in een model zetten?
0: En denk je ook dat je andere dingen aangeleverd krijgt van klanten die zeggen, nou, ik heb hier al een soort halffabrikaat.
1: Ja, want... Zeker.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar dat betekent ook dat er minder werk is voor jullie, toch?
1: Ik heb het eigenlijk omgedraaid.
0: Maar er is meer werk.
1: Nee, dat niet. Maar ik heb voor de grap is een bespreekverslag over een onderwerp in AI gezet en gevraagd wat voor visual komt hieruit. En ik heb tegen mijn mensen gezegd, kijk jongens, vanaf nu is dit dus onze basis. Hier moeten we dus per definitie overheen. AI kan dit al bedenken op basis van een bespreekverslag. Dan weet je dus, dit is de bodem en daar moet je overheen.
0: Denk je dat AI uiteindelijk jouw werk leuker maakt of niet? Sommige dingen zullen wegvallen namelijk.
1: Dus wat we nu zien is dat we er heel veel lol van hebben. AI is trouwens ook ongelooflijk in ontwikkeling. Hè. Dus wat nu kan, komt 2 maanden geleden of 3 maanden geleden nog niet. Dus dat gaat ook maar door. Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Het zal banen kosten. Dat zal gewoon een feit zijn. Dat ben ik van overtuigd. Maar ik denk ook, zeker met de AI-act die nu van geld. Elke AI-uiting moet duiden dat het een AI-uiting is. Dat is nogal bold, maar oké, dat is wat er nu is. Daarmee zal er ook wel weer een kentering komen. En bedrijven zijn, ik ken ook bedrijven bij ons die zeggen, wij gebruiken echte mensen, geen AI-mensen, om het maar even te zeggen. Dus het gaat wel weer zich balanceren.
0: Maar is dat een kwestie van gewenning? Of betekent dit dat er een hang is naar authenticiteit?
1: Er is een hang naar authenticiteit. Het is ook fijn dat AI niet gratis is. Dus dat het ook niet zo per definitie altijd goedkoper is, hè, om dat te doen. Dat helpt natuurlijk ook. Maar het zal zich ergens in de midden settelen. Maar het is natuurlijk een grote revolutie. Ja.
0: En er was al zoveel aan de hand, begrijp ik.
1: Ja.
0: Jos Vis van FCB Amsterdam. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Chris Bakhuis van Kesteren. Zij is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders over het menselijke gezicht van de gerechtsdeurwaarder. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Auto.

0: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
1: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Boeren zijn hun schapen aan het weghalen op dijken in de kop van Noord van Holland. De schapen mogen daar vanaf morgen niet meer grazen, omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En dat is ook slecht voor de dijk, die sterk moet blijven voor het stormseizoen. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is 2 keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Het Duitse sportwagenmerk Wiesmann maakt een comeback.
10: Wiesmann. Moet je toch een beetje zo zeggen.
11: Onder leiding van een Nederlandse ondernemer die wij inmiddels goed kennen. En die wel van dit soort auto is natuurlijk.
9: En verder hoor je een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De Tulp.
11: De Tulp.
9: De Tulp?
11: Zeker. Knaloranje. Oh. Met een paar tulpen erop voorzien. Nee, speciale
9: Nederlandse Porsche. Ja, 718 Cayman.
11: De duurste 718 Cayman van de wereld, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval van Nederland.
9: Goed, dat straks. We gaan eerst naar onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? Tot nu toe willen we het vaak wel hebben, soms ook niet. Maar dit keer gaat het over de projectierichtingaanwijzers. De nieuwe Audi Q7 heeft ze. Ja. Kun je heel even uitleggen hoe dat werkt?
11: Nou, die projecteren dus ook licht
9: op de weg. Dus
11: op de weg. Ja, volgens mij, ik heb de Q7 nog niet live gezien, dus ik heb er nog niet naast gestaan. Gewoon een projectielampje inderdaad. Ja, het is wel Audi, hè? Audi begon ik ook als eerste met ledjes en toen met OLEDjes. Die zijn daar heel erg aan bezig.
9: Maar het is eigenlijk, denk ik, dan voor in de stad, hè, dat fietsers ook zien. Oh, wacht even, die heeft
11: gaat afslaan.
9: Die gaat naar rechts of naar links.
11: Ja, ik wil dat hij maar ook op de snelweg projecteert. Dat hij zeg maar echt zeg maar in die binnenspiegel voor je gewoon, als je die knipper naar links uitzet op de linkerbaan, die gewoon.
9: De mensen vanzelf ruimte maken.
11: Ja, precies. Ja. Ja. Mensen weten is dat heel goed te negeren.
9: Maar is dit wat het oplost?
11: Nee, ik weet niet wat dit oplost. Ja, het is natuurlijk grotere zichtbaarheid. En ik, ja, dit is zoiets wat je in de praktijk op een gegeven moment moet ervaren. En dan denk je, ja, leuk. Maar ja, een beetje leuk, lekkere gadget. Dit gaan we vast wel bij meer auto's zien, denk ik.
9: Ja.
11: Of niet?
9: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw oordeel. Wil je het hebben?
11: Nee. Ja, als het erop zit, prima. Maar ik ga niet speciaal een auto verkopen.
9: Nee, niet een vinkje aan zetten. Mooie optie. Wil ik hebben. Nee, ik toch even laten zien aan de rest van de wereld.
11: Ja, dat ik een nieuwe heb.
9: Geld heb.
11: Ja, precies. Ja. Dat, nee. Als het voor mij niks doet, dan hoef ik het niet. Dus ik,
9: ja, nee, ik zit er ook niet op te wachten.
12: Nee, wil ik niet hebben.
9: Deze zomer beantwoorden we ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed.
11: Ja, abonneer hem maar. Ik ben net zo enthousiast over die podcastfeed vandaag als over die projectierichting aanwijzen. Nee, die podcast is echt fantastisch. Ja, abonneren.
9: Precies.
11: Lekker voor op het strand of in de bergen. Ik weet niet waar je naartoe op vakantie bent. Of je zit op de zaak in je eentje en je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Gewoon lekker podcast luisteren.
9: Ja, precies dat.
12: De Nationale Autoshow.
9: Ondernemer Jasper den Dopper die krijgt de leiding over de voor en op en van de wederopstanding van het Duitse sportwagenmerk Wiesmann. Ja. Hij is hier om meer te vertellen over de plannen. Welkom, leuk dat je er bent, Jasper.
13: Ja. Dankjewel.
11: Ja. Je moet, als je dit zo zegt, denk ik altijd aan die herverbouwingen. Was toch een van die stripfiguren die hij had? De Bureco herverbouwingen. Zeg maar, ken je niet? Oké, nou ga maar opzoeken.
9: Ik ken alleen de buurman en buurman.
11: Buurman, dat is ook herverbouwen.
9: Aieto. Ik hoop dat dit wat anders gaat, want dan wordt er wel hele creatieve auto's van.
11: De trouwe luisteraars kennen jou als spijker enthousiast. Je hield jarenlang het failliete spijker levend, in ieder geval met onderhoud. Hè? Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
13: Ja, ze hadden mij gevraagd.
9: Ja. Dus, en dan zeg je gelijk ja.
13: Ja, absoluut.
9: Echt waar?
13: Ja, ik had tijd over.
9: Ja.
13: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
9: Mm-hmm.
13: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
9: Victor
13: tijd
9: Muller.
13: Over.
9: Ja. Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
13: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
11: Ja. Voor de leek, Wiesmann. Wij kennen het. Maar misschien even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
13: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
11: Wies en man? Nee.
13: twee gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
9: Mm-hmm.
13: En dat is ongeveer zeggen 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
11: Ja. En wat alleen maar met techniek? BMW. Alleen maar BMW.
13: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
11: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
13: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesmann. Is die wel een nieuwe Wiesmann begonnen met op basis van een Z4.
11: Volledig
13: mislukt ook.
11: Oké, maar dit Wiesmann is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
13: alles.
11: Is
13: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enig wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesmann eigen.
11: Yeah.
13: Maar voor is het anders. Eigenlijk inkoop.
11: Maar het zijn dus roadsters. Hè? Dus het is
13: niet alleen.
11: Ja,
13: ook coupés.
11: Je hebt gelijk. Ja, jij weet dat. Jij werkt zo.
9: Ja.
11: Maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving. Dat recept.
13: Ja, een beetje toch zoals Spijker. Heel erg analoog. Veel vermogen. De laatste die had 577 pk.
11: Ja, maar dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
13: V8 Biturbo.
11: Nee, is best veel.
9: Is het vergelijkbaar met Spijker? Of is dat toch echt?
13: Ik vind van wel. Qua interieur absoluut. Ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja.
11: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spijker is iets meer dan 200. Als we
13: hier,
11: zelfs
13: hier een nulletje erachter.
11: 2000. Ja, dat is wel serieus, ja.
13: Heel serieus. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des spijkers eigenlijk.
11: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, ja. Andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij...
13: Eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spijker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En dus dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spijker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
9: Ja, okay.
13: Want ik heb daar gewoon een fabriek. Ja. Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spijker heb gedaan.
11: Ja, van Spijker had je een schuur.
13: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
11: hond.
13: Ja. Helemaal niks.
9: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
13: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met... onderdelen, financiën, een focus, maar ook... je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is het ook niet helemaal geworden. Nee. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
11: Ja. Hoe rijdt zo'n Wiesman? Ik heb serieus nog nooit in een Wiesman gereden.
13: Ja, ik ook niet.
11: Nee?
13: Nee.
9: Nog steeds niet?
13: Nee, maar wel. Ik heb wel gezegd, als ik na een jaar succesvol ben, dan ga ik voor mezelf een Wiesman bouwen.
9: Oké. Okay.
11: Of voor jezelf ook. Gewoon bouwen ook. Gewoon. Ja.
13: Ja? Ja.
11: Weet je dan wat een MF5 dan? Ja, of?
13: Absoluut.
11: Ja.
13: Ja. Ja. Hetgene wat ik gewoon wil gaan doen als toekomstplannen, dus een MF5 in het carbon, die wil ik dan ook voor mezelf bouwen.
11: Ja. In het carbon, zeg je heel specifiek. Ja. Wat was voorheen nog niet carbon?
13: Alle Wiesmans zijn glass fiber.
11: Glas hoog.
13: Ja, een boot.
11: Ja.
9: Why?
13: Ja, ik weet het ook niet. Ik snap ook niet, als je een premium product wil hebben, moet je hem daar wel kunnen neerzetten.
11: Ja, het is toch makkelijker om het in glasfiber te doen?
9: Ja.
13: Dat is ook absoluut. Maar ik vind het wel, als je meer naar het spijkerniveau wil, of echt premium wil.
11: Ja, dan moet je carbon fiber.
13: Absoluut.
11: Ja. Maar ja, oké. Okay.
9: Hey, dat elektrische, is dat het project Thunderbol?
13: Yes. Ja. Ja.
9: Dat is wel heel grappig. Ik zit even op de website van Wiesman. Ik neem aan dat je die ook vrij snel gaat aanpassen. Want het duurt even. Ik zit nu halverwege het filmpje. Komt er eindelijk een auto in beeld?
13: Ja, maar je blijft wel hangen door die vrouw op de
9: website. Dat is een knappe vrouw. Dat kan ik niet ontkennen, inderdaad. Maar ik denk wel van... Oké, okay. Maar is dit een project wat nog door zal gaan? Of?
13: Nou, wat mij betreft is dat niet mijn focus.
9: Nee,
13: aan zich is het chassis heel goed.
9: Ja.
13: Ze hebben heel mooie bodies gemaakt. De body is ook leuk, dus daar kan je de mallen van gebruiken, hier en daar wel aanpassen.
9: Okay.
13: Ze hebben voor deze project Thunderbolt hebben ze een ander project gehad, dat heette Gecko. En de Gecko, dat was echt een heel gaaf project. Dat hebben ze destijds samen met BMW gedaan, BMW motoren ook. En dat is jammer genoeg een stille dood.
9: De Gecko, dat is ook...
13: Ja, het logo.
9: Het logo van Wiesman.
13: Ja. En dat was wel echt een heel gaaf project. Ik heb eigenlijk van dat project heb ik de chassis bekeken. Daar hebben ze ooit 5 chassis gebouwd. Ja, super mooi gemaakt.
9: Ja.
13: Alleen jammer genoeg dachten ze toen, weet je wat, en nu gaan we elektrisch.
9: Ja. Dus één ding wat jij gaat doen is focus aanbrengen. Ja. Door wie ben jij eigenlijk gebeld?
13: Rowan Barry, dat is dus de eigenaar.
11: Ja.
13: Dus heel Wiesman is eigenlijk eigendom van familie Barry. Dat zijn mensen... Dat
9: klinkt niet heel Duits.
13: Nee, die wonen in Londen.
9: Oh, okay.
13: En die doen heel veel zaken in Afrika en in India. Dus dat is echt een familie die dat merk heeft gekocht uit het faillissement.
11: Ja. En wat willen die ermee?
13: Het idee is gewoon inderdaad weer auto's te gaan bouwen. En, ze hebben eigenlijk ook niet echt focus gehad op het service gedeelte. Dus daar moet ook veel meer focus op komen.
11: Ja.
13: Dus gewoon alle service weer naar de fabriek toe. In plaats van naar andere garagebedrijven.
11: Ja, sorry. Was jij meteen om? Je krijgt zo'n belletje van iemand die je niet kent. Oh ja, leuk. Nee, kom maar
9: misschien heeft hij wel een keer een spijker bij Jasper.
13: Nee, maar het was eigenlijk de positiviteit.
9: Ja.
13: En het vertrouwen in mij heeft me eigenlijk toegebracht om dit te doen. Want ze hadden gelijk ook zeggen, ja Jasper, wat heb je nodig? Ik zeg, een operationele directeur heb ik nodig. Ik heb een designer nodig. En daar zeiden ze eigenlijk al een ja tegen. Dus in dat opzicht vond ik dat zo belangrijk dat ik dan echt mijn eigen ding kan doen.
11: Wat wordt jouw rol daar dan?
13: Alles.
11: Titel? Ja, alles. Ja.
13: Nou, ze zeggen CTO, COO.
11: Ja.
13: Maar het is gewoon eigenlijk alles.
9: Chief Technical Officer en Chief Operations.
13: Ja.
11: En wie is de CEO dan?
13: Dat is nog steeds Rowan Berry.
11: Ja. Ja. Maar die zit in Londen en die heeft ook andere speeltjes, denk ik dan zo.
13: Dat of... die heeft een aantal andere bedrijven ook.
11: Ja. Ja. En, ja, is die er wel eens?
13: Ik heb vorige maand was ik met hem in Duitsland.
11: Ja.
13: Ja. Maar daar is hij niet vaak. Hij heeft hiernaast toch veel meer andere focus. Ja. En daarom is het ook fijn dat ik dit kan overpakken.
9: Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende geld is. Je kunt goede mensen aannemen. Maar...
13: Absoluut.
9: En dat is er dus ook.
13: Vanuit de familie absoluut. Maar dan moet je ook kijken of het juist terecht gaat komen.
9: Ja. Maar je hebt neem ik aan wel enige toezegging gekregen.
13: Ja, maar je moet ook jezelf bewijzen. Dus als je het ook in de eerste paar maanden wat meer kan laten groeien... dan zal het ook wat meer geld komen om de plannen...
11: Ja, maar, want afgelopen jaar hebben ze exact 0 auto's per jaar verkocht, Wiesman.
13: Ze hebben er exact 0 verkocht, maar er zijn er, eigenlijk hebben ze een project gedaan. En dat project heette MF5 Tributo. Ja. Is nooit echt in de media gekomen, wat ik ook niet echt superhandig vond. Nee. Maar daar hebben ze dus 3 van verkocht.
11: Oké. Okay.
13: En ze hebben er net eentje, is er op dit moment in Amerika. Daar ga ik mee naar Pebble Beach.
11: Oké. Okay. Dus, nou, doe Victor de groeten.
13: Ja. Ja. Genau. Ja. Nee, maar serieus. En die andere 2 die gaan naar koninklijke families.
11: Oké. En wat is daarna het plan? Want dat lag dus al blijkbaar een soort van half afgebouwd. Stond het al klaar ergens achterin?
13: Ja.
11: Was iemand nog mee bezig? En wat ga je daarna doen?
13: Ja, daarna waren de plannen nog niet heel erg duidelijk. En daarvan ben ik er.
9: Maar dat is misschien ook wel een lekker begin, dat je gewoon met een...
13: Voor mij wel. Ik kan gewoon lekker doen wat ik zou willen.
9: Ja.
13: Er is nog een beetje oude dingen die je moet oplossen, zoals servicezaken en inderdaad die auto's afbouwen, die paar. En daarna is het lekker mijn eigen ding bezig.
9: Ja.
13: Ja,
9: dus je gaat met een mooie auto komen daar?
13: Ja, absoluut.
9: Hoe lang gaat dat duren?
13: Volgens de Duitsers... kan je een chassis in 1 dag bouwen. En dat heb ik ook gezien. Maar serieus, het is echt heel serieuze fabriek nog.
11: Yeah.
13: Alleen is het nu kijk van hoeveel onderdelen missen we nog. Ik heb inventaris gedaan. En er liggen nog best wel motoren en versnellingsbakken. En nu zorg van wat heb ik dan niet om het te bouwen.
11: Yeah.
13: Kijk, let wel, deze mensen hebben gewoon 200 auto's... per jaar gemaakt. Hè? Dus
11: ja, maar dat zeggen nee, maar ik zat inderdaad van de 2000 en weet ik voor hoe lang ze precies bestaan. Ja. Maar 25 jaar en in het begin wat minder, nu wat meer, mag even wat meer, een tijdje stil. Dus ja, dan kom je daar op. Maar er zitten best veel onderdelen in een auto. Je kan er net eentje missen.
13: Dat is dus hetgene waar we nu moeten gaan inventariseren.
11: Ja.
13: Er zullen hier en daar ook onderdelen niet meer leefbaar zijn die door een BMW gemaakt werden.
11: Hmm. Ja.
13: Ja, dat zijn de kritische dingen die we moeten gaan bekijken. Een stuurhuis, weet ik al. Die zijn er niet.
11: Nee.
13: Ja, daar moeten we iets anders voor gaan verzinnen.
11: Steer by wire. We hebben het er net over gehad. Nee, hoe ga je dat oplossen dan? Ja, Jasper. Ja. Ik komt wel. Ja. Ah, ja, 3D printen. Komt allemaal goed.
13: Dat zoeken. En dan met de engineers zorgen dat we de plek hebben voor een bepaald stuurhuis.
11: Ja.
13: Ja.
11: Of uit sloop Z4's halen.
13: Ja, nee. Dat niet aan.
11: Duidelijk antwoord.
13: Nee, het zijn Duitsers. Nieuwe auto's. Het zijn ook echt Duitsers. Ja. Ze werken heel Duitsers. En dus ik kan niet zo zeggen, weet je, we halen ergens een sloopauto.
9: Maar het is toch gewoon heel logisch om dan met BMW te
13: proberen. Dat zijn de eerste dingen die ik moet gaan doen. Okay. Dus dat betekent weer terug met BMW gaan praten.
9: Ja.
13: Kijken of ze inderdaad motoren willen leveren. Na dus de series die ik wil doen. Mm-hmm. Maar ook andere onderdelen. Ja.
11: Maar hoe hebben ze er zo'n zootje van kunnen maken? Want het zijn Duitsers, zeg jij. Ja. Die hebben normaal een goed plan, alles helemaal netjes. En ik heb gevoel van, oké, er staat een hele mooie fabriek. Mooie hallen, ze hebben een goed product. Ze hebben zelfs wat verkocht, ze hebben voorraad. Maar verder voelt wel een beetje rommelig.
13: Ja,
11: understatement. Ik wil er eigenlijk iets anders zeggen, maar houd netjes.
13: Ik denk dat komt door de focus op andere projecten.
11: Ja.
13: En als jij vol elektrisch gaat, dan gaat daar de focus naartoe.
11: Ja, we hebben geen versnellingsbak meer nodig. Maar het stuurhuis wel, dat hadden ze wel moeten hebben.
13: Ja, maar ook als jij zegt, service doen we niet aan. En tijdens corona ging het zo slecht, zijn ze wel service gaan doen. Ja, dan gaat daar in één keer de focus naartoe. Dus het is focus op allerlei dingen. Ja, dan maakt het lastig. En als jij van, het is een mega fabriek. Als je daar maar, dan zeggen 10 mannen rondlopen.
11: Ja.
13: Waarvan er eentje HR doet, dus eentje de service, de 2 service. Ja, dan heb je niet veel man over.
11: 10% van het personeelsbestand was HR. Nee.
13: Ja, dat ga je krijgen.
11: Nee, dat is... Ja. Ja, dan kan je op een gegeven moment afvragen... moet er een speciaal HR-man als je zo klein bent? Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar we hadden net een focus. Jij gaat service doen, nieuwe auto Ja. Zorgen dat die gewoon, dat zijn de twee dingen.
13: Voor mij inventarisatie wat er nog is. Zorgen dat dat weer op orde is.
11: Ja.
13: En vervolgens inderdaad parallel een auto bouwen. Wel op basis van wat het vroeger was.
14: Oké. Okay.
13: Dat kan zeker over 1-2 jaar kunnen we het oude chassis, wat ik net al gezegd, Gecko gaan gebruiken. Ja. Maar als eerste gewoon even geld verdienen daar.
11: Ja.
13: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
11: Ja. Is er nog een beetje vraag naar dit soort orgels?
13: Absoluut.
11: Ja?
13: Ja, ja, tijdens die dag, ik ben er afgelopen zaterdag geweest, was er een soort verjaardag voor de club, Wiesman Club ook.
11: Ja.
13: En daar kon ik er zo een aantal wegschrijven, MF5's.
11: Ja, oké. Okay.
13: Dus echt vraag naar.
11: Ja. Ja, het is wel grappig, want het is natuurlijk aan de ene kant heel niche product, maar ja, wat ga je anders kopen? Hè? Zoals BMW maakt die Z4 niet meer trouwens. Maar nee, dit heeft wel een specifiek karakter natuurlijk.
13: Het is echt een tourauto, hè? Dus ja. Ze hebben heel vaak een automaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Spijker. Spijker heeft nooit automaat, deze hebben eigenlijk allemaal een automaat. Dus het is een heel ander type publiek die je aan... Het is meestal man-vrouw samen die zijn auto kopen.
11: Ja.
13: En bij Spijker is het gewoon de man die het gaaf vindt en de vrouw. Maar daar zijn echt tourauto's.
11: Ja.
13: Je gaat ergens naar Zuid-Frankrijk en je neemt.
11: En worden goed gebruikt ook. Maar dan wordt die serviceafdeling ook weer belangrijker.
13: Precies.
11: Natuurlijk.
13: Ja. Er worden er vaak auto's in elkaar gereden. Omdat toch zo'n MF5 ook. Het is echt een machine.
11: Ja. Ja.
13: Maar ja, dan rijden ze een auto in elkaar. Maar er wordt weinig tot niks aan service gedaan.
11: Ja.
14: Vergelijk het natuurlijk heel erg met Spijker. Dat is logisch vanuit jouw oorsprong. maar we zouden ook kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een Donkervoort. Of is dat echt heel erg anders?
13: Ja, ik denk een Donkervoort is echt analoog. Ik heb zelf ook een Donkervoort gehad. Dat is echt gewoon een rijdersauto, een mannenauto. Ja. En daar ga je niet mee toeren. En dat, als daar een automaat is, dan verlies je alle klanten, denk ik. En dat is het tegenovergestelde van Wiesman. Wiesman is echt gewoon een tourauto. En echt voor...
14: Lekker picknickmandje mee.
13: Ja, voor de oudere garde. Ja.
14: Ja. Oh ja, jonger publiek.
13: Ik heb weinig jonge mensen gezien tijdens die dag. Dat ik daar geweest ben.
14: Maar... Thank God voor de vergrijzing dan, Jasper.
13: Ja, perfect.
14: Ja.
13: Nee, dus,
14: al die boomers die niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, die komen bij jou terecht natuurlijk.
13: Kom maar aan. Ja, kom maar.
11: Dit is korte termijn, zeg maar, de plannen. Langer termijn, kan me voorstellen dat je toch. Het begint natuurlijk allemaal zeg maar, te borrelen bij je hoofd. Ja. Zeg maar, speciale versies, dingen, weet je, met Zagato, weet ik veel wat.
13: Het plan is eigenlijk op het moment dat ik die aantal. Mezelf heb bewezen met betrekking tot de carbon fiber. Is het wel kijken of ik een aantal specials kan maken.
11: Ja.
13: Ik denk groot productie in eerste instantie niet. Omdat daar, dan moet je weer personeel gaan aanwerven. En dat gaat gewoon echt niet daar. Maar op dit moment moet je dat nog niet willen. Eerst eventjes rustig aan, een paar jaar zoals Spijker. Rustig aan opbouwen. Ja, vooral rustig.
11: Rustig.
13: Ja, want in één keer zo personeel aan gaan nemen.
14: Dat Spijker, maar dat klinkt niet heel rustig, Spijker.
13: Ja, ik heb
14: op dit 11 moment.
13: Jaar.
14: Ja, jij wel, ja. Nee, maar op dit moment klinkt het niet heel rustig.
13: Nee, bij Victor gaat het nooit rustig. Nee. Maar daarom zeg ik, bij mij als Spijker heb ik die rust in 11 jaar opgebouwd. Ja. En daar wil ik het ook gewoon op mijn manier heel organisch gaan opbouwen.
14: Ja, ik kan me wel voorstellen dat wat Spijkerklanten van jou nu wel even schrikken.
13: Nou, dat absoluut niet. Nee. Want ik garandeer gewoon iedereen dat door blijft gaan.
14: Okay.
13: Ik heb gewoon meer mensen aangenomen.
14: Dus die aftermarket en service, die blijf jij gewoon
13: absoluut.
14: Keurig doen?
13: Ja, nee, daar gaat niks aan veranderen.
14: Nee. En dat vinden ze bij Wiesman ook wel allemaal prima?
13: Ja, die vinden het heel erg mooi. Ja, die hebben mezelf gevraagd vanwege mijn achtergrond.
14: Ja.
13: Dus die vinden er geen probleem. Alleen, wat er staan wel natuurlijk in mijn non-compete, staan er een aantal merken in waar ik dan niet aan mag werken.
14: Ah, ja.
13: Ik noem aan Pagani staat in een non-compete dat ik daar niet aan mag werken op dat moment.
11: Ja. Heb jij weer?
13: Ja.
11: Mag ook niks.
14: Maar ja, je kunt natuurlijk wel gewoon personeel daar vandaan wegtrekken, toch?
13: Nou, ik heb een designer die daar wel werkt. Ja. Meegenomen.
14: Ja, oké.
13: Okay. Ja.
11: Ja, maar we kunnen jou niet in twee splitsen. Dus tijd die je aan Wiesman besteedt, ga je niet aan Spijker besteden. Maar was misschien ook meer tijd, kwam er nu gewoon met de andere afslag die Spijker ondervindt.
13: En het voordeel is dat ik nu bij Wiesman heb afgesproken dat ik daar gelijk een operationeel directeur mag neerzetten.
11: Ja.
13: Die heel veel van mij operationeel gaat afvangen.
11: Ja.
13: Dus dat scheelt heel erg.
11: Ja. Wanneer zien we de echte eerste resultaten? Zijn er auto's die naar buiten rollen met een kleine handtekening van Jasper ergens?
13: Ja, ik denk dat ik over een aantal... denk over 2-3 maanden moet de eerste body klaar zijn.
11: Yeah.
13: En dan wil ik daar wel zeker naar iedereen laten zien dat we het aan het maken zijn. Dus dat is zeker de bedoeling.
11: Yeah.
13: Er zal zeker nog geen rollende auto zijn. Maar ik denk de eerste paar maanden wil ik wel iets tonen dat ik het aan het maken ben.
11: Wat is de kans dat dit slaagt?
13: Dat we een Rijnboud van mij zien.
11: Ja, nee, gewoon überhaupt nee, gewoon het hele
14: Wiesman-project. Je stapt er
13: dat heeft heel erg te maken natuurlijk met...
14: heeft veel vertrouwen.
13: Ik heb heel vertrouwen in mezelf. Ja. Maar er moet natuurlijk altijd geld komen om dingen...
11: iemand moet het hebben, zeg ik altijd maar. Ja.
13: Ja, maar als je het niet hebt, dan moet je gelijk niet beginnen.
11: Nee.
13: Maar ik heb vertrouwen in dat ik het op orde kan krijgen... en dat ik de omzet omhoog kan krijgen en dat het een gezond bedrijf wordt. Dat is het allerbelangrijkste.
11: Ja.
13: Wat ik al zei, er zijn geen dealers. De eerste gesprekken die ik ga hebben met die garagebedrijven... is heel leuk, maar jullie worden nu een dealer.
11: Yeah.
13: Ja, er gaan dingen veranderen.
11: Ja.
13: Dus die mensen die maken allerlei onderdelen met het logo erop. Ja, dat kan gewoon echt niet.
14: Nee.
13: Dus daar wordt als eerste mee gepraat. En als er dus royalties komen, dan moet er gewoon...
14: Het is wel grappig dat jij zelf in een vergelijkbare situatie...
13: Ja, mooi, hè?
11: Ja. Precies hoe het werkt. Zelf ook gedaan.
13: Ja. Nee, maar precies, ja.
11: Ja. Wat wordt de grootste uitdaging?
13: Ik denk zelf dat het geld altijd het grootste uitdaging wordt. Kijk, een auto bouwen heb je verrekte diepe zakken voor nodig.
11: Ja.
13: En dat is met alles. En met alles, met auto's heb je diepe zakken nodig. Eerst investeren en dan gaan. Dat zal de grootste uitdaging worden.
14: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
11: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
14: Zometeen.
11: Een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
14: Ja, en je hoort Breek de Week. Dus tot zo.
11: Ja, tot zo.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Boeren zijn hun schapen aan het weghalen op dijken in de kop van Noord van Holland. De schapen mogen daar vanaf morgen niet meer grazen omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En dat is ook slecht voor de dijk, die sterk moet blijven voor het stormseizoen. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is 2 keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
6: de rijimpressie.
9: Wouter test de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
10: Ja, want dit leek ons wel een goede dienstauto voor Willem-Alexander. Want Audi A8 wordt niet meer nieuw geleverd. Dus ja, dat kan niet meer. En die meiden die zijn inmiddels oud genoeg dat ze zelf op pad gaan. Die willen ook gewoon niet meer met hun ouders mee. Kan je leuke ouders hebben? Ja. Zeker Maxima vinden we natuurlijk vast heel gezellig. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik denk dat ze heel gezellig is. Onze koning denk ik overigens ook wel. Dus ja, dit is nog één keer een ode... ook aan dit soort auto's, maar ook ja, de dienstauto voor Willem-Alexander. Nee, laten we het hebben over de Cayman. Dit is de Porsche 718 Cayman GT4 RS met wijzig pakket en met allerlei Manta-spullen. En dan is hij nog gepersonaliseerd bij Porsche Sonderwunsch en Porsche Exclusive. Ja, je kunt alle zeg maar, trefwoorden erbij pakken. Er is ook serieus geld aan uitgegeven. Los van het uiterlijk is natuurlijk dit is het. Dat geluid, die motor die zoveel toeren mag draaien, die zo puur rauw en eerlijk is. Ja, rauw is niet het goede woord. Heftig. Heftig, maar toch ook verfijnd. Weet je, dat je in dit soort bochten gripgrenzen opzoeken en dan uitaccelereren. Oh. We horen de keramische remmen een beetje piepen, maar dat maakt niet uit. ...2000 toeren. Ik weet eigenlijk niet waar de redline precies zit. Met een BDK maakt het ook niet zoveel uit. Want nou ja, als ik hem in automaat zet, schakelt hij zelf. Ik kan natuurlijk ook de flippers gebruiken. Maar bij 8400 toeren heeft hij het maximale vermogen van 500 pk. Het maximale koppel van 450 Nm past bij 6750 toeren. Dus als ik zo eens in zijn 5 ga rijden, 80, en dan kan ik ook nog naar 6, 7, en ik ga vol op het gas, en dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ga ik terugschakelen, dus alweer even 80 rijden, 5, 4, 3, 2, ja hoor. Ja, hier heeft hij de zin in! Oh, dat was het door, Lorenzo! Dus het is ook rap. Topsnelheid 310 km per uur. 3,4 seconden naar de 100. Maar tegelijkertijd is het ook de auto. Ja, als je echt een snelle Porsche wil. 911 Turbo. 911 Carrera GTS. Al sneller dan dit natuurlijk op de sprint, et cetera. Maar dat is niet de essentie van een Cayman GT4 RS. Het is die motor en de motorsportsaus, motorsportgenen, vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Want ja, dit is niet gebouwd als een raceauto, maar ze racen er wel mee. Maar wel dat je, ja, moet zeggen, compromisloos voor een straatauto. Veel herrie, echt veel herrie. En misschien nog wel meer binnenin, het aanzuiggeluid, hè, dit ook. Wow. Heerlijk, dat wel. Maar dat het bijna beter is om gewoon lekker met je helm op te rijmen, zodat je nog een beetje demping hebt aan je oren. Hard onderstel, uniballs, heftig. Zeg maar, alles is al een tandje heftiger. En natuurlijk ook die downforce. Wat er ook voor zorgt dat deze 718 Cayman GT4 RS met Bantai Package nog eens 6 seconden sneller is op de Nürburgring. Maar ja, dan zal je ergens ook een zorg zijn. Maar wat zo interessant is aan deze auto, heeft natuurlijk alles is lekker en goed, hè? Mooi sperdifferentieel op de achteras. Maar dat het ook wel voelt, ook voor mij, of misschien wel juist voor mij, dat je een beetje bewust onbekwaam wordt. Dat je denkt, ja, eigenlijk moet ik hem harder erin gooien, want hij heeft echt veel grip met die plakbanden. Ik kan toch iets vroeger op het gas, want het is een middenmotor. Maar ja, dan worden die snelheden zo hoog. Dit is de openbare weg. Dus, zo'n auto als dit, die 718 Cayman GT4 RS, ja, die komt natuurlijk echt beter tot zijn recht op het circuit. Gelukkig de Maasvlakte, ze kunnen gewoon helemaal losgaan. Ik denk dat mijn ouders inmiddels ook wel wakker zijn van dit geluid. Prijs, we hebben alle Chuck buiten natuurlijk buiten besproken. Weggedrag is wel echt geniaal. De omstandigheden helpen ook mee hoor. Maar dat je echt voelt van, oh ja, ik kan nog net iets harder kunnen gaan. Maar dat je vroeg genoeg op het gas durft te gaan, die achterkant die glijdt niet weg. Maar hij zet zich wel even, zeg maar, zodat je die exit echt mooi kan doen. Dat is echt heel gaaf. En ongetwijfeld kan ik dat nog veel beter doen. Maar dat gevoel is wel geniaal. Dus ja, wat dat betreft zo'n 718 Cayman GT4 RS echt wel, ja, het is wat dat betreft een snoepje. Als je de juiste omstandigheden, lekkere stuurmanswegen, over circuit, misschien een instructeur erbij. Ja, echt wel waanzinnig. Alleen zo maken ze niet meer, hè. Dit is niet de laatste. Het is als een van, in Amerika zijn ze nog iets langer geleverd. 718 Cayman in alle varianten. Maar dit is, ja, natuurlijk wel een heel bijzonder exemplaar. Een normale 718 Cayman GT4 RS. €266.000. Dit is echt de duurste die er in Nederland geleverd is ooit. 718 Cayman GT4 RS met die Mantype, met Weissach package, met een Mantype pakket. En dan nog bij Porsche Exclusive en Porsche Thunderwounds. Dus de kleuren, de accenten, oranje stiksels, oranje 12-uurs markering, oranje tulpje volgens mij op een hoofdsteun. Moet even omkijken. Inderdaad, al die details, ja, weet je, dat zijn allemaal kleine dingetjes die allemaal serieus geld kosten. Dus dit exemplaar, 366.000 euro. Gelukkig voor jullie is hij niet te koop. Dan zou je toch gaan twijfelen, hè? Ze houden hem zelf. Wat een snoepje. Maar wat een herrie ook van die motor. Soms word je er helemaal gek van. Maar ik zou het er best voor over hebben.
9: Ja, Wouter, de tulp met een lekker kanonnetje. Oranje kanon.
11: Oranje kanon, ja. Voor als je... Ja. Om te compenseren. Ja, kleurloze
9: een oranje die al succes heeft.
11: Ja, ja, nou ja, gaaf auto. Nee, het is een laatste 718 Cayman GT4 RS. Met alle Porsche Exclusive en Thunderwounds en alles. En een Mantai-kit.
9: Ja, maakt het allemaal echt beter?
11: Ja, nee, kijk, sommige dingen. Kijk, de oranje kleur natuurlijk ook. Ja, je moet ervan houden. Oranje stiksels, die tulp. Ik vond, weet je, wat in algemeen... Een 911 en een Cayman is mooier zonder al die gekke spoilers en zo. Ja, ja. En deze heeft heel veel gekke spoilers, maar dat maakt het ook wel weer gaaf.
9: Ja.
11: Weet je? Ja, dus ja. Eigenlijk gewoon alles aanvinken.
9: Alles aanvinken. En wat krijg je dan voor prijskaartje?
11: Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar een tonnetje of 4 volgens mij. En voor een Cayman is dat echt... Wow. Ja, dat is echt heel veel geld. Maar ja, weet je...
9: Heb je wel gewoon waarschijnlijk de duurste 718 van Nederland?
11: Ja, dat volgens mij wel, ja.
9: Lekker man.
11: Ja.
9: Videootje nog gemaakt?
11: Ja, die heb ik wel gemaakt. Ik weet niet of je online staat. Maar als je me online is, vind je hem op autoblog.nl of op YouTube.
9: Ja, en dan is het nu tijd voor...
11: Ik zie af en toe auto's rijden met zeg maar, het hele AliExpress tuning pakket. Fake carbon. Ja. Soms is het wel echt carbon, maar wel van AliExpress. En ik denk, dat is niet mijn smaak. Het slotakkoord. Nou,
12: mijn... en de zwarte lijst.
9: Oh.
12: Ik wil het hele verhaal horen.
9: Oké, dit begint bij de Salon van Genève.
12: Breek de week, we zijn er weer. De hele zomer gaan we door. En Meijndert, jij zat eind vorige week in een goed verhaal. Je ging richting Spijker toe, zwarte lijst. En,
11: ja, maar dat kun je pas aan het einde van deze aflevering vertellen. Nee, want anders blijven de mensen niet luisteren.
9: Blijf luisteren.
11: Het toetje inderdaad. Krijg je altijd aan het einde van het diner. Dan moet je eerst door die gore soep en vlees. En dan, daarna krijg je eindelijk iets zoets.
12: Jij weet die luisteraars goed vasthouden. Hè?
11: Precies.
12: Ja.
9: Nou, zolang die maar niet zuur wordt. Want nee, dat is echt... Er moet ook iets zoets bij.
12: Zullen we dan even echt een hele serieuze vraag doen? Want die hebben we ook binnengekregen. Mm. Ja, maar ja,
9: nou, vertel.
11: Ja.
12: Welk merk hanteert volgens jullie momenteel de slimste strategie?
9: Ja, dat is BMW.
11: Ja, waarom?
9: Omdat ze alles hebben.
11: Mm-hmm.
9: Alles doen. En ze verkopen heel goed.
12: Ja, maar het kost ook allemaal heel veel geld.
9: Ja, maar kennelijk hebben ze dat. Ja, of er moet ergens een lijk uit de kast gaan komen.
11: Nee, moment maar... voor disaster. Nee, weer toch niet zo goed. Want ze hadden een beetje te veel geld geleend. Nee, ja,
12: ze teren wel heel erg in op hun marges dit jaar, las ik.
9: Dus, ja, je kunt ook zeggen, anders dan zou je moeten zeggen Tesla. Want...
11: Ja.
9: Nee, ja, maar ja, weet je, ze verkopen wereldwijd nog steeds hartstikke goed. Weet je, dus wat is je criterium voor wat de beste strategie is?
11: Nou, strategie
9: op termijn,
11: is
9: op termijn,
11: langer termijn.
9: Ja, oké, langer termijn.
11: Strategie
9: dan
11: is langer termijn.
9: Blijf ik toch gewoon bij BMW, denk ik.
11: Ja, ik vind overigens, is geen één merk wat alles goed doet.
9: Nee, natuurlijk
12: nee,
9: niet.
12: Dat
11: en
12: heb je nooit.
11: Ik zie bij BMW, ik heb er wat verbeterpunten voor ze. In de basis denk ik inderdaad heel goed. Hè? Open technologie. Hè? Dus ze brengen benzine, elektrisch, diesel, waterstof. Ja. Hè? Zelfs in één auto. De BMW X5, iX5. Dus dat is gewoon denk ik heel goed. Hè? Van hou je opties open. En je kunt schuiven in de productie. Gaat elektrisch harder. Dan ga je meer elektrische auto's bouwen. Gaat diesel weer. Komt weer revival. Ga weer meer diesel doen. Nou, noem maar op. Dus dat vind ik slim.
9: Ik heb nog een ander merk in gedachten die dat ook heeft. Maar goed. Ga verder.
11: Ja, redelijk breed portfolio. Dus dat doen ze goed. Ze weten met BMW M-producten ook wel de goede snaar te raken. Ja. Meestal. Maar ook weer niet altijd. Want kijk, zij zijn. BMW M is ooit begonnen met de BMW M1. Ja, dat is de enige, zeg maar, middenmotor supercar die ze ooit hebben gehad. Nee, dat is niet helemaal waar. Ze hebben BMW i8 gehad. Dat zou je kunnen zien als een opvolger.
13: Ja.
11: Voor 50 jaar BMW M werd de BMW XM gelanceerd. Ja, daarvan dacht ik dan, ja, sorry hoor. Maar zullen we meteen in de fik steken of van een cliff afrijden? Nee, ik vind het uiteindelijk een gave auto. Maar ik vind het geen... weet je, als je jarig ben, dan verwacht je een verjaardagstaart. Ja, niet van hier is de bak. Hier is de bak met sla.
12: Maar dit zijn wel puntjes waar ik van denk, ja...
11: Ja, ik kom tot een serieuze punt. BMW is natuurlijk de BMW Group. Heb je BMW, Rolls-Royce, Mini.
13: Ja.
11: En volgens mij de Husqvarna zit er ook bij met die motoren. Maar goed, ik zit ook niet in de motoren, weet ik allemaal niet. Ja. Hey, Rolls-Royce, echt wel een goede niche. Mini... Ja, is een beetje dat je denkt, ja jongens, waar gaan jullie heen? Is ook heel moeilijk om die auto, weet je, als je kleine compacte auto's bouwt, hoe maak je ze groter, hoe maak je het aanbod breder?
12: Hoe weten jullie dit? Want
11: wat Mini?
12: Hommelus is bij Mini.
11: Nee. Dit is, ik weet waar jij op doelt.
13: Ja,
11: dat is niet
13: daar kunnen we niks over zeggen.
11: Nee, dat is zeker niet de bron. Ik maak ook af en toe analyses van het aanbod in de showroom voor een andere titel. Daar heb ik Mini al op de korrel genomen. En daar kwam ik dat eigenlijk aan denken. Mini, ja, gewoon een beetje wazig productenportfolio. En als je daarop doordenkt, denk je, ja, wacht even, we hebben de BMW Group. Kijk, wat je wil is, de Volkswagen Groep doet, maar ook bijvoorbeeld Hyundai, Kia, is een platform. Dat platform ga je delen, ga je zoveel mogelijk modellen meemaken. Nou, BMW doet dat deels wel, maar wel vooral heel erg met BMW. Een heel klein beetje met Mini overlap.
13: Ik had het dan ook wel echt over BMW als merk en niet als groep. Nee. Maar,
11: dus
13: daar kun je ook nog onderscheid tussen maken.
11: Volgens mij kun je het maar heel slecht loszien. Omdat je bent gewoon kwetsbaar als je niet zeg maar, op meerdere merken inzet. En als je dan bijvoorbeeld Volkswagen Groep, dan kan je zeggen, ja, nou, Volkswagen gaat niet zo goed. Maar Skoda gaat natuurlijk wel als een speer. Ja. Volkswagen gaat niet zo slecht, maar weet je, surgerend. En dan zie je dat je gewoon op meerdere borden schaken. Ja, dan win je misschien eens een keer op een ander bord. En dan maakt het niet uit dat je ergens anders wat verliest. Dus diversificeren.
12: Nog even over Mini, want het was puur toeval dat jullie per ongeluk een presentatie binnen liepen en daar werd van alles verteld en dachten, mogen we dit wel horen? Hè? Dat is even.
11: Het ging over verkopen en dat ze moet wat meer tempo in of zo. Weet ik veel. Wat weet je wat de boodschap was, maar
13: het moest ook wel allemaal beter.
12: Maar het aanbod aan modellen is
13: En dat is natuurlijk precies het probleem wat je bij. Ik noemde net even Tesla. Ja. Dus op lange termijn, op korte termijn doet Tesla het hartstikke goed en het is natuurlijk ongelooflijk knap wat ze voor elkaar hebben gekregen in die paar jaar.
11: Strategie is per definitie niet korte termijn.
13: Nee, precies. Dan strategie. Een groep die het heel goed doet, is wat mij betreft Hyundai Kia.
11: Ja.
13: Echt mooie producten die goed bij de markt passen. De mensen die willen dit. Het grote, het is misschien niet iets waar wij vaak heel erg warm van worden. Hoewel we wel weer ook weer zien, sommige producten zijn gewoon goed gemaakt, slim gemaakt.
11: Mm-hmm.
13: Dat doen ze echt heel goed.
11: Ja, ja, absoluut. Maar zij hebben weer het probleem van hoe komen we, ontgroeien we zeg maar, de massa.
13: Ja.
11: Ze komen natuurlijk met Genesis, maar ik ben even helemaal pad kwijt wat ze daar nou mee in Nederland willen. Want ik ben echt exact... Nee, is niet waar. Volgens mij ben ik één keer gebeld of geappt toen ze dat op die golfbaan gingen introduceren.
13: Ja, ben jij wel geweest.
11: Verder hoor of zie niets van ze. Dat ik denk, ik weet niet wie jullie producten een beetje moet gaan aanprijzen, testen, whatever. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn dat de autojournalisten. En dan moet je toch een beetje dan actie op ondernemen.
13: Ja.
11: Strappen allerlei influencers in auto's. Nou ja, misschien gaat het fantastisch werken. We zullen even naar de verkoopcijfers kijken. Oh nee, toch niet.
12: Ja, maar we zeggen nu gelijk BMW. Dat is het.
13: Kia, Hyundai wat mij betreft.
11: Hyundai, Toyota is natuurlijk ook heel goed. Alhoewel ik die ook wel heel erg vind teren op bepaalde zaken die ze, waar ze een positie hebben. Hè? Dus de Land Cruiser, de Hilux, hybride. Hè, wat natuurlijk fantastisch is als je niet elektrisch wil gaan rijden. Maar ik vind op elektrisch vlak en plug-in hybrides. En daar denk ik, ja jongens, weet je, jullie hobbelen daar een beetje achteraan. Hè, achter Europa. En Europa hobbelt natuurlijk deels achter wat Chinese merken aan. Ja. Ik denk, ja, jongens, daar moet je echt tempo in gaan maken. Want je bouwt gewoon niet genoeg expertise op. Dus nee. Dat vind ik bij Toyota deels doen natuurlijk supergoed. Zijn ook super succesvol. Maar hè, waar BMW veel meer die breedte zoekt. En daar ook zeg maar op vooraan wil lopen met sommige technologieën. Denk ik, nou, bij Toyota daar heb ik ze niet op kunnen betrappen.
13: Nee. En Toyota heeft, denk ik, hè, maar correct me if I'm wrong. Hè, misschien heb je wel iets anders in gedachten. Maar eigenlijk de een van de weinige merken van buiten Europa die er een beetje in geslaagd is om met een premium merk redelijk wat succes te hebben. Hè? Nee. Lexus. Ja, nou, nou ja, het is in ieder geval een bekende naam in Europa.
11: Nou,
13: Luxury Export US.
11: Ja, vind ik niet. Nee, vind ik juist een. Erg matig doen. Okay. Ja, zeg maar ook juist de afgelopen tijd. Wat heel vreemd is, want de Russische markt was voor Lexus heel belangrijk. Ik denk volgens mij, ik zou hopen dat ze daar niet zo heel veel meer verkopen, maar misschien is dat niet waar. Nee, vind ik qua pricing en positionering van modellen en wat ze verder doen. Ik van Lexus hoor ik weer helemaal niets.
13: Is dat gewoon op de zwarte lijst?
11: Ja, dat denk ik wel. Nee, dus ja, ik weet je, misschien hebben ze wel fantastische dingen gedaan, weet ik niet. Maar je ziet ze ook nooit. Je ziet ook nooit nieuwe Lexus rijden. Bij jou in de buurt wel?
13: Ja, heel veel.
11: Wat? Gewoon je bij een Lexus dealer. Gewoon je onder de Lexus dealer.
12: Eigenlijk maar één merk noemen en dat is voor mij Skoda. Los van de ambassadeur die ze hebben gekozen.
13: Ik heb ook nog een merk hoor.
12: Chris Froome, die vind ik niet zo sterk. Maar voor de rest vind ik dat ze een heel sterk gamma hebben. En ze zijn de gaten echt goed aan het opvullen daar. Op een goede manier.
13: Wat dacht je van Dacia?
12: Ja, Dacia, ja, briljant. Dacia. Maar dat is natuurlijk eigenlijk zo'n merk waar we het niet vaak over hebben in de show.
11: Is het niet echt iets voor de BNR-luisteraar?
12: Nee, maar ze doen het goed.
13: Ze doen het goed. Ja, ze doen het hartstikke goed. Ja. Ja. Value for money.
12: Ja.
11: Nee, dat is natuurlijk leuk. Skoda doet het natuurlijk ook relatief goed. Wel op die door jullie gehaat. Nee, dat is leuk. Skoda doet het natuurlijk ook relatief goed.

0: DS-design. Nee, maar dat waren ze vergeten te zeggen dat inderdaad die koplamp al... Want er zit een soort uitstekende koplamp aan. Waren ze vergeten te zeggen dat die er al op zat. Dus ik had al een enorme mea culpa. En sorry. En, nou, oh nee joh, die zat er al op. Nee, ik heb wel eens een velgje ergens.
1: Een velgje.
0: Ja, een velgje.
1: Deuren rechtsachter, daar ben ik goed in. Ja, op de een of andere manier twee keer al. Nee, maar de ergste keer is eigenlijk met de Audi S8. En ik ging, Eveline zat nog op de kinderopvang, dus dit is al lang geleden. Want Eveline is nu 3, dus volgens mij 13 soort. Volgens mij was het toen 3, was het 10 jaar geleden of zo.
0: Waar is die tijd gebleven?
1: Het is zo lief als hem. Nou ja. En er zit in Kralingen, dat is het oud deel. En daar heb je een soort laan en daar in het midden is gras en met bomen en zo. En er zit een soort gekke dubbele stoeprand. Dus je hebt een stoeprand en dan daarboven nog een stoeprand. Dus ik ging die S8 inparkeren.
0: En je zag alleen de bovenste stoeprand.
1: Ik moet bij het begin beginnen. Ik kwam aanrijden en dan zijn er een paar parkeervakken die zijn schuin. Maar een ervan zit zeg maar aan het einde. Dan zit je zo'n stoeprand en er zit ook wat wortelding. En zo. Nee, die pak ik niet. Want ja, het voelt al wat ik draai niet lekker in. Dus ik denk, oh, maar ik kan daar verder op parallel parkeren. Dus ik parkeer zo achteruit in. En je hebt dus die dubbele stoeprand. En ik weet nog dat ik dacht... Nou, dat gaat blijkbaar goed. Want hij piept niet. Nee. Weet je, zo stom. Zo, weet je... En vlak voordat ik zeg maar terugdraai... Dus het moment dat je zeg maar... En echt zo, je voelde... Ik hoorde niet, maar ik voelde gewoon even zo dat... Zo krrk, ik denk, ah, shit. Oké, nee. En toen reed ik weer weg. En dit was dus links voor...
0: Ja.
1: Reed ik weer weg. Ik moet een andere parkeerplek hebben. En toen reed ik weer om. En toen kwam ik bij die parkeerplek. Ik dacht, ja, dan moet ik zeg maar zo aan het einde. Van die schuine plekken. Met die wortels. En ook weer stoeprand of zo.
0: Je kunt dit ook versneld gaan afspelen.
1: Ja, straks, zeker. Nee, maar dit vinden mensen leuk. En dan moest je
0: kapot.
1: Links aan de weg, zeg maar. Moest ik links parkeren. Ja. En dan had ik dus rechts aan de rechterkant. Ja. Die dus tot nu toe nog onbeschadigd was. Dat is een mooie cliffhanger dit, hè. Zat die stoeprand en die boomwortels. Zien de ruim erin. En precies wat ik vreesde, dan pak ik ook nog rechts voor die velg mee.
0: Kak.
1: Shit. Dus ik inderdaad ook, ja, mijn Audi, ja, sorry, schade gereden. Want ja, hoge stoeprand. En ja, ook nog de velg.
0: Even duidelijk, het is niet Wouters schuld, hè?
1: Je zou best kunnen discussiëren over waarom moet die stoepranden zo hard zijn. Je kan ook ronde stoepranden. En dan hebben we allemaal nooit
0: van rubber.
1: De milieuschade om al die velgen te
0: redden. Ik
1: had dit verhaal verteld. En toen zei oké. Dus hij heeft links voor schade en dan ook de velg links voor. Ik zeg, nee. Hij heeft dus aan die andere kant die velg. Hij zegt, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik zeg, joh, gast, dat zaakje net uit te leggen.
0: Ja.
1: Kijk, nu kunnen wij terugspoelen. Zeg nou, even 5 minuten terug, dan ga ik het hele verhaal weer uitleggen. Oké, dan moet je wel een schadeformulier invullen. Ja, oké.
2: Prima.
1: Ja, eigenlijk 2, want het zijn 2 schade.
0: My god.
1: Oké.
2: Het is echt wel relax, hoor.
3: Tot zover breekt de week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team... met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten... neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid... in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond... en de bezorger is opgepakt. President Zelensky is aangekomen in Servië. Het is voor het eerst dat hij daar op bezoek gaat. Servië is al lang bevriend met Rusland, maar steunt Oekraïne ook... sinds het daar oorlog is... Zelensky zegt dat hij meer zaken wil doen met Servië... en daar gaan de gesprekken dit weekend dan ook over. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt... en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online... Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Afslankmedicijnen zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten... blijkt die medicijnen werken ook echt. En belangrijk, echt BNR, het is een groeiende business. De kosten van de afslankmedicijnen die nu vergoed worden... stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 32 miljoen euro. En die business gaat nog veel verder doorgroeien. En dus de vraag, hoe moeten we nu naar die ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas... en met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar zeker ook met onze schoonheid? Idealen. Ik praat er de hele week al over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag sluit ik de week af toch wel met de autoriteit als het over obesitas gaat. Dat is namelijk Lisbeth van Rossum. Zij is internist endocrinoloog, hoogleraar obesitas en stresshormonen aan het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast heb je ook nog tal van nevenfuncties. Je bent bijvoorbeeld medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht, voorzitter partnerschap over Gewicht Nederland. En ook heb je samen met Mariette Boon het boek Vet Belangrijk geschreven. En daarin schrijven jullie over de feiten en fabels over voeding, vetverbranding en verborgen dikmakers. En hij is nieuw volgens mij. Ik heb hem hier.
7: Ja, dit is het nieuwe boek. Ja, dus 2.0. Want die andere was inderdaad uit 2019. Maar dit is een geheel nieuw boek, Vet Belangrijk 2.0.
6: Ja, met alle nieuwe inzichten.
7: Absoluut. Okay. Op voeding, beweging, medicatie. Alles wat je moet weten over gewicht.
6: Goed om te weten.
7: Ja.
6: We gaan straks met je praten over alle misverstanden rond het afvallen. Want er zit ook een bepaalde schaamte rond het onderwerp. Al dat soort zaken wil ik heel graag met je bespreken en wat je als obesitas-expert tegenkomt. Maar het eerste is even de titel van deze Big Five. Het is de Big Five van de afslankmedicijnen. En volgens mij heb jij een beetje moeite met die term, afslankmedicijnen, heb ik begrepen.
7: Ja, klopt. Ik vind het heel een cosmetische indruk maken. En dat is juist het stukje wat je ook in de media hoort en waar het wel degelijk ook soms voor wordt gebruikt. Is niet een stukje waar ik achter sta. Waarom heb ik moeite mee? De term eigenlijk internationaal als artsen en wetenschappers is obesitas medicatie. Omdat obesitas is ook door de WHO gedefinieerd als ziekte. Dat kunnen we zo wel uitleggen. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld net zo goed als je middelen hebt voor diabetes, voor kanker, voor hoge bloeddruk. Dan ga je het niet cosmetisch omschrijven wat er gebeurt, maar je zegt obesitas medicatie. Net als kankermedicatie of hoge bloeddrukmiddelen.
6: Ja, ik snap je helemaal. En tegelijkertijd zien we natuurlijk een hele wereld daarnaast die het gebruiken die geen obesitas hebben. En vandaar dus dat ook die term afslankmedicatie aan bod komt.
7: Ik snap hem helemaal, maar dus voor mij des te belangrijk om even neer te zetten
6: waar het eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat deze medicatie ontzettend veel doet voor jouw patiënten. Ik weet niet hoeveel je er nog ziet, want intussen sta je ook op veel congressen.
7: Nee, ik zie zeker patiënten. Sterker nog, ik haal vanuit de patiëntenzorg juist ook vaak mijn ervaringen op. We schrijven al ruim 6 jaar in het Erasmus MC dit soort middelen voor. Pas in 2022 kwamen er natuurlijk 2 in de vergoeding. Maar ik zie zeker ook heel veel patiënten. En leer ook daarvan, krijg ook onderzoeksideeën ervan die ik belangrijk vind om verder uit te zoeken. En daar wissel ik ook heel veel van gedachten met internationale collega's, zeker.
6: Ja. En als je dan afslankmedicijnen ziet of obesitasmedicatie in, zoals jij het zou zeggen, is dat dan een wondermiddel?
7: Nee, ik zou het niet een wondermiddel noemen, absoluut niet. Kijk, het zijn hulpmiddelen en het is natuurlijk wel een enorme ontwikkeling die er gaande is. En het is denk ik voor heel veel mensen met obesitas ook echt wel goed nieuws. Maar we moeten niet doen alsof het met 1 wondermiddel het hele probleem is opgelost en de hele epidemie weg is. Dus het is een mooie ontwikkeling met nuance.
6: Obesitas. Even toch om wat definities helder te krijgen. Wanneer krijg je de diagnose obesitas?
7: Nou, als je kijkt naar de CBS-cijfers, die berekenen, bijna 16% in Nederland heeft obesitas en ruim de helft heeft overgewicht. Dat wordt berekend op de klassieke BMI, 25 en hoger overgewicht, 30 en hoger obesitas. In de nieuwe richtlijn, wat we met input van 70 organisaties, heel veel medische en paramedische beroepsverenigingen onder andere, hebben geschreven. Er zegt, het gaat niet zozeer om BMI, we houden nu de gewichtsgerelateerde risico's aan. En dat het GGR heet dat. En dat is een combinatie van BMI, nou die kennen we, is uitgebreid besproken. 2, de buikomvang. 3, zijn er bijkomende obesitas-gerelateerde ziekten. Die drie elementen vormen samen je gewichtsgerelateerd risico en dat bepaalt wanneer wie met de leefstijlinterventie begint, wanneer je mag beginnen met medicatie en wanneer ook een maagoperatie aan de orde is.
6: En dan heb je het bijvoorbeeld, als het gaat over gerelateerde ziekten, dan heb je het bijvoorbeeld over diabetes, kan ik me voorstellen. Want daar zit een belangrijke relatie, maar misschien ook hart en vaat.
7: Nou, dat zijn zeker de bekende die je nu noemt. Maar in de nieuwe richtlijn zijn er echt heel erg veel meer ziekten. Tientallen andere ziekten. En dat we weten namelijk dat dat zijn bijvoorbeeld ook kanker. Er zijn 13 vormen van kanker die obesitas gerelateerd zijn.
6: 13 vormen?
7: Ja, onder andere darmkanker, borstkanker na de overgang. We zien dat die vormen van kanker ook aan het toenemen zijn samen met die obesitas-epidemie. Dan hebben we ook artrose, dat noemden we vroeger slijtage. Inmiddels weten we dat het ook die ontstekingsstofjes uit buikvet, die gaan ook naar de gewrichten. Ook astma staat erin. Je hebt de allergische astma, maar je hebt ook de longklachten doordat die ontstekingsstofjes vanuit dat vetweefsel ook naar de longen gaan. Ook een hele belangrijke is mentale gezondheid. Angst en depressie staan ook in de nieuwe richtlijn als obesitas-gerelateerde ziekte. Wil niet zeggen dat elke depressie door obesitas komt. Het kan ook andersom zijn. Depressie kan ook leiden tot obesitas. Maar wat we wel zien, ook daar weer geldt voor, dat ja, de veranderingen in insuline, glucose, ontstekingsstofjes, dat die ook naar het brein gaan, naar die gebieden die de stemming kunnen reguleren. En we zien dan ook dat, dus dat je daar depressief kan worden, nog even los van het hele stigma, want dat draagt ook absoluut niet bij aan kwaliteit van leven. Maar we zien dan ook dat verschillende obesitasbehandelingen, leefstijl, maagoperaties en medicatie, dat die ook kunnen helpen ook om depressieve klachten te verminderen.
6: Ja.
7: En dat is voor een deel ook, het is een stuk psychologie, maar het is zeker ook een deel biologie.
6: Ja, en dat vind ik, nou, ik vind die lijst heel interessant, want het is dus voor veel meer zaken geschikt. Wat ik nog mis in jouw lijst, ik weet er zelf veel van, want ik ben nierpatiënt en ik heb 8 maanden geleden een niertransplantatie heb ik gekregen. En ook in de nierwereld begint men enthousiast te worden over het middel, over de middelen rond obesitasmedicatie.
7: Zeker. Nieren staat zeker in de lijst. Ook leverziekte, hartziekte. Eigenlijk kan ik wel stellen, want ik denk dat je een hele belangrijke opmerking maakt, want ik ben zeker niet volledig. Ik heb een paar uitgevist die de mensen misschien niet zo weten, maar die wel voor de volksgezondheid heel belangrijk zijn. Dus die nieren, heel terecht dat je die zegt. Eigenlijk kan ik wel stellen dat vrijwel alle chronische ziekten worden ofwel veroorzaakt, ofwel moeilijker behandelbaar als er daarnaast ook obesitas is. En dan kan ik een voorbeeld nemen van bijvoorbeeld reuma, dat kent iedereen wel, dat komt in families voor. Gewrichtsklachten geeft dat heeft met antistoffen te maken. Net zo goed als heel veel andere ziekten. Dan denk je, nou, dat ligt daaraan. Maar als iemand bijvoorbeeld obesitas heeft en reuma, dan is de kans dat je die reuma weer kan laten herstellen met hele dure medicatie die we dan geven in de ziekenhuizen, die is ruim 50% lager dan als er geen obesitas is. En dat heeft met een heleboel factoren vanuit de ziekte obesitas. Is niet alleen een ziekte van ziek vetweefsel wat het niet meer goed doet, maar het is ook een poortziekte naar een heleboel andere ziekten. En daar zitten dus ook kansen in dat als je obesitas serieus neemt en goed aanpakt, op een niet veroordelende manier, dat is al goed aan bod gekomen in de podcast, maar dat je daar ook ontzettend veel gezondheidswinst en mogelijk op termijn een kostenreductie uit kan halen.
6: Ja, want die kostenreductie, goed dat je dat zegt, er wordt een heel aantal cijfers worden daar over genoemd en er zijn ook wel wat tegenstrijdigheden in. Er is eerst een onderzoek geweest dat het 80 miljard zou schelen en later was er weer een hoogleraar gezondheidsonderzoek en die zei, nou, het gaat om 25 miljard dat het ons gaat schelen als we obesitas beter onder controle krijgen. Hoe kijk jij daarnaar, naar die cijfers?
7: Nou, dit zijn wat je noemt allemaal burden of disease-studies. En wat nodig is, is dat er veel meer inzicht nodig is. Dus economische studies hebben we gewoon nog nodig om daar de exacte getallen, we weten het gewoon niet precies. Wat we wel weten is dat gewoon zo, omdat het best wel lastig is om in kaart te brengen. Wat je ziet bij die studies is dat een deel zorgkosten is, maar ook een heel aanzienlijk deel zijn sociale kosten. Dat mensen verminderde arbeidsparticipatie hebben. Allerlei andere
6: ziekteverzuim,
7: kosten.
6: Hè?
7: Ziekteverzuim ook. Dus het ligt op veel andere vlakken. En de economische kosten, die zijn dus ook groot. Als mensen niet meer aan het werk gaan en uitvallen, dat is voor de economie in Nederland natuurlijk ook heel belangrijk.
8: Diana Matroos.
6: Mijn gast vandaag is stress- en obesitasonderzoeker Lisbeth van Rossum, ook internist. En nog zoveel meer. Laten we ook even naar de gezondheidsramp kijken die op ons afkomt. Want dat is natuurlijk ook gerelateerd aan de kosten. Steeds meer mensen hebben obesitas. Naar verwachting zal dat in 2040 62% van de Nederlandse volwassenen zijn die overgewicht hebben. Welke gezondheidsramp komt er op ons af?
7: Nou, ik denk dat het een combinatie wordt dat we worden ouder, maar dat als er het gepaard gaat met dat er ook obesitas veel meer voorkomt, en die voorspellingen zijn natuurlijk dat we dat meer dan de helft overgewicht heeft nu al overgewicht, dat op een gegeven moment richting 60% gaat. Nou, Amerika is natuurlijk ons voorland, waar dat in de afgelopen jaren ook fors is toegenomen. Ja, en als dat gepaard gaat met al die chronische ziekten die verergerd worden of moeilijker behandelbaar, nou, dan hebben we op een gegeven moment een hele ongezonde samenleving waar we met z'n allen voor te dragen hebben, ook aan kosten. Dus het
6: niet. En eigenlijk is dat nu al aan de hand, hè, als je heel eerlijk kijkt. Ik bedoel, het is best wel schrikbarend hoe snel dat omhoog gaat.
7: Nou, en we hebben het heel vaak over de kosten van obesitasbehandelingen, zowel bij leefstijlinterventies, operaties, maar zeker ook bij de medicatie. Je hebt het over kosten. Maar we hebben het weinig over de kosten van het niet behandelen van de obesitas eigenlijk.
6: Nou, ik heb knieoperaties bijvoorbeeld deze week genoemd. Ik kan me voorstellen dat de knieoperaties wel een stukje minder worden.
7: Ja, nou ja, dit geldt. Je ziet nu ook, want we hebben het vaak over de huisarts moeten alle zorg doen. Ik denk dat obesitaszorg veel meer gedeelde zorg. We zien dat die middelen, zeker de nieuwste generatie middelen, inderdaad voor knieartrose werken. We zien dat de orthopeden ook interesse erin krijgen. Het werkt ook goed voor hartfalen, voor hart- en vaatziekten. We zien dat de cardiologen interesse krijgen. Kijk, een cardioloog heeft heel vaak cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, bloedverdunners. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zich schaamt voor zijn bloedverdunners of voor zijn cholesterolverlagers.
6: Ja.
7: Maar vaak die obesitas die daaronder zit, die wordt vaak niet aangepakt. Nu zijn er ook methoden waardoor je eigenlijk en de obesitas aanpakt en meteen al die andere ziektebeelden die ermee samenhangen. En daar, dan wordt dat niet gedaan. Mensen, het is ook vrij nieuw. Het staat ook net kort in de richtlijnen. Maar je ziet ook een enorme toename van het gebruik. Dat wordt altijd geframed dat het allemaal zelfgebruikers zijn. Dat is voor een deel waar. Daar maak ik me ook zorgen over. Maar
6: gaan we het zo meteen over hebben, ja.
7: Maar we hebben ook richtlijnen. En je ziet ook duidelijke toename van richtlijnen. Dus voor een deel ook gewoon dat richtlijnen meer worden nageleefd. Want in 2023 hebben we met al die beroepsverenigingen een multidisciplinaire richtlijn geschreven. En daar staan ze in.
6: Ja.
7: De huisartsen hebben afgelopen jaar ook een eigen richtlijn. En daar staan ze ook weer in.
6: Ja.
7: Wel met allemaal goede criteria van wanneer doe je het, bij wie. Maar het staat er wel in aanbevolen. En als je dan kijkt bij wie het wordt aanbevolen in richtlijnen en wie er nu behandeld worden, is dat maar een fractie.
6: Ja, want er zijn denk ik ook nog heel veel obesitaspatiënten die niet in aanmerking komen. Of zie je dat iedereen nu voor de vergoeden, want dan hebben we het dus toch over de obesitasmedicatie, zoals jij het noemt. Wordt dat allemaal vergoed voor obesitaspatiënten of is er nog een wereld te winnen?
7: Dit is denk ik een heel raar punt. Want de richtlijnen die zijn op basis van de wetenschap, wat is er nodig? Die richtlijnen zijn uit 2023 en 2025. Maar die vergoedingscriteria zijn opgesteld in 2022. Nog voor de nieuwste richtlijnen. En die matchen nog niet met elkaar. Dat duurt altijd wel een tijd. Daar wordt nu afstemming ook over gezocht. Dat beter met elkaar matcht.
6: Mm-hmm.
7: Maar de twee middelen die nu vergoed worden, dat zijn dagelijkse spuitjes en er zijn tabletten. Dat zijn de middelen die nu vergoed worden.
6: We krijgen uiteindelijk ook, ik noem het dan even voor het gemak nu, afslankpil. Mm-hmm. Maar eigenlijk is die er al. Alleen die werkt niet zo goed als het spuitje. Mag ik dat zo zeggen?
7: Nou, kijk, we hebben zeg maar de tweede generatie. Je hebt de eerste generatie middelen, dat waren vetblokkers. De Orlistat, die wordt weinig voorgeschreven, wordt ook niet vergoed, veel bijwerkingen.
6: Mm-hmm.
7: Dan zitten we nu in het tijdperk van de tweede generatie middelen, die worden wel vergoed onder strikte criteria. Dat zijn die dagelijkse spuitjes en tabletten. Die kennen vaak mensen helemaal niet. Dat is fascinerend, want omdat in de media juist de onvergoeden nu elke keer gecommuniceerd worden, wat het natuurlijk huisartsen lastig maakt.
6: Commercieel handig gedaan dan in de marketing.
7: Daar zit natuurlijk een verdienmodel erachter. Tegelijkertijd is het wel zo dat we het hebben nu over de derde generatie middelen. Daar staan dat zijn de wekelijkse spuitjes. Daar staat er één ook al van. Bijvoorbeeld in ook de nieuwste richtlijn ook al aanbevolen. Want ja, er is heel veel wetenschappelijke literatuur over dat ze inderdaad ook effectief zijn. En dan wil je liever één keer in de week dan elke dag spuiten.
6: Ja, ik noem ze gewoon eventjes. Ik weet dat jij geen middelen mag noemen.
7: Ik wil
6: maar
7: ze ook niet, geen merknaam.
6: Nee. Maar we hebben het natuurlijk veel over Ozempic en Mounjaro gehad. Want die zijn inderdaad veel op de voorgrond. En dat komt ook omdat mensen dat zelf gebruiken. Maar je hebt ook nog Saxenda, als ik het goed zeg, en Simba. En, nou ja,
7: die laatste twee worden vergoed.
6: Die laatste twee worden vergoed. En Ozempic wordt vergoed, maar dan moet je wel weer diabetes hebben, volgens mij.
7: Nou, is goed om te noemen, want je noemt nu een middel wat in lage dosering een stof is die voor diabetes is. Maar de hoge dosering van diezelfde stof, die deze maand ook op de markt is in Nederland, die is bedoeld voor obesitas. Er is heel vaak verwarring. Maar het is bedoeld voor diabetes. Maar de hoge dosering van exact dezelfde stof, de semaglutide, dat is de stof die in al die middelen, in die twee middelen zit. De hoge dosering, die is bedoeld voor obesitas.
6: Ja, oké. Maar die wordt dus wel vergoed als je aan een aantal voorwaarden voldoet.
7: Nee, die wordt nog niet vergoed.
6: Nog niet vergoed.
7: Die wordt beoordeeld voor vergoeding op dit moment voor basispakket.
6: Het is echt, het is echt wel een wereld.
7: Alleen de dagelijkse spuitjes en tabletten, die worden vergoed. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, wat ik helemaal snap, en veel artsen ook, met name voor zorgverleners wil ik even noemen, op behandelovergewicht.nl staan de actuele vergoedingscriteria. En die veranderen natuurlijk nogal. En er zijn dus nu de wekelijkse spuitjes, die worden nu van twee fabrikanten, worden op dit moment voor beoordeeld of die ook in de vergoeding komt, maar dat moeten we later het jaar af gaan wachten.
6: Okay. We gaan straks nog wel praten wat er voor misverstanden zijn rondom hoe krijgt iemand nou overgewicht. Maar ik wil eerst even met je afhechten, want er wordt over die afslankmedicijnen een hoop verteld. Dat het niet dat je er nooit meer van afkomt. Dat zei ook trouwens Eli Lilly, de farmaceut. Die zei, ja, we zijn nu aan het kijken hoe dat komt. Maar eigenlijk kom je er niet meer van af als je er eenmaal aan begint.
7: Daar kan ik wel wat nuances in aanbrengen op basis van de allernieuwste studies.
6: Oké, graag.
7: Nu?
6: Ja, nu.
7: Dat is goed. Nee, maar kijk, ik vind het belangrijk als ik mensen het zelf voorschrijven, weten in de richtlijn. Want ik ben dit toevallig, ik zit helemaal in de medische literatuur, omdat ik ook met de Amerikanen werk aan nieuwe richtlijnen. Dus we hebben net met Mayo Clinics in Harvard, hebben we totale nieuwe literatuursearch heel recent gedaan. As we speak.
6: Ja.
7: Dus ik zit er lekker in de literatuur. Dus vandaar wat nuance aanbrengen. Het zijn hele goede dingen gezegd. En ik denk wat goed is, wat al is gezegd, is je moet ervan uitgaan dat je het in principe chronisch moet gebruiken. Want als je het concept obesitas, dan is je vetweefselziek, de communicatie met de hersenen loopt niet meer goed. En de ontstekingsstofjes. En dat verdwijnt niet zomaar. Dus ja, chronische ziekte moet vanuit gaan dat je het chronisch gebruikt. Vandaar ook dat je moet proberen altijd in via reguliere zorg, via vergoede constructies. Dat is punt 1. Maar er werd natuurlijk ook al aangerefereerd van, nou ja, met dat chronisch gebruik van, als je ermee stopt, dan kom je hem onmiddellijk weer aan.
6: Exact. En het gaat 4 keer zo snel dan dat er in het verleden ging. Dat soort dingen zijn ook genoemd.
7: Dat werd gisteren genoemd 4 keer zo snel. Nou, dat komt uit een meta-analyse waarvan heel veel studies op een rij zijn gezet, waarbij ook allerlei middelen zijn meegenomen uit de jaren 80, 90, die ook niet meer op de markt zijn. Of de Lorcaserin, de Rimonaband, dat zijn allemaal middelen die. En dus voor over heel veel middelen zie je dat. En wat dat onderstreept is dat de ziekte obesitas, je krijgt hem in remissie noemen, dat je krijgt hem weg, maar hij is niet echt weg. Als je het stopt, gaat het weer omhoog. Maar dan komt het interessante, want nu in de derde generatie middelen, daar is dus net, dat is ook op het Europese obesitascongres gepresenteerd en net ook gepubliceerd, dat er bij een van die nieuwste generatie middelen hebben ze heel mooi onderzoek gedaan dat mensen van de hoogste dosering in 1 keer stopten. Oftewel, ze kregen placebo, dus dan stop je eigenlijk in 1 keer.
6: Ja.
7: Zouden we het trouwens nooit doen?
6: Daar werd trouwens ook bij gezegd dat mensen ook wel een beetje na 1-2 jaar stoppen, omdat ze het toch best wel heftig vinden.
7: Komen we zo wel eventjes op. Okay. Dat is apart. Ik denk dat ik dit thema even moet uitleggen. Ja. Dit is de hamvraag. Dit wordt elke presentatie die ik geef, wordt dit gevraagd.
6: Ja.
7: En als je dan ziet van die mensen die in 1 keer van de hoogste dosering stoppen. In praktijk zullen we altijd langzaam eerst afbouwen. Maar goed, in die studie hup stoppen. Dan zie je dat 83% weer aankomt. Heel vervelend voor die mensen. Dat is echt heel naar om weer aan te komen. Interessant is dat 17% niet aankomt. Nou, dat is echt interessant, want wie zijn dat?
6: Hoe komt dat?
7: Die zijn dat het weten we niet goed. Daar loopt heel veel onderzoek naar. Mogelijk dat het mensen zijn die heel veel bewegen. We zien ook in de nieuwe richtlijnen dat na afvallen wordt ook aanbevolen 200 tot 300 minuten matig intensief bewegen. Dus dat is bijna de
6: beweegnorm. Maar eigenlijk al tijdens het gebruik van het middel, toch?
7: Er is één studie met die heeft laten zien bij de dagelijkse spuitjes dat als je 2 keer in de week begeleid krachttraining doet, dat na stoppen, dat die mensen het minst weer aankomen. Maar je moet vooral, het gaat niet alleen, bewegen is heel belangrijk, maar ook de voeding, de stress, de ontspanning, niet dikmakende medicijnen ook gebruiken. Er speelt veel meer mee. Maar wat zo interessant is, we weten gewoon niet goed wie die 17% zijn uit die studie die op gewicht bleef. Want dat maakt het interessant.
6: Ja.
7: Plus dat je dan in één keer.
6: Maar het is wel een hele kleine groep, hè, 17%.
7: Nou, wat hier dus ook is gebeurd, is in 1 keer gestopt is van de allerhoogste. Dan hebben ze eerst een half jaar opgebouwd en dan van de allerhoogste dosering pats in 1 keer naar beneden. Als je de hoogste dosering van de middel gebruikt, zou je het eerst moeten afbouwen. Dat staat ook in de huisartsrichtlijn. Stapje voor stapje proberen af te bouwen. Wat ook interessant is, is als je gemiddeld kijkt dat die mensen, ook al komen ze weer aan, dat de gemiddelde gewicht nog wel 10% onder het basisgewicht waarmee ze begonnen nog ligt. Dus dat is nog wel 2 keer het gemiddelde afname van wat je met een leefstijlinterventie bereikt, want dat is 5%.
6: Nou, de gast van gisteren, die had het over Anne Roefs. En zij is psycholoog, neurowetenschapper. Die zei eigenlijk, zie je met leefstijlinterventie dat mensen beter afvallen dan met die obesitasmedicatie.
7: Ik denk, we moeten 2 dingen uit elkaar halen. Je hebt verdwijnt de obesitas en word je gezonder. En voor het één, een leefstijlinterventie is het fundament. Dat moet je bij alle behandeling doen. Je gaat eerst en bij ruim 90% van de mensen speelt er ongezonde leefstijl. Maar ook nog heel veel andere oorzaken. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Mm-hmm. Want dat kan je met check oorzaken.
6: Ja, dat gaan we in 2,5 uur doen.
7: Ja, daar gaan we nog behandelen. Dat is belangrijk. Maar wat belangrijk is met die laserinterventie, mensen vallen gemiddeld 5% af. Hè. We hebben meer dan 100.000 mensen al die het RIVM heeft gerapporteerd bij de Nederlandse gecombineerde laserinterventie bijvoorbeeld. Maar ook uit internationale studies. Dat is een beetje gemiddelde wat mensen afvallen. Dat betekent als je BMI 40 is, dan kom je op BMI 38,5 uit, zit je nog steeds ernstige obesitas. Maar is het dan zinloos? Nee, absoluut niet. Want we zien wel een ongekende kwaliteit van levensstijging. Meer dan als je bijvoorbeeld allerlei cholesteroltabletten neemt of wat dan ook. Het is echt wel onwijze kwaliteit van levensstijging. Plus mijn mentale en fysieke gezondheid wordt wel degelijk beter. Dus die 5% geeft al veel gezondheidswinst. Dus ja,
6: maar het is niet genoeg. Je hebt die medicatie nodig.
7: Kom je van je obesitas af? Dat niet. Er is een hele interessante studie in Engeland. Die hebben mensen 9 jaar vervolgd. Dan zie je dat bij de BMI 40 ongeveer 1 op de 1000 echt van de obesitas afkomt. En dan bedoel ik dat ze in die studie kwamen ze dan op een BMI van 25. Nou hoef je niet allemaal op BMI van 25 te komen. Maar dat is wel realiteit. Mensen denken dat wel. En bij BMI 30, tussen de 30 en de 35 zie je grofweg 1 op de 150 komt op een BMI van 25. En dat is een verwachtingmanagement die wij ook als artsen onvoldoende doen. Als we mensen naar een laserinterventie, moet je vooral zeggen, je wordt mentaal en fysiek gezonder, je zal je fitter voelen. En het is echt de moeite waard. Het is heel goed en het is fundament. En alleen als dat onvoldoende effect heeft, dan kan je erbij nog obesitasmedicatie erbij nemen. En als de BMI 40 is, kom jij niet zomaar van je obesitas af met leefstijl, dat weten we.
6: Ja, dan kom je toch ook een beetje uit. Wat kan je er nou zelf aan doen dat je dat overgewicht en obesitas krijgt? Heb je vetgeheugen? Er zijn ook heel veel verschillende meningen over. Ik wil het straks heel graag horen van internist en obesitasonderzoeker Lisbeth van Rossum. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Hit it, girl.
1: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
2: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
3: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
4: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
7: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
8: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
9: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
10: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer. Hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. President Zelensky is aangekomen in Servië. Het is voor het eerst dat hij daar op bezoek gaat. Servië is al lang bevriend met Rusland, maar steunt Oekraïne ook sinds het daar oorlog is. Zelensky zegt dat hij meer zaken wil doen met Servië en daar gaan de gesprekken dit weekend dan ook over. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over afslank- en obesitasmedicijnen. Eerder deze week sprak ik erover met journalist Vera Spaans. Zij is columnist bij het Parool. En zij begon op eigen houtje met een afslankspuit en vertelt daar heel eerlijk over haar ervaringen. Aankomende zaterdag is haar laatste column. En ze is succesvol afgevallen, maar ze komt er eigenlijk ook nooit meer van af. En dat is ook wel heftig om te horen. Luister het allemaal terug via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Lisbeth van Rossum. Zij is internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stresshormonen aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ik wil graag met je verder praten over een aantal zaken. Namelijk, hoe komt het nou dat mensen overgewicht krijgen en uiteindelijk obesitas? Want er zijn ook heel wat meningen over. Hè? Ieder pondje gaat door het mondje. En wat er nog allemaal aan zit te komen in de toekomst als het gaat over obesitas-medicatie, zoals jij het noemt, maar wij noemen het ook breder afslankmedicijnen, want het wordt door veel meer mensen gebruikt die ook niet onder de definitie van obesitas vallen. Laten we even beginnen met de oorzaken. Ieder pondje gaat door het mondje. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, allereerst zijn er maatschappelijke oorzaken. Die zijn uitgebreid besproken. Leefomgeving, voedselindustrie, supermarkt, 80% ongezonde producten. Dat weten we allemaal, uitgebreid aan bod gekomen. Ik denk dat het ook goed is om een keer toch in te zoomen op individuele oorzaken. Per persoon is grofweg de helft of je aanleg hebt om overgewicht te ontwikkelen, zit al in je genen. Dat betekent niet dat je dus dan niks eraan kan doen. Maar het is zo dat wel de een gevoeliger is om overgewicht te ontwikkelen. Die mensen ontwikkelen het nu ook eigenlijk allemaal door die leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er mensen ook die dunheidsgenen hebben, die bijvoorbeeld ook ongezond leven. Want de meerderheid van de Nederlanders leven ongezond nu op dit moment. Mm-hmm. Maar die dan niet aankomen. Okay. Die hebben vaak ook een sterk oordeel, want die blijven zelf heel slank. En die denken, nou, dan zal je wel alleen maar chips eten. Terwijl sommigen ook gevoeliger zijn voor overgewicht.
13: Ja, en die genen vind ik nog even interessant om daar iets over te vragen. Want op het moment, je geeft die dus door, hè, van generatie op generatie. Maar als je nou zwaar bent en je krijgt dan een kind, geef je het dan op een andere manier door of maakt dat niet uit?
0: Ja, dan is het eigenlijk zeker, want dan heb je en genetisch geef je het door, maar we weten ook als je als moeder met obesitas zwanger wordt, dat het voor het kind later in het leven ook meer risico geeft op allerlei ziektes en obesitas. Dus het is heel belangrijk om gezond met een gezond gewicht zwanger te worden.
13: Ja, en is dat dan ook de reden dat we steeds meer kinderen zien met obesitas? Of heeft dat daar weer
0: niet mee? Nou, dat is te simpel. Dat is gewoon niet één reden. We hebben heel veel maatschappelijke reden natuurlijk met ongezond eten, veel hormoonverstorende stoffen in onze omgeving, allemaal, he, ook de PFAS-achtige stoffen die in plastic zitten. We staan allerlei blootgesteld aan allerlei dingen die ingewikkeld zijn. Daar moet vooral de politiek en de overheid hebben daar een taak in. Als individu en als artsen kunnen het roepen dat het moet, maar daar moeten echt stappen worden genomen. Waar wij wel individueel naar kunnen kijken, en daar kunnen we ook van als arts kan ik daar ook een patiënt mee helpen, is dat er in de richtlijn 7 categorieën van oorzaken staan waar je wel aan die knoppen kan draaien. Dat kan je voor zelf nagaan. Daar is een website van, checkoorzakenovergewicht.nl. En die website checkoorzaken.
13: Het is helemaal een onafhankelijke website.
0: Ja, die staat in de richtlijnen aanbevolen, okay, eigenlijk als eerste stap.
13: Heeft niks met farmacie of iets
0: zeker
13: te maken?
0: Zeker niet. Nee. En als je gewoon wil weten wat speelt erbij en wat moet ik doen, want je kan wel zeggen van je moet je de leefstijl doen, maar als de leefstijl al goed is, dan gaat daar je winst niet liggen. Overigens is bij de meesten natuurlijk wel, zien we de leefstijl een belangrijke factor. Maar de andere categorieën zijn sociale factoren die kunnen spelen, als eenzaamheid of armoede, lage gezondheidsvaardigheden. Dan hebben we psychische factoren, stress, depressie, trauma. Nou, ook binge-eating disorder. Dan kan je beter op de psychische toer wat aanpakken. Dan hebben we hormonale factoren. 10% van de vrouw met overgewicht heeft een schildklierprobleem. Ook 10% van de vrouw.
13: Overgang, hè? Want dat noemde Vera Spaans. Hè? Dat
0: zeker,
13: ze overgang kwam.
0: Zwangerschapskilo's. Maar ook 10% van de vrouwen heeft PCOS. Dat is misschien niet zo bekend, maar dat weten heel veel vrouwen wel, want die hebben dat. Dat zijn kiestes op de eierstokken. Maar dat gaat ook heel vaak gepaard met overgewicht en hormonale veranderingen. En dan hebben we ook een heel veel voorkomende factor is medicatiegebruik. Sterker nog, we hebben een recent onderzoek gedaan en zien we ook dat meer dan de helft van de mensen met obesitas gebruikt 1 of meer medicamenten met een potentieel gewichtverhogende werking.
13: Okay.
0: En je kan je voorstellen dat als iemand gaat afvallen met een leefstijlinterventie en gebruikt 1 of meer middelen die het gewicht verhogen, dat je in tegen hebt.
13: Wat voor middelen zijn dat bijvoorbeeld?
0: Nou, heel vaak is het corticosteroïden. Middelen die zitten bijvoorbeeld in spuitjes en tabletten als prednison. Maar ook antidepressiva, antipsychotica, sommige bloeddrukmiddelen, diabetesmiddelen. Dus er zijn heel veel middelen die ook juist mensen met obesitas krijgen voorgeschreven die bijdragen aan verdere gewichtstoename.
13: Ja, vreselijk eigenlijk, als je daarover nadenkt. Want dan ga je van de regen in de druppen eigenlijk. Want als je dan overgewicht, dan krijg je bepaalde klachten en dan krijg je dan weer pillen voor en dan wordt het weer erger. Dus zo kom je in een
0: soort
13: vicieuze cirkel terecht.
0: Ik denk dat we daar in de zorg nu ook steeds meer, want het ging ook eerder over zorg dat je sociaal en medisch domein koppelt. Mm-hmm. Dat doen we nu in de ziekenhuizen ook. We hebben in het Erasmus MC en sommige andere ziekenhuizen ook een leefstijlzorgloket. Daar worden mensen gekeken van, nou, wat moet er met je leefstijl gebeuren? Wat op sociaal vlak, psychisch heb je nodig? Maar ook deze medicatie wordt eerst geoptimaliseerd, naar beneden gezet. Want dat kan lastig een huisarts als de medisch specialist heeft voorgeschreven. En dan worden ze toegeleid naar de eigen omgeving om bijvoorbeeld een leefstijlinterventie te doen of psychisch of verslavingshulp. En dan zie je dat je veel effectiever kan zijn als je niet de wind tegen de hele tijd geeft. Dat is een nieuw concept denken. En die vorm van obesitaszorg, daarvan zien we ook dat we bijvoorbeeld heel vaak dure geneesmiddelen, die vaak per kilogram lichaamsgewicht nu worden betaald. Hele dure geneesmiddelen die we in de ziekenhuizen geven, die je in snelle stappen omlaag kan zetten. Mensen worden gezonder, kwaliteit van leven gaat omhoog.
13: En het grappige is
0: dat de kosten ook omlaag gaan. Ja. Nou, dat is een nieuwe vorm van zorg. Daar hebben we deze week nog niet over gehad. Maar dat is ook wel iets wat we in de toekomst... Ja.
13: En je schrijft heel erg toe van eigenlijk kunnen mensen er niet zoveel aan doen om al die redenen. Maar er zullen toch ook echt mensen zijn, ik denk dat we dat ook moeten benoemen, die wel te veel eten en die wel dat pondje wat door het mondje gaat. Toch? Dat is ook bekend.
0: Ook de nuance wil ik zeggen dat die andere mensen er van je kan er niks aan doen. Het zijn juist de knoppen waar je wel en soms samen met je zorgverlener wel aan kan draaien.
13: Maar als je nou even naar die groep obesitas kijkt. Ja. Hoeveel mensen krijgen dat omdat ze gewoon veel te veel eten en dat niet onder controle hebben?
0: We weten dat de meerderheid in Nederland, ongeacht je gewicht, ongezond leeft. En we zien ook bij mensen met obesitas en overgewicht dat zo'n 90% ook een leefstijlfactor heeft. En dat kan slaaptekort zijn, dat kan te weinig bewegen, dat kan ongezond eten, maar het kan ook op de verkeerde momenten eten, 's avonds laat, mensen die in nachtdiensten draaien en in de nacht eten. Die leefstijlcomponent speelt bij zo ruim 90% een rol. Maar meer dan de helft, bij verreweg de meeste mensen, is het niet één factor, alleen leefstijl, maar is het een combinatie met psychosociale oorzaken en of medicatie-gerelateerde oorzaken.
13: Dus in die zin kan ik me voorstellen dat je het eens bent met mijn gast gisteren, Anna Roes. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschap van abnormaal eetgedrag aan de Maastricht University. Zij zegt, we moeten veel meer maatwerk gaan bieden, ook met dat hele leefstijltraject waar mensen in terechtkomen, want nu worden ze generiek behandeld en eigenlijk moet je naar de deelproblematiek kijken die erachter
0: ligt. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. En sterker nog, dat hebben we ook zo in de nieuwe richtlijnen geschreven. Want nu, iedereen noemt, heeft het over de GLI, gecombineerde leefstijlinterventie. Maar dat is maar één van de vormen van een leefstijlinterventie in de nieuwe richtlijn. En natuurlijk is er toen door ook gekozen voor groepsprogramma's, want dat is natuurlijk kosteneffectiever. Je hebt met 10, 12 mensen met één coach of één team wat behandeld wordt. Maar er zijn soms mensen die hebben maatwerk nodig, waardoor bijvoorbeeld soms, op het spreekuur zie je ook wel eens diëtisten die heel gezond eten, maar die hebben last met bewegen. Die moeten soms echt bewegingshulp hebben of gedragshulp. En soms heb je componenten, en dat noemen we een individuele GLI, zo staat het ook in de richtlijn. Alleen, dat wordt nog niet vergoed. Nee. En dat is natuurlijk ook veel duurder als je één op één coaching doet.
13: Ja, want voor mensen die niet weten nog even wat de GLI is en nog niet deze hele week hebben geluisterd, dat is een jaar dat moet je doorlopen, wil je in aanmerking komen voor die medicatie om daarmee af te vallen. En daar zit ook een beetje een perverse prikkel in. Dat mensen dat ook een beetje misbruiken. Want als je te veel afvalt in dat jaar van de GLI, dan zeggen ze, dan val je niet meer in de BMI om die afslankmedicatie. Dus gaan mensen niet genoeg afvallen in dat jaar. Kom je dit ook tegen?
0: Dit wordt zeker ook. Dit is zeker ook in het vizier van het Zorginstituut. Daar wordt ook rekening mee gehouden. We gaan in de toekomst zien met de nieuwe vergoedingscriteria of dat dan anders wordt. Tegelijkertijd was dat toenertijd een kostenafbakening natuurlijk ook. Dat je zegt van bij wie gaan we het doen? Mensen die heel goed afvallen in een leefstijlinterventie en het niet meer nodig hebben, dan ga je ook niet die medicatie voorschrijven. Maar tegelijkertijd zit er inderdaad in, als iemand afvalt van BMI 40 naar BMI 35,1, die krijgt het nog wel vergoed. En iemand die afvalt naar 34,9, wat best wel extreem is als dat lukt met leefstijl, dan zou die het niet vergoed krijgen. En daar snap je aan alle kanten van dat dat heel ongemakkelijk is.
13: Ja. Ja. Als het gaat over je kan er wel of niet iets aan doen. We moeten sowieso heel erg oppassen om met het vingertje te wijzen naar mensen. Laten we daar gewoon mee stoppen. Maar een ander punt is dat Anna Roes, ik verwees natuurlijk al eventjes naar haar, dat zij zegt, er is een soort idee rondom hormonen en de body fights back, waar eigenlijk te weinig wetenschappelijk bewijs voor is. Ze zegt, er zijn wel wat onderzoeken gedaan met muizen en mensen. En dat gaat dan over het vetcellengeheugen. Maar dan zeggen ze, eigenlijk is dat te weinig bewezen wetenschappelijk. En ik hoor jou ook wel, ook in jouw boek, waar ik ook al dingen over heb gelezen, zeggen dat het dus juist wel is, dat geheugen. Hoe zit dat nou?
0: Nou, er zijn ook nieuwe inzichten op. Er zijn al eerdere studies inderdaad waarvan het verschillende kanten op gaat. Onder andere dat bijvoorbeeld de rustverbranding gaat omlaag. Logisch als je heel veel kilo's verliest, want dat is voor een deel ook je rustverbranding die daarmee omlaag gaat. Dat is niet één op één gelegen. gereguleerd aan wie weer omhoog gaat. Dan heb je de honger- en verzadigingshormonen die veranderen, waardoor je in een toestand komt van meer trek. Dat is niet altijd één op één met gewichtstoename. Dus daar zijn wissend in de studies over. Maar wat interessant is, er zijn hele nieuwe studies over die laten zien dat er bijvoorbeeld een soort van verlittekening mogelijk plaatsvindt in de vetcellen, waardoor de vetcel niet meer goed rekbaar wordt. Ook zijn er op, ja, noemen we epigenetisch niveau, dat is zeg maar hoe je DNA is ingepakt, een soort vetcelgeheugen wordt er beschreven, vooral in dierstudies, maar er zijn nieuwe aanwijzingen ook bij de mens, dat het lijkt dat die vetcel die komt in een soort stand van meer vetopslag, plus dat in je immuunsysteem veranderingen zijn. Je immuunsysteem verandert bij obesitas. Het verandert niet meer terug naar afvallen. Het verandert naar een ander soort immuuncel, een aantal cellen. De monocyten voor de liefhebber.
13: Ja, we moeten oppassen dat het niet te ingewikkeld wordt.
0: Maar eigenlijk wil ik zeggen, er is een totaal pakket waarvan we per individu zien dat er verschillend kan bijdragen. En wat we wel zien uit de studies, en dat zien we ook in onze dagelijkse praktijk en ook in de klinische studies, dat mensen na afvallen, als je niks doet, dat ze eigenlijk de weer terugkomen. Dat zien we zelfs in de maagoperatiestudies, dat 1 op de 5 ook weer aankomt. Als je niet continu ook daar heel hard op gaat bewegen, want dat zijn dus vaak de succesvolle mensen die dan 200 tot 300 minuten bewegen. Maar ook met medicatie, dan weten we dat veel chronisch moet. Wil niet zeggen iedereen de hoogste dosering. Je kan soms ook naar lage doseringen, merken we nu. Daar zijn we internationaal enorm veel op bezig met de obesitas, artsen en wetenschappers. Dat je kijkt, hoe kan je op mensen ondersteunen om langdurig op verlaagd gewicht te blijven? Want als je alle remmen loslaten, gaat iedereen weer omhoog.
13: Maar zou het kunnen zijn dat je, want je hebt ook een lichaam met een setpoint, hè, dat je lichaam een bepaald gewicht onthoudt wat je al heel lang hebt gehad. Zou het kunnen zijn dat je, als je dat middel een paar jaar gebruikt, dat dan een nieuw setpoint wordt gecreëerd? Of is daar nog te weinig data
0: over? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat weten we gewoon eigenlijk niet goed. Want er is nog niemand die ook daar heel lang. Kijk, die middelen, die GLP-1 zijn natuurlijk wel meer dan 20 jaar voor diabetes op de markt. Maar in de hoge doseringen voor obesitas, die twee die nu vergoed worden, zijn pas sinds 2015 EMA goedgekeurd. Waar gaan we? En de allernieuwste middelen, de derde generatie, zijn nog nieuwer. Dan weten we gewoon nog niet precies van hoe dat verandert in de toekomst. Wat wel interessant is, dat setpoint, zijn ook hele nieuwe data weer van. We dachten eerst dat er 1 setpoint zeg maar was. Daar zijn ook nieuwe inzichten dat setpoint in de loop van het leven mogelijk verandert. Tussen de 40 en de 60 jaar lijkt er ook weer een nieuw setpoint, wat niet alleen maar de menopauze is wat vaak wordt gedacht, maar ook dat er de vetcellen veranderen in die leeftijdscategorie, dat ze weer nieuwe vetcellen kunnen gaan aanmaken.
13: Dus dat is niet positief nieuws voor mensen die...
0: En we zien ook dat de BMI hoger wordt op oudere leeftijd vaak.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp met Marco Frenke. Hij is de algemeen directeur van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Hij doet dan Nederland. En ik sprak met hem over de toegankelijkheid van afslankmedicatie en hoe hun medicijnen ook bij malefiede commerciële partijen terechtkomen. Vandaag spreek ik, en ik moet even erbij zeggen, luister het even terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is hoogleraar obesitas, Lisbeth van Rossum, ook gespecialiseerd in stress- en obesitasonderzoek. En je ziet ook patiënten als internist, endocrinoloog. Dan ben ik helemaal volledig.
0: Zeker.
13: Nou ja, niet helemaal volledig, want je hebt nog tal van nevenfuncties, maar die heb ik in het begin van de uitzending genoemd. Zie jij ook dat er een soort, want je bent best wel positief, hè, natuurlijk over die obesitasmedicatie, omdat het een enorme bijdrage kan leveren aan iemands gezondheid, de patiënten die jij ziet. Maar zie je ook de keerzijde, want dat komt deze week ook eigenlijk terug, ook de schaamte rond het onderwerp. Schieten we nou niet door? Gaan we te ver? Maakbaarheid, schoonheidsidealen, ga zo maar door.
0: Nou, ik wil vooral genuanceerd zijn daarover, want ik zie vooral in de hele week, hoor ik dat ook al, en daar ben ik heel goed dat zo aan bod is geweest. Alsjeblieft niet zelf gebruiken. Het is geen kruidenmengsel. Je moet hier gewoon echt. Het zijn medicijnen die onder goede begeleiding moeten, medisch begeleid. Er moet goed gekeken worden, kom je ervoor in aanmerking? Zijn er redenen waarom het niet veilig is voor je om te gebruiken? Bijwerkingbegeleiding. Dus dat zelfgebruikers ben ik absoluut tegen. En het gaat ook niet om cosmetisch probleem behandelen. Tegelijkertijd zie ik ook dat die discussie remt, dat waar wel een plaatsbepaling is, waar we mensen wachten tot er kanker is, totdat er hartinfarcten zijn, totdat er allerlei nare ziektes zijn waar mensen heel veel last van hebben, wat heel veel zorgkosten met zich meebrengt. Er zijn ontzettend bij de huisartsen, bij de ziekenhuizen, alles aan het behandelen. En dan zeggen we, nou, we hebben geen tijd voor obesitasbehandeling, want we zijn zo druk met die bloeddruk, met de depressie, met de artrose,
13: maakt
0: met
13: het
0: de
13: boos?
0: Kanker. Nou, ik vind het heel erg voor de mensen zelf. En ik zie gewoon echt wel veel tranen in de spreekkamer van mensen die wel allerlei behandeling krijgen voor alle bijkomende ziekten. En er is niemand die in al die jaren het maar met één woord heeft gerept over het gewicht. Ja. En als ze dat doen, vaak op een hele verorde gaan, succes, ga maar worteltjes eten en succes. En dat werkt.
13: Ja, of ga maar bewegen. Ik heb zelf iemand heel dichtbij die al jaren met obesitas worstelt. En ja, ga maar bewegen. Maar dat, als je slechte knieën hebt vanwege je gewicht, ja, ga dan maar bewegen. Dat doet ontzettend veel pijn. Ja. Je moet al die kilo's met je meetorsen. Ja. Dat is ook zo makkelijk om te zeggen.
0: Ja. En dan zie je dat die middelen een plaats hebben naast de leefstijl altijd als add-on, dat als iemand inderdaad weer gaat bewegen, maar het gaat niet voor de knieën, en dan heb je bijvoorbeeld de eerste 10, 20 kilo die je gepaard gaat met wel die combinatie, dat je in een spiraal komt dat het weer beter gaat. En we gaan leren in de tijd, kunnen op termijn afbouwen, doseringen verlagen, dat staat ook in de richtlijn, te verlagen.
13: En dat heb je ook gezegd, hè, wat je ook hebt gezegd, we weten ook nog heel veel niet van dat medicijn, zeker in die hoge doseringen. En dat maakt het ook een beetje spannend. Van als steeds meer mensen dit gaan gebruiken, dan, ja, wat gaat er op de lange termijn gebeuren? Er wordt nu al gesproken over Ozempic-tanden, Ozempic-face. Nou, face is volgens mij dat je gewoon te snel afvalt. Ook met een gewoon dieet moet je dat niet op die manier doen. Hè. Maar er zijn toch wat dingen die niet helemaal weten.
0: Ja, dingen. Daar moeten toch even Ozempic-tanden. We weten dat sommige van die middelen soms bijvoorbeeld wat minder speeksel aanmaak geven, dan moet je zorgen dat je bijvoorbeeld suikervrije kauwgom of iets dat. Want dat kan, dat indirect. We weten niet één op één, zeg maar, dat je daar slechte tanden. Het kan zijn, als je minder speeksel hebt, dat weten we dat daartoe kan leiden. Tegelijkertijd staat ook in de richtlijn parodontitis als een van de bijwerkingen, tandvleesontsteking van obesitas zelf. Dus de causaliteit, de richting, wat is oorzaak en gevolg, is
13: media,
0: er helemaal niet van bewezen.
13: Er soms één dingetje
0: maakt
13: uit.
0: Die houdt niet rekening met oorzaak en gevolg.
13: Ja.
0: Dus dat. Echt, er zijn allemaal nuances aan te geven.
13: Nou, goed dat jij die aanbrengt. We moeten nog een paar dingen toch wel snel doen. We moeten iets meer snelheid maken. Want ik heb de kettingvraag van Anne Roes. Ik noemde haar net al, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. Ze wilde dit van jou weten.
14: We weten dat obesitasmedicatie werkt, maar alleen zolang je deze gebruikt. En we weten ook dat mensen die aan deze medicatie begonnen zijn, dat 50% weer stopt binnen het jaar. Ondertussen worden miljarden geïnvesteerd door de farmaceutische industrie om nog effectievere medicatie te ontwikkelen. Is dat niet wat zonde van het geld? Als je al die miljarden steekt in echt goede individuele coaching of onderzoek daarnaar, met oog voor individuele psychosociale factoren, dan kunnen veel mensen veel duurzamer geholpen worden. Met als resultaat dat ze gezonder, slanker en fitter zijn. Ja.
0: Nou, over de individuele coaching hebben we al gesproken. Ja. Maatwerk belangrijk, ja. Tegelijkertijd, mensen stoppen soms met die middelen. Dan moet je ook altijd kijken waarom stoppen ze. Soms is het vanwege bijwerkingen. Maar uit de studies in Amerika zijn het vooral ook kosten, de toegang daartoe. En daar moesten, ik spreek veel met de Amerikaanse collega's, daar moesten mensen de opbouwschema's volgen. Anders krijg je het niet vergoed. We weten inmiddels uit studies dat je het veel langzamer moet opbouwen bij de meesten. Dus de boodschap is go slow. We weten uit studies dat het aantal mensen wat stopt vanwege bijwerkingen, dat je dat van 19% terug kan draaien naar 2%.
13: Dus go slow, zowel als je eraan begint en als je stopt, zeg je ook go slow, hè?
0: Ja. En kan je het stoppen in andere dingen? Ik denk sowieso dat de overheid aan preventie nog steeds een enorme taak heeft en daar vooral ook heel veel moet op investeren. Tegelijkertijd is het interessant dat dit voor het eerst medicijnen zijn die het consumentengedrag ook veranderen. Want in Amerika zijn net nu nieuwe persberichten ook uit dat de supermarkten zich enorm zorgen maken dat ongezonde producten minder worden verkocht.
13: Ja, daar hebben we het ook over gehad.
0: Ja, dat vind ik ook heel grappig. Ik zit al sinds 2019 met de verschillende staatssecretarissen aan het Nationaal Preventieakkoord. We zijn bezig met pakketten maatregelen van het RIVM met suikertax, marketingverbod. Dat hele pakket moet nog steeds echt gebeuren. Maar eigenlijk kan dit een bijdragende werking misschien wel hebben als een van de factoren om de epidemie.
13: Ja, maar overigens, wat je wel weer ziet, is dat nu de voedingsmiddelenindustrie weer nieuwe producten aan het ontwikkelen is om mensen die aan dat GLP-1-stofje zitten, wat in die spuit zit, om daar weer producten op te maken die waar ze wel weer tegen kunnen.
0: Daar kan je om lachen aan de ene kant, want van hé, dat is weer een verdienmodel. Maar als je verdient,
13: ik ben dan zo bang dat je daar ook weer dik van wordt, weet je wel?
0: Wat we zien wat je even, als je kijkt naar wat er gebeurt. GLP-friendly is vaak kleinere verpakking, duurder. Dat is eigenlijk alsof je een soort suikertax al doet.
13: Ja.
0: Maar het is wel een beetje gebakken lucht. Dus ja, je kan erom lachen, want natuurlijk verdient die voedingsindustrie eraan. Maar nu was het zo dat ze XXL zak chips en koper maar twee is goedkoper. Nu stuurden ze op ongezond. Je kan erom lachen, want natuurlijk verdient die voedingsindustrie eraan. Maar nu was het zo dat ze XXL

0: meest effectieve therapie op dit moment. Er wordt die hormonale darm-breinreactie, die wordt steeds beter gebootst uit spuitjes en pillen. Dat is wat er aankomt. En als we dat combineren met goede leefstijl en de hele obesitaszorg, en vooral ook afbouwen van al die andere medische dingen, en een sociaal domein inbouwen in de zorg, met de leefstijlzorgloketten, en een netwerkaanpak. Dat komt eraan dat we veel meer medisch sociaal domein verbinden. Dit is een puzzelstukje wat er nog ontbrak.
1: Ja, uiteindelijk, als ik gewoon een beetje naar de hele week luister, dit middel wordt allemaal steeds goedkoper. Het wordt, we weten nu ook, er komt een pil, een vernieuwde pil die nog beter werkt, waardoor nog meer mensen dit gaan gebruiken. Dit wordt gewoon een cholesterolverlagertje, denk ik.
0: En die cholesterolvlaags gaan er dan op een gegeven moment af, en de bloeddrukmiddelen ook. Dat is wel wat
1: dus
0: we
1: dat
0: hopen.
1: Is goed. Dat is goed. We hebben nog één ding te doen, en dat is de kettingvraag door te passen naar de gast van volgende week. Dan spreekt mijn collega Art Royakkers in een Big Five over Europese populisten met historicus Ivo van Weideven. En wat zou je aan Ivo willen vragen? Het gaat trouwens heel veel over premier Viktor Orbán van Hongarije.
0: Ja, het valt op dat veel prominente populistische leiders vaak mannen zijn. Natuurlijk zijn er ook wel vrouwen. Maar ik ben benieuwd, hoe kijkt u als historicus naar de rol van gender in leiderschap en populisme? En kan die grotere rol misschien van vrouwelijke leiders, met name in die tijden van die geopolitieke onrust, zou dat de toon of de richting van deze bewegingen kunnen beïnvloeden?
1: Mooie vraag, die gaat zeker gesteld worden dinsdag dus. Ik wil je heel erg bedanken, Lisbeth van Rossum, voor je komst weer, en ook voor de medische uitleg, want die is natuurlijk ontzettend belangrijk ook in zo'n week. Luister alles terug via onze BNR-app. Tot snel.
0: Graag gedaan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Nu moet er een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. Er zijn afgelopen nacht weer vreemde drones gezien in Duitsland. Dit keer bij een militaire basis met Patriot-raketten. Media hebben het over zeker 2 drones die over de basis bij Keulen vlogen. Die zouden ook een lading van meer dan 10 kilo kunnen meenemen. Eerder was er paniek op het vliegveld van Leipzig door een drone met explosieven. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
9: Today I want to talk about Hilton.
10: Hilton has 18 different hotel brands in total, and the most luxurious is Waldorf Astoria.
9: And they're making tons of money, and you can see in this chart, the stock's been a winner all year.
11: The Hilton Chicago first opened its doors in 1927, a place capable of offering the most extensive convention and conference facilities.
12: It was great having you with us today at the Hilton Amsterdam.
13: See you soon.
14: Met meer dan 9000 hotels in bijna 150 landen en 500.000 medewerkers wereldwijd kun je niet om dit merk heen. Hilton. Van zakenreizigers, popsterren en van staatsbezoeken tot wereldnieuws. Het Hilton heeft er regelmatig mee te maken. Maar achter de luxe lobby's schuilt een bedrijf dat zich continu moet aanpassen om relevant te blijven. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse hotelketen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hilton-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van Eenvermogensbeheer.
15: Hey Nina.
14: Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten Hilton hotels. Ik heb er wel eens in een paar geslapen, jij denk ik ook wel. Maar de Waldorf Astoria, dat is de meest luxueuze.
15: Heeft
14: een
15: nooit geslapen.
14: Ik wou zeggen, heeft een klant jou wel eens laten invliegen van meneer Tehupoering, kunnen wij even praten over mijn 10 miljard op de bank? Komt u maar even naar het Waldorf Astoria.
13: Nee, helaas niet. Maar dat zouden we ook niet mogen aannemen natuurlijk.
14: Hoezo niet? Want,
13: nou, als je dat soort... je mag er best naar de lobby komen. Maar als
14: je mag niet slapen op kosten van je klant.
13: Nee, dat mag zeker niet.
14: Oh,
13: nee,
14: dat zijn dan ethische regels.
13: Ja, klopt inderdaad. We vallen natuurlijk onder toezicht. En het moet wel zo zijn dat je altijd onafhankelijk opereert. En niet bijvoorbeeld vervolgens zo'n klant korting op iets geeft. Omdat hij jou iets heeft gegeven. Dat moet volledig integer zijn. Nou. En nachtjes in een Hilton Waldorf Astoria, die horen er niet bij.
14: Nee.
13: Maar goed, we kunnen nog even een rijtje noemen. Misschien, jij zei, ik heb er wel eens geslapen. Doubletree zit hier ook in Amsterdam.
14: Ja, ja.
13: En het Hilton natuurlijk hier aan Apollolaan.
14: Mm-hmm.
13: Hampton ken je denk ik ook wel.
14: Hampton by Hilton. Ja, dat zijn allemaal merken van Hilton, hè? Van de Hilton-familie.
13: Mm-hmm. Ja, en wat wel heel belangrijk is om te benoemen, is dat ze zo'n 9000 hotels hebben. Meer dan 9000 hotels.
14: Ja.
13: Maar de meeste hotels die zijn helemaal niet van Hilton.
14: Oh, het is een franchise-formule.
13: Ja. En jij kan dus ook, net zoals van de McDonald's of van de Kentucky Fried Chicken... Jij kan gewoon een Hilton beginnen.
14: Ja, ja, precies.
13: Moet je wel financieel krachtig zijn. En je moet al zo'n 10% van de omzet, die moet je weer gaan afstaan aan Hilton.
14: Ja.
13: Maar we gaan het zo hebben over leuke weetjes. Wat denk je hoeveel hotels ze zelf hebben?
14: Van echt helemaal van hen?
13: Ja.
14: 300?
13: 46.
14: 46 maar?
13: 46 maar, ja.
14: Oh, dat zegt helemaal niks.
13: Dus meteen wel een slim model dat je zelf relatief weinig assets op de balans hebt.
14: Ja.
13: Maar wel heel veel omzet binnenkrijgt van al die hotels die die franchise-nemer bij jou zijn. Dus die dragen een percentage af van de omzet.
14: Heb jij Hilton in portefeuille als vermogensbeheerder?
13: Nee, het is niet iets wat wij in portefeuille hebben. Het is wel, ik moet toch wel zeggen, echt een groeiverhaal. Dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar ook als je straks kijkt naar de historie, dat is toch wel echt heel goed. Het bedrijf is nu 80 miljard waard op de beurs. En in de afgelopen 10 jaar is de koers met 600% gestegen.
14: Dus, dat is interessant.
13: Ja, dus wie daar als belegger in zat, die heeft een heel mooi rendement gemaakt. Maar voordat we het over rendementen gaan hebben... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleg is risicovol, je kunt je inleg dus ook verliezen. En ook belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies.
14: Nee, dus ook als Jim heel positief of juist heel negatief is over iets... dan moet je dat echt niet als advies opvatten. Je moet echt zelf je huiswerk doen. Goed kijken, wat vind jij belangrijk? Hoe ziet je portefeuille eruit? Past het erin? En heb je het geld ervoor over om daarin te stappen? Goed, wij geven natuurlijk wel een hele hoop informatie... waar je hopelijk wat mee kan. Zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken. En Jim, jij mag nog even lekker een feitje noemen.
13: Nou, wat wel heel leuk is, dat Hilton best wel een voorloper is op heel veel fronten. Bijvoorbeeld in 1927, eerste hotel met airco.
14: 1927.
13: Ja. Lekker cool bij Hilton.
14: Nou.
13: Maar het wordt nog gezelliger. Want ze zijn in 1957 de eerste bijvoorbeeld met een centraal reserveringssysteem. In 1995 de eerste met een eigen website.
14: Mm-hmm.
13: En, ook heel belangrijk, anders hadden ze niet gezeten in dit programma. In 1946 waren ze ook de eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ze waren ook al heel vroeg, en natuurlijk de eerste, met tv-toestellen op de kamer.
14: Geweldig. Ja.
13: Altijd eerst.
14: Ja, wij duiken in het verhaal van Hilton. Nou, en die begint dus al lekker vroeg, zoals je hoorde, wat betreft de airco in 1927. Toen waren er dus al Hilton hotels. We gaan terug naar de vooravond van de Roaring Twenties. Het is 1919 en in Texas is meneer Conrad Hilton op pad om iets te kopen. Een bank, en dan niet eentje om op te zitten, maar een bank die geld beheert. Hij wil dat graag overnemen, maar die deal die ketst af. Als hij daarna langs het Mobley Hotel komt, komt hij tot een impulsieve beslissing. Hij besluit van het geld dat hij voor de bank had gereserveerd gewoon dat hotel te kopen. Dus met de toenmalige eigenaren in gesprek. En hij komt tot een deal en hij is hoteleigenaar. Nou, dat doet hij goed. Het is een eenvoudig hotel op dat moment, vooral bedoeld voor arbeiders. Kamers die worden soms zelfs per halve dag verhuurd. De vraag is namelijk heel groot. Dus dan kan zo'n arbeider even een halve dag even slapen, even douchen, even zich wassen waarschijnlijk op dat moment nog. Dus Conrad Hilton die ziet meteen het potentieel van vastgoed met een continue bezetting. En waar een bank geld beheert, verdient een hotel eigenlijk actief geld. Hilton breidt snel uit. In de jaren daarna koopt Conrad meer hotels in Texas. Hij legt de basis voor wat later dus een internationale keten wordt. In 1925 opent hij zijn eerste hotel onder eigen naam. Dat is het Dallas Hilton. Maar de temperatuur die loopt in Dallas behoorlijk op dat moment. Airco bestond nog niet zo. Conrad lost het op door de kamers aan de oostkant te gaan bouwen, want daar staat minder zon. Nou, alle ruimtes voor het personeel komen dan wel aan de westkant. En 2 jaar later is daar dan de airconditioning. Hilton is er als de kippen bij om dat in zijn hotels te gaan installeren. Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een nieuwe fase aan. Reizen neemt toe. Conrad speelt daar slim op in door zijn hotels te positioneren als luxe en modern. En dan komt er al een belangrijke stap voor Hilton, de beursgang namelijk.
13: Ja, dat is in 1946. En nou moet ik wel iets teleurstellends bekennen. Ik heb overal gezocht, maar weinig gevonden. Want ja, toen was er nog geen internet. En al die documentatie van toen, die is niet direct voorhanden.
14: Net dus, na de Tweede Wereldoorlog ook, ja.
13: Ja, ik weet dat ze de eerste waren, of het eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ja, daarmee hebben ze kapitaal opgehaald voor verdere groei. En dan zeker ook internationaal. Mm-hmm. Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet zoveel.
14: Hoeveel?
13: Behalve dan dat het een behoorlijk goede start was en de eerste jaren wel veel vraag naar de aandelen was.
14: Oké, nou, vanaf dat moment ook, vanaf 46, gaat Hilton de grens over. In 47 opent het eerste hotel buiten de Verenigde Staten. Dat is gewoon in Mexico. In 1953 is Spanje het decor van het eerste Europese Hilton Hotel. En al in 58 is Nederland aan de beurt.
15: Een dag voor de opening van zijn eerste in Nederland gevestigde hotel arriveerde op Schiphol de heer Conrad Hilton, verwelkomd door de Haarlemse bloemenmeisjes. Tot het gevolg van de Amerikaanse hoteleigenaar behoorde onder meer de Summer Festival Queen van New York. Na deze officiële opening maakte de vorstelijke gast een rondwandeling door het hotel, daarbij geassisteerd door de heer Starkey. Hilton heeft hiermee over de gehele wereld verspreid 49 hotels met bijna 34.000 kamers in bedrijf. Met het Hilton Hotel zijn een toeristische trekpleister en een fraai bouwwerk aan het stadsbeeld toegevoegd.
14: Ja, het eerste Nederlandse Hilton Hotel opent dus in Amsterdam aan de Apollolaan. En 10 jaar later is dat hotel ook wereldnieuws.
16: Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opname van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen.
14: Ja, de Bed In for Peace, hè, van John Lennon en Yoko Ono. Zij blijven 7 dagen lang in bed om te demonstreren voor vrede. En inderdaad, de wereldpers trekt naar hun kamer. Dit Hilton Hotel komt ook vaker in het nieuws. Later natuurlijk ook in 1991. Dan wordt naast het hotel de crimineel Klaas Bruinsma geliquideerd. En in 2001 is het hotel decor van een beroemde zelfmoord.
17: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden.
14: Terug naar de ontwikkeling van de Hilton Hotels zelf. We waren gebleven in de jaren 60. In 64 wordt het namelijk best wel ingewikkeld. Dan wordt het bedrijf gesplitst. De internationale activiteiten worden in een apart bedrijf gezet. Hilton International Corporation. En je hebt dus ook nog gewoon een Amerikaanse Hilton-tak. Dus 2 volledig onafhankelijke bedrijven. Maar het is die 2 ketens contractueel verboden om in elkaars gebied hotels te runnen onder de naam Hilton. Dus daarom worden hotels van de internationale tak die binnen Amerika staan, die vallen voortaan onder de naam Vista International Hotels. Oké. En dan hotels van de Amerikaanse tak, die dan dus internationaal gaan, buiten Amerika, die openen onder de naam Conrad Hotels, genoemd naar de oprichter Conrad Hilton. Ja, volg je het nog? Hilton International, de internationale tak, wordt een aantal keren doorverkocht. Belandt uiteindelijk in handen van het Britse gokbedrijf Ladbrokes. En in 1997 besluiten het Amerikaanse Hilton en de internationale Hilton, het tak, de Hilton International, om meer te gaan samenwerken. En uiteindelijk in 2005 koopt het Amerikaanse Hilton de internationale tak gewoon weer terug van de Britten voor 3,3 miljard pond. En daarmee is decennia van verwarring bij klanten officieel verleden tijd. In 2007 volgt er een ander interessant moment, een buy-out door de Blackstone Group. Hoe werkt dat precies, Jim?
13: Ja, wat een gekkigheid, hè, met het aandeel Hilton.
14: Ja.
13: Want er wordt gekocht, er wordt gefuseerd, er wordt teruggekocht. Ze zijn op de beurs. En dat is ook het geval wanneer Blackstone voorbij komt. En die zien het wel zitten in deze private equity investeerder. Ziet het wel zitten met Hilton. Het aandeel noteert op dat moment $34. En er volgt een bod van $45 op het
14: per
13: bedrijf
14: aandeel.
13: Hilton. Per aandeel.
14: Ja.
13: Nou, dat wordt niet direct geaccepteerd door aandeelhouders. Dus ze moeten verhogen naar $47,5 per aandeel. In totaal betaalt Blackstone daarmee $26 miljard voor het bedrijf Hilton. Het gaat ook van de beurs daarvoor.
14: Mm-hmm.
13: Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit is een zogenaamde leverage buyout. Nou, leverage betekent met hefboom. Dus Blackstone heeft in dit geval helemaal geen 26 miljard zelf ingebracht. Ze hadden 6 miljard eigen geld afgerond. En ze hebben 20 miljard gefinancierd. Dus ongeveer 80% van die hele acquisitie deden ze met vreemd vermogen.
14: Mm-hmm.
13: Nou, we komen daar zo meteen nog eventjes op. Maar het is heel belangrijk, ze betaalden maar 6 miljard zelf.
14: Oké. Nou, het worden op dat moment zware jaren voor Hilton. Want de deal met Blackstone zadelt het bedrijf dus op met een schuld van $20 miljard. Precies op het moment is dat in 2008 de financiële crisis uitbreekt. De kredietcrisis. Uiteindelijk weten Hilton en Blackstone dat terug te brengen, die schuld, tot $16 miljard. En dan gaat het bedrijf toch in 2013 alweer terug naar de beurs.
13: Ja, en dat is een hele slimme strategische zet. Want het bedrijf zit nog behoorlijk wat schuld in. En Blackstone heeft maar 6 miljard zelf betaald. Nou, ze hebben die zware jaren doorstaan. En uiteindelijk ook weer het pad omhoog gepakt. En ze hebben op dat moment in 2013 gemeend van wij gaan weer een beursgang doen. Nou, ze hebben aandelen geplaatst, 118 miljoen stuks. Ze hielden zelf nog 3/4 van de aandelen. En ze gingen toen naar de beurs op een waarde van €20. Nou, wat veel belangrijker is, is dat ze in de jaren daarna steeds aandelen zijn blijven verkopen die ze nog steeds op de balans hadden staan. En in totaliteit hebben ze de aandelen verkocht voor €20 miljard. Dus Blackstone heeft 6 miljard betaald, 2007. En uiteindelijk €20 miljard daarvoor terug ontvangen.
14: Mm-hmm.
13: En dan kunnen we zeggen van, nou ja, de return on invested capital, dus wat ze terug 2,5 keer geld eigenlijk, hè, van 6 naar 20. En ja, dan reken je dat terug, kom je op een rendement van bijna 20% per jaar. Dus iets kopen met geleend geld en vervolgens weer verkopen voor de hoofdprijs. Hoe deden ze dat? Verkopen aan nieuwe beleggers. Aandelen Hilton weer terug op de beurs in 2013.
14: Slimme strategie. Sinds die beursgang ontwikkelt Hilton zich verder als een soort asset-light bedrijf. Nou, dat betekent dat het steeds minder vastgoed zelf heeft en zich meer gaat richten op het management en de franchise-systeem. Dat levert eigenlijk veel stabielere inkomsten op met minder risico. Maar ook Hilton krijgt uiteraard wel eens te maken met tegenwind. Bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Dan valt het internationale reizen zowat stil. Dus hotels blijven leeg, de omzet krijgt een enorme klap. Hilton moet uiteraard ingrijpen, kosten besparen en personeel ontslaan. Op het dieptepunt van de crisis is 80% van de ruim 6.500 hotels dicht van Hilton. Kun je nagaan. In de jaren daarna trekt de reisindustrie natuurlijk wel weer aan. Mensen willen er weer uit en Hilton profiteert daarvan. Het bedrijf investeert ook in digitale technologie. Ook in loyaliteitsprogramma's en ook in nieuwe merken om verschillende doelgroepen te bereiken. Hè. Van luxe tot budget. We noemden het even aan het begin al. De Waldorf Astoria is het absolute topsegment. Hartstikke duur om daar te verblijven. Maar je hebt ook wat toegankelijkere. Hampton by Hilton, de Doubletree by Hilton. Het is allemaal niet zonder belang, want concurrentie is er natuurlijk volop van andere ketens en ook van platforms zoals Airbnb, die enorm in opkomst zijn, Booking.com. Dus ja, het is ook er alles aan gelegen aan Hilton om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen met de markt. Met duizenden hotels in meer dan 100 landen heeft Conrad Hilton dus een duidelijke erfenis aan de wereld nagelaten. En die hotels, ja, dat zijn niet de enige dingen die hij nalaat. Hij heeft ook een hele rits nakomelingen. En dit is de bekendste.
18: Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, well, maybe not all of you know, the people who do know that I'm an amazing cook. This is my little assistant today, Diamond Baby, killing it in her apron. So now I'm going to teach you guys how to make lasagna. Let's do it.
14: Die amazing cook Paris Hilton. Ik wist het niet dat dit een talent van haar was.
13: Nou, ze kan van alles, toch? Ze is ook een tijdje DJ geweest.
14: Ja.
13: Waarschijnlijk zangeres,
14: actrice.
13: De vraag is wel of ze iets ook echt heel goed kan.
14: Nou ja, hier stond ze in elk geval dit filmpje in de keuken met een accessoire hondje op de arm, gehuld in een Chanel schortje. Oh. Want this is my little assistant Diamond. Ja, is dat Hilton geld nou helemaal goed terechtgekomen? Kunnen we het over hebben? Laten we gauw doorgaan naar de fundamentele analyse.
13: Paris vindt vast van wel.
14: Dat denk ik ook. Misschien is zo'n hondje net zo duur als een Hermes-tas. Je weet het niet. Maar misschien niet zoveel waard als het uiteindelijk tweedehands verkocht wordt. Goed, voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, gaan we uiteraard een SWOT-analyse maken van het Hilton. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Hilton.
13: Ja, je noemde het net al eventjes kort, het Asset Light model. Dat is ook ter sprake gekomen bij een vrij recente uitzending. Die ging over Yum Brands, en dat is over Taco Bell,
14: Pizza Hut,
13: Pizza Hut, ja, KFC. Hm? De Pizza Hut Ze luisteren schijnbaar naar doorgelicht. Want daarvan zeiden we, die moet verkocht worden. Nou, raad eens wat er gebeurd is een paar weken terug.
14: Die is verkocht.
13: De Pizza Hut, die probleem Pizza Hut, die is verkocht. Dus ik ben blij dat er gewoon ook door de top van, in dit geval Yum Brands, geluisterd wordt. Naar doorgelicht.
14: En dan vooral naar jouw advies. Verkopen die hut.
13: Ja, nou. Die Pizza Hut.
14: En open er weer een op Utrecht Centraal. Ja. Ik hoop ook dat dat gebeurt.
13: Asset light model. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
14: Ja, namelijk, weinig vastgoed zelf exact. Hebben.
13: 46 hotels van de 9000 stuks. Die zijn in handen van Hilton 6,5, zelf.
14: 6,500 hotels, dacht ik.
13: In Amerika.
14: En wereldwijd 9000.
13: Wereldwijd meer dan 9000 ook resorts. Mm-hmm. Nou, we komen meteen al op een zwakte zo dadelijk. Hè. Het is bijna allemaal VS. Dus ook meteen een kans voor buiten de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar ze hebben relatief weinig risico's op de balans. En dat is eigenlijk ook wel een goeie als je het hebt bijvoorbeeld over zo'n moment als corona. Dat is een harde klap voor het bedrijf. Maar doordat ze een percentage van de omzet krijgen, raakt dat hun natuurlijk. Maar het zijn vooral ook de hoteleigenaren die het allerhardst
14: de pijn pakken. Ja.
13: Ja.
14: En die misschien ook personeel moeten ontslaan, et cetera.
13: Ja.
14: Oké, dat zijn allemaal sterke punten. Zwaktes?
13: Nou, dan moet ik wel meteen noemen die hoge schuldenlast. Dat begon natuurlijk al onder BlackRock. Maar altijd heeft Hilton nog een hele hoge schuldenlast. Die is op dit moment ongeveer $12 miljard. Nou, dat is echt stevig als je bedenkt dat de omzet ook zo'n $12 miljard is. Dus ze hebben stevig schuldpositie. Maar in dit geval is het wel bewust. Want ze willen heel veel leverage toepassen. Dat is misschien nog een beetje de erfenis van dat oude BlackRock. En dat is wel een risico. De rentelast, om je een idee te geven, over afgelopen jaar, die waren $600 miljoen. Nou, wat doen ze met al dat geld? Daar kom ik straks uitgebreider op terug. Vooral aandelen terugkopen. Dus die koers moet omhoog. En dat mag tegen een prijs.
14: Ja, en daarvoor laten ze gewoon de schuld op de balans staan. Ja. Dat is dan een beetje het offer dat ze brengen.
13: Ja, en dat drukt dus ook wel de winst.
14: Ja.
13: En dus je hebt een hele hoge EBITDA-marge, wat ik al noemde. Dus indrukwekkend. Mooi operationeel resultaat. Maar dat gaat dan dus eerst nog $600 miljoen aan rentelasten vanaf.
14: Mm-hmm. Oké, kansen of nog meer zwaktes?
13: Nou, kansen die zijn er zeker. En ik noemde net al eventjes wat over het aantal hotels. Ja, dat het leeuwendeel van alle hotels die ligt in de VS. Als je Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar neemt, dan is zo'n 80% van alle hotels die ligt daar. Er zijn ook nog heel veel landen waar Hilton geen hotel heeft. Midden-Oosten en ook in Azië. Daar ligt best nog wel veel ruimte voor verdere groei.
14: Mm-hmm.
13: Is weinig activiteit van Hilton. Dus dat zou zeker kunnen. Wat je ook ziet, is dat toch wel, vorige week hadden we het over Hermès, dat die luxe markt echt groeiende is. Dus Waldorf, die groeide vorig jaar met 10%. Dus vanuit dat perspectief zou Hilton misschien toch weer moeten inzetten op
14: dat luxere segment. En dan vooral in het Midden-Oosten, zou je dan zeggen.
13: Ja, want daar kan de fee per kamer nog omhoog. En hoef je dus niet alleen maar meer kamers toe te voegen, maar kun je ook de prijs voor een kamer verhogen.
14: Oké, gaan we nog even naar bedreigingen. Dan kijk ik ook vooral even naar concurrenten. Wie is daar nou vergelijkbaar mee?
13: Nou, Marriott bijvoorbeeld, ook beursgenoteerd. Mm-hmm. Accor Hotels, Hyatt. En die strijden eigenlijk allemaal om de gunst van dezelfde mogelijke gast. En ja, die gaan nu misschien naar Hilton, maar waarom zouden ze niet naar een andere, naar een ander hotel gaan? Of dat die hotels zich aansluiten bij Marriott. Want je bent nu franchise-nemer van Hilton. Ja, je kan ook een ander bord op je deur doen. Of boven je hotel. En op het moment dat je dan minder hoeft af te dragen in een nieuw contract, dan kan het best wel zo zijn dat je toch overstapt op zo'n andere formule.
14: Ja, want ook Marriott werkt met franchisers.
13: Ja. Ja.
14: Dus oké, concurrentie is echt wel degelijk een ding. Wat zijn er nog meer voor
13: bedreigingen? Nou, kijk, waar ook wel echt last van is bijvoorbeeld online reisbureaus zoals Booking, die dan ook een stuk van die marge weer willen hebben.
14: Airbnb.
13: Hebben we uitgebreid hier behandeld. Want je kunt bij Hilton gaan slapen, maar ook een appartement huren.
14: Wat tien keer zo groot is.
13: Ja, wat toch vrij staat.
14: Ja, precies. Laten wij eens even de boeken openen.
13: Nou, 2025 was een sterk jaar voor Hilton. Ze hadden zo'n $12 miljard omzet. Het jaar daarvoor was het $11 miljard. En het jaar daarvoor $10 miljard. Dus je ziet daar een hele mooie groei. En ook onder de streep, afgelopen jaar, $1,5 miljard aan netto winst. En dat was uiteraard wel in dollars. En de winst die wordt dus teruggegeven in de vorm van dividend. Je wordt goed beloond als belegger, maar niet zozeer doordat het dividend wordt uitbetaald, want dat is maar een heel klein beetje. Maar met name omdat er heel veel aandelen worden teruggekocht. En in het afgelopen jaar, 2025, kocht Hilton voor $3,2 miljard eigen aandelen terug.
14: Zo.
13: En dat verklaart dus ook wel de koersgroei van de afgelopen jaren. Er zijn steeds minder aandelen. En de winst die er is, wordt over minder aandeelhouders verdeeld. Maar een groot deel van die aandelen terugkoop, die wordt dus ook gefinancierd met vreemd vermogen. Dus Hilton haalt vreemd vermogen op, gaat daarmee vervolgens weer aandelen terugkopen, benut ook de volledige winst om aandelen terug te kopen. Dus ja, het is wel in die zin een riskant spel wat er wordt gespeeld. Alles in het belang van de aandeelhouder en de hogere koers.
14: Oké, voor die belegger die denkt, nou, die hotelindustrie, dat is eigenlijk wel leuk voor mijn portefeuille. Voor wie zou dit aandeel interessant kunnen zijn, een aandeel Hilton?
13: Nou, voor iemand die alleen maar aandeelhouderswaarde wil, want dat is ook wat Hilton Worldwide Holdings wil, zoals ze mooi in totaliteit mooi heten. Die denken niet aan de eindklant, die denken niet aan de hoteleigenaren, die denken puur aan harde cashflows en een steeds hogere koers. En als je denkt dat Hilton, wat ze in 1929 of 27 al met zijn airco kwam, ook de komende jaren wel blijft meedoen en steeds maar meer kamers blijft toevoegen, ja, dan is dit wel een groeiverhaal door de jaren heen. We hadden het er al eventjes over gehad. BlackRock bracht het weer naar de beurs in 2013 op $20. En inmiddels staat het 350. Dus ja, de groei die is daar.
14: Ja, maar de schuld is ook daar.
13: De schuld is ook daar en alles is gericht op een hogere aandelenkoers. Dus ja, als je daarin gelooft voor de komende jaren, kun je zeker kijken naar Hilton. Niet omdat het zo'n mooi product is of omdat het zo'n mooi hotel is. Puur omdat ze keihard geld willen verdienen.
14: Dit was Hilton doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Hilton. In de volgende aflevering stappen wij weg van de luxe goederen zoals Hilton, overnachtingen en Hermes-tasjes. We gaan het hebben over Digital Realty. Wat is dat ook alweer?
13: Dat is niet een bedrijf wat iedereen iets zegt, waarschijnlijk.
14: Nee, ik denk het ook niet, maar wel heel
13: ook
14: groot.
13: Wat minder. Maar de afgelopen 2 jaar is de koers geëxplodeerd. En hoe komt dat? Omdat alles wat iets te maken heeft met AI, dat doet het goed. En in dit geval, het is vastgoed, maar specifiek datacenters.
14: Ja, dit is inderdaad een investeerder in datacenters. En een mega-investeerder, kunnen we wel zeggen. Dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn uiteraard ook te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
13: Ik ben Jim Terboeri.
14: Doei.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
21: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
22: Hackers in Noord-Korea.
23: Ja, technologie in Noord-Korea.
22: Noord-Korea is natuurlijk Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
23: Zo, Samsung, niet normaal.
22: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
23: In het noorden kunnen ze het. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken. En ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
22: Ja.
23: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
21: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
24: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
23: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
25: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
26: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
25: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer. Ik pak je
0: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
1: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
0: Vandaag is er en morgen weten we niet.
1: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. Er zijn afgelopen nacht weer vreemde drones gezien in Duitsland. Dit keer bij een militaire basis met Patriot-raketten. Media hebben het over zeker 2 drones die over de basis bij Keulen vlogen. Die zouden ook een lading van meer dan 10 kilo kunnen meenemen. Eerder was er paniek op het vliegveld van Leipzig door een drone met explosieven. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
3: Hartelijk vrijdag, deze vrijdag 7 augustus, de dag dat we het hebben over Meta. Dat moet in New Mexico honderden miljoenen dollars betalen omdat het kinderen verslaafd maakt.
4: A state district judge found Meta's platform substantially contributed to the state's youth mental health crisis. Now a judge ordering Meta to pay up $567 million to address the harm.
3: Het is de eerste van vele zaken tegen Meta. Deze aflevering kijken we wat dat voor financiële ramp gaat worden.
5: En je hoort over de cijfers van een Tsjechisch defensiebedrijf.
6: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG is vandaag de winnaar op de Amsterdamse beurs. Het aandeel CSG staat zo'n 5% hoger. Het bedrijf maakt onder meer panzervoertuigen en munitie voor Oekraïne en boekte in de 6 maanden van het jaar meer omzet en winst dan analisten verwachten.
5: Ja, dat was vanochtend. De winst was van korte duur, want het ging na de lunch alsnog flink onderuit. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Erik, goed dat je er bent.
27: Dankjewel.
3: En een man van alle markten. Je hebt niet alleen verstand van aandelen, maar ook van fietskettingen. Want je hebt onderweg nog even je ketting eraan moeten leggen.
27: Ja, dat is even spannend. Maar het is gelukkig gelukt.
3: Mooi dat jij op tijd hier aan de studio bent. Ik wil eigenlijk een jaar terug in de tijd. Even terug naar een moment dat er iemand met een kettingzaag rondliep. Oftewel de tijd dat Elon Musk de baas was van Doge. Hij was door president Trump gevraagd om flink te bezuinigen bij de Amerikaanse overheid. En toen hij een paar weken later afscheid nam, noemde hij het zelf een unaniem belachelijk groot succes.
28: The Doge team will only grow stronger over time. The Doge influence will only grow stronger. It's I'd liken it to a sort of Buddhism. It's like a way of life. It is permeating throughout the government. And I'm confident that over time we'll see $1 trillion of savings and a reduction in $1 trillion of waste and fraud reduction.
3: Nou, dat enorme succes werd het niet. Iets dat beide heren denk ik snel willen vergeten. Nou, pech gehad, want de Amerikaanse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Doge en gekeken wat Elon Musk nu echt voor elkaar heeft gekregen. En de conclusie is wel pijnlijk. Het doel was om $2000 miljard te besparen. Het werd, zei het team van Musk, uiteindelijk $115 miljard. Dat was bespaard op contracten die werden verscheurd, zeiden ze. Subsidies die werden beëindigd en huurcontracten die werden opgezegd. Maar, zeggen de onderzoekers nu, die cijfers zijn onbetrouwbaar. Ze zijn onjuist, overdreven of niet controleerbaar. 2 voorbeelden. 1. De huurcontracten. Ruim 100 huurcontracten waarvan Doge zei dat ze waren beëindigd, waren al voor de oprichting van Doge op weg om te worden beëindigd. En een tweede pijnlijke voorbeeld. Een besparing van $1,7 miljard op een IT-contract van het ministerie van Defensie dat Elon Musk aanhaalde. Dat werd helemaal niet gerealiseerd. Het contract werd namelijk nooit stopgezet. Conclusie, Doge legde volgens de toezichthouder niet goed uit hoe de besparingen waren berekend en reageerde bovendien niet op informatieverzoeken van de onderzoekers, waardoor die hele cijfers helemaal niet te controleren zijn.
5: Ga ik nog even naar de oorlog in het Midden-Oosten. Daar hebben we het al een paar dagen niet over gehad. Dus ik dacht, dan wordt het wel weer eens tijd. Dat dacht de Iraanse overheid kennelijk zelf ook, want ze praten de olieprijs weer eens flink omhoog met plannen waarin de VS helemaal uit de straat van Hormuz wordt geweerd.
7: It's been reported from Iran this evening that a deal between them and Oman to reopen the Strait of Hormuz could ban the United States, Israeli and other so-called hostile vessels from the Strait. The two nations have been in talks over the use of the waterway in recent weeks and Tehran insists that the US has no involvement in the talks.
5: Het Iraanse parlement gaat zich nu over die plannen buigen. Plannen waarin de VS, maar ook Israël en andere wat Iran vijandige landen noemt, niet meer welkom zijn in de straat van Hormuz. In ieder geval tot de VS een schadevergoeding voor de oorlog gaat betalen. Nou, hoe anders is het geluid uit het Witte Huis gisteravond. Daar zit namelijk een Amerikaanse president die zich totaal geen zorgen maakt en zelf zegt dat er een deal op handen is.
8: I think it's gonna end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
9: Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz?
8: Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy. But they can always shoot something. They always have something or drop a mine.
5: Ja, in hoeverre kan Iran dit überhaupt waarmaken? De VS helemaal uit de straat van Hormuz veren?
27: Nou, dat is een goede vraag. En ik las ook op, of ik hoorde op CNN deze week dat Trump dus al 38 keer een vredesdeal heeft aangekondigd ondertussen. Dus het is, het begint niet zo heel geloofwaardig te worden. Maar het is moeilijk natuurlijk voor de VS om militair af te dwingen dat het precies gaat zoals ze willen, tenzij ze echt heel veel gaan doen. En Iran heeft nu ontdekt dat ze Trump pijn kunnen doen door elke keer in die onderhandelingen toch meer macht over die straat van Hormuz op te eisen.
5: Ja, de olieprijs schiet er in ieder geval gelijk flink omhoog door dit nieuws. Kan het een serieus probleem worden ook?
27: De olieprijs is eigenlijk al een probleem. Hij staat relatief hoog. En dit in combinatie met inflatiezorgen. Ja, ik denk dat dat wel een probleem is. En ik zie ook dus voorlopig niet dat het klaar is.
3: Gaan we door naar Volkswagen. Dat moet sneller doorpakken. De autobouwer moet sneller in de kosten snijden, de overcapaciteit terugdringen en een antwoord vinden op de Chinese concurrentie. Dat is een boodschap die niet komt van boze aandeelhouders, maar vanuit het bedrijf zelf. Hans-Dieter Potsch zegt het namelijk, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen en een groot aandeelhouder. Hij voert de druk nu zelf op. Volgens hem moet Volkswagen alle opties overwegen. Hij zegt hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen zullen worden. Het is denk ik ook een manier om de druk op de vakbonden op te voeren. De CEO die wil, zoals we het eerder zeiden, al fabrieken sluiten tot wel 100.000 banen schrappen. Maar dat ligt natuurlijk enorm lastig bij de bonden en bij de Duitse politiek. En voor die voorzitter zelf zit er denk ik ook nog wel een financieel belang aan. Want zijn familie is nogal afhankelijk van de dividenduitkeringen van Porsche en van Volkswagen, waar ze dus een flink belang in hebben. Hun aandelen worden minder waard en hun dividend loopt gevaar als die winst blijft dalen. Daarom wil hij natuurlijk ook dat het beter gaat met Volkswagen. Ja, wat denk jij, Erik? Gaat Volkswagen ook echt hard doorpakken? 100.000 man eruit en ook een antwoord vinden even op die Chinese concurrentie?
27: Nou, dat eerste zal in ieder geval lastig zijn. Het is natuurlijk heel veel, het ligt heel gevoelig. Maar er zullen ongetwijfeld mensen ontslagen gaan worden. Dat denk ik wel. En het tweede, dat is een helemaal goede vraag. Ik denk dat ze wel op zich op de goede weg zijn, maar het hangt van zoveel dingen af dat het moeilijk te voorspellen is.
3: Vond die laatste echt het lastigste? Kijk, je kan op zich wel mensen ontslaan, maar ze hebben al jarenlang geen antwoord op die Chinese concurrentie. En dan nu even zeggen van tegen die CEO, even een antwoord vinden.
27: Ja, nee, precies. Maar ik heb van echte autokennis begrepen dat hun elektrische auto's best goed zijn eigenlijk. Ja. Dus, maar goed, als je dan tegen Chinezen moet concurreren die met prijsdumping werken, dan is het weer lastiger. Maar goed, dat gaat de EU misschien weer tegenhouden. Dus daar zijn nog wel wat mogelijkheden.
5: Nog even naar een kankerbedrijf. Philip Morris, die van de sigaretten, dat krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat heeft te maken met nieuwe Europese tabaksregels die Philip Morris probeerde te beïnvloeden. Nou, EU-inwoners mogen via internet laten weten wat ze van die nieuwe regels vinden. Dat kan eigenlijk altijd. Je kan je mening daarover geven. Maar Philip Morris heeft de EU-inwoners daar wel een handje bij geholpen. Ze hingen QR-codes op in allerlei tabakszaken. Nou, dat stuurde je dan vervolgens een enquête gemaakt door Philip Morris over het nieuwe rookbeleid. En vervolgens maakte die website dan zelf een tekstje met kunstmatige intelligentie op basis van wat je dan geantwoord had in die enquête. Het is een kant-en-klare tekst die je vervolgens gelijk kan doorsturen naar de Europese Unie om daar dus te laten weten wat je van die nieuwe wet vindt. En met succes ontdekte Pointer, want driekwart van de publieksreacties die binnenkwamen op die wetten waren met AI geschreven. Nou, kun je dus vermoeden dat dat misschien met dat toeltje gemaakt is. Zorgde een maand geleden toen dit naar buiten kwam voor wat reuring. Nou, toen zat de commercieel directeur van Philips Philip Morris toevallig bij onze collega's van BNR Zaken doen. Die man heet Rudy van Kleef en hij vond het allemaal maar gedoe.
10: Die ophef die eromheen is ontstaan, die draagt niet bij aan de dialoog. Ja, we hebben AI ingezet om te faciliteren. Niet om antwoorden en meningen te genereren. En het inzetten van technologie gebeurt al vele jaren op burgerinitiatieven en burgeracties.
5: Ja, kan zijn, maar die enquêtevragen waren volgens Poynter wel heel sturend geformuleerd. Dus de kans dat je er als nieuwe rookbeleid demonstrant uitkwam uit die enquête, die was wel erg groot. Vindt nu dus ook de reclamecodecommissie, want die zegt deze campagne is in strijd met de tabakswet.
3: Heb ik ook nog nieuws over de Fed, de Amerikaanse centrale bank, of meer een boodschap voor de baas daarvan, Kevin Warsh. Trump roept hem op om de rente te verlagen. Iets dat hij ook natuurlijk altijd deed bij zijn voorganger, John Powell. Maar dit keer gaat het er wel een stuk gemoedelijker en liever aan toe. Trump zegt nu namelijk, het is een beetje aan hem die beslissing, maar niet helemaal. Hij heeft een board die erg politiek is. Hij geeft dus toe dat Kevin Warsh niet in zijn eentje die beslissing kan maken om de rente te verlagen. Pakt hem niet hard aan. En ik denk dat John Powell daar wel met enige jaloezie naar kijkt.
5: En over die Amerikaanse economie gesproken, er is ook een nieuw banenrapport. En dat is een verrassende. In juli daalde het aantal banen onverwachts. Er verdwenen 23.000 Amerikaanse banen in die maand, terwijl de markt juist uitging van een flinke stijging. Dat banencijfer heeft overigens geen effect op de werkeloosheid in de VS. Die is ook wat gedaald. Toch staan de Amerikaanse beurzen lager, omdat het dus als een verrassing kwam.
3: Straks hebben we het over de Tsjechoslowak Group, CSG. Dat werd eerder nog door shortsellers onder vuur genomen. Maar het bedrijf wapent zichzelf nu tegen die kritiek met goede cijfers.
5: En je hoort over SpaceX. Er komen honderden miljoenen aandelen op de markt. Aandelen van insiders. Maar gek genoeg maken aandeelhouders zich er helemaal niet druk over.
3: Eerst naar Meta. Dat is keihard op de vingers getikt in New Mexico. Het moet ruim een $500 miljard betalen omdat platformen als Instagram veel te verslavend zijn voor minderjarigen.
11: What the judge is saying is Meta is like a factory that pollutes. And the pollution is the sexual exploitation and the mental health harm to New Mexico's children.
3: Het $500 miljard moet dan weer in een speciaal fonds. Maar het is niet alleen een financiële tik voor het bedrijf van Mark Zuckerberg. Nee, het moet in de staat ook nog eens aan allerlei regels voldoen.
12: For users known or believed to be under 18, Meta must automatically make young people's accounts private. Disable most push notifications from 10 p.m. to 7 a.m. daily. Disable most notifications during school hours on weekdays. Hide like counts by default. And limit use on Facebook and Instagram to a combined 90 hours per month, among other changes.
3: Regels die het voor Meta en adverteerders ineens een stuk minder leuk maken. En daar stopt het slechte nieuws niet, want door het hele land worden er nu rechtszaken aangespannen, zegt tech-collega Joe van Buurik.
13: Er lopen duizenden van dit soort zaken in de VS.
14: Duizenden?
13: Duizenden, wow. Aangespannen door allerlei instanties tegen social media platforms, vooral Meta, ook Google met YouTube, ByteDance met TikTok en Snap met Snapchat worden vaak aangehaald. Onder meer vanuit ruim 40 Amerikaanse staten, nou dat is toch bijna het volledige palet, zou ik maar zeggen, 1300 schooldistricten. Alleen al die hebben bij elkaar tal van claimzaken lopen. We willen dus ook allemaal geld zien.
3: Ja, Erik, Meta heeft voor zo'n $2,5 miljard opzij gezet voor die rechtszaken. Dat voelt als weinig.
27: Ja, dat lijkt wat laag in vergelijking met de miljarden die gevraagd worden. Meta zelf die rekent op schikkingen natuurlijk. Forse afzwakking, dat gebeurt wel vaak in dit soort zaken. En tegelijkertijd hebben ze wel ook in een kwartaalverslag staan dat het de maximum amount of monetary damages tot in de honderden miljarden zou kunnen lopen voor dit soort zaken. Dat staat wel in een kwartaalverslag.
3: Maar als het wordt, dan is het financiële risico.
27: Dat is een soort enorm financial tail risk, ja. Wat onvoorspelbaar is. Maar goed, ik denk dat 2,4 miljard klinkt laag. En tegelijkertijd zijn dit soort boetes natuurlijk toch altijd eenmalige dingen die waarbij het de vraag is in hoeverre het echt een probleem is voor zo'n bedrijf.
3: Ja, maar als ze tot 100 miljard aan boetes op een gegeven moment moeten betalen, dan gaat het toch echt wel het bedrijf raken?
27: Dat gaat het zeker raken. Maar dat zijn nog steeds one-offs. Dus ik denk ergens dat het grotere probleem of risico erin zit dat al deze de gevolgen van al dit soort rechtszaken zijn dat mensen daadwerkelijk minder tijd spenderen op Meta. Ik denk dat dat een groter risico is.
3: Ja, precies. Want die aanpassingen die het moeten doen, jongeren mogen in die staat minder lang op Instagram zitten. Dat betekent minder lang advertenties voorschotelen en dus minder geld. Dat is inderdaad, lijkt mij, wel erger dan die boetes.
27: Dat is absoluut een groter risico. En ik denk eerlijk gezegd, nou, mijn kinderen luisteren toch niet. Maar het is natuurlijk eigenlijk idioot dat dit al zo lang toegestaan is.
3: Proef een kleine frustratie.
27: Ja, zeker. Maar ik bedoel, je hoort het net, 90 uur per maand wordt dan een limiet. Dat is 3 uur per dag. Dat je dus nog steeds 3 uur per dag...
3: Dat is superveel.
27: Nou, niet normaal toch? Dus, maar goed, we dwalen af. Maar in ieder geval, dat is denk ik het grote risico... dat mensen de platforms gewoon minder gaan gebruiken.
5: Ja. Wat zijn de schermregels in Huizen Maurits?
27: Ja, je hebt de schermregels en hoeverre die toegepast worden. En daar zit nogal tussen.
3: Wat kan Erik Maurits er tegen doen, wilde ik vragen. Maar wat kan Meta hier allemaal nog tegen doen?
27: Nou ja, ze gaan natuurlijk procederen en ze gaan nog een keer procederen. Ze gaan wat technische aanpassingen misschien doen. Ze gaan meer betere filters bouwen, et cetera, et cetera. Dus ze kunnen van allerlei doen. Wat ze willen doen, dat weet ik niet. Maar ze kunnen het in ieder geval ook rekken en procederen.
3: Hebben die beleggers die financiële risico's wel goed ingeprijsd wat jou betreft? Want wat ik elke keer hoor is, rondom de kwartaalcijfers gaat het aandeel van Meta kaart naar beneden. Dat zag het laatste ook, hè? Maar dat heeft dan met die AI-plan te maken. Maar hebben ze dit risico wel goed ingeschat?
27: Dit is een moeilijk inschatte risico en de markt kijkt meer naar het grotere risico. Ik wil niet zeggen voorspelbaarder, maar toch. En dat is dat ze gewoon te veel aan AI-capex uitgeven. Mm-hmm. Tegelijkertijd is Meta van de Magnificent Seven het laagst gewaardeerde bedrijf. Dus blijkbaar zijn veel beleggers toch in ieder geval op de hoogte van de risico's van het bedrijf in het algemeen. Dat zal vooral met die AI capex spend te maken hebben. Maar dit zal ook meespelen.
3: De CFO van Meta zegt, we zijn van plan om ons met volle kracht te verdedigen. Ja, hoe ziet dat er in de praktijk uit?
27: Nou ja, hoger beroep, zeggen dat ouders verantwoordelijk zijn, zeggen dat de wetenschap niet klopt. Je kent het wel van de rokersindustrie, weet je. Je kan er natuurlijk van alles doen. Ze zullen ook pleiten, dat vind ik op zich dan wel terecht, voor de landelijke wetgeving in plaats van met al die 50 staten apart te gaan procederen. Mm-hmm. Dat soort dingen.
20: BNR Beurs.
5: Door naar CSG, het Tsjechische defensiebedrijf met sinds januari een beursnotering aan het Damrak. Dat kwam voor de tweede keer sinds die beursgang met cijfers.
14: Bedrijven maakten vanmorgen namelijk bekend dat in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzetstijging te hebben gerealiseerd van 17,2%. En ook het orderboek in combinatie met met alle opdrachten die nog mogelijk in het verschiet liggen, die stegen bij elkaar met 2 miljard euro naar 46 miljard euro.
5: Aanvankelijk werden die cijfers beloond. Het aandeel kreeg er op het hoogtepunt meer dan 6% bij vandaag. Zou een welkome winst zijn geweest, want het aandeel heeft de nodige klappen gehad. Maar helaas ging de koers niet veel later alsnog onderuit. Ja, we nemen deze aflevering iets eerder op, maar halverwege de middag stond het aandeel op -7. Op dit moment -4% ongeveer. Het gaat een beetje alle kanten op, Erik. Heb jij daar een verklaring voor?
27: Ja, dat was een beetje jammer, want die cijfers waren eigenlijk best wel goed. Dus ik kon wel makkelijk verklaren dat het vanochtend omhoog ging. En dan dat het nu omlaag gaat. Dan kom je toch een beetje bij een aantal beursclichés en dooddoeners. Dus winstnemingen, dat soort zaken. Het aandeel is ook nog steeds natuurlijk, staat het voor de week positief. Dus het is de laatste week iets van 12% gestegen. Dus een deel zal het ook echt wel kloppen dat er een aantal partijen winst nemen. Maar het was op zich verrassend.
5: Ja, en dan denkt bij die plus 6, dit is een lifeline, hier moet ik weg.
27: Blijkbaar. Of dit is een mooi moment om uit te stappen. Of toch meer verwacht. Weet je, dat soort clichés krijgen we dan.
5: Ja. Je was blij met de cijfers, zeg je. Het zijn goede cijfers. Zijn het ook echt goede cijfers? Of is dit ook wel de bare minimum van een defensiebedrijf in oorlogstijd misschien?
27: Nou, het zijn gewoon goede cijfers. Dus het lag boven de verwachtingen. Dus goede cijfers. Alleen het ding bij die defensiebedrijven, ze kunnen orders krijgen, maar kunnen ze ze ook uitvoeren? Want dat is moeilijk om die capaciteit zo doende op te schalen. Dus wellicht dat daar dan twijfel over is.
5: Ja, hoe gaat dat bij CSG? Hoe slagen die daarin?
27: Nou ja, de guidance is ook positief. Ze zeggen dat dat geen probleem is. Maar ja, dat zal toch de onderliggende vraag zijn of ze genoeg kunnen leveren. Ja,
5: waar zit de grootste groei voor CSG?
27: Dat is gewoon toch Europa.
5: Ja, dus NAVO-landen die hun defensiebudget omhoog.
27: Ja, precies. En ze zijn ook, ze leveren ook veel aan Oekraïne. Ja. Dus daar zit de grootste omzet.
5: Ja, we hadden het al even over het aandeel. Nou, vandaag staat het dus lager. Maar sowieso is er weinig, is er vooral veel van afgegaan sinds die beursgang. Had onder andere ook een beetje met wat corruptieschandalen te maken, geloof ik. Wat moet je daarmee als belegger? Moet je daar ver van blijven?
27: Ja, dat is altijd lastig. Dus die shortseller, Hunter Brook, die kwam eruit met een rapport dat ze cijfers aan het verfraaien waren en dat ze intern ruzie hadden gehad, et cetera, et cetera. Nou, dat bleek toch wel een beetje mee te vallen, maar dat blijft toch een beetje boven dat aandeel hangen, denk ik.
5: Ja, die koers die klimt dus voorzichtig weer een beetje omhoog. Jammer dat het dan vandaag toch weer lager staat. Maar goed, de ergste dal, daar zijn we wel een beetje uit. Toch nog steeds ruim 40% lager dan die beursgang. Wat is een realistische koers voor CSG om uiteindelijk op uit te komen?
27: Nou, de consensus van analisten is toch wel dat het uiteindelijk hoger kan gaan staan dan in ieder geval nu ook, maar ook dan de introductiekoers. Dus de meeste analisten zijn positief.
5: Ja, vorig jaar, de defensiebedrijven hebben natuurlijk behoorlijke groei meegemaakt de afgelopen paar jaar. Daar probeerde CSG misschien ook wel een beetje op mee te liften met die beursgang. Zijn ze misschien toch te laat geweest?
27: Nou, dat weet ik niet. Ze zijn natuurlijk op een goede koers naar de beurs gegaan. En ik vind het ook een toevoeging voor de Nederlandse AIX.
3: Tijd om terug te blikken op de beursweek. Die begon met een Amerikaanse reddingsmissie in Japan.
15: We did have another sharp strengthening in the yen this morning around 9:20 a.m. local time. And I think the general consensus here is that the message from both the US and Japan side is that this is not a drill. This is not a time to be betting against the yen. The authorities are serious about this.
3: En missie geslaagd voor investeringsmaatschappij Apollo.
16: EasyJet gaat toch akkoord met het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Apollo. Dat doen ze nadat de concurrent, ook uit Amerika, Castle Lake, het bod weer heeft ingetrokken.
5: Het was ook de week van Shell, want de oliereus draaide in Europa de groene kraan dicht.
17: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan. Total Energies uit Frankrijk is de koper. Het is onbekend wat Total ervoor betaald heeft.
3: Maar het was vooral een week bomvol met kwartaalcijfers.
18: PostNL, dat heeft in het eerste halfjaar evenveel omzet geboekt als een jaar eerder.
19: Kwartaalcijfers van Ahold Delhaize, Heineken, Wolters Kluwer.
21: Palantir shares rose after the company raised its full year revenue and income forecast.
22: Vandaag kwamen de kwartaalcijfers van Nintendo en de winst was veel hoger dan verwacht.
5: En dat was nog lang niet alles, want ook bedrijven als NN Group, SBM Offshore, farmaceuten Eli Lilly en Novo Nordisk kwamen nog met cijfers.
3: Hadden we het ook nog over Disney, chipmaker AMD, Paramount en Warner Brothers. En dan zou je bijna SpaceX nog vergeten. Dat kwam ook met de kwartaalcijfers. Voor het eerst sinds de beursgang. Nou, SpaceX had flink meer omzet. Zag het verlies fors afnemen. Maar beleggers die schrokken van de AI-investeringen.
23: And here's your CapEx number, which of course a lot of people are paying attention to. 18.37 billion in CapEx. Now that's backwards looking. That is for the second quarter. It'll be interesting to see what the next couple of quarters look like.
3: Waarna de beurskoers van SpaceX naar beneden ging. Nog verder naar beneden ging, kan ik beter zeggen. Want de koers die heeft het al wekenlang lastig. En toch, Erik, vonden Jorik en ik het best wel gek van die beleggers. Je weet dat SpaceX veel investeert. Dan is dit toch geen verrassing dat ze zoveel miljarden erin pompt.
27: Nou, het was toch meer dan verwacht. Dus ja, je weet dat ze miljarden gaan investeren. Maar die 18,3 miljard, wat was het? Was gewoon veel meer dan verwacht. Dus dat was toch een teleurstelling.
3: Moet het bedrijf dan aan verwachtingsmanagement doen?
27: Op dit soort vlakken is dat wel handig. De hele markt is heel gevoelig voor uitgaven op AI-gebied. En als je dan dus zo overschiet aan de verwachtingen, dan heb je niet die analisten goed ingefluisterd.
3: Vind jij het te veel, dat bedrag dat ze erin pompen?
27: Ja, dat is de grote vraag bij dit hele bedrijf natuurlijk. Ze zijn naar de beurs gegaan met een total addressable market in een prospectus van 28,5 biljoen dollar. Zonder te noemen wanneer dat is. Dus het kan over 10 jaar zijn, 5 jaar zijn. Het grootste deel daarvan is AI, zeggen ze. Dus dat je daar veel aan uitgeeft, dat vind ik logisch. Maar in hoeverre dat geld gaat opleveren en wanneer, dat is de grote vraag.
3: Dan die andere grote vraag, want sinds vandaag komen de potentieel ruim 900 miljoen aandelen de markt op. Die kunnen de markt opgaan, want insiders van SpaceX die mogen verkopen.
27: Ja, was dat niet al sinds gisteren? Maar in ieder geval.
3: Ja, dus sinds vandaag kunnen ze dan echt.
27: Ja, precies. Dat klopt. En dat effect lijkt mee te vallen. Dus dat is dan weer goed nieuws. Ja. Een beetje in het geval van sell the rumor, buy the fact. Dus andersom in dit geval.
3: Koers blijft nog wel redelijk liggen.
27: Dit blijft nog redelijk liggen. Aan de andere kant, de komende maanden komen er nog veel meer aandelen op de markt. Dus het is voor de. Toch echt een aandeel voor de lange termijn, als je erin gelooft.
5: Staan we ook nog even stil bij Ahold Delhaize. Dat kwam namelijk met een gemengde boodschap voor beleggers. De belangrijke Amerikaanse markt heeft het namelijk lastig. De winstmarge staat onder druk omdat Ahold de prijzen daar moet verlagen. Maar in Europa gaat het dan wel weer goed, want daar stijgen de marges juist. Ja, per saldo, hoe staat Ahold ervoor volgens jou, Erik?
27: Ja, het ging een beetje omlaag, het aandeel. En dat kwam inderdaad vooral over dat nieuws uit Amerika. Maar tegelijkertijd valt het ook wel mee, vind ik. Want die hele Amerikaanse markt ligt onder druk. En die marge daalde weliswaar, maar die ligt nog steeds boven de marge in Europa. Dus ik weet niet hoe erg het nou precies is.
5: Ja, hoe ziet de toekomst voor Ahold eruit in Amerika, denk jij?
27: Nou, volgens mij prima. Dus hun marktaandeel is, voor zover ik het goed gelezen heb, niet achteruit gegaan. En zoals ik al zei, je hebt in Amerika last van een aantal dingen. De eierprijzen zijn lager. Dan denk je van, maakt dat nou uit? Maar daardoor is de omzet significant lager. Dus die omzet lijkt dan verlaagd, maar dat komt gewoon omdat de eieren goedkoper zijn. Dat geldt ook voor medicijnvergoedingen die omlaag zijn gegaan. Nou, er zijn een aantal effecten die eigenlijk voor die hele Amerikaanse markt gelden. Hun marktaandeel is stabiel. Ze groeien ook met online verkopen in Amerika. Dus ik denk op zich niet dat ze echt een heel groot probleem hebben.
3: Ja, je maakt je dus geen zorgen over die Amerikaanse markt?
27: Nou, dat is een groot woord. Kijk, als die economie verslechtert en die Amerikaanse consument structureel minder gaat uitgeven, dan is dat een probleem voor Ahold en alle andere supermarktbedrijven. Maar ik wil maar zeggen, het is niet dat Ahold het zelf specifiek slecht doet in Amerika.
3: Je zag dat Nederlandse multinationals het lastig hebben in Europa. Dat zag je eerder aan Heineken, dat zag je aan Unilever. Bij Aldohese gaat het juist wel goed in Europa. Dat is dan wel weer een opsteker.
27: Dat is zeker een opsteker.
3: Dat zag je eerder aan Heineken, dat zag je aan Unilever. Bij Aldohese gaat het juist wel goed in Europa.

0: Worden duizenden mensen ontslagen, er wordt meer ingezet op AI... en er moet vooral meer geld naar de aandeelhouder. Kijken of de bank ook wat gezonder is geworden na al die ingrepen. Doen we nog een rondje tech. Je mag namelijk ook rekenen op cijfers van datacenterverhuurders CoreWeave en Nebius, elektronicafabrikant Foxconn en Tencent. En die laatste is dan weer spannend voor beleggers in Prosus, want de in Nederland genoteerde investeerder heeft een flink belang in het Chinese techbedrijf. Het aandeel Tencent daalde begin deze maand flink, omdat beleggers vrezen dat de inkomsten uit mobiele games gaan teruglopen. Nou, of die vrees terecht was, gaan we woensdag dus horen.
1: Dit was BNR Beurs, de week en dag doorgenomen met Erik Maurits van Trade Republic. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En hoe gaat het zo meteen als je thuis bent met die schermtijd? Ga je ze nog even aanspreken?
2: Nou, als ze dit geloof gehoord hebben, dan willen ze niet meer met me spreken, denk ik.
0: Wat is jouw eigen schermtijd eigenlijk? Ben ik dan wel benieuwd.
2: Ja, dat is een goeie. Dat ligt dan een stuk hoger, maar dan heb ik altijd een excuus dat ook voor mijn werk is.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wij zijn zondag terug in je favoriete podcast-app. Die kan je trouwens ook gewoon luisteren met je scherm uit. En dan ook een extra podcast-aflevering in je feed. Beurs in Zicht is dat, onze zondagse aflevering. Gaan we samen met Erik vooruitkijken op de Beursweek.
1: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday Move.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar zit er alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven. Maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, want daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
10: Het was echt een topweek voor World Economic Forum.
11: Toen 7 Kamerleden onder leiding van Gidi Markushauer de PVV verlieten.
12: And this giant piece of ice.
13: Je kunt niet het land van een bondgenoot innemen.
14: It's a long-term deal.
15: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in het Renaissance Hotel in Amsterdam. U kunt langskomen. Doe dat vooral tot 19:30.
7: The best of the Friday Move.
15: Muziek vandaag natuurlijk weer van DJ Thomas Robson. En mijn co-host van vandaag is niemand minder dan Erik de Zwart, die gelijk aan de regie doorgeeft. De koptelefoon mag harder.
16: Ja, discjockeys zijn allemaal doof, hè?
15: Ja, heb je last van je oren?
16: Ja, best wel, ja. Door de jaren heen natuurlijk veel harde muziek. En ook veel als je dan plaatjes draait in het land, op feesten en partijen. Dat stond natuurlijk allemaal knetterhard. En dan krijg je uiteindelijk toch wel een rekeningetje gepresenteerd.
15: Want hoe is dat in het dagelijks leven dan? Merk je het ook echt?
16: Ja, dat merk ik soms wel. Ook sowieso door de leeftijd krijg je een beetje last van ouderdomsdoofheid. Hè. Dus dan zit je in de kroeg, zit je met iemand te praten, maar dan hoor je de mensen op de tafel naast je beter spreken eigenlijk dan degene waarmee jij zit te praten.
15: Ja.
16: Dat is iets ga jij ook vanzelf krijgen, hoor. Dat is gratis. Dat is, en ik heb, daarnaast heb ik ook tinnitus erbij. Dus dat
15: heb
16: is,
15: ik ook. Ja. Hoe heb jij het op met dat lawaai, met die optreden?
16: Ja, ja, dat zal wel, denk ik. Een fluittoontje. Ik weet nog wel dat ik stad en land afgezocht heb om iemand te vinden die er wat aan deed. Nou, dat, die vind je natuurlijk niet.
15: Nee.
16: Ik kreeg zo'n KNO-arts die zei, ja, ik ga er niks aan doen, maar u gaat er zelf wat aan doen. Ik zei, nou, wat dan? Ja, u gaat het negeren. Nou, dat is het enige medicijn wat we hebben.
15: Nee, ik ken mensen die er zoveel last van hebben, die overwegen om eventueel een einde eraan te maken.
16: Ja, klopt. Je hebt tegenwoordig, je hebt volgens mij is dat in Maastricht, is er nu in ieder geval een medisch experimentje met een aantal mensen om te kijken of ze met bepaalde geluiden die eigenlijk overeenkomen met datgene wat je hoort, met een soort tegengeluid om het te neutraliseren.
15: Ja.
16: Dat loopt nu.
15: Ik krijg allemaal boeken toegestuurd van mensen die daar een oplossing voor hebben, maar ik heb toch het gevoel dat het er nog niet echt is.
16: Nou, die reclames op internet vind ik echt, als je zit te kijken en dan krijg je zo'n filmpje over tinnitus, dat moet je vooral niet kijken, want het is altijd allemaal bullshit. Het is of een drankje wat je moet nemen,
15: ja,
16: of of het is een soort techniek. Maar uiteindelijk helpt het nog helemaal niks tegen.
15: Fysieke gebreken komen met de jaren. Maar ik zie nu bij jou op het gezicht een soort grote wond eigenlijk. Wat is dit?
16: Ja, dat was dinsdag. Is er een plekje met huidkanker weggehaald op mijn gezicht. Dat was de tweede keer in mijn gezicht. En dat ziet er altijd erger uit dan het is. Maar het was wel een flinke plek. Dat moet er goed uit. En ik ben natuurlijk ook van die generatie die vroeger natuurlijk onder de zonnebank heeft gelegen of niet genoeg gesmeerd heeft. Ja. Daar krijg je ook een rekening voor uiteindelijk als je wat ouder wordt. En als je dat niet goed in de gaten houdt en met regelmatig naar een dermatoloog gaat, ja, dan kan dat verkeerd aflopen.
15: Je hebt ook nog een huis op Ibiza, dus je ligt er ook vaak in de zon, of doe je dat niet meer nu?
16: Nou, ik vind het ook niet zo fijn meer om maar vroeger deden we dat natuurlijk wel. Hè. We willen allemaal bruin worden en net zo goed uitzien als jij. En dan krijg je dat natuurlijk, dat soort dingen.
15: Maar nu ga ik ook even naar de dermatoloog toe als ik dit zo hoor. Want, hè?
16: Het is, ik heb het al een paar keer eerder gehad en dat moet even gecontroleerd worden. Ik heb gelukkig, laat ik het zo zeggen, niet de verkeerde kanker. Als je melanoom hebt, dan is het gauw afgelopen met je als je daar niet op tijd bij bent. En met dit kan je wel ietsje langer mee doorlopen, maar echt doorlopen ermee, dat is niet verstandig.
15: Nee, 68 nu, maar laat je vaak checken? Ga je ook door zo'n scan heen en zo, dat soort dingen allemaal?
16: Heb ik nog nooit gedaan. Nee, want volgens mij krijg je dan ook dingen te horen of te zien die je helemaal niet wil horen. Ja. Maar misschien moet ik dat wel eens een keertje doen. Maar bloed controleren en zo, dat soort zaken, dat doe ik allemaal wel.
15: Ja, maar hypochonder, dat ken je niet, dat gevoel. Je bent over het algemeen wel positief in het leven.
16: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
15: Nou ja, tot nu toe heb je me er al goed doorheen gejast, heb ik het idee, toch?
16: Daarom.
15: Je doet nog steeds allemaal leuke dingen.
16: En die jockeys worden niet zo oud, hebben we toch wel weer moeten constateren van de week, hè?
15: Ja, dat was wel pijnlijk. Hoe kende jij hem?
16: Ja, zakelijk natuurlijk. Eerst dat hij is na
15: Robert Jensen, voor de duidelijkheid.
16: Bij Veronica gekomen. Robert Jensen inderdaad. En hij is ooit ontdekt door Alfred Lagarde. Nou, die is ook niet oud geworden.
15: Nee, maar die dronk wel heel veel, hè?
16: Ja, klopt. Ja. Die deed er ook nog andere dingen bij. En Robert was gewoon een heel groot talent, moet ik zeggen. Ja. Heel bij de hand. Dat is natuurlijk ook wel grappig. Dat botst ook natuurlijk wel eens soms. Maar hij was ook niet van plan om zich in een keurslijf te laten gieten. Dus ik heb een jaar met hem gewerkt bij Radio Noordzee. Maar na een jaar kwamen we er toch wel achter dat we toch wel over zaken op de radio, in ieder geval muziekradio, totaal verschillend dachten. Hij vond 2 platen per uur, vond hij meer dan zat. En op een muziekstation is dat natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
15: Ja,
16: en daarna ging hij natuurlijk online met zijn show. En toch een beetje wappie geworden. Jammer.
15: Ja. Nee, want ik werd dan gebeld of ik wilde reageren. Toen zou ik eerst ja zeggen. Denk, ja, maar het is wel gek. Een half jaar geleden riep je nog op om mij te laten liquideren. Ja, om nou met daar een interview over te gaan geven. Dat vond ik ook niet zo'n goed idee, ook gezegd. Waarbij ik wel vond en vind dat hij erg veel talent had. Want die talkshow die hij deed, zeker in het begin. Hij sprak geweldig Engels, want hij had in Canada gestudeerd, las ik ook. En dat deed hij heel knap. Hij deed het op zijn Amerikaans, terwijl hij het in Nederland nog niet kende. Dat deed hij echt heel goed.
16: Nee, zonder meer. En daarom vind ik ook, ik heb ook gezegd al eerder van dat ik het jammer vind dat hij zijn talent niet altijd heel positief gebruikt heeft.
15: Nee.
16: En dat is gewoon zonde.
15: Nee.
16: En dan is hij ook nog een keertje maar 52 geworden. Ja, dat is te vroeg gewoon.
15: Daarom. Je pakt wel lekker een paar bitterballen. Of kroketjes hier.
16: Vrijdagmiddag, dus het bruine fruit staat op tafel. Ja. Lekker kroketje erbij.
15: Heerlijk, man, zeg jij. En ik hoorde dat jij enorm fan van het CDA bent. Dat vind ik helemaal niks voor jou. Ik zie je niet gelijk als CDA, heel gezegd.
16: Dat zie je ook niet.
15: Nee?
16: Nee, dat heb je meteen goed geconstateerd. Nee,
15: dat
16: ben ik niet.
15: Oké, dat begreep ik. Ik hoorde iemand zeggen, hij is helemaal wild van het CDA. Maar dat is dus niet
16: Ik word er wel wild van, maar dat is niet positief.
15: Maar jij wordt wild in een negatieve zin van het CDA.
16: Nee, ik kijk met angst en beven uit naar de rol van meneer Bontebal in het nieuwe kabinet.
15: Hoezo?
16: Want praat natuurlijk weer over zaken als euthanasie of iets dergelijks gaat.
15: Ja.
16: Dan krijg je natuurlijk weer dat onze lieve heer mee moet praten. Ja, maar die komt nooit op de vergadering.
15: Nee, maar het CDA is daar toch nog wel redelijk ruimdenkend in? Of denk je dat die ook al...
16: Als puntje bij paaltje komt, gebruiken ze dat natuurlijk wel weer te passen en oppassen om een bepaald standpunt in te nemen. En dat vind ik, dat maakt ze gewoon toch... ik vind het niet altijd het meest betrouwbare.
15: Daardoor. Dus jij zegt op even die boel?
16: Nou, ik vind eigenlijk... ik ben voor het Franse systeem, hè, dus dat is dat...
15: Dat loopt ook lekker in Frankrijk trouwens, maar ga door, ja?
16: Nee, maar dat zijn heel andere problemen natuurlijk daar. Maar in principe, sinds de Franse revolutie hebben ze in ieder geval besloten om het geloof buiten de politiek te houden.
15: Ja.
16: En sowieso alles in het openbare leven moet ook gewoon gespeend zijn van welke vorm van geloof dan ook. En ik denk dat dat beter is voor een land.
15: Maar in ons land lijkt het er steeds meer op, ook dat zie je met politie en mensen in de hulpverlening. Iedereen mag straks keppeltjes, hoofddoeken enzovoort.
16: Nou, keppeltjes zie je niet hoor, daar durft niemand mee te lopen.
15: Nee, dat weet ik. Dat is een gevaarlijk ding. Maar ik bedoel mee aan te geven dat je uiting mag geven van je achtergrond, je religie, je opvattingen. Dat ze dat steeds meer willen gaan toestaan op steeds meer plaatsen.
16: Ja, ik ben daar tegen.
15: Ja. Ja, eet dat
16: je moet
15: door,
16: wel, ja, lekker eventjes gewoon.
15: Je bent er gewoon
16: natuurlijk
15: lekker bezig. Ja.
16: Nee, ik vind dat zeker hulpverleners en mensen die in algemene dienst zijn, in onze dienst zijn eigenlijk in feite, moeten compleet neutraal zijn. Dat, het kan toch je je beoordeling van die persoon kan het ook beïnvloeden of wat dan ook. En sowieso in een situatie kan het gewoon ook verkeerd uitpakken.
15: Maar is er nog een partij in Nederland waar jij je wel thuis voelt dan?
16: Nou, het is best een beetje moeilijk, hè?
15: Ja, toch?
16: Het allemaal uit elkaar en zo. En,
15: dat was wel jouw partij?
16: Nou, nee. Maar ik sta niet onsympathiek ten opzichte van bepaalde ideeën.
15: Van de PVV?
16: Van de PVV,
15: ja.
16: Maar ik vond dat die 7 mensen opgestapt zijn. Ja, dat is nou precies wat Nederland niet wil. Dat weer mensen eigenlijk in feite zetelroof doen. Ja. Geef dan die zetels terug.
15: Maar ze zeiden dat ze dat deden omdat ze de kiezer die op hen gestemd hebben uiteindelijk tegemoet wilden komen. Ja. Door niet als
16: gelul. Want al die mensen die op de PVV gestemd hebben allemaal op Wilders gestemd.
15: Ja, maar die hadden wel gehoopt dat hij daar ook iets mee ging doen in hen belang. En zij wilden zelf zeggen: ik ga nergens aan meewerken. Dus dan heb je ook niks meer aan die stemmen.
16: Nee, maar ik vind dan nog. Uiteindelijk, we stemmen op personen in Nederland. Mm-hmm. Maar je kiest dan uiteindelijk toch voor een partij. En dan vind ik ook dat als je die partij verlaat, dan moet je gewoon je zetel ook achterlaten.
15: Ja.
16: Dan moet je zelf weggaan.
15: Ja. Ja, goed, dat is een opvatting. Hè? Zo kunnen
16: dat klopt. Allemaal,
15: ja, nee, dat is waar.
16: En zo hebben we tenminste nog wat te lullen over de politiek.
15: Nou, zo zijn we nog wel even bezig inderdaad, ja. Je eet lekker door, zie ik.
16: Ja, ja.
15: Nou, neem er nog eentje, zou ik zeggen. Journalist, zo nog. Ja, is dat bij je? Je bent een journalist, Erik Smit, toch? Ja, hè?
17: Nog steeds.
15: Ja. Ja. Heb je nog andere titels inmiddels ook? Of,
17: ondernemer zou ik ook zeggen.
15: Ondernemer.
17: Ja, dat is niet echt een titel, maar dat is wel iets wat ik doe.
15: Ja, nee, dat kun je achter je naam zetten natuurlijk. Follow the money. Hoe denk jij trouwens over het weglopen van die 7 mensen van de PVV?
17: Nou ja, zo is Geertje zelf ook een keer begonnen. Ja. Dus ja, dat heeft hij ook zelf al toegegeven. Dus ik geloof ook niet dat hij ze dat verwijt. Het is een breuk in die partij. Dat vind ik op zich een prima zaak. Want anders dan jij, met name genoot Erik, ben ik helemaal geen PVV'er. Vind ik het een vreselijke partij. Want anti-rechtsstatelijk. En zorgt voor de handreiking van ene meneer Trump. En eigenlijk heel slecht voor ons land. Dat hebben we ook afgelopen 2 jaar gezien. Maar goed, laten we daar niet te veel op dichter ingaan.
15: Vandaar ook dat Geertje. Want ik dacht, waarom zeg je nou Geertje?
17: Maar ja, Geertje,
15: je
17: klopt.
15: Je wilt er een beetje op neerkijken eigenlijk.
17: Ja, nou, dat ook weer niet. Ik heb natuurlijk wel ontzag voor de man. Het is natuurlijk niet voor niks dat hij zo lang in zo'n prominente plek in de politiek heeft. Maar ik heb natuurlijk geen ontzag voor dat verkiezingsprogramma van hem. Nee, bepaald niet.
15: Nou, duidelijke teksten. Gelijk van beide heren trouwens. De beide Eriken zijn duidelijk in hun teksten. Ik had van de week het cybermannetje bij ons in de uitzending, Dave Maasland. En die begon over die DigiD te zeggen. Ja, ik vroeg letterlijk aan hem, moeten wij ons zorgen maken? Hij zei, totaal niet.
17: Ja.
15: Ons geen enkele zorgen. Maar als ik jou mag geloven, moeten wij ons heel veel zorgen maken.
17: Nou ja, niet alleen ik. Kijk, ik ben journalist en ik heb jarenlang mijzelf verdiept in de zakelijke wereld met name. In het begin van mijn loopbaan wat meer in de high-tech. Ik heb een paar boeken geschreven ook die daar verband mee houden, de broncode ooit in 2004 en daarna over onze eigen.
16: Ik heb de ontdekker van de broncode heb ik ooit een keer gesproken.
17: Dat klopt, ja. Nou, je staat geloof ik ook in mijn boek.
15: Ja,
17: dus,
15: jullie komen een beetje tot elkaar, dat is mooi.
17: En, nou ja, aardig tot. Nee, maar dat wil helemaal niet zeggen dat we met elkaar oneens dat we ook elkaar niet aardig kunnen vinden. Wilfred. Hè? Dus, en ik heb natuurlijk over Nina Brink geschreven. Dat is een dame die je misschien ook aardig vindt, maar ik ook weer niet, misschien.
15: Maar in ieder geval,
17: ik heb met een man. Die kwam een tijdje achter me aan. Dat was de vrouw van de Big Tech, laten we zeggen, in begin jaren 0.
15: Nee, dat klopt.
17: Maar ik heb natuurlijk al die tijd in de zakelijke wereld bewogen. En vooral natuurlijk de high finance de laatste jaren. En dit is redelijk nieuw voor mij weer. Ik begin weer erin te verdiepen. Maar de partijen waar ik natuurlijk nu mee samen deze actie heb opgezet, die weten daar wel veel van. Zoals iemand als Bert Hubert, Marleen Sticker. En het is eigenlijk best wel evident dat het buitengewoon gevaarlijk is.
15: Ja, want het komt nu tot een rechtszaak, begrijp ik ook.
17: Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. We gaan het aan de bestuursrechten voorleggen in Den Haag. En wij willen natuurlijk de inzage hebben van dat besluit. En
15: even
17: we willen überhaupt weten of er een besluit wordt genomen tot toetsen.
15: Kijk, ik ben nooit van de inleiding, maar misschien is het handig om even uit te leggen. DigiD is ondergebracht bij Solfinity. Die hebben een soort infrastructuur. En Solfinity zit weer bij een Engels bedrijf wat nu overgenomen gaat worden door een Amerikaans bedrijf. En zo zou Amerika toegang kunnen hebben tot onze DigiD-gegevens. Ja, dat is het verhaal, toch?
17: De aandelen van Solfinity zijn het belangrijkste deel eigendom van een Britse private equity firma. Die heeft, die bepalen op een gegeven moment, we gaan de aandelen verkopen. Dat is meestal het geval. En die verkopen ze aan Kyndryl. Dat is een beursgenoteerde Amerikaanse onderneming. Dat is een spin-out van IBM. Heeft iets van een beurswaarde van iets van $6 miljard op dit moment. Dat is een redelijk grote onderneming. En gespecialiseerd op type infrastructuur. Daarmee komt inderdaad Solfinity binnen de rijkwijde van de Amerikaanse overheid. Namelijk die Cloud Act die in 2018 is ingesteld. Die maakt dat mogelijk.
15: Ja, dan mogen ze inzage vragen, hè, van die gegevens.
17: Ja, en dat niet alleen. Je kunt eigenlijk ook de diensten in aan- of uitzetten. Dat is een simpele geval. Hè. Dus eigenlijk geef je het Witte Huis, CQ Trump, een extra knopje op het schakelbord. En nou, we gaan de Nederlandse bevolking even van hun digitale identiteit afsluiten. Dat kan. En inderdaad,
16: die invloed van Amerikaan is natuurlijk vele malen groter nog wel, denk ik. Dit is een voorbeeld. En ik ben het wel met je eens trouwens, hoor, want ik vind dit een gevaarlijk ondermijning. Dat heeft ook te maken met dat Europa natuurlijk te weinig geïnvesteerd heeft in die high-tech zelf.
15: Big-tech.
16: Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen.
17: Ja, nou, ik helemaal eens. Ja.
15: Ja, die zitten bijna allemaal in Amerika. Dan moeten wij met z'n allen, het geldt op elk gebied trouwens, defensie moeten we ook wat beter gaan worden. Eigenlijk moeten we op heel veel vlakken moeten wij beter gaan worden.
17: Ja, we zijn eigenlijk al op heel veel punten heel erg goed. Alleen we hebben, die bedrijven zijn in Amerika veel groter geworden. Ja. Dat heeft ook altijd te maken met de omvang van de markt, het taalgebied en noem maar op. Ja. En de nadelen van Europa. Nog te veel verschillende landen, waardoor je minder snel echt zelf een grote onderneming hier kunt vormen. Maar ASML, ons Nederlandse trots, die laat zien dat wij hier heel veel kunnen. En ook op de defensie.
15: Alleen maar steeds over ASML, hè? Dat is wel opmerkelijk. Kan je nog andere bedrijven noemen?
17: Nou ja, ik hoef niet al te ver vandaan te lopen. Je komt bij de firma Adyen terecht. Ja. Dat is een uitstekend betaalbedrijf dat in Europa een enorme beurswaarde heeft. Inderdaad, je kunt echt wel wat meer bedrijven bedenken. Ja. Alleen, ze hebben niet de omvang van de big tech die in het triljoenen loopt, hè, de biljoenen.
15: Ja, nu even over die, want we hebben ook heel veel overheden volgens mij die op die Amerikaanse clouddiensten zitten allemaal enzovoort. Wij zijn eigenlijk heel erg afhankelijk. Ja. Hoe gaat dit nu verder dan? Want er komt nu een bestuursrechter die gaat bepalen. Want ik begreep dat een Nederlands bedrijf het ook bijna had gekocht. Het scheelde maar een paar miljoen of zo. Ja, dan hadden we misschien.
17: Dan hadden we helemaal geen issue gehad. Inderdaad.
15: Nee.
17: Dus, en dat had natuurlijk de overheid zelf voor moeten wezen.
15: Een gouden aandeel of zo.
17: Dat vind ik een beetje gek. Dat je moet zorgen dat al bij voorbaat al bepalen. In de overeenkomst die je hebt met met je dienstverlener. Van, het mag niet in buitenlandse handen vallen. Nu is de situatie natuurlijk met de Verenigde Staten ernstig. Anders komen te liggen sinds begin 2025. Dus je kunt je voorstellen dat in het afgelopen jaar opeens mensen bij de overheid achter de oren zijn gaan krabben. Maar er is niks tot stand gekomen.
15: Nee.
17: Zijn die verkoop niet voor gaan liggen bij voorbaat. En dat had natuurlijk gemoeten. Je kunt daar natuurlijk verschillende dingen van denken hoe dat komt. Ik denk dat het deels aan naïviteit is. Het heeft natuurlijk ook te maken misschien met de angst eigenlijk voor de politieke repercussies die het heeft.
15: Ja.
16: Het gekke is natuurlijk dat ook al staan datacenters hier in Nederland of in Frankfurt bijvoorbeeld van Amazon, dan nog is dat eigenlijk Amerikaans grondgebied.
15: Ja.
16: En zo moet je het ook zien. Dus dat betekent ook al wordt het niet in Amerika, worden je gegevens opgeslagen, dan wordt het hier lokaal opgeslagen. Maar de Amerikaanse president, zoals je zei, het Witte Huis, zou daar in theorie wel bij kunnen.
17: Dat klopt.
15: We hadden dus kunnen voorkomen. Een beetje naïef zeg je ook. Een beetje zitten slapen misschien ook wel. Want er zijn zoveel andere dingen.
17: Dat gebeurt hier vaker in dit land. Ja, dat slapen. Kijk, die mensen die op die lijst staan. Bijvoorbeeld Marleen Stikker. Maar ook Bert Hubert. Die waarschuwen al lang. Al jaren voor het gebrek aan digitale autonomie. En het is nu buitengewoon urgent geworden. Maar het is niet zo dat niet door een hele grote groep mensen. Experts al veel langer wordt
16: En gaat deze groep ook dan procederen tegen de Chinese overheid? Die natuurlijk allemaal die cameraatjes, die bewakingscamera's maken. Hikvision en zo, dat soort merken. En die kijken natuurlijk mee met wat ik allemaal in de tuin doe. Met mijn trein en zo.
17: Ja.
16: Daar zou je ook wat aan moeten doen dan.
17: Nou ja, dat is inderdaad waar.
15: Denk je echt dat mensen naar jouw treinen zitten te kijken?
16: Ja, dat kan zomaar.
15: Oh, okay.
17: Hikvision, dat hebben wij met Follow the Money ooit inderdaad een keer onthuld. Inderdaad, dat die camera's vanuit China zouden.
15: Ja, jullie vervolgen de mannen zijn goed bezig, wat dat betreft.
17: Nou, dankjewel.
15: Ja, nee, maar dat zeg ik even, want dat wil je toch ook horen, of niet?
17: Nou ja, dat vind ik heel fijn voor mijn collega's vooral. Zelf ben ik natuurlijk eigenlijk al 2 jaar niet meer als hoofdredacteur bij
15: mijn
17: club hier betrokken. Maar ik ben er natuurlijk super trots op.
15: Daar zijn mensen heel blij mee. Maar hoe gaat dat nu verder? Ik probeer me even voor te stellen.
17: Ik zal
15: het wel
17: proberen antwoord op te geven. Want het is natuurlijk alleszins helemaal niet gezegd dat natuurlijk wij daar ook echt kunnen gaan pleiten zometeen. Het kan zijn dat de rechter gaat bepalen zometeen dat we niet ontvankelijk zijn. Ja. Dat wil zeggen dat we helemaal geen.
16: Je hebt geen belang.
17: Dat we helemaal geen zaak hebben. Dat is een mogelijkheid. Of we kunnen daar wel pleiten. We worden het ongelijk gesteld. Is allemaal mogelijk. Dan gaan we naar de civielrechter. We laten ons natuurlijk niet voor één gat vangen.
15: Nee,
17: wat het belang is hiervan is dus dat mensen een indruk krijgen dat je iets kan doen. Dat is belangrijk. Er is een handelingsperspectief. Ik heb hier naar deze situatie gekeken sinds november. Het is net alsof je naar een drenkeling in het water zit te kijken hier in de gracht. En niemand spreekt. springt in het water om de drenkeling te redden. By the way, wij zijn zelf de drenkeling. Dat maakt het natuurlijk absurd. Dus je moet iets doen. Ik denk dat het met deze groep van mensen nu laat zien dat dat mogelijk is. Ik denk ook dat die juridische actie sowieso een resultaat gaat hebben. Of die nou positief gaat uitvallen voor ons als groep. En voor dus de burgers van Nederland. Of niet. Dan is het echt die politiek aan zet.
15: Nou, zou ik net zeggen, eigenlijk is het toch gek dat jullie dat moeten doen, terwijl dit een zaak voor de politiek is.
17: Maar die politiek die is ook al in beweging. Je ziet dat de afgelopen week duidelijk is geworden dat die Kamer zich meerderheid nu echt heel erg zorgen begint te maken.
15: Nou ja, dat is wel wat. Maar ze maken zich vaak wel zorgen, maar doen er heel vaak niet aan.
17: En doen er dan vervolgens niks aan.
15: Dat is het grote probleem in Nederland toch, hè? Het CDA heeft dat ook vaak. Vaak zorgen. Doen ze
16: heel veel zorgen.
15: Ja.
16: Heel veel zorgen, ja.
15: Ja. Ja. En echt slagvaardig zijn we niet, toch? In dit
16: nee, land. Maar dat zie je natuurlijk. Kijk, wat dat betreft.
15: Ook zo generaliseren,
16: je kunt vinden wat je vindt van Trump, dat maakt verder niet uit. Maar die heeft ons natuurlijk wel een keiharde spiegel voorgehouden. Dat we natuurlijk toch een beetje hebben zitten kleien in een hoekje. Met allerlei zaken waarin we nu worden. Met de neus op de feiten worden gedrukt. Ja. We hebben defensie niet op orde. We hebben dit soort zaken niet op orde. We zijn te afhankelijk eigenlijk van andere grootmachten in de wereld. Terwijl we zelf een grootmacht zijn met Europa. Ja.
15: Maar even terug naar die overheid. Die kunnen wel wat doen. Kunnen ze het ook ergens anders onderbrengen, DigiD bijvoorbeeld?
17: Natuurlijk kan dat, ja. Ja. En het zou natuurlijk het beste zijn. Maar goed, dat is iets voor de middellange termijn. Dat de overheid weer echt gewoon die infrastructuur voor zichzelf gaat beheren. Zo, ja. Dat ze dat zelf, zeker op dit soort vitale infrastructuur.
16: Maar wil je dat wel, dat onze overheid dat doet? Want dan kijk eventjes naar waar ze allemaal niet een schandaal van gemaakt hebben. Dat ze hun zaken niet op orde hebben.
15: Nou, ze kunnen bij de BTW de afwikkeling van 6% kunnen ze bij de Belastingdienst eens systeem omzetten. Nee. Dus dat is al.
17: Het is ook helaas zo dat natuurlijk de afgelopen decennia natuurlijk eigenlijk alles het handen gegeven. Hebben. Dus eigenlijk de kerntaken van de overheid die zijn in handen van
15: die
17: grote bedrijven.
15: Dat is toch wel heftig voor ons allemaal in Nederland, toch?
17: Dat lijkt mij ook. En dat is in dit geval echt evident. Gewoon iedereen gebruikt dat voor de belangrijkste overheid.
15: Maar stel, jullie worden niet ontvankelijk, dan moet uiteindelijk de overheid wat gaan doen. Wat kunnen die doen?
17: Nou ja, niet ontvankelijk civiele rechter. Dus we zijn er zomaar niet uitgespeeld.
15: Nee, dat weet ik wel.
17: Dat betekent dus dat de overheid ervoor zou kunnen gaan liggen. Ja, als deze gewoon dat de Kamer besluit omdat dat deze de overname niet door mag gaan.
16: Maar kan de Nederlandse overheid zo'n bedrijf dan voorkomen dat het overgenomen wordt? Want dan moet je het nationaliseren, hè?
17: Nou ja, nationaliseren. Je kunt ook zeggen, wij tillen de dienst eruit. En tot die tijd kan het bedrijf niet verkocht worden. Totdat dat gebeurd is. Je kunt het contract opheffen. Dus tot het 2028 augustus is dat loopt dat contract door. Dan zit er nog een optie op voor verlenging van 2 jaar. Je kunt er een knip doorzetten. Ja, dan betaal je waarschijnlijk een flinke boete. Nou ja, dat moet dan maar.
15: Ja. En wat zou dat voor 100 miljoen gekocht, begreep ik? Klopt dat of niet, dat andere bedrijf?
17: Dat bedrag weet ik niet precies.
15: Nee, maar dat begon deze volgens mij bij ons. Het cybermannetje bij ons van de week in uitzending.
17: Cybermannetje. Moet je vaker uitnodigen.
15: Ja, nou ja, die
17: met veel van de cent af zo te horen.
15: Ja, dat wel, maar hij zei dat ons geen enkele zorg hoeft te maken.
17: Ja, minder over cybers.
15: Nu ben ik bij jou. En het is meteen een en al zorg. Hè? Ja, dus, maar,
17: Hij noemt het niet voor niks mannetje. Hè?
15: Hij is niet groot hoor. Hij kan niet onder de tafel doorlopen. Ja, dat is een klein mannetje is dat. Maar even, dus het kan altijd opgelost worden. Als jullie het niet doen, doet de overheid wel. Nederland kan rustig gaan
17: natuurlijk
15: slapen.
17: Natuurlijk kan het opgelost worden.
15: Oh, geu. Dan, wat zitten we dan te lullen?
17: Nou ja, dat het gedaan moet worden. Ja, voor je het weet loopt het dus weg. Kijk, er zit echt wel dergelijke druk op. Dat is om de reden waarom we ook gaan procederen. Dat we ook niet kunnen wachten.
15: Ja.
17: Voor je het weet, dan is dat ligt er een akkoord. En dan, dan hebben de Amerikanen het in handen.
15: En die zetten lekker DigiD uit voor ons allemaal.
17: Nou ja, dat zou ik in theorie dus kunnen, ja. Dus,
16: ze kunnen kijken of een pensioen je opgebouwd hebt.
15: Nou, ik heb niet zo heel veel pensioen opgebouwd. Ik ben altijd.
16: Dat is toch ook leuk om naar te kijken? Ja. Dan weet je dat je nog even door moet.
15: Ja, ik moet zeker nog heel lang door. Jij
17: ik wil
15: niet,
17: ook heel lang door.
16: Nee, ik krijg het is de 23e vandaag. Dus iedereen, als ik zo kijk naar de doelgroep hier in het hotel. Die hebben vandaag allemaal weer PD gehad, hoor.
15: Hey, AOW'tje binnen.
16: AOW en pensioen komt vandaag binnen, 23e. Fantastisch.
15: Ja, Corrie steekt zijn duim op nu.
16: Ja, kijk.
15: Maar Loki, iedereen steekt zijn duim op hier. Geweldig. Is een gek gevoel lijkt me dat om AOW te ontvangen.
16: Ja, het is heel
15: als het een jonge hond bent geweest.
16: Ja.
17: Kijk, er trouwens iemand zelfs dat boek omhoog, de broncode. Dat is mooi.
16: Kijk.
15: Je heb je dat weer meegenomen speciaal voor Erik Smit?
17: Klassieker hoor.
15: Die handtekening, foto straks, ja. Rolletje niet vol, Cor, hè? Dat is, een nieuw rolletje erin gezet, hè? Ja, nee, bij Cor is het altijd wel. Wacht, het rolletje niet vol is of niet. Even, dit is misschien wel symptomatisch voor wat er in Nederland gebeurt. Gaan we nog veel meer van dit soort situaties krijgen de komende tijd, denk jij? Als je dit zo in kan schatten?
17: Ik vrees van wel, ja. Want als je kijkt naar wat er aan infrastructuur door lagere, gewoon eigenlijk door de hele overheid natuurlijk in handen wordt gegeven, dan valt er nog veel te doen voor partijen.
16: Komt natuurlijk voort uit de mondiale gedachte natuurlijk. Hè? Van we zijn nu één wereld en we doen alles samen. Dit en dat. Een tikje naïef misschien om te denken dat iedereen van goede zin was. En dat is natuurlijk niet zo. Dus je zult inderdaad, wat jij zegt inderdaad, een aantal belangrijke infrastructurele zaken gewoon zelf moeten doen.
17: Ja, nou ja, ja. De komende jaren ongetwijfeld enorm termen contracten verlengd worden met Microsoft. Dat is een van die grote aanbieders natuurlijk. En je moet je afvragen of daar niet nu al over nagedacht moet worden om dat op een lange baan te schuiven. Te zorgen
16: dat er andere naar die
17: alternatieven in zicht komen nu.
16: Waarom zou de Nederlandse
15: zijn
16: overheid...
15: er al wel genoeg? Voldoende?
17: Nou ja, kijk, er zijn alternatieven. Natuurlijk zijn die er. Europa moet nu ook echt gaan investeren gewoon in die alternatieven.
15: Okay.
17: Dat is natuurlijk ook de grote kans voor het bedrijfsleven hier in Europa. In Nederland niet in het minst. Dus kansen volop. Overheden moeten op grote schaal gaan overgaan. Dat gaat geld opleveren.
15: Erik, jij wilde ook nog wat zeggen.
16: Als je daar gaat inderdaad zo'n contract met Microsoft... Ik denk dat de hele Nederlandse overheid allemaal wel werkt met Microsoft. Maar het zijn allemaal deelcontractjes. Iedereen sluit zijn eigen contract af. Of het nou een universiteit is of dat het een ziekenhuis is of wat dan ook. Als je dat soort zaken nou eens gaat combineren gewoon...
15: Ja.
16: Kan je een betere deal maken en kan je ook andere afspraken
15: maken. Zo was het ook met die rechter van het internationale strafhof in Den Haag. Die zat ook op een Microsoft e-mailaccount. Die werd gewoon afgesloten, toch? Toen Trump er niet zo blij mee was.
17: Dat is een duidelijk voorbeeld van de kill switch. Dus dat kan de Amerikaanse overheid. En dat is buitengewoon schadelijk. En als je kijkt wat je behalve met DigiD nog meer achter zit. Eigenlijk het hele justitiële apparaat maakt gebruik van Logius en Solvinity. Dus het is een formidabel knopje waar je ineens toegang toe krijgt.
15: Ja, John Lennon was het volgens mij. Die zei, je kan beter met je ogen dichtleven, want je ziet de werkelijkheid toch niet. Jij ziet heel veel van de werkelijkheid. Slaap jij nog een beetje, Erik?
17: Het hangt er vanaf hoe laat ik naar bed ga en hoeveel ik drink.
15: Ja.
17: Minder als ik goed gedronken heb trouwens, hoor. Maar,
15: ja,
17: maar ik slaap nog wel. Je moet ook het leven wel af en toe een beetje licht houden. Met een grappende gol. Maar het zijn donkere dagen in velelei opzichten, moet ik zeggen.
15: Ja.
17: En wat mij dus overeind houdt, is dus ook met dit soort zaken iets doen. Handelen. Actie geeft hoop.
15: Dat is het hem. Stilzitten heeft geen zin.
17: Nee.
15: Gewoon gaan met die banaan.
17: Zo is dat.
15: Ja, Erik Smit. En zo werkt het toch?
16: Ja, ik ben het helemaal mee eens.
15: Ja. Jij maakt je druk op treinen en dat soort dingen allemaal. Ja,
16: niet alleen, hè?
15: Ja, nee, dat is waar. Ik kan straks over doorpraten. Bedankt, Erik. Ja,
17: graag gedaan.
15: Smit dan, hè, voor de duidelijkheid.
16: Ja, ja.
18: The best of the Friday Move.
19: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playadora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Dat CDA, VVD en D66 samen een akkoord hebben gesloten.
7: De grote opgave waar het minderheidskabinet zometeen voor staat.
6: Wij maken inderdaad grote keuzes.
8: De fractie was erg positief.
6: Maar we willen tegelijkertijd ook investeren in Nederland zelf.
3: Wilfried Gené.
9: Met alweer een aflevering van de Friday Move.
3: The best of the Friday Move.
9: En we zitten vandaag wel op een heel bijzondere locatie. Restaurant Lute 26 in de Molteni & Sea Flagship Store. Als ik het zo goed uitspreek. Het is een hele mond vol. En mijn co-host is niemand minder dan Ronald van Raak. In het verleden natuurlijk politicus voor de SP. Maar inmiddels hoogleraar filosofie.
10: Zo is dat.
9: Nou ja.
10: Ja, dankjewel dat je me wil hebben.
9: Ja, nee, altijd leuk. Ik bedoel, we go a long way back, Ronald.
10: Ja, zeker. En dat je me hier zo op de Zuidas uitnodigt, dat vind ik ook weer heel bijzonder.
9: Dat voel jij je goed thuis, toch?
10: Dat voel ik me heerlijk thuis.
9: Als arbeidersjongen, dat vind jij gewoon lekker, hè?
10: Tussen de consultancybureaus en zo.
9: Ja, en een beetje
10: de financiële instellingen.
9: Ja, ja hoor. Het ziet er hier fantastisch uit allemaal. Maar help me even mee, hoogleraar filosofie. Dat is nog weer een promotie van datgene wat je al deed bij de Erasmus Universiteit.
10: Nou, ik was hoogleraar Erasmiaanse waarden. Maar ja. In mijn vakgebied is echt de filosofie in Nederland. En ik heb nu een boek geschreven, Geen Land van Grote Woorden.
9: Je toevallig bij, of niet?
10: Toevallig bij, 10 eeuwen filosofie in Nederland.
9: Ja.
10: Het is een prachtig boekje geworden, al zeg ik het zelf. Vanaf volgende week, 5 februari, te krijgen. Nu al overal te bestellen. En daar wil ik eigenlijk laten zien hoe heel vaak wordt gezegd dat Nederland geen filosofisch land is. En ik heb juist willen laten zien hoe we een prachtige filosofische traditie hebben van 10 eeuwen. En hoe die filosofie ook altijd belangrijk is voor de politiek en voor de organisatie van ons land.
9: Want wij hebben ook geweldige historie met grote namen natuurlijk op dat gebied. Maar ook internationaal zijn we toch toonaangevend. Maar
10: Erasmus,
9: ja.
10: We hebben Spinoza.
9: Spinoza natuurlijk.
10: Maar wat ik vooral zo leuk vind, dat denkbeelden uit de Duitse gebieden, uit het Franse gebieden, uit de Engelse gebieden, die stroomden allemaal in onze polder. En die werden hier op een bepaalde manier gecombineerd. Dus je ziet ook dat in ons land als een soort knooppunt, een polder van de filosofie, al die ideeën uit de omringende landen, uit elders van Europa samenkwamen. Ja, en op een hele interessante manier werden verwerkt.
9: Ja.
10: En vaak waren wij niet een land van grote filosofen en grote systemen. Daarom heet het ook geen land van grote woorden. Maar je ziet dat door die 10 eeuwen heen filosofen altijd de politiek hebben uitgedaagd, de macht hebben uitgedaagd, de status quo hebben bevraagd. Waarom, waarom, waarom? Altijd vragen gesteld als mensen er niet op zaten te wachten. Altijd problemen besproken waarvan mensen dachten, kunnen we die niet even laten liggen? En daardoor altijd de status quo doorbroken. En eigenlijk, ja, onszelf ook weer ontwikkeld.
8: Maar jullie als filosoof, want dat gaven vorm aan het publieke debat, las ik ook dat je ergens gezegd hebt.
10: Ja, iemand als Erasmus heeft echt laten zien hoe je zo'n publiek debat kunt voeren. Hè, met humor en ironie en met zelfkritiek. Dat was in de tijd dat de printpers werd uitgevonden, de boekdrukkunst. Nou, nu hebben we de tijd van de sociale media. En zie je dat we weer opnieuw met een nieuw sociaal medium moeten leren omgaan. Nu is het veel elkaar de maat nemen en schelden en tieren. Maar als je publiek debat wilt voeren, ja, moet je dat met humor doen, met ironie, met zelfkritiek. Het moet leuk zijn, je moet mensen overtuigen in plaats van alleen maar je gelijk proberen te halen.
8: En de grenzen van de tolerantie, ook een belangrijk fenomeen natuurlijk.
10: Ja, als je kijkt naar die 10 eeuwen filosofie, zie je ook dat die filosofie een beetje een spiegel was van onszelf. Hè? Van wat mocht er gezegd worden, maar wat mocht er vooral niet gedacht worden? Wat waren de taboes die filosofen doorbraken? En dat zegt heel erg veel over wat voor land we waren.
8: Ja. En hoe zou je dit land nu willen omschrijven, zoals we er nu voor staan? Straks gaan we ook met de wethouder van Amsterdam praten, ja, over het integratievraagstuk.
10: Ja, ja.
8: Waar staan wij nu dan?
10: Nou, ik denk dat er heel veel behoefte is nu aan filosofen die weer de vinger op de zere plek leggen. Die de dingen zeggen die normaal eigenlijk niet gezegd mogen worden. Problemen bespreken die ongemakkelijk zijn. Het ongemak benoemen. Omdat in dat ongemak toch ook vaak de oplossing zit.
8: Is dat zo?
10: Ja, want als je waar het ongemak zit, zitten de waarden. Op het moment dat je ongemak...
8: Waar het ongemak zit, zitten de waarden. Okay,
10: ja, kijk, wij hebben verschillende waarden. Dat maakt
8: Denk
10: ons
8: dat?
10: Tot. Dat weet ik zeker. Dat maakt ons uniek en
8: omdat
10: tot wie wij zijn.
8: Omdat ik?
10: Wij zijn gewoon twee verschillende personen. We zijn twee unieke personen, dus we hebben verschillende waarden.
8: Altijd verschillende waarden dan.
10: Maar we delen ook veel waarden. En deze mensen hier delen waarden in deze stad, in dit land, in elke beroepsgroep, in de zorg of in het onderwijs of in de politiek. En er is eigenlijk best lang een taboe geweest om te praten over waarden. Dat werd gezien als moraliseren. En je moet natuurlijk nooit de ander jouw waarden opleggen, maar je moet wel nadenken over wat je met elkaar deelt. En dat zie je bijvoorbeeld bij tolerantie. Nu zien we dat tolerantie vaak wordt gezien van: ik heb het recht om te zeggen wat ik wil en de rest moet zich maar aanpassen.
8: Ja.
10: Terwijl als je naar de filosofie kijkt, is tolerantie vaak de plicht om je te verdiepen in een ander. Dus tolerantie niet alleen als recht, maar vooral als plicht. En de vrijheid, vrij kun je zijn, kun je niet alleen. Je kunt niet alleen de vrijheid opeisen en zeggen dat anderen moeten inbinden. Nee, vrijheid moet je elkaar gunnen. Je moet elkaar ruimte gunnen en pas dan kun je de ruimte opeisen.
8: Maar dat is juist wel een groot probleem in deze tijd.
10: Nou, dat is een heel groot probleem. En dat is in de samenleving een probleem, in de politiek een probleem. En daarom denk ik dat er weer meer behoefte is aan filosofie. En in dit boek, Geen Land van Grote Woorden...
8: Is het een goed boek?
10: Anders had ik het niet geschreven.
8: Nee, maar zonder gekheid.
10: Maar hier kun je wel zien hoe filosofen dat de afgelopen 10 eeuwen... telkens hebben gedaan. Hoe ze zich telkens hebben de moeilijke dingen benoemen. De pijnpunten benoemen. En ook hoe filosofen daarin verketterd zijn. Boeken zijn verboden. Filosofen gevangen zijn genomen. Zelfs vermoord. Maar enkele decennia later, of soms zelfs enkele eeuwen later, zoals bijvoorbeeld in het geval van Spinoza, heel veel van die ideeën juist zijn omarmd.
8: Okay, dus de filosofie is altijd wel heel belangrijk geweest. Dat is de conclusie die ik eraan mag trekken.
10: Ja, zonder filosofie lukt het niet.
8: Nee, nou, dat is lekker dat je hoogleraar filosofie bent, hè? Toch?
10: Precies.
8: Maar nog even die jonge arbeidersgezin, vader, vrouw, vrachtwagenchauffeur, moeder, huisvrouw.
10: Ja.
8: En die komt hier als hoogleraar filosofie binnen. Waar is het misgegaan dan? Hoe is dat precies gelopen?
10: Dit is wel interessant. Hè? Als je hoger komt, dan zijn er ook allemaal onuitgesproken codes. Een soort geheime codes. Hoe je praat. Hoe je loopt, hoe je je gedraagt. En voor mijn familie, waarin niemand studeerde... mijn broer en zus die gingen gewoon op jonge leeftijd werken. Dus mijn ouders maakten zich ook zorgen. Want ik ging studeren en toen ging ik promoveren. En toen zat onze Ronald nog steeds op school. En wanneer ga ik er nou werken? Wanneer ga ik er nou geld verdienen? En pas toen ik ging promoveren in die prachtige Lutherse kerk met al die hoogleraren in toga's... Mijn vader was toen overleden, maar toen zag mijn moeder pas van... ja, maar onze Ronald is dus niet mislukt. Dat dacht ze al die tijd. Van ja, maar onze Ronald, dat is een arige, dat is een rare. Ja, daar zal het wel nooit mee goedkomen, want die blijft maar op school zitten.
8: Ja.
10: Die blijft maar studeren. En pas toen ik ging promoveren en ze in die Lutherse kerk... al die hoogleraren zagen en een zaal vol met mensen... die allemaal naar mij kwamen luisteren, toen dacht mijn moeder van... komen die mensen allemaal voor jou? En toen kreeg ze meer vertrouwen.
8: Ja, dat was wel van indruk dus ook. Maar codes gaan een andere rol spelen... naarmate je hoger op de ladder komt, zeg maar. Dat is wat je zegt.
10: Wat ik bedoel, straks komen ook een aantal gasten die dat misschien ook hebben meegemaakt. Of dat weet ik wel zeker. Dat als je hoger bij de politieke elite komt, of de culturele elite komt, of de economische elite komt, dan zijn er ook een soort codes, hoe je je gedraagt.
8: Maar ik ken wat je bedoelt, hoor. Want
10: hoe je praat.
8: Joris Luijendijk heeft dan over de zeven vinkjes. Ja. En ik ben dan een sociale migrant volgens hem. Omdat ik ook uit een arbeidsgezin kom. En dan ook uiteindelijk nu universiteit heb gedaan. En een ander milieu terecht ben gekomen.
10: Ja, dat zul je vast herkennen. Ja. En soms zelfs hoe je loopt. Hoe je gedraagt. En dat zijn allemaal dingen die als je uit een elite gezin komt, of als je ouders hoog opgeleid zijn, krijg je dat waarschijnlijk vanzelf mee. En ben je dat niet eens bewust.
8: Nee.
10: En dan denk je, ja, maar iedereen heeft toch gelijke kansen. Als je uit een lagere klasse komt, zoals ik, en misschien ook zoals jij, en een aantal andere gasten die vandaag komen, dan zie je dat dat een andere wereld is. Die je moet leren kennen. En die je moet leren ontdekken. En dat je dus daar de tijd en de ruimte voor moet zien te krijgen.
8: Ja. En toen je de politiek in ging, wat vond ze daarvan?
10: Heel trots. Ja? Mijn moeder was altijd, die keek altijd de debatten. Die was altijd van Joop den Uyl en daarna van Jan Marijnissen. En was heel erg trots dat ze mij op televisie kon zien.
8: Dat ook inderdaad. Als je nu kijkt even naar wat er vanmiddag gepresenteerd is door het nieuwe minderheidskabinet. Ja. Wat overheerst bij jou dan?
10: Nou, toch dat Rob Jetten en Henry Bontebal vakantie hadden kunnen nemen. Dat de VVD dit misschien wel in zijn eentje had kunnen schrijven.
8: Ja, is het zo'n VVD-programma?
10: Nou ja, we zitten hier op de Zuidas. Ik kijk hier naar de consultancybureaus en naar de financiële instellingen.
8: Had je ook al willen zitten, hè? Jawel.
10: Ik heb tegenwoordig filosofie-studenten die worden weggekocht door consultancybedrijven. Dus het is wel, er is wel wat gaande in de wereld.
8: Okay.
10: Ik denk dat ze hier heel tevreden zijn.
8: Met wat ze gehoord hebben allemaal.
10: Maar ik denk ook dat een groot deel van het land, elders in het land, toch, als ze dit zo gaan uitvoeren, toch het idee heeft van, maar ze zijn er toch niet echt voor mij, die politici daar in Den Haag.
8: Okay. En GroenLinks en PvdA gaan daar niet echt steun aan geven, ook wat je erbij hebt zien komen?
10: Dat weet ik niet.
8: Nee, maar wat is je gevoel?
10: Ik weet het niet. Er is wel iets anders aan de hand. Ik hoop wel dat dit minderheidskabinet gaat slagen. Mm-hmm. En daar zijn wel een aantal zaken voor nodig. Onder andere dat de vooraanstaande politici, de politieke leiders, niet in het kabinet gaan zitten. Maar in de Kamer gaan zitten. Dat de politiek echt in de Kamer gaat plaatsvinden. Dat de politieke debat in de Tweede Kamer richting gaan geven aan de ministers. Maar dat er ministers komen die wat zakelijker zijn, inhoudelijker zijn,
8: een zakenkabinet,
10: plannen kunnen maken.
8: Gaat dat te ver?
10: Ja, of een zakelijk kabinet.
8: Ja.
10: En dat die ministers ook de mogelijkheid krijgen om wisselende meerderheden te maken. Dus dat het ook voor een minister mogelijk is om straks een meerderheid te krijgen waar misschien D66 of VVD of CDA niet bij hoort.
8: Okay.
10: Dus we moeten die ministers dan ook wel de ruimte geven om minderheden te gaan vinden. En de Eerste Kamer moet rolbewuster worden en minder politiek worden.
8: Je bedoelt meerderheden te gaan vinden. Je zei minderheden. Maar
10: meerderheden te gaan vinden. Minderheden, dat valt wel mee.
8: Nee, maar meerderheden.
10: Ja. Maar die ministers moeten echt de mogelijkheid krijgen om wisselende meerderheden te gaan vinden. Anders is het niet te doen. Hè. Dan krijg je wat we in het vorige kabinet zaten. Daar zagen dat, dat die ministers door de politieke leiders tekort worden gehouden. Ja.
8: Maar nou, dat vechtkabinet dat we hebben gehad, kan het toch alleen maar beter worden, mag ik hopen.
10: Het kan zijn dat we de bodem hebben bereikt. En dat is positief.
8: Ja. Nou, als we nu nog de bodem niet hebben bereikt, Ronald, dan weet ik het ook
10: niet. Waar is die dan?
8: Ja, waar zit
10: die
8: dan?
10: Waar is die dan?
8: Zo is het maar. Ja. Duidelijke taal.
3: The best of the Friday move.
8: We zitten dus zogezegd hoog op de 26e verdieping bij Luther 26 in het Molteni en Sea flagship store in Amsterdam. Was even zoeken waar je dan langs moest. Maar je moest daar langs de AFC-velden. En dan, als ik er zo naar beneden zit te kijken, zie je al die jongetjes lekker voetballen. Denk, morgen zaterdagochtend, hè, weer een wedstrijdje. Lekker kijken. Oh, heerlijk allemaal. Maar inmiddels aangeschoven Dylan Jurdakul. Hartelijk welkom, Dylan.
11: Dankjewel.
8: Hoe gaat het met je?
11: Ja, wel oké. Okay.
8: Ja, wel oké. Okay. Niet zo goed dus.
11: Ja, je weet toch dat ik niet zo heel
8: Je bent niet zo vrolijk, hè? Nee, je bent niet een vrolijk type. Nee, dat weet ik. Ja. Nee, je bent hier vaker geweest. Daar moet je het niet van hebben.
11: Maar ik mag toch steeds terugkomen.
8: Je mag gewoon komen. Ik ben zelf ook geen vrolijk type. Dus ik hou
10: er zijn al zoveel vrolijke types hier.
8: Ja, dat is Ronald bijvoorbeeld.
10: Dus
8: een vrolijk type.
10: Er moet wel een beetje verhouding blijven.
8: Zou ik net zeggen. Dat is een blij ei dit natuurlijk, Ronald. Dus beetje zwaarmoedigheid houden wij wel van.
11: Fijn.
8: Ja. Ik kreeg door dat jij geboeid bent door wrijving tussen vrijheid en identiteit. Dat vond ik een mooie opening gelet op de man die we hier aan tafel hebben zitten. Kun je dat eens toelichten?
11: Ja, vrijheid is mijn grootste drijver in het leven. De zoektocht naar vrijheid. Wat is innerlijke vrijheid? Hoe kan je zijn wie je wil zijn? En daarmee is ook de identiteit eigenlijk een koppeling. Want wie je bent wordt niet alleen maar bepaald door wat je zelf wil op dat moment, maar ook door wat je meeneemt van je familie, van hoe je opgroeit. Van, ja. Dus die wrijving tussen vrijheid en worden wie je bent, oftewel je identiteit.
8: Hoe vrij voel je je nu dan?
11: Ik voel me redelijk vrij.
8: Redelijk?
11: Ja.
8: Dat is allemaal niet overtuigend, hè, tot nu toe. Je voelt je wel oké, redelijk vrij. Dus zo'n soort gesprek.
11: Nee, ik voel me eigenlijk best wel vrij. Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid.
10: Kijk. Dat is een beetje een filosofenvraag. Maar wat bedoel je met vrijheid? Wat is vrijheid voor jou? Want iedereen gebruikt vrijheid. Maar wat bedoel jij ermee?
11: Dat je eigenlijk je innerlijke stem kan volgen om te worden wie je bent en kan zijn wie je wil zijn.
10: Ja. En als iedereen dat doet, dan botst dat natuurlijk ook. Dan bot je op elkaar.
11: Ja, of niet.
10: Of niet? Nou, probeer dat eens.
11: Ik denk dat heel veel mensen het juist niet doen.
10: Ah.
11: Uit angst of uit zelfgebouwde gevangenissen. Dingen die we onszelf opleggen. We moeten dit, we moeten dat.
8: Maar die doen dat toch vooral om dan niet te hoeven botsen met iemand? Of denk je dat het niet zo is? Ik zit nu even
11: of wat ze meekrijgen van huis uit. Of wat waarvan ze denken dat als ik dat heb, dan ben ik succesvol, dan ben ik gelukkig. En ook als je dat dus allemaal niet volgt, je innerlijke drive, zeg maar, dan kan je ook heel gefrustreerd raken.
10: Spinoza zegt dat je alleen in een vrij land kunt leven als mensen zeggen wat ze denken, zeggen wat ze vinden. Daarom was hij voor vrijheid van meningsuiting en voor democratie, al in de 17e eeuw. Als mensen dat niet doen, als mensen zich niet kunnen uitspreken of durven uitspreken, kunnen we ook geen vrij land zijn. Is dat misschien een beetje wat je bedoelt?
11: Een beetje. Maar ik vind niet dat de vrijheid alleen maar te maken heeft met zeggen wat je wil zeggen en te doen. Het gaat veel meer over je volledige potentie benutten.
10: Kijk.
11: Alles wat je in je hebt ook echt ontwikkelen.
8: Maar dus vrijheid bijna in je kracht staan, dat is wat je eigenlijk bedoelt.
11: Ja. Ja.
8: En dat kan alleen in je kracht staan als je het hele juk van jezelf afgooit. Wat door je opvoeding en je voorouders en alles is meegegeven.
11: Ja, of in ieder geval onder ogen zien wat jou heeft gevormd. En dan kiezen, opnieuw kiezen. Je kan altijd opnieuw kiezen.
8: En doe je dat ook?
11: Wat wordt dit een ingewikkeld gesprek?
10: Dat
8: is ook de basis van jouw nieuwe solovoorstelling, De Stille Vrouw. Toch, daar probeer je toch ook dat verleden van die moeder en die oma en dat alles wat zij hebben.
11: Dat hebben die oma's niet kunnen doen. Dat is wel het grootste ding eigenlijk in mijn stuk. Dat zij niet hun volledige vleugels hebben kunnen uitslaan. De vrouwen van de eerste generatie. Turkse migrantenvrouwen.
8: Ja. Want wie heb je nu meegebracht?
11: Dat is mijn beste vriend.
8: Ja. En voelt hij zich vrij? Vraag je dat wel eens aan?
11: Ja, maar hij is dus bijvoorbeeld tweede generatie Turk. Ik derde. En hij heeft veel meer te maken gehad met enerzijds wel nog tot het oostelijke denken, tot het Turkse denken, tot die cultuur behoren. En anderzijds ook Nederlands willen zijn. Dus die spagaat.
8: Ja.
11: Dat heeft hij veel meer meegekregen dan ik.
8: En waar sta jij dan in dat gevoel?
11: Ik sta één stapje verder. Ik hoef niet per se meer te voldoen aan allebei. Maar daarin verlies ik ook wel iets. Dat zit ook in de voorstelling. Ik verlies daardoor ook een soort verbinding wel. Een diepere verbinding met mijn familie bijvoorbeeld.
8: Ja. Want straks krijgen we Soufiane Mbarki, dat is wethouder hier. Die heeft een boek geschreven, maar jij bent een goeie. Dat wordt dan tegen Marokkanen gezegd die dan zich wel ontwikkelen. En anders is het een integratievraagstuk. En die vertelt ook, als je thuis komt, dan is het nog steeds dat gemeenschappelijke gevoel.
11: Ja.
8: Terwijl als je in de samenleving, dan gaat het om het individu. Dan moet jij laten zien wat je kan en wie je bent en waar je voor staat. En die wisselwerking is best ingewikkeld.
11: Heel ingewikkeld. En in de voorstelling is dat mijn grootste dilemma eigenlijk ook, als ik dan terugkijk naar mijn oma's en mijn leven nu, dan zeg ik ook eigenlijk van de ik is gewonnen. Ik heb mezelf gewonnen in deze tijd, maar de wij is verloren. En daarmee ontstaat er ook een leegte.
10: Vonden jouw oma's en jouw moeder zichzelf ook niet zo vrij?
11: Nee.
10: Dat is natuurlijk interessant, hè?
11: Nee, die voelden zich niet zo vrij. Nee.
10: Hoe kan het dat jij je minder vrij voelt en dan zij dat voelde? Terwijl je misschien meer mogelijkheden hebt.
11: Maar met mogelijkheden. Het is niet zo dat ik me minder vrij voel dan. Of even minder vrij als dat zij hebben gevoeld. Maar het heeft meer te maken met zo'n reis van oost naar west. De schok die mijn oma hem gevoeld moet hebben. Van een dorp naar Nederland komen. En dan hier opnieuw een bestaan opbouwen. Een dochter krijgen die hier opgroeit. Dat moet voldoen aan zowel de Turkse als de Nederlandse standaarden. Die burgemeester kan worden, maar dat niet wordt. Dus teleurgesteld. En dan dat weer op mij doorschuiven. Daar gaat het eigenlijk over.
10: Juist.
11: Dus veel meer de verwachtingen ook. Die
10: daar gaat je voorstelling over.
11: Onder andere, ja. En dan,
8: ook om het door te kunnen geven. Want dat vind je best moeilijk, die gedachte. Kinderen, toch?
11: Ja, kinderen. Ja, wat moet je ermee, hè?
8: Ja, dat
11: moet je het nou wel of niet doen? Jij hebt er twee, toch?
8: Ik heb er twee.
11: En? Geeft het je wat? Behalve hoofdpijn.
8: Nou, je krijgt er zoveel voor terug. Ja, nee, maar zonder gekheid. Ja. Kijk, ik heb het misschien wat iets te veel geïdealiseerd. En zeker de eerste jaren vond ik het echt een roze wolk bijna. Nu kom je ook op een punt, ze zijn 16 en 13... dat er ook veel andere kanten aan zitten. Waar ja. Dat je in de discussie met ze raakt. Maar aan de andere kant zie je ook weer zoveel dingen gebeuren. Ik vertelde net aan Ronald, ik zat aan het voetbalveld te kijken. Morgen speelt hij tegen Volendam. Dan kan ik me nu al verheugen, weet je wel, die wedstrijd. En dat hij dat veld en dat hij ook nog een beetje kan voetballen. Dat hoeft voor mij niet, maar dat is wel heel leuk. Daar kan ik enorm van genieten. Dat heb ik met mijn dochter ook. Dus ja, je krijgt er ook weer heel veel voor terug. Maar het kost je ook heel veel onrust, bezorgdheid... irritatie, al dat soort dingen komt er ook bij. En zeker die verwachting. Door wat ik doe en wie ik ben, hebben zij ook het gevoel dat ze alweer een bepaalde verwachting moeten voldoen. Ja. En dat vinden ze best moeilijk allebei ook. Ja. Dat merk ik ook wel.
11: Ja.
8: Mijn zoontje wil bijvoorbeeld niet als het naar het voetballen gaat dat ik met hem het veld op, dat ik mee het park oploop. Hij wil niet zien dat hij de zoon is van, weet je wel. Hij wil gewoon zelf daar naartoe.
11: Ja, dat op zichzelf
8: wel,
11: staan.
8: Ja, dat vind ik ook wel weer heel mooi dat hij dat zo sterk heeft. Dus, maar de twijfel bij jou is groot. We hebben het er al eerder over gehad, volgens mij.
11: Ja,
8: het is
11: een moeilijke keuze, omdat de keuze bij mijn moeder en mijn oma eigenlijk niet gemaakt werd. Het gebeurde gewoon.
8: Dat is geen keuze, toch?
11: Ja.
8: Ja.
11: Of moest, ja, bij mijn moeder wat minder, maar toen was ik er ineens. Maar...
8: Nou, dat gebeurt echt wel. Je bent er niet zomaar ineens, hè? Dat weet je zelf ook wel.
11: Ja, nou ja, ik was er per ongeluk. En toen moest ik ineens daaraan denken van, ja, wil ik dat? Wil ik het eigenlijk wel? Daar gaat het nu over vooral. Wil ik het? En dan ben je ook weer verantwoordelijkheid.
8: Ben je ook niet alleen in? Heb je ook je vriend voor nodig, toch?
11: Ja, die heb ik niet meer.
8: Oh, ook dat toen destijds
11: ja,
8: wel.
11: Ja, toen wel, ja.
8: Dan had je dat gesprek met hem er ook over.
11: Klopt.
8: Ja. Ja. Dan gebeurt het niet toevallig. Ja, dan kan het nog steeds toevallig gebeuren, maar dan... Nou ja, goed.
11: Ik vind het lastig, omdat je ook als vrouw gewoon... Ik wil ook alles uit het leven halen. Dat is mijn dilemma. En ik heb zo hard gewerkt om te komen waar ik nu ben... om te doen wat ik kan doen. En dan heb je straks een kind, dan zit je toch ook gewoon met dat kind.
8: Dan kom ik even op Ronald. Wat is alles uit het leven halen, Ronald, volgens jou?
10: Spinoza zegt,
8: vind
10: ik heel mooi... Ja. Het hoogste vorm van geluk is rust vinden in je ziel, zielenrust.
11: Ja.
10: En daar bedoelt hij mee, leren in harmonie leven met de wereld... leren in harmonie leven met de mensen om je heen... leren in harmonie leven met jezelf... rust vinden in je ziel. Dus geluk is niet zoveel mogelijk spullen hebben... of zoveel mogelijk geld hebben... of de hele dag geprikkeld worden... of de hele dag van alles doen. Rust vinden. Het is goed. Het is goed zo. En ja, dat is, vind ik een prachtige definitie van geluk. Nastrevenswaardig. Maar ik weet niet of je daar wat mee kunt.
11: Nee, ik geloof wel dat die rust... dat het ultieme geluk is.
10: Ja?
11: Dat is ook niet zo... Ja, dat in harmonie leven, ja. Maar ik denk dus als je een kind hebt, dat je dan ook heel veel niet kan. En ik wil gewoon heel veel kunnen doen.
8: Dat kan je niet, inderdaad, ja. Dat klopt.
11: Ja, en ik weet niet of ik dat... dan ben ik misschien toch te egoïstisch geworden.
8: Je wil alles kunnen, blijven doen.
11: Ja.
8: Maar dan heb je de keuze eigenlijk al gemaakt.
11: Nou ja, ik zeg wel altijd van misschien als er weer een leuke man... dat je dan ineens denkt, hey...
8: Dan wel.
11: Laten we wel. Ja, het moet wel met een man. Ik wil niet met een donor of zo.
8: Nee, nee. Maar jouw moeder had enorme... Jans, opa en oma hadden heel veel verwachtingen van haar.
11: Ja, zij was hier geboren. Haar zus niet, zij wel.
8: Ja.
11: Dus van haar werd wel het hoogste verwacht.
8: En dat voldeed ze niet aan?
11: Nee, onder die druk is ze bezweken, heb ik het idee.
10: Ja, die druk wil jij niet in ieder geval.
11: Nee, aan die druk ben ik ontvlucht. Maar het is,
10: en dan nu? Wat dan nu?
11: Ja, dan ga je jezelf druk opleggen. Moet nog beter, ja.
8: Maar dat probeer je in die voorstelling ook duidelijk te maken... Ja. Hoe dat gaat met die generaties. Hoe kijken ze naar die voorstelling?
11: Mijn moeder moet nog komen, mijn oma ook nog. Maar mijn oma's hebben ook meegewerkt aan de podcast die ik heb gemaakt. En ze vinden het allemaal best wel heel bijzonder. Heb ik het idee dat ik dat gewoon hun levensverhaal tot een verhaal heb gevormd. Want ze hebben tot nu toe ook nooit gesproken hierover, hè. Moeten we niet vergeten, deze verhalen horen we niet zo vaak.
8: Maar je vertelt ook over ze dat ze zelf eigenlijk niet in de lead waren. Dat ze zelf eigenlijk moesten volgen.
11: Maar dat zullen ze niet ontkennen. Dat vinden ze niet erg. Dat is de waarheid.
8: Maar zoals je moeder, je vertelt net, die heeft niet aan de verwachtingen voldaan.
11: Nee.
8: Die zal daar toch een bepaald naar gevoel aan hebben overgehouden.
11: Ja, maar daar heb ik wel heel veel over met haar gepraat. Dat is niet...
8: Dat kan. Als je het nu op de bühne brengt, dat ze dan
11: denkt... Nee, dat is niet iets nieuws. Nee, daar hebben we het veel over gehad. Ja.
8: Oké. Dus dat is in harmonie, zeg maar.
11: In harmonie.
8: Ja. Hoe oud ben je nu?
11: 34.
8: Oh. Niks aan de hand.
10: Niks aan de hand, nee.
8: Nee, leven begint pas, toch?
11: Ja, zo voelt het wel.
8: Ja, maar zo is het ook.
11: Ja, zo voelt het wel.
8: Alleen wat ik zit me af te vragen, ik wil nog alles kunnen doen. Wat is dat alles dan?
11: Ja, gewoon heel veel nog meer mooie dingen maken. Ik wil ook deze verhalen die ik elke keer vertel omzetten in films. Ik wil nog boeken schrijven. Ik wil gewoon heel veel andere dingen baren nog.
8: Ja, maar een kind baren is iets anders.
11: Ja.
8: Je wilt niet dat kind die vrijheid meegeven die jij voor jezelf ontwikkeld hebt en dat nog weer in een perfectie voor dat kind. Een
11: nou,
8: jongere
11: dat vind
8: meisje.
11: Ik sowieso geen goed uitgangspunt. Dan ga je een soort kloon maken om het die het dan beter gaat doen. Dan geef je er ook een soort druk mee. Nee, een kind moet uit liefde ontstaan, toch?
8: Dat is waar. Mooie laatste woorden eigenlijk. Een kind moet uit liefde ontstaan.
12: Ja. Ja. Ja.
11: Maar het antwoord is er nog niet. Misschien over een paar jaar maak ik daar een voorstelling over.
8: Ja. Even voor de duidelijkheid, hoe kunnen mensen naar jouw voorstelling? Ik moet altijd even werken.
11: Ja, de voorstelling heet De Stille Vrouw. En via rudolfi.nl kan je de lijst vinden. En je kan ook de podcast luisteren, De Stille Vrouw.
8: Hier delen, toch? Begrepen.
11: Ja.
8: Ja. Goed gedaan.
11: Waarin dit allemaal voorkomt, al deze thema's.
8: Gaat het alweer iets beter nu? Of zeg je, nou, ik zat nog in dezelfde emotie als toen ik binnenkwam?
11: Nee, het gaat al veel beter.
8: Ja? Voel je vrijer? Wat zei je? Voel je iets vrijer nu? Ja?
11: Ik voelde me al
8: vrij. Oké, maar het is steeds een fase.
10: Wat een Friday move met je kan doen.
8: Ja, Friday move. Heel goed inderdaad, ja. Goed dat je er was, Dylan.
11: Dank je wel.
3: The best of the Friday move.
5: De Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Fry.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
7: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
8: What we're doing is very simple.
9: Peace. Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
10: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
4: Wilfried Gené.
0: 2 uur alweer van deze uitzending, de Friday Move. En we zitten op Cora.
4: De best of the Friday Move.
0: In de bar. Kun je langskomen. We hebben veel mensen gedaan, want het is een gekhuis inmiddels hier. Mensen zijn een beetje afgeleid, staan een beetje allemaal lekker te drinken en zo, een beetje gezellig te zijn. Maar we gaan hier op hele serieuze dingen praten. Onder andere met Peter Kannen, die ooit een Playboy gejat heeft uit de leesmap. Heb ik gelezen.
11: Je hebt ze echt goed ingelezen.
0: Ik heb hem weer ingelezen.
11: Wat ontzettend goed. Ik dacht het op de Leeuw aan de krant, dat ziet niemand. Nee, maar wel
0: in jouw
11: dus.
0: Gebeurde dat allemaal,
11: ja,
0: toch?
11: Klopt, in Café het Tolhuis.
0: Café het Tolhuis.
11: Ja, met mijn vader.
0: Ja,
11: maar die wist het niet, hoor.
0: Het biljart hier vaak, hè, met je vader.
11: Ja, vader. Ik mocht wel eens met hem mee.
0: Ja.
11: Ja. Maar hij kon het heel goed en ik kon het niet zo goed.
0: Die herinneringen aan jou zijn dubbel, begrijp ik. Want je moest je invechten daar toen je verhuisde vanuit Haaksbergen, geloof ik.
11: Vanuit Haaksbergen, Twente, klopt. Ja, ik was 15. 15 is geen fijne leeftijd om...
0: Verhuizen, nee.
11: Om echt op zo groot te verhuizen. En nou ja, Friesland, er werd Fries gesproken. Dat sprak ik natuurlijk niet. Ik had een Twents accent. Ik werd al een beetje uitgelachen daarom. Het was niet zo heel makkelijk. Er waren nog geen sociale media. Dus je moest ook maar hopen dat iemand een keer belde van... kom je naar mijn feestje?
0: Ja. Maar herinneringen nu, als je nu in Leeuwarden of in Jouwen komt, of in Leeuwarden waar je gestudeerd hebt, hoe is dat nu dan, Friesland, voor je?
11: Oh ja, prima. Ja. Kijk, het is ook maar gewoon een puber ding. Hè. Ik bedoel, het was van mijn 15e tot mijn 17e. Toen ik in Sneek naar school ging, vanaf mijn 16e of zo, was het eigenlijk ook al goed. Was het leuk.
0: Ja. En gewoon op een normale fiets.
11: Tuurlijk.
0: Geen e-bike. Had je
11: 15 kilometer fietsen tegen de wind en wind mee. En als ik geluk had, kon ik het in een half uurtje.
0: Ja.
11: En ik kon het ook met losse handen.
0: Ook nog?
11: Ja, 15 kilometer. Als dat was een wedstrijdje dat ik altijd met mezelf deed. Kan ik het met losse handen?
0: Het hele stuk dan?
11: Het hele stuk.
0: Hoe vaak ben je onderuit gegaan?
11: Nooit.
0: Echt niet?
11: Nee, ik moest wel een enkele keer wel met de handen erbij. Maar nee, ik viel niet of zo. Maar dat was verder niks. Het was heel vlak, saai land. Dus je moest iets verzinnen om het een beetje leuk te houden.
0: Ja, snap ik heel goed. Ik bedoel, ik ben zelf uit Leeuwarden, dus ik weet een beetje de omgeving.
11: Maar je komt uit Leeuwarden?
0: Ja, geboren en getogen.
11: Wel grappig.
0: Ja. Ja. Maar al mijn vrienden zo wonen in Grauwe en zo, die kwamen allemaal ook 15 kilometer fietsen. Ja. Kant op. En als je er wel eens bij op bezoek ging, dan moest je daar ook naartoe fietsen. Bernard Hammelburg, zonder e-bike, hè?
12: Gewoon wel.
0: Volle bak tegen de wind in.
12: Ja, dat deed ik ook.
0: Ja, ik ben ook nog zo'n bikkel.
12: Nee, ik woon in Amsterdam, maar ik had gemiddeld 10 kilometer, geen 15. 10 kilometer heen en terug, gewoon op de fiets. Dat was normaal in die tijd.
0: Maar waar ging jij naartoe dan?
12: Wat zeg je?
13: Waar ging je naartoe dan, als je 10 kilometer ging fietsen?
12: Oh, ik zat de eerste periode woonde ik in het midden in het centrum van Amsterdam. Bij de Brouwersgracht, Korte Prinsgracht. En dan moest ik fietsen naar toen het Fossies Gymnasium. Het lag helemaal in Zuid. Dus heel eind. En weer terug. En daarna ben ik van school verwisseld, verhuisd. Maar het was steeds een heel eind fietsen.
13: Maar is dat echt zo'n eind?
12: Ja.
13: Of is het in je beleving gewoon een heel eind?
12: Nee.
13: Oh, ik ga het toch
11: even... En wel wat, wel wat leuker...
13: Ik ga het eens even nakijken.
11: Leuker en spannender dan van jou er naar Sneek. Hoor.
12: Ja. Het zal best. Ja. Door de stad fietsen is helemaal niet onaardig.
11: Nee, is leuk.
13: Nee, zwaaien naar mensen, leuk. Hè? Ja. Auto's inhalen, leuk.
12: Ja.
13: Spannend. Hé, hey, heftige ontwikkeling. We zouden eigenlijk over Iran praten, maar het is nu in Amerika.
12: Ja, eerst even gewoon groot nieuws. Dat is echt groot nieuws op dit moment. Het Hooggerechtshof in Amerika heeft met 6-3 stemmen... inclusief 2... benoemingen van Trump zijn het hele politiek van heffingen, van tarieven, afgekeurd.
13: Oh.
12: Illegaal. Er zitten een paar kanttekeningen bij. Er was al een federale rechter die had gezegd dat het illegaal was. Daar was Trump tegen in beroep gegaan met het verzoek aan het Hoge Rechtshof om daar een uitspraak over te doen. En dat heeft hij dus nu behoorlijk krachtig verloren. Ik vind het meest tekenende dat 6-3... dat gebeurt tegenwoordig niet meer zoveel in het Hooggerechtshof. En het Hooggerechtshof zegt heel terecht naar mijn ideeën. Ik ben geen jurist, maar het lijkt me heel logisch.
13: Zit er wel in.
12: Dit zijn dingen die je ook niet met een nep beroep op de staatsveiligheid... want dat was bij hem, dat gaat niet. Als je dit soort dingen wil doen, moet je het gewoon de koninklijke weg bewandelen... en naar het parlement stappen, het congres... en met een wetsontwerp komen en een voorstel doen... en dan kan het congres zich daarover uitspreken... en het goedkeuren of afkeuren. Als je dat doet, dan lukt het. Dat zou nooit zijn gelukt. Dus dat is waarom hij het zo heeft gedaan. Er zijn overigens, om het verhaal even af te maken... nog wel andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld staal en aluminium vallen buiten deze uitspraak... omdat daar al eerder kwesties over lopen, al tientallen jaren... ook met Nederland, de Tata Steel is daarbij betrokken. Daar gaat dit niet over. Maar wel over die algemene maatregelen die hij heeft genomen. Je herinnert je dat hij een hele lijst van landen...
13: Daar was je zo trots op.
12: Ja, landen, dat noemde hij Liberation Day, de bevrijdingsdag. En dat was allemaal gebaseerd... Het was gebaseerd op de handelstekort per land.
13: Ja, dat was een hele ingewikkelde formule die niemand begreep.
12: En ook, naar mijn idee, boekhoudkundig en wiskundig foute berekening. Ja.
13: Maar gaat hij er wat mee doen, denk je? Hij heeft net een uitspraak gedaan. Hij noemt het een schande.
12: Hij noemt het een schande.
13: Een schande, zegt hij.
12: Ja,
13: dat kan echt niet waar zijn, zegt hij dit.
12: Maar hij heeft nog wel wat mogelijkheden om tijdelijk bepaalde van die heffingen op te leggen. Maar die hebben dan een maximale looptijd van 150 dagen. Dus in feite is hij op dit punt verslagen. En nou is de grote vraag, ik weet het ook nog niet hoor... maar al die landen die het slachtoffer hiervan zijn geworden... krijgen die nu de gelegenheid om terug te eisen? Of daar moet volgens mij een aparte uitspraak
11: over komen. Dat met terugwerkende kracht.
12: Dat met terugwerkende kracht, precies. Dus dat niet allemaal moet terugbetalen. En het is ontzettend veel. Het is iets van meer dan 3% van de nationale begroting... die hij op die manier heeft binnengeharkt.
13: Ja.
12: En dus nu kwijt is. Dus... dat is het groot nieuws. Ik ben heel erg... Maar jij zegt, wat gaan de markten doen? Jij weet er meer van dan ik, denk ik. Ik weet het in ieder geval niet, maar het is echt heel groot nieuws.
13: Dit grote bedrijven die naar Amerika moeten versturen... die worden er alleen maar beter van als die tarieven wegvallen.
12: Er zijn een heleboel bedrijven die hebben gezegd... oké, als het zo ligt, weet je wat... dan verhuizen we onze activiteiten naar Amerika... En dan
13: wil hij toch ook? Dat is toch wel zijn doel? Doel.
12: Wat dat betreft is Nederland eigenlijk een beetje een braaf jongetje. Want wij hebben een negatieve handelsbalans met Amerika. Ja. Een van de weinige landen. Dus Amerika verdient meer aan ons dan wij aan Amerika. En bovendien is Nederland ook nog uit mijn hoofd de derde investeerder in Amerika. Dus wij hebben al heel veel investeringen in Amerika. Dus heel veel... En dat is precies wat hij graag wilde.
13: Zijn wij als klein landje derde investeerder in Amerika?
12: Ja, enorm. En dan moet je denken aan niet alleen zeggen fabrieken, dat soort industrie... maar bijvoorbeeld aan Ahold, dat hele zwikke supermarktketens bezit daar. Dat zijn echt hele grote...
13: Echt waar, joh?
12: Ja, ja.
13: Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, het is goed dat jij dat allemaal weet ook.
12: Ja,
13: nou, hij weet veel, hè, die Bennett Hamburg. Het valt me elke keer weer op dat als je met hem zit, dat je denkt, wat weet die man veel?
14: Ja, hij zei net ook van, ik zei, waar ga je het over hebben? Dat weet ik niet, dat maakt niet uit. Wilfred, nee, stelt gewoon een vraag.
12: Ik
14: weet
12: zijn antwoord. Ik zei tegen je, we hadden wel een plan, zo gaan over Iran. Maar er is nu nieuws, dat en dat en dat. Mm. En bij Wilfred weet je het nooit helemaal.
13: Nee, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Maar belangrijker is ook, nu we het toch even over Trump hebben. Tussen nu en, het is inmiddels 9 dagen, heeft hij nu een ultimatum gesteld aan Iran, toch?
12: Ja.
13: Dus dan moet er echt wat
12: nu
13: gebeuren.
12: Heeft hij net ook iets verduidelijkt van, ik ben eigenlijk wel van plan om aan te vallen.
13: Ja. Best wel gek als je zegt, maar, ik ben van plan om aan te vallen.
12: Ja, ik ben wel van plan om aan te vallen, tenzij ze een compromis willen stellen, diplomatiek. Er zijn onderhandelingen geweest, en die kwamen heel kort gezegd hierop neer. Amerika eist opnieuw dat Iran volledig stopt met zijn nucleaire programma. Maar ook dat het uranium dat al verrijkt is, is iets van 400 kilo... dat uit Iran wordt weggehaald en in een ander land wordt opgeslagen. Dat is een voorstel overigens dat Rusland een jaar of 20 ook al heeft gedaan.
13: Die wil het wel opslaan waarschijnlijk.
12: Ja, die wil het ook best opslaan.
13: Ja, dat denk ik. Dat verwacht ik al. Ja,
12: een land dat valt onder, dat goed in de gaten wordt gehouden.
13: Dat is toch een mooi aanbod.
12: Dat is goed, mooi aanbod.
13: Russen, ja.
12: En de tweede eis is dat Iran stopt met zijn ballistische raketprogramma. Iran heeft meteen al gezegd van de week in Genève, ja, daar gaan we allemaal niet aan beginnen.
13: Nee.
12: En hij zegt, nou, als dat niet zo is, dan kom ik met een aanval. En die bereidt hij ook voor op een bijna magistrale manier. Er is één vliegtuigschip, dat heet een battle group. Want het is niet alleen het vliegtuigschip met zijn vliegtuigen, maar ook de daaromheen meevarende onderzeeërs, fregatten, noem het allemaal maar op. En die is er al. En een tweede, de allergrootste ter wereld, dat is de Gerald Ford, is onderweg. Ook, dat is ook zo'n battle group. Dus dan heeft hij daar een enorme legermacht. En dan zou hij inderdaad een aanval kunnen doen. Maar het probleem is, waarop? Wat doe je nou precies?
14: En die mensenrechten, dus die protesten van de inwoners, daar ging het toch eerst om?
12: Ja, precies. Hij zei dus eerst, toen die enorme jacht werd geopend op de oppositie en duizenden tegelijk werden vermoord.
13: Ja.
12: Toen zei hij, help is on the way.
14: Ja. Waardoor die mensen zich gesteund voelden, nog meer de straat op gingen.
12: Ja.
14: En vervolgens weer werden uitgemoord.
12: Nou, dat leek een beetje op wat Obama destijds heeft gedaan met Syrië, met die chemische wapens, een rode lijn. Hij heeft vervolgens niks gedaan.
14: Nee, klopt.
12: Nee. Ja. En Trump die zegt dus, nou ja, ik heb ook dat diplomatieke pad nu. Dat heb ik eigenlijk liever.
14: Ja.
12: En daar heeft hij heel veel kritiek op gehad. En zijn antwoord op die kritiek is, jullie snappen het niet, dat is de essentie van onderhandelen. En je moet twee dingen tegelijk doen. Je moet dreigen met oorlog, zal ik maar zeggen.
14: Ja.
12: En je moet ook een diplomatieke uitdaging.
14: Going to the brink, noemen ze
12: alleen,
14: dat, of niet?
12: Alleen, het probleem is, als hij nou besluit om een aanval te doen, wat dan precies? Want je kunt zeggen, nou ja, je kunt opnieuw een aanval doen op dat atoomprogramma. Nou, dat herbouwen ze voortdurend. Je kunt zeggen, ik probeer de machthebbers een kopie kleiner te maken. Ja, ga er maar aan staan en ga ze maar vinden. En bovendien, wat helpt het, hè? Want de oppositie in Iran is niet noodzakelijkerwijs pro-Amerikaans. Dus de vraag is ook wat je daarmee wint. De derde mogelijkheid vind ik nog de meest logische. Ze zegt, ik ga af op de lanceerinrichting van al die ballistische raketten. Dat zou kunnen dat hij dat doet. De omringende landen zijn allemaal erg nerveus.
13: Ja, want
12: als jij Iran aanvalt, dan gaat Iran terugschieten, maar niet op Amerika, maar op de omringende landen.
14: Ja, tuurlijk.
12: En daar horen wij bij. Dus het is, dat betreft is een puzzeltje. Maar goed, we zullen zien. Ik acht nog steeds de kans dat hij echt met een oorlog begint niet zo heel groot. Eén, omdat de MAGA-beweging daar niet erg om staat te
13: maken. Make America Great Again.
12: Ja,
13: wordt steeds gebruikt.
12: En twee, omdat het in het congres er nogal wat verzet is tegen het idee dat hij een oorlog begint. Hij heeft immers beloofd, ook tijdens een campagne, als er één ding is wat ik nooit zal doen, is een oorlog beginnen.
14: Hij zou de grote peacemaker zijn, toch?
12: Ja, grote peacemaker.
13: Hij heeft al heel wat oorlogen opgelost, zegt hij zelf.
12: Ja. Minstens 8, zegt hij. Ik weet nooit welke.
13: Dat weet hij zelf ook niet.
12: Dat is wat hij dan zegt. Ja.
13: Nee.
12: Ja.
13: En nu op de fiets terug, Bernard, of niet?
12: Nee, ik word opgehaald direct.
13: Oh ja?
12: Ja.
13: Je fietst niet meer?
12: Nee, ik word opgehaald door mijn zoon. Die is met de kleinkinderen hier en mijn vrouw. En dan gaan we
13: wat leuk.
12: Gaan we eten bij andere familie.
13: Ja.
12: Ja? Feestje vanavond.
13: Nou, gezellig.
12: Ja.
13: Geniet ervan.
12: Ja, ga ik zeker doen.
13: Oké. Okay. Ja.

0: Friday Move Friday, 20 februari. Wat is het gezellig weer, hè? We zitten in Hotel Okura. Peter Kan is mijn co-host van vandaag. Maar je woont nu gewoon in Amsterdam, Peter, voor de duidelijkheid. Nu gewoon op stand woon jij op KNSM-eiland nu. De provincie heb je achter je gelaten.
1: Ja, al heel lang. Ik woon al 35 jaar in Amsterdam.
0: En het bevalt beter?
1: Het bevalt me heel goed. Ik ben een stadsmens. Maar ik woon niet echt op stand, hoor. Ik woon heel bescheiden.
0: Ja, KNSM-eiland, toch? Hè?
1: Ja, mijn appartementje.
0: Ja. Maar je woont tussen verschillende soorten mensen. De een huurt en de ander koopt. Dus je merkt ook het verschil tussen arm en rijk heel goed daar.
1: Ja, je hebt echt goed gelezen.
0: Nee, ik kom dat tegen, dat onthoud ik dan allemaal die onzin.
1: Ja. Weet je wel? Nee, want dat is waar. Nee, omdat, kijk, jij begint ook, je woont op stand. Mensen van buiten Amsterdam denken al snel Amsterdam.
0: Ja,
1: zeker. Zal wel in een villa wonen.
0: Elitair.
1: Militair. Ja. Maar ik woon ik heb een heel bescheiden appartement, al zeg ik het zelf. En inderdaad, de helft is sociale huur, de andere helft is koop. Ik woon in een koopappartement. Maar
0: waar ligt jouw jacht dan?
1: Mijn jacht?
0: Ja?
1: Heb ik ook niet. Ik heb alleen een fiets.
0: Je hebt alleen een fiets?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan staat toch een verkeerd beeld op die manier. Hè? Dat is deze even ontkracht.
1: Dat is het is goed dat dit even rechtgezet is. Ja.
0: Wat is jouw meeste favoriete nummer van de arbeidsvitamine?
1: Nou, ik vind de arbeidsvitamine vind ik wel fantastisch. Nou, kijk, waar ik aan denk is dat in de jaren 60... we hadden thuis de studio, de KRO-gids. En dan stonden elke dag stonden de liedjes van arbeidsvitamine stonden in die gids. Ik weet niet of Hans dat weet. En dan keek ik altijd als jongetje of de Beatles erbij stonden.
2: Ja,
1: en dat was bijna elke dag.
2: En dan nam je ze op met de recorder?
1: Ja, het was 's ochtends vroeg, dus ik kon daar niet. Ik moest daar wel naar school natuurlijk. Ja,
2: dat deden moeders altijd, hè? En vaders.
1: Ja,
2: die in opdracht gingen die dan voor de toestel zitten. En die drukte dan precies op het juiste moment, hopelijk.
1: Ja, want arbeidsvitamine had geen discjockey tussen.
2: Nee, er waren eerst omroepers van dienst heel lang geleden. En die zeiden allemaal keurig, u luistert naar de Avrol.
1: Ja.
2: En dan kwamen er vervolgens een heleboel muziek voorbij. En dat was het enige programma waar je moeiteloos kon opnemen. De platenmaatschappijen schijnen daar ooit nog een schande van te hebben gesproken.
1: Ja, ik was er echt wel dol op. Het was echt...
2: Maar je bent bij de Beatles een beetje blijven hangen, of niet?
1: Nee hoor. Nee. Ik heb daarna mij muzikaal ook gewoon meegegroeid. Ja, misschien ergens tot die jaar.
2: Jij bent jonger dan ik, denk ik, hè? Ik ben van 60, ja.
1: Ik ben van 64.
2: Oh, 64.
0: Ja. Ja, dus allebei dat gedaan wat ik natuurlijk ook gedaan heb. Dat je wachtte tot die discjockey zijn mond hield. En dat je dan je record...
1: Maar hier had je dus geen discjockey.
0: Nee, maar dat was zo irritant. Bij Veronica lulde ze maar door. Dan zat je maar te wachten met je twee vingers zo. Tot je die twee knopjes in kon drukken.
2: Ik heb nog een recorder gehad en je had postfading. Dus dan kon je gewoon als die discjockey aan het lullen ging. Dan kon je gewoon... Later kon je met terugwerkende kracht... kon je gewoon die discjockey wegfaden. Dus dan, ja, dat was een nieuw apparaat. Ik heb laatst nog eens op zitten zoeken. Een heel fantastisch ding.
1: Maar die moderne discjockeys, die gingen natuurlijk... Die gingen in het intro lulden ze vol.
2: Ja, dat hoort bij de DJ, hoort dat.
1: Ja. Nee, dat snap ik. Maar als je met dat cassette-recordertje zit, dan baal je. Denk je, verdomme, dat is de intro.
2: Je mist een intro en een outro, maar je had hem wel zonder discjockey. Doe je dat wel?
0: Ja, zeker weten. 80 jaar. Ongelooflijk. Weet je het allereerste nummer nog?
2: Dat is de Columbia Orchestra. Met Go Ahead March. Het begon altijd met een mars. En in 1946 was de allereerste plaat die ooit...
0: Op Radio 2 zag ik ook.
2: Op Hilversum 2. Hè,
0: Hilversum 2.
2: Ja, Hilversum. Nee, dat moet je wel zo zeggen. Ja. Ja. Het was trouwens niet eens officieel Avro, hoorde ik iemand zeggen. Het was voor Radio Herreizend Nederland. Want in 1946 waren die omroepdirecties wel hersteld in hun functie. Mm-hmm. Maar de eerste tijd, en ik weet niet of dat nou januari of februari is geweest... waarin het Radio Herreizend Nederland was. En daarna kwamen die omroepen daar. Dus ik heb bij het Centraal Bibliotheek in Den Haag... een eerste aflevering opgevraagd. En daar staat inderdaad, het staat niet de Radio Herreizend Nederland... maar wel arbeidsvitamine. En daar staat die mars.
1: Dus die audio-opname is er nog?
2: Nou, dat is er allemaal niet. Nee, zeker niet. Maar op papier wel.
0: Oh, okay,
2: waar jij over begint, in die programmabladen... je kan nog hele oude afleveringen van arbeidsvitamine opnieuw maken... Zodat je die platen allemaal weer gaat draaien.
0: Wie is de bedenker geweest van de arbeidsvitamine?
2: Jaap den Daas.
0: Jaap den Daas.
2: Jaap den Daas. Dat is de vader van Kees den Daas. Kees den Daas is de TROS-programma-directeur sinds jaren.
0: Geweest,
2: De man is 92 nu. Ik heb hem gisteren toevallig een hand gegeven. Want hij zat bij ons in de jubileumuitzending.
0: Okay.
2: En ik heb hem een fragment laten horen van vader Jaap den Daas. Die ooit... Die is met stemnus te horen in een fragment. En dan zegt hij... er kwamen veel grammofoonplaten werden aangevraagd. En dat ging maar door, na de oorlog dus. En daar moesten we iets mee. Ik moest een beetje orde in de chaos brengen. brengen. En toen hebben we gezegd, we moeten daar maar een programma voor maken. Het leuke is dat deze man ook best wel wat dédain ook spreekt over het feit dat mensen altijd maar met dezelfde platen kwamen. Daar ergerde hij zich aan. Hij zegt, ja, mensen die zitten aan een lopende band en die hebben ook niet veel opleiding. Dus hij zet dus een beetje... tegelijkertijd heeft hij wel dit geniale idee bedacht. Want het heet
0: en heeft het zelf ook arbeidsvitamine genoemd.
2: Ja, want hij is ook de man van hersengymnastiek. Dat heeft hij ook bedacht, die naam. En dat is een quiz, ik weet niet of je dat nog weet.
0: Ja, absoluut.
2: Lang geleden. Nee. Dus de man heeft echt wat dat betreft iets neergezet. Alleen hij vond het ook vervelend, zei hij in hetzelfde fragment. Hij is een jaar of wat geleden natuurlijk overleden op hoge leeftijd. Maar hij zei wel van ja, het programma gaat de eeuw in, zegt hij. Maar om mijn naam daar nou aan verbonden te zien, dat hoeft niet van mij.
0: Zei. Nee. Ja, aan de andere kant.
2: Ja, zijn zoon is natuurlijk heel trots alsnog nu, op 92 jaar geleden.
0: Hartstikke mooi, toch?
2: Ja, fantastisch.
0: Wat is jouw ultieme arbeidsvitamine?
2: Ja, dat vragen ze natuurlijk altijd, maar dat is natuurlijk dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb
0: kijk, natuurlijk kan je dat wel zeggen. Je bent hier nu toch?
2: Heel ben gek, man. Ja, dan ga ik zeggen dat ik. Nou, dan ga ik je moeilijk maken. Moonlight Feels Right van Starburg leuk.
0: Dat zat ik ook gelijk aan te denken. Dat is precies het nummer waar ik ook aan zat te denken. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft zitten we op één lijn.
2: We zitten wel op één lijn. Ja. Ik had het niet gedacht, maar het gebeurt. Ja.
0: En als goede tweede vind ik Herman van Veen met Hilversum 3.
2: Echt waar?
0: Als ik arbeidsvitamine heb zo vaak gehoord.
2: Ik heb zo'n hekel aan dat nummer gehad.
0: Nou, ja, dat heb ik zo vaak gehoord bij die arbeidsvitamine. Ja. Heb je Herman weer, dacht ik altijd.
2: Ja, hij ziet gewoon dat Hilversum 3 toen bestond nog niet. Het was toen nog een leuke tijd, zei hij. Want dan zong je de paljas en... Ja, precies.
3: Handpal, Jasof, Jeruzalem.
0: Aria en zo, dat soort dingen allemaal geweldig. Ja. Maar 80 jaar, is het nog wel van deze tijd dan?
2: Ja, het is nog zeker van deze tijd. Maar dat komt omdat je het eigenlijk op iedere zender zou je het kunnen... Ik huldig de opvatting dat je het op elke zender neer kan zetten. Alleen je moet altijd terug naar het publiek van die zender. Dat heeft arbeidsvitamine ook door die 80 jaar heen geholpen. Het heeft op Hilversum 2 gestaan, op Hilversum 1. Het is uitgezonden op 3 natuurlijk altijd. Ja. Hilversum 3 later, Radio 3. En het was altijd, toen ik bij de AVRO kwam... alweer heel lang geleden, 1985, was het ook
0: 85?
2: Ja, ik ben een oude man.
0: Jezus, man.
2: Ja, toen kwam het weer. Dus ik zit al heel lang bij dezelfde club. Maar toen was het al een programma wat hele hoge luistercijfers had. Ik zat daar met het programma Hans Schiffers voor. Mm-hmm. Tussen 7 en 9 toen. En dan om 9 uur gingen die cijfers heel erg omhoog. En dat kwam doordat dat natuurlijk niemand doorheen zat te kletsen. Dat het echt een muziekprogramma was.
0: Niet echt een compliment voor de mensen ervoor natuurlijk ook. Hè?
2: Nou ja, ik deed mijn best. Ja.
0: Het is toch lullig dat je opeens dan...
2: Hè, nou ja, dat waren... Want de cijfers waren die boekjes die mensen bijhielden. Hè. Nu heb je een betere methode misschien. Ja. Maar toen
3: heb je niet heel erg last van de Spotify? Maak je gewoon een playlist, dat is ook een soort arbeidsvitamine.
2: Nee, maar dit is met de hand samengesteld. Bovendien, ik vraag aan jou en aan Wilfred... komen jullie nou eens met een leuke lijst? Jij doet dat namens VI bijvoorbeeld. En jij doet dat namens Peter Kannen, BV. En dan hebben jullie iets opgesteld. Jullie 20 platen leveren je. En daar moeten er in ieder geval 12 van gedraaid worden. Dus dat levert een hele interessante mix. Tussen de mix van René, van Wilfred, sorry, en van jou op.
0: Even
2: en dan krijg je een mooie sandwich. En dat is iedere dag het programma. De kleur is een beetje anders. Dus het is met de hand samengesteld.
0: Kwam jou toch laatst bij SterrenL tegen? Of was dat niet jij?
2: Ik weet het niet.
0: Dacht ik dat jij het was. Nou ja, goed.
2: Ik ken niet.
0: Want wat voor dingen... Jij doet alleen de arbeidsvitamine of doe ik nog allerlei andere dingen erbij?
2: Ik doe alleen maar arbeidsvitamine. Nee, ik doe voice-over werk. En ik zit al sinds... ik heb zoveel verschillende
0: dingen. Vraag me altijd af, is het wel dankbaar om te doen, arbeidsvitamine?
2: Nee, anders deed ik het natuurlijk niet. Maar ik ben ook wel een beetje muziekverslaafd. Dus ik zei het laatst ook, als je mij een koptelefoon geeft... een kop koffie en muziek, dan ben ik eigenlijk al vertrokken.
0: Ja.
2: Want ik vlieg makkelijk 3 hoge tramen uit met die muziek.
0: Dan ben je weg gewoon. Dan ben je kwijt.
2: Als je It's Not Unusual van Tom Jones opzet... dan word je sowieso vrolijk. Ik zit naar die zangpartijen te luisteren. En of dat nou voor Phil Collins is met In The Air Tonight... of It's Not Unusual of Clocks met Coldplay. Je hoort iets wat ontzettend goed gedaan is in de studio's. Er heeft altijd een geluidstovenaar achter de knoppen gezeten. Die heeft het verstandig idee gehad om...
0: Jij naar muziek?
2: Zo luister ik naar muziek. Ik haal uit elke plaat haal ik gewoon een musicule, zou je het kunnen noemen. De waarheid. Soms, het zijn fantastische teksten. Jij zegt nu, Hilversum 3 bestond nog niet. Maar dat is natuurlijk een briljante tekst. Die tekst wil je iets vertellen.
0: Ja.
2: Dus ik heb geleerd om onder die koptelefoon altijd te horen wat er is. Ik zet natuurlijk bijna die koptelefoon niet af. Dus ik ga, als jij in de studio te gast bent, ga ik met jou het liefst even niet in gesprek.
0: Er hebben veel mensen last van met mij,
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Wat gek is van dat lied trouwens, het is een oorspronkelijke Duits lied, hè? Wir haben uns lang gesehen.
2: Heindling is dat, ja. Nee, schon niemals gesehen. Lang schon niemals gesehen heet het, ja. Klopt, ja.
3: Niets met Hilversum te maken.
2: Nee, hoe heet dat? Harry Bannek heeft toch geschreven? Harry Bannek, hoe heet hij nou ook weer?
4: Uit het oosten van het land.
2: Ja, precies.
4: Met die snor. Ja,
2: met die snor.
4: Dat mooie tijd. Ja, die heeft ook een paar fantastische gedichten geschreven.
2: Dat is echt van ouder.
4: Friet zien huilen kan ik niet. Heeft hij ook geschreven voor Herman van Veen?
2: Ja, dat klopt.
4: En we komen er zo meteen wel op.
2: Ja, Google het even.
3: Zie je hem zo voor me?
4: Ja, ik ook. Zie hem ook zo voor me.
2: Echt, dit moet ik weten. Maar ja, goed.
4: Moet het echt weten. Dat geweldige gedicht geschreven over die trein die voorbij komt. Dat is ook zo'n fantastisch.
2: Steeds erger.
3: Hij heeft toch ook dat lied over Enschede.
4: Kijk, Enschede. We weten alles van hem. We komen niet op zijn naam.
2: Ach, verschrikkelijk. Hou op.
3: Bijna geen mens hoeft hier te zijn. Het is het eindpunt van de trein. Enschede.
4: Er zit niemand op te letten die ook even in de zaal weet wie over wie we het hebben. God, hoe heet die man ook alweer?
2: Nee, ik heb het. Wacht even. Het is heel bekend. Willem Wilmink.
4: Ja, Willem Wilmink natuurlijk. Wat zijn wij in sukkels?
2: Ja, maar we zijn
4: de drieën bij elkaar. Ja. We zijn gewoon te oud aan het worden.
2: Goed
3: tegen. Dat spreek voor jezelf.
4: Nee, maar je weet het er ook niet.
2: Ja. Je hebt toch vaker dat je zegt: geef mij een multiple choice vraag en ik weet het. Maar om hetzelfde antwoord, je moet het vaak even parkeren. Hè?
4: Ja, dan komt het wel weer. Maar je hebt wel die Marconi Award gewonnen vanwege het feit dat je zoveel weet.
2: Ja, ik weet niet of dat het is. Nee, ik ben gewoon een bescheiden jongen die heel lang onder het kleed heeft gezaan. Maar ineens ben ik nu op deze leeftijd gezegend met ook een portie zelfvertrouwen. En dan ineens zit een hele ploeg zit bij elkaar. En dan zegt ze, wie zullen we nou weer eens die Irv Award geven? En dan valt kennelijk je naam, want zo zou het gegaan zijn.
4: Ja.
2: En dan komt ineens Felix Meurders binnen de studio in. En die begint mij over die Marconi Irv Award te vertellen. En het rare is, dat heb ik al vaak verteld, ben katholiek opgevoed. Maar dat heb ik natuurlijk al lang achter mij gelaten. Maar het eerste wat ik deed, toen ik hoorde, maakte ik sloeg een soort kruis. Denk, wat gebeurt er, weet je wel? Het maakte echt enorm veel indruk op me.
4: Sloeg je een kruis?
2: Ja, dat is een impuls. Ik denk, dat is toch die stomme katholieke opvoeding die ik gehad heb. Die me ook heel bescheiden heeft gehouden, kennelijk.
3: Ja, maar ik ben ook katholiek opgevoed.
4: Ik ook, maar ik heb nooit.
2: Ik vond het van mezelf.
4: Toen ik de televisiering want heb ik geen kruis geslagen.
2: Maar het feit dat ik dit vertel hier.
3: Daar was ik bij, hè? Toen kwam jij bij.
4: Daar kwam ik binnenstormen.
3: Toen moesten we champagne drinken.
4: Ja, toen werden jullie gek van mij.
3: Ja.
4: Oh, ja. Had een beetje veel energie bij me, geloof ik, toen op dat
3: Klopt.
4: Moment. Ja. Ik had een hele uitzending over, geloof ik. Nee, maar dat gek, hoe verklaar je dat dan?
2: Dat is gewoon een impuls.
4: Zit je ook nog met veel schuldgevoelens en zo ook dan?
2: Nou ja, door mijn grote schuld. Ik heb die liturgische teksten allemaal.
4: Die ken ik allemaal uit mijn hoofd, hoor.
2: Ik heb ook nog een. Maar het gek is dat ik had dit niet aanzien komen. Dus het was best onverwacht. En ineens heb je dan. Oh, je denkt, heb je een oeuvre. En dan denk je ineens, ik zit aan de achterkant van mijn carrière natuurlijk. Ja. Dat wist ik al een tijdje. Ja. Op de zoveelste zender.
4: Ja.
2: Maar het voelt gewoon heel goed.
4: Dacht je ook niet van, zou ik eens een keer tijd worden?
2: Nee. Daar heb ik geen last van. Nee. Want ik ben met die luisteraars bezig. Dus ik vind het bovendien. Ik heb zelf ook wel eens een keer een beroep gedaan. Ik zei, Tom Mulder moet een keer een award krijgen. En iedereen ging toen wel met mij mee. Omdat die man die was natuurlijk aan de ene kant kon je hem haten. Maar je kon hem ook lief hebben.
4: Hij was geweldig. Een horse is een course.
2: Je kent het al gelukkig.
4: Ik ben wel opgegroeid met jouw stem.
3: Ik heb heel veel geluisterd naar jou.
2: Ja.
3: Ik vind onbewust. Jouw stem is bewust.
2: Ik heb een hoop gedaan. Get Back, Beatles. Weet ik veel. Het is allemaal te veel om op te noemen. Maar het is nog steeds een heerlijk vak. En ik ben nog ongebroken in mijn enthousiasme.
4: Je hebt ook nog steeds dezelfde stem.
2: Ja, die oude stem. Er is iets met een stem, hè. Die wordt niet zo snel ouder. Dus je kunt.
4: Maar je zegt net, ik was lange tijd bescheiden onder het gras. Meen je dat?
2: Ik was een atypische discjockey, toch? Als je discjockeys moet noemen, zeg je Jeroen van Inkel, je noemt Frits Pits, je noemt. Wie zou jij noemen?
4: Adam Curry misschien.
2: Adam Curry,
4: Joost en Draaien.
2: Ja. En dan noem je niet Schiffers, maar nu denk ik, je zou nu ook kunnen zeggen Hans Schiffers misschien.
4: Ja. Wel. Ja. Prijzen, vind je het belangrijk om prijzen te winnen?
2: Nee, helemaal niet. Maar
4: ook niet.
2: Nee, jawel, hè? Ik heb je gezien, hoor, bij de radio ging.
4: Nee, ik doe er alles voor. Onder het gras door, kan ik jou vertellen.
2: Ik weet het.
4: Ja. Maar wel mooi dat het gebeurd is, toch?
2: Ja, vind ik wel. Ik voel het wel als een prijs, ja, absoluut. Het was een momentum. En nu vier ik een jubeljaar, denk ik, kennelijk.
4: 80 jaar
2: nu. We krijgen ook die arbeidsvitamine quiz, hè, binnenkort op tv.
4: Ja, die ga je samen met Jan Paparazzi
2: gaan doen? Nee, die is een van de sidekicks. Ik heb een paar ex-presentatoren meegenomen. Maar Zoe Kroon presenteert het.
4: Die presenteert het, maar ik hoorde van Jan Paparazzi dat hij ook wat erbij ging doen.
2: Oh, heb je gesproken? Ja, klopt.
4: Die woont bij mij in de straat, is mijn buurman.
2: Oh, is dat zo?
4: Kom ik vaak tegen.
2: Oh, grappig, leuk.
4: Die past ook op de kat als hij er niet is.
2: Ja, dat doet hij altijd.
4: Ja. Nee, we hebben de kat niet meer. Schiet me nou opeens te binnen.
2: Oh, maar moet je dat vertellen uit. Eigenlijk, want komt hij voor niks. Ja.
4: Heel belangrijk. Ja. Goed dat je er was, Hans.
2: Ja, dankjewel.
4: En nog 80 jaar verder, zou ik zeggen.
2: Thank you very much.
4: Nou ja, wat jij zegt, Peter, zo'n stem gaat niet verloren. Dus je kunt met zo'n stem kun je nog lang door.
2: Ja, als mijn ega het ook leuk vindt. Maar dat beslissen we samen. Dus ja. Goed.
4: Oh ja, je bent wel zo sociaal dat je dat vraagt?
2: Ja, ik ben een heel sociaal man. Ja, nee, we doen het z'n tweeën. In mijn eentje had hij dit niet gered, hoor. Dus ik heb wel iemand nodig achter mij die een beetje mij sane houdt.
4: Ja. Jij ook, Peter? Ja. Heb je iemand nodig achter jou?
3: Nou ja, zeker. Ik heb een hele fijne vriendin. En, zeker. Oh, ja. die is heel kritisch, maar ook heel ondersteunend. Dat is altijd fijn om, om iemand naast je te hebben.
2: En jij?
4: We gaan eruit voor de reclame. Nee, iedereen heeft dat. Maar goed, we gaan eruit voor de reclame. We zijn er zo
3: niet
4: weer.
3: Iedereen
4: zo.
3: Heeft dat. Doei, doei. Niet iedereen heeft dat.
5: The best of the Friday Move.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
7: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
8: I ended seven wars. Never happened before.
9: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
10: The war in Ukraine for Europe's future.
7: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder naar winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
16: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
17: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
18: What we're doing is very simple.
19: Peace. Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
20: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
5: Wilfried Gené.
4: Laatste uur alweer van deze uitzending van The Friday Move.
5: The best of The Friday Move.
4: En de muziek zal ze gebruiken voor onze eigen DJ Thomas Robson. En aanwezig is Peter Kander, onderzoeker, hè, statistiek allemaal, cijfertjes erbij pakken. Kijken hoe de maatschappij ervoor staat en heeft een tweede boek uitgebracht. En in dat boek probeert hij ons duidelijk te maken dat we allemaal wat meer tevreden mogen zijn. Dat we ons wat meer mogen weerbaar opstellen. Dat we ons moeten laten zien. En toen kwam ik daar opeens iets bijzonders tegen. Ik wist dat helemaal niet. Inner immigration, dat was de tijd van de naties heel erg zo.
3: Inner immigration,
4: ja. En dat had te maken met het feit dat mensen dan liever niets wat zeiden, wat er gebeurde op dat moment, maar zich naar binnen keerden en zich even afsloten ervan.
3: En ja, je had natuurlijk de nazi's. En er waren mensen die ontvluchten het land. Er waren mensen die collaboreerden, want die werden zelf ook nazi. Die werkten voor Hitler.
4: Ja.
3: Je had mensen die gingen het land uit, die gingen in asiel. Thomas Mann was zo iemand. En je had ook schrijvers en kunstenaars die zeiden van, nee, ik ga niet weg. Ik doe ook niet mee, maar ik doe een soort lijdzaam verzet. En ik emigreer naar binnen.
4: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we op dit moment nu zien in Nederland.
4: Met z'n allen? Dat
3: nou ja, met z'n allen. Er zijn wel veel mensen die zeggen, nou ja, weet je, ik zie het ook allemaal wel. Het is allemaal heel ellendig, maar ik doe even niet mee.
4: Maar tegelijkertijd zeg je, je schetst ook een overeenkomst met die jaren 30, 40 ja. Van toen, vorige ja. eeuw en nu. Dus in dat opzicht mogen we best wel iets waakzamer zijn dan naar binnen te keren.
3: Ja, ik gebruik Stefan Zweig, het boek Die Welt von Gestern, De Wereld van Gisteren. En wat ik daar zo mooi aan vond, en mooi leerzaam, is dat hij groeide op van 1900, hij is er iets ouder, maar van 1900 tot 1942, toen hij zelfmoord pleegde. Hij maakte de aanloop naar twee wereldoorlogen mee. En hij beschrijft in zijn autobiografie eigenlijk hoe zij steeds zo optimistisch waren en zo geloofden in het grote Europa en de progressieve, de goede ontwikkeling. Economisch ging het echt heel goed, hè, in het begin van de 20e eeuw. En hij zegt steeds, we waren blind, we waren naïef. Eigenlijk zagen we het wel, eigenlijk wisten we het wel, maar we keken niet.
4: Nee, en dat doen we nu weer.
3: En dat is nu, kun je dat weer zeggen, ja. Hoewel er ook heel veel mensen zijn die waarschuwen voor wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn toch ook wel heel veel mensen die zeggen van, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen.
4: Er zijn misschien wel veel mensen die waarschuwen, maar ik heb het idee dat meer mensen denken, het zal wel loslopen. Dat is het gevaar nu.
3: Ja, en of in ieder geval, misschien denken ze, zijn ze niet, hebben ze dat vertrouwen niet. Maar denken ze toch, ja, maar wat kan ik doen? Wie ben ik? Ik ben zo klein. En nou, laat maar. En ja. Het gaat mij nog goed. Dus ik ga er nog even van genieten.
4: Diana Matroos, goed dat jij er bent. Hoe denk jij op dit moment?
1: Over wat?
4: Nou, over dit soort
1: over
4: zaken.
1: Dit soort
4: maak
1: dingen.
4: Jij je zorgen? Of zie je ook naar binnen?
1: Ik maak me ontzettend zorgen. Ik vind dat we meer naar voren moeten treden. Meer ons. Ik herken heel erg wat je zegt. Dat we ontzettend alles laten gebeuren. En we praten er wel over, maar we ondernemen niet echt actie.
3: Nee, ja.
1: En dat het ook zo treurig is dat je gewoon niet leert van de geschiedenis. Weet je wel? Dat dingen zich gewoon herhalen.
3: Ja. Ja, in het boek heb ik het over, heb ik een paragraafje dat heet goed voor de oorlog. Omdat het na de Tweede Wereldoorlog ging het heel veel, ja, wie was er nou fout in de oorlog, wie was er goed in de oorlog. Maar nu zitten we eigenlijk misschien wel in dat interbellum. Dan zitten we weer voor de oorlog. En als je in die oorlog zit, of als er een soort omslag is naar een autoritair regime, dan is het niet zo makkelijk om goed te zijn. Net zie je nu in Amerika.
1: Ja.
3: Dat als je nu in protest gaat, dan neem je risico's. Maar wij zitten in Nederland nog niet in zo'n situatie. Dus je kan nu alles nog doen.
1: Ja.
3: Je mag alles nog zeggen.
1: En we moeten ons meer uitspreken.
3: En dan moet je dat doen, ja.
1: Ja. Ja, ik ben het erg met hem eens.
4: Maar ik kom er bij jou ook op natuurlijk door je eigen situatie met wat je hebt meegemaakt. Kun je dat nog naar buiten kijken? Als je zelf in een situatie zit waarin je nier steeds minder functioneert. Op een gegeven moment nog maar 10%, 5% hoor ik op een gegeven moment zelf
1: ja,
4: niet.
1: 6 was het.
4: 6%.
1: Ja.
4: En dat je weet dat er nu echt iets moet gebeuren. Kun je daar nog openstaan voor de wereld op zo'n moment? Of is je wereld dan opeens heel klein?
1: Nou, mijn wereld werd wel steeds kleiner. Maar ik ben wel mijn werk blijven doen natuurlijk. Voor BNR ook en voor de congressen. En ik heb ook veel nationale veiligheidscongressen. En dan praat je ook over die thema. Dus door mijn werk was ik er wel ontzettend mee bezig. Maar je hebt ook gelijk dat mijn wereld steeds kleiner werd.
4: Kun je nog functioneren überhaupt met een nier die 6% werkt?
1: Nou ja, ik begrijp dat je de film hebt gezien.
4: Ja.
1: Ik stond daar op een tweedaags congres voor 3500 mensen. Waar ik echt heel veel moest doen. Mm-hmm. Debatten leiden, interviewen. De koning was er met het hele protocol erbij. En nu begrijp ik niet meer hoe ik het heb gedaan.
4: Nee.
1: Omdat ik nu pas weet hoe ontzettend goed ik me voel. En dan krijg je ook door, ik voelde me wel echt heel kut eigenlijk.
4: Ja, dat zeg je ook. Ja. Dat woord gebruik je letterlijk.
1: Ja, ik mag het niet te vaak zeggen. Dat
4: jawel, dan mag je er zeker.
1: Nou ja, maar René die zei echt, waarom zeg je nou kut in?
4: Ja, vond hij dat vervelend? Ja,
1: dat was even een grensgevalletje. Ja, maar okay. Moet het niet
4: dat heb je nu weer gedaan, dus je hebt straks weer gesprek. Hij kijkt ook een beetje.
1: Ja,
4: hij vindt het niet leuk inderdaad. René, ja, het gebeurt gewoon. Het schiet er gewoon zomaar uit. Maar hoe is dat verlopen dan? Want dat begreep ik niet helemaal uit die documentaire die je hebt gemaakt.
1: Ja.
4: Want je hebt dat hele proces gevolgd.
1: Ja.
4: Hoe verglijdt dat dan? Van waar kom je dan en waar kom je dan op die 6% op terecht. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik ben al vanaf mijn 5e ben ik nierpatiënt. En toen al werd tegen mij gezegd, ergens in je leven zal je een niertransplantatie moeten ondergaan. En in mijn geval is het heel langzaam achteruit gegaan. Ook omdat, nou, ik weet dat jij en je vrouw zitten je ook ontzettend in voor gezondheid.
4: Ja.
1: Ik ben met René ook ontzettend gezond gaan leven. Een heel streng dieet. En daarmee kan je de boel rekken. En ze hadden eigenlijk gedacht dat ik veel eerder getransplanteerd zou worden. Maar ja, op een gegeven moment, 3 jaar geleden, toen hoorde ik, het moet nu echt gebeuren.
4: Ja, dus nog lang heeft het dan geduurd als je het zo bekijkt.
1: En dat is, en dat is ook de hele reden waarom we de film maken, omdat je moet een levende donor moet je zelf zoeken. Een levende donor gaat twee keer zo lang mee als je het vergelijkt met een overleden donor.
0: Ja.
1: Voor een overleden donor is een wachtlijst. En eigenlijk vroeg iedereen aan mij, waar sta je op de wachtlijst? Nou, voor een levende donor is geen wachtlijst. Die moet je zelf zoeken en dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dat is mij, als ik terugkijk op het hele proces, is dat het stukje wat ik veel moeilijker vond in vergelijking met het ziek zijn en de operatie. Maar gewoon, nou ja, laat ik het aan jullie vragen. Zou jij, Wilfred, het doen voor een goede vriend of voor je vrouw? Of voor je kinderen, naast, zeg je meteen, hè?
0: Ja.
1: Waarschijnlijk ja.
0: Ja, voor je naaste wel, denk ik, ja. Het gek is natuurlijk ook, want dat zit ik me eens te bedenken, je kan maar één hart weggeven, maar bij een nier kun je gewoon doorfunctioneren.
1: Ja.
0: En dat vergeten heel veel mensen wel eens. Maar ja. Je kan gewoon op één nier leven.
1: Je kan heel goed op één nier leven, mits je super, super gezond bent.
0: Ja.
1: En dat wordt heel goed gescreend door een onafhankelijk donorteam. Dus als dat donorteam zegt, je kan dit aan. En René, nou ja, hij staat hier. Of hij zit hier nu intussen.
0: En niet meer dat woord gebruiken, hè? Want hij komt nu dichterbij. Ja, ik zie het aan hem.
1: Er wordt even een evaluatie straks.
0: Ja.
1: Maar hij zegt ook, ik voel totaal geen verschil.
0: Nee. Want voor de duidelijkheid, hij is uiteindelijk jouw donor geworden.
1: Ja.
0: Eigenlijk was het niet helemaal oké, want zijn bloedgroep is anders dan die van jou.
1: Ja, we hebben geen. Eigenlijk zijn er twee dingen belangrijk. Dat je een bloedgroepmatch bent. En qua weefseltype kan je niet te ver uit elkaar liggen. En wij zijn geen bloedgroepmatch. Dus René had gezegd meteen, ik wil het doen.
0: Ja.
1: Maar die werd eigenlijk op de reservebank gezet. Van, het is gewoon met meer risico. We willen dit liever niet. Het is ook een hele dure voorbehandeling die je moet ondergaan. En die was voor mij ook wel heel zwaar. Dus de opdracht was, ga maar verder zoeken. En uiteindelijk heb ik 3 jaar gezocht. En er zijn ook een heel aantal moedige mensen voor mij opgestaan. In totaal zijn er 7 mensen waarvan ik het weet. Want je kan je ook anoniem opgeven.
0: Mm.
1: Die hebben zich opgegeven, maar die zijn om allerlei redenen zijn ze afgevallen. Ja, en toen zei de arts, het moet nu echt gebeuren. Dit kan niet langer wachten. We gaan het toch doen met René, dus die
0: waarom kwam René dan toch uiteindelijk het meest dicht in de buurt dan? Dat zal ik me gewoon af te vragen ook.
1: Nou, omdat uiteindelijk al mijn andere opties waren afgevallen. Dus er zijn mensen die het mentaal niet aankonden. Door die strenge screening toch niet gezond genoeg bleken te zijn.
0: Okay.
1: En ja, op een gegeven moment is je tijd gewoon op. Hè? Ja. Ik hoorde dat in 2022, nou dan ben je 3 jaar verder. En ik zat dus inderdaad op een nierfunctie van 6%. En dan, ik heb net geen dialyse gehad. Dus ze proberen ook voor dialyse uit die niertransplantatie al te doen. En ja, dan kom je zo. Je kan niet heel lang op zo'n functie doorgaan zonder dialyse. Dus toen was gewoon, we moeten het doen en dan gaan we toch over de route René doen.
0: Ja. Wat zou jij doen in jouw geval? Zijn er ook mensen in jouw omgeving van wie het zou doen?
3: Nou ja, dat hoop ik wel. Ik heb dat nooit bij de hand gehad.
0: Nee.
3: Maar ja, als mijn vriendin dat zou overkomen, zou ik het zeker ook doen.
1: Ja.
3: En misschien voor andere mensen ook wel. Maar ja, wat jij zegt, je zult dus moeten onderzoeken of je dat aan kan. Maar ik heb er nooit over nagedacht.
1: Nee, maar ja, kijk, die screening, dat doet dan het ziekenhuis voor je.
3: Ja.
1: Dus dan hoor je op een gegeven moment, je kan dit doen of niet. Maar het is ook gewoon een heel moeilijk mentaal proces. En het is, je krijgt hele bijzondere gesprekken met je vrienden en met je familieleden. Het is echt wel een heel heftig proces. Maar ik heb ook wel van de mensen gehoord, het is ook heel mooi om over na te denken. Van hoe sta je eigenlijk in het leven?
0: Ja. Wat voor invloed heeft het op je relatie eigenlijk?
3: Dat wilde ik ook net vragen. Ja.
1: Tussen mij en René?
0: Ja, hij zit daar. Hij zit te glimmen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zei je?
0: Hij zit nu te glimmen. Maar
1: hij zit te glimmen, ja.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel een belasting is voor je relatie.
1: Nou, dat kan. Bij ons is dat gelukkig niet zo. Maar je krijgt wel een boekje met verhalen van dit is hoe andere mensen het hebben aangepakt. En zo liep het af.
0: Ja.
1: Dus er is ook een relatie geweest waarbij degene die doneerde, die voelde zich wat minder daarna. En die kreeg wat minder aandacht. En degene die de nier had gekregen, die ging feesten.
0: Mm-hmm.
1: En die liet die ander eigenlijk een beetje hangen. En ja, dat liep niet goed af. Ik kan tussen ons zeggen dat wij alleen nog maar, we waren al heel intiem en close, maar dat het alleen maar meer is geworden.
0: Hoe lang zijn jullie samen nu, als ik vraag
1: me? 15 jaar.
0: 15 jaar al?
1: Ja.
3: Het is niet zo dat als jullie ruzie hebben, dat René dan zegt van ja, als je zo doorgaat, wil ik mijn nier terug.
1: Nou, ik denk dat ik ook gewoon, ik heb sowieso met René lot uit de loterij al 15 jaar, maar ik denk dat ik ook ontzettend veel geluk met hem heb, want ik had wel een heel bezwaard gevoel daarover. Hè? Dus ik zei ook na de transplantatie van, schat, ik kan nooit voor jou terug doen wat jij voor mij hebt gedaan. En toen zei hij, weet je, we gaan het er niet over hebben. Ik heb er goed over nagedacht. Ik wil dit gewoon doen. Ik ben heel blij dat jij zo goed gaat. Laten we ons richten op de toekomst. En als je me zat bent, hoef je ook niet te blijven vanwege die nier. En ik ga het nooit tegen je gebruiken. Hij zei er ook wel achteraan, als je bij me weggaat, dan hou ik je voor altijd in de gaten.
0: Dat weer wel. Je hebt het gedaan ook omdat je vindt dat je dit verhaal moest vertellen. Want je bent er ook heel kwetsbaar in.
1: Ja.
0: Er zijn ook een paar hele emotionele momenten zitten er op een gegeven moment ook in. Maar waarom is het zo belangrijk om dit te laten zien?
1: Omdat nierfalen een verweest onderwerp is in Nederland. Nu al zijn 1 op de 10 Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Dat is ook het probleem met nierschade. Je kan het niet echt repareren. Alles wat weg is, is weg. Dat zal gaan toenemen. Dus die 1 op de 10, als we niks doen, dan wordt het in 2050 dood.
0: Waar komt dat door dan, dat het toeneemt?
1: Door de vergrijzing en onze ongezonde leefstijl. Nou ja, precies dat onderwerp waar jij je ook zo voor inzet. Hè. Dus je hebt allerlei redenen waarom mensen nierpatiënt worden. Ik had een technisch mankement aan mijn blaas waarmee ik geboren ben. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel diabetespatiënten die uiteindelijk nierfalen krijgen. Dus nou, die combinatie maakt dat het een steeds groter probleem gaat worden voor Nederland. En er is ook gewoon, er zijn zoveel misverstanden over donatie. Daar liep ik ook ontzettend tegen aan. Dat mensen toch denken, het is heel gevaarlijk. Tuurlijk, een operatie komt altijd met risico's. Hè, daar moet je ook eerlijk over zijn.
0: Het ziet er toch heftig uit. Je kon het zien dat hij er zo opeens uitgetrokken werd.
1: Ja.
0: Gadverdarrie, dacht ik nog even bij mezelf. Ik heb wel vroeg gewaarschuwd. Hè. Er komen nu beelden aan.
1: Dat is dankzij onze kinderen. Die zeiden echt, dit kan je niet laten zien. Die hebben de viewing gedaan.
0: Toen ben ik even schrap gaan zitten toen dat gezegd werd. En dan was dat blijven nodig. Maar je opeens die nier eruit komen zomaar.
3: Ja, lastig.
0: Maar dat is veel onbekendheid voor mensen natuurlijk ook.
1: Ja, er is veel onbekend. Ook veel misverstanden. Dat je bijvoorbeeld alleen aan familie kunt doneren. Nou, wij zijn wel heel close. Maar we zijn geen familie, René en ik. Dus dat kan ook gewoon prima.
0: Ja.
1: Je kan dus ook over de bloedgroep heen transplanteren. Dat weten ook heel veel mensen niet. En je wordt ontzettend beschermd als donor. Dus een donorteam staat echt alleen aan jouw kant. Dus dat zijn niet de artsen die de nierpatiënt behandelen. En die zijn alleen maar erop gericht om jou te beschermen. Dus op het moment dat zij echt denken dat jij het om wat voor inimini-renetje niet aan kan, dan gaat het niet door. Dus dat is ook een heel geruststellend gegeven eigenlijk.
0: Maar die mensen worden helemaal getest. René is ook helemaal getest.
1: Helemaal getest. Dus er wordt niet alleen gekeken naar je nier, maar er wordt gekeken naar je hart, je vaten, je longen.
0: Ook je mentale toestand.
1: En ook je mentale toestand. Ja, ze gaan het je eigenlijk uit je hoofd praten. Dus je krijgt een medisch-maatschappelijk werker. En wat René ook tegen die medisch-maatschappelijk werker zei, als ze vandaag bij me weggaat, dan krijgt ze hem alsnog. Want ze verdient hem gewoon. Ja. En toen was het gesprek wel klaar. Ja.
0: Jullie hebben gemengd gezin. Je hebben allebei een zoon.
1: We hebben in totaal hebben we 5 kinderen.
0: Oké, okay, dat is een hele.
1: Ik heb er maar 1 gebaard, dus dat is lekker luxe. Maar in de film zie je 2 kinderen. Klopt.
0: Ja, die heb ik 2 jongens voorbij zien komen. Dat is jouw zoon en dan 1 van de zonen van René.
1: Ja, klopt.
0: Maar hebben die daar ook nog inspraak of hebben die daar iets van gevonden? Of dat zal ik me gewoon af te vragen.
1: Ik heb het wel aan ze gevraagd en zeker aan de biologische zoon van René heb ik ook min of meer een beetje toestemming gevraagd van, en ook aan zijn ouders van, ik bedoel, René kan over zijn eigen leven beslissen, maar ik vond het toch ook wel belangrijk dat zij daar ook achter stonden, allebei.
0: Ja, kun je nu alles weer?
1: Ja, ik voel me echt, kijk, het gemiddelde herstel na een transplantatie is 1 jaar, dus af en toe moet je ook nog even rustig aandoen, maar het is echt life-changing. Mijn zoon verwoordde het heel mooi. Hij zegt, mama, het lijkt alsof je jaren in de cel hebt gezeten en ze hebben je eindelijk vrijgelaten. Toen voelde ik het echt in mijn buik, in mijn hart. En toen dacht ik, ja, dit is precies wat het doet. Weet je? Het is echt, ik heb echt mijn leven terug.
0: Gelukkig. Nou, het was heftig om naar te kijken, maar het was wel heel bijzonder om het te zien ook.
1: Ja, vind je het,
0: met name ook omdat je dan pas beseft wat de impact heeft, wat de impact kan zijn voor mensen inderdaad. En ook dat proces wat je samen doormaakte ook, dat was. Ik zal niet zeggen dat ik snel huil, maar ik zat wel eens een beetje emotioneel te kijken. Jawel. Ja. Dat ik René ook een paar keer vol zag schieten, dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Dat is toch wel heel heftig wat daar gebeurde.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar ook heel mooi dat het allemaal deze uitkomst heeft mogen hebben. En ik hoop dat heel veel mensen de film ook gaan kijken. Hij is voor iedereen gratis te zien online. Leven geven, a love story.
0: Ja.
1: En ze kunnen hem ook vinden via hoop in het Engels bij dianamatroos.com als hoopvol verhaal.
0: Absoluut de moeite waard. En hij is ook precies lang genoeg dat je het verhaal mee kan krijgen. En dat je ook niet denkt hij trekt of zo. Dus
1: 26 minuutjes.
0: Ja, dat is perfect.
1: Nou, ook moet ik wel even benadrukken. We hebben een fantastische regisseur gehad, Jessica Gorter. Die toen ik op het laatste moment met René besloot, het was 5 dagen voor de operatie, we willen een film maken, heeft zij alles uit de handen laten vallen. En is ons gaan volgen. En dankzij haar is het ook een fantastische film geworden.
0: Ja. Fijn dat je helemaal weer erbij bent.
1: Ja, lekker.
0: Heb je nu ook een beetje de humor van René erbij gekregen? Of?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Zijn humor is wel goed, hè?
0: Ja, dat denk ik volgens mij wel inderdaad. Ja.
1: Wie weet gaan we het merken op zender.
0: Oh ja, we hebben er wel eens een gesprek over gevoerd.
1: Ja, zeker.
0: Hè? Beetje losser.
1: Ja.
0: Wie weet. Hè?
1: Ja, dankjewel. Nee, het gaat nu gebeuren.
0: Diana. The best of the Friday move. Ik heb ondertussen de indruk dat we goud gewonnen hebben. Ja, ik kan me vergissen natuurlijk, maar als ik zo zit te kijken... de man die dat gelijk kan gaan vertellen is... Hein Vergeer, Hein, kom erbij, zou ik zeggen. Hebben wij goud te pakken, of zit ik verkeerd? Nee, Antoinette Rijt maar de Jong?
2: Ja.
0: Nou, ja,
2: op 600ste.
0: 600ste?
2: Ja, Wiklund 2 en Malte Candese 3. Dus,
0: En Femke Kok net 4e.
2: Nee, die is 7e of 8e geworden.
0: Oké. Okay.
2: Uiteindelijk. Jammer genoeg.
0: Ja, maar dat had ik niet... Jij bent de kenner. Zag je dit aankomen?
2: Nou, Rijtma de Jong was zeker een van de grote kanshebbers.
0: Ja.
2: En zij is ook goed op laaglandbanen. En ze had nog één kleur van de medailles niet, en dat was deze.
0: Ja.
2: En daar ging ze voor. En Femke reed als in de eerste rit helemaal alleen. Nou, dat is op een 1500 best wel lastig. Omdat je dan niet aan de tegenstander op kan trekken... om uiteindelijk net even dat laatste stukje door te zetten.
0: Dat echt kunnen schelen, toch?
2: Ja, dat scheelt heel veel. Ja, 100%. Ja. Ja, en dat is jammer dan, want anders had zij dit jaar al een paar keer best wel hard gereden. Hè, ook op het OKT, kwalificatietoernooi en in het begin van het seizoen. 52 voor Femke en nu net niet. Ja, 1,54. Maar de winnaar, ze zat in de 1,54, maar de winnende tijd is ook 1,54. 1,54.
0: Ja, maar toch gek, want ik liep even snel tussendoor. Ik probeer alles te doen hier bij dit programma. En toen sprak ik even met Hein. Ik zei, toch heel gek dat zo'n grote naam als Femke Kok dan in er eentje als eerste moet starten. Maar dat
2: er is wel een reden voor. Ze hebben voorwedstrijden gereden, zeg maar de World Cup wedstrijden dit jaar. En daar kan je punten verdienen. En die punten die tellen mee op de plek waar je start in de wedstrijd van de Olympische Spelen.
0: Ja.
2: Nou, de top die nu daar stond bij de World Cup wedstrijden, die reden nu in de laatste paren. En Femke heeft helemaal geen 1500 meter gereden. Dus ja, dan zit je in de eerste groep. En als je pech hebt, start je er niet eentje in de eerste rit.
0: Ja, maar dan zet er iemand bij, man. Kom op, wat een onzin allemaal.
2: Ja, dat is
0: toch,
2: inderdaad,
0: hè?
2: Het achterlijke. Ik bedoel, het is Olympische Spelen.
0: Ik zag van de week ook zo'n Pol die ze eentje heel hard... En we zitten er aan te kijken. Ja. Haal er even iemand bij.
2: Er zijn hele belangrijke mensen die vinden dat dan niet kan.
0: Ja, dat is wel echt ongelooflijk.
3: Dat is wel oneerlijk, toch?
0: Ik denk trouwens dat die mensen van het OKT wel heel erg opgelucht zullen zijn. Denk je ook niet?
2: Dat denk
0: nu we wel een winnaar hebben uit Nederland.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Want
2: ja.
0: Als dat niet was gebeurd, hadden ze toch geroepen... Joy Beunen, Joy Beunen, Joy Beunen, toch, Peter? Ja.
3: Ik heb geen idee. Ik weet niet wie Joy Beunen is.
0: Jij weet niet wie Joy Beunen is?
2: Je weet ook niks van schaatsen, hoor ik al.
3: Nou ja, ik weet van jou weet ik nog wel dat je wel eens won.
2: Ja, dat is 40 jaar geleden.
3: Ja, nou precies, toen let ik wat beter op. Ik kijk wel, maar ik had dit gemist.
0: Maar dat verhaal met Joy Beunen ken je toch wel? Die won alle wereldbekerwedstrijden die er te winnen waren bij het OKT. Ging zijn wak in. Nou, niet letterlijk, maar...
3: Heb ik gemist, sorry.
0: Toch?
2: Je weet wel wat World Cup wedstrijden zijn, toch niet?
3: Ja, weet ik wel.
2: Nee, is een geitje.
3: Ik moet op andere dingen letten, dus ik kan niet alles in de gaten. Ja, jij doet dat, maar ik kan niet
0: alles in de gaten houden. Ja, associatief heet dat. Altijd alles in de gaten houden.
3: Workaholic.
0: Workaholic?
3: Misschien.
0: Nou ja, dat soort
3: dingen. Vraag.
0: Weet ik niet eigenlijk allemaal.
2: Er zijn mannen die meer dingen tegelijk kunnen doen.
0: Ja, maar belangrijk is natuurlijk, we hebben weer een gouden plak erbij. Volgens mij, hoeveel zijn we in het meest succesvolle schaatsland? Ja, toch?
2: Ja, dat sowieso.
0: Dat lijkt me wel, toch?
3: Dus staan we op die ranglijst?
2: We hebben totaal 7 gouden medailles op dit moment.
0: Ja.
3: Welke positie is dat? We stonden
2: nu 4 of 5.
3: En toen waren we naar 7 gezakt, geloof ik.
2: Ja, we staan nu weer, dan staan we nu, denk ik, net weer voor Duitsland. Tenzij Duitsland vandaag nog een gouden medaille wint.
3: Dus dan
2: staan
3: we 4
2: zijn we de 4e.
3: Nou, knap hoor.
0: Ja, zegt dat nou wat over de concurrentie of zegt dat gewoon dat wij ons heel goed voorbereiden?
2: Nee, kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, schaatsen is wereldsport in Nederland.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, je ziet nu dat er heel veel concurrentie gekomen is. We doen niet meer mee op de langere afstanden bij de heren.
0: Ja, nee.
2: Dus dat vind ik wel mooi, want uiteindelijk is het belangrijk om die sport overeind te houden. Dat er zoveel mogelijk landen prijzen kunnen winnen. Alleen ja, we hebben wel goede voorbereiding op een aantal fronten. En dat betekent dat je dat ziet, zeker op de sprintafstanden. En langere afstanden niet. En op de ploegachtervolging. Ja. Dat is wel heel grappig. Want, ja,
0: daar kunnen wij niks meer van opeens.
2: Nee, maar dan komen wij bij commerciële ploegen. En dan is het heel lastig om te zeggen... oké, we hebben de 3, die zetten we heel het jaar bij elkaar... waardoor ze uiteindelijk kunnen presteren.
0: Ja.
2: Nou, dat doen die andere landen wel. Die gokken daarop en die zetten een team bij elkaar. Net zoals wij vroeger de kernploeg hadden... dan waren er 6 van 1 land en die reden eigenlijk alle wedstrijden. Ja, dat is bij ons niet. Bij ons heb je een selectiewedstrijd in december nodig... waar iedereen over valt. Maar wat eigenlijk wel het eerlijkste is... want uiteindelijk hebben we zoveel goede schaatsers... Ja, dat degene die daar het beste rijden, die rijden de Olympische Spelen.
0: Gerard van Velden is ook heel blij zo te zien.
2: Ja, die ging ook om een soort juichen, ja.
0: Ja, die zie ik. Ja. Ik zie het even wat beelden te kijken. Die is er heel blij mee, volgens mij.
2: Ja, nou ja, dat is wel, hij is wel natuurlijk wel fantastisch met zijn sporters voor elkaar, met alle medailles.
0: Ja.
2: En ja, weet je, Reitmaar de Jong kwam natuurlijk bij de andere ploeg vandaan, bij Jack Ory, is bij Gerard gaan rijden. En uiteindelijk krijgt ze het nu voor elkaar om een gouden medaille te rijden. Nou ja, dat is natuurlijk toch ook voor Gerard een heel groot compliment.
0: Ja, we praten er zo nog even over door. Misschien kunnen we Peter in de reclame een beetje bijpraten. En dan,
2: lijkt me een goed idee.
0: Ja, tot zo.
8: The best of the Friday Move.
21: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo.

0: invested.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die in natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
4: Tuurlijk was het onmiddellijk duidelijk dat het om Andrew ging.
5: Ja, het draait weer allemaal om Trump, hè.
6: What we're doing is very simple.
7: Peace. Er wordt gezegd dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt.
8: On Christine Lagarde's decision to leave the European Central Bank.
1: Wilfried Genee.
9: Lassalle Wilmeer van de Friday Move.
1: De best of the Friday Move.
10: Heel altijd voor mij. Ik word er helemaal gek van, eerlijk gezegd. Maar ja, het is een beetje de gewoonte van het programma geworden. Komt ook door onze DJ. Die gooit allemaal van die hele lekkere muziek in. DJ Thomas Robson. Zal zo wel weer door moeten voor een snabbel. Maar tot 6:30 hoor je zijn muziek nog in deze uitzending. Peter Kanner. Kun je nog iets kwijt over je boek waarvan je denkt van, nou, dat moeten de mensen echt weten. Want dat is zo bijzonder aan mijn boek.
11: Nou, kijk.
10: Want je kan het nog een keer noemen, bijvoorbeeld, het boek. Is ook goed voor je.
11: Ja, hoe het heet.
10: Ja.
11: Ja, Lang zal ik lekker leven.
10: Ja, dat is een goede titel. Lang zal ik lekker leven.
11: Nou, kijk, er wordt wel eens gezegd, ja, maar dit wisten we al. Dit soort boeken bestaan wel meer.
10: Dat wist ik
11: al, zeker. Ja. Maar er zijn weinig boeken, denk ik, zo goed onderbouwd met cijfers als dit boek.
10: Wij van WC Eend. WC Eend.
11: Ja, ik moest de reclamespot van jou
10: maken. Ja, nee, dat doe je heel goed. Ja, want dat is ook jouw vakgebied natuurlijk. Hè, met al die cijfertjes en al die onderzoeken en zo.
11: Nee, tuurlijk. Ik ben in eerste plaats onderzoeker. Ja.
10: Ja. Ja. Dus je krijgt ook gewoon feiten de hele tijd.
11: Het is een feitelijk verhaal, ja.
10: Ja. En ondertussen probeer je mensen aan te zetten tot een nieuw gedrag. Verandering. Ja. Je hebt elke dag de kans om je leven te veranderen. Hè?
11: Zeker.
10: Ja.
11: Kijk, anders dan wat ik normaal doe, kies ik hier wel een beetje een positie. Hè? Dus meestal ben ik zo neutraal mogelijk. En hier neem ik wel een stelling.
10: Ja. Nee, Einvergeer.
11: Ja.
10: Ben je al ingeslapen?
12: Nee, nog zeker niet.
10: Nee?
12: Nee.
10: Je bent ook nog wakker. Je probeert ook je leven nog te anders aan te pakken. En
12: nou, nee,
10: open te staan.
12: Ik begeleid wel een groot aantal mensen op het gebied van vitaliteit. Uiteindelijk, omdat je...
10: Hoe oud ben je nu? Hoe oud ben jij nu?
12: 64.
10: 74?
12: Nee, 64.
10: Oh, oké. Okay. Je zei 74.
12: Nee, bijna. Ja, zei ik 64. Ja. Nee, ik ben 64.
10: Ja, maar die vitaliteit... Die...
12: Nou ja, dat is een essentie. We leven, en we hebben het al een paar keer langs horen komen op verschillende manieren in de uitzending. De gezonde leefstijl is wel hetgene waar het over gaat. Als we ook naar het nieuwe kabinetbeleid kijken. De zorg kost zo'n berg geld dat het bijna niet meer te betalen is.
10: Nee.
12: Dus we moeten naar de voorkant toe. We moeten naar de preventiviteit. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Dan kom je ook in gedragsverandering terecht.
11: Ja.
12: Nou, jij weet er alles van.
11: Ja.
12: Met je vrouw ook. Waar je altijd mee bezig bent. En ik kwam ooit in een televisieprogramma terecht. Dat heette De Afvallers XXL. Dat ging over mensen die moesten afvallen. Dat was hun laatste hoop. En ik had helemaal niks met dikke mensen die moesten afvallen. Want die vond ik a priori hartstikke lui.
10: Mm.
12: Maar dat was mijn sportachtergrond. En als je dan ziet wat er moet gebeuren om mensen een gedragsverandering bij te brengen. Ja, dan ben je nog wel een tijdje bezig.
10: Wat zijn de
12: en mensen weten eigenlijk
10: dan?
12: Niks.
10: Wat zijn de belangrijkste factoren om mensen anders in het leven te laten staan dan?
12: Nou ja, uiteindelijk begint het met een spiegel voorhouden. En dat ze het gevoel krijgen dat ze er zelf wel wat aan kunnen veranderen.
10: Ja.
12: Het begint met je voeding. Hè, de elementen. Mensen zeggen, ja, maar ik word dik van water. Nou, dat is niet waar. Je moet je voeding heel goed kijken. Wat is nou wel goed, wat is niet goed. Ja, ik zag bijvoorbeeld mensen die zaten in dat programma en die dachten, als ze iets kocht in de supermarkt, dan stond op dat er 30% minder suiker in zat, dachten ze dat het een goed product was. Hadden niet het idee dat er nog 69% suiker in zat. Ja, dat is het grote probleem. En we worden natuurlijk op een verkeerde manier voorgelicht. En ook vanuit de overheid is dat heel lang gebeurd. Want ja, weet je, we moeten naar die voorkant toe. En dan moet je de mensen aan de hand meenemen om te zorgen dat ze die verandering doorvoeren.
10: Je moet mensen dus wakker zien te krijgen. En nu pas ik het even toe op het boek van Peter.